0: maan geraakt door een onbekend projectiel, meldt de Britse Maritieme Scheepvaartmonitor. Er zijn nog geen berichten over gewonden of milieuschade. Wie verantwoordelijk is voor de aanval is onduidelijk. Iran belemmert het scheepvaartverkeer door de zeestraat met dreigementen en aanvallen, terwijl de Amerikaanse marine een zeeblokkade van Iraanse havens handhaaft. De uitvaart van de vrijdag overleden koning Harald van Noorwegen is woensdag 9 september in de Dom van Oslo. De dienst wordt geleid door Olaf Fikse Tveit, de leider van de Noorse kerk. Vanaf dinsdag kunnen mensen persoonlijk afscheid nemen van de voormalige koning in de paleiskapel. Bij de uitvaart worden talloze gasten uit de hele wereld verwacht, waaronder staatshoofden en afgevaardigden van monarchieën. Er wordt rekening gehouden met de mogelijke komst van de Amerikaanse president Donald Trump of zijn vicepresident J.D. Vance. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, pleit bij de G20 voor een einde aan economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Hij noemt deze conflicten gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. Klingbeil zegt dat het verminderen van wereldwijde onzekerheden ieders verantwoordelijkheid is. De G20-ministers van Financiën en centrale bankiers komen vanaf maandag bijeen in het Amerikaanse Asheville. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks vergaderingen voorafgaand aan de leiderstop in december in Miami. Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen, zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid, worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft. PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro, door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt. De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De Centrale Bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van een maand. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector.

0: Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Een van de slachtoffers van het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans in het uitduel met SC Cambuur heeft blijvende gehoorschade opgelopen. Algemeen directeur Jesse Bergsma van SC Cambuur zegt dat een man van 41 nu het gehoor heeft van een 70-jarige. De verwondingen van de 7 slachtoffers variëren van lichte wondjes tot blijvende gehoorschade. Uit voorzorg liet de burgemeester van Leeuwarden geen fans van FC Twente toe bij het thuisduel met FC Twente. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die in aanmerking komen voor een stadionverbod. En SC Cambuur heeft aangifte gedaan. FC Twente heeft SC Cambuur met 1-4 verslagen in Leeuwarden. De club uit Enschede kende 3 dagen na de uitzege op Karabach in Azerbeidzjan nauwelijks problemen met de naar de eredivisie gepromoveerde club. Ruud Nijstad opende de score in de 22e minuut, waarna Wout Weghorst 5 minuten later de voorsprong verdubbelde. Marco Piaccia en Younes Taha zorgden voor 0-4 voordat Ilyes Hamasje namens Cambuur de eindstand bepaalde. FC Twente heeft 6 punten na 3 competitieduels, terwijl SC Cambuur na 4 nederlagen op rij nog puntloos is met een doelsaldo van 4-16. Daniil Medvedev heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De als 7e geplaatste Rus versloeg de Fransman Hugo Gaston in 3 sets. 6-4, 6-2, 6-4. De wedstrijd duurde 2 uur en 18 minuten. Medvedev speelt in de volgende ronde tegen de Amerikaan Sebastian Gorsny of de Belg Raphaël Collignon. De 30-jarige Rus won het toernooi in 2021. De Franse oud-voetballer Michel Platini vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Infantino staat onder druk vanwege zijn plan om aandelen van een nieuw bedrijf, FIFA Forward Enterprise, te verkopen aan particuliere investeerders. Platini verwijt Infantino dat hij de spelregels niet respecteert en wijst op drinkpauzes van 4 minuten tijdens het WK die werden gebruikt voor reclames. Ook overschreed de halftime show tijdens de WK-finale ruimschoots de toegestane 15 minuten. Platini noemt het ergste dat de Amerikaanse aanvaller Follarin Balogun na een rode kaart niet werd geschorst na een telefoongesprek tussen president Trump en Infantino. Internazionale en Lazio hebben hun tweede wedstrijd in de Serie A gewonnen. De landskampioen won bij Cagliari met 0-1 door een doelpunt van Hakan Çalhanoğlu. Lazio versloeg Genoa thuis met 1-0, waarbij middenvelder Davide Fratesi in de 25e minuut Justin Bijlo passeerde. Kenneth Taylor en Danilo Duki stonden in de basis bij Lazio, terwijl Tijani Noslin op de bank bleef. Ook AC Milan en Juventus hebben de eerste 2 competitiewedstrijden gewonnen. Martin de Roon gaat voetballen voor AS Roma. De 35-jarige middenvelder komt over van Atalanta, waar hij in 445 wedstrijden 23 keer scoorde. Bij Roma werkt de Roon opnieuw samen met trainer Gianpiero Gasperini, die hij ook bij Atalanta had. De 44-voudig international van Oranje speelt bij zijn nieuwe club samen met Don Jaumale en De Vine Ranch. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral aan de kust. Flinke buien met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. In het noordwesten kan dat plaatselijk leiden tot wateroverlast. De temperatuur blijft rond de 16 graden. Uit het zuidwesten waait een matige wind, aan de kust krachtig. Vanochtend half tot zwaar bewolkt met buien. Eerst in het westen en noorden, later ook elders. Bij de buien kan het flink regenen en onweren. Ook nu weer kans op wateroverlast in het noordwesten.
4: De wind waait matig uit het zuidwesten, langs de kust en het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag blijven er buien vallen, soms flink met onweer en veel regen in korte tijd. Het wordt rond de 20 graden. De wind komt uit het westen en is matig, aan de kust krachtig. Morgen rustiger weer, met flinke zonnige perioden en vrijwel overal droog. Ook dan zo'n 20 graden.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de kustprovincies Zeeland, Zuid-Holland, Friesland en Noord-Holland vanwege kans op zware onweersbuien. Tot morgenmiddag kan er in korte tijd veel regen vallen en kunnen windstoten optreden tot 70 km per uur. Voor Noord-Holland geldt ook een waarschuwing voor plaatselijk veel wateroverlast, omdat de meeste buien over die provincie trekken. Daar kan tussen de 50 en 70 mm regen vallen in 12 tot 24 uur tijd. Het verkeer kan hinder ondervinden door aquaplaning, waarbij een auto tijdelijk de grip op de weg verliest door een dun laagje water tussen de banden en het asfalt. Psychiater Jim van Os heeft excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou Verhoof, die in oktober 2023 overleed door euthanasie. Van Os stuurde met 13 collega's een brief naar het Openbaar Ministerie, waarin ze vroegen om een verkennend onderzoek naar haar ouders en behandelaars. De ouders hebben een rechtszaak aangespannen omdat ze willen weten wie de brief hebben ondertekend, zodat ze die mensen voor de rechter of tuchtrechter kunnen slepen. Van Os zegt dat de brief ging over zorgen over de verruiming van de criteria voor euthanasie bij psychisch lijden en niet over wat de ouders wel of niet hebben gedaan. De rechtbank in Den Haag doet donderdag uitspraak over de vraag of het OM de namen van de 8 andere ondertekenaars moet vrijgeven. De leiders van D66, VVD en CDA praten zondag al bijna 14 uur op het ministerie van Financiën over de begroting van volgend jaar. De begroting moet dinsdag bij de Raad van State liggen voor advies voorafgaand aan Prinsjesdag. De grote vraag is of de miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid worden doorgezet of dat de coalitie toenadering zoekt tot het linkse PRO, dat eist dat deze maatregelen worden ingetrokken. Met steun van PRO heeft de coalitie ook bijna een meerderheid in de Eerste Kamer. De partijen zijn er nog niet uit hoe de wensen van de oppositie precies in de begroting moeten worden verwerkt. Netbeheerders groeien fors in personeel, blijkt uit een rondvraag van Trouw. Die groei zit vooral in het aantal zij-instromers, zoals omgeschoolde bakkers of fietsenmakers, en in het aantal internationale medewerkers. Bij Tennet werkten in 2018 zo'n 3.400 mensen. In 2025 waren dat er ruim 9.500. Het aantal internationale medewerkers bij Tennet groeide van 37 in 2018 naar 92 in 2025. Alliander heeft tegenwoordig 340 internationale medewerkers in dienst en de IT-afdeling is daar inmiddels tweetalig, Nederlands en Engels. Het Hoogheemraadschap van Delfland verlaagt het waterpeil in sloten en vaarten in Zuid-Holland. Het waterschap verwacht maandag tussen de 20 en 40 mm regen. Dat is ongeveer de helft van de neerslag die normaal in de hele maand augustus valt. Door het waterpeil te verlagen ontstaat er ruimte om de neerslag op te vangen. Tot het gebied van Delfland behoren onder meer Den Haag, Delft, Voorburg, Schiedam, Vlaardingen, Hoek van Holland en het Westland. Familieleden van 2 vermiste Nederlanders in Nepal en Tibet leven tussen hoop en vrees. De 51-jarige Maaike Molhuizen uit Haarlem en de 29-jarige Christiaan Berghuis uit Nijkerk maakten deel uit van een reisgroep van ongeveer 80 mensen die vanuit Kathmandu naar de berg Kailash in Tibet reisden. Afgelopen woensdag waren ze op de weg terug en net bij de grensovergang tussen China en Nepal aangekomen toen een overstroming plaatsvond. Sindsdien is er geen contact meer met de groep. De leider van de pelgrimsgroep meldde 9 minuten voor de overstroming te zijn aangekomen bij het douanekantoor. Dat gebouw is weggevaagd. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Iran heeft Amerikaanse troepen in Jordanië aangevallen. Dat meldt een verslaggever van Fox News op basis van een Amerikaanse bron. Bijna alle raketten zijn uit de lucht gehaald en er is tot nu toe geen aanzienlijke schade. De Iraanse aanvallen zijn een reactie op eerdere Amerikaanse aanvallen van zondagavond, waarbij 2 lanceerinstallaties op het Iraanse eiland Larak werden geraakt. Het waren de eerste Amerikaanse aanvallen op Iran sinds eind juli. In het nationale park Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona worden mogelijk meer dan 20 mensen vermist na overstromingen. Zaterdag rond Held of Deg lokale tijd werden de Bright Angel Canyon en het gebied van de Phantom Ranch getroffen. De parkdienst heeft inmiddels 62 mensen geëvacueerd en werkt samen met lokale autoriteiten om anderen te lokaliseren en in veiligheid te brengen. Er zijn tot nu toe geen gewonden gemeld. Maandag kan het gebied opnieuw te maken krijgen met onweersbuien en hevige regenval. Amerikaanse strijdkrachten hebben zondag 2 Iraanse lanceerinstallaties aangevallen op het Iraanse eiland Larak. Volgens een Amerikaanse functionaris bereidde de Iraanse revolutionaire garde zich voor op het afvuren van raketten met zeemijnen richting de Straat van Hormuz. De Iraanse revolutionaire garde heeft de aanvallen bevestigd en meldt dat er Iraanse strijders en burgers zijn gedood of gewond. Iran zweert te reageren op de agressie. Het is de eerste keer sinds eind juli dat de Verenigde Staten weer aanvallen uitvoeren op Iran. De Amerikaanse president Donald Trump heeft toezichthouders opgeroepen een journaliste van NBC News te straffen. Hij viel Kristen Welker aan omdat ze zei dat hij wisselende resultaten heeft geboekt met zijn steun aan kandidaten tijdens voorverkiezingen. Trump schreef dat Welker bij de communicatietoezichthouder FCC zal worden aangegeven voor een berisping of straf. De aanval past in het offensief van zijn regering tegen kritische media. Deskundigen wijzen erop dat het Hoge Rechtshof meermaals heeft bevestigd dat de FCC niet bevoegd is omroepen of verslaggevers te straffen voor hun standpunten. In de Straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen. Het schip werd zaterdag voor de kust van Oman geraakt door een onbekend projectiel, meldt de Britse Maritieme Scheepvaartmonitor. Er zijn nog geen berichten over gewonden of milieuschade. Wie verantwoordelijk is voor de aanval is onduidelijk. Iran belemmert het scheepvaartverkeer door de zeestraat met dreigementen en aanvallen, terwijl de Amerikaanse marine een zeeblokkade van Iraanse havens handhaaft. De uitvaart van de vrijdag overleden koning Harald van Noorwegen is woensdag 9 september in de Dom van Oslo. De dienst wordt geleid door Olaf Fikse Tveit, de leider van de Noorse kerk. Vanaf dinsdag kunnen mensen persoonlijk afscheid nemen van de voormalige koning in de paleiskapel. Bij de uitvaart worden talloze gasten uit de hele wereld verwacht, waaronder staatshoofden en afgevaardigden van monarchieën. Er wordt rekening gehouden met de mogelijke komst van de Amerikaanse president Donald Trump of zijn vicepresident J.D. Vance. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte.
8: Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
7: De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, pleit bij de G20 voor een einde aan economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Hij noemt deze conflicten gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. Klingbeil zegt dat het verminderen van wereldwijde onzekerheden ieders verantwoordelijkheid is. De G20-ministers van Financiën en centrale bankiers komen vanaf maandag bijeen in het Amerikaanse Asheville. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks vergaderingen voorafgaand aan de leiderstop in december in Miami.
1: Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft. PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro, door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt. De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De Centrale Bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van 1 maand.
7: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
1: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Een van de slachtoffers van het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans in het uitduel met SC Cambuur heeft blijvende gehoorschade opgelopen. Algemeen directeur Jesse Bergsma van SC Cambuur zegt dat een man van 41 nu het gehoor heeft van een 70-jarige. De verwondingen van de 7 slachtoffers variëren van lichte wondjes tot blijvende gehoorschade. Uit voorzorg liet de burgemeester van Leeuwarden geen fans van FC Twente toe bij het thuisduel met FC Twente. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die in aanmerking komen voor een stadionverbod. En SC Cambuur heeft aangifte gedaan.
9: FC Twente heeft SC Cambuur met 1-4 verslagen in Leeuwarden. De club uit Enschede kende drie dagen na de uitzege op Karabach in Azerbeidzjan nauwelijks problemen met de naar de eredivisie gepromoveerde club. Ruud Nijstad opende de score in de 22e minuut, waarna Wout Weghorst vijf minuten later de voorsprong verdubbelde. Marco Piaccia en Younes Taha zorgden voor 0-4 voordat Ilyes Hamasje namens Cambuur de eindstand bepaalde. FC Twente heeft 6 punten na 3 competitieduels, terwijl SC Cambuur na 4 nederlagen op rij nog puntloos is, met een doelsaldo van 4-16. Daniil Medvedev heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De als 7e geplaatste Rus versloeg de Fransman Hugo Gaston in 3 sets. 6-4, 6-2, 6-4. De wedstrijd duurde 2 uur en 18 minuten. Medvedev speelt in de volgende ronde tegen de Amerikaan Sebastian Gorsny of de Belg Raphaël Collignon. De 30-jarige Rus won het toernooi in 2021. De Franse oud-voetballer Michel Platini vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Infantino staat onder druk vanwege zijn plan om aandelen van een nieuw bedrijf, FIFA Forward Enterprise, te verkopen aan particuliere investeerders. Platini verwijt Infantino dat hij de spelregels niet respecteert en wijst op drinkpauzes van 4 minuten tijdens het WK die werden gebruikt voor reclames. Ook overschreed de halftime show tijdens de WK-finale ruimschoots de toegestane 15 minuten. Platini noemt het ergste dat de Amerikaanse aanvaller Follarin Balogun na een rode kaart niet werd geschorst na een telefoongesprek tussen president Trump en Infantino. Internationale en Lazio hebben hun tweede wedstrijd in de Serie A gewonnen. De landskampioen won bij Cagliari met 0-1 door een doelpunt van Hakan Çalhanoğlu. Lazio versloeg Genoa thuis met 1-0, waarbij middenvelder Davide Fratesi in de 25e minuut Justin Bijlo passeerde. Kenneth Taylor en Danilo Duki stonden in de basis bij Lazio, terwijl Tijani Noslin op de bank bleef. Ook AC Milan en Juventus hebben de eerste twee competitiewedstrijden gewonnen. Marten de Roon gaat voetballen voor AS Roma. De 35-jarige middenvelder komt over van Atalanta, waar hij in 445 wedstrijden 23 keer scoorde. Bij Roma werkt de Roon opnieuw samen met trainer Gianpiero Gasperini, die hij ook bij Atalanta had. De 44-voudig international van Oranje speelt bij zijn nieuwe club samen met Don Jaumale en de Vaine Ranch. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral buien langs de kust, met kans op onweer en flinke regen. In Noord-Holland kan dat zorgen voor wateroverlast. Vandaar code geel. Het wordt rond de 16 graden, bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Ook overdag blijven er buien trekken, vooral in het westen en noorden. Bij die buien kan het stevig regenen en onweren. De middag wordt niet warmer dan 20 graden, met een matige tot krachtige wind uit het westen. Vanavond neemt de buienactiviteit wat af. Vannacht blijft het vooral in het noorden nog even nat, met minimaal 14 graden. Morgen wordt het een stuk rustiger. Na een ochtend met wat zon en hier en daar een bui, wordt het in de middag overwegend droog en zonnig. Ook dan zo'n 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de kustprovincies Zeeland, Zuid-Holland, Friesland en Noord-Holland vanwege kans op zware onweersbuien. Tot morgenmiddag kan er in korte tijd veel regen vallen en kunnen windstoten optreden tot 70 km per uur. Voor Noord-Holland geldt ook een waarschuwing voor plaatselijk veel wateroverlast, omdat de meeste buien over die provincie trekken. Daar kan tussen de 50 en 70 mm regen vallen in 12 tot 24 uur tijd. Het verkeer kan hinder ondervinden door aquaplaning, waarbij een auto tijdelijk de grip op de weg verliest door een dun laagje water tussen de banden en het asfalt. Psychiater Jim van Os heeft excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou Verhoef, die in oktober 2023 overleed door euthanasie. Van Os stuurde met 13 collega's een brief naar het Openbaar Ministerie, waarin ze vroegen om een verkennend onderzoek naar haar ouders en behandelaars. De ouders hebben een rechtszaak aangespannen omdat ze willen weten wie de brief hebben ondertekend, zodat ze die mensen voor de rechter of tuchtrechter kunnen slepen. Van Os zegt dat de brief ging over zorgen over de verruiming van de criteria voor euthanasie bij psychisch lijden en niet over wat de ouders wel of niet hebben gedaan. De rechtbank in Den Haag doet donderdag uitspraak over de vraag of het OM de namen van de 8 andere ondertekenaars moet vrijgeven. De leiders van D66, VVD en CDA praten zondag al bijna 14 uur op het ministerie van Financiën over de begroting van volgend jaar. De begroting moet dinsdag bij de Raad van State liggen voor advies voorafgaand aan Prinsjesdag. De grote vraag is of de miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid worden doorgezet of dat de coalitie toenadering zoekt tot het linkse PRO, dat eist dat deze maatregelen worden ingetrokken. Met steun van PRO heeft de coalitie ook bijna een meerderheid in de Eerste Kamer. De partijen zijn er nog niet uit hoe de wensen van de oppositie precies in de begroting moeten worden verwerkt. Netbeheerders groeien fors in personeel, blijkt uit een rondvraag van Trouw. Die groei zit vooral in het aantal zij-instromers, zoals omgeschoolde bakkers of fietsenmakers, en in het aantal internationale medewerkers. Bij Tennet werkten in 2018 zo'n 3.400 mensen. In 2025 waren dat er ruim 9.500. Het aantal internationale medewerkers bij Tennet groeide van 37 in 2018 naar 92 in 2025. Alliander heeft tegenwoordig 340 internationale medewerkers in dienst en de IT-afdeling is daar inmiddels tweetalig, Nederlands en Engels. Het Hoogheemraadschap van Delfland verlaagt het waterpeil in sloten en vaarten in Zuid-Holland. Het waterschap verwacht maandag tussen de 20 en 40 mm regen. Dat is ongeveer de helft van de neerslag die normaal in de hele maand augustus valt. Door het waterpeil te verlagen ontstaat er ruimte om de neerslag op te vangen. Tot het gebied van Delfland behoren onder meer Den Haag, Delft, Voorburg, Schiedam, Vlaardingen, Hoek van Holland en het Westland. Familieleden van 2 vermiste Nederlanders in Nepal en Tibet leven tussen hoop en vrees. De 51-jarige Maaike Molhuizen uit Haarlem en de 29-jarige Christiaan Berghuis uit Nijkerk maakten deel uit van een reisgroep van ongeveer 80 mensen die vanuit Kathmandu naar de berg Kailash in Tibet reisden. Afgelopen woensdag waren ze op de weg terug en net bij de grensovergang tussen China en Nepal aangekomen toen een overstroming plaatsvond. Sindsdien is er geen contact meer met de groep. De leider van de pelgrimsgroep meldde 9 minuten voor de overstroming te zijn aangekomen bij het douanekantoor. Dat gebouw is weggevaagd. Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Iran heeft Amerikaanse troepen in Jordanië aangevallen met ballistische raketten. De Iraanse revolutionaire garde bevestigt dat het de King Hussein en Al-Azraq-basis heeft beschoten. Volgens een verslaggever van Fox News, op basis van een Amerikaanse bron, zijn bijna alle raketten uit de lucht gehaald en is er tot nu toe geen aanzienlijke schade. De aanvallen zijn een reactie op Amerikaanse aanvallen van zondagavond, waarbij 2 lanceerinstallaties op het Iraanse eiland Larak werden geraakt.
7: Het waren de eerste Amerikaanse aanvallen op Iran sinds eind juli. In het nationale park Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona worden mogelijk meer dan 20 mensen vermist na overstromingen. Zaterdag rond held of deg lokale tijd werden de Bright Angel Canyon en het gebied van de Phantom Ranch getroffen. De parkdienst heeft inmiddels 62 mensen geëvacueerd en werkt samen met lokale autoriteiten om anderen te lokaliseren en in veiligheid te brengen. Er zijn tot nu toe geen gewonden gemeld. Maandag kan het gebied opnieuw te maken krijgen met onweersbuien en hevige regenval. Amerikaanse strijdkrachten hebben zondag 2 Iraanse lanceerinstallaties aangevallen op het Iraanse eiland Larak. Volgens een Amerikaanse functionaris bereidde de Iraanse revolutionaire garde zich voor op het afvuren van raketten met zeemijnen richting de straat van Hormuz. De Iraanse revolutionaire garde heeft de aanvallen bevestigd en meldt dat er Iraanse strijders en burgers zijn gedood of gewond. Iran zweert te reageren op de agressie. Het is de eerste keer sinds eind juli dat de Verenigde Staten weer aanvallen uitvoeren op Iran. De Amerikaanse president Donald Trump heeft toezichthouders opgeroepen een journaliste van NBC News te straffen. Hij viel Kristen Welker aan omdat ze zei dat hij wisselende resultaten heeft geboekt met zijn steun aan kandidaten tijdens voorverkiezingen. Trump schreef dat Welker bij de communicatietoezichthouder FCC zal worden aangegeven voor een berisping of straf. De aanval past in het offensief van zijn regering tegen kritische media. Deskundigen wijzen erop dat het Hoge Rechtshof meermaals heeft bevestigd dat de FCC niet bevoegd is omroepen of verslaggevers te straffen voor hun standpunten. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen. Het schip werd zaterdag voor de kust van Oman geraakt door een onbekend projectiel, meldt de Britse Maritieme Scheepvaartmonitor. Er zijn nog geen berichten over gewonden of milieuschade. Wie verantwoordelijk is voor de aanval is onduidelijk. Iran belemmert het scheepvaartverkeer door de zeestraat met dreigementen en aanvallen, terwijl de Amerikaanse marine een zeeblokkade van Iraanse havens handhaaft. De uitvaart van de vrijdag overleden koning Harald van Noorwegen is woensdag 9 september in de Dom van Oslo. De dienst wordt geleid door Olaf Fikse Tveit, de leider van de Noorse kerk. Vanaf dinsdag kunnen mensen persoonlijk afscheid nemen van de voormalige koning in de paleiskapel. Bij de uitvaart worden talloze gasten uit de hele wereld verwacht, waaronder staatshoofden en afgevaardigden van monarchieën. Er wordt rekening gehouden met de mogelijke komst van de Amerikaanse president Donald Trump of zijn vicepresident J.D. Vance. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, pleit bij de G20 voor een einde aan economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Hij noemt deze conflicten gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. Klingbeil zegt dat het verminderen van wereldwijde onzekerheden ieders verantwoordelijkheid is. De G20-ministers van Financiën en centrale bankiers komen vanaf maandag bijeen in het Amerikaanse Asheville. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks vergaderingen voorafgaand aan de leiderstop in december in Miami. Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft. PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt. De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De centrale bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van 1 maand. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. Een van de slachtoffers van het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans in het uitduel met SC Cambuur heeft blijvende gehoorschade opgelopen. Algemeen directeur Jesse Bergsma van SC Cambuur zegt dat een man van 41 nu het gehoor heeft van een 70-jarige. De verwondingen van de 7 slachtoffers variëren van lichte wondjes tot blijvende gehoorschade. Uit voorzorg liet de burgemeester van Leeuwarden geen fans van FC Twente toe bij het thuisduel met FC Twente. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die in aanmerking komen voor een stadionverbod. En SC Cambuur heeft aangifte gedaan. FC Twente heeft SC Cambuur met 1-4 verslagen in Leeuwarden. De club uit Enschede kende 3 dagen na de uitzege op Karabach in Azerbeidzjan nauwelijks problemen met de naar de eredivisie gepromoveerde club. Ruud Nijstad opende de score in de 22e minuut, waarna Wout Weghorst 5 minuten later de voorsprong verdubbelde. Marco Piaccia en Younes Taha zorgden voor 0-4 voordat Ilyes Hamasje namens Cambuur de eindstand bepaalde. FC Twente heeft 6 punten na 3 competitieduels, terwijl SC Cambuur na 4 nederlagen op rij nog puntloos is met een doelsaldo van 4-16. Daniil Medvedev heeft de 2e ronde van de US Open bereikt. De als 7e geplaatste Rus versloeg de Fransman Hugo Gaston in 3 sets. 6-4, 6-2, 6-4. De wedstrijd duurde 2 uur en 18 minuten. Medvedev speelt in de volgende ronde tegen de Amerikaan Sebastian Gorsny of de Belg Raphaël Collignon. De 30-jarige Rus won het toernooi in 2021. De Franse oud-voetballer Michel Platini vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Infantino staat onder druk vanwege zijn plan om aandelen van een nieuw bedrijf, FIFA Forward Enterprise, te verkopen aan particuliere investeerders. Platini verwijt Infantino dat hij de spelregels niet respecteert en wijst op drinkpauzes van 4 minuten tijdens het WK die werden gebruikt voor reclames. Ook overschreed de halftime show tijdens de WK-finale ruimschoots de toegestane 15 minuten. Platini noemt het ergste dat de Amerikaanse aanvaller Folarin Balogun na een rode kaart niet werd geschorst na een telefoongesprek tussen president Trump en Infantino.
12: Internazionale en Lazio hebben hun tweede wedstrijd in de Serie A gewonnen. De landskampioen won bij Cagliari met 0-1 door een doelpunt van Hakan Çalhanoğlu. Lazio versloeg Genoa thuis met 1-0, waarbij middenvelder Davide Fratesi in de 25e minuut Justin Bijlo passeerde. Kenneth Taylor en Danilo Duki stonden in de basis bij Lazio, terwijl Tijani Noslin op de bank bleef. Ook AC Milan en Juventus hebben de eerste twee competitiewedstrijden gewonnen. Martin de Roon gaat voetballen voor AS Roma. De 35-jarige middenvelder komt over van Atalanta, waar hij in 445 wedstrijden 23 keer scoorde. Bij Roma werkt de Roon opnieuw samen met trainer Gianpiero Gasperini, die hij ook bij Atalanta had. De 44-voudig international van Oranje speelt bij zijn nieuwe club samen met Don Jaumale en de Vaine Ranch. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral aan de kust flinke buien met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. In het noordwesten is er kans op wateroverlast, code geel. De temperatuur daalt naar een graad of 16. De wind waait matig tot krachtig uit het zuidwesten. Vanochtend blijft het half tot zwaar bewolkt met stevige buien die van west naar oost trekken. Ook vandaag kan het hard regenen met onweer, vooral in het noordwesten. De wind komt uit het zuidwesten, aan de kust krachtig. Vanmiddag nog steeds buien, met een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Vanavond wat rustiger met opklaringen en enkele buien. Vannacht droger, vooral in het zuiden. Morgen ziet het er een stuk beter uit. Overwegend zonnig en droog, opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de kustprovincies Zeeland, Zuid-Holland, Friesland, Noord-Holland en de Waddeneilanden vanwege kans op zware onweersbuien. Tot morgenmiddag kan er in korte tijd veel regen vallen en kunnen er windstoten tot 70 km per uur voorkomen. Voor Noord-Holland geldt ook een waarschuwing voor plaatselijk veel wateroverlast, omdat de meeste buien over die provincie trekken. Daar kan tussen de 50 en 70 mm regen vallen in 12 tot 24 uur tijd. Het verkeer kan hinder ondervinden door aquaplaning, waarbij een auto tijdelijk de grip op de weg verliest door een dun laagje water tussen de banden en het asfalt. De leiders van D66, VVD en CDA zijn na ruim 15 uur onderhandelen nog niet tot overeenstemming gekomen over de begroting voor volgend jaar. Het overleg tussen Rob Jette, Dylan Jezilgus en Henry Bontebal wordt maandagochtend om 9 uur voortgezet. De tijd dringt, want de stukken van de begroting moeten maandag naar de Raad van State. De coalitieleiders verlieten het ministerie van Financiën zonder de media te woord te staan. De leiders van D66, VVD en CDA praten zondag al bijna 14 uur op het ministerie van Financiën over de begroting van volgend jaar. De begroting moet dinsdag bij de Raad van State liggen voor advies voorafgaand aan Prinsjesdag. De grote vraag is of de miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid worden doorgezet of dat de coalitie toenadering zoekt tot het linkse PRO dat eist dat deze maatregelen worden ingetrokken. Met steun van PRO heeft de coalitie ook bijna een meerderheid in de Eerste Kamer. De partijen zijn er nog niet uit hoe de wensen van de oppositie precies in de begroting moeten worden verwerkt. Psychiater Jim van Os heeft excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou Verhoof, die in oktober 2023 overleed door euthanasie. Van Os stuurde met 13 collega's een brief naar het Openbaar Ministerie, waarin ze vroegen om een verkennend onderzoek naar haar ouders en behandelaars. De ouders hebben een rechtszaak aangespannen omdat ze willen weten wie de brief hebben ondertekend, zodat ze die mensen voor de rechter of tuchtrechter kunnen slepen. Van Os zegt dat de brief ging over zorgen over de verruiming van de criteria voor euthanasie bij psychisch lijden en niet over wat de ouders wel of niet hebben gedaan. De rechtbank in Den Haag doet donderdag uitspraak over de vraag of het OM de namen van de 8 andere ondertekenaars moet vrijgeven. Netbeheerders groeien fors in personeel, blijkt uit een rondvraag van Trouw. Die groei zit vooral in het aantal zij-instromers, zoals omgeschoolde bakkers of fietsenmakers, en in het aantal internationale medewerkers. Bij Tennet werkten in 2018 zo'n 3.400 mensen. In 2025 waren dat er ruim 9.500. Het aantal internationale medewerkers bij Tennet groeide van 37 in 2018 naar 92 in 2025. Alliander heeft tegenwoordig 340 internationale medewerkers in dienst en de IT-afdeling is daar inmiddels tweetalig, Nederlands en Engels. Het Hoogheemraadschap van Delfland verlaagt het waterpeil in sloten en vaarten in Zuid-Holland. Het waterschap verwacht maandag tussen de 20 en 40 mm regen. Dat is ongeveer de helft van de neerslag die normaal in de hele maand augustus valt. Door het waterpeil te verlagen ontstaat er ruimte om de neerslag op te vangen. Tot het gebied van Delfland behoren onder meer Den Haag, Delft, Voorburg, Schiedam, Vlaardingen, Hoek van Holland en het Westland. Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Iran heeft Amerikaanse troepen in Jordanië aangevallen met ballistische raketten. De Iraanse revolutionaire garde bevestigt dat het de King Hussein en Al-Azraq-basis heeft beschoten. Volgens het Jordaanse leger zijn 8 raketten onderschept door het luchtafweersysteem. Bijna alle raketten zijn uit de lucht gehaald en er is tot nu toe geen aanzienlijke schade. De aanval is een reactie op Amerikaanse aanvallen van zondagavond, waarbij 2 lanceerinstallaties op het Iraanse eiland Larak werden geraakt. Bij een Oekraïense raketaanval op een commerciële voorziening in de Russische stad Belgorod zijn zondagavond 2 mensen om het leven gekomen. 16 anderen raakten gewond. Meerdere opslagplaatsen in de stad werden geraakt. In 7 daarvan brak brand uit. In het nationale park Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona worden mogelijk meer dan 20 mensen vermist na overstromingen. Zaterdag rond helft of derg lokale tijd werden de Bright Angel Canyon en het gebied van de Phantom Ranch getroffen. De parkdienst heeft inmiddels 62 mensen geëvacueerd en werkt samen met lokale autoriteiten om anderen te lokaliseren en in veiligheid te brengen. Er zijn tot nu toe geen gewonden gemeld. Maandag kan het gebied opnieuw te maken krijgen met onweersbuien en hevige regenval. Amerikaanse strijdkrachten hebben zondag 2 Iraanse lanceerinstallaties aangevallen op het Iraanse eiland Larak. Volgens een Amerikaanse functionaris bereidde de Iraanse revolutionaire garde zich voor op het afvuren van raketten met zeemijnen richting de Straat van Hormuz. De Iraanse revolutionaire garde heeft de aanvallen bevestigd en meldt dat er Iraanse strijders en burgers zijn gedood of gewond. Iran zweert te reageren op de agressie. Het is de eerste keer sinds eind juli dat de Verenigde Staten weer aanvallen uitvoeren op Iran.
14: De Amerikaanse president Donald Trump heeft toezichthouders opgeroepen een journaliste van NBC News te straffen. Hij viel Kristen Welker aan omdat ze zei dat hij wisselende resultaten heeft geboekt met zijn steun aan kandidaten tijdens voorverkiezingen. Trump schreef dat Welker bij de communicatietoezichthouder FCC zal worden aangegeven voor een berisping of straf. De aanval past in het offensief van zijn regering tegen kritische media. Deskundigen wijzen erop dat het Hoge Rechtshof meermaals heeft bevestigd dat de FCC niet bevoegd is omroepen of verslaggevers te straffen voor hun standpunten.
15: In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen. Het schip werd zaterdag voor de kust van Oman geraakt door een onbekend projectiel, meldt de Britse Maritieme Scheepvaartmonitor. Er zijn nog geen berichten over gewonden of milieuschade. Wie verantwoordelijk is voor de aanval is onduidelijk. Iran belemmert het scheepvaartverkeer door de zeestraat met dreigementen en aanvallen, terwijl de Amerikaanse marine een zeeblokkade van Iraanse havens handhaaft.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws.
18: De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, pleit bij de G20 voor een einde aan economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Hij noemt deze conflicten gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. Klingbeil zegt dat het verminderen van wereldwijde onzekerheden ieders verantwoordelijkheid is. De G20-ministers van Financiën en centrale bankiers komen vanaf maandag bijeen in het Amerikaanse Asheville. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks vergaderingen voorafgaand aan de leiderstop in december in Miami.
16: Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen, zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid, worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft.
19: PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro, door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt.
20: De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De centrale bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van 1 maand.
21: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
2: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van drie investeringsmaatregelen.

0: FC Twente heeft SC Cambuur met 1-4 verslagen in Leeuwarden. De club uit Enschede kende drie dagen na de uitzege op Karabach in Azerbeidzjan nauwelijks problemen met de naar de eredivisie gepromoveerde club. Ruud Nijstad opende de score in de 22e minuut, waarna Wout Weghorst vijf minuten later de voorsprong verdubbelde. Marco Piaccia en Younes Taha zorgden voor 0-4 voordat Ilyes Hamasje namens Cambuur de eindstand bepaalde. FC Twente heeft 6 punten na 3 competitieduels, terwijl SC Cambuur na 4 nederlagen op rij nog puntloos is, met een doelsaldo van 4-16. Daniil Medvedev heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De als 7e geplaatste Rus versloeg de Fransman Hugo Gaston in 3 sets. 6-4, 6-2, 6-4. De wedstrijd duurde 2 uur en 18 minuten. Medvedev speelt in de volgende ronde tegen de Amerikaan Sebastian Gorsny of de Belg Raphaël Collignon. De 30-jarige Rus won het toernooi in 2021. De Franse oud-voetballer Michel Platini vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Infantino staat onder druk vanwege zijn plan om aandelen van een nieuw bedrijf, FIFA Forward Enterprise, te verkopen aan particuliere investeerders. Platini verwijt Infantino dat hij de spelregels niet respecteert en wijst op drinkpauzes van 4 minuten tijdens het WK die werden gebruikt voor reclames. Ook overschreed de halftime show tijdens de WK-finale ruimschoots de toegestane 15 minuten. Platini noemt het ergste dat de Amerikaanse aanvaller Follarin Balogun na een rode kaart niet werd geschorst na een telefoongesprek tussen president Trump en Infantino. Internazionale en Lazio hebben hun tweede wedstrijd in de Serie A gewonnen. De landskampioen won bij Cagliari met 0-1 door een doelpunt van Hakan Çalhanoğlu. Lazio versloeg Genoa thuis met 1-0, waarbij middenvelder Davide Fratesi in de 25e minuut Justin Bijlo passeerde. Kenneth Taylor en Danilo Duki stonden in de basis bij Lazio, terwijl Tijani Noslin op de bank bleef. Ook AC Milan en Juventus hebben de eerste twee competitiewedstrijden gewonnen. Marten de Roon gaat voetballen voor AS Roma. De 35-jarige middenvelder komt over van Atalanta, waar hij in 445 wedstrijden 23 keer scoorde. Bij Roma werkt de Roon opnieuw samen met trainer Gianpiero Gasperini, die hij ook bij Atalanta had. De 44-voudig international van Oranje speelt bij zijn nieuwe club samen met Don Jaumale en de Vaine Ranch. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er vooral aan de kust stevige buien met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. In het noordwesten is er kans op plaatselijke wateroverlast. Het wordt zo'n 16 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtig. Vanochtend blijft het half tot zwaar bewolkt met buien. Eerst in het westen en noorden, later ook elders. Ook dan kan het flink regenen met onweer. In het noordwesten blijft de kans op wateroverlast. De wind komt uit het zuidwesten, langs de kust en het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag blijven er flinke buien met onweer mogelijk. De temperatuur rond de 20 graden. De westenwind is matig, aan de kust krachtig. Vanavond wordt het wat rustiger, met half bewolkt weer en enkele buien. De wind neemt af. Morgen wordt het een stuk beter. Periode met zon en vrijwel overal droog. De temperatuur blijft rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De leiders van D66, VVD en CDA zijn het na ruim 15 uur onderhandelen nog niet eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Het overleg wordt maandagochtend om 9 uur voortgezet. De stukken moeten maandag naar de Raad van State. De coalitiepartijen verschillen van mening over de koers van het minderheidskabinet, met name over de aangekondigde miljoen.

0: miljarden bezuiniging op de sociale zekerheid en de inkomstenbelasting op particulier vermogen, box 3. Oppositiepartij PRO wil alleen meewerken als de bezuiniging van tafel gaat, terwijl de VVD vreest dat rechtse partijen dan afhaken. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de kustprovincies Zeeland, Zuid-Holland, Friesland, Noord-Holland en de Waddeneilanden vanwege kans op zware onweersbuien. Tot morgenmiddag kan er in korte tijd veel regen vallen en kunnen er windstoten tot 70 km per uur voorkomen. Voor Noord-Holland geldt ook een waarschuwing voor plaatselijk veel wateroverlast, omdat de meeste buien over die provincie trekken. Daar kan tussen de 50 en 70 mm regen vallen in 12 tot 24 uur tijd. Het verkeer kan hinder ondervinden door aquaplaning, waarbij een auto tijdelijk de grip op de weg verliest door een dun laagje water tussen de banden en het asfalt. De leiders van D66, VVD en CDA praten zondag al bijna 14 uur op het ministerie van Financiën over de begroting van volgend jaar. De begroting moet dinsdag bij de Raad van State liggen voor advies voorafgaand aan Prinsjesdag. De grote vraag is of de miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid worden doorgezet of dat de coalitie toenadering zoekt tot het linkse PRO, dat eist dat deze maatregelen worden ingetrokken. Met steun van PRO heeft de coalitie ook bijna een meerderheid in de Eerste Kamer. De partijen zijn er nog niet uit hoe de wensen van de oppositie precies in de begroting moeten worden verwerkt. Psychiater Jim van Os heeft excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou Verhoof, die in oktober 2023 overleed door euthanasie. Van Os stuurde met 13 collega's een brief naar het Openbaar Ministerie, waarin ze vroegen om een verkennend onderzoek naar haar ouders en behandelaars. De ouders hebben een rechtszaak aangespannen omdat ze willen weten wie de brief hebben ondertekend, zodat ze die mensen voor de rechter of tuchtrechter kunnen slepen. Van Os zegt dat de brief ging over zorgen over de verruiming van de criteria voor euthanasie bij psychisch lijden en niet over wat de ouders wel of niet hebben gedaan. De rechtbank in Den Haag doet donderdag uitspraak over de vraag of het OM de namen van de 8 andere ondertekenaars moet vrijgeven. Netbeheerders groeien fors in personeel, blijkt uit een rondvraag van Trouw. Die groei zit vooral in het aantal zij-instromers, zoals omgeschoolde bakkers of fietsenmakers, en in het aantal internationale medewerkers. Bij Tennet werkten in 2018 zo'n 3.400 mensen. In 2025 waren dat er ruim 9.500. Het aantal internationale medewerkers bij Tennet groeide van 37 in 2018 naar 92 in 2025. Alliander heeft tegenwoordig 340 internationale medewerkers in dienst en de IT-afdeling is daar inmiddels tweetalig, Nederlands en Engels. Het Hoogheemraadschap van Delfland verlaagt het waterpeil in sloten en vaarten in Zuid-Holland. Het waterschap verwacht maandag tussen de 20 en 40 mm regen. Dat is ongeveer de helft van de neerslag die normaal in de hele maand augustus valt. Door het waterpeil te verlagen ontstaat er ruimte om de neerslag op te vangen. Tot het gebied van Delfland behoren onder meer Den Haag, Delft, Voorburg, Schiedam, Vlaardingen, Hoek van Holland en het Westland. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Iran heeft Amerikaanse troepen in Jordanië aangevallen met ballistische raketten. De Iraanse revolutionaire garde bevestigt dat het de King Hussein en Al-Azraq-basis heeft beschoten. Volgens het Jordaanse leger zijn 8 raketten onderschept door het luchtafweersysteem. Bijna alle raketten zijn uit de lucht gehaald
0: en er is tot nu toe geen aanzienlijke schade. De aanval is een reactie op Amerikaanse aanvallen van zondagavond, waarbij twee lanceerinstallaties op het Iraanse eiland Larak werden geraakt. Bij een Oekraïense raketaanval op een commerciële voorziening in de Russische stad Belgorod zijn zondagavond twee mensen om het leven gekomen. 16 anderen raakten gewond. Meerdere opslagplaatsen in de stad werden geraakt. In 7 daarvan brak brand uit. In het nationale park Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona worden mogelijk meer dan 20 mensen vermist na overstromingen. Zaterdag rond held of deg lokale tijd werden de Bright Angel Canyon en het gebied van de Phantom Ranch getroffen. De parkdienst heeft inmiddels 62 mensen geëvacueerd en werkt samen met lokale autoriteiten om anderen te lokaliseren en in veiligheid te brengen. Er zijn tot nu toe geen gewonden gemeld. Maandag kan het gebied opnieuw te maken krijgen met onweersbuien en hevige regenval. Amerikaanse strijdkrachten hebben zondag twee Iraanse lanceerinstallaties aangevallen op het Iraanse eiland Larak. Volgens een Amerikaanse functionaris bereidde de Iraanse revolutionaire garde zich voor op het afvuren van raketten met zeemijnen richting de straat van Hormuz. De Iraanse revolutionaire garde heeft de aanvallen bevestigd en meldt dat er Iraanse strijders en burgers zijn gedood of gewond. Iran zweert te reageren op de agressie. Het is de eerste keer sinds eind juli dat de Verenigde Staten weer aanvallen uitvoeren op Iran. De Amerikaanse president Donald Trump heeft toezichthouders opgeroepen een journaliste van NBC News te straffen. Hij viel Kristen Welker aan omdat ze zei dat hij wisselende resultaten heeft geboekt met zijn steun aan kandidaten tijdens voorverkiezingen. Trump schreef dat Welker bij de communicatietoezichthouder FCC zal worden aangegeven voor een berisping of straf. De aanval past in het offensief van zijn regering tegen kritische media. Deskundigen wijzen erop dat het Hoge Rechtshof meermaals heeft bevestigd dat de FCC niet bevoegd is omroepen of verslaggevers te straffen voor hun standpunten. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen. Het schip werd zaterdag voor de kust van Oman geraakt door een onbekend projectiel, meldt de Britse Maritieme Scheepvaartmonitor. Er zijn nog geen berichten over gewonden of milieuschade. Wie verantwoordelijk is voor de aanval is onduidelijk. Iran belemmert het scheepvaartverkeer door de zeestraat met dreigementen en aanvallen, terwijl de Amerikaanse marine een zeeblokkade van Iraanse havens handhaaft. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws.
0: De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, pleit bij de G20 voor een einde aan economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Hij noemt deze conflicten gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. Klingbeil zegt dat het verminderen van wereldwijde onzekerheden ieders verantwoordelijkheid is. De G20-ministers van Financiën en centrale bankiers komen vanaf maandag bijeen in het Amerikaanse Asheville. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks vergaderingen voorafgaand aan de leiderstop in december in Miami.
4: Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen, zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid, worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft. PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro. Door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt.
3: De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De Centrale Bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van 1 maand.
4: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend €5,8 miljard. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Een van de slachtoffers van het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans in het uitduel met SC Cambuur heeft blijvende gehoorschade opgelopen. Algemeen directeur Jesse Bergsma van SC Cambuur zegt dat een man van 41 nu het gehoor heeft van een 70-jarige. De verwondingen van de 7 slachtoffers variëren van lichte wondjes tot blijvende gehoorschade. Uit voorzorg liet de burgemeester van Leeuwarden geen fans van FC Twente toe bij het thuisduel met FC Twente. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die in aanmerking komen voor een stadionverbod. En SC Cambuur heeft aangifte gedaan. FC Twente heeft SC Cambuur met 1-4 verslagen in Leeuwarden. De club uit Enschede kende 3 dagen na de uitzege op Karabach in Azerbeidzjan nauwelijks problemen met de naar de eredivisie gepromoveerde club. Ruud Nijstad opende de score in de 22e minuut, waarna Wout Weghorst 5 minuten later de voorsprong verdubbelde. Marco Piaccia en Younes Taha zorgden voor 0-4 voordat Ilyes Hamasje namens Cambuur de eindstand bepaalde. FC Twente heeft 6 punten na 3 competitieduels, terwijl SC Cambuur na 4 nederlagen op rij nog puntloos is met een doelsaldo van 4-16. Daniil Medvedev heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De als 7e geplaatste Rus versloeg de Fransman Hugo Gaston in 3 sets. 6-4, 6-2, 6-4. De wedstrijd duurde 2 uur en 18 minuten. Medvedev speelt in de volgende ronde tegen de Amerikaan Sebastian Gorsny of de Belg Raphaël Collignon. De 30-jarige Rus won het toernooi in 2021. De Franse oud-voetballer Michel Platini vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Infantino staat onder druk vanwege zijn plan om aandelen van een nieuw bedrijf, FIFA Forward Enterprise, te verkopen aan particuliere investeerders. Platini verwijt Infantino dat hij de spelregels niet respecteert en wijst op drinkpauzes van 4 minuten tijdens het WK die werden gebruikt voor reclames. Ook overschreed de halftime show tijdens de WK-finale ruimschoots de toegestane 15 minuten.
5: Platini noemt het ergste dat de Amerikaanse aanvaller Folarin Balogun na een rode kaart niet werd geschorst na een telefoongesprek tussen president Trump en Infantino.
6: Internationale en Lazio hebben hun tweede wedstrijd in de Serie A gewonnen. De landskampioen won bij Cagliari met 0-1 door een doelpunt van Hakan Çalhanoğlu. Lazio versloeg Genoa thuis met 1-0, waarbij middenvelder Davide Fratesi in de 25e minuut Justin Bijlo passeerde. Kenneth Taylor en Danilo Duki stonden in de basis bij Lazio, terwijl Tijani Noslin op de bank bleef. Ook AC Milan en Juventus hebben de eerste twee competitiewedstrijden gewonnen. Martin de Roon gaat voetballen voor AS Roma. De 35-jarige middenvelder komt over van Atalanta, waar hij in 445 wedstrijden 23 keer scoorde. Bij Roma werkt de Roon opnieuw samen met trainer Gianpiero Gasperini, die hij ook bij Atalanta had. De 44-voudig international van Oranje speelt bij zijn nieuwe club samen met Don Jaumale en De Vine Ranch.
7: Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er vooral aan de kust stevige buien met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. In het noordwesten is er kans op plaatselijke wateroverlast. Het wordt zo'n 16 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtig. Vanochtend blijft het half tot zwaar bewolkt met buien. Eerst in het westen en noorden, later ook elders. Ook dan kan het flink regenen met onweer. In het noordwesten blijft de kans op wateroverlast. De wind komt uit het zuidwesten, langs de kust en het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag blijven er flinke buien met onweer mogelijk. De temperatuur rond de 20 graden. De westenwind is matig, aan de kust krachtig. Vanavond wordt het wat rustiger, met half bewolkt weer en enkele buien. De wind neemt af. Morgen wordt het een stuk beter. Periode met zon en vrijwel overal droog. De temperatuur blijft rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De leiders van D66, VVD en CDA zijn het na ruim 15 uur onderhandelen nog niet eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Het overleg wordt maandagochtend om 9 uur voortgezet. De stukken moeten maandag naar de Raad van State. De coalitiepartijen verschillen van mening over de koers van het minderheidskabinet. Met name over de aangekondigde miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid en de inkomstenbelasting op particulier vermogen, box 3. Oppositiepartij Pro wil alleen meewerken als de bezuiniging van tafel gaat, terwijl de VVD vreest dat rechtse partijen dan afhaken. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de kustprovincies Zeeland, Zuid-Holland, Friesland, Noord-Holland en de Waddeneilanden vanwege kans op zware onweersbuien. Tot morgenmiddag kan er in korte tijd veel regen vallen en kunnen er windstoten tot 70 km per uur voorkomen. Voor Noord-Holland geldt ook een waarschuwing voor plaatselijk veel wateroverlast, omdat de meeste buien over die provincie trekken. Daar kan tussen de 50 en 70 mm regen vallen in 12 tot 24 uur tijd. Het verkeer kan hinder ondervinden door aquaplaning, waarbij een auto tijdelijk de grip op de weg verliest door een dun laagje water tussen de banden en het asfalt. De leiders van D66, VVD en CDA praten zondag al bijna 14 uur op het ministerie van Financiën over de begroting van volgend jaar. De begroting moet dinsdag bij de Raad van State liggen voor advies voorafgaand aan Prinsjesdag. De grote vraag is of de miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid worden doorgezet of dat de coalitie toenadering zoekt tot het linkse PRO, dat eist dat deze maatregelen worden ingetrokken. Met steun van PRO heeft de coalitie ook bijna een meerderheid in de Eerste Kamer. De partijen zijn er nog niet uit hoe de wensen van de oppositie precies in de begroting moeten worden verwerkt. Psychiater Jim van Os heeft excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou Verhoof, die in oktober 2023 overleed door euthanasie. Van Os stuurde met 13 collega's een brief naar het Openbaar Ministerie, waarin ze vroegen om een verkennend onderzoek naar haar ouders en behandelaars. De ouders hebben een rechtszaak aangespannen omdat ze willen weten wie de brief hebben ondertekend, zodat ze die mensen voor de rechter of tuchtrechter kunnen slepen. Van Os zegt dat de brief ging over zorgen over de verruiming van de criteria voor euthanasie bij psychisch lijden en niet over wat de ouders wel of niet hebben gedaan. De rechtbank in Den Haag doet donderdag uitspraak over de vraag of het OM de namen van de 8 andere ondertekenaars moet vrijgeven. Netbeheerders groeien fors in personeel, blijkt uit een rondvraag van Trouw. Die groei zit vooral in het aantal zij-instromers, zoals omgeschoolde bakkers of fietsenmakers, en in het aantal internationale medewerkers. Bij Tennet werkten in 2018 zo'n 3.400 mensen. In 2025 waren dat er ruim 9.500. Het aantal internationale medewerkers bij Tennet groeide van 37 in 2018 naar 92 in 2025. Alliander heeft tegenwoordig 340 internationale medewerkers in dienst en de IT-afdeling is daar inmiddels tweetalig, Nederlands en Engels.
12: Het Hoogheemraadschap van Delfland verlaagt het waterpeil in sloten en vaarten in Zuid-Holland. Het waterschap verwacht maandag tussen de 20 en 40 mm regen. Dat is ongeveer de helft van de neerslag die normaal in de hele maand augustus valt. Door het waterpeil te verlagen ontstaat er ruimte om de neerslag op te vangen. Tot het gebied van Delfland behoren onder meer Den Haag, Delft, Voorburg, Schiedam, Vlaardingen, Hoek van Holland en het Westland. Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Iran heeft Amerikaanse troepen in Jordanië aangevallen met ballistische raketten. De Iraanse revolutionaire garde bevestigt dat het de King Hussein en Al-Azraq-basis heeft beschoten. Volgens het Jordaanse leger zijn 8 raketten onderschept door het luchtafweersysteem. Bijna alle raketten zijn uit de lucht gehaald en er is tot nu toe geen aanzienlijke schade. De aanval is een reactie op Amerikaanse aanvallen van zondagavond, waarbij 2 lanceerinstallaties op het Iraanse eiland Larak werden geraakt. Bij een Oekraïense raketaanval op een commerciële voorziening in de Russische stad Belgorod zijn zondagavond 2 mensen om het leven gekomen. 16 anderen raakten gewond. Meerdere opslagplaatsen in de stad werden geraakt. In 7 daarvan brak brand uit. In het nationale park Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona worden mogelijk meer dan 20 mensen vermist na overstromingen. Zaterdag rond helft of derg lokale tijd werden de Bright Angel Canyon en het gebied van de Phantom Ranch getroffen. De parkdienst heeft inmiddels 62 mensen geëvacueerd en werkt samen met lokale autoriteiten om anderen te lokaliseren en in veiligheid te brengen. Er zijn tot nu toe geen gewonden gemeld. Maandag kan het gebied opnieuw te maken krijgen met onweersbuien en hevige regenval. Amerikaanse strijdkrachten hebben zondag 2 Iraanse lanceerinstallaties aangevallen op het Iraanse eiland Larak. Volgens een Amerikaanse functionaris bereidde de Iraanse revolutionaire garde zich voor op het afvuren van raketten met zeemijnen richting de Straat van Hormuz. De Iraanse revolutionaire garde heeft de aanvallen bevestigd en meldt dat er Iraanse strijders en burgers zijn gedood of gewond.
0: Iran zweert te reageren op de agressie. Het is de eerste keer sinds eind juli dat de Verenigde Staten weer aanvallen uitvoeren op Iran.
13: De Amerikaanse president Donald Trump heeft toezichthouders opgeroepen een journaliste van NBC News te straffen. Hij viel Kristen Welker aan omdat ze zei dat hij wisselende resultaten heeft geboekt met zijn steun aan kandidaten tijdens voorverkiezingen. Trump schreef dat Welker bij de communicatietoezichthouder FCC zal worden aangegeven voor een berisping of straf. De aanval past in het offensief van zijn regering tegen kritische media. Deskundigen wijzen erop dat het Hoge Rechtshof meermaals heeft bevestigd dat de FCC niet bevoegd is omroepen of verslaggevers te straffen voor hun standpunten.
14: In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen. Het schip werd zaterdag voor de kust van Oman geraakt door een onbekend projectiel, meldt de Britse Maritieme Scheepvaartmonitor. Er zijn nog geen berichten over gewonden of milieuschade. Wie verantwoordelijk is voor de aanval is onduidelijk. Iran belemmert het scheepvaartverkeer door de zeestraat met dreigementen en aanvallen, terwijl de Amerikaanse marine een zeeblokkade van Iraanse havens handhaaft.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws.
0: De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, pleit bij de G20 voor een einde aan economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Hij noemt deze conflicten gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. Klingbeil zegt dat het verminderen van wereldwijde onzekerheden ieders verantwoordelijkheid is. De G20-ministers van Financiën en centrale bankiers komen vanaf maandag bijeen in het Amerikaanse Asheville. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks vergaderingen voorafgaand aan de leiderstop in december in Miami.
13: Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen, zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid, worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft.
0: PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro, door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt.
3: De centrale bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De centrale bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van 1 maand.
0: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd.
3: Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
17: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. Een van de slachtoffers van het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans in het uitduel met SC Cambuur heeft blijvende gehoorschade opgelopen. Algemeen directeur Jesse Bergsma van SC Cambuur zegt dat een man van 41 nu het gehoor heeft van een 70-jarige. De verwondingen van de 7 slachtoffers variëren van lichte wondjes tot blijvende gehoorschade. Uit voorzorg liet de burgemeester van Leeuwarden geen fans van FC Twente toe bij het thuisduel met FC Twente. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die in aanmerking komen voor een stadionverbod. En SC Cambuur heeft aangifte gedaan. FC Twente heeft SC Cambuur met 1-4 verslagen in Leeuwarden. De club uit Enschede kende 3 dagen na de uitzege op Karabach in Azerbeidzjan nauwelijks problemen met de naar de eredivisie gepromoveerde club. Ruud Nijstad opende de score in de 22e minuut, waarna Wout Weghorst 5 minuten later de voorsprong verdubbelde. Marco Piaccia en Younes Taha zorgden voor 0-4 voordat Ilyes Hamasje namens Cambuur de eindstand bepaalde. FC Twente heeft 6 punten na 3 competitieduels, terwijl SC Cambuur na 4 nederlagen op rij nog puntloos is, met een doelsaldo van 4-16. Daniil Medvedev heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De als 7e geplaatste Rus versloeg de Fransman Hugo Gaston in 3 sets. 6-4, 6-2, 6-4. De wedstrijd duurde 2 uur en 18 minuten. Medvedev speelt in de volgende ronde tegen de Amerikaan Sebastian Gorsny of de Belg Raphaël Collignon. De 30-jarige Rus won het toernooi in 2021. De Franse oud-voetballer Michel Platini vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Infantino staat onder druk vanwege zijn plan om aandelen van een nieuw bedrijf, FIFA Forward Enterprise, te verkopen aan particuliere investeerders. Platini verwijt Infantino dat hij de spelregels niet respecteert en wijst op drinkpauzes van 4 minuten tijdens het WK die werden gebruikt voor reclames. Ook overschreed de halftime show tijdens de WK-finale ruimschoots de toegestane 15 minuten. Platini noemt het ergste dat de Amerikaanse aanvaller Follarin Balogun na een rode kaart niet werd geschorst na een telefoongesprek tussen president Trump en Infantino. Internationale en Lazio hebben hun tweede wedstrijd in de Serie A gewonnen. De landskampioen won bij Cagliari met 0-1 door een doelpunt van Hakan Çalhanoğlu. Lazio versloeg Genoa thuis met 1-0, waarbij middenvelder Davide Fratesi in de 25e minuut Justin Bijlo passeerde. Kenneth Taylor en Danilo Duki stonden in de basis bij Lazio, terwijl Tijani Noslin op de bank bleef. Ook AC Milan en Juventus hebben de eerste 2 competitiewedstrijden gewonnen. Martin de Roon gaat voetballen voor AS Roma. De 35-jarige middenvelder komt over van Atalanta, waar hij in 445 wedstrijden 23 keer scoorde. Bij Roma werkt de Roon opnieuw samen met trainer Gianpiero Gasperini, die hij ook bij Atalanta had. De 44-voudig international van Oranje speelt bij zijn nieuwe club samen met Don Jaumale en de Vaine Ranch. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht trekken er buien over, vooral aan de kust. Die kunnen flink zijn met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. In het noordwesten is er kans op wateroverlast. Het wordt zo'n 16 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust krachtig. Vanochtend blijft het half tot zwaar bewolkt met buien. Eerst in het westen en noorden, later ook elders. Ook dan kan het flink regenen met onweer. Vanmiddag gaan de buien door. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot krachtige wind uit het westen. In Noord-Holland geldt code geel vanwege kans op wateroverlast. Vanavond neemt het af naar enkele buien. Morgen wordt het rustiger met zon en hooguit een bui in het noorden. De middagtemperatuur ligt rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws.
20: Op Sint Maarten blijven alle scholen maandag gesloten vanwege slecht weer. Voor het eiland geldt een overstromingswaarschuwing. Ook Saba en Sint Eustatius verwachten zeer zware regenbuien door de resten van Dolly, dat inmiddels is afgezwakt. Die buien kunnen leiden tot overstromingen en aardverschuivingen. Inwoners wordt gevraagd waar mogelijk de weg niet op te gaan.
21: De leiders van D66, VVD en CDA zijn het na ruim 15 uur onderhandelen nog niet eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Het overleg wordt maandagochtend om 9 uur voortgezet. De stukken moeten maandag naar de Raad van State. De coalitiepartijen verschillen van mening over de koers van het minderheidskabinet, met name over de aangekondigde miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid en de inkomstenbelasting op particulier vermogen, box 3. Oppositiepartij PRO wil alleen meewerken als de bezuiniging van tafel gaat, terwijl de VVD vreest dat rechtse partijen dan afhaken.
22: Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de kustprovincies Zeeland, Zuid-Holland, Friesland, Noord-Holland en de Waddeneilanden vanwege kans op zware onweersbuien. Tot morgenmiddag kan er in korte tijd veel regen vallen en kunnen er windstoten tot 70 km per uur voorkomen. Voor Noord-Holland geldt ook een waarschuwing voor plaatselijk veel wateroverlast, omdat de meeste buien over die provincie trekken. Daar kan tussen de 50 en 70 mm regen vallen in 12 tot 24 uur tijd. Het verkeer kan hinder ondervinden door aquaplaning, waarbij een auto tijdelijk de grip op de weg verliest door een dun laagje water tussen de banden en het asfalt.
23: Psychiater Jim van Os heeft excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou Verhoof, die in oktober 2023 overleed door euthanasie. Van Os stuurde met 13 collega's een brief naar het Openbaar Ministerie, waarin ze vroegen om een verkennend onderzoek naar haar ouders en behandelaars. De ouders hebben een rechtszaak aangespannen omdat ze willen weten wie de brief hebben ondertekend, zodat ze die mensen voor de rechter of tuchtrechter kunnen slepen. Van Os zegt dat de brief ging over zorgen over de verruiming van de criteria voor euthanasie bij psychisch lijden en niet over wat de ouders wel of niet hebben gedaan. De rechtbank in Den Haag doet donderdag uitspraak over de vraag of het OM de namen van de 8 andere ondertekenaars moet vrijgeven.
24: De leiders van D66, VVD en CDA praten zondag al bijna 14 uur op het ministerie van Financiën over de begroting van volgend jaar. De begroting moet dinsdag bij de Raad van State liggen voor advies voorafgaand aan Prinsjesdag. De grote vraag is of de miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid worden doorgezet of dat de coalitie toenadering zoekt tot het linkse PRO, dat eist dat deze maatregelen worden ingetrokken. Met steun van PRO heeft de coalitie ook bijna een meerderheid in de Eerste Kamer. De partijen zijn er nog niet uit hoe de wensen van de oppositie precies in de begroting moeten worden verwerkt.
25: Netbeheerders groeien fors in personeel, blijkt uit een rondvraag van Trouw. Die groei zit vooral in het aantal zij-instromers, zoals omgeschoolde bakkers of fietsenmakers, en in het aantal internationale medewerkers. Bij Tennet werkten in 2018 zo'n 3.400 mensen. In 2025 waren dat er ruim 9.500. Het aantal internationale medewerkers bij Tennet groeide van 37 in 2018 naar 92 in 2025. Alliander heeft tegenwoordig 340 internationale medewerkers in dienst en de IT-afdeling is daar inmiddels tweetalig, Nederlands en Engels.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Iran heeft Amerikaanse troepen in Jordanië aangevallen met ballistische raketten. De Iraanse revolutionaire garde bevestigt dat het de King Hussein en Al-Azraq-basis heeft beschoten. Volgens het Jordaanse leger zijn 8 raketten onderschept door het luchtafweersysteem. Bijna alle raketten zijn uit de lucht gehaald en er is tot nu toe geen aanzienlijke schade. De aanval is een reactie op Amerikaanse aanvallen van zondagavond, waarbij 2 lanceerinstallaties op het Iraanse eiland Larak werden geraakt. Bij een Oekraïense raketaanval op een commerciële voorziening in de Russische stad Belgorod zijn zondagavond 2 mensen om het leven gekomen. 16 anderen raakten gewond. Meerdere opslagplaatsen in de stad werden geraakt. In 7 daarvan brak brand uit. In het nationale park Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona worden mogelijk meer dan 20 mensen vermist na overstromingen. Zaterdag rond held of deg lokale tijd werden de Bright Angel Canyon en het gebied van de Phantom Ranch getroffen. De parkdienst heeft inmiddels 62 mensen geëvacueerd en werkt samen met lokale autoriteiten om anderen te lokaliseren en in veiligheid te brengen. Er zijn tot nu toe geen gewonden gemeld. Maandag kan het gebied opnieuw te maken krijgen met onweersbuien en hevige regenval. Amerikaanse strijdkrachten hebben zondag 2 Iraanse lanceerinstallaties aangevallen op het Iraanse eiland Larak. Volgens een Amerikaanse functionaris bereidde de Iraanse revolutionaire garde zich voor op het afvuren van raketten met zeemijnen richting de straat van Hormuz. De Iraanse revolutionaire garde heeft de aanvallen bevestigd en meldt dat er Iraanse strijders en burgers zijn gedood of gewond. Iran zweert te reageren op de agressie. Het is de eerste keer sinds eind juli dat de Verenigde Staten weer aanvallen uitvoeren op Iran.
6: De Amerikaanse president Donald Trump heeft toezichthouders opgeroepen een journaliste van NBC News te straffen. Hij viel Kristen Welker aan omdat ze zei dat hij wisselende resultaten heeft geboekt met zijn steun aan kandidaten tijdens voorverkiezingen. Trump schreef dat Welker bij de communicatietoezichthouder FCC zal worden aangegeven voor een berisping of straf. De aanval past in het offensief van zijn regering tegen kritische media. Deskundigen wijzen erop dat het Hoge Rechtshof meermaals heeft bevestigd dat de FCC niet bevoegd is omroepen of verslaggevers te straffen voor hun standpunten.
7: In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen. Het schip werd zaterdag voor de kust van Oman geraakt door een onbekend projectiel, meldt de Britse Maritieme Scheepvaartmonitor. Er zijn nog geen berichten over gewonden of milieuschade. Wie verantwoordelijk is voor de aanval is onduidelijk. Iran belemmert het scheepvaartverkeer door de zeestraat met dreigementen en aanvallen, terwijl de Amerikaanse marine een zeeblokkade van Iraanse havens handhaaft.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
26: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws.
2: De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, pleit bij de G20 voor een einde aan economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Hij noemt deze conflicten gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. Klingbeil zegt dat het verminderen van wereldwijde onzekerheden ieders verantwoordelijkheid is. De G20-ministers van Financiën en centrale bankiers komen vanaf maandag bijeen in het Amerikaanse Asheville. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks vergaderingen voorafgaand aan de leiderstop in december in Miami.
13: Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen, zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid, worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft.
14: PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro, door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt.
15: De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De Centrale Bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van 1 maand.
16: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
17: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
27: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
28: Tot slot het sportnieuws. Een van de slachtoffers van het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans in het uitduel met SC Cambuur heeft blijvende gehoorschade opgelopen. Algemeen directeur Jesse Bergsma van SC Cambuur zegt dat een man van 41 nu het gehoor heeft van een 70-jarige. De verwondingen van de 7 slachtoffers variëren van lichte wondjes tot blijvende gehoorschade. Uit voorzorg liet de burgemeester van Leeuwarden geen fans van FC Twente toe bij het thuisduel met FC Twente. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die in aanmerking komen voor een stadionverbod. En SC Cambuur heeft aangifte gedaan. FC Twente heeft SC Cambuur met 1-4 verslagen in Leeuwarden. De club uit Enschede kende 3 dagen na de uitzege op Karabach in Azerbeidzjan nauwelijks problemen met de naar de eredivisie gepromoveerde club. Ruud Nijstad opende de score in de 22e minuut, waarna Wout Weghorst 5 minuten later de voorsprong verdubbelde. Marco Piaccia en Younes Taha zorgden voor 0-4 voordat Ilyes Hamasje namens Cambuur de eindstand bepaalde. FC Twente heeft 6 punten na 3 competitieduels, terwijl SC Cambuur na 4 nederlagen op rij nog puntloos is, met een doelsaldo van 4-16. Daniil Medvedev heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De als 7e geplaatste Rus versloeg de Fransman Hugo Gaston in 3 sets. 6-4, 6-2, 6-4. De wedstrijd duurde 2 uur en 18 minuten. Medvedev speelt in de volgende ronde tegen de Amerikaan Sebastian Gorsny of de Belg Raphaël Collignon. De 30-jarige Rus won het toernooi in 2021. De Franse oud-voetballer Michel Platini vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Infantino staat onder druk vanwege zijn plan om aandelen van een nieuw bedrijf, FIFA Forward Enterprise, te verkopen aan particuliere investeerders. Platini verwijt Infantino dat hij de spelregels niet respecteert en wijst op drinkpauzes van 4 minuten tijdens het WK die werden gebruikt voor reclames. Ook overschreed de halftime show tijdens de WK-finale ruimschoots de toegestane 15 minuten. Platini noemt het ergste dat de Amerikaanse aanvaller Follarin Balogun na een rode kaart niet werd geschorst na een telefoongesprek tussen president Trump en Infantino. Internazionale en Lazio hebben hun 2e wedstrijd in de Serie A gewonnen. De landskampioen won bij Cagliari met 0-1 door een doelpunt van Hakan Çalhanoğlu. Lazio versloeg Genoa thuis met 1-0, waarbij middenvelder Davide Fratesi in de 25e minuut Justin Bijlo passeerde. Kenneth Taylor en Danilo Duki stonden in de basis bij Lazio, terwijl Tijani Noslin op de bank bleef. Ook AC Milan en Juventus hebben de eerste 2 competitiewedstrijden gewonnen. Marten de Roon gaat voetballen voor AS Roma. De 35-jarige middenvelder komt over van Atalanta, waar hij in 445 wedstrijden 23 keer scoorde. Bij Roma werkt de Roon opnieuw samen met trainer Gianpiero Gasperini, die hij ook bij Atalanta had. De 44-voudig international van Oranje speelt bij zijn nieuwe club samen met Don Jaumale en de Fine Ranch. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht zijn er vooral langs de kust flinke buien met onweer en mogelijk windstoten tot 70 km per uur. In het noordwesten is er kans op wateroverlast. Daar geldt code geel. Het wordt rond de 16 graden. Vanochtend trekken de buien landinwaarts, met opnieuw kans op onweer en veel regen in korte tijd. Ook vanmiddag blijven er stevige buien voorkomen, bij een graad of 20. Vanavond neemt de buienactiviteit af. Vannacht klaart het op en wordt het rustiger. Morgen krijgen we flinke zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op Sint Maarten blijven alle scholen maandag gesloten vanwege slecht weer. Voor het eiland geldt een overstromingswaarschuwing. Ook Saba en Sint Eustatius verwachten zeer zware regenbuien door de resten van Dolly, dat inmiddels is afgezwakt. Die buien kunnen leiden tot overstromingen en aardverschuivingen. Inwoners wordt gevraagd waar mogelijk de weg niet op te gaan.
11: De leiders van D66, VVD en CDA zijn het na ruim 15 uur onderhandelen nog niet eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Het overleg wordt maandagochtend om 9 uur voortgezet. De stukken moeten maandag naar de Raad van State. De coalitiepartijen verschillen van mening over de koers van het minderheidskabinet,
1: met name over de aangekondigde miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid en de inkomstenbelasting op particulier vermogen, box 3. Oppositiepartij PRO wil alleen meewerken als de bezuiniging van tafel gaat, terwijl de VVD vreest dat rechtse partijen dan afhaken.
18: Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de kustprovincies Zeeland, Zuid-Holland, Friesland, Noord-Holland en de Waddeneilanden vanwege kans op zware onweersbuien. Tot morgenmiddag kan er in korte tijd veel regen vallen en kunnen er windstoten tot 70 km per uur voorkomen. Voor Noord-Holland

0: naar het Openbaar Ministerie, waarin ze vroegen om een verkennend onderzoek naar haar ouders en behandelaars. De ouders hebben een rechtszaak aangespannen omdat ze willen weten wie de brief hebben ondertekend, zodat ze die mensen voor de rechter of tuchtrechter kunnen slepen. Van Os zegt dat de brief ging over zorgen over de verruiming van de criteria voor euthanasie bij psychisch lijden en niet over wat de ouders wel of niet hebben gedaan. De rechtbank in Den Haag doet donderdag uitspraak over de vraag of het OM de namen van de 8 andere ondertekenaars moet vrijgeven. De leiders van D66, VVD en CDA praten zondag al bijna 14 uur op het ministerie van Financiën over de begroting van volgend jaar. De begroting moet dinsdag bij de Raad van State liggen voor advies voorafgaand aan Prinsjesdag. De grote vraag is of de miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid worden doorgezet of dat de coalitie toenadering zoekt tot het linkse PRO, dat eist dat deze maatregelen worden ingetrokken. Met steun van PRO heeft de coalitie ook bijna een meerderheid in de Eerste Kamer. De partijen zijn er nog niet uit hoe de wensen van de oppositie precies in de begroting moeten worden verwerkt. Netbeheerders groeien fors in personeel, blijkt uit een rondvraag van Trouw. Die groei zit vooral in het aantal zij-instromers, zoals omgeschoolde bakkers of fietsenmakers, en in het aantal internationale medewerkers. Bij Tennet werkten in 2018 zo'n 3.400 mensen. In 2025 waren dat er ruim 9.500. Het aantal internationale medewerkers bij Tennet groeide van 37 in 2018 naar 92 in 2025. Alliander heeft tegenwoordig 340 internationale medewerkers in dienst en de IT-afdeling is daar inmiddels tweetalig, Nederlands en Engels. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Iran heeft Amerikaanse troepen in Jordanië aangevallen met ballistische raketten. De Iraanse revolutionaire garde bevestigt dat het de King Hussein en Al-Azraq-basis heeft beschoten. Volgens het Jordaanse leger zijn 8 raketten onderschept door het luchtafweersysteem. Bijna alle raketten zijn uit de lucht gehaald en er is tot nu toe geen aanzienlijke schade. De aanval is een reactie op Amerikaanse aanvallen van zondagavond, waarbij 2 lanceerinstallaties op het Iraanse eiland Larak werden geraakt. Bij een Oekraïense raketaanval op een commerciële voorziening in de Russische stad Belgorod zijn zondagavond 2 mensen om het leven gekomen. 16 anderen raakten gewond. Meerdere opslagplaatsen in de stad werden geraakt. In 7 daarvan brak brand uit. In het nationale park Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona worden mogelijk meer dan 20 mensen vermist na overstromingen. Zaterdag rond held of deg lokale tijd werden de Bright Angel Canyon en het gebied van de Phantom Ranch getroffen. De parkdienst heeft inmiddels 62 mensen geëvacueerd en werkt samen met lokale autoriteiten om anderen te lokaliseren en in veiligheid te brengen. Er zijn tot nu toe geen gewonden gemeld. Maandag kan het gebied opnieuw te maken krijgen met onweersbuien en hevige regenval. Amerikaanse strijdkrachten hebben zondag 2 Iraanse lanceerinstallaties aangevallen op het Iraanse eiland Larak. Volgens een Amerikaanse functionaris bereidde de Iraanse revolutionaire garde zich voor op het afvuren van raketten met zeemijnen richting de Straat van Hormuz. De Iraanse revolutionaire garde heeft de aanvallen bevestigd en meldt dat er Iraanse strijders en burgers zijn gedood of gewond. Iran zweert te reageren op de agressie. Het is de eerste keer sinds eind juli dat de Verenigde Staten weer aanvallen uitvoeren op Iran. De Amerikaanse president Donald Trump heeft toezichthouders opgeroepen een journaliste van NBC News te straffen.

0: Hij viel Kristen Welker aan omdat ze zei dat hij wisselende resultaten heeft geboekt met zijn steun aan kandidaten tijdens voorverkiezingen. Trump schreef dat Welker bij de communicatietoezichthouder FCC zal worden aangegeven voor een berisping of straf. De aanval past in het offensief van zijn regering tegen kritische media. Deskundigen wijzen erop dat het Hoge Rechtshof meermaals heeft bevestigd dat de FCC niet bevoegd is omroepen of verslaggevers te straffen voor hun standpunten. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen. Het schip werd zaterdag voor de kust van Oman geraakt door een onbekend projectiel, meldt de Britse Maritieme Scheepvaartmonitor. Er zijn nog geen berichten over gewonden of milieuschade. Wie verantwoordelijk is voor de aanval is onduidelijk. Iran belemmert het scheepvaartverkeer door de zeestraat met dreigementen en aanvallen, terwijl de Amerikaanse marine een zeeblokkade van Iraanse havens handhaaft. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, pleit bij de G20 voor een einde aan economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Hij noemt deze conflicten gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. Klingbeil zegt dat het verminderen van wereldwijde onzekerheden ieders verantwoordelijkheid is. De G20-ministers van Financiën en centrale bankiers komen vanaf maandag bijeen in het Amerikaanse Asheville. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks vergaderingen voorafgaand aan de leiderstop in december in Miami. Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen, zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid, worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft. PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro, door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt. De centrale bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De centrale bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van een maand. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Een van de slachtoffers van het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans in het uitduel met SC Cambuur heeft blijvende gehoorschade opgelopen. Algemeen directeur Jesse Bergsma van SC Cambuur zegt dat een man van 41 nu het gehoor heeft van een 70-jarige. De verwondingen van de 7 slachtoffers variëren van lichte wondjes tot blijvende gehoorschade. Uit voorzorg liet de burgemeester van Leeuwarden geen fans van FC Twente toe bij het thuisduel met FC Twente. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die in aanmerking komen voor een stadionverbod. En SC Cambuur heeft aangifte gedaan. FC Twente heeft SC Cambuur met 1-4 verslagen in Leeuwarden. De club uit Enschede kende 3 dagen na de uitzege op Karabach in Azerbeidzjan nauwelijks problemen met de naar de eredivisie gepromoveerde club. Ruud Nijstad opende de score in de 22e minuut, waarna Wout Weghorst 5 minuten later de voorsprong verdubbelde. Marco Piaccia en Younes Taha zorgden voor 0-4 voordat Ilyes Hamasje namens Cambuur de eindstand bepaalde. FC Twente heeft 6 punten na 3 competitieduels, terwijl SC Cambuur na 4 nederlagen op rij nog puntloos is, met een doelsaldo van 4-16. Daniil Medvedev heeft de 2e ronde van de US Open bereikt. De als 7e geplaatste Rus versloeg de Fransman Hugo Gaston in 3 sets. 6-4, 6-2, 6-4. De wedstrijd duurde 2 uur en 18 minuten. Medvedev speelt in de volgende ronde tegen de Amerikaan Sebastian Gorsny of de Belg Raphaël Collignon. De 30-jarige Rus won het toernooi in 2021. De Franse oud-voetballer Michel Platini vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Infantino staat onder druk vanwege zijn plan om aandelen van een nieuw bedrijf, FIFA Forward Enterprise, te verkopen aan particuliere investeerders. Platini verwijt Infantino dat hij de spelregels niet respecteert en wijst op drinkpauzes van 4 minuten tijdens het WK die werden gebruikt voor reclames. Ook overschreed de halftime show tijdens de WK-finale ruimschoots de toegestane 15 minuten. Platini noemt het ergste dat de Amerikaanse aanvaller Follarin Balogun na een rode kaart niet werd geschorst na een telefoongesprek tussen president Trump en Infantino. Internazionale en Lazio hebben hun 2e wedstrijd in de Serie A gewonnen. De landskampioen won bij Cagliari met 0-1 door een doelpunt van Hakan Çalhanoğlu. Lazio versloeg Genoa thuis met 1-0, waarbij middenvelder Davide Fratesi in de 25e minuut Justin Bijlo passeerde. Kenneth Taylor en Danilo Duki stonden in de basis bij Lazio, terwijl Tijani Noslin op de bank bleef. Ook AC Milan en Juventus hebben de eerste 2 competitiewedstrijden gewonnen. Martin de Roon gaat voetballen voor AS Roma. De 35-jarige middenvelder komt over van Atalanta, waar hij in 445 wedstrijden 23 keer scoorde. Bij Roma werkt de Roon opnieuw samen met trainer Gianpiero Gasperini, die hij ook bij Atalanta had. De 44-voudig international van Oranje speelt bij zijn nieuwe club samen met Don Jaumale en de Fine Ranch.
4: Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht zijn er vooral langs de kust flinke buien met onweer en mogelijk windstoten tot 70 km per uur. In het noordwesten is er kans op wateroverlast. Daar geldt code geel. Het wordt rond de 16 graden. Vanochtend trekken de buien landinwaarts, met opnieuw kans op onweer en veel regen in korte tijd. Ook vanmiddag blijven er stevige buien voorkomen, bij een graad of 20. Vanavond neemt de buienactiviteit af. Vannacht klaart het op en wordt het rustiger. Morgen krijgen we flinke zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op Sint Maarten blijven alle scholen maandag gesloten vanwege slecht weer. Voor het eiland geldt een overstromingswaarschuwing. Ook Saba en Sint Eustatius verwachten zeer zware regenbuien door de resten van Dolly, dat inmiddels is afgezwakt. Die buien kunnen leiden tot overstromingen en aardverschuivingen. Inwoners wordt gevraagd waar mogelijk de weg niet op te gaan. De leiders van D66, VVD en CDA zijn het na ruim 15 uur onderhandelen nog niet eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Het overleg wordt maandagochtend om 9 uur voortgezet. De stukken moeten maandag naar de Raad van State. De coalitiepartijen verschillen van mening over de koers van het minderheidskabinet, met name over de aangekondigde miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid en de inkomstenbelasting op particulier vermogen, box 3. Oppositiepartij Pro wil alleen meewerken als de bezuiniging van tafel gaat, terwijl de VVD vreest dat rechtse partijen dan afhaken. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de kustprovincies Zeeland, Zuid-Holland, Friesland, Noord-Holland en de Waddeneilanden vanwege kans op zware onweersbuien. Tot morgenmiddag kan er in korte tijd veel regen vallen en kunnen er windstoten tot 70 km per uur voorkomen. Voor Noord-Holland geldt ook een waarschuwing voor plaatselijk veel wateroverlast, omdat de meeste buien over die provincie trekken. Daar kan tussen de 50 en 70 mm regen vallen in 12 tot 24 uur tijd. Het verkeer kan hinder ondervinden door aquaplaning, waarbij een auto tijdelijk de grip op de weg verliest door een dun laagje water tussen de banden en het asfalt. Psychiater Jim van Os heeft excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou Verhoof, die in oktober 2023 overleed door euthanasie. Van Os stuurde met 13 collega's een brief naar het Openbaar Ministerie, waarin ze vroegen om een verkennend onderzoek naar haar ouders en behandelaars. De ouders hebben een rechtszaak aangespannen omdat ze willen weten wie de brief hebben ondertekend, zodat ze die mensen voor de rechter of tuchtrechter kunnen slepen. Van Os zegt dat de brief ging over zorgen over de verruiming van de criteria voor euthanasie bij psychisch lijden en niet over wat de ouders wel of niet hebben gedaan. De rechtbank in Den Haag doet donderdag uitspraak over de vraag of het OM de namen van de 8 andere ondertekenaars moet vrijgeven. De leiders van D66, VVD en CDA praten zondag al bijna 14 uur op het ministerie van Financiën over de begroting van volgend jaar. De begroting moet dinsdag bij de Raad van State liggen voor advies voorafgaand aan Prinsjesdag. De grote vraag is of de miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid worden doorgezet of dat de coalitie toenadering zoekt tot het linkse PRO, dat eist dat deze maatregelen worden ingetrokken. Met steun van PRO heeft de coalitie ook bijna een meerderheid in de Eerste Kamer. De partijen zijn er nog niet uit hoe de wensen van de oppositie precies in de begroting moeten worden verwerkt. Netbeheerders groeien fors in personeel, blijkt uit een rondvraag van Trouw. Die groei zit vooral in het aantal zij-instromers, zoals omgeschoolde bakkers of fietsenmakers, en in het aantal internationale medewerkers. Bij Tennet werkten in 2018 zo'n 3.400 mensen. In 2025 waren dat er ruim 9.500. Het aantal internationale medewerkers bij Tennet groeide van 37 in 2018 naar 92 in 2025. Alliander heeft tegenwoordig 340 internationale medewerkers in dienst, En de IT-afdeling is daar inmiddels tweetalig, Nederlands en Engels.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Iran heeft Amerikaanse troepen in Jordanië aangevallen met ballistische raketten. De Iraanse revolutionaire garde bevestigt dat het de King Hussein en Al-Azraq-basis heeft beschoten. Volgens het Jordaanse leger zijn 8 raketten onderschept door het luchtafweersysteem. Bijna alle raketten zijn uit de lucht gehaald en er is tot nu toe geen aanzienlijke schade. De aanval is een reactie op Amerikaanse aanvallen van zondagavond, waarbij 2 lanceerinstallaties op het Iraanse eiland Larak werden geraakt. Bij een Oekraïense raketaanval op een commerciële voorziening in de Russische stad Belgorod zijn zondagavond 2 mensen om het leven gekomen. 16 anderen raakten gewond. Meerdere opslagplaatsen in de stad werden geraakt. In 7 daarvan brak brand uit. In het nationale park Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona worden mogelijk meer dan 20 mensen vermist na overstromingen. Zaterdag rond helft of derg lokale tijd werden de Bright Angel Canyon en het gebied van de Phantom Ranch getroffen. De parkdienst heeft inmiddels 62 mensen geëvacueerd en werkt samen met lokale autoriteiten om anderen te lokaliseren en in veiligheid te brengen. Er zijn tot nu toe geen gewonden gemeld. Maandag kan het gebied opnieuw te maken krijgen met onweersbuien en hevige regenval. Amerikaanse strijdkrachten hebben zondag 2 Iraanse lanceerinstallaties aangevallen op het Iraanse eiland Larak. Volgens een Amerikaanse functionaris bereidde de Iraanse revolutionaire garde zich voor op het afvuren van raketten met zeemijnen richting de straat van Hormuz. De Iraanse revolutionaire garde heeft de aanvallen bevestigd en meldt dat er Iraanse strijders en burgers zijn gedood of gewond. Iran zweert te reageren op de agressie. Het is de eerste keer sinds eind juli dat de Verenigde Staten weer aanvallen uitvoeren op Iran. De Amerikaanse president Donald Trump heeft toezichthouders opgeroepen een journaliste van NBC News te straffen. Hij viel Kristen Welker aan omdat ze zei dat hij wisselende resultaten heeft geboekt met zijn steun aan kandidaten tijdens voorverkiezingen. Trump schreef dat Welker bij de communicatietoezichthouder FCC zal worden aangegeven voor een berisping of straf. De aanval past in het offensief van zijn regering tegen kritische media. Deskundigen wijzen erop dat het Hoge Rechtshof meermaals heeft bevestigd dat de FCC niet bevoegd is omroepen of verslaggevers te straffen voor hun standpunten. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen. Het schip werd zaterdag voor de kust van Oman geraakt door een onbekend projectiel, meldt de Britse Maritieme Scheepvaartmonitor. Er zijn nog geen berichten over gewonden of milieuschade. Wie verantwoordelijk is voor de aanval is onduidelijk. Iran belemmert het scheepvaartverkeer door de zeestraat met dreigementen en aanvallen, terwijl de Amerikaanse marine een zeeblokkade van Iraanse havens handhaaft. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
8: De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, pleit bij de G20 voor een einde aan economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Hij noemt deze conflicten gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. Klingbeil zegt dat het verminderen van wereldwijde onzekerheden ieders verantwoordelijkheid is. De G20-ministers van Financiën en centrale bankiers komen vanaf maandag bijeen in het Amerikaanse Asheville. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks vergaderingen voorafgaand aan de leiderstop in december in Miami.
0: Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen, zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid, worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft. PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro, door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt.
9: De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De Centrale Bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van 1 maand.
10: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
11: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Een van de slachtoffers van het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans in het uitduel met SC Cambuur heeft blijvende gehoorschade opgelopen. Algemeen directeur Jesse Bergsma van SC Cambuur zegt dat een man van 41 nu het gehoor heeft van een 70-jarige. De verwondingen van de 7 slachtoffers variëren van lichte wondjes tot blijvende gehoorschade. Uit voorzorg liet de burgemeester van Leeuwarden geen fans van FC Twente toe bij het thuisduel met FC Twente. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die in aanmerking komen voor een stadionverbod. En SC Cambuur heeft aangifte gedaan. FC Twente heeft SC Cambuur met 1-4 verslagen in Leeuwarden. De club uit Enschede kende 3 dagen na de uitzege op Karabach in Azerbeidzjan nauwelijks problemen met de naar de eredivisie gepromoveerde club. Ruud Nijstad opende de score in de 22e minuut, waarna Wout Weghorst 5 minuten later de voorsprong verdubbelde. Marco Piaccia en Younes Taha zorgden voor 0-4 voordat Ilyes Hamasje namens Cambuur de eindstand bepaalde. FC Twente heeft 6 punten na 3 competitieduels, terwijl SC Cambuur na 4 nederlagen op rij nog puntloos is met een doelsaldo van 4-16. Daniil Medvedev heeft de 2e ronde van de US Open bereikt. De als 7e geplaatste Rus versloeg de Fransman Hugo Gaston in 3 sets. 6-4, 6-2, 6-4. De wedstrijd duurde 2 uur en 18 minuten. Medvedev speelt in de volgende ronde tegen de Amerikaan Sebastian Gorsny of de Belg Raphaël Collignon. De 30-jarige Rus won het toernooi in 2021. De Franse oud-voetballer Michel Platini vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Infantino staat onder druk vanwege zijn plan om aandelen van een nieuw bedrijf, FIFA Forward Enterprise, te verkopen aan particuliere investeerders. Platini verwijt Infantino dat hij de spelregels niet respecteert en wijst op drinkpauzes van 4 minuten tijdens het WK die werden gebruikt voor reclames. Ook overschreed de halftime show tijdens de WK-finale ruimschoots de toegestane 15 minuten. Platini noemt het ergste dat de Amerikaanse aanvaller Follarin Balogun na een rode kaart niet werd geschorst na een telefoongesprek tussen president Trump en Infantino. Internazionale en Lazio hebben hun tweede wedstrijd in de Serie A gewonnen. De landskampioen won bij Cagliari met 0-1 door een doelpunt van Hakan Çalhanoğlu. Lazio versloeg Genoa thuis met 1-0, waarbij middenvelder Davide Fratesi in de 25e minuut Justin Bijlo passeerde. Kenneth Taylor en Danilo Duki stonden in de basis bij Lazio, terwijl Tijani Noslin op de bank bleef. Ook AC Milan en Juventus hebben de eerste twee competitiewedstrijden gewonnen. Martin de Roon gaat voetballen voor AS Roma. De 35-jarige middenvelder komt over van Atalanta, waar hij in 445 wedstrijden 23 keer scoorde. Bij Roma werkt de Roon opnieuw samen met trainer Gianpiero Gasperini, die hij ook bij Atalanta had. De 44-voudig international van Oranje speelt bij zijn nieuwe club samen met Don Jaumale en De Vine Ranch. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in de kustprovincies buien met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. In het noordwesten kans op wateroverlast. Het wordt rond de 16 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtig. Vanochtend half tot zwaar bewolkt met buien. Eerst in het westen en noorden, later ook elders. Bij buien kan het flink regenen met onweer. Ook nu kans op wateroverlast in het noordwesten. De zuidwestenwind is matig. Langs de kust en het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag blijven er stevige buien voorkomen met onweer en veel regen. Maximaal rond de 20 graden. De vlagerige westenwind is matig, aan de kust krachtig. Vanavond half bewolkt met nog enkele buien. De wind neemt af. Morgen is het eerst nog bewolkt met in het noorden een enkele bui, maar later komen er flinke zonnige perioden door. Het blijft dan vrijwel overal droog bij rond de 20 graden.
13: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op Sint Maarten blijven alle scholen maandag gesloten vanwege slecht weer. Voor het eiland geldt een overstromingswaarschuwing. Ook Saba en Sint Eustatius verwachten zeer zware regenbuien door de resten van Dolly, dat inmiddels is afgezwakt. Die buien kunnen leiden tot overstromingen en aardverschuivingen. Inwoners wordt gevraagd waar mogelijk de weg niet op te gaan.
15: De leiders van D66, VVD en CDA zijn het na ruim 15 uur onderhandelen nog niet eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Het overleg wordt maandagochtend om 9 uur voortgezet. De stukken moeten maandag naar de Raad van State. De coalitiepartijen verschillen van mening over de koers van het minderheidskabinet, met name over de aangekondigde miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid en de inkomstenbelasting op particulier vermogen, box 3. Oppositiepartij PRO wil alleen meewerken als de bezuiniging van tafel gaat, terwijl de VVD vreest dat rechtse partijen dan afhaken.
8: Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de kustprovincies Zeeland, Zuid-Holland, Friesland, Noord-Holland en de Waddeneilanden vanwege kans op zware onweersbuien. Tot morgenmiddag kan er in korte tijd veel regen vallen en kunnen er windstoten tot 70 km per uur voorkomen. Voor Noord-Holland geldt ook een waarschuwing voor plaatselijk veel wateroverlast, omdat de meeste buien over die provincie trekken. Daar kan tussen de 50 en 70 mm regen vallen in 12 tot 24 uur tijd. Het verkeer kan hinder ondervinden door aquaplaning, waarbij een auto tijdelijk de grip op de weg verliest door een dun laagje water tussen de banden en het asfalt. Psychiater Jim van Os heeft excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou Verhoof, die in oktober 2023 overleed door euthanasie. Van Os stuurde met 13 collega's een brief naar het Openbaar Ministerie, waarin ze vroegen om een verkennend onderzoek naar haar ouders en behandelaars. De ouders hebben een rechtszaak aangespannen omdat ze willen weten wie de brief hebben ondertekend, zodat ze die mensen voor de rechter of tuchtrechter kunnen slepen. Van Os zegt dat de brief ging over zorgen over de verruiming van de criteria voor euthanasie bij psychisch lijden en niet over wat de ouders wel of niet hebben gedaan. De rechtbank in Den Haag doet donderdag uitspraak over de vraag of het OM de namen van de 8 andere ondertekenaars moet vrijgeven. De leiders van D66, VVD en CDA praten zondag al bijna 14 uur op het ministerie van Financiën over de begroting van volgend jaar. De begroting moet dinsdag bij de Raad van State liggen voor advies voorafgaand aan Prinsjesdag. De grote vraag is of de miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid worden doorgezet of dat de coalitie toenadering zoekt tot het linkse PRO, dat eist dat deze maatregelen worden ingetrokken. Met steun van PRO heeft de coalitie ook bijna een meerderheid in de Eerste Kamer. De partijen zijn er nog niet uit hoe de wensen van de oppositie precies in de begroting moeten worden verwerkt. Netbeheerders groeien fors in personeel, blijkt uit een rondvraag van Trouw. Die groei zit vooral in het aantal zij-instromers, zoals omgeschoolde bakkers of fietsenmakers, en in het aantal internationale medewerkers. Bij Tennet werkten in 2018 zo'n 3.400 mensen. In 2025 waren dat er ruim 9.500. Het aantal internationale medewerkers bij Tennet groeide van 37 in 2018 naar 92 in 2025. Alliander heeft tegenwoordig 340 internationale medewerkers in dienst en de IT-afdeling is daar inmiddels tweetalig, Nederlands en Engels.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune wil de uitvoering van de doodstraf hervatten voor brandstichters. Hij kondigde dat zondag aan tijdens een bijeenkomst over de dodelijke natuurbranden in het oosten en noorden van Algerije. In het land geldt sinds 1993 een moratorium op de doodstraf. Tebboune wil dat het wetboek van strafrecht gewijzigd wordt en dat de regering en het parlement zich snel buigen over zijn wetsvoorstel. Bij de natuurbranden kwamen zeker 12 mensen om het leven. Maar lokale bronnen vrezen dat het werkelijke dodental veel hoger ligt. Mogelijk werden meer dan 20 mensen vermist na overstromingen in het nationale park Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona. Maar dat aantal is inmiddels bijgesteld naar minstens 15. Dat meldt de National Park Service. Zaterdag rond 2:30 middags lokale tijd werden de Bright Angel Canyon en het gebied van de Phantom Ranch getroffen door overstromingen. Zondag waren 62 mensen geëvacueerd. Anderen moeten nog in veiligheid worden gebracht. Maandag kan het gebied opnieuw te maken krijgen met onweersbuien en hevige regenval.
16: Bij een Oekraïense raketaanval op een commerciële voorziening in de Russische stad Belgorod zijn zondagavond 2 mensen om het leven gekomen. 16 anderen raakten gewond. Meerdere opslagplaatsen in de stad werden geraakt. In 7 daarvan brak brand uit. Iran heeft Amerikaanse troepen in Jordanië aangevallen met ballistische raketten. De Iraanse revolutionaire garde bevestigt dat het de King Hussein en Al-Azraq-basis heeft beschoten. Volgens het Jordaanse leger zijn 8 raketten onderschept door het luchtafweersysteem. Bijna alle raketten zijn uit de lucht gehaald en er is tot nu toe geen aanzienlijke schade. De aanval is een reactie op Amerikaanse aanvallen van zondagavond, waarbij 2 lanceerinstallaties op het Iraanse eiland Larak werden geraakt. Amerikaanse strijdkrachten hebben zondag 2 Iraanse lanceerinstallaties aangevallen op het Iraanse eiland Larak. Volgens een Amerikaanse functionaris bereidde de Iraanse revolutionaire garde zich voor op het afvuren van raketten met zeemijnen richting de straat van Hormuz. De Iraanse revolutionaire garde heeft de aanvallen bevestigd en meldt dat er Iraanse strijders en burgers zijn gedood of gewond. Iran zweert te reageren op de agressie. Het is de eerste keer sinds eind juli dat de Verenigde Staten weer aanvallen uitvoeren op Iran. De Amerikaanse president Donald Trump heeft toezichthouders opgeroepen een journaliste van NBC News te straffen. Hij viel Kristen Welker aan omdat ze zei dat hij wisselende resultaten heeft geboekt met zijn steun aan kandidaten tijdens voorverkiezingen. Trump schreef dat Welker bij de communicatietoezichthouder FCC zal worden aangegeven voor een berisping of straf. De aanval past in het offensief van zijn regering tegen kritische media. Deskundigen wijzen erop dat het Hoge Rechtshof meermaals heeft bevestigd dat de FCC niet bevoegd is omroepen of verslaggevers te straffen voor hun standpunten. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws.
18: De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, pleit bij de G20 voor een einde aan economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Hij noemt deze conflicten gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. Klingbeil zegt dat het verminderen van wereldwijde onzekerheden ieders verantwoordelijkheid is. De G20-ministers van Financiën en centrale bankiers komen vanaf maandag bijeen in het Amerikaanse Asheville. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks vergaderingen voorafgaand aan de leiderstop in december in Miami.
16: Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen, zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid, worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft.
19: PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro, door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt.
16: De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken.
20: De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De centrale bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van een maand.
21: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
22: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. Een van de slachtoffers van het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans in het uitduel met SC Cambuur heeft blijvende gehoorschade opgelopen. Algemeen directeur Jesse Bergsma van SC Cambuur zegt dat een man van 41 nu het gehoor heeft van een 70-jarige. De verwondingen van de 7 slachtoffers variëren van lichte wondjes tot blijvende gehoorschade. Uit voorzorg liet de burgemeester van Leeuwarden geen fans van FC Twente toe bij het thuisduel met FC Twente. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die in aanmerking komen voor een stadionverbod. En SC Cambuur heeft aangifte gedaan. FC Twente heeft SC Cambuur met 1-4 verslagen in Leeuwarden. De club uit Enschede kende 3 dagen na de uitzege op Karabach in Azerbeidzjan nauwelijks problemen met de naar de eredivisie gepromoveerde club. Ruud Nijstad opende de score in de 22e minuut, waarna Wout Weghorst 5 minuten later de voorsprong verdubbelde. Marco Piaccia en Younes Taha zorgden voor 0-4 voordat Ilyes Hamasje namens Cambuur de eindstand bepaalde. FC Twente heeft 6 punten na 3 competitieduels, terwijl SC Cambuur na 4 nederlagen op rij nog puntloos is, met een doelsaldo van 4-16. Daniil Medvedev heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De als 7e geplaatste Rus versloeg de Fransman Hugo Gaston in 3 sets. 6-4, 6-2, 6-4. De wedstrijd duurde 2 uur en 18 minuten. Medvedev speelt in de volgende ronde tegen de Amerikaan Sebastian Gorsny of de Belg Raphaël Collignon. De 30-jarige Rus won het toernooi in 2021.
25: De Franse oud-voetballer Michel Platini vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Infantino staat onder druk vanwege zijn plan om aandelen van een nieuw bedrijf, FIFA Forward Enterprise, te verkopen aan particuliere investeerders. Platini verwijt Infantino dat hij de spelregels niet respecteert en wijst op drinkpauzes van 4 minuten tijdens het WK die werden gebruikt voor reclames. Ook overschreed de halftime show tijdens de WK-finale ruimschoots de toegestane 15 minuten. Platini noemt het ergste dat de Amerikaanse aanvaller Follarin Balogun na een rode kaart niet werd geschorst na een telefoongesprek tussen president Trump en Infantino.
26: Internazionale en Lazio hebben hun tweede wedstrijd in de Serie A gewonnen. De landskampioen won bij Cagliari met 0-1 door een doelpunt van Hakan Çalhanoğlu. Lazio versloeg Genoa thuis met 1-0, waarbij middenvelder Davide Fratesi in de 25e minuut Justin Bijlo passeerde. Kenneth Taylor en Danilo Duki stonden in de basis bij Lazio, terwijl Tijani Noslin op de bank bleef. Ook AC Milan en Juventus hebben de eerste 2 competitiewedstrijden gewonnen.
27: Martin de Roon gaat voetballen voor AS Roma.
26: De 35-jarige middenvelder komt over van Atalanta, waar hij in 445 wedstrijden 23 keer scoorde. Bij Roma werkte Roon opnieuw samen met trainer Gianpiero Gasperini, die hij ook bij Atalanta had. De 44-voudig international van Oranje speelt bij zijn nieuwe club samen met Don Jaumale en de Fine Ranch. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral bij de kust buien met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. In het noordwesten kan dat zorgen voor wateroverlast. Het wordt rond de 16 graden. Vanochtend half tot zwaar bewolkt met buien. Eerst in het westen en noorden, later ook elders. Bij de buien kan het flink regenen en onweersachtig zijn. Vooral in het noordwesten blijft kans op wateroverlast. De wind is matig, langs de kust en het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag blijven er buien passeren, soms flink met onweer. Het wordt zo'n 20 graden. Vanavond klaart het wat op met nog enkele buien. Morgen veel droger met zon en hooguit in het noorden een enkele bui. Ook morgen rond de 20 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws.
11: Het Openbaar Ministerie wil toch geen deal sluiten met Harry Leidekkers. De broer van Bolle Jos Leidekkers, meldt het AD. De top van het OM heeft op het laatste moment besloten geen akkoord te geven. Morgen staat Harry Leidekkers voor de rechter tijdens een voorbereidende zitting. Zijn advocaat Guy Wesky had geprobeerd om samen met het OM tot procesafspraken te komen. De 51-jarige Harry Leidekkers wordt verdacht van het witwassen van ruim 15 miljoen euro aan misdaadgeld, afkomstig uit de criminele organisatie van zijn jongere broer.
27: Op Sint Maarten blijven alle scholen maandag gesloten vanwege slecht weer. Voor het eiland geldt een overstromingswaarschuwing. Ook Saba en Sint Eustatius verwachten zeer zware regenbuien door de resten van Dolly, dat inmiddels is afgezwakt. Die buien kunnen leiden tot overstromingen en aardverschuivingen. Inwoners wordt gevraagd waar mogelijk de weg niet op te gaan.
28: De leiders van D66, VVD en CDA zijn het na ruim 15 uur onderhandelen nog niet eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Het overleg wordt maandagochtend om 9 uur voortgezet. De stukken moeten maandag naar de Raad van State. De coalitiepartijen verschillen van mening over de koers van het minderheidskabinet, met name over de aangekondigde miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid en de inkomstenbelasting op particulier vermogen, box 3. Oppositiepartij Pro wil alleen meewerken als de bezuiniging van tafel gaat, terwijl de VVD vreest dat rechtse partijen dan afhaken.
29: Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de kustprovincies Zeeland, Zuid-Holland, Friesland, Noord-Holland en de Waddeneilanden vanwege kans op zware onweersbuien. Tot morgenmiddag kan er in korte tijd veel regen vallen en kunnen er windstoten tot 70 km per uur voorkomen. Voor Noord-Holland geldt ook een waarschuwing voor plaatselijk veel wateroverlast, omdat de meeste buien over die provincie trekken. Daar kan tussen de 50 en 70 mm regen vallen in 12 tot 24 uur tijd. Het verkeer kan hinder ondervinden door aquaplaning, waarbij een auto tijdelijk de grip op de weg verliest door een dun laagje water tussen de banden en het asfalt.
30: De leiders van D66, VVD en CDA praten zondag al bijna 14 uur op het ministerie van Financiën over de begroting van volgend jaar. De begroting moet dinsdag bij de Raad van State liggen voor advies voorafgaand aan Prinsjesdag. De grote vraag is of de miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid worden doorgezet, of dat de coalitie toenadering zoekt tot het linkse Prerow. Dat eist dat deze maatregelen worden ingetrokken. Met steun van Prerow heeft de coalitie ook bijna een meerderheid in de Eerste Kamer. De partijen zijn er nog niet uit hoe de wensen van de oppositie precies in de begroting moeten worden verwerkt. Psychiater Jim van Os heeft excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou Verhoef, die in oktober 2023 overleed door euthanasie. Van Os stuurde met 13 collega's een brief naar het Openbaar Ministerie, waarin ze vroegen om een verkennend onderzoek naar haar ouders en behandelaars. De ouders hebben een rechtszaak aangespannen omdat ze willen weten wie de brief hebben ondertekend, zodat ze die mensen voor de rechter of tuchtrechter kunnen slepen. Van Os zegt dat de brief ging over zorgen over de verruiming van de criteria voor euthanasie bij psychisch lijden en niet over wat de ouders wel of niet hebben gedaan. De rechtbank in Den Haag doet donderdag uitspraak over de vraag of het OM de namen van de 8 andere ondertekenaars moet vrijgeven.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune wil de uitvoering van de doodstraf hervatten voor brandstichters. Hij kondigde dat zondag aan tijdens een bijeenkomst over de dodelijke natuurbranden in het oosten en noorden van Algerije. In het land geldt sinds 1993 een moratorium op de doodstraf. Tebboune wil dat het wetboek van strafrecht gewijzigd wordt en dat de regering en het parlement zich snel buigen over zijn wetsvoorstel. Bij de natuurbranden kwamen zeker 12 mensen om het leven. Maar lokale bronnen vrezen dat het werkelijke dodental veel hoger ligt.
7: Mogelijk werden meer dan 20 mensen vermist na overstromingen in het nationale park Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona. Maar dat aantal is inmiddels bijgesteld naar minstens 15. Dat meldt de National Park Service. Zaterdag rond 2:30 's middags lokale tijd werden de Bright Angel Canyon en het gebied van de Phantom Ranch getroffen door overstromingen. Zondag waren 62 mensen geëvacueerd. Anderen moeten nog in veiligheid worden gebracht. Maandag kan het gebied opnieuw te maken krijgen met onweersbuien en hevige regenval.
8: Bij een Oekraïense raketaanval op een commerciële voorziening in de Russische stad Belgorod zijn zondagavond 2 mensen om het leven gekomen. 16 anderen raakten gewond. Meerdere opslagplaatsen in de stad werden geraakt. In 7 daarvan brak brand uit.
12: Iran heeft Amerikaanse troepen in Jordanië aangevallen met ballistische raketten. De Iraanse revolutionaire garde bevestigt dat het de King Hussein en Al-Azraq-basis heeft beschoten. Volgens het Jordaanse leger zijn 8 raketten onderschept door het luchtafweersysteem. Bijna alle raketten zijn uit de lucht gehaald en er is tot nu toe geen aanzienlijke schade. De aanval is een reactie op Amerikaanse aanvallen van zondagavond, waarbij 2 lanceerinstallaties op het Iraanse eiland Larak werden geraakt.
13: Amerikaanse strijdkrachten hebben zondag 2 Iraanse lanceerinstallaties aangevallen op het Iraanse eiland Larak. Volgens een Amerikaanse functionaris bereidde de Iraanse revolutionaire garde zich voor op het afvuren van raketten met zeemijnen richting de straat van Hormuz. De Iraanse revolutionaire garde heeft de aanvallen bevestigd en meldt dat er Iraanse strijders en burgers zijn gedood of gewond. Iran zweert te reageren op de agressie. Het is de eerste keer sinds eind juli dat de Verenigde Staten weer aanvallen uitvoeren op Iran.
14: De Amerikaanse president Donald Trump heeft toezichthouders opgeroepen een journaliste van NBC News te straffen. Hij viel Kristen Welker aan omdat ze zei dat hij wisselende resultaten heeft geboekt met zijn steun aan kandidaten tijdens voorverkiezingen.
15: Trump schreef dat Welker bij de communicatietoezichthouder FCC zal worden aangegeven voor een berisping of straf. De aanval past in het offensief van zijn regering tegen kritische media. Deskundigen wijzen erop dat het Hoge Rechtshof meermaals heeft bevestigd dat de FCC niet bevoegd is omroepen of verslaggevers te straffen voor hun standpunten. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten.

0: bankiers komen vanaf maandag bijeen in het Amerikaanse Asheville. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks vergaderingen voorafgaand aan de leiderstop in december in Miami.
1: Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft. PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro, door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt. De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De Centrale Bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van 1 maand. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Een van de slachtoffers van het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans in het uitduel met SC Cambuur heeft blijvende gehoorschade opgelopen. Algemeen directeur Jesse Bergsma van SC Cambuur zegt dat een man van 41 nu het gehoor heeft van een 70-jarige. De verwondingen van de 7 slachtoffers variëren van lichte wondjes tot blijvende gehoorschade. Uit voorzorg liet de burgemeester van Leeuwarden geen fans van FC Twente toe bij het thuisduel met FC Twente. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die in aanmerking komen voor een stadionverbod. En SC Cambuur heeft aangifte gedaan. FC Twente heeft SC Cambuur met 1-4 verslagen in Leeuwarden. De club uit Enschede kende 3 dagen na de uitzege op Karabach in Azerbeidzjan nauwelijks problemen met de naar de eredivisie gepromoveerde club. Ruud Nijstad opende de score in de 22e minuut, waarna Wout Weghorst 5 minuten later de voorsprong verdubbelde. Marco Piaccia en Younes Taha zorgden voor 0-4 voordat Ilyes Hamasje namens Cambuur de eindstand bepaalde. FC Twente heeft 6 punten na 3 competitieduels, terwijl SC Cambuur na 4 nederlagen op rij nog puntloos is met een doelsaldo van

0: 4-16. Daniil Medvedev heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De als zevende geplaatste Rus versloeg de Fransman Hugo Gaston in 3 sets. 6-4, 6-2, 6-4. De wedstrijd duurde 2 uur en 18 minuten. Medvedev speelt in de volgende ronde tegen de Amerikaan Sebastian Gorsny of de Belg Raphaël Collignon. De 30-jarige Rus won het toernooi in 2021. De Franse oud-voetballer Michel Platini vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Infantino staat onder druk vanwege zijn plan om aandelen van een nieuw bedrijf, FIFA Forward Enterprise, te verkopen aan particuliere investeerders. Platini verwijt Infantino dat hij de spelregels niet respecteert en wijst op drinkpauzes van 4 minuten tijdens het WK die werden gebruikt voor reclames. Ook overschreed de halftime show tijdens de WK-finale ruimschoots de toegestane 15 minuten. Platini noemt het het ergste dat de Amerikaanse aanvaller Follarin Balogun na een rode kaart niet werd geschorst na een telefoongesprek tussen president Trump en Infantino. Internationale en Lazio hebben hun tweede wedstrijd in de Serie A gewonnen. De landskampioen won bij Cagliari met 0-1 door een doelpunt van Hakan Çalhanoğlu. Lazio versloeg Genoa thuis met 1-0, waarbij middenvelder Davide Fratesi in de 25e minuut Justin Bijlo passeerde. Kenneth Taylor en Danilo Duki stonden in de basis bij Lazio, terwijl Tijani Noslin op de bank bleef. Ook AC Milan en Juventus hebben de eerste twee competitiewedstrijden gewonnen. Martin de Roon gaat voetballen voor AS Roma. De 35-jarige middenvelder komt over van Atalanta, waar hij in 445 wedstrijden 23 keer scoorde. Bij Roma werkt de Roon opnieuw samen met trainer Gianpiero Gasperini, die hij ook bij Atalanta had. De 44-voudig international van Oranje speelt bij zijn nieuwe club samen met Donjel Malen en Devine Rensch. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in de kustprovincies stevige buien met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. In het noordwesten kan dat plaatselijk leiden tot wateroverlast. Het wordt rond de 16 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust krachtig. Vanochtend blijft het half tot zwaar bewolkt met buien. Eerst in het westen en noorden, later ook elders. Bij buien kan het flink regenen met onweer. Ook nu kans op wateroverlast in het noordwesten. De wind uit het zuidwesten is matig, langs de kust en het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag blijven de buien aanhouden, met onweer en veel regen in korte tijd. De temperatuur stijgt naar ongeveer 20 graden. De wind draait naar het westen en is matig tot krachtig aan de kust. Vanavond wordt het rustiger met enkele buien. Vannacht volgt nog een enkele bui, vooral in het noorden, bij een graad of 14. Morgen eerst zon met in het noorden nog een bui. Morgenmiddag flinke zonnige periode en het blijft vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie wil toch geen deal sluiten met Harry Leidekkers. De broer van Bolle Jos Leidekkers, meldt het AD. De top van het OM heeft op het laatste moment besloten geen akkoord te geven. Morgen staat Harry Leidekkers voor de rechter tijdens een voorbereidende zitting. Zijn advocaat Guy Wesky had geprobeerd om samen met het OM tot procesafspraken te komen. De 51-jarige Harry Leidekkers wordt verdacht van het witwassen van ruim 15 miljoen euro aan misdaadgeld, afkomstig uit de criminele organisatie van zijn jongere broer.
5: Op Sint Maarten blijven alle scholen maandag gesloten vanwege slecht weer. Voor het eiland geldt een overstromingswaarschuwing. Ook Saba en Sint Eustatius verwachten zeer zware regenbuien door de resten van Dolly, dat inmiddels is afgezwakt. Die buien kunnen leiden tot overstromingen en aardverschuivingen. Inwoners wordt gevraagd waar mogelijk de weg niet op te gaan. De leiders van D66, VVD en CDA zijn het na ruim 15 uur onderhandelen nog niet eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Het overleg wordt maandagochtend om 9 uur voortgezet. De stukken moeten maandag naar de Raad van State. De coalitiepartijen verschillen van mening over de koers van het minderheidskabinet, met name over de aangekondigde miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid en de inkomstenbelasting op particulier vermogen, box 3. Oppositiepartij Pro wil alleen meewerken als de bezuiniging van tafel gaat, terwijl de VVD vreest dat rechtse partijen dan afhaken. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de kustprovincies Zeeland, Zuid-Holland, Friesland, Noord-Holland en de Waddeneilanden vanwege kans op zware onweersbuien. Tot morgenmiddag kan er in korte tijd veel regen vallen en kunnen er windstoten tot 70 km per uur voorkomen. Voor Noord-Holland geldt ook een waarschuwing voor plaatselijk veel wateroverlast, omdat de meeste buien over die provincie trekken. Daar kan tussen de 50 en 70 mm regen vallen in 12 tot 24 uur tijd. Het verkeer kan hinder ondervinden door aquaplaning, waarbij een auto tijdelijk de grip op de weg verliest door een dun laagje water tussen de banden en het asfalt. De leiders van D66, VVD en CDA praten zondag al bijna 14 uur op het ministerie van Financiën over de begroting van volgend jaar. De begroting moet dinsdag bij de Raad van State liggen voor advies voorafgaand aan Prinsjesdag. De grote vraag is of de miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid worden doorgezet of dat de coalitie toenadering zoekt tot het linkse PRO dat eist dat deze maatregelen worden ingetrokken. Met steun van PRO heeft de coalitie ook bijna een meerderheid in de Eerste Kamer. De partijen zijn er nog niet uit hoe de wensen van de oppositie precies in de begroting moeten worden verwerkt. Psychiater Jim van Os heeft excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou Verhoof, die in oktober 2023 overleed door euthanasie. Van Os stuurde met 13 collega's een brief naar het Openbaar Ministerie, waarin ze vroegen om een verkennend onderzoek naar haar ouders en behandelaars. De ouders hebben een rechtszaak aangespannen omdat ze willen weten wie de brief hebben ondertekend, zodat ze die mensen voor de rechter of tuchtrechter kunnen slepen. Van Os zegt dat de brief ging over zorgen over de verruiming van de criteria voor euthanasie bij psychisch lijden en niet over wat de ouders wel of niet hebben gedaan. De rechtbank in Den Haag doet donderdag uitspraak over de vraag of het OM de namen van de 8 andere ondertekenaars moet vrijgeven. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune wil de uitvoering van de doodstraf hervatten voor brandstichters. Hij kondigde dat zondag aan tijdens een bijeenkomst over de dodelijke natuurbranden in het oosten en noorden van Algerije. In het land geldt sinds 1993 een moratorium op de doodstraf. Tebboune wil dat het wetboek van strafrecht gewijzigd wordt en dat de regering en het parlement zich snel buigen over zijn wetsvoorstel. Bij de natuurbranden kwamen zeker 12 mensen om het leven. Maar lokale bronnen vrezen dat het werkelijke dodental veel hoger ligt. Mogelijk werden meer dan 20 mensen vermist na overstromingen in het nationale park Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona. Maar dat aantal is inmiddels bijgesteld naar minstens 15. Dat meldt de National Park Service. Zaterdag rond 2:30 's middags lokale tijd werden de Bright Angel Canyon en het gebied van de Phantom Ranch getroffen door overstromingen.
5: Zondag waren 62 mensen geëvacueerd. Anderen moeten nog in veiligheid worden gebracht. Maandag kan het gebied opnieuw te maken krijgen met onweersbuien en hevige regenval. Bij een Oekraïense raketaanval op een commerciële voorziening in de Russische stad Belgorod zijn zondagavond 2 mensen om het leven gekomen. 16 anderen raakten gewond. Meerdere opslagplaatsen in de stad werden geraakt. In 7 daarvan brak brand uit. Iran heeft Amerikaanse troepen in Jordanië aangevallen met ballistische raketten. De Iraanse Revolutionaire Garde bevestigt dat het de King Hussein en Al-Azraq-basis heeft beschoten. Volgens het Jordaanse leger zijn 8 raketten onderschept door het luchtafweersysteem. Bijna alle raketten zijn uit de lucht gehaald en er is tot nu toe geen aanzienlijke schade. De aanval is een reactie op Amerikaanse aanvallen van zondagavond, waarbij 2 lanceerinstallaties op het Iraanse eiland Larak werden geraakt. Amerikaanse strijdkrachten hebben zondag 2 Iraanse lanceerinstallaties aangevallen op het Iraanse eiland Larak. Volgens een Amerikaanse functionaris bereidde de Iraanse Revolutionaire Garde zich voor op het afvuren van raketten met zeemijnen richting de Straat van Hormuz. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft de aanvallen bevestigd en meldt dat er Iraanse strijders en burgers zijn gedood of gewond. Iran zweert te reageren op de agressie. Het is de eerste keer sinds eind juli dat de Verenigde Staten weer aanvallen uitvoeren op Iran. De Amerikaanse president Donald Trump heeft toezichthouders opgeroepen een journaliste van NBC News te straffen. Hij viel Kristen Welker aan omdat ze zei dat hij wisselende resultaten heeft geboekt met zijn steun aan kandidaten tijdens voorverkiezingen. Trump schreef dat Welker bij de communicatietoezichthouder FCC zal worden aangegeven voor een berisping of straf. De aanval past in het offensief van zijn regering tegen kritische media. Deskundigen wijzen erop dat het Hoge Rechtshof meermaals heeft bevestigd dat de FCC niet bevoegd is omroepen of verslaggevers te straffen voor hun standpunten. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Meer dan 60% van de Nederlanders maakt zich zorgen over de gevolgen van stijgende brandstofprijzen door de Iran-oorlog. Dat blijkt uit een enquête van Kieskompas in samenwerking met het ANP. Stemmers van 50+, de PVV en de BBB zijn het meest bezorgd. Bij die partijen geeft meer dan 3/4 aan zich zorgen te maken. Energiedeskundige Martien Visser van de Hanze Hogeschool Groningen zegt dat vooral mensen met een laag inkomen worden getroffen, omdat zij vaak niet kunnen overstappen naar elektrisch rijden of hun huis beter kunnen isoleren. Ook mensen zonder auto merken de prijsstijging, omdat supermarkten hogere kosten doorberekenen aan klanten. De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, pleit bij de G20 voor een einde aan economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Hij noemt deze conflicten gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. Klingbeil zegt dat het verminderen van wereldwijde onzekerheden ieders verantwoordelijkheid is. De G20-ministers van Financiën en centrale bankiers komen vanaf maandag bijeen in het Amerikaanse Asheville. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks vergaderingen voorafgaand aan de leiderstop in december in Miami. Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft. PetroChina, De grootste olie- en gasproducent van China heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt. De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De Centrale Bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van 1 maand. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Een van de slachtoffers van het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans in het uitduel met SC Cambuur heeft blijvende gehoorschade opgelopen. Algemeen directeur Jesse Bergsma van SC Cambuur zegt dat een man van 41 nu het gehoor heeft van een 70-jarige. De verwondingen van de 7 slachtoffers variëren van lichte wondjes tot blijvende gehoorschade. Uit voorzorg liet de burgemeester van Leeuwarden geen fans van FC Twente toe bij het thuisduel met FC Twente. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die in aanmerking komen voor een stadionverbod. En SC Cambuur heeft aangifte gedaan. FC Twente heeft SC Cambuur met 1-4 verslagen in Leeuwarden. De club uit Enschede kende 3 dagen na de uitzege op Karabach in Azerbeidzjan nauwelijks problemen met de naar de eredivisie gepromoveerde club. Ruud Nijstad opende de score in de 22e minuut, waarna Wout Weghorst 5 minuten later de voorsprong verdubbelde. Marco Piaccia en Younes Taha zorgden voor 0-4 voordat Ilyes Hamasje namens Cambuur de eindstand bepaalde. FC Twente heeft 6 punten na 3 competitieduels, terwijl SC Cambuur na 4 nederlagen op rij nog puntloos is met een doelsaldo van 4-16. Daniil Medvedev heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De als 7e geplaatste Rus versloeg de Fransman Hugo Gaston in 3 sets. 6-4, 6-2, 6-4. De wedstrijd duurde 2 uur en 18 minuten. Medvedev speelt in de volgende ronde tegen de Amerikaan Sebastian Gorsny of de Belg Raphaël Collignon. De 30-jarige Rus won het toernooi in 2021. De Franse oud-voetballer Michel Platini vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Infantino staat onder druk vanwege zijn plan om aandelen van een nieuw bedrijf, FIFA Forward Enterprise, te verkopen aan particuliere investeerders. Platini verwijt Infantino dat hij de spelregels niet respecteert en wijst op drinkpauzes van 4 minuten tijdens het WK die werden gebruikt voor reclames. Ook overschreed de halftime show tijdens de WK-finale ruimschoots de toegestane 15 minuten. Platini noemt het ergste dat de Amerikaanse aanvaller Follarin Balogun na een rode kaart niet werd geschorst na een telefoongesprek tussen president Trump en Infantino. Internationale en Lazio hebben hun 2e wedstrijd in de Serie A gewonnen. De landskampioen won bij Cagliari met 0-1 door een doelpunt van Hakan Çalhanoğlu.
7: Lazio versloeg Genoa thuis met 1-0, waarbij middenvelder Davide Fratesi in de 25e minuut Justin Bijlo passeerde. Kenneth Taylor en Danilo Duki stonden in de basis bij Lazio, terwijl Tijani Noslin op de bank bleef. Ook AC Milan en Juventus hebben de eerste twee competitiewedstrijden gewonnen. Martin de Roon gaat voetballen voor AS Roma. De 35-jarige middenvelder komt over van Atalanta, waar hij in 445 wedstrijden 23 keer scoorde. Bij Roma werkt de Roon opnieuw samen met trainer Gianpiero Gasperini, die hij ook bij Atalanta had. De 44-voudig international van Oranje speelt bij zijn nieuwe club samen met Don Jaumale en De Vine Ranch. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in de kustprovincies stevige buien met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. In het noordwesten kan dat plaatselijk leiden tot wateroverlast. Het wordt rond de 16 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust krachtig. Vanochtend blijft het half tot zwaar bewolkt met buien. Eerst in het westen en noorden, later ook elders. Bij buien kan het flink regenen met onweer. Ook nu kans op wateroverlast in het noordwesten. De wind uit het zuidwesten is matig, langs de kust en het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag blijven de buien aanhouden, met onweer en veel regen in korte tijd. De temperatuur stijgt naar ongeveer 20 graden. De wind draait naar het westen en is matig tot krachtig aan de kust. Vanavond wordt het rustiger met enkele buien. Vannacht volgt nog een enkele bui, vooral in het noorden, bij een graad of 14. Morgen eerst zon met in het noorden nog een bui. Morgenmiddag flinke zonnige periode. En het blijft vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie wil toch geen deal sluiten met Harry Leidekkers. De broer van Bolle Jos Leidekkers, meldt het AD. De top van het OM heeft op het laatste moment besloten geen akkoord te geven. Morgen staat Harry Leidekkers voor de rechter tijdens een voorbereidende zitting. Zijn advocaat Guy Weski had geprobeerd om samen met het OM tot procesafspraken te komen. De 51-jarige Harry Leidekkers wordt verdacht van het witwassen van ruim 15 miljoen euro aan misdaadgeld, afkomstig uit de criminele organisatie van zijn jongere broer. Op Sint Maarten blijven alle scholen maandag gesloten vanwege slecht weer. Voor het eiland geldt een overstromingswaarschuwing. Ook Saba en Sint Eustatius verwachten zeer zware regenbuien door de resten van Dolly, dat inmiddels is afgezwakt. Die buien kunnen leiden tot overstromingen en aardverschuivingen. Inwoners wordt gevraagd waar mogelijk de weg niet op te gaan.
8: De leiders van D66, VVD en CDA zijn het na ruim 15 uur onderhandelen nog niet eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Het overleg wordt maandagochtend om 9 uur voortgezet. De stukken moeten maandag naar de Raad van State. De coalitiepartijen verschillen van mening over de koers van het minderheidskabinet, met name over de aangekondigde miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid en de inkomstenbelasting op particulier vermogen, box 3. Oppositiepartij Pro wil alleen meewerken als de bezuiniging van tafel gaat, terwijl de VVD vreest dat rechtse partijen dan afhaken.
4: Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de kustprovincies Zeeland, Zuid-Holland, Friesland, Noord-Holland en de Waddeneilanden vanwege kans op zware onweersbuien. Tot morgenmiddag kan er in korte tijd veel regen vallen en kunnen er windstoten tot 70 km per uur voorkomen. Voor Noord-Holland geldt ook een waarschuwing voor plaatselijk veel wateroverlast,
5: omdat de meeste buien over die provincie trekken. Daar kan tussen de 50 en 70 mm regen vallen in 12 tot 24 uur tijd. Het verkeer kan hinder ondervinden door aquaplaning, waarbij een auto tijdelijk de grip op de weg verliest door een dun laagje water tussen de banden en het asfalt. De leiders van D66, VVD en CDA praten zondag al bijna 14 uur op het ministerie van Financiën over de begroting van volgend jaar. De begroting moet dinsdag bij de Raad van State liggen voor advies voorafgaand aan Prinsjesdag. De grote vraag is of de miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid worden doorgezet of dat de coalitie toenadering zoekt tot het linkse PRO, dat eist dat deze maatregelen worden ingetrokken. Met steun van PRO heeft de coalitie ook bijna een meerderheid in de Eerste Kamer. De partijen zijn er nog niet uit hoe de wensen van de oppositie precies in de begroting moeten worden verwerkt. Psychiater Jim van Os heeft excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou Verhoof, die in oktober 2023 overleed door euthanasie. Van Os stuurde met 13 collega's een brief naar het Openbaar Ministerie, waarin ze vroegen om een verkennend onderzoek naar haar ouders en behandelaars. De ouders hebben een rechtszaak aangespannen omdat ze willen weten wie de brief hebben ondertekend, zodat ze die mensen voor de rechter of tuchtrechter kunnen slepen. Van Os zegt dat de brief ging over zorgen over de verruiming van de criteria voor euthanasie bij psychisch lijden en niet over wat de ouders wel of niet hebben gedaan. De rechtbank in Den Haag doet donderdag uitspraak over de vraag of het OM de namen van de 8 andere ondertekenaars moet vrijgeven. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune wil de uitvoering van de doodstraf hervatten voor brandstichters. Hij kondigde dat zondag aan tijdens een bijeenkomst over de dodelijke natuurbranden in het oosten en noorden van Algerije. In het land geldt sinds 1993 een moratorium op de doodstraf. Tebboune wil dat het wetboek van strafrecht gewijzigd wordt en dat de regering en het parlement zich snel buigen over zijn wetsvoorstel. Bij de natuurbranden kwamen zeker 12 mensen om het leven. Maar lokale bronnen vrezen dat het werkelijke dodental veel hoger ligt. Mogelijk werden meer dan 20 mensen vermist na overstromingen in het nationale park Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona. Maar dat aantal is inmiddels bijgesteld naar minstens 15. Dat meldt de National Park Service. Zaterdag rond 2:30 middags lokale tijd werden de Bright Angel Canyon en het gebied van de Phantom Ranch getroffen door overstromingen. Zondag waren 62 mensen geëvacueerd. Anderen moeten nog in veiligheid worden gebracht. Maandag kan het gebied opnieuw te maken krijgen met onweersbuien en hevige regenval. Bij een Oekraïense raketaanval op een commerciële voorziening in de Russische stad Belgorod zijn zondagavond 2 mensen om het leven gekomen. 16 anderen raakten gewond. Meerdere opslagplaatsen in de stad werden geraakt. In 7 daarvan brak brand uit. Iran heeft Amerikaanse troepen in Jordanië aangevallen met ballistische raketten. De Iraanse revolutionaire garde bevestigt dat het de King Hussein en Al-Azraq-basis heeft beschoten. Volgens het Jordaanse leger zijn 8 raketten onderschept door het luchtafweersysteem. Bijna alle raketten zijn uit de lucht gehaald en er is tot nu toe geen aanzienlijke schade. De aanval is een reactie op Amerikaanse aanvallen van zondagavond, waarbij 2 lanceerinstallaties op het Iraanse eiland Larak werden geraakt. Amerikaanse strijdkrachten hebben zondag 2 Iraanse lanceerinstallaties aangevallen op het Iraanse eiland Larak.
5: Volgens een Amerikaanse functionaris bereidde de Iraanse revolutionaire garde zich voor op het afvuren van raketten met zeemijnen richting de Straat van Hormuz. De Iraanse revolutionaire garde heeft de aanvallen bevestigd en meldt dat er Iraanse strijders en burgers zijn gedood of gewond. Iran zweert te reageren op de agressie. Het is de eerste keer sinds eind juli dat de Verenigde Staten weer aanvallen uitvoeren op Iran.
9: De Amerikaanse president Donald Trump heeft toezichthouders opgeroepen een journaliste van NBC News te straffen. Hij viel Kristen Welker aan omdat ze zei dat hij wisselende resultaten heeft geboekt met zijn steun aan kandidaten tijdens voorverkiezingen. Trump schreef dat Welker bij de communicatietoezichthouder FCC zal worden aangegeven voor een berisping of straf. De aanval past in het offensief van zijn regering tegen kritische media. Deskundigen wijzen erop dat het Hoge Rechtshof meermaals heeft bevestigd dat de FCC niet bevoegd is omroepen of verslaggevers te straffen voor hun standpunten.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
9: En nu het economisch nieuws. Meer dan 60% van de Nederlanders maakt zich zorgen over de gevolgen van stijgende brandstofprijzen door de Iran-oorlog. Dat blijkt uit een enquête van Kieskompas in samenwerking met het ANP. Stemmers van 50+, de PVV en de BBB zijn het meest bezorgd. Bij die partijen geeft meer dan 3/4 aan zich zorgen te maken. Energiedeskundige Martien Visser van de Hanser Hogeschool Groningen zegt dat vooral mensen met een laag inkomen worden getroffen, omdat zij vaak niet kunnen overstappen naar elektrisch rijden of hun huis beter kunnen isoleren. Ook mensen zonder auto merken de prijsstijging, omdat supermarkten hogere kosten doorberekenen aan klanten. De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, pleit bij de G20 voor een einde aan economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Hij noemt deze conflicten gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. Klingbeil zegt dat het verminderen van wereldwijde onzekerheden ieders verantwoordelijkheid is. De G20-ministers van Financiën en centrale bankiers komen vanaf maandag bijeen in het Amerikaanse Asheville. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks vergaderingen voorafgaand aan de leiderstop in december in Miami. Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen, zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid, worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft. PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro. Door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt. De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De centrale bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van een maand.
10: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. Een van de slachtoffers van het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans in het uitduel met SC Cambuur heeft blijvende gehoorschade opgelopen. Algemeen directeur Jesse Bergsma van SC Cambuur zegt dat een man van 41 nu het gehoor heeft van een 70-jarige. De verwondingen van de 7 slachtoffers variëren van lichte wondjes tot blijvende gehoorschade. Uit voorzorg liet de burgemeester van Leeuwarden geen fans van FC Twente toe bij het thuisduel met FC Twente. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die in aanmerking komen voor een stadionverbod. En SC Cambuur heeft aangifte gedaan. FC Twente heeft SC Cambuur met 1-4 verslagen in Leeuwarden. De club uit Enschede kende 3 dagen na de uitzege op Karabach in Azerbeidzjan nauwelijks problemen met de naar de eredivisie gepromoveerde club. Ruud Nijstad opende de score in de 22e minuut, waarna Wout Weghorst 5 minuten later de voorsprong verdubbelde. Marco Piaccia en Younes Taha zorgden voor 0-4 voordat Ilyes Hamasje namens Cambuur de eindstand bepaalde. FC Twente heeft 6 punten na 3 competitieduels, terwijl SC Cambuur na 4 nederlagen op rij nog puntloos is, met een doelsaldo van 4-16. Daniil Medvedev heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De als 7e geplaatste Rus versloeg de Fransman Hugo Gaston in 3 sets. 6-4, 6-2, 6-4. De wedstrijd duurde 2 uur en 18 minuten. Medvedev speelt in de volgende ronde tegen de Amerikaan Sebastian Gorsny of de Belg Raphaël Collignon. De 30-jarige Rus won het toernooi in 2021.
12: De Franse oud-voetballer Michel Platini vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Infantino staat onder druk vanwege zijn plan om aandelen van een nieuw bedrijf, FIFA Forward Enterprise, te verkopen aan particuliere investeerders. Platini verwijt Infantino dat hij de spelregels niet respecteert en wijst op drinkpauzes van 4 minuten tijdens het WK die werden gebruikt voor reclames. Ook overschreed de halftime show tijdens de WK-finale ruimschoots de toegestane 15 minuten. Platini noemt het ergste dat de Amerikaanse aanvaller Follarin Balogun na een rode kaart niet werd geschorst na een telefoongesprek tussen president Trump en Infantino.
13: Internationale en Lazio hebben hun tweede wedstrijd in de Serie A gewonnen. De landskampioen won bij Cagliari met 0-1 door een doelpunt van Hakan Çalhanoğlu. Lazio versloeg Genoa thuis met 1-0, waarbij middenvelder Davide Fratesi in de 25e minuut Justin Bijlo passeerde. Kenneth Taylor en Danilo Duki stonden in de basis bij Lazio, terwijl Tijani Noslin op de bank bleef. Ook AC Milan en Juventus hebben de eerste 2 competitiewedstrijden gewonnen.
14: Martin de Roon gaat voetballen voor AS Roma. De 35-jarige middenvelder komt over van Atalanta, waar hij in 445 wedstrijden 23 keer scoorde. Bij Roma werkt de Roon opnieuw samen met trainer Gianpiero Gasperini, die hij ook bij Atalanta had. De 44-voudig international van Oranje speelt bij zijn nieuwe club samen met Don Jaumale en de Vaine Ranch.
15: Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in de kustprovincies stevige buien met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. In het noordwesten kans op wateroverlast. Daar geldt code geel. Het wordt rond de 16 graden met een matige tot krachtige zuidwestenwind. Vanochtend half tot zwaar bewolkt met buien. Eerst in het westen en noorden, later ook elders. Ook dan kans op onweer en flinke regenval. De wind komt uit het zuidwesten. Aan de kust en het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag blijven er stevige buien voorkomen met onweer, vooral in het noordwesten. Het wordt ongeveer 20 graden met een matige tot krachtige wind uit het westen. Vanavond neemt de bewolking wat af en blijven er enkele buien over. De wind draait naar het zuidwesten en wordt zwakker. Morgen een stuk rustiger. Periode met zon en meestal droog. Opnieuw 20 graden met een matige westenwind.
17: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten, betalen gemiddeld bijna €600 per jaar meer dan in februari, meldt nu.nl. Gas is flink duurder geworden door de onrust rond de straat van Hormuz. De gasprijs steeg van ongeveer €1,20 naar €1,52 per kubieke meter. Een stijging van bijna 27%. Ook stroom werd duurder, van ongeveer 23 naar 28 cent per kilowattuur. Dat is een stijging van ongeveer 22%, blijkt uit gegevens van keuze.nl.
19: Het Openbaar Ministerie wil toch geen deal sluiten met Harry Leidekkers, de broer van Bolle Jos Leidekkers, meldt het AD. De top van het OM heeft op het laatste moment besloten geen akkoord te geven. Morgen staat Harry Leidekkers voor de rechter tijdens een voorbereidende zitting. Zijn advocaat Guy Wesky had geprobeerd om samen met het OM tot procesafspraken te komen. De 51-jarige Harry Leidekkers wordt verdacht van het witwassen van ruim €15 miljoen aan misdaadgeld, afkomstig uit de criminele organisatie van zijn jongere broer.
20: Op Sint Maarten blijven alle scholen maandag gesloten vanwege slecht weer. Voor het eiland geldt een overstromingswaarschuwing. Ook Saba en Sint Eustatius verwachten zeer zware regenbuien door de resten van Dolly, dat inmiddels is afgezwakt. Die buien kunnen leiden tot overstromingen en aardverschuivingen. Inwoners wordt gevraagd waar mogelijk de weg niet op te gaan.
21: De leiders van D66, VVD en CDA zijn het na ruim 15 uur onderhandelen nog niet eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Het overleg wordt maandagochtend om 9 uur voortgezet. De stukken moeten maandag naar de Raad van State. De coalitiepartijen verschillen van mening over de koers van het minderheidskabinet, met name over de aangekondigde miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid en de inkomstenbelasting op particulier vermogen, box 3. Oppositiepartij Pro wil alleen meewerken als de bezuiniging van tafel gaat, terwijl de VVD vreest dat rechtse partijen dan afhaken.
22: Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de kustprovincies Zeeland, Zuid-Holland, Friesland, Noord-Holland en de Waddeneilanden vanwege kans op zware onweersbuien. Tot morgenmiddag kan er in korte tijd veel regen vallen en kunnen er windstoten tot 70 km per uur voorkomen. Voor Noord-Holland geldt ook een waarschuwing voor plaatselijk veel wateroverlast, omdat de meeste buien over die provincie trekken. Daar kan tussen de 50 en 70 mm regen vallen in 12 tot 24 uur tijd. Het verkeer kan hinder ondervinden door aquaplaning, waarbij een auto tijdelijk de grip op de weg verliest door een dun laagje water tussen de banden en het asfalt.
23: Psychiater Jim van Os heeft excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou Verhoof, die in oktober 2023 overleed door euthanasie. Van Os stuurde met 13 collega's een brief naar het Openbaar Ministerie, waarin ze vroegen om een verkennend onderzoek naar haar ouders en behandelaars. De ouders hebben een rechtszaak aangespannen omdat ze willen weten wie de brief hebben ondertekend, zodat ze die mensen voor de rechter of tuchtrechter kunnen slepen. Van Os zegt dat de brief ging over zorgen over de verruiming van de criteria voor euthanasie bij psychisch lijden en niet over wat de ouders wel of niet hebben gedaan. De rechtbank in Den Haag doet donderdag uitspraak over de vraag of het OM de namen van de 8 andere ondertekenaars moet vrijgeven. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune wil de uitvoering van de doodstraf hervatten voor brandstichters. Hij kondigde dat zondag aan tijdens een bijeenkomst over de dodelijke natuurbranden in het oosten en noorden van Algerije. In het land geldt sinds 1993 een moratorium op de doodstraf. Tebboune wil dat het wetboek van strafrecht gewijzigd wordt en dat de regering en het parlement zich snel buigen over zijn wetsvoorstel. Bij de natuurbranden kwamen zeker 12 mensen om het leven. Maar lokale bronnen vrezen dat het werkelijke dodental veel hoger ligt. Mogelijk werden meer dan 20 mensen vermist na overstromingen in het nationale park Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona. Maar dat aantal is inmiddels bijgesteld naar minstens 15. Dat meldt de National Park Service. Zaterdag rond 2:30 's middags lokale tijd werden de Bright Angel Canyon en het gebied van de Phantom Ranch getroffen door overstromingen. Zondag waren 62 mensen geëvacueerd. Anderen moeten nog in veiligheid worden gebracht. Maandag kan het gebied opnieuw te maken krijgen met onweersbuien en hevige regenval. Bij een Oekraïense raketaanval op een commerciële voorziening in de Russische stad Belgorod zijn zondagavond 2 mensen om het leven gekomen. 16 anderen raakten gewond. Meerdere opslagplaatsen in de stad werden geraakt. In 7 daarvan brak brand uit. Iran heeft Amerikaanse troepen in Jordanië aangevallen met ballistische raketten. De Iraanse revolutionaire garde bevestigt dat het de King Hussein en Al-Azraq-basis heeft beschoten. Volgens het Jordaanse leger zijn 8 raketten onderschept door het luchtafweersysteem. Bijna alle raketten zijn uit de lucht gehaald en er is tot nu toe geen aanzienlijke schade. De aanval is een reactie op Amerikaanse aanvallen van zondagavond, waarbij 2 lanceerinstallaties op het Iraanse eiland Larak werden geraakt. Amerikaanse strijdkrachten hebben zondag 2 Iraanse lanceerinstallaties aangevallen op het Iraanse eiland Larak. Volgens een Amerikaanse functionaris bereidde de Iraanse revolutionaire garde zich voor op het afvuren van raketten met zeemijnen richting de straat van Hormuz. De Iraanse revolutionaire garde heeft de aanvallen bevestigd en meldt dat er Iraanse strijders en burgers zijn gedood of gewond. Iran zweert te reageren op de agressie. Het is de eerste keer sinds eind juli dat de Verenigde Staten weer aanvallen uitvoeren op Iran. De Amerikaanse president Donald Trump heeft toezichthouders opgeroepen een journaliste van NBC News te straffen. Hij viel Kristen Welker aan omdat ze zei dat hij wisselende resultaten heeft geboekt met zijn steun aan kandidaten tijdens voorverkiezingen. Trump schreef dat Welker bij de communicatietoezichthouder FCC zal worden aangegeven voor een berisping of straf. De aanval past in het offensief van zijn regering tegen kritische media. Deskundigen wijzen erop dat het Hoge Rechtshof meermaals heeft bevestigd dat de FCC niet bevoegd is omroepen of verslaggevers te straffen voor hun standpunten. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
4: En nu het economisch nieuws.
6: Meer dan 60% van de Nederlanders maakt zich zorgen over de gevolgen van stijgende brandstofprijzen door de Iran-oorlog. Dat blijkt uit een enquête van Kieskompas in samenwerking met het ANP. Stemmers van 50+, de PVV en de BBB zijn het meest bezorgd. Bij die partijen geeft meer dan 3/4 aan zich zorgen te maken. Energiedeskundige Martien Visser van de Hanze Hogeschool Groningen zegt dat vooral mensen met een laag inkomen worden getroffen, omdat zij vaak niet kunnen overstappen naar elektrisch rijden of hun huis beter kunnen isoleren. Ook mensen zonder auto merken de prijsstijging, omdat supermarkten hogere kosten doorberekenen aan klanten.
7: De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, pleit bij de G20 voor een einde aan economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Hij noemt deze conflicten gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. Klingbeil zegt dat het verminderen van wereldwijde onzekerheden ieders verantwoordelijkheid is. De G20-ministers van Financiën en centrale bankiers komen vanaf maandag bijeen in het Amerikaanse Asheville. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks vergaderingen voorafgaand aan de leiderstop in december in Miami.
8: Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft.
24: PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro, door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt.
25: De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De centrale bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van 1 maand.
26: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
27: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
28: Tot slot het sportnieuws. Een van de slachtoffers van het vuurwerkgeweld van Feyenoordfans in het uitduel met SC Cambuur heeft blijvende gehoorschade opgelopen. Algemeen directeur Jesse Bergsma van SC Cambuur zegt dat een man van 41 nu het gehoor heeft van een 70-jarige. De verwondingen van de 7 slachtoffers variëren van lichte wondjes tot blijvende gehoorschade. Uit voorzorg liet de burgemeester van Leeuwarden geen fans van FC Twente toe bij het thuisduel met FC Twente. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die in aanmerking komen voor een stadionverbod. En SC Cambuur heeft aangifte gedaan. FC Twente heeft SC Cambuur met 1-4 verslagen in Leeuwarden. De club uit Enschede kende drie dagen na de uitzege op Karabach in Azerbeidzjan nauwelijks problemen met de naar de eredivisie gepromoveerde club. Ruud Nijstad opende de score in de 22e minuut, waarna Wout Weghorst vijf minuten later de voorsprong verdubbelde. Marco Piaccia en Younes Taha zorgden voor 0-4 voordat Ilyes Hamasje namens Cambuur de eindstand bepaalde. FC Twente heeft 6 punten na 3 competitieduels, terwijl SC Cambuur na 4 nederlagen op rij nog puntloos is, met een doelsaldo van 4-16. Daniil Medvedev heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De als 7e geplaatste Rus versloeg de Fransman Hugo Gaston in 3 sets. 6-4, 6-2, 6-4. De wedstrijd duurde 2 uur en 18 minuten.

0: tijdens het WK, die werden gebruikt voor reclames. Ook overschreed de halftime show tijdens de WK-finale ruimschoots de toegestane 15 minuten. Platini noemt het ergste dat de Amerikaanse aanvaller Follarin Balogun na een rode kaart niet werd geschorst na een telefoongesprek tussen president Trump en Infantino. Internazionale en Lazio hebben hun tweede wedstrijd in de Serie A gewonnen. De landskampioen won bij Cagliari met 0-1 door een doelpunt van Hakan Çalhanoğlu. Lazio versloeg Genoa thuis met 1-0, waarbij middenvelder Davide Fratesi in de 25e minuut Justin Bijlo passeerde. Kenneth Taylor en Danilo Duki stonden in de basis bij Lazio, terwijl Tijani Noslin op de bank bleef. Ook AC Milan en Juventus hebben de eerste twee competitiewedstrijden gewonnen. Marten de Roon gaat voetballen voor AS Roma. De 35-jarige middenvelder komt over van Atalanta, waar hij in 445 wedstrijden 23 keer scoorde. Bij Roma werkt de Roon opnieuw samen met trainer Gianpiero Gasperini, die hij ook bij Atalanta had. De 44-voudig international van Oranje speelt bij zijn nieuwe club samen met Don Jaumale en de Vaine Ranch. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met buien. Eerst in het westen en noorden, later ook elders. De buien kunnen flink zijn, met onweer en veel regen. Vooral in het noordwesten kan dat leiden tot plaatselijke wateroverlast. Daar geldt code geel. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Langs de kust en het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag blijven er flinke buien voorkomen met kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond neemt het aantal buien af en wordt het rustiger. Morgen is het overwegend droog met flinke zonnige perioden en opnieuw rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten, betalen gemiddeld bijna €600 per jaar meer dan in februari, meldt nu.nl. Gas is flink duurder geworden door de onrust rond de straat van Hormuz. De gasprijs steeg van ongeveer €1,20 naar €1,52 per kubieke meter. Een stijging van bijna 27%. Ook stroom werd duurder, van ongeveer 23 naar 28 cent per kilowattuur. Dat is een stijging van ongeveer 22%, blijkt uit gegevens van Keuze.nl. Het Openbaar Ministerie wil toch geen deal sluiten met Harry Leidekkers, de broer van Bolle Jos Leidekkers, meldt het AD. De top van het OM heeft op het laatste moment besloten geen akkoord te geven. Morgen staat Harry Leidekkers voor de rechter tijdens een voorbereidende zitting. Zijn advocaat Guy Wesky had geprobeerd om samen met het OM tot procesafspraken te komen. De 51-jarige Harry Leidekkers wordt verdacht van het witwassen van ruim €15 miljoen aan misdaadgeld, afkomstig uit de criminele organisatie van zijn jongere broer. Op Sint Maarten blijven alle scholen maandag gesloten vanwege slecht weer. Voor het eiland geldt een overstromingswaarschuwing. Ook Saba en Sint Eustatius verwachten zeer zware regenbuien door de resten van Dolly, dat inmiddels is afgezwakt. Die buien kunnen leiden tot overstromingen en aardverschuivingen. Inwoners wordt gevraagd waar mogelijk de weg niet op te gaan. De leiders van D66, VVD en CDA zijn het na ruim 15 uur onderhandelen nog niet eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Het overleg wordt maandagochtend om 9 uur voortgezet. De stukken moeten maandag naar de Raad van State. De coalitiepartijen verschillen van mening over de koers van het minderheidskabinet, met name over de aangelegenheid.

0: gekondigde miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid en de inkomstenbelasting op particulier vermogen, box 3. Oppositiepartij PRO wil alleen meewerken als de bezuiniging van tafel gaat, terwijl de VVD vreest dat rechtse partijen dan afhaken. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de kustprovincies Zeeland, Zuid-Holland, Friesland, Noord-Holland en de Waddeneilanden vanwege kans op zware onweersbuien. Tot morgenmiddag kan er in korte tijd veel regen vallen en kunnen er windstoten tot 70 km per uur voorkomen. Voor Noord-Holland geldt ook een waarschuwing voor plaatselijk veel wateroverlast, omdat de meeste buien over die provincie trekken. Daar kan tussen de 50 en 70 mm regen vallen in 12 tot 24 uur tijd. Het verkeer kan hinder ondervinden door aquaplaning, waarbij een auto tijdelijk de grip op de weg verliest door een dun laagje water tussen de banden en het asfalt. Psychiater Jim van Os heeft excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou Verhoof, die in oktober 2023 overleed door euthanasie. Van Os stuurde met 13 collega's een brief naar het Openbaar Ministerie, waarin ze vroegen om een verkennend onderzoek naar haar ouders en behandelaars. De ouders hebben een rechtszaak aangespannen omdat ze willen weten wie de brief hebben ondertekend, zodat ze die mensen voor de rechter of tuchtrechter kunnen slepen. Van Os zegt dat de brief ging over zorgen over de verruiming van de criteria voor euthanasie bij psychisch lijden en niet over wat de ouders wel of niet hebben gedaan. De rechtbank in Den Haag doet donderdag uitspraak over de vraag of het OM de namen van de 8 andere ondertekenaars moet vrijgeven. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. In Nepal zitten naar schatting minstens 933 arbeiders vast bij ongeveer 6 waterkrachtprojecten. Dat meldt de Nepalese rampenbestrijdingsautoriteit. Nepal en Tibet werden vorige week getroffen door hevige overstromingen, waarbij zeker 781 mensen om het leven kwamen. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie 3 Nederlanders. De Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune wil de uitvoering van de doodstraf hervatten voor brandstichters. Hij kondigde dat zondag aan tijdens een bijeenkomst over de dodelijke natuurbranden in het oosten en noorden van Algerije. In het land geldt sinds 1993 een moratorium op de doodstraf. Tebboune wil dat het wetboek van strafrecht gewijzigd wordt en dat de regering en het parlement zich snel buigen over zijn wetsvoorstel. Bij de natuurbranden kwamen zeker 12 mensen om het leven. Maar lokale bronnen vrezen dat het werkelijke dodental veel hoger ligt. Mogelijk werden meer dan 20 mensen vermist na overstromingen in het nationale park Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona. Maar dat aantal is inmiddels bijgesteld naar minstens 15. Dat meldt de National Park Service. Zaterdag rond 2:30 's middags lokale tijd werden de Bright Angel Canyon en het gebied van de Phantom Ranch getroffen door overstromingen. Zondag waren 62 mensen geëvacueerd. Anderen moeten nog in veiligheid worden gebracht. Maandag kan het gebied opnieuw te maken krijgen met onweersbuien en hevige regenval. Bij een Oekraïense raketaanval op een commerciële voorziening in de Russische stad Belgorod zijn zondagavond 2 mensen om het leven gekomen. 16 anderen raakten gewond. Meerdere opslagplaatsen in de stad werden geraakt. In 7 daarvan brak brand uit. Iran heeft Amerikaanse troepen in Jordanië aangevallen met ballistische raketten. De Iraanse revolutionaire garde bevestigt dat het de King Hussein en Al-Azraq-basis heeft beschoten. Volgens het Jordaanse leger zijn 8 raketten onderschept door het luchtafweersysteem. Bijna alle raketten zijn uit de lucht gehaald en er is tot nu toe geen aanzienlijke schade. De aanval is een reactie op Amerikaanse aanvallen van zondagavond, waarbij twee lanceerinstallaties op het Iraanse eiland Larak werden geraakt. Amerikaanse strijdkrachten hebben zondag twee Iraanse lanceerinstallaties aangevallen op het Iraanse eiland Larak. Volgens een Amerikaanse functionaris bereidde de Iraanse revolutionaire garde zich voor op het afvuren van raketten met zeemijnen richting de straat van Hormuz. De Iraanse revolutionaire garde heeft de aanvallen bevestigd en meldt dat er Iraanse strijders en burgers zijn gedood of gewond. Iran zweert te reageren op de agressie. Het is de eerste keer sinds eind juli dat de Verenigde Staten weer aanvallen uitvoeren op Iran. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Meer dan 60% van de Nederlanders maakt zich zorgen over de gevolgen van stijgende brandstofprijzen door de Iran-oorlog. Dat blijkt uit een enquête van Kieskompas in samenwerking met het ANP. Stemmers van 50PLUS, de PVV en de BBB zijn het meest bezorgd. Bij die partijen geeft meer dan 3/4 aan zich zorgen te maken. Energiedeskundige Martien Visser van de Hanze Hogeschool Groningen zegt dat vooral mensen met een laag inkomen worden getroffen, omdat zij vaak niet kunnen overstappen naar elektrisch rijden of hun huis beter kunnen isoleren. Ook mensen zonder auto merken de prijsstijging, omdat supermarkten hogere kosten doorberekenen aan klanten. De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, pleit bij de G20 voor een einde aan economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Hij noemt deze conflicten gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. Klingbeil zegt dat het verminderen van wereldwijde onzekerheden ieders verantwoordelijkheid is. De G20-ministers van Financiën en centrale bankiers komen vanaf maandag bijeen in het Amerikaanse Asheville. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks vergaderingen voorafgaand aan de leiderstop in december in Miami. Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen, zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid, worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft. PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro. Door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt. De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De centrale bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van een maand. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Een van de slachtoffers van het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans in het uitduel met SC Cambuur heeft blijvende gehoorschade opgelopen. Algemeen directeur Jesse Bergsma van SC Cambuur zegt dat een man van 41 nu het gehoor heeft van een 70-jarige. De verwondingen van de 7 slachtoffers variëren van lichte wondjes tot blijvende gehoorschade. Uit voorzorg liet de burgemeester van Leeuwarden geen fans van FC Twente toe bij het thuisduel met FC Twente. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die in aanmerking komen voor een stadionverbod. En SC Cambuur heeft aangifte gedaan. FC Twente heeft SC Cambuur met 1-4 verslagen in Leeuwarden. De club uit Enschede kende 3 dagen na de uitzege op Karabach in Azerbeidzjan nauwelijks problemen met de naar de eredivisie gepromoveerde club. Ruud Nijstad opende de score in de 22e minuut, waarna Wout Weghorst 5 minuten later de voorsprong verdubbelde. Marco Piaccia en Younes Taha zorgden voor 0-4 voordat Ilyes Hamasje namens Cambuur de eindstand bepaalde. FC Twente heeft 6 punten na 3 competitieduels, terwijl SC Cambuur na 4 nederlagen op rij nog puntloos is met een doelsaldo van 4-16. Daniil Medvedev heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De als 7e geplaatste Rus versloeg de Fransman Hugo Gaston in 3 sets. 6-4, 6-2, 6-4. De wedstrijd duurde 2 uur en 18 minuten. Medvedev speelt in de volgende ronde tegen de Amerikaan Sebastian Gorsny of de Belg Raphaël Collignon. De 30-jarige Rus won het toernooi in 2021. De Franse oud-voetballer Michel Platini vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Infantino staat onder druk vanwege zijn plan om aandelen van een nieuw bedrijf, FIFA Forward Enterprise, te verkopen aan particuliere investeerders. Platini verwijt Infantino dat hij de spelregels niet respecteert en wijst op drinkpauzes van 4 minuten tijdens het WK die werden gebruikt voor reclames. Ook overschreed de halftime show tijdens de WK-finale ruimschoots de toegestane 15 minuten. Platini noemt het ergste dat de Amerikaanse aanvaller Follarin Balogun na een rode kaart niet werd geschorst na een telefoongesprek tussen president Trump en Infantino. Internazionale en Lazio hebben hun tweede wedstrijd in de Serie A gewonnen. De landskampioen won bij Cagliari met 0-1 door een doelpunt van Hakan Çalhanoğlu. Lazio versloeg Genoa thuis met 1-0, waarbij middenvelder Davide Fratesi in de 25e minuut Justin Bijlo passeerde. Kenneth Taylor en Danilo Duki stonden in de basis bij Lazio, terwijl Tijani Noslin op de bank bleef. Ook AC Milan en Juventus hebben de eerste 2 competitiewedstrijden gewonnen. Martin de Roon gaat voetballen voor AS Roma. De 35-jarige middenvelder komt over van Atalanta, waar hij in 445 wedstrijden 23 keer scoorde. Bij Roma werkt de Roon opnieuw samen met trainer Gianpiero Gasperini, die hij ook bij Atalanta had. De 44-voudig international van Oranje speelt bij zijn nieuwe club samen met Don Jaumale en de Vaine Ranch. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met buien. Eerst in het westen en noorden, later ook elders. De buien kunnen flink zijn, met onweer en veel regen. Vooral in het noordwesten kan dat leiden tot plaatselijke wateroverlast. Daar geldt code geel. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Langs de kust en het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag blijven er flinke buien voorkomen met kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond neemt het aantal buien af en wordt het rustiger.
4: Morgen is het overwegend droog met flinke zonnige perioden en opnieuw rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws.
0: Huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten, betalen gemiddeld bijna €600 per jaar meer dan in februari, meldt nu.nl. Gas is flink duurder geworden door de onrust rond de Straat van Hormuz. De gasprijs steeg van ongeveer €1,20 naar €1,52 per kubieke meter. Een stijging van bijna 27%. Ook stroom werd duurder, van ongeveer 23 naar 28 cent per kilowattuur. Dat is een stijging van ongeveer 22%, blijkt uit gegevens van Keuze.nl. Het Openbaar Ministerie wil toch geen deal sluiten met Harry Leidekkers, de broer van Bolle Jos Leidekkers, meldt het AD. De top van het OM heeft op het laatste moment besloten geen akkoord te geven. Morgen staat Harry Leidekkers voor de rechter tijdens een voorbereidende zitting. Zijn advocaat Guy Weski had geprobeerd om samen met het OM tot procesafspraken te komen. De 51-jarige Harry Leidekkers wordt verdacht van het witwassen van ruim €15 miljoen aan misdaadgeld, afkomstig uit de criminele organisatie van zijn jongere broer.
7: Op Sint Maarten blijven alle scholen maandag gesloten vanwege slecht weer. Voor het eiland geldt een overstromingswaarschuwing. Ook Saba en Sint Eustatius verwachten zeer zware regenbuien door de resten van Dolly, dat inmiddels is afgezwakt. Die buien kunnen leiden tot overstromingen en aardverschuivingen. Inwoners wordt gevraagd waar mogelijk de weg niet op te gaan.
8: De leiders van D66, VVD en CDA zijn het na ruim 15 uur onderhandelen nog niet eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Het overleg wordt maandagochtend om 9 uur voortgezet. De stukken moeten maandag naar de Raad van State. De coalitiepartijen verschillen van mening over de koers van het minderheidskabinet, met name over de aangekondigde miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid en de inkomstenbelasting op particulier vermogen, box 3. Oppositiepartij Pro wil alleen meewerken als de bezuiniging van tafel gaat, terwijl de VVD vreest dat rechtse partijen dan afhaken.
9: Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de kustprovincies Zeeland, Zuid-Holland, Friesland, Noord-Holland en de Waddeneilanden vanwege kans op zware onweersbuien. Tot morgenmiddag kan er in korte tijd veel regen vallen en kunnen er windstoten tot 70 km per uur voorkomen. Voor Noord-Holland geldt ook een waarschuwing voor plaatselijk veel wateroverlast, omdat de meeste buien over die provincie trekken. Daar kan tussen de 50 en 70 mm regen vallen in 12 tot 24 uur tijd. Het verkeer kan hinder ondervinden door aquaplaning, waarbij een auto tijdelijk de grip op de weg verliest door een dun laagje water tussen de banden en het asfalt.
0: Psychiater Jim van Os heeft excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou Verhoof, die in oktober 2023 overleed door euthanasie. Van Os stuurde met 13 collega's een brief naar het Openbaar Ministerie, waarin ze vroegen om een verkennend onderzoek naar haar ouders en behandelaars. De ouders hebben een rechtszaak aangespannen omdat ze willen weten wie de brief hebben ondertekend, zodat ze die mensen voor de rechter of tuchtrechter kunnen slepen. Van Os zegt dat de brief ging over zorgen over de verruiming van de criteria voor euthanasie bij psychisch lijden en niet over wat de ouders wel of niet hebben gedaan. De rechtbank in Den Haag doet donderdag uitspraak over de vraag of het OM de namen van de 8 andere ondertekenaars moet vrijgeven. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis.
10: Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws.
12: In Nepal zitten naar schatting minstens 933 arbeiders vast bij ongeveer 6 waterkrachtprojecten. Dat meldt de Nepalese rampenbestrijdingsautoriteit. Nepal en Tibet werden vorige week getroffen door hevige overstromingen, waarbij zeker 781 mensen om het leven kwamen. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie 3 Nederlanders.
2: De Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune wil de uitvoering van de doodstraf hervatten voor brandstichters. Hij kondigde dat zondag aan tijdens een bijeenkomst over de dodelijke natuurbranden in het oosten en noorden van Algerije. In het land geldt sinds 1993 een moratorium op de doodstraf. Tebboune wil dat het wetboek van strafrecht gewijzigd wordt en dat de regering en het parlement zich snel buigen over zijn wetsvoorstel. Bij de natuurbranden kwamen zeker 12 mensen om het leven. Maar lokale bronnen vrezen dat het werkelijke dodental veel hoger ligt.
12: Mogelijk werden meer dan 20 mensen vermist na overstromingen in het nationale park Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona. Maar dat aantal is inmiddels bijgesteld naar minstens 15. Dat meldt de National Park Service. Zaterdag rond 2:30 middags lokale tijd werden de Bright Angel Canyon en het gebied van de Phantom Ranch getroffen door overstromingen. Zondag waren 62 mensen geëvacueerd. Anderen moeten nog in veiligheid worden gebracht. Maandag kan het gebied opnieuw te maken krijgen met onweersbuien en hevige regenval.
13: Bij een Oekraïense raketaanval op een commerciële voorziening in de Russische stad Belgorod zijn zondagavond 2 mensen om het leven gekomen. 16 anderen raakten gewond. Meerdere opslagplaatsen in de stad werden geraakt. In 7 daarvan brak brand uit.
12: Iran heeft Amerikaanse troepen in Jordanië aangevallen met ballistische raketten. De Iraanse Revolutionaire Garde bevestigt dat het de King Hussein en Al-Azraq-basis heeft beschoten. Volgens het Jordaanse leger zijn 8 raketten onderschept door het luchtafweersysteem. Bijna alle raketten zijn uit de lucht gehaald en er is tot nu toe geen aanzienlijke schade. De aanval is een reactie op Amerikaanse aanvallen van zondagavond, waarbij 2 lanceerinstallaties op het Iraanse eiland Larak werden geraakt. Amerikaanse strijdkrachten hebben zondag 2 Iraanse lanceerinstallaties aangevallen op het Iraanse eiland Larak. Volgens een Amerikaanse functionaris bereidde de Iraanse Revolutionaire Garde zich voor op het afvuren van raketten met zeemijnen richting de Straat van Hormuz. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft de aanvallen bevestigd en meldt dat er Iraanse strijders en burgers zijn gedood of gewond. Iran zweert te reageren op de agressie. Het is de eerste keer sinds eind juli dat de Verenigde Staten weer aanvallen uitvoeren op Iran.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. Meer dan 60% van de Nederlanders maakt zich zorgen over de gevolgen van stijgende brandstofprijzen door de Iran-oorlog. Dat blijkt uit een enquête van Kieskompas in samenwerking met het ANP. Stemmers van 50PLUS, de PVV en de BBB zijn het meest bezorgd. Bij die partijen geeft meer dan 3/4 aan zich zorgen te maken. Energiedeskundige Martien Visser van de Hanze Hogeschool Groningen zegt dat vooral mensen met een laag inkomen worden getroffen, omdat zij vaak niet kunnen overstappen naar elektrisch rijden of hun huis beter kunnen isoleren. Ook mensen zonder auto merken de prijsstijging, omdat supermarkten hogere kosten doorberekenen aan klanten.
14: De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, pleit bij de G20 voor een einde aan economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Hij noemt deze conflicten gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd.
15: Klingbeil zegt dat het verminderen van wereldwijde onzekerheden ieders verantwoordelijkheid is. De G20-ministers van Financiën en centrale bankiers komen vanaf maandag bijeen in het Amerikaanse Asheville. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks vergaderingen voorafgaand aan de leiderstop in december in Miami.
16: Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft.
17: PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro, door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt.
18: De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De centrale bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van 1 maand.
19: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. Een van de slachtoffers van het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans in het uitduel met SC Cambuur heeft blijvende gehoorschade opgelopen. Algemeen directeur Jesse Bergsma van SC Cambuur zegt dat een man van 41 nu het gehoor heeft van een 70-jarige. De verwondingen van de 7 slachtoffers variëren van lichte wondjes tot blijvende gehoorschade. Uit voorzorg liet de burgemeester van Leeuwarden geen fans van FC Twente toe bij het thuisduel met FC Twente. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die in aanmerking komen voor een stadionverbod. En SC Cambuur heeft aangifte gedaan. FC Twente heeft SC Cambuur met 1-4 verslagen in Leeuwarden. De club uit Enschede kende 3 dagen na de uitzege op Karabach in Azerbeidzjan nauwelijks problemen met de naar de eredivisie gepromoveerde club. Ruud Nijstad opende de score in de 22e minuut, waarna Wout Weghorst 5 minuten later de voorsprong verdubbelde. Marco Piaccia en Younes Taha zorgden voor 0-4 voordat Ilyes Hamasje namens Cambuur de eindstand bepaalde. FC Twente heeft 6 punten na 3 competitieduels, terwijl SC Cambuur na 4 nederlagen op rij nog puntloos is met een doelsaldo van 4-16. Daniil Medvedev heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De als 7e geplaatste Rus versloeg de Fransman Hugo Gaston in 3 sets. 6-4, 6-2, 6-4. De wedstrijd duurde 2 uur en 18 minuten. Medvedev speelt in de volgende ronde tegen de Amerikaan Sebastian Gorsny of de Belg Raphaël Collignon. De 30-jarige Rus won het toernooi in 2021. De Franse oud-voetballer Michel Platini vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Infantino staat onder druk vanwege zijn plan om aandelen van een nieuw bedrijf, FIFA Forward Enterprise, te verkopen aan particuliere investeerders. Platini verwijt Infantino dat hij de spelregels niet respecteert en wijst op drinkpauzes van 4 minuten tijdens het WK die werden gebruikt voor reclames. Ook overschreed de halftime show tijdens de WK-finale ruimschoots de toegestane 15 minuten. Platini noemt het ergste dat de Amerikaanse aanvaller Follarin Balogun na een rode kaart niet werd geschorst na een telefoongesprek tussen president Trump en Infantino. Internazionale en Lazio hebben hun tweede wedstrijd in de Serie A gewonnen. De landskampioen won bij Cagliari met 0-1 door een doelpunt van Hakan Çalhanoğlu. Lazio versloeg Genoa thuis met 1-0, waarbij middenvelder Davide Fratesi in de 25e minuut Justin Bijlo passeerde. Kenneth Taylor en Danilo Duki stonden in de basis bij Lazio, terwijl Tijani Noslin op de bank bleef. Ook AC Milan en Juventus hebben de eerste twee competitiewedstrijden gewonnen. Martin de Roon gaat voetballen voor AS Roma. De 35-jarige middenvelder komt over van Atalanta, waar hij in 445 wedstrijden 23 keer scoorde. Bij Roma werkt de Roon opnieuw samen met trainer Gianpiero Gasperini, die hij ook bij Atalanta had. De 44-voudig international van Oranje speelt bij zijn nieuwe club samen met Donjel Malen en de Fine Ranch. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend krijgen we al snel te maken met stevige buien. Eerst aan de kust en later ook landinwaarts. Er is flink wat regen mogelijk, met kans op onweer en windstoten tot 70 km per uur. In het noordwesten geldt code geel vanwege de hevige regenval en mogelijke wateroverlast. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust krachtig. Vanmiddag blijven de buien aanhouden. Het wordt rond de 20 graden. Vanavond wordt het rustiger met enkele buien. Vannacht daalt de temperatuur naar 14 graden. Morgen is het een stuk beter. Meer zon en vrijwel droog. Opnieuw rond de 20 graden.
23: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het hele land vanwege zware onweersbuien. De buien beginnen aan de kust en trekken daarna landinwaarts. Ze kunnen gepaard gaan met veel regen in korte tijd, hagel en windstoten tot 70 km per uur. In Noord-Holland kan plaatselijk 50 tot 70 mm regen vallen in 12 tot 24 uur. Maandagavond wordt het geleidelijk droger.
26: Huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten, betalen gemiddeld bijna €600 per jaar meer dan in februari, meldt nu.nl. Gas is flink duurder geworden door de onrust rond de Straat van Hormuz. De gasprijs steeg van ongeveer €1,20 naar €1,52 per kubieke meter. Een stijging van bijna 27%. Ook stroom werd duurder, van ongeveer 23 naar 28 cent per kilowattuur. Dat is een stijging van ongeveer 22%, blijkt uit gegevens van keuze.nl.
27: Het Openbaar Ministerie wil toch geen deal sluiten met Harry Leidekkers, de broer van Bolle Jos Leidekkers, meldt het AD. De top van het OM heeft op het laatste moment besloten geen akkoord te geven. Morgen staat Harry Leidekkers voor de rechter tijdens een voorbereidende zitting. Zijn advocaat Guy Wesky had geprobeerd om samen met het OM tot procesafspraken te komen. De 51-jarige Harry Leidekkers wordt verdacht van het witwassen van ruim €15 miljoen aan misdaadgeld, afkomstig uit de criminele organisatie van zijn jongere broer. Op Sint Maarten blijven alle scholen maandag gesloten vanwege slecht weer. Voor het eiland geldt een overstromingswaarschuwing. Ook Saba en Sint Eustatius verwachten zeer zware regenbuien door de resten van Dolly, dat inmiddels is afgezwakt. Die buien kunnen leiden tot overstromingen en aardverschuivingen. Inwoners wordt gevraagd waar mogelijk de weg niet op te gaan. De leiders van D66, VVD en CDA zijn het na ruim 15 uur onderhandelen nog niet eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Het overleg wordt maandagochtend om 9 uur voortgezet. De stukken moeten maandag naar de Raad van State. De coalitiepartijen verschillen van mening over de koers van het minderheidskabinet, met name over de aangekondigde miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid en de inkomstenbelasting op particulier vermogen, box 3. Oppositiepartij Pro wil alleen meewerken als de bezuiniging van tafel gaat, terwijl de VVD vreest dat rechtse partijen dan afhaken. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de kustprovincies Zeeland, Zuid-Holland, Friesland, Noord-Holland en de Waddeneilanden vanwege kans op zware onweersbuien. Tot morgenmiddag kan er in korte tijd veel regen vallen en kunnen er windstoten tot 70 km per uur voorkomen. Voor Noord-Holland geldt ook een waarschuwing voor plaatselijk veel wateroverlast, omdat de meeste buien over die provincie trekken. Daar kan tussen de 50 en 70 mm regen vallen in 12 tot 24 uur tijd. Het verkeer kan hinder ondervinden door aquaplaning, waarbij een auto tijdelijk de grip op de weg verliest door een dun laagje water tussen de banden en het asfalt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. In het nationale park Grand Canyon in Arizona is zeker één persoon om het leven gekomen door overstromingen. Het gaat om een 46-jarige man, wiens lichaam is geborgen bij de Crystal Rapids langs de Colorado-rivier. Ongeveer 15 mensen worden nog vermist. De Grand Canyon werd zaterdagmiddag getroffen door de overstromingen en tegen zondagochtend waren 62 mensen geëvacueerd. Mogelijk valt er maandag meer regen, wat kan leiden tot verdere overstromingen. In Nepal zitten naar schatting minstens 933 arbeiders vast bij ongeveer 6 waterkrachtprojecten. Dat meldt de Nepalese Rampenbestrijdingsautoriteit. Nepal en Tibet werden vorige week getroffen door hevige overstromingen, waarbij zeker 781 mensen om het leven kwamen. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie 3 Nederlanders.
4: De Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune wil de uitvoering van de doodstraf hervatten voor brandstichters. Hij kondigde dat zondag aan tijdens een bijeenkomst over de dodelijke natuurbranden in het oosten en noorden van Algerije. In het land geldt sinds 1993 een moratorium op de doodstraf. Tebboune wil dat het wetboek van strafrecht gewijzigd wordt en dat de regering en het parlement zich snel buigen over zijn wetsvoorstel. Bij de natuurbranden kwamen zeker 12 mensen om het leven. Maar lokale bronnen vrezen dat het werkelijke dodental veel hoger ligt.
2: Mogelijk werden meer dan 20 mensen vermist na overstromingen in het nationale park Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona. Maar dat aantal is inmiddels bijgesteld naar minstens 15. Dat meldt de National Park Service. Zaterdag rond 2:30 middags lokale tijd werden de Bright Angel Canyon en het gebied van de Phantom Ranch getroffen door overstromingen. Zondag waren 62 mensen geëvacueerd. Anderen moeten nog in veiligheid worden gebracht. Maandag kan het gebied opnieuw te maken krijgen met onweersbuien en hevige regenval. Iran heeft Amerikaanse troepen in Jordanië aangevallen met ballistische raketten. De Iraanse revolutionaire garde bevestigt dat het de King Hussein en Al-Azraq-basis heeft beschoten.
5: Volgens het Jordaanse leger zijn 8 raketten onderschept door het luchtafweersysteem. Bijna alle raketten zijn uit de lucht gehaald en er is tot nu toe geen aanzienlijke schade. De aanval is een reactie op Amerikaanse aanvallen van zondagavond, waarbij 2 lanceerinstallaties op het Iraanse eiland Larak werden geraakt.
6: Bij een Oekraïense raketaanval op een commerciële voorziening in de Russische stad Belgorod zijn zondagavond 2 mensen om het leven gekomen. 16 anderen raakten gewond. Meerdere opslagplaatsen in de stad werden geraakt. In 7 daarvan brak brand uit.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. Meer dan 60% van de Nederlanders maakt zich zorgen over de gevolgen van stijgende brandstofprijzen door de Iran-oorlog. Dat blijkt uit een enquête van Kieskompas in samenwerking met het ANP. Stemmers van 50PLUS, de PVV en de BBB zijn het meest bezorgd. Bij die partijen geeft meer dan 3/4 aan zich zorgen te maken. Energiedeskundige Martien Visser van de Hanze Hogeschool Groningen zegt dat vooral mensen met een laag inkomen worden getroffen, omdat zij vaak niet kunnen overstappen naar elektrisch rijden of hun huis beter kunnen isoleren. Ook mensen zonder auto merken de prijsstijging, omdat supermarkten hogere kosten doorberekenen aan klanten.
10: De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, pleit bij de G20 voor een einde aan economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Hij noemt deze conflicten gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. Klingbeil zegt dat het verminderen van wereldwijde onzekerheden ieders verantwoordelijkheid is. De G20-ministers van Financiën en centrale bankiers komen vanaf maandag bijeen in het Amerikaanse Asheville. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks vergaderingen voorafgaand aan de leiderstop in december in Miami.
11: Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft.
13: PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro, door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt.
28: De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De centrale bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van een maand.
29: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd.
1: Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. FC Twente heeft SC Cambuur met 1-4 verslagen in Leeuwarden. De club uit Enschede kende 3 dagen na de uitzege op Karabach in Azerbeidzjan nauwelijks problemen met de naar de eredivisie gepromoveerde club. Ruud Nijstad opende de score in de 22e minuut, waarna Wout Weghorst 5 minuten later de voorsprong verdubbelde. Marco Piaccia en Younes Taha zorgden voor 0-4 voordat Ilyes Hamasje namens Cambuur de eindstand bepaalde. FC Twente heeft 6 punten na 3 competitieduels, terwijl SC Cambuur na 4 nederlagen op rij nog puntloos is met een doelsaldo van 4-16. Daniil Medvedev heeft de 2e ronde van de US Open bereikt. De als 7e geplaatste Rus versloeg de Fransman Hugo Gaston in 3 sets. 6-4, 6-2, 6-4. De wedstrijd duurde 2 uur en 18 minuten. Medvedev speelt in de volgende ronde tegen de Amerikaan Sebastian Gorsny of de Belg Raphaël Collignon. De 30-jarige Rus won het toernooi in 2021. Internationale en Lazio hebben hun 2e wedstrijd in de Serie A gewonnen. De landskampioen won bij Cagliari met 0-1 door een doelpunt van Hakan Çalhanoğlu. Lazio versloeg Genoa thuis met 1-0, waarbij middenvelder Davide Fratesi in de 25e minuut Justin Bijlo passeerde. Kenneth Taylor en Danilo Duki stonden in de basis bij Lazio, terwijl Tijani Noslin op de bank bleef. Ook AC Milan en Juventus hebben de eerste 2 competitiewedstrijden gewonnen. De Franse oud-voetballer Michel Platini vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Infantino staat onder druk vanwege zijn plan om aandelen van een nieuw bedrijf, FIFA Forward Enterprise, te verkopen aan particuliere investeerders. Platini verwijt Infantino dat hij de spelregels niet respecteert en wijst op drinkpauzes van 4 minuten tijdens het WK die werden gebruikt voor reclames. Ook overschreed de halftime show tijdens de WK-finale ruimschoots de toegestane 15 minuten. Platini noemt het ergste dat de Amerikaanse aanvaller Follarin Balogun na een rode kaart niet werd geschorst na een telefoongesprek tussen president Trump en Infantino. Martin de Roon gaat voetballen voor AS Roma. De 35-jarige middenvelder komt over van Atalanta, waar hij in 445 wedstrijden 23 keer scoorde. Bij Roma werkt de Roon opnieuw samen met trainer Gianpiero Gasperini, die hij ook bij Atalanta had. De 44-voudig international van Oranje speelt bij zijn nieuwe club samen met Donjel Malen en de Vine Ranch. Novak Djokovic is in de 1e ronde van de US Open uitgeschakeld door de Argentijn Mariano Navone. De 39-jarige Serviër verloor in 5 sets met 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. Djokovic won het toernooi eerder in 2011, 2015, 2018 en 2023. Met de nederlaag eindigt zijn jacht op een 25e Grand Slam-titel. Ook komt er een einde aan zijn reeks van 78 overwinningen in de 1e ronde van een Grand Slam-toernooi. Dit was het laatste sportnieuws.
15: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend krijgen we al snel te maken met stevige buien. Eerst aan de kust en later ook landinwaarts. Er is flink wat regen mogelijk, met kans op onweer en windstoten tot 70 km per uur. In het noordwesten geldt code geel vanwege de hevige regenval en mogelijke wateroverlast. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust krachtig. Vanmiddag blijven de buien aanhouden. Het wordt rond de 20 graden. Vanavond wordt het rustiger met enkele buien. Vannacht daalt de temperatuur naar 14 graden. Morgen is het een stuk beter. Meer zon en vrijwel droog. Opnieuw rond de 20 graden.
18: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het hele land vanwege zware onweersbuien. De buien beginnen aan de kust en trekken daarna landinwaarts. Ze kunnen gepaard gaan met veel regen in korte tijd, hagel en windstoten tot 70 km per uur. In Noord-Holland kan plaatselijk 50 tot 70 mm regen vallen in 12 tot 24 uur. Maandagavond wordt het geleidelijk droger.
19: Huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten, betalen gemiddeld bijna €600 per jaar meer dan in februari, meldt nu.nl. Gas is flink duurder geworden door de onrust rond de Straat van Hormuz. De gasprijs steeg van ongeveer €1,20 naar €1,52 per kubieke meter. Een stijging van bijna 27%. Ook stroom werd duurder, van ongeveer 23 naar 28 cent per kilowattuur. Dat is een stijging van ongeveer 22%, blijkt uit gegevens van keuze.nl.
27: Het Openbaar Ministerie wil toch geen deal sluiten met Harry Leidekkers, de broer van Bolle Jos Leidekkers, meldt het AD. De top van het OM heeft op het laatste moment besloten geen akkoord te geven. Morgen staat Harry Leidekkers voor de rechter tijdens een voorbereidende zitting. Zijn advocaat Guy Wesky had geprobeerd om samen met het OM tot procesafspraken te komen. De 51-jarige Harry Leidekkers wordt verdacht van het witwassen van ruim €15 miljoen aan misdaadgeld, afkomstig uit de criminele organisatie van zijn jongere broer.
20: Op Sint Maarten blijven alle scholen maandag gesloten vanwege slecht weer. Voor het eiland geldt een overstromingswaarschuwing. Ook Saba en Sint Eustatius verwachten zeer zware regenbuien door de resten van Dolly, dat inmiddels is afgezwakt. Die buien kunnen leiden tot overstromingen en aardverschuivingen. Inwoners wordt gevraagd waar mogelijk de weg niet op te gaan.
21: De leiders van D66, VVD en CDA zijn het na ruim 15 uur onderhandelen nog niet eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Het overleg wordt maandagochtend om 9 uur voortgezet. De stukken moeten maandag naar de Raad van State. De coalitiepartijen verschillen van mening over de koers van het minderheidskabinet, met name over de aangekondigde miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid en de inkomstenbelasting op particulier vermogen, box 3. Oppositiepartij Pro wil alleen meewerken als de bezuiniging van tafel gaat, terwijl de VVD vreest dat rechtse partijen dan afhaken.
27: Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de kustprovincies Zeeland, Zuid-Holland, Friesland, Noord-Holland en de Waddeneilanden vanwege kans op zware onweersbuien. Tot morgenmiddag kan er in korte tijd veel regen vallen en kunnen er windstoten tot 70 km per uur voorkomen. Voor Noord-Holland geldt ook een waarschuwing voor plaatselijk veel wateroverlast, omdat de meeste buien over die provincie trekken. Daar kan tussen de 50 en 70 mm regen vallen in 12 tot 24 uur tijd. Het verkeer kan hinder ondervinden door aquaplaning, waarbij een auto tijdelijk de grip op de weg verliest door een dun laagje water tussen de banden en het asfalt.
19: Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws. In het nationale park Grand Canyon in Arizona is zeker één persoon om het leven gekomen door overstromingen. Het gaat om een 46-jarige man, wiens lichaam is geborgen bij de Crystal Rapids langs de Colorado-rivier. Ongeveer 15 mensen worden nog vermist.
0: De Grand Canyon werd zaterdagmiddag getroffen door de overstromingen. En tegen zondagochtend waren 62 mensen geëvacueerd. Mogelijk valt er maandag meer regen, wat kan leiden tot verdere overstromingen.
2: In Nepal zitten naar schatting minstens 933 arbeiders vast, bij ongeveer

0: Algerije. In het land geldt sinds 1993 een moratorium op de doodstraf. Tebboune wil dat het wetboek van strafrecht gewijzigd wordt en dat de regering en het parlement zich snel buigen over zijn wetsvoorstel. Bij de natuurbranden kwamen zeker 12 mensen om het leven. Maar lokale bronnen vrezen dat het werkelijke dodental veel hoger ligt. Mogelijk werden meer dan 20 mensen vermist na overstromingen in het nationale park Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona. Maar dat aantal is inmiddels bijgesteld naar minstens 15. Dat meldt de National Park Service. Zaterdag rond 2:30 'smiddags lokale tijd werden de Bright Angel Canyon en het gebied van de Phantom Ranch getroffen door overstromingen. Zondag waren 62 mensen geëvacueerd. Anderen moeten nog in veiligheid worden gebracht. Maandag kan het gebied opnieuw te maken krijgen met onweersbuien en hevige regenval. Iran heeft Amerikaanse troepen in Jordanië aangevallen met ballistische raketten. De Iraanse Revolutionaire Garde bevestigt dat het de King Hussein en Al-Azraq-basis heeft beschoten. Volgens het Jordaanse leger zijn 8 raketten onderschept door het luchtafweersysteem. Bijna alle raketten zijn uit de lucht gehaald en er is tot nu toe geen aanzienlijke schade. De aanval is een reactie op Amerikaanse aanvallen van zondagavond, waarbij 2 lanceerinstallaties op het Iraanse eiland Larak werden geraakt. Bij een Oekraïense raketaanval op een commerciële voorziening in de Russische stad Belgorod zijn zondagavond 2 mensen om het leven gekomen. 16 anderen raakten gewond. Meerdere opslagplaatsen in de stad werden geraakt. In 7 daarvan brak brand uit. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Meer dan 60% van de Nederlanders maakt zich zorgen over de gevolgen van stijgende brandstofprijzen door de Iran-oorlog. Dat blijkt uit een enquête van Kieskompas in samenwerking met het ANP. Stemmers van 50PLUS, de PVV en de BBB zijn het meest bezorgd. Bij die partijen geeft meer dan 3/4 aan zich zorgen te maken. Energiedeskundige Martien Visser van de Hanser Hogeschool Groningen zegt dat vooral mensen met een laag inkomen worden getroffen, omdat zij vaak niet kunnen overstappen naar elektrisch rijden of hun huis beter kunnen isoleren. Ook mensen zonder auto merken de prijsstijging, omdat supermarkten hogere kosten doorberekenen aan klanten. De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, pleit bij de G20 voor een einde aan economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Hij noemt deze conflicten gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. Klingbeil zegt dat het verminderen van wereldwijde onzekerheden ieders verantwoordelijkheid is. De G20-ministers van Financiën en centrale bankiers komen vanaf maandag bijeen in het Amerikaanse Asheville. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks vergaderingen voorafgaand aan de leiderstop in december in Miami. Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen, zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid, worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft. PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro. Door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden.

0: De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt. De centrale bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De centrale bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van 1 maand. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. FC Twente heeft SC Cambuur met 1-4 verslagen in Leeuwarden. De club uit Enschede kende 3 dagen na de uitzege op Karabach in Azerbeidzjan nauwelijks problemen met de naar de eredivisie gepromoveerde club. Ruud Nijstad opende de score in de 22e minuut, waarna Wout Weghorst 5 minuten later de voorsprong verdubbelde. Marco Piaccia en Younes Taha zorgden voor 0-4 voordat Ilyes Hamasje namens Cambuur de eindstand bepaalde. FC Twente heeft 6 punten na 3 competitieduels, terwijl SC Cambuur na 4 nederlagen op rij nog puntloos is met een doelsaldo van 4-16. Daniil Medvedev heeft de 2e ronde van de US Open bereikt. De als 7e geplaatste Rus versloeg de Fransman Hugo Gaston in 3 sets. 6-4, 6-2, 6-4. De wedstrijd duurde 2 uur en 18 minuten. Medvedev speelt in de volgende ronde tegen de Amerikaan Sebastian Gorsny of de Belg Raphaël Collignon. De 30-jarige Rus won het toernooi in 2021. Internazionale en Lazio hebben hun 2e wedstrijd in de Serie A gewonnen. De landskampioen won bij Cagliari met 0-1 door een doelpunt van Hakan Çalhanoğlu. Lazio versloeg Genoa thuis met 1-0, waarbij middenvelder Davide Fratesi in de 25e minuut Justin Bijlo passeerde. Kenneth Taylor en Danilo Duki stonden in de basis bij Lazio, terwijl Tijani Noslin op de bank bleef. Ook AC Milan en Juventus hebben de eerste 2 competitiewedstrijden gewonnen. De Franse oud-voetballer Michel Platini vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Infantino staat onder druk vanwege zijn plan om aandelen van een nieuw bedrijf, FIFA Forward Enterprise, te verkopen aan particuliere investeerders. Platini verwijt Infantino dat hij de spelregels niet respecteert en wijst op drinkpauzes van 4 minuten tijdens het WK die werden gebruikt voor reclames. Ook overschreed de halftime show tijdens de WK-finale ruimschoots de toegestane 15 minuten. Platini noemt het het ergste dat de Amerikaanse aanvaller Follarin Balogun na een rode kaart niet werd geschorst na een telefoongesprek tussen president Trump en Infantino. Martin de Roon gaat voetballen voor AS Roma. De 35-jarige middenvelder komt over van Atalanta, waar hij in 445 wedstrijden 23 keer scoorde. Bij Roma werkt de Roon opnieuw samen met trainer Gianpiero Gasperini, die hij ook bij Atalanta had. De 44-voudig international van Oranje speelt bij zijn nieuwe club samen met Donjel Malen en Devine Rensch. Novak Djokovic is in de 1e ronde van de US Open uitgeschakeld door de Argentijn Mariano Navone. De 39-jarige Serviër verloor in 5 sets met 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. Djokovic won het toernooi eerder in 2011, 2015, 2018 en 2023. Met de nederlaag eindigt zijn jacht op een 25e Grand Slam-titel. Ook komt er een einde aan zijn reeks van 78 overwinningen in de 1e ronde van een Grand Slam-toernooi. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met buien. Eerst aan de kust, later ook landinwaarts. Bij de buien kan het flink regenen, met onweer en windstoten tot 70 km per uur. Vooral in het noordwesten kan er plaatselijk wateroverlast ontstaan. Code geel is van kracht. Vanmiddag blijven er stevige buien vallen met kans op onweer. De temperatuur komt uit rond de 20 graden. De wind is matig, aan de kust krachtig. Vanavond neemt de buienactiviteit af. Vannacht nog enkele buien, vooral in het noorden, met een graad of 14. Morgen is het rustiger met zon en blijft het vrijwel overal droog.
1: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: Het Centraal Planbureau concludeert dat internationale studenten over hun hele levensloop gemiddeld een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse overheidsfinanciën. De kosten die de overheid maakt aan studiefinanciering, sociale zekerheid en zorg worden ruimschoots terugverdiend. Dat komt doordat een deel van de studenten in Nederland blijft werken en belasting betaalt. 5 jaar na afstuderen woont ongeveer 1 op de 5 studenten uit de Europese economische ruimte nog in Nederland. Bij studenten van buiten die regio is dat 2 op de 5. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het hele land vanwege zware onweersbuien. De buien beginnen aan de kust en trekken daarna landinwaarts. Ze kunnen gepaard gaan met veel regen in korte tijd, hagel en windstoten tot 70 km per uur. In Noord-Holland kan plaatselijk 50 tot 70 mm regen vallen in 12 tot 24 uur. Maandagavond wordt het geleidelijk droger. Huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten, betalen gemiddeld bijna €600 per jaar meer dan in februari, meldt nu.nl. Gas is flink duurder geworden door de onrust rond de Straat van Hormuz. De gasprijs steeg van ongeveer €1,20 naar €1,52 per kubieke meter. Een stijging van bijna 27%. Ook stroom werd duurder, van ongeveer 23 naar 28 cent per kilowattuur. Dat is een stijging van ongeveer 22%, blijkt uit gegevens van keuze.nl. Het Openbaar Ministerie wil toch geen deal sluiten met Harry Leidekkers, de broer van Bolle Jos Leidekkers, meldt het AD. De top van het OM heeft op het laatste moment besloten geen akkoord te geven. Morgen staat Harry Leidekkers voor de rechter tijdens een voorbereidende zitting. Zijn advocaat Guy Weski had geprobeerd om samen met het OM tot procesafspraken te komen. De 51-jarige Harry Leidekkers wordt verdacht van het witwassen van ruim €15 miljoen aan misdaadgeld, afkomstig uit de criminele organisatie van zijn jongere broer. Op Sint Maarten blijven alle scholen maandag gesloten vanwege slecht weer. Voor het eiland geldt een overstromingswaarschuwing. Ook Saba en Sint Eustatius verwachten zeer zware regenbuien door de resten van Dolly, dat inmiddels is afgezwakt. Die buien kunnen leiden tot overstromingen en aardverschuivingen. Inwoners wordt gevraagd waar mogelijk de weg niet op te gaan. De leiders van D66, VVD en CDA zijn het na ruim 15 uur onderhandelen nog niet eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Het overleg wordt maandagochtend om 9 uur voortgezet. De stukken moeten maandag naar de Raad van State. De coalitiepartijen verschillen van mening over de koers van het minderheidskabinet, met name over de aangekondigde miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid en de inkomstenbelasting op particulier vermogen, box 3. Oppositiepartij Pro wil alleen meewerken als de bezuiniging van tafel gaat, terwijl de VVD vreest dat rechtse partijen dan afhaken. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Iran heeft een Amerikaanse drone neergeschoten boven de straat van Hormuz en raketten afgevuurd op Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. Dit gebeurde nadat de Verenigde Staten zondag twee lanceerinstallaties aanvielen op het eiland Larak in de straat van Hormuz, om te voorkomen dat Iran daar zeemijnen zou leggen. Maandagochtend meldde de Iraanse Revolutionaire Garde dat een supertanker in de zeestraat door twee mijnen werd geraakt en in brand vloog. Jordanië onderschepte 8 Iraanse raketten die gericht waren op Amerikaanse bases en ook Amerikaanse troepen in de Verenigde Arabische Emiraten werden beschoten. Iran waarschuwt dat het daadkrachtig zal reageren op verdere militaire agressie van de Verenigde Staten.
8: In het nationale park Grand Canyon in Arizona is zeker 1 persoon om het leven gekomen door overstromingen. Het gaat om een 46-jarige man, wiens lichaam is geborgen bij de Crystal Rapids langs de Colorado-rivier. Ongeveer 15 mensen worden nog vermist. De Grand Canyon werd zaterdagmiddag getroffen door de overstromingen en tegen zondagochtend waren 62 mensen geëvacueerd. Mogelijk valt er maandag meer regen, wat kan leiden tot verdere overstromingen.
9: In Nepal zitten naar schatting minstens 933 arbeiders vast bij ongeveer 6 waterkrachtprojecten. Dat meldt de Nepalese Rampenbestrijdingsautoriteit. Nepal en Tibet werden vorige week getroffen door hevige overstromingen, waarbij zeker 781 mensen om het leven kwamen. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie 3 Nederlanders.
10: De Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune wil de uitvoering van de doodstraf hervatten voor brandstichters. Hij kondigde dat zondag aan tijdens een bijeenkomst over de dodelijke natuurbranden in het oosten en noorden van Algerije. In het land geldt sinds 1993 een moratorium op de doodstraf. Tebboune wil dat het wetboek van strafrecht gewijzigd wordt en dat de regering en het parlement zich snel buigen over zijn wetsvoorstel. Bij de natuurbranden kwamen zeker 12 mensen om het leven. Maar lokale bronnen vrezen dat het werkelijke dodental veel hoger ligt.
11: Mogelijk werden meer dan 20 mensen vermist na overstromingen in het nationale park Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona. Maar dat aantal is inmiddels bijgesteld naar minstens 15. Dat meldt de National Park Service. Zaterdag rond 2:30 middags lokale tijd werden de Bright Angel Canyon en het gebied van de Phantom Ranch getroffen door overstromingen. Zondag waren 62 mensen geëvacueerd. Anderen moeten nog in veiligheid worden gebracht. Maandag kan het gebied opnieuw te maken krijgen met onweersbuien en hevige regenval.
12: Bij een Oekraïense raketaanval op een commerciële voorziening in de Russische stad Belgorod zijn zondagavond 2 mensen om het leven gekomen. 16 anderen raakten gewond. Meerdere opslagplaatsen in de stad werden geraakt. In 7 daarvan brak brand uit.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws. Meer dan 60% van de Nederlanders maakt zich zorgen over de gevolgen van stijgende brandstofprijzen door de Iran-oorlog. Dat blijkt uit een enquête van Kieskompas in samenwerking met het ANP. Stemmers van 50+, de PVV en de BBB zijn het meest bezorgd.
15: Bij die partijen geeft meer dan driekwart aan zich zorgen te maken. Energiedeskundige Martien Visser van de Hanze Hogeschool Groningen zegt dat vooral mensen met een laag inkomen worden getroffen, omdat zij vaak niet kunnen overstappen naar elektrisch rijden of hun huis beter kunnen isoleren. Ook mensen zonder auto merken de prijsstijging, omdat supermarkten hogere kosten doorberekenen aan klanten. De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, pleit bij de G20 voor een einde aan economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Hij noemt deze conflicten gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. Klingbeil zegt dat het verminderen van wereldwijde onzekerheden ieders verantwoordelijkheid is. De G20-ministers van Financiën en centrale bankiers komen vanaf maandag bijeen in het Amerikaanse Asheville. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks vergaderingen voorafgaand aan de leiderstop in december in Miami.
16: Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen, zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid, worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft. PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro. Door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt.
15: De centrale bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De centrale bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van 1 maand.
17: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. FC Twente heeft SC Cambuur met 1-4 verslagen in Leeuwarden. De club uit Enschede kende 3 dagen na de uitzege op Karabach in Azerbeidzjan nauwelijks problemen met de naar de eredivisie gepromoveerde club. Ruud Nijstad opende de score in de 22e minuut, waarna Wout Weghorst 5 minuten later de voorsprong verdubbelde. Marco Piaccia en Younes Taha zorgden voor 0-4 voordat Ilyes Hamasje namens Cambuur de eindstand bepaalde. FC Twente heeft 6 punten na 3 competitieduels, terwijl SC Cambuur na 4 nederlagen op rij nog puntloos is met een doelsaldo van 4-16. Daniil Medvedev heeft de 2e ronde van de US Open bereikt. De als 7e geplaatste Rus versloeg de Fransman Hugo Gaston in 3 sets. 6-4, 6-2, 6-4. De wedstrijd duurde 2 uur en 18 minuten. Medvedev speelt in de volgende ronde tegen de Amerikaan Sebastian Gorsny of de Belg Raphaël Collignon. De 30-jarige Rus won het toernooi in 2021. Internazionale en Lazio hebben hun tweede wedstrijd in de Serie A gewonnen. De landskampioen won bij Cagliari met 0-1 door een doelpunt van Hakan Çalhanoğlu. Lazio versloeg Genoa thuis met 1-0, waarbij middenvelder Davide Fratesi in de 25e minuut Justin Bijlo passeerde. Kenneth Taylor en Danilo Duki stonden in de basis bij Lazio, terwijl Tijani Noslin op de bank bleef. Ook AC Milan en Juventus hebben de eerste twee competitiewedstrijden gewonnen. De Franse oud-voetballer Michel Platini vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Infantino staat onder druk vanwege zijn plan om aandelen van een nieuw bedrijf, FIFA Forward Enterprise, te verkopen aan particuliere investeerders. Platini verwijt Infantino dat hij de spelregels niet respecteert en wijst op drinkpauzes van 4 minuten tijdens het WK die werden gebruikt voor reclames. Ook overschreed de halftime show tijdens de WK-finale ruimschoots de toegestane 15 minuten. Platini noemt het ergste dat de Amerikaanse aanvaller Follarin Balogun na een rode kaart niet werd geschorst na een telefoongesprek tussen president Trump en Infantino. Martin de Roon gaat voetballen voor AS Roma. De 35-jarige middenvelder komt over van Atalanta, waar hij in 445 wedstrijden 23 keer scoorde. Bij Roma werkt de Roon opnieuw samen met trainer Gianpiero Gasperini, die hij ook bij Atalanta had. De 44-voudig international van Oranje speelt bij zijn nieuwe club samen met Donjel Malen en Devine Rensch. Novak Djokovic is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld door de Argentijn Mariano Navone. De 39-jarige Serviër verloor in 5 sets met 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. Djokovic won het toernooi eerder in 2011, 2015, 2018 en 2023. Met de nederlaag eindigt zijn jacht op een 25e Grand Slam-titel. Ook komt er een einde aan zijn reeks van 78 overwinningen in de eerste ronde van een Grand Slam-toernooi. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met buien. Eerst aan de kust en later ook landinwaarts. Er kan flink onweer voorkomen met veel regen in korte tijd, vooral in het noordwesten. Daar geldt code geel vanwege kans op wateroverlast. Ook zijn er windstoten mogelijk van 60 tot 70 km per uur. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust krachtig. Vanmiddag blijven er stevige buien trekken met onweer. De temperatuur komt uit rond de 20 graden. Vanavond neemt het buienrisico af. Morgen wordt het rustiger met flinke zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Ook dan ongeveer 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws.
23: Het Centraal Planbureau concludeert dat internationale studenten over hun hele levensloop gemiddeld een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse overheidsfinanciën. De kosten die de overheid maakt aan studiefinanciering, sociale zekerheid en zorg worden ruimschoots terugverdiend. Dat komt doordat een deel van de studenten in Nederland blijft werken en belasting betaalt. 5 jaar na afstuderen woont ongeveer 1 op de 5 studenten uit de Europese economische ruimte nog in Nederland. Bij studenten van buiten die regio is dat 2 op de 5.
24: Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het hele land vanwege zware onweersbuien. De buien beginnen aan de kust en trekken daarna landinwaarts. Ze kunnen gepaard gaan met veel regen in korte tijd, hagel en windstoten tot 70 km per uur.
23: in Noord-Holland kan plaatselijk 50 tot 70 mm regen vallen in 12 tot 24 uur. Maandagavond wordt het geleidelijk droger.
0: Huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten, betalen gemiddeld bijna €600 per jaar meer dan in februari, meldt nu.nl. Gas is flink duurder geworden door de onrust rond de Straat van Hormuz. De gasprijs steeg van ongeveer €1,20 naar €1,52 per kubieke meter. Een stijging van bijna 27%. Ook stroom werd duurder, van ongeveer 23 naar 28 cent per kilowattuur. Dat is een stijging van ongeveer 22%, blijkt uit gegevens van keuze.nl.
23: Het Openbaar Ministerie wil toch geen deal sluiten met Harry Leidekkers, de broer van Bolle Jos Leidekkers, meldt het AD. De top van het OM heeft op het laatste moment besloten geen akkoord te geven. Morgen staat Harry Leidekkers voor de rechter tijdens een voorbereidende zitting. Zijn advocaat Guy Weski had geprobeerd om samen met het OM tot procesafspraken te komen. De 51-jarige Harry Leidekkers wordt verdacht van het witwassen van ruim €15 miljoen aan misdaadgeld, afkomstig uit de criminele organisatie van zijn jongere broer.
0: Op Sint Maarten blijven alle scholen maandag gesloten vanwege slecht weer. Voor het eiland geldt een overstromingswaarschuwing. Ook Saba en Sint Eustatius verwachten zeer zware regenbuien door de resten van Dolly, dat inmiddels is afgezwakt. Die buien kunnen leiden tot overstromingen en aardverschuivingen. Inwoners wordt gevraagd waar mogelijk de weg niet op te gaan.
1: De leiders van D66, VVD en CDA zijn het na ruim 15 uur onderhandelen nog niet eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Het overleg wordt maandagochtend om 9 uur voortgezet. De stukken moeten maandag naar de Raad van State. De coalitiepartijen verschillen van mening over de koers van het minderheidskabinet, met name over de aangekondigde miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid en de inkomstenbelasting op particulier vermogen, box 3. Oppositiepartij Pro wil alleen meewerken als de bezuiniging van tafel gaat, terwijl de VVD vreest dat rechtse partijen dan afhaken.
0: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. Iran heeft een Amerikaanse drone neergeschoten boven de Straat van Hormuz en raketten afgevuurd op Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. Dit gebeurde nadat de Verenigde Staten zondag twee lanceerinstallaties aanvielen op het eiland Larak in de Straat van Hormuz, om te voorkomen dat Iran daar zeemijnen zou leggen. Maandagochtend meldde de Iraanse Revolutionaire Garde dat een supertanker in de zeestraat door twee mijnen werd geraakt en in brand vloog. Jordanië onderschepte 8 Iraanse raketten die gericht waren op Amerikaanse bases en ook Amerikaanse troepen in de Verenigde Arabische Emiraten werden beschoten. Iran waarschuwt dat het daadkrachtig zal reageren op verdere militaire agressie van de Verenigde Staten.
6: In het nationale park Grand Canyon in Arizona is zeker 1 persoon om het leven gekomen door overstromingen. Het gaat om een 46-jarige man, wiens lichaam is geborgen bij de Crystal Rapids langs de Colorado-rivier. Ongeveer 15 mensen worden nog vermist. De Grand Canyon werd zaterdagmiddag getroffen door de overstromingen en tegen zondagochtend waren 62 mensen geëvacueerd. Mogelijk valt er maandag meer regen, wat kan leiden tot verdere overstromingen.
25: In Nepal zitten naar schatting minstens 933 arbeiders vast bij ongeveer 6 waterkrachtprojecten. Dat meldt de Nepalese Rampenbestrijdingsautoriteit. Nepal en Tibet werden vorige week getroffen door hevige overstromingen, waarbij zeker 781 mensen om het leven kwamen. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie 3 Nederlanders. De Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune wil de uitvoering van de doodstraf hervatten voor brandstichters. Hij kondigde dat zondag aan tijdens een bijeenkomst over de dodelijke natuurbranden in het oosten en noorden van Algerije. In het land geldt sinds 1993 een moratorium op de doodstraf. Tebboune wil dat het wetboek van strafrecht gewijzigd wordt en dat de regering en het parlement zich snel buigen over zijn wetsvoorstel. Bij de natuurbranden kwamen zeker 12 mensen om het leven. Maar lokale bronnen vrezen dat het werkelijke dodental veel hoger ligt. Mogelijk werden meer dan 20 mensen vermist na overstromingen in het nationale park Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona. Maar dat aantal is inmiddels bijgesteld naar minstens 15. Dat meldt de National Park Service. Zaterdag rond 2:30 middags lokale tijd werden de Bright Angel Canyon en het gebied van de Phantom Ranch getroffen door overstromingen. Zondag waren 62 mensen geëvacueerd. Anderen moeten nog in veiligheid worden gebracht. Maandag kan het gebied opnieuw te maken krijgen met onweersbuien en hevige regenval. Bij een Oekraïense raketaanval op een commerciële voorziening in de Russische stad Belgorod zijn zondagavond 2 mensen om het leven gekomen. 16 anderen raakten gewond. Meerdere opslagplaatsen in de stad werden geraakt. In 7 daarvan brak brand uit. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws.
25: De olieprijzen zijn maandagochtend met maximaal 2,7% gestegen door het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten vielen zondag Iraanse raketlanceerinstallaties aan, waarna Iran terugviel met aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië. Ook zou een supertanker in de straat van Hormuz door een mijn zijn geraakt en in brand zijn gevlogen. Door de vrijwel volledige blokkade van de straat van Hormuz liggen nog zo'n 400 schepen vast in de Perzische Golf, met ongeveer 6000 opvarenden aan boord. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog ging ongeveer 1/5 van alle ruwe olie door die belangrijke zeestraat.
9: Meer dan 60% van de Nederlanders maakt zich zorgen over de gevolgen van stijgende brandstofprijzen door de Iran-oorlog. Dat blijkt uit een enquête van Kieskompas in samenwerking met het ANP. Stemmers van 50+, de PVV en de BBB zijn het meest bezorgd. Bij die partijen geeft meer dan 3/4 aan zich zorgen te maken. Energiedeskundige Martien Visser van de Hanse Hogeschool Groningen zegt dat vooral mensen met een laag inkomen worden getroffen, omdat zij vaak niet kunnen overstappen naar elektrisch rijden of hun huis beter kunnen isoleren. Ook mensen zonder auto merken de prijsstijging, omdat supermarkten hogere kosten doorberekenen aan klanten.
10: De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, pleit bij de G20 voor een einde aan economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Hij noemt deze conflicten gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. Klingbeil zegt dat het verminderen van wereldwijde onzekerheden ieders verantwoordelijkheid is. De G20-ministers van Financiën en centrale bankiers komen vanaf maandag bijeen in het Amerikaanse Asheville. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks vergaderingen voorafgaand aan de leiderstop in december in Miami.
11: Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen, zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid, worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft.
12: PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen.
25: De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt.
13: De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De Centrale Bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van 1 maand.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. FC Twente heeft SC Cambuur met 1-4 verslagen in Leeuwarden. De club uit Enschede kende 3 dagen na de uitzege op Karabach in Azerbeidzjan nauwelijks problemen met de naar de eredivisie gepromoveerde club. Ruud Nijstad opende de score in de 22e minuut, waarna Wout Weghorst 5 minuten later de voorsprong verdubbelde. Marco Piaccia en Younes Taha zorgden voor 0-4 voordat Ilyes Hamasje namens Cambuur de eindstand bepaalde. FC Twente heeft 6 punten na 3 competitieduels, terwijl SC Cambuur na 4 nederlagen op rij nog puntloos is, met een doelsaldo van 4-16. Daniil Medvedev heeft de 2e ronde van de US Open bereikt. De als 7e geplaatste Rus versloeg de Fransman Hugo Gaston in 3 sets. 6-4, 6-2, 6-4. De wedstrijd duurde 2 uur en 18 minuten. Medvedev speelt in de volgende ronde tegen de Amerikaan Sebastian Gorsny of de Belg Raphaël Collignon. De 30-jarige Rus won het toernooi in 2021. Internazionale en Lazio hebben hun 2e wedstrijd in de Serie A gewonnen. De landskampioen won bij Cagliari met 0-1 door een doelpunt van Hakan Çalhanoğlu. Lazio versloeg Genoa thuis met 1-0, waarbij middenvelder Davide Fratesi in de 25e minuut Justin Bijlo passeerde. Kenneth Taylor en Danilo Duki stonden in de basis bij Lazio, terwijl Tijani Noslin op de bank bleef. Ook AC Milan en Juventus hebben de eerste 2 competitiewedstrijden gewonnen. De Franse oud-voetballer Michel Platini vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Infantino staat onder druk vanwege zijn plan om aandelen van een nieuw bedrijf, FIFA Forward Enterprise, te verkopen aan particuliere investeerders. Platini verwijt Infantino dat hij de spelregels niet respecteert en wijst op drinkpauzes van 4 minuten tijdens het WK die werden gebruikt voor reclames. Ook overschreed de halftime show tijdens de WK-finale ruimschoots de toegestane 15 minuten. Platini noemt het het ergste dat de Amerikaanse aanvaller Follarin Balogun na een rode kaart niet werd geschorst na een telefoongesprek tussen president Trump en Infantino. Martin de Roon gaat voetballen voor AS Roma. De 35-jarige middenvelder komt over van Atalanta, waar hij in 445 wedstrijden 23 keer scoorde. Bij Roma werkt de Roon opnieuw samen met trainer Gianpiero Gasperini, die hij ook bij Atalanta had. De 44-voudig international van Oranje speelt bij zijn nieuwe club samen met Don Jaumale en de Vine Ranch. Novak Djokovic is in de 1e ronde van de US Open uitgeschakeld door de Argentijn Mariano Navone. De 39-jarige Serviër verloor in 5 sets met 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. Djokovic won het toernooi eerder in 2011, 2015, 2018 en 2023. Met de nederlaag eindigt zijn jacht op een 25e Grand Slam-titel. Ook komt er een einde aan zijn reeks van 78 overwinningen in de 1e ronde van een Grand Slam-toernooi.
2: Dit was het laatste sportnieuws.
16: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend half tot zwaar bewolkt met buien. Eerst aan de kust en later ook landinwaarts. Bij de buien kan flink onweer voorkomen met veel regen in korte tijd. Vooral in het noordwesten. Daar kan plaatselijk wateroverlast ontstaan. Ook zijn windstoten mogelijk tot 70 km per uur. Vanmiddag blijven de stevige buien aanhouden met kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot krachtige wind uit het westen. Vanavond neemt de buienactiviteit af. Code geel geldt vandaag voor het noordwesten vanwege veel regen. Morgen wordt het rustiger met zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
19: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws.
23: Het Centraal Planbureau concludeert dat internationale studenten over hun hele levensloop gemiddeld een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse overheidsfinanciën. De kosten die de overheid maakt aan studiefinanciering, sociale zekerheid en zorg worden ruimschoots terugverdiend. Dat komt doordat een deel van de studenten in Nederland blijft werken en belasting betaalt. 5 jaar na afstuderen woont ongeveer 1 op de 5 studenten uit de Europese economische ruimte nog in Nederland. Bij studenten van buiten die regio is dat 2 op de 5.
24: Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het hele land vanwege zware onweersbuien. De buien beginnen aan de kust en trekken daarna landinwaarts. Ze kunnen gepaard gaan met veel regen in korte tijd, hagel en windstoten tot 70 km per uur. In Noord-Holland kan plaatselijk 50 tot 70 mm regen vallen in 12 tot 24 uur. Maandagavond wordt het geleidelijk droger.
25: Huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten, betalen gemiddeld bijna €600 per jaar meer dan in februari, meldt nu.nl. Gas is flink duurder geworden door de onrust rond de Straat van Hormuz. De gasprijs steeg van ongeveer €1,20 naar €1,52 per kubieke meter. Een stijging van bijna 27%. Ook stroom werd duurder, van ongeveer 23 naar 28 cent per kilowattuur. Dat is een stijging van ongeveer 22%, blijkt uit gegevens van keuze.nl.
23: Het Openbaar Ministerie wil toch geen deal sluiten met Harry Leidekkers, de broer van Bolle Jos Leidekkers, meldt het AD. De top van het OM heeft op het laatste moment besloten geen akkoord te geven. Morgen staat Harry Leidekkers voor de rechter tijdens een voorbereidende zitting. Zijn advocaat Guy Wesky had geprobeerd om samen met het OM tot procesafspraken te komen. De 51-jarige Harry Leidekkers wordt verdacht van het witwassen van ruim €15 miljoen aan misdaadgeld, afkomstig uit de criminele organisatie van zijn jongere broer.
24: Op Sint Maarten blijven alle scholen maandag gesloten vanwege slecht weer. Voor het eiland geldt een overstromingswaarschuwing. Ook Saba en Sint Eustatius verwachten zeer zware regenbuien door de resten van Dolly, dat inmiddels is afgezwakt. Die buien kunnen leiden tot overstromingen en aardverschuivingen. Inwoners wordt gevraagd waar mogelijk de weg niet op te gaan.
25: De leiders van D66, VVD en CDA zijn het na ruim 15 uur onderhandelen nog niet eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Het overleg wordt maandagochtend om 9 uur voortgezet. De stukken moeten maandag naar de Raad van State. De coalitiepartijen verschillen van mening over de koers van het minderheidskabinet, met name over de aangekondigde miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid
23: en de inkomstenbelasting op particulier vermogen, box 3. Oppositiepartij Pro wil alleen meewerken als de bezuiniging van tafel gaat, terwijl de VVD vreest dat rechtse partijen dan afhaken.
0: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 903. De autoriteiten melden dat 4.247 mensen worden vermist, onder wie honderden buitenlanders. In buurland China kwamen zeker 16 mensen om het leven en worden 546 mensen vermist. Vorige week stroomde een enorme hoeveelheid modder, water en puin door bewoonde gebieden, waarbij gebouwen werden weggevaagd. De ramp volgde volgens experts op een gletsjerinstorting.
5: Iran heeft een Amerikaanse drone neergeschoten boven de straat van Hormuz en raketten afgevuurd op Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. Dit gebeurde nadat de Verenigde Staten zondag twee lanceerinstallaties aanvielen op het eiland Larak in de straat van Hormuz, om te voorkomen dat Iran daar zeemijnen zou leggen. Maandagochtend meldde de Iraanse Revolutionaire Garde dat een supertanker in de zeestraat door twee mijnen werd geraakt en in brand vloog. Jordanië onderschepte 8 Iraanse raketten die gericht waren op Amerikaanse bases en ook Amerikaanse troepen in de Verenigde Arabische Emiraten werden beschoten. Iran waarschuwt dat het daadkrachtig zal reageren op verdere militaire agressie van de Verenigde Staten.
21: In het nationale park Grand Canyon in Arizona is zeker 1 persoon om het leven gekomen door overstromingen. Het gaat om een 46-jarige man, wiens lichaam is geborgen bij de Crystal Rapids langs de Colorado-rivier. Ongeveer 15 mensen worden nog vermist. De Grand Canyon werd zaterdagmiddag getroffen door de overstromingen en tegen zondagochtend waren 62 mensen geëvacueerd. Mogelijk valt er maandag meer regen, wat kan leiden tot verdere overstromingen.
22: In Nepal zitten naar schatting minstens 933 arbeiders vast bij ongeveer 6 waterkrachtprojecten. Dat meldt de Nepalese Rampenbestrijdingsautoriteit. Nepal en Tibet werden vorige week getroffen door hevige overstromingen, waarbij zeker 781 mensen om het leven kwamen. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie 3 Nederlanders.
26: De Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune wil de uitvoering van de doodstraf hervatten voor brandstichters. Hij kondigde dat zondag aan tijdens een bijeenkomst over de dodelijke natuurbranden in het oosten en noorden van Algerije. In het land geldt sinds 1993 een moratorium op de doodstraf. Tebboune wil dat het wetboek van strafrecht gewijzigd wordt en dat de regering en het parlement zich snel buigen over zijn wetsvoorstel. Bij de natuurbranden kwamen zeker 12 mensen om het leven. Maar lokale bronnen vrezen dat het werkelijke dodental veel hoger ligt.
27: Mogelijk werden meer dan 20 mensen vermist na overstromingen in het nationale park Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona. Maar dat aantal is inmiddels bijgesteld naar minstens 15. Dat meldt de National Park Service. Zaterdag rond 2:30 'smiddags lokale tijd werden de Bright Angel Canyon en het gebied van de Phantom Ranch getroffen door overstromingen. Zondag waren 62 mensen geëvacueerd. Anderen moeten nog in veiligheid worden gebracht. Maandag kan het gebied opnieuw te maken krijgen met onweersbuien en hevige regenval.
28: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
29: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
30: En nu het economisch nieuws. De olieprijzen zijn maandagochtend met tot 2,7% gestegen door het opgeleide geweld in het Midden-Oosten.
4: De Verenigde Staten vielen zondag Iraanse raketlanceerinstallaties aan, waarna Iran terugslaat met aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië. Ook zou een supertanker in de straat van Hormuz door een mijn zijn geraakt en in brand zijn gevlogen. Door de vrijwel volledige blokkade van die belangrijke vaarroute liggen nog zo'n 400 schepen vast in de Perzische Golf, met ongeveer 6000 opvarenden aan boord. Amerikaanse olie kost nu bijna $86 per vat. Brentolie bijna $91.
6: Meer dan 60% van de Nederlanders maakt zich zorgen over de gevolgen van stijgende brandstofprijzen door de Iran-oorlog. Dat blijkt uit een enquête van Kieskompas in samenwerking met het ANP. Stemmers van 50+, de PVV en de BBB zijn het meest bezorgd. Bij die partijen geeft meer dan 3/4 aan zich zorgen te maken. Energiedeskundige Martien Visser van de Hanze Hogeschool Groningen zegt dat vooral mensen met een laag inkomen worden getroffen, omdat zij vaak niet kunnen overstappen naar elektrisch rijden of hun huis beter kunnen isoleren. Ook mensen zonder auto merken de prijsstijging, omdat supermarkten hogere kosten doorberekenen aan klanten.
7: De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, pleit bij de G20 voor een einde aan economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Hij noemt deze conflicten gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. Klingbeil zegt dat het verminderen van wereldwijde onzekerheden ieders verantwoordelijkheid is. De G20-ministers van Financiën en centrale bankiers komen vanaf maandag bijeen in het Amerikaanse Asheville. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks vergaderingen voorafgaand aan de leiderstop in december in Miami.
8: Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen, zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid, worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft.
9: PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen. De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro, door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt.
10: De Centrale Bank van de Verenigde Arabische Emiraten gaat de grote Egyptische bank Bank Mizr onderzoeken. De stap volgt nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën aankondigde de VAE-filialen van de bank te willen afsluiten van transacties in dollars vanwege banden met Iran. De centrale bank heeft besloten tot een speciaal en dringend onderzoek naar de transacties van Bank Mizr in de Emiraten. Het Amerikaanse ministerie bestempelde de VAE-tak van de bank als een cruciaal knooppunt voor het Iraanse regime om toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars. De maatregel treedt pas in werking na een openbare consultatieperiode van 1 maand.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. FC Twente heeft SC Cambuur met 1-4 verslagen in Leeuwarden. De club uit Enschede kende 3 dagen na de uitzege op Karabach in Azerbeidzjan nauwelijks problemen met de naar de eredivisie gepromoveerde club. Ruud Nijstad opende de score in de 22e minuut, waarna Wout Weghorst 5 minuten later de voorsprong verdubbelde. Marco Piaccia en Younes Taha zorgden voor 0-4 voordat Ilyes Hamasje namens Cambuur de eindstand bepaalde. FC Twente heeft 6 punten na 3 competitieduels, terwijl SC Cambuur na 4 nederlagen op rij nog puntloos is, met een doelsaldo van 4-16.
2: Daniil Medvedev heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De als zevende geplaatste Rus versloeg de Fransman Hugo Gaston in 3 sets. 6-4, 6-2, 6-4. De wedstrijd duurde 2 uur en 18 minuten. Medvedev speelt in de volgende ronde tegen de Amerikaan Sebastian Gorsny of de Belg Raphaël Collignon. De 30-jarige Rus won het toernooi in 2021. Internationale en Lazio hebben hun tweede wedstrijd

0: en wijst op drinkpauzes van 4 minuten tijdens het WK die werden gebruikt voor reclames. Ook overschreed de halftime show tijdens de WK-finale ruimschoots de toegestane 15 minuten. Platini noemt het ergste dat de Amerikaanse aanvaller Follarin Balogun na een rode kaart niet werd geschorst na een telefoongesprek tussen president Trump en Infantino. Martin de Roon gaat voetballen voor AS Roma. De 35-jarige middenvelder komt over van Atalanta, waar hij in 445 wedstrijden 23 keer scoorde. Bij Roma werkt de Roon opnieuw samen met trainer Gianpiero Gasperini, die hij ook bij Atalanta had. De 44-voudig international van Oranje speelt bij zijn nieuwe club samen met Don Jaumale en de Fine Ranch. Novak Djokovic is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld door de Argentijn Mariano Navone. De 39-jarige Serviër verloor in 5 sets met 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. Djokovic won het toernooi eerder in 2011, 2015, 2018 en 2023. Met de nederlaag eindigt zijn jacht op een 25e Grand Slam-titel. Ook komt er een einde aan zijn reeks van 78 overwinningen in de eerste ronde van een Grand Slam-toernooi. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanochtend half tot zwaar bewolkt met buien. Eerst aan de kust en later ook landinwaarts. Bij de buien kan het flink regenen met onweer, vooral in het noordwesten. Daar kan plaatselijk wateroverlast ontstaan. Ook zijn er windstoten mogelijk tot 70 km per uur. De wind is matig, aan de kust krachtig. Vanmiddag blijven de buien aanhouden met kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond neemt de buienactiviteit af. In de nacht nog een enkele bui, vooral in het noorden, met 14 graden. Morgen wordt het een stuk rustiger met zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: Het Centraal Planbureau concludeert dat internationale studenten over hun hele levensloop gemiddeld een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse overheidsfinanciën. De kosten die de overheid maakt aan studiefinanciering, sociale zekerheid en zorg worden ruimschoots terugverdiend. Dat komt doordat een deel van de studenten in Nederland blijft werken en belasting betaalt. 5 jaar na afstuderen woont ongeveer 1 op de 5 studenten uit de Europese economische ruimte nog in Nederland. Bij studenten van buiten die regio is dat 2 op de 5. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het hele land vanwege zware onweersbuien. De buien beginnen aan de kust en trekken daarna landinwaarts. Ze kunnen gepaard gaan met veel regen in korte tijd, hagel en windstoten tot 70 km per uur. In Noord-Holland kan plaatselijk 50 tot 70 mm regen vallen in 12 tot 24 uur. Maandagavond wordt het geleidelijk droger. Huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten, betalen gemiddeld bijna €600 per jaar meer dan in februari, meldt nu.nl. Gas is flink duurder geworden door de onrust rond de Straat van Hormuz. De gasprijs steeg van ongeveer €1,20 naar €1,52 per kubieke meter. Een stijging van bijna 27%. Ook stroom werd duurder, van ongeveer 23 naar 28 cent per kilowattuur. Dat is een stijging van ongeveer 22%, blijkt uit gegevens van keuze.nl. Het Openbaar Ministerie wil toch geen deal sluiten met Harry Leidekkers, de broer van Bolle Jos Leidekkers, meldt het AD. De top van het OM heeft op het laatste moment besloten

0: geen akkoord te geven. Morgen staat Harry Leidekkers voor de rechter tijdens een voorbereidende zitting. Zijn advocaat Guy Weski had geprobeerd om samen met het OM tot procesafspraken te komen. De 51-jarige Harry Leidekkers wordt verdacht van het witwassen van ruim 15 miljoen euro aan misdaadgeld, afkomstig uit de criminele organisatie van zijn jongere broer.
1: Op Sint Maarten blijven alle scholen maandag gesloten vanwege slecht weer. Voor het eiland geldt een overstromingswaarschuwing. Ook Saba en Sint Eustatius verwachten zeer zware regenbuien door de resten van Dolly, dat inmiddels is afgezwakt. Die buien kunnen leiden tot overstromingen en aardverschuivingen. Inwoners wordt gevraagd waar mogelijk de weg niet op te gaan.
2: De leiders van D66, VVD en CDA zijn het na ruim 15 uur onderhandelen nog niet eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Het overleg wordt maandagochtend om 9 uur voortgezet. De stukken moeten maandag naar de Raad van State. De coalitiepartijen verschillen van mening over de koers van het minderheidskabinet, met name over de aangekondigde miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid en de inkomstenbelasting op particulier vermogen, box 3. Oppositiepartij PRO wil alleen meewerken als de bezuiniging van tafel gaat, terwijl de VVD vreest dat rechtse partijen dan afhaken.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben het Iraanse eiland Larak aangevallen. Iran noemt de daaropvolgende tegenaanvallen legitieme zelfverdediging. Volgens een Amerikaanse bron maakten strijdkrachten van de Iraanse revolutionaire garde zich op het eiland klaar om raketten met zeemijnen af te vuren op de straat van Hormuz. Het was, voor zover bekend, de eerste Amerikaanse aanval op Iran sinds eind juli. Iran verklaarde daarna Amerikaanse militaire doelen in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten onder vuur te hebben genomen. Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 903. De autoriteiten melden dat 4.247 mensen worden vermist, onder wie honderden buitenlanders. In buurland China kwamen zeker 16 mensen om het leven en worden 546 mensen vermist. Vorige week stroomde een enorme hoeveelheid modder, water en puin door bewoonde gebieden, waarbij gebouwen werden weggevaagd. De ramp volgde volgens experts op een gletsjerinstorting. Iran heeft een Amerikaanse drone neergeschoten boven de straat van Hormuz en raketten afgevuurd op Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. Dit gebeurde nadat de Verenigde Staten zondag twee lanceerinstallaties aanvielen op het eiland Larak in de straat van Hormuz, om te voorkomen dat Iran daar zeemijnen zou leggen. Maandagochtend meldde de Iraanse revolutionaire garde dat een supertanker in de zeestraat door twee mijnen werd geraakt en in brand vloog. Jordanië onderschepte 8 Iraanse raketten die gericht waren op Amerikaanse bases en ook Amerikaanse troepen in de Verenigde Arabische Emiraten werden beschoten. Iran waarschuwt dat het daadkrachtig zal reageren op verdere militaire agressie van de Verenigde Staten.
6: In het nationale park Grand Canyon in Arizona is zeker 1 persoon om het leven gekomen door overstromingen. Het gaat om een 46-jarige man, wiens lichaam is geborgen bij de Crystal Rapids langs de Colorado-rivier. Ongeveer 15 mensen worden nog vermist. De Grand Canyon werd zaterdagmiddag getroffen door de overstromingen en tegen zondagochtend waren 62 mensen geëvacueerd. Mogelijk valt er maandag meer regen, wat kan leiden tot verdere overstromingen.
7: In Nepal zitten naar schatting minstens 933 arbeiders vast bij ongeveer 6 waterkrachtprojecten. Dat meldt de Nepalese Rampenbestrijdingsautoriteit. Nepal en Tibet werden vorige week getroffen door hevige overstromingen, waarbij zeker 781 mensen om het leven kwamen. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie 3 Nederlanders.
8: De Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune wil de uitvoering van de doodstraf hervatten voor brandstichters. Hij kondigde dat zondag aan tijdens een bijeenkomst over de dodelijke natuurbranden in het oosten en noorden van Algerije. In het land geldt sinds 1993 een moratorium op de doodstraf. Tebboune wil dat het wetboek van strafrecht gewijzigd wordt en dat de regering en het parlement zich snel buigen over zijn wetsvoorstel. Bij de natuurbranden kwamen zeker 12 mensen om het leven. Maar lokale bronnen vrezen dat het werkelijke dodental veel hoger ligt.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, wil de G20-landen vragen hun handelsvoorwaarden met China te herzien. Hij zegt dat de huidige golf aan export vanuit China onhoudbaar is. De wereld kan volgens Bessent geen China hebben met een handelsoverschot van $1,2 biljoen. Amerikaanse importheffingen hebben de import uit China in de VS al teruggedrongen, maar dit leidde tot een toestroom van Chinese goederen in Europa en Latijns-Amerika. Vorige week zei de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ook al dat Nederland en Europa veel strengere voorwaarden aan China zouden moeten stellen voor handel met de EU.
8: De olieprijzen zijn maandagochtend met tot 2,7% gestegen door het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten vielen zondag Iraanse raketlanceerinstallaties aan, waarna Iran terugslaat met aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië. Ook zou een supertanker in de straat van Hormuz door een mijn zijn geraakt en in brand zijn gevlogen. Door de vrijwel volledige blokkade van die belangrijke vaarroute liggen nog zo'n 400 schepen vast in de Perzische Golf, met ongeveer 6000 opvarenden aan boord. Amerikaanse olie kost nu bijna $86 per vat. Brentolie bijna $91.
7: Meer dan 60% van de Nederlanders maakt zich zorgen over de gevolgen van stijgende brandstofprijzen door de Iran-oorlog. Dat blijkt uit een enquête van Kieskompas in samenwerking met het ANP. Stemmers van 50PLUS, de PVV en de BBB zijn het meest bezorgd. Bij die partijen geeft meer dan 3/4 aan zich zorgen te maken. Energiedeskundige Martien Visser van de Hanze Hogeschool Groningen zegt dat vooral mensen met een laag inkomen worden getroffen, omdat zij vaak niet kunnen overstappen naar elektrisch rijden of hun huis beter kunnen isoleren. Ook mensen zonder auto merken de prijsstijging, omdat supermarkten hogere kosten doorberekenen aan klanten.
3: De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, pleit bij de G20 voor een einde aan economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Hij noemt deze conflicten gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. Klingbeil zegt dat het verminderen van wereldwijde onzekerheden ieders verantwoordelijkheid is. De G20-ministers van Financiën en centrale bankiers komen vanaf maandag bijeen in het Amerikaanse Asheville. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks vergaderingen voorafgaand aan de leiderstop in december in Miami.
8: Werkgeversvoorman Koen van Oostrom van VNO-NCW hoopt op langjarige stabiliteit in Den Haag. De voorzitter zei zondag in Buitenhof dat hij het liefst een breed akkoord ziet met 100 zetels steun in beide kamers. Van Oostrom wil niet kiezen tussen links en rechts, omdat zijn achterban ook verdeeld is over verschillende partijen. Hij vindt het belangrijk dat grote onderwerpen zoals het stikstofdossier en sociale zekerheid worden opgelost. Een kabinetsval is volgens hem het laatste wat Nederland nodig heeft.
7: PetroChina, de grootste olie- en gasproducent van China, heeft in de eerste helft van dit jaar flink geprofiteerd van de wereldwijde stijging van energieprijzen.
9: De netto-winst steeg met 22% tot ruim 13,3 miljard euro, door hogere inkomsten uit de winning van olie en gas. De prijs van Brentolie lag gemiddeld op ongeveer $86 per vat, vergeleken met zo'n $71 in dezelfde periode vorig jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten raakte de aanvoer van olie wereldwijd zwaar ontregeld, waar grote olieconcerns zoals Shell, ExxonMobil en Chevron ook van profiteerden. De olieprijzen bereikten eind april het hoogste punt in 4 jaar, op ruim $126 per vat, en blijven volatiel nu het einde van het conflict na 6 maanden nog niet in zicht lijkt.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. FC Twente heeft SC Cambuur met 1-4 verslagen in Leeuwarden. De club uit Enschede kende 3 dagen na de uitzege op Karabach in Azerbeidzjan nauwelijks problemen met de naar de eredivisie gepromoveerde club. Ruud Nijstad opende de score in de 22e minuut, waarna Wout Weghorst 5 minuten later de voorsprong verdubbelde. Marco Piaccia en Younes Taha zorgden voor 0-4 voordat Ilyes Hamasje namens Cambuur de eindstand bepaalde. FC Twente heeft 6 punten na 3 competitieduels, terwijl SC Cambuur na 4 nederlagen op rij nog puntloos is, met een doelsaldo van 4-16. Daniil Medvedev heeft de 2e ronde van de US Open bereikt. De als 7e geplaatste Rus versloeg de Fransman Hugo Gaston in 3 sets. 6-4, 6-2, 6-4. De wedstrijd duurde 2 uur en 18 minuten. Medvedev speelt in de volgende ronde tegen de Amerikaan Sebastian Gorsny of de Belg Raphaël Collignon. De 30-jarige Rus won het toernooi in 2021. Internationale en Lazio hebben hun 2e wedstrijd in de Serie A gewonnen. De landskampioen won bij Cagliari met 0-1 door een doelpunt van Hakan Çalhanoğlu. Lazio versloeg Genoa thuis met 1-0, waarbij middenvelder Davide Fratesi in de 25e minuut Justin Bijlo passeerde. Kenneth Taylor en Danilo Duki stonden in de basis bij Lazio, terwijl Tijani Noslin op de bank bleef. Ook AC Milan en Juventus hebben de eerste 2 competitiewedstrijden gewonnen. De Franse oud-voetballer Michel Platini vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Infantino staat onder druk vanwege zijn plan om aandelen van een nieuw bedrijf, FIFA Forward Enterprise, te verkopen aan particuliere investeerders. Platini verwijt Infantino dat hij de spelregels niet respecteert en wijst op drinkpauzes van 4 minuten tijdens het WK die werden gebruikt voor reclames. Ook overschreed de halftime show tijdens de WK-finale ruimschoots de toegestane 15 minuten. Platini noemt het ergste dat de Amerikaanse aanvaller Follarin Balogun na een rode kaart niet werd geschorst na een telefoongesprek tussen president Trump en Infantino. Martin de Roon gaat voetballen voor AS Roma. De 35-jarige middenvelder komt over van Atalanta, waar hij in 445 wedstrijden 23 keer scoorde. Bij Roma werkt de Roon opnieuw samen met trainer Gianpiero Gasperini, die hij ook bij Atalanta had. De 44-voudig international van Oranje speelt bij zijn nieuwe club samen met Donjel Malen en Devine Rensch. Novak Djokovic is in de 1e ronde van de US Open uitgeschakeld door de Argentijn Mariano Navone. De 39-jarige Serviër verloor in 5 sets met 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. Djokovic won het toernooi eerder in 2011, 2015, 2018 en 2023. Met de nederlaag eindigt zijn jacht op een 25e Grand Slam-titel. Ook komt er een einde aan zijn reeks van 78 overwinningen in de 1e ronde van een Grand Slam-toernooi. Dit was het laatste sportnieuws.
12: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met buien. Die beginnen eerst aan de kust, maar trekken later ook landinwaarts. Bij de buien kan het flink regenen en onweer geven. Vooral in het noordwesten kan dat zorgen voor wateroverlast. Ook kunnen er windstoten optreden tot 70 km per uur. De zuidwestenwind is matig, langs de kust en het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag blijven er stevige buien voorkomen, met kans op onweer en veel regen. De temperatuur komt uit rond 20 graden. Vanavond neemt het af. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog.
15: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws.
18: Het Centraal Planbureau concludeert dat internationale studenten over hun hele levensloop gemiddeld een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse overheidsfinanciën. De kosten die de overheid maakt aan studiefinanciering, sociale zekerheid en zorg worden ruimschoots terugverdiend. Dat komt doordat een deel van de studenten in Nederland blijft werken en belasting betaalt. 5 jaar na afstuderen woont ongeveer 1 op de 5 studenten uit de Europese economische ruimte nog in Nederland. Bij studenten van buiten die regio is dat 2 op de 5.
19: Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het hele land vanwege zware onweersbuien. De buien beginnen aan de kust en trekken daarna landinwaarts. Ze kunnen gepaard gaan met veel regen in korte tijd, hagel en windstoten tot 70 km per uur. In Noord-Holland kan plaatselijk 50 tot 70 mm regen vallen in 12 tot 24 uur. Maandagavond wordt het geleidelijk droger.
20: Huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten, betalen gemiddeld bijna €600 per jaar meer dan in februari, meldt nu.nl. Gas is flink duurder geworden door de onrust rond de Straat van Hormuz. De gasprijs steeg van ongeveer €1,20 naar €1,52 per kubieke meter. Een stijging van bijna 27%. Ook stroom werd duurder, van ongeveer 23 naar 28 cent per kilowattuur. Dat is een stijging van ongeveer 22%, blijkt uit gegevens van keuze.nl.
21: Het Openbaar Ministerie wil toch geen deal sluiten met Harry Leidekkers, de broer van Bolle Jos Leidekkers, meldt het AD. De top van het OM heeft op het laatste moment besloten geen akkoord te geven. Morgen staat Harry Leidekkers voor de rechter tijdens een voorbereidende zitting. Zijn advocaat Guy Wesky had geprobeerd om samen met het OM tot procesafspraken te komen. De 51-jarige Harry Leidekkers wordt verdacht van het witwassen van ruim €15 miljoen aan misdaadgeld, afkomstig uit de criminele organisatie van zijn jongere broer.
22: Op Sint Maarten blijven alle scholen maandag gesloten vanwege slecht weer. Voor het eiland geldt een overstromingswaarschuwing. Ook Saba en Sint Eustatius verwachten zeer zware regenbuien door de resten van Dolly, dat inmiddels is afgezwakt. Die buien kunnen leiden tot overstromingen en aardverschuivingen. Inwoners wordt gevraagd waar mogelijk de weg niet op te gaan.
23: De leiders van D66, VVD en CDA zijn het na ruim 15 uur onderhandelen nog niet eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Het overleg wordt maandagochtend om 9 uur voortgezet. De stukken moeten maandag naar de Raad van State. De coalitiepartijen verschillen van mening over de koers van het minderheidskabinet, met name over de aangekondigde miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid en de inkomstenbelasting op particulier vermogen, box 3. Oppositiepartij Pro wil alleen meewerken als de bezuiniging van tafel gaat, terwijl de VVD vreest dat rechtse partijen dan afhaken.
24: Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
26: Nu het buitenlands nieuws.
0: De Verenigde Staten hebben het Iraanse eiland Larak aangevallen. Iran noemt de daaropvolgende tegenaanvallen legitieme zelfverdediging. Volgens een Amerikaanse bron maakten strijdkrachten van de Iraanse revolutionaire garde zich op het eiland klaar om raketten met zeemijnen af te vuren op de straat van Hormuz. Het was, voor zover bekend, de eerste Amerikaanse aanval op Iran sinds eind juli. Iran verklaarde daarna Amerikaanse militaire doelen in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten onder vuur te hebben genomen. Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 903. De autoriteiten melden dat 4.247 mensen worden vermist, onder wie honderden buitenlanders. In buurland China kwamen zeker 16 mensen om het leven en worden 546 mensen vermist. Vorige week stroomde een enorme hoeveelheid modder, water en puin door bewoonde gebieden, waarbij gebouwen werden weggevaagd. De ramp volgde volgens experts op een gletsjerinstorting. Iran heeft een Amerikaanse drone neergeschoten boven de straat van Hormuz en raketten afgevuurd op Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. Dit gebeurde nadat de Verenigde Staten zondag twee lanceerinstallaties aanvielen op het eiland Larak in de straat van Hormuz, om te voorkomen dat Iran daar zeemijnen zou leggen. Maandagochtend meldde de Iraanse revolutionaire garde dat een supertanker in de zeestraat door twee mijnen werd geraakt en in brand vloog. Jordanië onderschepte 8 Iraanse raketten die gericht waren op Amerikaanse bases en ook Amerikaanse troepen in de Verenigde Arabische Emiraten werden beschoten. Iran waarschuwt dat het daadkrachtig zal reageren op verdere militaire agressie van de Verenigde Staten. In het nationale park Grand Canyon in Arizona is zeker 1 persoon om het leven gekomen door overstromingen. Het gaat om een 46-jarige man, wiens lichaam is geborgen bij de Crystal Rapids langs de Colorado-rivier. Ongeveer 15 mensen worden nog vermist. De Grand Canyon werd zaterdagmiddag getroffen door de overstromingen en tegen zondagochtend waren 62 mensen geëvacueerd. Mogelijk valt er maandag meer regen, wat kan leiden tot verdere overstromingen. In Nepal zitten naar schatting minstens 933 arbeiders vast bij ongeveer 6 waterkrachtprojecten. Dat meldt de Nepalese Rampenbestrijdingsautoriteit. Nepal en Tibet werden vorige week getroffen door hevige overstromingen, waarbij zeker 781 mensen om het leven kwamen. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie 3 Nederlanders. De Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune wil de uitvoering van de doodstraf hervatten voor brandstichters. Hij kondigde dat zondag aan tijdens een bijeenkomst over de dodelijke natuurbranden in het oosten en noorden van Algerije. In het land geldt sinds 1993 een moratorium op de doodstraf. Tebboune wil dat het wetboek van strafrecht gewijzigd wordt en dat de regering en het parlement zich snel buigen over zijn wetsvoorstel. Bij de natuurbranden kwamen zeker 12 mensen om het leven. Maar lokale bronnen vrezen dat het werkelijke dodental veel hoger ligt. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
25: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Het vermogen van Sky Hsu, topman en medeoprichter van webwinkel Shein, daalt flink bij de beursgang. Shein gaat dinsdag naar de beurs in Hongkong voor iets meer dan een kwart van de waarde die het bedrijf in 2022 nog had. Hsu's fortuin daalt daarmee van meer dan $23 miljard naar ongeveer $8 miljard. Het bedrijf kampt met importheffingen, politieke druk en toenemende concurrentie. Hsu bezit 30% van de aandelen in het in Singapore gevestigde bedrijf dat bekend staat om spotgoedkope kleding. Investeringen in technologische vernieuwingen in de financiële sector zijn de eerste 6 maanden van dit jaar met 40% gestegen. Wereldwijd werd ruim $103 miljard geïnvesteerd in fintech,
1: terwijl het aantal deals daalde van 2501 naar 2100. Volgens adviesbureau KPMG zetten investeerders hun geld steeds gerichter in op bedrijven met een bewezen businessmodel die makkelijk kunnen meegroeien. In Nederland wordt vooral geïnvesteerd in bedrijven in de vroege groeifase. Die richten zich op technologie die bestaande betaal- en financiële infrastructuur slimmer en schaalbaarder maakt. De olieprijzen zijn maandagochtend met tot 2,7% gestegen door opgeleid geweld in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten vielen zondag Iraanse raketlanceerinstallaties aan en Iran sloeg terug met aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië. Ook zou een supertanker in de straat van Hormuz zijn geraakt door een mijn. Door de vrijwel volledige blokkade van die belangrijke vaarroute liggen nog ongeveer 400 schepen vast in de Perzische Golf met circa 6000 opvarenden. Amerikaanse WTI-olie kost nu bijna $86 per vat en Brent bijna $91 per vat. De adviesprijs voor een liter euro 95 staat in Nederland op €2,597 en voor diesel op €2,559. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, wil de G20-landen vragen hun handelsvoorwaarden met China te herzien. Hij zegt dat de huidige golf aan export vanuit China onhoudbaar is. De wereld kan volgens Bessent geen China hebben met een handelsoverschot van $1,2 biljoen. Amerikaanse importheffingen hebben de import uit China in de VS al teruggedrongen, maar dit leidde tot een toestroom van Chinese goederen in Europa en Latijns-Amerika. Vorige week zei de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ook al dat Nederland en Europa veel strengere voorwaarden aan China zouden moeten stellen voor handel met de EU. Meer dan 60% van de Nederlanders maakt zich zorgen over de gevolgen van stijgende brandstofprijzen door de Iran-oorlog. Dat blijkt uit een enquête van Kieskompas in samenwerking met het ANP. Stemmers van 50PLUS, de PVV en de BBB zijn het meest bezorgd. Bij die partijen geeft meer dan driekwart aan zich zorgen te maken. Energiedeskundige Martien Visser van de Hanser Hogeschool Groningen zegt dat vooral mensen met een laag inkomen worden getroffen, omdat zij vaak niet kunnen overstappen naar elektrisch rijden of hun huis beter kunnen isoleren. Ook mensen zonder auto merken de prijsstijging, omdat supermarkten hogere kosten doorberekenen aan klanten. De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, pleit bij de G20 voor een einde aan economisch schadelijke conflicten, zoals handelsoorlogen en de oorlogen in Iran en Oekraïne. Hij noemt deze conflicten gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. Klingbeil zegt dat het verminderen van wereldwijde onzekerheden ieders verantwoordelijkheid is. De G20-ministers van Financiën en centrale bankiers komen vanaf maandag bijeen in het Amerikaanse Asheville. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks vergaderingen voorafgaand aan de leiderstop in december in Miami.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. FC Twente heeft SC Cambuur met 1-4 verslagen in Leeuwarden. De club uit Enschede kende 3 dagen na de uitzege op Karabach in Azerbeidzjan nauwelijks problemen met de naar de eredivisie gepromoveerde club. Ruud Nijstad opende de score in de 22e minuut, waarna Wout Weghorst 5 minuten later de voorsprong verdubbelde. Marco Piaccia en Younes Taha zorgden voor 0-4 voordat Ilyes Hamasje namens Cambuur de eindstand bepaalde. FC Twente heeft 6 punten na 3 competitieduels, terwijl SC Cambuur na 4 nederlagen op rij nog puntloos is, met een doelsaldo van 4-16. Daniil Medvedev heeft de 2e ronde van de US Open bereikt. De als 7e geplaatste Rus versloeg de Fransman Hugo Gaston in 3 sets. 6-4, 6-2, 6-4. De wedstrijd duurde 2 uur en 18 minuten. Medvedev speelt in de volgende ronde tegen de Amerikaan Sebastian Gorsny of de Belg Raphaël Collignon. De 30-jarige Rus won het toernooi in 2021. Internationale en Lazio hebben hun 2e wedstrijd in de Serie A gewonnen.
4: De landskampioen won bij Cagliari met 0-1 door een doelpunt van Hakan Çalhanoğlu. Lazio versloeg Genoa thuis met 1-0, waarbij middenvelder Davide Fratesi in de 25e minuut Justin Bijlo passeerde. Kenneth Taylor en Danilo Duki stonden in de basis bij Lazio, terwijl Tijani Noslin op de bank bleef. Ook AC Milan en Juventus hebben de eerste twee competitiewedstrijden gewonnen. De Franse oud-voetballer Michel Platini vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Infantino staat onder druk vanwege zijn plan om aandelen van een nieuw bedrijf, FIFA Forward Enterprise, te verkopen aan particuliere investeerders. Platini verwijt Infantino dat hij de spelregels niet respecteert en wijst op drinkpauzes van 4 minuten tijdens het WK die werden gebruikt voor reclames. Ook overschreed de halftime show tijdens de WK-finale ruimschoots de toegestane 15 minuten. Platini noemt het ergste dat de Amerikaanse aanvaller Follarin Balogun na een rode kaart niet werd geschorst na een telefoongesprek tussen president Trump en Infantino. Martin de Roon gaat voetballen voor AS Roma. De 35-jarige middenvelder komt over van Atalanta, waar hij in 445 wedstrijden 23 keer scoorde. Bij Roma werkt de Roon opnieuw samen met trainer Gianpiero Gasperini, die hij ook bij Atalanta had. De 44-voudig international van Oranje speelt bij zijn nieuwe club samen met Don Jaumale en de Fine Ranch. Novak Djokovic is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld door de Argentijn Mariano Navone. De 39-jarige Serviër verloor in 5 sets met 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. Djokovic won het toernooi eerder in 2011, 2015, 2018 en 2023. Met de nederlaag eindigt zijn jacht op een 25e Grand Slam-titel. Ook komt er een einde aan zijn reeks van 78 overwinningen in de eerste ronde van een Grand Slam-toernooi. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend half tot zwaar bewolkt met buien. Eerst aan de kust, later ook landinwaars. Bij de buien kan het flink regenen en onweren. Vooral in het noordwesten kans op plaatselijke wateroverlast. Ook windstoten tot 70 km per uur. Vanmiddag blijven er stevige buien voorkomen, met onweer en veel regen. Het wordt ongeveer 20 graden. Er staat een matige tot krachtige wind uit het westen. Vanavond neemt het wat af met enkele restbuien. Vannacht nog een bui hier en daar, vooral in het noorden, en rond de 14 graden. Morgen meest droog met flinke zonnige perioden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws.
26: Het Centraal Planbureau concludeert dat internationale studenten over hun hele levensloop gemiddeld een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse overheidsfinanciën. De kosten die de overheid maakt aan studiefinanciering, sociale zekerheid en zorg worden ruimschoots terugverdiend. Dat komt doordat een deel van de studenten in Nederland blijft werken en belasting betaalt. 5 jaar na afstuderen woont ongeveer 1 op de 5 studenten uit de Europese economische ruimte nog in Nederland. Bij studenten van buiten die regio is dat 2 op de 5.
27: Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het hele land vanwege zware onweersbuien. De buien beginnen aan de kust en trekken daarna landinwaarts. Ze kunnen gepaard gaan met veel regen in korte tijd, hagel en windstoten tot 70 km per uur. In Noord-Holland kan plaatselijk 50 tot 70 mm regen vallen in 12 tot 24 uur. Maandagavond wordt het geleidelijk droger.
28: Huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten,
23: betalen gemiddeld bijna €600 per jaar meer dan in februari, meldt nu.nl. Gas is flink duurder geworden door de onrust rond de Straat van Hormuz. De gasprijs steeg van ongeveer €1,20 naar €1,52 per kubieke meter. Een stijging van bijna 27%. Ook stroom werd duurder, van ongeveer 23 naar 28 cent per kilowattuur. Dat is een stijging van ongeveer 22%, blijkt uit gegevens van keuze.nl. Het Openbaar Ministerie wil toch geen deal sluiten met Harry Leidekkers, de broer van Bolle Jos Leidekkers, meldt het AD. De top van het OM heeft op het laatste moment besloten geen akkoord te geven. Morgen staat Harry Leidekkers voor de rechter tijdens een voorbereidende zitting. Zijn advocaat Guy Wesky had geprobeerd om samen met het OM tot procesafspraken te komen. De 51-jarige Harry Leidekkers wordt verdacht van het witwassen van ruim €15 miljoen aan misdaadgeld, afkomstig uit de criminele organisatie van zijn jongere broer.
22: Op Sint Maarten blijven alle scholen maandag gesloten vanwege slecht weer. Voor het eiland geldt een overstromingswaarschuwing. Ook Saba en Sint Eustatius verwachten zeer zware regenbuien door de resten van Dolly, dat inmiddels is afgezwakt. Die buien kunnen leiden tot overstromingen en aardverschuivingen. Inwoners wordt gevraagd waar mogelijk de weg niet op te gaan.
23: De leiders van D66, VVD en CDA zijn het na ruim 15 uur onderhandelen nog niet eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Het overleg wordt maandagochtend om 9 uur voortgezet. De stukken moeten maandag naar de Raad van State. De coalitiepartijen verschillen van mening over de koers van het minderheidskabinet, met name over de aangekondigde miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid en de inkomstenbelasting op particulier vermogen, box 3. Oppositiepartij PRO wil alleen meewerken als de bezuiniging van tafel gaat, terwijl de VVD vreest dat rechtse partijen dan afhaken.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben het Iraanse eiland Larak aangevallen. Iran noemt de daaropvolgende tegenaanvallen legitieme zelfverdediging. Volgens een Amerikaanse bron maakten strijdkrachten van de Iraanse Revolutionaire Garde zich op het eiland klaar om raketten met zeemijnen af te vuren op de Straat van Hormuz. Het was, voor zover bekend, de eerste Amerikaanse aanval op Iran sinds eind juli. Iran verklaarde daarna Amerikaanse militaire doelen in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten onder vuur te hebben genomen. Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 903. De autoriteiten melden dat 4.247 mensen worden vermist, onder wie honderden buitenlanders. In buurland China kwamen zeker 16 mensen om het leven en worden 546 mensen vermist. Vorige week stroomde een enorme hoeveelheid modder, water en puin door bewoonde gebieden, waarbij gebouwen werden weggevaagd. De ramp volgde volgens experts op een gletsjerinstorting. Iran heeft een Amerikaanse drone neergeschoten boven de Straat van Hormuz en raketten afgevuurd op Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. Dit gebeurde nadat de Verenigde Staten zondag twee lanceerinstallaties aanvielen op het eiland Larak in de Straat van Hormuz, om te voorkomen dat Iran daar zeemijnen zou leggen. Maandagochtend meldde de Iraanse Revolutionaire Garde dat een supertanker in de zeestraat door twee mijnen werd geraakt en in brand vloog. Jordanië onderschepte 8 Iraanse raketten die gericht waren op Amerikaanse bases en ook Amerikaanse troepen in de Verenigde Arabische Emiraten werden beschoten. Iran waarschuwt dat het daadkrachtig zal reageren op verdere militaire agressie van de Verenigde Staten.
13: In het nationale park Grand Canyon in Arizona is zeker één persoon om het leven gekomen door overstromingen. Het gaat om een 46-jarige man, wiens lichaam is geborgen bij de Crystal Rapids langs de Colorado-rivier. Ongeveer 15 mensen worden nog vermist. De Grand Canyon werd zaterdagmiddag getroffen door de overstromingen en tegen zondagochtend waren 62 mensen geëvacueerd. Mogelijk valt er maandag meer regen, wat kan leiden tot verdere overstromingen. In Nepal zitten naar schatting minstens 933 arbeiders vast bij ongeveer 6 waterkrachtprojecten. Dat meldt de Nepalese Rampenbestrijdingsautoriteit. Nepal en Tibet werden vorige week getroffen door hevige overstromingen, waarbij zeker 781 mensen om het leven kwamen. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie 3 Nederlanders. De Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune wil de uitvoering van de doodstraf hervatten voor brandstichters. Hij kondigde dat zondag aan tijdens een bijeenkomst over de dodelijke natuurbranden in het oosten en noorden van Algerije. In het land geldt sinds 1993 een moratorium op de doodstraf. Tebboune wil dat het wetboek van strafrecht gewijzigd wordt en dat de regering en het parlement zich snel buigen over zijn wetsvoorstel. Bij de natuurbranden kwamen zeker 12 mensen om het leven. Maar lokale bronnen vrezen dat het werkelijke dodental veel hoger ligt.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. Gamescom, de grootste gamesbeurs ter wereld, trok afgelopen week 368.000 bezoekers naar Keulen. Dat zijn er 11.000 meer dan in 2025, maar net iets minder dan het record van 373.000 uit 2019. De organisatie is tevreden en zegt dat Gamescom hiermee zijn positie als grootste game-evenement ter wereld verstevigt. De gamingindustrie groeit hard en steeds meer mensen spelen games op hun smartphone, spelcomputer of pc. Dit jaar was de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier te gast, wat het groeiende aanzien van de sector onderstreept. Investeringen in technologische vernieuwingen in de financiële sector zijn de eerste 6 maanden van dit jaar met 40% gestegen. Wereldwijd werd ruim $103 miljard geïnvesteerd in fintech, terwijl het aantal deals daalde van 2501 naar 2100. Volgens adviesbureau KPMG zetten investeerders hun geld steeds gerichter in op bedrijven met een bewezen businessmodel die makkelijk kunnen meegroeien. Betaaldienstverleners en kunstmatige intelligentie trokken een groot deel van het kapitaal. In Nederland wordt vooral geïnvesteerd in bedrijven in de vroege groeifase, zoals betaalinfrastructuurbedrijf Silverflow, dat $40 miljoen ophaalde. De Chinese webwinkel Shine gaat dinsdag naar de beurs in Hongkong, maar tegen een veel lagere waardering dan verwacht. Het bedrijf was een paar jaar geleden nog meer waard dan H&M en Inditex, het moederbedrijf van Zara, maar gaat nu voor iets meer dan een kwart van de $100 miljard uit 2022 naar de beurs. Het persoonlijke vermogen van topman en medeoprichter Sky Xu daalt daardoor van meer dan $23 miljard naar ongeveer $8 miljard. Shine heeft te kampen met importheffingen, politieke druk en toenemende concurrentie. En de omzetgroei is sinds de coronapandemie afgenomen. Eerdere pogingen om naar de beurs te gaan in New York en Londen mislukten door onderzoeken naar arbeidsomstandigheden en tegenwerking van Chinese toezichthouders. De olieprijzen zijn maandagochtend met tot 2,7% gestegen door opgeleid geweld in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten vielen zondag Iraanse raketlanceerinstallaties aan en Iran sloeg terug met aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië. Ook zou een supertanker in de straat van Hormuz zijn geraakt door een mijn. Door de vrijwel volledige blokkade van die belangrijke vaarroute liggen nog ongeveer 400 schepen vast in de Perzische Golf met circa 6000 opvarenden.
16: Amerikaanse WTI-olie kost nu bijna $86 per vat en Brent bijna $91 per vat. De adviesprijs voor een liter euro 95 staat in Nederland op €2,597 en voor diesel op €2,559.
17: De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, wil de G20-landen vragen hun handelsvoorwaarden met China te herzien. Hij zegt dat de huidige golf aan export vanuit China onhoudbaar is. De wereld kan volgens Bessent geen China hebben met een handelsoverschot van $1,2 biljoen. Amerikaanse importheffingen hebben de import uit China in de VS al teruggedrongen, maar dit leidde tot een toestroom van Chinese goederen in Europa en Latijns-Amerika. Vorige week zei de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ook al dat Nederland en Europa veel strengere voorwaarden aan China zouden moeten stellen voor handel met de EU.
18: Meer dan 60% van de Nederlanders maakt zich zorgen over de gevolgen van stijgende brandstofprijzen door de Iran-oorlog. Dat blijkt uit een enquête van Kieskompas in samenwerking met het ANP. Stemmers van 50PLUS, de PVV en de BBB zijn het meest bezorgd. Bij die partijen geeft meer dan 3/4 aan zich zorgen te maken. Energiedeskundige Martien Visser van de Hanze Hogeschool Groningen zegt dat vooral mensen met een laag inkomen worden getroffen, omdat zij vaak niet kunnen overstappen naar elektrisch rijden of hun huis beter kunnen isoleren. Ook mensen zonder auto merken de prijsstijging, omdat supermarkten hogere kosten doorberekenen aan klanten.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Daniil Medvedev heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De als 7e geplaatste Rus versloeg de Fransman Hugo Gaston in 3 sets. 6-4, 6-2, 6-4. De wedstrijd duurde 2 uur en 18 minuten. Medvedev speelt in de volgende ronde tegen de Amerikaan Sebastian Gorsny of de Belg Raphaël Collignon. De 30-jarige Rus won het toernooi in 2021.
21: De Franse oud-voetballer Michel Platini vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Infantino staat onder druk vanwege zijn plan om aandelen van een nieuw bedrijf, FIFA Forward Enterprise, te verkopen aan particuliere investeerders. Platini verwijt Infantino dat hij de spelregels niet respecteert en wijst op drinkpauzes van 4 minuten tijdens het WK die werden gebruikt voor reclames. Ook overschreed de halftime show tijdens de WK-finale ruimschoots de toegestane 15 minuten. Platini noemt het ergste dat de Amerikaanse aanvaller Follarin Balogun na een rode kaart niet werd geschorst na een telefoongesprek tussen president Trump en Infantino.
24: Internazionale en Lazio hebben hun tweede wedstrijd in de Serie A gewonnen. De landskampioen won bij Cagliari met 0-1 door een doelpunt van Hakan Çalhanoğlu. Lazio versloeg Genoa thuis met 1-0, waarbij middenvelder Davide Fratesi in de 25e minuut Justin Bijlo passeerde. Kenneth Taylor en Danilo Duki stonden in de basis bij Lazio, terwijl Tijani Noslin op de bank bleef. Ook AC Milan en Juventus hebben de eerste twee competitiewedstrijden gewonnen. Martin de Roon gaat voetballen voor AS Roma. De 35-jarige middenvelder komt over van Atalanta, waar hij in 445 wedstrijden 23 keer scoorde. Bij Roma werkt de Roon opnieuw samen met trainer Gianpiero Gasperini, die hij ook bij Atalanta had. De 44-voudig international van Oranje speelt bij zijn nieuwe club samen met Don Jaumale en de Vine Ranch. Novak Djokovic is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld door de Argentijn Mariano Navone. De 39-jarige Serviër verloor in 5 sets met 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. Djokovic won het toernooi eerder in 2011, 2015, 2018 en 2023. Met de nederlaag eindigt zijn jacht op een 25e Grand Slam-titel. Ook komt er een einde aan zijn reeks van 78 overwinningen in de eerste ronde van een Grand Slam-toernooy. Venus Williams is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld. De 46-jarige Amerikaanse verloor van haar 27-jarige landgenote Sofia Kenin in 2 sets, 6-2 en 7-6. Williams deed mee met een wildcard en speelt ook nog dubbelspel samen met haar zus Serena. Ze won de US Open in 2000 en 2001 en veroverde in totaal 7 Grand Slam titels. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend half tot zwaar bewolkt met buien. Eerst aan de kust, later ook landinwaarts. Bij buien kan het flink regenen met onweer. Vooral in het noordwesten, met kans op wateroverlast. Ook windstoten tot 70 km per uur zijn mogelijk. Er geldt code geel. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtig. Vanmiddag blijven er stevige buien voorkomen met onweer en veel regen. De temperatuur komt uit rond 20 graden. Vanavond klaart het wat op met nog enkele buien. Vannacht rustig met een graad of 14. Morgen wordt het beter. Periode met zon en vrijwel overal droog.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: Het Centraal Planbureau concludeert dat internationale studenten over hun hele levensloop gemiddeld een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse overheidsfinanciën. De kosten die de overheid maakt aan studiefinanciering, sociale zekerheid en zorg worden ruimschoots terugverdiend. Dat komt doordat een deel van de studenten in Nederland blijft werken en belasting betaalt. 5 jaar na afstuderen woont ongeveer 1 op de 5 studenten uit de Europese economische ruimte nog in Nederland. Bij studenten van buiten die regio is dat 2 op de 5.
25: Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het hele land vanwege zware onweersbuien. De buien beginnen aan de kust en trekken daarna landinwaarts. Ze kunnen gepaard gaan met veel regen in korte tijd, hagel en windstoten tot 70 km per uur. In Noord-Holland kan plaatselijk 50 tot 70 mm regen vallen in 12 tot 24 uur. Maandagavond wordt het geleidelijk droger.
28: Huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten, betalen gemiddeld bijna €600 per jaar meer dan in februari, meldt nu.nl. Gas is flink duurder geworden door de onrust rond de Straat van Hormuz. De gasprijs steeg van ongeveer €1,20 naar €1,52 per kubieke meter. Een stijging van bijna 27%. Ook stroom werd duurder, van ongeveer 23 naar 28 cent per kilowattuur. Dat is een stijging van ongeveer 22%, blijkt uit gegevens van keuze.nl.
29: Het Openbaar Ministerie wil toch geen deal sluiten met Harry Leidekkers, de broer van Bolle Jos Leidekkers, meldt het AD. De top van het OM heeft op het laatste moment besloten geen akkoord te geven. Morgen staat Harry Leidekkers voor de rechter tijdens een voorbereidende zitting. Zijn advocaat Guy Wesky had geprobeerd om samen met het OM tot procesafspraken te komen. De 51-jarige Harry Leidekkers wordt verdacht van het witwassen van ruim €15 miljoen aan misdaadgeld, afkomstig uit de criminele organisatie van zijn jongere broer.
30: Op Sint Maarten blijven alle scholen maandag gesloten vanwege slecht weer. Voor het eiland geldt een overstromingswaarschuwing. Ook Saba en Sint Eustatius verwachten zeer zware regenbuien door de resten van Dolly, dat inmiddels is afgezwakt. Die buien kunnen leiden tot overstromingen en aardverschuivingen. Inwoners wordt gevraagd waar mogelijk de weg niet op te gaan.
31: De leiders van D66, VVD en CDA zijn het na ruim 15 uur onderhandelen nog niet eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Het overleg wordt maandagochtend om 9 uur voortgezet. De stukken moeten maandag naar de Raad van State. De coalitiepartijen verschillen van mening over de koers van het minderheidskabinet, met name over de aangekondigde miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid en de inkomstenbelasting op particulier vermogen, box 3. Oppositiepartij Pro wil alleen meewerken als de bezuiniging van tafel gaat, terwijl de VVD vreest dat rechtse partijen dan afhaken. Dit was het Binnenlands Nieuws.

0: onder de buitenlanders. In buurland China kwamen zeker 16 mensen om en worden 546 mensen vermist. Vorige week stroomde een enorme hoeveelheid modder, water en puin door bewoonde gebieden, nadat volgens experts een gletsjer was ingestort. Zuid-Korea heeft een team gestuurd om te zoeken naar 9 vermiste Zuid-Koreanen die in Nepal aan een waterkrachtproject werkten. De Verenigde Staten hebben het Iraanse eiland Larak aangevallen. Iran noemt de daaropvolgende tegenaanvallen legitieme zelfverdediging. Volgens een Amerikaanse bron maakten strijdkrachten van de Iraanse Revolutionaire Garde zich op het eiland klaar om raketten met zeemijnen af te vuren op de straat van Hormuz. Het was, voor zover bekend, de eerste Amerikaanse aanval op Iran sinds eind juli. Iran verklaarde daarna Amerikaanse militaire doelen in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten onder vuur te hebben genomen. Iran heeft een Amerikaanse drone neergeschoten boven de straat van Hormuz en raketten afgevuurd op Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. Dit gebeurde nadat de Verenigde Staten zondag 2 lanceerinstallaties aanvielen op het eiland Larak in de straat van Hormuz, om te voorkomen dat Iran daar zeemijnen zou leggen. Maandagochtend meldde de Iraanse Revolutionaire Garde dat een supertanker in de zeestraat door 2 mijnen werd geraakt en in brand vloog. Jordanië onderschepte 8 Iraanse raketten die gericht waren op Amerikaanse bases en ook Amerikaanse troepen in de Verenigde Arabische Emiraten werden beschoten. Iran waarschuwt dat het daadkrachtig zal reageren op verdere militaire agressie van de Verenigde Staten. In het nationale park Grand Canyon in Arizona is zeker 1 persoon om het leven gekomen door overstromingen. Het gaat om een 46-jarige man, wiens lichaam is geborgen bij de Crystal Rapids langs de Colorado-rivier. Ongeveer 15 mensen worden nog vermist. De Grand Canyon werd zaterdagmiddag getroffen door de overstromingen en tegen zondagochtend waren 62 mensen geëvacueerd. Mogelijk valt er maandag meer regen, wat kan leiden tot verdere overstromingen. In Nepal zitten naar schatting minstens 933 arbeiders vast bij ongeveer 6 waterkrachtprojecten. Dat meldt de Nepalese Rampenbestrijdingsautoriteit. Nepal en Tibet werden vorige week getroffen door hevige overstromingen, waarbij zeker 781 mensen om het leven kwamen. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie 3 Nederlanders. De Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune wil de uitvoering van de doodstraf hervatten voor brandstichters. Hij kondigde dat zondag aan tijdens een bijeenkomst over de dodelijke natuurbranden in het oosten en noorden van Algerije. In het land geldt sinds 1993 een moratorium op de doodstraf. Tebboune wil dat het wetboek van strafrecht gewijzigd wordt en dat de regering en het parlement zich snel buigen over zijn wetsvoorstel. Bij de natuurbranden kwamen zeker 12 mensen om het leven. Maar lokale bronnen vrezen dat het werkelijke dodental veel hoger ligt.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
0: Gamescom, de grootste gamesbeurs ter wereld, trok afgelopen week 368.000 bezoekers naar Keulen. Dat zijn er 11.000 meer dan in 2025, maar net iets minder dan het record van 373.000 uit 2019. De organisatie is tevreden en zegt dat Gamescom hiermee zijn positie als grootste game-evenement ter wereld verstevigt. De gamingindustrie groeit hard. En steeds meer mensen spelen games op hun smartphone, spelcomputer of pc. Dit jaar was de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier te gast, wat het groeiende aanzien van de sector onderstreept.
1: De Chinese webwinkel Shine gaat dinsdag naar de beurs in Hongkong, maar tegen een veel lagere waardering dan verwacht. Het bedrijf was een paar jaar geleden nog meer waard dan H&M en Inditex, het moederbedrijf van Zara, maar gaat nu voor iets meer dan een kwart van de 100 miljard dollar uit 2022 naar de beurs.

0: persoonlijke vermogen van topman en medeoprichter Sky Hsu daalt daardoor van meer dan 23 miljard dollar naar ongeveer 8 miljard. Shine heeft te kampen met importheffingen, politieke druk en toenemende concurrentie. En de omzetgroei is sinds de coronapandemie afgenomen. Eerdere pogingen om naar de beurs te gaan in New York en Londen mislukten door onderzoeken naar arbeidsomstandigheden en tegenwerking van Chinese toezichthouders. Investeringen in technologische vernieuwingen in de financiële sector zijn de eerste 6 maanden van dit jaar met 40% gestegen. Wereldwijd werd ruim 103 miljard dollar geïnvesteerd in fintech, terwijl het aantal deals daalde van 2501 naar 2100. Volgens adviesbureau KPMG zetten investeerders hun geld steeds gerichter in op bedrijven met een bewezen businessmodel die makkelijk kunnen meegroeien. Betaaldienstverleners en kunstmatige intelligentie trokken een groot deel van het kapitaal. In Nederland wordt vooral geïnvesteerd in bedrijven in de vroege groeifase, zoals betaalinfrastructuurbedrijf Silverflow, dat 40 miljoen dollar ophaalde. De olieprijzen zijn maandagochtend met tot 2,7% gestegen door opgeleid geweld in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten vielen zondag Iraanse raketlanceerinstallaties aan en Iran sloeg terug met aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië. Ook zou een supertanker in de straat van Hormuz zijn geraakt door een mijn. Door de vrijwel volledige blokkade van die belangrijke vaarroute liggen nog ongeveer 400 schepen vast in de Perzische Golf met circa 6000 opvarenden. Amerikaanse WTI-olie kost nu bijna $86 per vat en Brent bijna $91 per vat. De adviesprijs voor een liter euro 95 staat in Nederland op €2,597 en voor diesel op €2,559. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, wil de G20-landen vragen hun handelsvoorwaarden met China te herzien. Hij zegt dat de huidige golf aan export vanuit China onhoudbaar is. De wereld kan volgens Bessent geen China hebben met een handelsoverschot van $1,2 biljoen. Amerikaanse importheffingen hebben de import uit China in de VS al teruggedrongen, maar dit leidde tot een toestroom van Chinese goederen in Europa en Latijns-Amerika. Vorige week zei de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ook al dat Nederland en Europa veel strengere voorwaarden aan China zouden moeten stellen voor handel met de EU. Meer dan 60% van de Nederlanders maakt zich zorgen over de gevolgen van stijgende brandstofprijzen door de Iran-oorlog. Dat blijkt uit een enquête van Kieskompas in samenwerking met het ANP. Stemmers van 50PLUS, de PVV en de BBB zijn het meest bezorgd. Bij die partijen geeft meer dan 3/4 aan zich zorgen te maken. Energiedeskundige Martien Visser van de Hanser Hogeschool Groningen zegt dat vooral mensen met een laag inkomen worden getroffen, omdat zij vaak niet kunnen overstappen naar elektrisch rijden of hun huis beter kunnen isoleren. Ook mensen zonder auto merken de prijsstijging, omdat supermarkten hogere kosten doorberekenen aan klanten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Daniil Medvedev heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De als 7e geplaatste Rus versloeg de Fransman Hugo Gaston in 3 sets. 6-4, 6-2, 6-4. De wedstrijd duurde 2 uur en 18 minuten. Medvedev speelt in de volgende ronde tegen de Amerikaan Sebastian Gorsny of de Belg Raphaël Collignon. De 30-jarige Rus won het toernooi in 2021. De Franse oud-voetballer Michel Platini vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Infantino staat onder druk vanwege zijn plan om aandelen van een nieuw bedrijf, FIFA Forward Enterprise, te verkopen aan particuliere investeerders. Platini verwijt Infantino dat hij de spelregels niet respecteert en wijst op drinkpauzes van 4 minuten tijdens het WK die werden gebruikt voor reclames. Ook overschreed de halftime show tijdens de WK-finale ruimschoots de toegestane 15 minuten. Platini noemt het het ergste dat de Amerikaanse aanvaller Follarin Balogun na een rode kaart niet werd geschorst na een telefoongesprek tussen president Trump en Infantino. Internationale en Lazio hebben hun tweede wedstrijd in de Serie A gewonnen. De landskampioen won bij Cagliari met 0-1 door een doelpunt van Hakan Çalhanoğlu. Lazio versloeg Genoa thuis met 1-0, waarbij middenvelder Davide Fratesi in de 25e minuut Justin Bijlo passeerde. Kenneth Taylor en Danilo Duki stonden in de basis bij Lazio, terwijl Tijani Noslin op de bank bleef. Ook AC Milan en Juventus hebben de eerste twee competitiewedstrijden gewonnen. Martin de Roon gaat voetballen voor AS Roma. De 35-jarige middenvelder komt over van Atalanta, waar hij in 445 wedstrijden 23 keer scoorde. Bij Roma werkt de Roon opnieuw samen met trainer Gianpiero Gasperini, die hij ook bij Atalanta had. De 44-voudig international van Oranje speelt bij zijn nieuwe club samen met Donjel Malen en Devine Rensch. Novak Djokovic is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld door de Argentijn Mariano Navone. De 39-jarige Serviër verloor in 5 sets met 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. Djokovic won het toernooi eerder in 2011, 2015, 2018 en 2023. Met de nederlaag eindigt zijn jacht op een 25e Grand Slam-titel. Ook komt er een einde aan zijn reeks van 78 overwinningen in de eerste ronde van een Grand Slam-toernooi. Venus Williams is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld. De 46-jarige Amerikaanse verloor van haar 27-jarige landgenote Sofia Kenin in 2 sets, 6-2 en 7-6. Williams deed mee met een wildcard en speelt ook nog dubbelspel samen met haar zus Serena. Ze won de US Open in 2000 en 2001 en veroverde in totaal 7 Grand Slam titels. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend half tot zwaar bewolkt met buien. In de kustgebieden zijn die al begonnen. Later trekken ze ook landinwaarts. Let op, bij buien kan het flink regenen met onweer. Vooral in het noordwesten met kans op plaatselijke wateroverlast. Ook zijn windstoten mogelijk tot 70 km per uur. De zuidwestenwind is matig. Langs de kust en het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag blijven de buien doortrekken. Opnieuw met onweer en veel regen in korte tijd. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond neemt het af naar half bewolkt met nog enkele buien. In de nacht nog een enkele bui, vooral in het noorden, en zo'n 14 graden. Morgen wordt het rustiger met periode van zon en slechts in het noorden nog een enkele bui. Het blijft meest droog bij 20 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws.
7: Het Centraal Planbureau concludeert dat internationale studenten over hun hele levensloop gemiddeld een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse overheidsfinanciën. De kosten die de overheid maakt aan studiefinanciering, sociale zekerheid en zorg worden ruimschoots terugverdiend. Dat komt doordat een deel van de studenten in Nederland blijft werken en belasting betaalt. 5 jaar na afstuderen woont ongeveer 1 op de 5 studenten uit de Europese economische ruimte nog in Nederland. Bij studenten van buiten die regio is dat 2 op de 5. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het hele land vanwege zware onweersbuien. De buien beginnen aan de kust en trekken daarna landinwaarts. Ze kunnen gepaard gaan met veel regen in korte tijd, hagel en windstoten tot 70 km per uur. In Noord-Holland kan plaatselijk 50 tot 70 mm regen vallen in 12 tot 24 uur. Maandagavond wordt het geleidelijk droger. Huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten, betalen gemiddeld bijna €600 per jaar meer dan in februari, meldt nu.nl. Gas is flink duurder geworden door de onrust rond de Straat van Hormuz. De gasprijs steeg van ongeveer €1,20 naar €1,52 per kubieke meter. Een stijging van bijna 27%. Ook stroom werd duurder, van ongeveer 23 naar 28 cent per kilowattuur. Dat is een stijging van ongeveer 22%, blijkt uit gegevens van keuze.nl. Het Openbaar Ministerie wil toch geen deal sluiten met Harry Leidekkers, de broer van Bolle Jos Leidekkers, meldt het AD. De top van het OM heeft op het laatste moment besloten geen akkoord te geven. Morgen staat Harry Leidekkers voor de rechter tijdens een voorbereidende zitting. Zijn advocaat Guy Weski had geprobeerd om samen met het OM tot procesafspraken te komen. De 51-jarige Harry Leidekkers wordt verdacht van het witwassen van ruim €15 miljoen aan misdaadgeld, afkomstig uit de criminele organisatie van zijn jongere broer. Op Sint Maarten blijven alle scholen maandag gesloten vanwege slecht weer. Voor het eiland geldt een overstromingswaarschuwing. Ook Saba en Sint Eustatius verwachten zeer zware regenbuien door de resten van Dolly, dat inmiddels is afgezwakt. Die buien kunnen leiden tot overstromingen en aardverschuivingen. Inwoners wordt gevraagd waar mogelijk de weg niet op te gaan. De leiders van D66, VVD en CDA zijn het na ruim 15 uur onderhandelen nog niet eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Het overleg wordt maandagochtend om 9 uur voortgezet. De stukken moeten maandag naar de Raad van State. De coalitiepartijen verschillen van mening over de koers van het minderheidskabinet, met name over de aangekondigde miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid en de inkomstenbelasting op particulier vermogen, box 3. Oppositiepartij Pro wil alleen meewerken als de bezuiniging van tafel gaat, terwijl de VVD vreest dat rechtse partijen dan afhaken.
0: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws.
7: Een veerboot met 267 opvarenden is zondag gekapseisd buiten de havenstad Kyrenia in het noorden van Cyprus. Zeker 8 mensen zijn omgekomen en bijna 20 anderen worden nog vermist. Duikers zoeken naar slachtoffers, maar het is onduidelijk of er nog mensen in het gezonken schip zitten. Bij de haven wachten mensen op nieuws over het lot van de opvarenden. De autoriteiten hebben de kapitein en andere bemanningsleden opgepakt en onderzoeken waarom het schip kapseisde. Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 903. 4247 mensen worden nog vermist, onder wie honderden buitenlanders. In buurland China kwamen zeker 16 mensen om en worden 546 mensen vermist. Vorige week stroomde een enorme hoeveelheid modder, water en puin door bewoonde gebieden, nadat volgens experts een gletsjer was ingestort. Zuid-Korea heeft een team gestuurd om te zoeken naar 9 vermiste Zuid-Koreanen die in Nepal aan een waterkrachtproject werkten. De Verenigde Staten hebben het Iraanse eiland Larak aangevallen. Iran noemt de daaropvolgende tegenaanvallen legitieme zelfverdediging. Volgens een Amerikaanse bron maakten strijdkrachten van de Iraanse Revolutionaire Garde zich op het eiland klaar om raketten met zeemijnen af te vuren op de Straat van Hormuz. Het was, voor zover bekend, de eerste Amerikaanse aanval op Iran sinds eind juli. Iran verklaarde daarna Amerikaanse militaire doelen in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten onder vuur te hebben genomen. Iran heeft een Amerikaanse drone neergeschoten boven de Straat van Hormuz en raketten afgevuurd op Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten.
0: Dit gebeurde nadat de Verenigde Staten zondag twee lanceerinstallaties aanvielen op het eiland Larak in de Straat van Hormuz, om te voorkomen dat Iran daar zeemijnen zou leggen. Maandagochtend meldde de Iraanse revolutionaire garde dat een supertanker in de zeestraat door twee mijnen werd geraakt en in brand vloog. Jordanië onderschepte 8 Iraanse raketten die gericht waren op Amerikaanse bases en ook Amerikaanse troepen in de Verenigde Arabische Emiraten werden beschoten. Iran waarschuwt dat het daadkrachtig zal reageren op verdere militaire agressie van de Verenigde Staten.
8: In het nationale park Grand Canyon in Arizona is zeker 1 persoon om het leven gekomen door overstromingen. Het gaat om een 46-jarige man, wiens lichaam is geborgen bij de Crystal Rapids langs de Colorado-rivier. Ongeveer 15 mensen worden nog vermist. De Grand Canyon werd zaterdagmiddag getroffen door de overstromingen en tegen zondagochtend waren 62 mensen geëvacueerd. Mogelijk valt er maandag meer regen, wat kan leiden tot verdere overstromingen. In Nepal zitten naar schatting minstens 933 arbeiders vast bij ongeveer 6 waterkrachtprojecten. Dat meldt de Nepalese Rampenbestrijdingsautoriteit. Nepal en Tibet werden vorige week getroffen door hevige overstromingen, waarbij zeker 781 mensen om het leven kwamen. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie 3 Nederlanders.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. Het vermogen van Sky Xu, topman en medeoprichter van webwinkel Shein, daalt flink door de beursgang in Hongkong. Zijn fortuin zakt van meer dan $23 miljard naar ongeveer $8 miljard. Shein gaat voor iets meer dan een kwart van de waarde die het bedrijf in 2022 nog had naar de beurs. Het bedrijf heeft te maken met importheffingen, politieke druk en toenemende concurrentie. De VS schafte vorig jaar een belangrijke tariefvrijstelling af en de Europese Unie kondigde toen een vast invoertarief aan voor kleine pakketten.
10: Gamescom, de grootste gamesbeurs ter wereld, trok afgelopen week 368.000 bezoekers naar Keulen. Dat zijn er 11.000 meer dan in 2025, maar net iets minder dan het record van 373.000 uit 2019. De organisatie is tevreden en zegt dat Gamescom hiermee zijn positie als grootste game-evenement ter wereld verstevigt. De gamingindustrie groeit hard en steeds meer mensen spelen games op hun smartphone, spelcomputer of pc. Dit jaar was de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier te gast, wat het groeiende aanzien van de sector onderstreept.
11: Investeringen in technologische vernieuwingen in de financiële sector zijn de eerste 6 maanden van dit jaar met 40% gestegen. Wereldwijd werd ruim $103 miljard geïnvesteerd in fintech, terwijl het aantal deals daalde van 2501 naar 2100. Volgens adviesbureau KPMG zetten investeerders hun geld steeds gerichter in op bedrijven met een bewezen businessmodel die makkelijk kunnen meegroeien. Betaaldienstverleners en kunstmatige intelligentie trokken een groot deel van het kapitaal. In Nederland wordt vooral geïnvesteerd in bedrijven in de vroege groeifase, zoals betaalinfrastructuurbedrijf Silverflow dat $40 miljoen ophaalde.
12: De olieprijzen zijn maandagochtend met tot 2,7% gestegen door opgelaaid geweld in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten vielen zondag Iraanse raketlanceerinstallaties aan en Iran sloeg terug met aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië. Ook zou een supertanker in de straat van Hormuz zijn geraakt door een mijn. Door de vrijwel volledige blokkade van die belangrijke vaarroute liggen nog ongeveer 400 schepen vast in de Perzische Golf met circa 6000 opvarenden. Amerikaanse WTI-olie kost nu bijna $86 per vat en Brent bijna $91 per vat.
13: De adviesprijs voor een liter euro 95 staat in Nederland op 2,597 euro en voor diesel op 2,559 euro.
14: De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, wil de G20-landen vragen hun handelsvoorwaarden met China te herzien. Hij zegt dat de huidige golf aan export vanuit China onhoudbaar is. De wereld kan volgens Bessent geen China hebben met een handelsoverschot van $1,2 biljoen. Amerikaanse importheffingen hebben de import uit China in de VS al teruggedrongen, maar dit leidde tot een toestroom van Chinese goederen in Europa en Latijns-Amerika. Vorige week zei de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ook al dat Nederland en Europa veel strengere voorwaarden aan China zouden moeten stellen voor handel met de EU.
15: Meer dan 60% van de Nederlanders maakt zich zorgen over de gevolgen van stijgende brandstofprijzen door de Iran-oorlog. Dat blijkt uit een enquête van Kieskompas in samenwerking met het ANP. Stemmers van 50+, de PVV en de BBB zijn het meest bezorgd. Bij die partijen geeft meer dan 3/4 aan zich zorgen te maken. Energiedeskundige Martien Visser van de Hanser Hogeschool Groningen zegt dat vooral mensen met een laag inkomen worden getroffen, omdat zij vaak niet kunnen overstappen naar elektrisch rijden of hun huis beter kunnen isoleren. Ook mensen zonder auto merken de prijsstijging, omdat supermarkten hogere kosten doorberekenen aan klanten.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. Daniil Medvedev heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De als 7e geplaatste Rus versloeg de Fransman Hugo Gaston in 3 sets. 6-4, 6-2, 6-4. De wedstrijd duurde 2 uur en 18 minuten. Medvedev speelt in de volgende ronde tegen de Amerikaan Sebastian Gorsny of de Belg Raphaël Collignon. De 30-jarige Rus won het toernooi in 2021.
18: De Franse oud-voetballer Michel Platini vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Infantino staat onder druk vanwege zijn plan om aandelen van een nieuw bedrijf, FIFA Forward Enterprise, te verkopen aan particuliere investeerders. Platini verwijt Infantino dat hij de spelregels niet respecteert en wijst op drinkpauzes van 4 minuten tijdens het WK die werden gebruikt voor reclames. Ook overschreed de halftime show tijdens de WK-finale ruimschoots de toegestane 15 minuten. Platini noemt het ergste dat de Amerikaanse aanvaller Follarin Balogun na een rode kaart niet werd geschorst na een telefoongesprek tussen president Trump en Infantino.
19: Internazionale en Lazio hebben hun tweede wedstrijd in de Serie A gewonnen. De landskampioen won bij Cagliari met 0-1 door een doelpunt van Hakan Çalhanoğlu. Lazio versloeg Genoa thuis met 1-0, waarbij middenvelder Davide Fratesi in de 25e minuut Justin Bijlo passeerde. Kenneth Taylor en Danilo Duki stonden in de basis bij Lazio, terwijl Tijani Noslin op de bank bleef. Ook AC Milan en Juventus hebben de eerste 2 competitiewedstrijden gewonnen. Martin de Roon gaat voetballen voor AS Roma. De 35-jarige middenvelder komt over van Atalanta, waar hij in 445 wedstrijden 23 keer scoorde. Bij Roma werkt de Roon opnieuw samen met trainer Gianpiero Gasperini, die hij ook bij Atalanta had. De 44-voudig international van Oranje speelt bij zijn nieuwe club samen met Donjel Malen en Devine Rensch. Venus Williams is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld. De 46-jarige Amerikaanse verloor van haar 27-jarige landgenote Sofia Kenin in 2 sets, 6-2 en 7-6. Kenin, die 69ste staat op de wereldranglijst, speelt in de tweede ronde tegen Jessica Pegula. Williams deed met een wildcard mee aan het toernooi en komt ook uit in het dubbelspel samen met haar zus Serena. Ze won de US Open in 2000 en 2001 en veroverde in totaal 7 Grand Slam titels. Novak Djokovic is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld door de Argentijn Mariano Navone. De 39-jarige Serviër verloor in 5 sets van de 25-jarige Navone, die 49ste staat op de wereldranglijst. Djokovic oogde niet fit en moest tijdens de wedstrijd overgeven langs de baan. Na de partij, die ruim 4,5 uur duurde, nam een emotionele Djokovic afscheid van het publiek dat hem een staande ovatie gaf. Zijn reeks van 78 overwinningen in de eerste ronde van een Grand Slam toernooi komt hiermee ten einde. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met buien. Die beginnen bij de kust en trekken later landinwaarts. Het kan flink regenen en onweren, vooral in het noordwesten. Daar is kans op wateroverlast. Ook kunnen er windstoten optreden tot 70 km per uur. De zuidwestenwind is matig, aan de kust en het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag blijven de buien doortrekken, soms met onweer en veel regen. De wind komt uit het westen en het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond klaart het wat op met nog enkele buien. Morgen is het een stuk rustiger, met perioden van zon en vrijwel overal droog weer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws.
7: Het Centraal Planbureau concludeert dat internationale studenten over hun hele levensloop gemiddeld een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse overheidsfinanciën. De kosten die de overheid maakt aan studiefinanciering, sociale zekerheid en zorg worden ruimschoots terugverdiend. Dat komt doordat een deel van de studenten in Nederland blijft werken en belasting betaalt. 5 jaar na afstuderen woont ongeveer 1 op de 5 studenten uit de Europese economische ruimte nog in Nederland. Bij studenten van buiten die regio is dat 2 op de 5. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het hele land vanwege zware onweersbuien. De buien beginnen aan de kust en trekken daarna landinwaarts. Ze kunnen gepaard gaan met veel regen in korte tijd, hagel en windstoten tot 70 km per uur. In Noord-Holland kan plaatselijk 50 tot 70 mm regen vallen in 12 tot 24 uur. Maandagavond wordt het geleidelijk droger. Huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten, betalen gemiddeld bijna €600 per jaar meer dan in februari, meldt nu.nl. Gas is flink duurder geworden door de onrust rond de Straat van Hormuz. De gasprijs steeg van ongeveer €1,20 naar €1,52 per kubieke meter. Een stijging van bijna 27%. Ook stroom werd duurder, van ongeveer 23 naar 28 cent per kilowattuur. Dat is een stijging van ongeveer 22%, blijkt uit gegevens van keuze.nl. Het Openbaar Ministerie wil toch geen deal sluiten met Harry Leidekkers, de broer van Bolle Jos Leidekkers, meldt het AD. De top van het OM heeft op het laatste moment besloten geen akkoord te geven. Morgen staat Harry Leidekkers voor de rechter tijdens een voorbereidende zitting. Zijn advocaat Guy Wesky had geprobeerd om samen met het OM tot procesafspraken te komen. De 51-jarige Harry Leidekkers wordt verdacht van het witwassen van ruim €15 miljoen aan misdaadgeld, afkomstig uit de criminele organisatie van zijn jongere broer.
22: Op Sint Maarten blijven alle scholen maandag gesloten vanwege slecht weer. Voor het eiland geldt een overstromingswaarschuwing. Ook Saba en Sint Eustatius verwachten zeer zware regenbuien door de resten van Dolly, dat inmiddels is afgezwakt. Die buien kunnen leiden tot overstromingen en aardverschuivingen. Inwoners wordt gevraagd waar mogelijk de weg niet op te gaan.
23: De leiders van D66, VVD en CDA zijn het na ruim 15 uur onderhandelen nog niet eens geworden over de begroting voor volgend jaar.
0: Het overleg wordt maandagochtend om 9:00 voortgezet. De stukken moeten maandag naar de Raad van State. De coalitiepartijen verschillen van mening over de koers van het minderheidskabinet, met name over de aangekondigde miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid en de inkomstenbelasting op particulier vermogen, box 3. Oppositiepartij PRO wil alleen meewerken als de bezuiniging van tafel gaat, terwijl de VVD vreest dat rechtse partijen dan afhaken.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws.
24: Een Zuid-Koreaanse rechtbank heeft de leider van de Verenigingskerk veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf. De 83-jarige Han Hak-ja is schuldig bevonden aan het omkopen van functionarissen. Ze gaf luxe producten, waaronder een merkhandtas, aan de vrouw van oud-president Yoon Suk-yeol. Volgens de rechtbank probeerde ze daarmee gunstig beleid te bewerkstelligen. Han leidde de kerk sinds de dood van haar man, oprichter Moon Sun-myung, in 2012. Een veerboot met 267 opvarenden is zondag gekapseist buiten de havenstad Kyrenia in het noorden van Cyprus. Zeker 8 mensen zijn omgekomen en bijna 20 anderen worden nog vermist. Duikers zoeken naar slachtoffers, maar het is onduidelijk of er nog mensen in het gezonken schip zitten. Bij de haven wachten mensen op nieuws over het lot van de opvarenden. De autoriteiten hebben de kapitein en andere bemanningsleden opgepakt en onderzoeken waarom het schip kapseisde.
25: Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 903. 4247 mensen worden nog vermist, onder wie honderden buitenlanders. In buurland China kwamen zeker 16 mensen om en worden 546 mensen vermist. Vorige week stroomde een enorme hoeveelheid modder, water en puin door bewoonde gebieden, nadat volgens experts een gletsjer was ingestort. Zuid-Korea heeft een team gestuurd om te zoeken naar 9 vermiste Zuid-Koreanen die in Nepal aan een waterkrachtproject werkten.
26: De Verenigde Staten hebben het Iraanse eiland Larak aangevallen. Iran noemt de daaropvolgende tegenaanvallen legitieme zelfverdediging. Volgens een Amerikaanse bron maakten strijdkrachten van de Iraanse Revolutionaire Garde zich op het eiland klaar om raketten met zeemijnen af te vuren op de straat van Hormuz. Het was, voor zover bekend, de eerste Amerikaanse aanval op Iran sinds eind juli. Iran verklaarde daarna Amerikaanse militaire doelen in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten onder vuur te hebben genomen.
27: Iran heeft een Amerikaanse drone neergeschoten boven de straat van Hormuz en raketten afgevuurd op Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. Dit gebeurde nadat de Verenigde Staten zondag 2 lanceerinstallaties aanvielen op het eiland Larak in de straat van Hormuz, om te voorkomen dat Iran daar zeemijnen zou leggen. Maandagochtend meldde de Iraanse Revolutionaire Garde dat een supertanker in de zeestraat door 2 mijnen werd geraakt en in brand vloog. Jordanië onderschepte 8 Iraanse raketten die gericht waren op Amerikaanse bases en ook Amerikaanse troepen in de Verenigde Arabische Emiraten werden beschoten. Iran waarschuwt dat het daadkrachtig zal reageren op verdere militaire agressie van de Verenigde Staten.
28: In het nationale park Grand Canyon in Arizona is zeker 1 persoon om het leven gekomen door overstromingen. Het gaat om een 46-jarige man, wiens lichaam is geborgen bij de Crystal Rapids langs de Colorado-rivier. Ongeveer 15 mensen worden nog vermist. De Grand Canyon werd zaterdagmiddag getroffen door de overstromingen en tegen zondagochtend waren 62 mensen geëvacueerd. Mogelijk valt er maandag meer regen, wat kan leiden tot verdere overstromingen.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten.
8: Gewoon Nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws.
10: De AEX-index opende maandag vrijwel onveranderd op 112,44 punten. De vrees voor escalatie in het Midden-Oosten nam toe na Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketinstallaties bij Larak Island in de straat van Hormuz. Iran voerde als vergelding een aanval uit met raketten en drones op Amerikaanse luchtmachtbasis in Jordanië. De olieprijzen stegen flink, wat de zorgen over inflatie aanwakkerde. De Amerikaanse centrale bankpresident Kevin Warsh waarschuwde dat de inflatie niet noemenswaardig afneemt en dat beleidsmakers nog werk te doen hebben.
11: Het vermogen van Sky Xu, topman en medeoprichter van webwinkel Shein, daalt flink door de beursgang in Hongkong. Zijn fortuin zakt van meer dan $23 miljard naar ongeveer $8 miljard. Shein gaat voor iets meer dan een kwart van de waarde die het bedrijf in 2022 nog had naar de beurs. Het bedrijf heeft te maken met importheffingen, politieke druk en toenemende concurrentie. De VS schafte vorig jaar een belangrijke tariefvrijstelling af en de Europese Unie kondigde toen een vast invoertarief aan voor kleine pakketten.
12: Gamescom, de grootste gamesbeurs ter wereld, trok afgelopen week 368.000 bezoekers naar Keulen. Dat zijn er 11.000 meer dan in 2025, maar net iets minder dan het record van 373.000 uit 2019. De organisatie is tevreden en zegt dat Gamescom hiermee zijn positie als grootste game-evenement ter wereld verstevigt. De gaming-industrie groeit hard en steeds meer mensen spelen games op hun smartphone, spelcomputer of pc. Dit jaar was de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier te gast, wat het groeiende aanzien van de sector onderstreept.
13: Investeringen in technologische vernieuwingen in de financiële sector zijn de eerste 6 maanden van dit jaar met 40% gestegen. Wereldwijd werd ruim $103 miljard geïnvesteerd in fintech, terwijl het aantal deals daalde van 2501 naar 2100. Volgens adviesbureau KPMG zetten investeerders hun geld steeds gerichter in op bedrijven met een bewezen businessmodel die makkelijk kunnen meegroeien. Betaaldienstverleners en kunstmatige intelligentie trokken een groot deel van het kapitaal. In Nederland wordt vooral geïnvesteerd in bedrijven in de vroege groeifase, zoals betaalinfrastructuurbedrijf Silverflow, dat $40 miljoen ophaalde.
14: De olieprijzen zijn maandagochtend met tot 2,7% gestegen door opgelaaid geweld in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten vielen zondag Iraanse raketlanceerinstallaties aan en Iran sloeg terug met aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië. Ook zou een supertanker in de straat van Hormuz zijn geraakt door een mijn. Door de vrijwel volledige blokkade van die belangrijke vaarroute liggen nog ongeveer 400 schepen vast in de Perzische Golf met circa 6000 opvarenden. Amerikaanse WTI-olie kost nu bijna $86 per vat en Brent bijna $91 per vat. De adviesprijs voor een liter euro 95 staat in Nederland op €2,597 en voor diesel op €2,559.
15: De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, wil de G20-landen vragen hun handelsvoorwaarden met China te herzien. Hij zegt dat de huidige golf aan export vanuit China onhoudbaar is. De wereld kan volgens Bessent geen China hebben met een handelsoverschot van $1,2 biljoen. Amerikaanse importheffingen hebben de import uit China in de VS al teruggedrongen, maar dit leidde tot een toestroom van Chinese goederen in Europa en Latijns-Amerika. Vorige week zei de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ook al dat Nederland en Europa veel strengere voorwaarden aan China zouden moeten stellen voor handel met de EU.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
29: Tot slot het sportnieuws. Daniil Medvedev heeft de tweede ronde van de US Open bereikt.
2: De als zevende geplaatste Rus versloeg de Fransman Hugo Gaston in 3 sets. 6-4, 6-2, 6-4. De wedstrijd duurde 2 uur en 18 minuten. Medvedev speelt in de volgende ronde tegen de Amerikaan Sebastian Gorsny of de Belg Raphaël Collignon. De 30-jarige Rus won het toernooi in 2021. De Franse oud-voetballer Michel Platini vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Infantino staat onder druk vanwege zijn plan om aandelen van een nieuw bedrijf, FIFA Forward Enterprise, te verkopen aan particuliere investeerders. Platini verwijt Infantino dat hij de spelregels niet respecteert en wijst op drinkpauzes van 4 minuten tijdens het WK die werden gebruikt voor reclames. Ook overschreed de halftime show tijdens de WK-finale ruimschoots de toegestane 15 minuten. Platini noemt het ergste dat de Amerikaanse aanvaller Follarin Balogun na een rode kaart niet werd geschorst na een telefoongesprek tussen president Trump en Infantino. Internazionale en Lazio hebben hun tweede wedstrijd in de Serie A gewonnen. De landskampioen won bij Cagliari met 0-1 door een doelpunt van Hakan Çalhanoğlu. Lazio versloeg Genoa thuis met 1-0, waarbij middenvelder Davide Fratesi in de 25e minuut Justin Bijlo passeerde. Kenneth Taylor en Danilo Duki stonden in de basis bij Lazio, terwijl Tijani Noslin op de bank bleef. Ook AC Milan en Juventus hebben de eerste twee competitiewedstrijden gewonnen. Martin de Roon gaat voetballen voor AS Roma. De 35-jarige middenvelder komt over van Atalanta, waar hij in 445 wedstrijden 23 keer scoorde. Bij Roma werkt de Roon opnieuw samen met trainer Gianpiero Gasperini, die hij ook bij Atalanta had. De 44-voudig international van Oranje speelt bij zijn nieuwe club samen met Donjel Malen en Devine Rensch. Venus Williams is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld. De 46-jarige Amerikaanse verloor van haar 27-jarige landgenote Sofia Kenin in 2 sets, 6-2 en 7-6. Kenin, die 69ste staat op de wereldranglijst, speelt in de tweede ronde tegen Jessica Pegula. Williams deed met een wildcard mee aan het toernooi en komt ook uit in het dubbelspel samen met haar zus Serena. Ze won de US Open in 2000 en 2001 en veroverde in totaal 7 Grand Slam titels. Novak Djokovic is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld door de Argentijn Mariano Navone. De 39-jarige Serviër verloor in 5 sets van de 25-jarige Navone, die 49ste staat op de wereldranglijst. Djokovic oogde niet fit en moest tijdens de wedstrijd overgeven langs de baan. Na de partij, die ruim 4,5 uur duurde, nam een emotionele Djokovic afscheid van het publiek dat hem een staande ovatie gaf. Zijn reeks van 78 overwinningen in de eerste ronde van een Grand Slam toernooi komt hiermee ten einde.
3: Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vandaag moeten we rekening houden met stevige onweersbuien. Die trekken eerst over de kust en later ook landinwaarts. In het noordwesten kan het flink regenen, met kans op plaatselijke wateroverlast. Code geel is van kracht. Bij de buien zijn windstoten mogelijk tot 70 km per uur. De temperatuur komt uit rond 20 graden. Aan de kust waait het stevig uit het westen. Vanavond neemt de buienactiviteit af en wordt het rustiger. Vannacht nog een enkele bui, vooral in het noorden, bij een graad of 14. Morgen ziet het er een stuk beter uit. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Centraal Planbureau concludeert dat internationale studenten over hun hele levensloop gemiddeld een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse overheidsfinanciën. De kosten die de overheid maakt aan studiefinanciering, sociale zekerheid en zorg
0: worden ruimschoots terugverdiend. Dat komt doordat een deel van de studenten in Nederland blijft werken en belasting betaalt. 5 jaar na afstuderen woont ongeveer 1 op de 5 studenten uit de Europese economische ruimte nog in Nederland. Bij studenten van buiten die regio is dat 2 op de 5.
6: Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het hele land vanwege zware onweersbuien. De buien beginnen aan de kust en trekken daarna landinwaarts. Ze kunnen gepaard gaan met veel regen in korte tijd, hagel en windstoten tot 70 km per uur. In Noord-Holland kan plaatselijk 50 tot 70 mm regen vallen in 12 tot 24 uur. Maandagavond wordt het geleidelijk droger.
20: Huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten, betalen gemiddeld bijna €600 per jaar meer dan in februari, meldt nu.nl. Gas is flink duurder geworden door de onrust rond de Straat van Hormuz. De gasprijs steeg van ongeveer €1,20 naar €1,52 per kubieke meter. Een stijging van bijna 27%. Ook stroom werd duurder, van ongeveer 23 naar 28 cent per kilowattuur. Dat is een stijging van ongeveer 22%, blijkt uit gegevens van keuze.nl.
21: Het Openbaar Ministerie wil toch geen deal sluiten met Harry Leidekkers, de broer van Bolle Jos Leidekkers, meldt het AD. De top van het OM heeft op het laatste moment besloten geen akkoord te geven. Morgen staat Harry Leidekkers voor de rechter tijdens een voorbereidende zitting. Zijn advocaat Guy Wesky had geprobeerd om samen met het OM tot procesafspraken te komen. De 51-jarige Harry Leidekkers wordt verdacht van het witwassen van ruim €15 miljoen aan misdaadgeld, afkomstig uit de criminele organisatie van zijn jongere broer.
22: Op Sint Maarten blijven alle scholen maandag gesloten vanwege slecht weer. Voor het eiland geldt een overstromingswaarschuwing. Ook Saba en Sint Eustatius verwachten zeer zware regenbuien door de resten van Dolly, dat inmiddels is afgezwakt. Die buien kunnen leiden tot overstromingen en aardverschuivingen. Inwoners wordt gevraagd waar mogelijk de weg niet op te gaan.
23: De leiders van D66, VVD en CDA zijn het na ruim 15 uur onderhandelen nog niet eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Het overleg wordt maandagochtend om 9 uur voortgezet. De stukken moeten maandag naar de Raad van State. De coalitiepartijen verschillen van mening over de koers van het minderheidskabinet, met name over de aangekondigde miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid en de inkomstenbelasting op particulier vermogen, box 3. Oppositiepartij PRO wil alleen meewerken als de bezuiniging van tafel gaat, terwijl de VVD vreest dat rechtse partijen dan afhaken.
24: Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
26: Nu het buitenlands nieuws. Een Zuid-Koreaanse rechtbank heeft de leider van de Verenigingskerk veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf. De 83-jarige Han Hak-ja is schuldig bevonden aan het omkopen van functionarissen. Ze gaf luxe producten, waaronder een merkhandtas, aan de vrouw van oud-president Yoon Suk-yeol. Volgens de rechtbank probeerde ze daarmee gunstig beleid te bewerkstelligen. Han leidde de kerk sinds de dood van haar man, oprichter Moon Sun-myung, in 2012.
29: Een veerboot met 267 opvarenden is zondag gekapseist buiten de havenstad Kyrenia in het noorden van Cyprus. Zeker 8 mensen zijn omgekomen en bijna 20 anderen worden nog vermist. Duikers zoeken naar slachtoffers, maar het is onduidelijk of er nog mensen in het gezonken schip zitten. Bij de haven wachten mensen op nieuws over het lot van de opvarenden. De autoriteiten hebben de kapitein en andere bemanningsleden opgepakt en onderzoeken waarom het schip kapseisde. Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 903. 4247 mensen worden nog vermist, onder wie honderden buitenlanders. In buurland China kwamen zeker 16 mensen om en worden 546 mensen vermist. Vorige week stroomde een enorme hoeveelheid modder, water en puin door bewoonde gebieden, nadat volgens experts een gletsjer was ingestort. Zuid-Korea heeft een team gestuurd om te zoeken naar 9 vermiste Zuid-Koreanen die in Nepal aan een waterkrachtproject werkten. De Verenigde Staten hebben het Iraanse eiland Larak aangevallen. Iran noemt de daaropvolgende tegenaanvallen legitieme zelfverdediging. Volgens een Amerikaanse bron maakten strijdkrachten van de Iraanse Revolutionaire Garde zich op het eiland klaar om raketten met zeemijnen af te vuren op de straat van Hormuz. Het was, voor zover bekend, de eerste Amerikaanse aanval op Iran sinds eind juli. Iran verklaarde daarna Amerikaanse militaire doelen in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten onder vuur te hebben genomen. Iran heeft een Amerikaanse drone neergeschoten boven de straat van Hormuz en raketten afgevuurd op Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. Dit gebeurde nadat de Verenigde Staten zondag 2 lanceerinstallaties aanvielen op het eiland Larak in de straat van Hormuz, om te voorkomen dat Iran daar zeemijnen zou leggen. Maandagochtend meldde de Iraanse Revolutionaire Garde dat een supertanker in de zeestraat door 2 mijnen werd geraakt en in brand vloog. Jordanië onderschepte 8 Iraanse raketten die gericht waren op Amerikaanse bases en ook Amerikaanse troepen in de Verenigde Arabische Emiraten werden beschoten. Iran waarschuwt dat het daadkrachtig zal reageren op verdere militaire agressie van de Verenigde Staten. In het nationale park Grand Canyon in Arizona is zeker 1 persoon om het leven gekomen door overstromingen. Het gaat om een 46-jarige man, wiens lichaam is geborgen bij de Crystal Rapids langs de Colorado-rivier. Ongeveer 15 mensen worden nog vermist. De Grand Canyon werd zaterdagmiddag getroffen door de overstromingen en tegen zondagochtend waren 62 mensen geëvacueerd. Mogelijk valt er maandag meer regen, wat kan leiden tot verdere overstromingen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
25: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
29: En nu het economisch nieuws. De AEX-index opende maandag vrijwel onveranderd op 112,44 punten. De vrees voor escalatie in het Midden-Oosten nam toe na Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketinstallaties bij Larak Island in de straat van Hormuz. Iran voerde als vergelding een aanval uit met raketten en drones op Amerikaanse luchtmachtbases in Jordanië. De olieprijzen stegen flink, wat de zorgen over inflatie aanwakkerde. De Amerikaanse centrale bankpresident Kevin Warsh waarschuwde dat de inflatie niet noemenswaardig afneemt en dat beleidsmakers nog werk te doen hebben. Het vermogen van Sky Xu, topman en medeoprichter van webwinkel Shein, daalt flink door de beursgang in Hongkong. Zijn fortuin zakt van meer dan $23 miljard naar ongeveer $8 miljard. Shein gaat voor iets meer dan een kwart van de waarde die het bedrijf in 2022 nog had naar de beurs. Het bedrijf heeft te maken met importheffingen, politieke druk en toenemende concurrentie. De VS schafte vorig jaar een belangrijke tariefvrijstelling af en de Europese Unie kondigde toen een vast invoertarief aan voor kleine pakketten. Gamescom, de grootste gamesbeurs ter wereld, trok afgelopen week 368.000 bezoekers naar Keulen. Dat zijn er 11.000 meer dan in 2025, maar net iets minder dan het record van 373.000 uit 2019. De organisatie is tevreden en zegt dat Gamescom hiermee zijn positie als grootste game-evenement ter wereld verstevigt. De gaming-industrie groeit hard en steeds meer mensen spelen games op hun smartphone, spelcomputer of pc. Dit jaar was de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier te gast, wat het groeiende aanzien van de sector onderstreept.
1: Investeringen in technologische vernieuwingen in de financiële sector zijn de eerste 6 maanden van dit jaar met 40% gestegen. Wereldwijd werd ruim $103 miljard geïnvesteerd in fintech, terwijl het aantal deals daalde van 2501 naar 2100. Volgens adviesbureau KPMG zetten investeerders hun geld steeds gerichter in op bedrijven met een bewezen businessmodel, die makkelijk kunnen meegroeien.

0: Jordanië. Ook zou een supertanker in de straat van Hormuz zijn geraakt door een mijn. Door de vrijwel volledige blokkade van die belangrijke vaarroute liggen nog ongeveer 400 schepen vast in de Perzische Golf met circa 6000 opvarenden. Amerikaanse WTI-olie kost nu bijna $86 per vat en Brent bijna $91 per vat. De adviesprijs voor een liter euro 95 staat in Nederland op €2,597 en voor diesel op €2,559. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, wil de G20-landen vragen hun handelsvoorwaarden met China te herzien. Hij zegt dat de huidige golf aan export vanuit China onhoudbaar is. De wereld kan volgens Bessent geen China hebben met een handelsoverschot van $1,2 biljoen. Amerikaanse importheffingen hebben de import uit China in de VS al teruggedrongen, maar dit leidde tot een toestroom van Chinese goederen in Europa en Latijns-Amerika. Vorige week zei de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ook al dat Nederland en Europa veel strengere voorwaarden aan China zouden moeten stellen voor handel met de EU. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws.
2: Daniil Medvedev heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De als zevende geplaatste Rus versloeg de Fransman Hugo Gaston in 3 sets. 6-4, 6-2, 6-4. De wedstrijd duurde 2 uur en 18 minuten. Medvedev speelt in de volgende ronde tegen de Amerikaan Sebastian Gorsny of de Belg Raphaël Collignon. De 30-jarige Rus won het toernooi in 2021.
1: De Franse oud-voetballer Michel Platini vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Infantino staat onder druk vanwege zijn plan om aandelen van een nieuw bedrijf, FIFA Forward Enterprise, te verkopen aan particuliere investeerders. Platini verwijt Infantino dat hij de spelregels niet respecteert en wijst op drinkpauzes van 4 minuten tijdens het WK die werden gebruikt voor reclames. Ook overschreed de halftime show tijdens de WK-finale ruimschoots de toegestane 15 minuten. Platini noemt het ergste dat de Amerikaanse aanvaller Folarin Balogun na een rode kaart niet werd geschorst na een telefoongesprek tussen president Trump en Infantino.
3: Internationale en Lazio hebben hun tweede wedstrijd in de Serie A gewonnen. De landskampioen won bij Cagliari met 0-1 door een doelpunt van Hakan Çalhanoğlu. Lazio versloeg Genoa thuis met 1-0, waarbij middenvelder Davide Fratesi in de 25e minuut Justin Bijlo passeerde. Kenneth Taylor en Danilo Duki stonden in de basis bij Lazio, terwijl Tijani Noslin op de bank bleef. Ook AC Milan en Juventus hebben de eerste twee competitiewedstrijden gewonnen.
1: Martin de Roon gaat voetballen voor AS Roma. De 35-jarige middenvelder komt over van Atalanta, waar hij in 445 wedstrijden 23 keer scoorde. Bij Roma werkt de Roon opnieuw samen met trainer Gianpiero Gasperini, die hij ook bij Atalanta had. De 44-voudig international van Oranje speelt bij zijn nieuwe club samen met Donjel Malen en Devine Rensch.
3: Venus Williams is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld. De 46-jarige Amerikaanse verloor van haar 27-jarige landgenote Sofia Kenin in 2 sets, 6-2 en 7-6. Kenin, die 69ste staat op de wereldranglijst, speelt in de tweede ronde tegen Jessica Pegula. Williams deed met een wildcard mee aan het toernooi en komt ook uit in het dubbelspel samen met haar zus Serena. Ze won de US Open in 2000 en 2001 en veroverde in totaal 7 Grand Slam titels.
1: Novak Djokovic is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld door de Argentijn Mariano Navone. De 39-jarige Serviër verloor in 5 sets van de 25-jarige Navone, die 49ste staat op de wereldranglijst. Djokovic oogde niet fit en moest tijdens de wedstrijd overgeven langs de baan. Na de partij, die ruim 4,5 uur duurde, nam een emotionele Djokovic afscheid van het publiek dat hem een staande ovatie gaf. Zijn reeks van 78 overwinningen in de eerste ronde van een Grand Slam toernooi komt hiermee ten einde. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.

0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
2: Het is vanochtend half tot zwaar bewolkt met buien. Eerst aan de kust en later ook landinwaarts. Let op, er is code geel afgegeven voor onweersbuien met veel regen, vooral in het noordwesten. Daar kan plaatselijke wateroverlast ontstaan. Ook zijn windstoten mogelijk tot 70 km per uur. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust krachtig. Vanmiddag blijven de buien aanhouden met kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond neemt de buienactiviteit af en blijft het half bewolkt. Vannacht nog een enkele bui, vooral in het noorden, bij een graad of 14. Morgen wordt het rustiger met flinke zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: Het Centraal Planbureau concludeert dat internationale studenten over hun hele levensloop gemiddeld een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse overheidsfinanciën. De kosten die de overheid maakt aan studiefinanciering, sociale zekerheid en zorg worden ruimschoots terugverdiend. Dat komt doordat een deel van de studenten in Nederland blijft werken en belasting betaalt. 5 jaar na afstuderen woont ongeveer 1 op de 5 studenten uit de Europese economische ruimte nog in Nederland. Bij studenten van buiten die regio is dat 2 op de 5.
6: Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het hele land vanwege zware onweersbuien. De buien beginnen aan de kust en trekken daarna landinwaarts. Ze kunnen gepaard gaan met veel regen in korte tijd, hagel en windstoten tot 70 km per uur. In Noord-Holland kan plaatselijk 50 tot 70 mm regen vallen in 12 tot 24 uur. Maandagavond wordt het geleidelijk droger.
7: Huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten, betalen gemiddeld bijna €600 per jaar meer dan in februari, meldt nu.nl. Gas is flink duurder geworden door de onrust rond de Straat van Hormuz. De gasprijs steeg van ongeveer €1,20 naar €1,52 per kubieke meter. Een stijging van bijna 27%. Ook stroom werd duurder, van ongeveer 23 naar 28 cent per kilowattuur. Dat is een stijging van ongeveer 22%, blijkt uit gegevens van keuze.nl.
8: Het Openbaar Ministerie wil toch geen deal sluiten met Harry Leidekkers, de broer van Bolle Jos Leidekkers, meldt het AD. De top van het OM heeft op het laatste moment besloten geen akkoord te geven. Morgen staat Harry Leidekkers voor de rechter tijdens een voorbereidende zitting. Zijn advocaat Guy Weski had geprobeerd om samen met het OM tot procesafspraken te komen. De 51-jarige Harry Leidekkers wordt verdacht van het witwassen van ruim €15 miljoen aan misdaadgeld, afkomstig uit de criminele organisatie van zijn jongere broer.
9: Op Sint Maarten blijven alle scholen maandag gesloten vanwege slecht weer. Voor het eiland geldt een overstromingswaarschuwing. Ook Saba en Sint Eustatius verwachten zeer zware regenbuien door de resten van Dolly, dat inmiddels is afgezwakt. Die buien kunnen leiden tot overstromingen en aardverschuivingen. Inwoners wordt gevraagd waar mogelijk de weg niet op te gaan.
10: De leiders van D66, VVD en CDA zijn het na ruim 15 uur onderhandelen nog niet eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Het overleg wordt maandagochtend om 9 uur voortgezet. De stukken moeten maandag naar de Raad van State. De coalitiepartijen verschillen van mening over de koers van het minderheidskabinet, met name over de aangekondigde miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid en de inkomstenbelasting op particulier vermogen, box 3.
11: oppositiepartij Pro wil alleen meewerken als de bezuiniging van tafel gaat, terwijl de VVD vreest dat rechtse partijen dan afhaken.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. Een Zuid-Koreaanse rechtbank heeft de 83-jarige leider van de Verenigingskerk, ook wel de Moon-sekte genoemd, veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf voor het omkopen van functionarissen. Han Hak-ja gaf luxe producten, waaronder een merkhandtas, aan de vrouw van de toenmalige president Yoon Suk-yeol om gunstig beleid te bewerkstelligen. De voormalige First Lady kreeg eerder 4 jaar cel voor corruptie, onder meer voor het aannemen van die cadeaus. Han ontkende dat ze invloed wilde uitoefenen op de politiek en zei dat ondergeschikten zonder haar medeweten hadden gehandeld. De Verenigingskerk werd in 1954 opgericht en staat bekend om massabruiloften en kwam in 2022 groot in het nieuws na de moord op de Japanse oud-premier Shinzo Abe.
15: Een veerboot met 267 opvarenden is zondag gekapseisd buiten de havenstad Kyrenia in het noorden van Cyprus. Zeker 8 mensen zijn omgekomen en bijna 20 anderen worden nog vermist. Duikers zoeken naar slachtoffers, maar het is onduidelijk of er nog mensen in het gezonken schip zitten. Bij de haven wachten mensen op nieuws over het lot van de opvarenden. De autoriteiten hebben de kapitein en andere bemanningsleden opgepakt en onderzoeken waarom het schip kapseisde.
16: Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 903. 4247 mensen worden nog vermist, onder wie honderden buitenlanders. In buurland China kwamen zeker 16 mensen om en worden 546 mensen vermist. Vorige week stroomde een enorme hoeveelheid modder, water en puin door bewoonde gebieden, nadat volgens experts een gletsjer was ingestort. Zuid-Korea heeft een team gestuurd om te zoeken naar 9 vermiste Zuid-Koreanen die in Nepal aan een waterkrachtproject werkten.
17: De Verenigde Staten hebben het Iraanse eiland Larak aangevallen. Iran noemt de daaropvolgende tegenaanvallen legitieme zelfverdediging. Volgens een Amerikaanse bron maakten strijdkrachten van de Iraanse Revolutionaire Garde zich op het eiland klaar om raketten met zeemijnen af te vuren op de straat van Hormuz. Het was, voor zover bekend, de eerste Amerikaanse aanval op Iran sinds eind juli. Iran verklaarde daarna Amerikaanse militaire doelen in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten onder vuur te hebben genomen.
18: Iran heeft een Amerikaanse drone neergeschoten boven de straat van Hormuz en raketten afgevuurd op Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. Dit gebeurde nadat de Verenigde Staten zondag 2 lanceerinstallaties aanvielen op het eiland Larak in de straat van Hormuz, om te voorkomen dat Iran daar zeemijnen zou leggen. Maandagochtend meldde de Iraanse Revolutionaire Garde dat een supertanker in de zeestraat door 2 mijnen werd geraakt en in brand vloog. Jordanië onderschepte 8 Iraanse raketten die gericht waren op Amerikaanse bases en ook Amerikaanse troepen in de Verenigde Arabische Emiraten werden beschoten. Iran waarschuwt dat het daadkrachtig zal reageren op verdere militaire agressie van de Verenigde Staten.
19: In het nationale park Grand Canyon in Arizona is zeker 1 persoon om het leven gekomen door overstromingen. Het gaat om een 46-jarige man, wiens lichaam is geborgen bij de Crystal Rapids langs de Colorado-rivier. Ongeveer 15 mensen worden nog vermist. De Grand Canyon werd zaterdagmiddag getroffen door de overstromingen en tegen zondagochtend waren 62 mensen geëvacueerd. Mogelijk valt er maandag meer regen, wat kan leiden tot verdere overstromingen.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte.
20: Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws.
22: De AEX-index opent maandag licht lager na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketinstallaties bij Larak Island in de straat van Hormuz. Iran voerde als vergelding een aanval uit op Amerikaanse luchtmachtbasis in Jordanië. De olieprijzen stijgen daardoor met ongeveer 2%, wat de zorgen over inflatie aanwakkert. De Amerikaanse centrale bankpresident Kevin Warsh waarschuwt dat de inflatie niet noemenswaardig afneemt en dat beleidsmakers nog werk te doen hebben. De Amsterdamse hoofdindex staat in de ochtendhandel 0,1% lager op 110,81 punten.
23: Het vermogen van Sky Xu, topman en medeoprichter van webwinkel Shein, daalt flink door de beursgang in Hongkong. Zijn fortuin zakt van meer dan $23 miljard naar ongeveer $8 miljard. Shein gaat voor iets meer dan een kwart van de waarde die het bedrijf in 2022 nog had naar de beurs. Het bedrijf heeft te maken met importheffingen, politieke druk en toenemende concurrentie. De VS schafte vorig jaar een belangrijke tariefvrijstelling af en de Europese Unie kondigde toen een vast invoertarief aan voor kleine pakketten.
24: Gamescom, de grootste gamesbeurs ter wereld, trok afgelopen week 368.000 bezoekers naar Keulen. Dat zijn er 11.000 meer dan in 2025, maar net iets minder dan het record van 373.000 uit 2019. De organisatie is tevreden en zegt dat Gamescom hiermee zijn positie als grootste game-evenement ter wereld verstevigt. De gamingindustrie groeit hard en steeds meer mensen spelen games op hun smartphone, spelcomputer of pc. Dit jaar was de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier te gast, wat het groeiende aanzien van de sector onderstreept.
25: Investeringen in technologische vernieuwingen in de financiële sector zijn de eerste 6 maanden van dit jaar met 40% gestegen. Wereldwijd werd ruim $103 miljard geïnvesteerd in fintech, terwijl het aantal deals daalde van 2501 naar 2100. Volgens adviesbureau KPMG zetten investeerders hun geld steeds gerichter in op bedrijven met een bewezen businessmodel die makkelijk kunnen meegroeien. Betaaldienstverleners en kunstmatige intelligentie trokken een groot deel van het kapitaal. In Nederland wordt vooral geïnvesteerd in bedrijven in de vroege groeifase, zoals betaalinfrastructuurbedrijf Silverflow, dat $40 miljoen ophaalde.
26: De olieprijzen zijn maandagochtend met tot 2,7% gestegen door opgeleid geweld in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten vielen zondag Iraanse raketlanceerinstallaties aan en Iran sloeg terug met aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië. Ook zou een supertanker in de straat van Hormuz zijn geraakt door een mijn. Door de vrijwel volledige blokkade van die belangrijke vaarroute liggen nog ongeveer 400 schepen vast in de Perzische Golf met circa 6000 opvarenden. Amerikaanse WTI-olie kost nu bijna $86 per vat en Brent bijna $91 per vat. De adviesprijs voor een liter euro 95 staat in Nederland op €2,597 en voor diesel op €2,559.
27: De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, wil de G20-landen vragen hun handelsvoorwaarden met China te herzien. Hij zegt dat de huidige golf aan export vanuit China onhoudbaar is. De wereld kan volgens Bessent geen China hebben met een handelsoverschot van $1,2 biljoen. Amerikaanse importheffingen hebben de import uit China in de VS al teruggedrongen, maar dit leidde tot een toestroom van Chinese goederen in Europa en Latijns-Amerika. Vorige week zei de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ook al dat Nederland en Europa veel strengere voorwaarden aan China zouden moeten stellen voor handel met de EU.
28: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
29: Tot slot het sportnieuws.
30: Daniil Medvedev heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De als 7e geplaatste Rus versloeg de Fransman Hugo Gaston in 3 sets. 6-4, 6-2, 6-4. De wedstrijd duurde 2 uur en 18 minuten. Medvedev speelt in de volgende ronde tegen de Amerikaan Sebastian Gorsny of de Belg Raphaël Collignon. De 30-jarige Rus won het toernooi in 2021. De Franse oud-voetballer Michel Platini vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Infantino staat onder druk vanwege zijn plan om aandelen van een nieuw bedrijf, FIFA Forward Enterprise, te verkopen aan particuliere investeerders. Platini verwijt Infantino dat hij de spelregels niet respecteert en wijst op drinkpauzes van 4 minuten tijdens het WK die werden gebruikt voor reclames. Ook overschreed de halftime show tijdens de WK-finale ruimschoots de toegestane 15 minuten. Platini noemt het ergste dat de Amerikaanse aanvaller Follarin Balogun na een rode kaart niet werd geschorst na een telefoongesprek tussen president Trump en Infantino. Internazionale en Lazio hebben hun tweede wedstrijd in de Serie A gewonnen. De landskampioen won bij Cagliari met 0-1 door een doelpunt van Hakan Çalhanoğlu. Lazio versloeg Genoa thuis met 1-0, waarbij middenvelder Davide Fratesi in de 25e minuut Justin Bijlo passeerde. Kenneth Taylor en Danilo Duki stonden in de basis bij Lazio, terwijl Tijani Noslin op de bank bleef. Ook AC Milan en Juventus hebben de eerste twee competitiewedstrijden gewonnen. Martin de Roon gaat voetballen voor AS Roma. De 35-jarige middenvelder komt over van Atalanta, waar hij in 445 wedstrijden 23 keer scoorde. Bij Roma werkt de Roon opnieuw samen met trainer Gianpiero Gasperini, die hij ook bij Atalanta had. De 44-voudig international van Oranje speelt bij zijn nieuwe club samen met Don Jaumale en de Vine Ranch. Venus Williams is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld. De 46-jarige Amerikaanse verloor van haar 27-jarige landgenote Sofia Kenin in 2 sets, 6-2 en 7-6. Kenin, die 69ste staat op de wereldranglijst, speelt in de tweede ronde tegen Jessica Pegula. Williams deed met een wildcard mee aan het toernooi en komt ook uit in het dubbelspel samen met haar zus Serena. Ze won de US Open in 2000 en 2001 en veroverde in totaal 7 Grand Slam titels. Novak Djokovic is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld door de Argentijn Mariano Navone. De 39-jarige Serviër verloor in 5 sets van de 25-jarige Navone, die 49ste staat op de wereldranglijst. Djokovic oogde niet fit en moest tijdens de wedstrijd overgeven langs de baan. Na de partij, die ruim 4,5 uur duurde, nam een emotionele Djokovic afscheid van het publiek dat hem een staande ovatie gaf. Zijn reeks van 78 overwinningen in de eerste ronde van een Grand Slam toernooi komt hiermee ten einde. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend krijgen we te maken met stevige buien. Die beginnen aan de kust en trekken later ook landinwaarts. Let op, bij de buien kan het flink regenen en onweren, vooral in het noordwesten. Daar is code geel afgegeven vanwege kans op wateroverlast. Ook zijn windstoten mogelijk tot 70 km per uur. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust krachtig. Vanmiddag blijven de buien aanhouden. Vanavond neemt het af. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen ziet het er een stuk beter uit, met zon en droog weer.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: Het Centraal Planbureau concludeert dat internationale studenten over hun hele levensloop gemiddeld een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse overheidsfinanciën. De kosten die de overheid maakt aan studiefinanciering, sociale zekerheid en zorg worden ruimschoots terugverdiend. Dat komt doordat een deel van de studenten in Nederland blijft werken en belasting betaalt. vijf jaar na afstuderen, woont ongeveer 1 op de 5 studenten uit de Europese economische ruimte nog in Nederland. Bij studenten van buiten die regio is dat 2 op de 5.
7: Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het hele land vanwege zware onweersbuien. De buien beginnen aan de kust en trekken daarna landinwaarts. Ze kunnen gepaard gaan met veel regen in korte tijd, hagel en windstoten tot 70 km per uur. In Noord-Holland kan plaatselijk 50 tot 70 mm regen vallen in 12 tot 24 uur. Maandagavond wordt het geleidelijk droger.
8: Huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten, betalen gemiddeld bijna €600 per jaar meer dan in februari, meldt nu.nl. Gas is flink duurder geworden door de onrust rond de Straat van Hormuz. De gasprijs steeg van ongeveer €1,20 naar €1,52 per kubieke meter. Een stijging van bijna 27%. Ook stroom werd duurder, van ongeveer 23 naar 28 cent per kilowattuur. Dat is een stijging van ongeveer 22%, blijkt uit gegevens van keuze.nl.
6: Het Openbaar Ministerie wil toch geen deal sluiten met Harry Leidekkers, de broer van Bolle Jos Leidekkers, meldt het AD. De top van het OM heeft op het laatste moment besloten geen akkoord te geven. Morgen staat Harry Leidekkers voor de rechter tijdens een voorbereidende zitting. Zijn advocaat Guy Wesky had geprobeerd om samen met het OM tot procesafspraken te komen. De 51-jarige Harry Leidekkers wordt verdacht van het witwassen van ruim €15 miljoen aan misdaadgeld, afkomstig uit de criminele organisatie van zijn jongere broer.
8: Op Sint Maarten blijven alle scholen maandag gesloten vanwege slecht weer. Voor het eiland geldt een overstromingswaarschuwing. Ook Saba en Sint Eustatius verwachten zeer zware regenbuien door de resten van Dolly, dat inmiddels is afgezwakt. Die buien kunnen leiden tot overstromingen en aardverschuivingen. Inwoners wordt gevraagd waar mogelijk de weg niet op te gaan.
6: De leiders van D66, VVD en CDA zijn het na ruim 15 uur onderhandelen nog niet eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Het overleg wordt maandagochtend om 9 uur voortgezet. De stukken moeten maandag naar de Raad van State. De coalitiepartijen verschillen van mening over de koers van het minderheidskabinet, met name over de aangekondigde miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid en de inkomstenbelasting op particulier vermogen, box 3. Oppositiepartij Pro wil alleen meewerken als de bezuiniging van tafel gaat, terwijl de VVD vreest dat rechtse partijen dan afhaken.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws. Een Zuid-Koreaanse rechtbank heeft de 83-jarige leider van de Verenigingskerk, ook wel de Moon-sekte genoemd, veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf voor het omkopen van functionarissen. Han Hak-ja gaf luxe producten, waaronder een merkhandtas, aan de vrouw van de toenmalige president Yoon Suk-yeol om gunstig beleid te bewerkstelligen. De voormalige First Lady kreeg eerder 4 jaar cel voor corruptie, onder meer voor het aannemen van die cadeaus. Han ontkende dat ze invloed wilde uitoefenen op de politiek en zei dat ondergeschikten zonder haar medeweten hadden gehandeld. De Verenigingskerk werd in 1954 opgericht en staat bekend om massabruiloften en kwam in 2022 groot in het nieuws na de moord op de Japanse oud-premier Shinzo Abe.
6: Een veerboot met 267 opvarenden is zondag gekapseist buiten de havenstad Kyrenia in het noorden van Cyprus. Zeker 8 mensen zijn omgekomen en bijna 20 anderen worden nog vermist. Duikers zoeken naar slachtoffers,
27: maar het is onduidelijk of er nog mensen in het gezonken schip zitten. Bij de haven wachten mensen op nieuws over het lot van de opvarenden. De autoriteiten hebben de kapitein en andere bemanningsleden opgepakt en onderzoeken waarom het schip kapseisde.
10: Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 903. 4247 mensen worden nog vermist, onder wie honderden buitenlanders. In buurland China kwamen zeker 16 mensen om en worden 546 mensen vermist. Vorige week stroomde een enorme hoeveelheid modder, water en puin door bewoonde gebieden, nadat volgens experts een gletsjer was ingestort. Zuid-Korea heeft een team gestuurd om te zoeken naar 9 vermiste Zuid-Koreanen die in Nepal aan een waterkrachtproject werkten.
27: De Verenigde Staten hebben het Iraanse eiland Larak aangevallen. Iran noemt de daaropvolgende tegenaanvallen legitieme zelfverdediging. Volgens een Amerikaanse bron maakten strijdkrachten van de Iraanse Revolutionaire Garde zich op het eiland klaar om raketten met zeemijnen af te vuren op de straat van Hormuz. Het was, voor zover bekend, de eerste Amerikaanse aanval op Iran sinds eind juli. Iran verklaarde daarna Amerikaanse militaire doelen in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten onder vuur te hebben genomen. Iran heeft een Amerikaanse drone neergeschoten boven de straat van Hormuz en raketten afgevuurd op Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. Dit gebeurde nadat de Verenigde Staten zondag 2 lanceerinstallaties aanvielen op het eiland Larak in de straat van Hormuz, om te voorkomen dat Iran daar zeemijnen zou leggen. Maandagochtend meldde de Iraanse Revolutionaire Garde dat een supertanker in de zeestraat door 2 mijnen werd geraakt en in brand vloog. Jordanië onderschepte 8 Iraanse raketten die gericht waren op Amerikaanse bases, en ook Amerikaanse troepen in de Verenigde Arabische Emiraten werden beschoten. Iran waarschuwt dat het daadkrachtig zal reageren op verdere militaire agressie van de Verenigde Staten.
10: In het nationale park Grand Canyon in Arizona is zeker 1 persoon om het leven gekomen door overstromingen. Het gaat om een 46-jarige man, wiens lichaam is geborgen bij de Crystal Rapids langs de Colorado-rivier. Ongeveer 15 mensen worden nog vermist. De Grand Canyon werd zaterdagmiddag getroffen door de overstromingen en tegen zondagochtend waren 62 mensen geëvacueerd. Mogelijk valt er maandag meer regen, wat kan leiden tot verdere overstromingen.
28: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws.
27: De AEX-index opent maandag licht lager na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketinstallaties bij Larak Island in de straat van Hormuz. Iran voerde als vergelding een aanval uit op Amerikaanse luchtmachtbases in Jordanië. De olieprijzen stijgen daardoor met ongeveer 2%, wat de zorgen over inflatie aanwakkert. De Amerikaanse centrale bankpresident Kevin Warsh waarschuwt dat de inflatie niet noemenswaardig afneemt en dat beleidsmakers nog werk te doen hebben. De Amsterdamse hoofdindex staat in de ochtendhandel 0,1% lager op 110,81 punten.
28: Het vermogen van Sky Xu, topman en medeoprichter van webwinkel Shein, daalt flink door de beursgang in Hongkong. Zijn fortuin zakt van meer dan $23 miljard naar ongeveer $8 miljard. Shein gaat voor iets meer dan een kwart van de waarde die het bedrijf in 2022 nog had naar de beurs. Het bedrijf heeft te maken met importheffingen, politieke druk en toenemende concurrentie. De VS schafte vorig jaar een belangrijke tariefvrijstelling af en de Europese Unie kondigde toen een vast invoertarief aan voor kleine pakketten.
27: Gamescom, de grootste gamesbeurs ter wereld, trok afgelopen week 368.000 bezoekers naar Keulen. Dat zijn er 11.000 meer dan in 2025, maar net iets minder dan het record van 373.000 uit 2019. De organisatie is tevreden en zegt dat Gamescom hiermee zijn positie als grootste game-evenement ter wereld verstevigt. De gaming-industrie groeit hard en steeds meer mensen spelen games op hun smartphone, spelcomputer of pc. Dit jaar was de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier te gast, wat het groeiende aanzien van de sector onderstreept. Investeringen in technologische vernieuwingen in de financiële sector zijn de eerste 6 maanden van dit jaar met 40% gestegen. Wereldwijd werd ruim $103 miljard geïnvesteerd in fintech, terwijl het aantal deals daalde van 2501 naar 2100. Volgens adviesbureau KPMG zetten investeerders hun geld steeds gerichter in op bedrijven met een bewezen businessmodel die makkelijk kunnen meegroeien. Betaaldienstverleners en kunstmatige intelligentie trokken een groot deel van het kapitaal. In Nederland wordt vooral geïnvesteerd in bedrijven in de vroege groeifase, zoals betaalinfrastructuurbedrijf Silverflow, dat $40 miljoen ophaalde. De olieprijzen zijn maandagochtend met tot 2,7% gestegen door opgeleid geweld in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten vielen zondag Iraanse raketlanceerinstallaties aan en Iran sloeg terug met aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië. Ook zou een supertanker in de straat van Hormuz zijn geraakt door een mijn. Door de vrijwel volledige blokkade van die belangrijke vaarroute liggen nog ongeveer 400 schepen vast in de Perzische Golf met circa 6000 opvarenden. Amerikaanse WTI-olie kost nu bijna $86 per vat en Brent bijna $91 per vat. De adviesprijs voor een liter euro 95 staat in Nederland op €2,597 en voor diesel op €2,559. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, wil de G20-landen vragen hun handelsvoorwaarden met China te herzien. Hij zegt dat de huidige golf aan export vanuit China onhoudbaar is. De wereld kan volgens Bessent geen China hebben met een handelsoverschot van $1,2 biljoen. Amerikaanse importheffingen hebben de import uit China in de VS al teruggedrongen, maar dit leidde tot een toestroom van Chinese goederen in Europa en Latijns-Amerika. Vorige week zei de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ook al dat Nederland en Europa veel strengere voorwaarden aan China zouden moeten stellen voor handel met de EU.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
29: Tot slot het sportnieuws. Daniil Medvedev heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De als 7e geplaatste Rus versloeg de Fransman Hugo Gaston in 3 sets. 6-4, 6-2, 6-4. De wedstrijd duurde 2 uur en 18 minuten. Medvedev speelt in de volgende ronde tegen de Amerikaan Sebastian Gorsny of de Belg Raphaël Collignon. De 30-jarige Rus won het toernooi in 2021. De Franse oud-voetballer Michel Platini vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Infantino staat onder druk vanwege zijn plan om aandelen van een nieuw bedrijf, FIFA Forward Enterprise, te verkopen aan particuliere investeerders. Platini verwijt Infantino dat hij de spelregels niet respecteert en wijst op drinkpauzes van 4 minuten tijdens het WK die werden gebruikt voor reclames. Ook overschreed de halftime show tijdens de WK-finale ruimschoots de toegestane 15 minuten. Platini noemt het ergste dat de Amerikaanse aanvaller Follarin Balogun na een rode kaart niet werd geschorst na een telefoongesprek tussen president Trump en Infantino. Internationale en Lazio hebben hun tweede wedstrijd in de Serie A gewonnen. De landskampioen won bij Cagliari met 0-1 door een doelpunt van Hakan Çalhanoğlu. Lazio versloeg Genoa thuis met 1-0, waarbij middenvelder Davide Fratesi in de 25e minuut Justin Bijlo passeerde. Kenneth Taylor en Danilo Duki stonden in de basis bij Lazio, terwijl Tijani Noslin op de bank bleef. Ook AC Milan en Juventus hebben de eerste 2 competitiewedstrijden gewonnen. Martin de Roon gaat voetballen voor AS Roma. De 35-jarige middenvelder komt over van Atalanta, waar hij in 445 wedstrijden 23 keer scoorde. Bij Roma werkte Roon opnieuw samen met trainer Gian Piero Gasperini, die hij ook bij Atalanta had.
30: de 44-voudig international van Oranje, speelt bij zijn nieuwe club samen met Don Jaumale en Devine Ranch. Venus Williams is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld. De 46-jarige Amerikaanse verloor van haar 27-jarige landgenote Sofia Kenin in twee sets, 6-2 en 7-6. Kenin, die 69ste staat op de wereldranglijst, speelt in de tweede ronde tegen Jessica Pegula. Williams deed met een wildcard mee aan het toernooi en komt ook uit in het dubbelspel samen met haar zus Serena. Ze won de US Open in 2000 en 2001 en veroverde in totaal 7 Grand Slam titels. Novak Djokovic is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld door de Argentijn Mariano Navone. De 39-jarige Serviër verloor in 5 sets van de 25-jarige Navone, die 49ste staat op de wereldranglijst. Djokovic oogde niet fit en moest tijdens de wedstrijd overgeven langs de baan. Na de partij, die ruim 4,5 uur duurde, nam een emotionele Djokovic afscheid van het publiek dat hem een staande ovatie gaf. Zijn reeks van 78 overwinningen in de eerste ronde van een Grand Slam toernooi komt hiermee ten einde. Dit was het laatste sportnieuws.
12: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met buien. Eerst aan de kust en later ook landinwaarts. Er is kans op flinke regen en onweer. Vooral in het noordwesten met mogelijk plaatselijke wateroverlast. Ook zijn er windstoten tot 70 km per uur. Vanmiddag blijven de buien komen, met opnieuw kans op onweer en veel regen in korte tijd. Het wordt zo'n 20 graden. De wind is matig tot krachtig uit het westen. Vanavond klaart het wat op met nog enkele buien. Vannacht nog een enkele bui, vooral in het noorden, bij 14 graden. Morgen wordt het beter. Periode met zon en vrijwel droog, rond de 20 graden.
15: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws.
18: Het Centraal Planbureau concludeert dat internationale studenten over hun hele levensloop gemiddeld een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse overheidsfinanciën. De kosten die de overheid maakt aan studiefinanciering, sociale zekerheid en zorg worden ruimschoots terugverdiend. Dat komt doordat een deel van de studenten in Nederland blijft werken en belasting betaalt. 5 jaar na afstuderen woont ongeveer 1 op de 5 studenten uit de Europese economische ruimte nog in Nederland. Bij studenten van buiten die regio is dat 2 op de 5.
19: Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het hele land vanwege zware onweersbuien. De buien beginnen aan de kust en trekken daarna landinwaarts. Ze kunnen gepaard gaan met veel regen in korte tijd, hagel en windstoten tot 70 km per uur. In Noord-Holland kan plaatselijk 50 tot 70 mm regen vallen in 12 tot 24 uur. Maandagavond wordt het geleidelijk droger.
20: Huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten, betalen gemiddeld bijna €600 per jaar meer dan in februari, meldt nu.nl. Gas is flink duurder geworden door de onrust rond de Straat van Hormuz. De gasprijs steeg van ongeveer €1,20 naar €1,52 per kubieke meter. Een stijging van bijna 27%. Ook stroom werd duurder, van ongeveer 23 naar 28 cent per kilowattuur. Dat is een stijging van ongeveer 22%, blijkt uit gegevens van keuze.nl.
22: Het Openbaar Ministerie wil toch geen deal sluiten met Harry Leidekkers, de broer van Bolle Jos Leidekkers, meldt het AD. De top van het OM heeft op het laatste moment besloten geen akkoord te geven. Morgen staat Harry Leidekkers voor de rechter tijdens een voorbereidende zitting.
0: Zijn advocaat Guy Wesky had geprobeerd om samen met het OM tot procesafspraken te komen. De 51-jarige Harry Leidekkers wordt verdacht van het witwassen van ruim 15 miljoen euro aan misdaadgeld, afkomstig uit de criminele organisatie van zijn jongere broer.
1: Op Sint Maarten blijven alle scholen maandag gesloten vanwege slecht weer. Voor het eiland geldt een overstromingswaarschuwing. Ook Saba en Sint Eustatius verwachten zeer zware regenbuien door de resten van Dolly, dat inmiddels is afgezwakt. Die buien kunnen leiden tot overstromingen en aardverschuivingen. Inwoners wordt gevraagd waar mogelijk de weg niet op te gaan.
2: De leiders van D66, VVD en CDA zijn het na ruim 15 uur onderhandelen nog niet eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Het overleg wordt maandagochtend om 9 uur voortgezet. De stukken moeten maandag naar de Raad van State. De coalitiepartijen verschillen van mening over de koers van het minderheidskabinet, met name over de aangekondigde miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid en de inkomstenbelasting op particulier vermogen, box 3. Oppositiepartij Pro wil alleen meewerken als de bezuiniging van tafel gaat, terwijl de VVD vreest dat rechtse partijen dan afhaken.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Rusland waarschuwt dat NAVO-oefeningen op Groenland kunnen uitlopen op een gewapende confrontatie. Buitenlandminister Sergej Lavrov zegt dat incidenten tijdens de oefeningen potentieel rampzalige gevolgen kunnen hebben. Nederland en andere NAVO-landen beginnen vrijdag met oefeningen in het Noordpoolgebied. De NAVO wil het gebied beter beschermen en tegelijk laten zien dat de Amerikaanse aandrang om Groenland over te nemen overbodig is. Lavrov beschouwt de militaire activiteiten van de NAVO in het Hoge Noorden als een rechtstreekse bedreiging voor de Russische veiligheid.
8: Een commissie van de Verenigde Naties stelt dat landen wettelijk verplicht zijn ruime herstelbetalingen te doen voor betrokkenheid bij de transatlantische slavenhandel in Afrika. De Antiracismecommissie komt met een nieuwe interpretatie van het internationaal verdrag in zaken de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie. Nederland en 181 andere landen zijn partij bij dat verdrag, dat in 1969 inging. Het nieuwe VN-document adviseert een breed scala aan herstelmaatregelen. De commissie benadrukt dat de gevolgen van slavernij tot op de dag van vandaag doorwerken in de vorm van systemische rassendiscriminatie en structurele ongelijkheid.
23: China heeft 10 mensen bestraft voor het verspreiden van misinformatie na de overstromingsramp in het grensgebied met Nepal. Ze zouden onder meer de indruk hebben gewekt dat het aantal doden en vermisten veel hoger lag dan officieel is gemeld. Staatsmedia hebben melding gemaakt van 16 doden, terwijl iemand online had verklaard dat 3000 mensen waren omgekomen. Er bestaat nog onduidelijkheid over de omvang van de ramp aan de Chinese kant van de grens. Het gebied is grotendeels ontoegankelijk voor internationale journalisten.
24: Een Zuid-Koreaanse rechtbank heeft de 83-jarige leider van de Verenigingskerk, ook wel de Moon-sekte genoemd, veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf voor het omkopen van functionarissen. Han Hak-ja gaf luxe producten, waaronder een merkhandtas, aan de vrouw van de toenmalige president Yoon Suk-yeol om gunstig beleid te bewerkstelligen. De voormalige First Lady kreeg eerder 4 jaar cel voor corruptie, onder meer voor het aannemen van die cadeaus. Han ontkende dat ze invloed wilde uitoefenen op de politiek en zei dat ondergeschikten zonder haar medeweten hadden gehandeld. De Verenigingskerk werd in 1954 opgericht en staat bekend om massabruiloften en kwam in 2022 groot in het nieuws na de moord op de Japanse oud-premier Shinzo Abe.
6: Een veerboot met 267 opvarenden is zondag gekapseist buiten de havenstad Kyrenia in het noorden van Cyprus. Zeker 8 mensen zijn omgekomen en bijna 20 anderen worden nog vermist. Duikers zoeken naar slachtoffers, maar het is onduidelijk of er nog mensen in het gezonken schip zitten. Bij de haven wachten mensen op nieuws over het lot van de opvarenden. De autoriteiten hebben de kapitein en andere bemanningsleden opgepakt en onderzoeken waarom het schip kapseisde. Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 903. 4247 mensen worden nog vermist, onder wie honderden buitenlanders. In buurland China kwamen zeker 16 mensen om en worden 546 mensen vermist. Vorige week stroomde een enorme hoeveelheid modder, water en puin door bewoonde gebieden, nadat volgens experts een gletsjer was ingestort. Zuid-Korea heeft een team gestuurd om te zoeken naar 9 vermiste Zuid-Koreanen die in Nepal aan een waterkrachtproject werkten. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. De AEX-index opent maandag licht lager na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketinstallaties bij Larak Island in de straat van Hormuz. Iran voerde als vergelding een aanval uit op Amerikaanse luchtmachtbasis in Jordanië. De olieprijzen stijgen daardoor met ongeveer 2%, wat de zorgen over inflatie aanwakkert. De Amerikaanse centrale bankpresident Kevin Warsh waarschuwt dat de inflatie niet noemenswaardig afneemt en dat beleidsmakers nog werk te doen hebben. De Amsterdamse hoofdindex staat in de ochtendhandel 0,1% lager op 110,81 punten.
9: Het vermogen van Sky Xu, topman en medeoprichter van webwinkel Shein, daalt flink door de beursgang in Hongkong. Zijn fortuin zakt van meer dan $23 miljard naar ongeveer $8 miljard. Shein gaat voor iets meer dan een kwart van de waarde die het bedrijf in 2022 nog had naar de beurs. Het bedrijf heeft te maken met importheffingen, politieke druk en toenemende concurrentie. De VS schafte vorig jaar een belangrijke tariefvrijstelling af en de Europese Unie kondigde toen een vast invoertarief aan voor kleine pakketten.
10: Gamescom, de grootste gamesbeurs ter wereld, trok afgelopen week 368.000 bezoekers naar Keulen. Dat zijn er 11.000 meer dan in 2025, maar net iets minder dan het record van 373.000 uit 2019. De organisatie is tevreden en zegt dat Gamescom hiermee zijn positie als grootste game-evenement ter wereld verstevigt. De gamingindustrie groeit hard en steeds meer mensen spelen games op hun smartphone, spelcomputer of pc. Dit jaar was de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier te gast, wat het groeiende aanzien van de sector onderstreept.
11: Investeringen in technologische vernieuwingen in de financiële sector zijn de eerste 6 maanden van dit jaar met 40% gestegen. Wereldwijd werd ruim $103 miljard geïnvesteerd in fintech, terwijl het aantal deals daalde van 2501 naar 2100. Volgens adviesbureau KPMG zetten investeerders hun geld steeds gerichter in op bedrijven met een bewezen businessmodel die makkelijk kunnen meegroeien. Betaaldienstverleners en kunstmatige intelligentie trokken een groot deel van het kapitaal. In Nederland wordt vooral geïnvesteerd in bedrijven in de vroege groeifase, zoals betaalinfrastructuurbedrijf Silverflow, dat $40 miljoen ophaalde.
21: De olieprijzen zijn maandagochtend met tot 2,7% gestegen door opgeleid geweld in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten vielen zondag Iraanse raketlanceerinstallaties aan en Iran sloeg terug met aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië. Ook zou een supertanker in de straat van Hormuz zijn geraakt door een mijn. Door de vrijwel volledige blokkade van die belangrijke vaarroute liggen nog ongeveer 400 schepen vast in de Perzische Golf met circa 6.000 opvarenden.
12: Amerikaanse WTI-olie kost nu bijna $86 per vat en Brent bijna $91 per vat. De adviesprijs voor een liter euro 95 staat in Nederland op €2,597 en voor diesel op €2,559.
13: De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, wil de G20-landen vragen hun handelsvoorwaarden met China te herzien. Hij zegt dat de huidige golf aan export vanuit China onhoudbaar is. De wereld kan volgens Bessent geen China hebben met een handelsoverschot van $1,2 biljoen. Amerikaanse importheffingen hebben de import uit China in de VS al teruggedrongen, maar dit leidde tot een toestroom van Chinese goederen in Europa en Latijns-Amerika. Vorige week zei de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ook al dat Nederland en Europa veel strengere voorwaarden aan China zouden moeten stellen voor handel met de EU.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Internazionale en Lazio hebben hun tweede wedstrijd in de Serie A gewonnen. De landskampioen won bij Cagliari met 0-1 door een doelpunt van Hakan Çalhanoğlu. Lazio versloeg Genoa thuis met 1-0, waarbij middenvelder Davide Fratesi in de 25e minuut Justin Bijlo passeerde. Kenneth Taylor en Danilo Duki stonden in de basis bij Lazio, terwijl Tijani Noslin op de bank bleef. Ook AC Milan en Juventus hebben de eerste twee competitiewedstrijden gewonnen. De Franse oud-voetballer Michel Platini vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Infantino staat onder druk vanwege zijn plan om aandelen van een nieuw bedrijf, FIFA Forward Enterprise, te verkopen aan particuliere investeerders. Platini verwijt Infantino dat hij de spelregels niet respecteert en wijst op drinkpauzes van 4 minuten tijdens het WK die werden gebruikt voor reclames. Ook overschreed de halftime show tijdens de WK-finale ruimschoots de toegestane 15 minuten. Platini noemt het ergste dat de Amerikaanse aanvaller Follarin Balogun na een rode kaart niet werd geschorst na een telefoongesprek tussen president Trump en Infantino. Martin de Roon gaat voetballen voor AS Roma. De 35-jarige middenvelder komt over van Atalanta, waar hij in 445 wedstrijden 23 keer scoorde. Bij Roma werkt de Roon opnieuw samen met trainer Gianpiero Gasperini, die hij ook bij Atalanta had. De 44-voudig international van Oranje speelt bij zijn nieuwe club samen met Donjel Malen en de Fine Ranch. Novak Djokovic is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld door de Argentijn Mariano Navone. De 39-jarige Serviër verloor in 5 sets van de 25-jarige Navone, die 49ste staat op de wereldranglijst. Djokovic oogde niet fit en moest tijdens de wedstrijd overgeven langs de baan. Na de partij, die ruim 4,5 uur duurde, nam een emotionele Djokovic afscheid van het publiek dat hem een staande ovatie gaf. Zijn reeks van 78 overwinningen in de eerste ronde van een Grand Slam toernooi komt hiermee ten einde. Venus Williams is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld. De 46-jarige Amerikaanse verloor van haar 27-jarige landgenote Sofia Kenin in 2 sets, 6-2 en 7-6. Kenin, die 69ste staat op de wereldranglijst, speelt in de tweede ronde tegen Jessica Pegula. Williams deed met een wildcard mee aan het toernooi en komt ook uit in het dubbelspel samen met haar zus Serena. Ze won de US Open in 2000 en 2001 en veroverde in totaal 7 Grand Slam titels. Botik van de Zandschulp, Jesper de Jong en Arantxa Rus komen dinsdag in actie op de US Open in New York. Van de Zandschulp speelt als 4e op court 5 tegen de Brit Jan Schoinski. De Jong treft als 2e op court 10 de Italiaan Francesco Passaro. Rus, die zich via de kwalificaties plaatste, speelt als 3e op court 7 tegen de Franse Leolia Jean-Jean. Het spel op die banen begint om 5:00 PM Nederlandse tijd.
16: Dit was het laatste sportnieuws.
25: Je luistert naar Talk Radio.
26: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend half tot zwaar bewolkt met buien. Die trekken eerst over de kust, later ook landinwaarts. Bij de buien kan het flink regenen met onweer. Vooral in het noordwesten kans op wateroverlast. Er geldt code geel. Ook kunnen er windstoten voorkomen tot 70 km per uur. Vanmiddag blijven de buien aanhouden, opnieuw met mogelijk veel regen en onweer.

0: Binnenlands Nieuws. De Zeelandbrug gaat dinsdag dicht voor gemotoriseerd verkeer en blijft tot en met 12 oktober gesloten vanwege onderhoud. Fietsers en bromfietsers kunnen nog wel over de brug en hulpdiensten krijgen toegang. Het beweegbare deel van de ruim 60 jaar oude brug wordt aangepakt omdat er scheurtjes in het staal zitten, mede veroorzaakt door zwaar verkeer. Na het onderhoud kan dit deel van de brug weer 25 jaar mee. Dagelijks rijden zo'n 15.000 voertuigen over de verbinding tussen Noord-Beveland en Zierikzee. Carola Schouten zegt dat er tijdens de coronapandemie in het kabinet soms te veel sprake was van maakbaarheidsdenken. De toenmalig vicepremier en landbouwminister vertelde dat tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Schouten probeerde volgens eigen zeggen erboven te gaan hangen als het over modellen ging, omdat de nalevingsbereidheid van mensen moeilijk te voorspellen was. Als de huidige burgemeester van Rotterdam in een vergelijkbare situatie zou komen, zou ze vanaf dag 1 iemand aanstellen om de maatschappelijke effecten van maatregelen in kaart te brengen. Die effecten werden wel meegewogen, maar besmettingscijfers waren hardere cijfers dan bijvoorbeeld eenzaamheid. Het Centraal Planbureau concludeert dat internationale studenten over hun hele levensloop gemiddeld een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse overheidsfinanciën. De kosten die de overheid maakt aan studiefinanciering, sociale zekerheid en zorg worden ruimschoots terugverdiend. Dat komt doordat een deel van de studenten in Nederland blijft werken en belasting betaalt. 5 jaar na afstuderen woont ongeveer 1 op de 5 studenten uit de Europese economische ruimte nog in Nederland. Bij studenten van buiten die regio is dat 2 op de 5. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het hele land vanwege zware onweersbuien. De buien beginnen aan de kust en trekken daarna landinwaarts. Ze kunnen gepaard gaan met veel regen in korte tijd, hagel en windstoten tot 70 km per uur. In Noord-Holland kan plaatselijk 50 tot 70 mm regen vallen in 12 tot 24 uur. Maandagavond wordt het geleidelijk droger. Huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten, betalen gemiddeld bijna €600 per jaar meer dan in februari, meldt nu.nl. Gas is flink duurder geworden door de onrust rond de Straat van Hormuz. De gasprijs steeg van ongeveer €1,20 naar €1,52 per kubieke meter. Een stijging van bijna 27%. Ook stroom werd duurder, van ongeveer 23 naar 28 cent per kilowattuur. Dat is een stijging van ongeveer 22%, blijkt uit gegevens van keuze.nl. Het Openbaar Ministerie wil toch geen deal sluiten met Harry Leidekkers, de broer van Bolle Jos Leidekkers, meldt het AD. De top van het OM heeft op het laatste moment besloten geen akkoord te geven. Morgen staat Harry Leidekkers voor de rechter tijdens een voorbereidende zitting. Zijn advocaat Guy Weski had geprobeerd om samen met het OM tot procesafspraken te komen. De 51-jarige Harry Leidekkers wordt verdacht van het witwassen van ruim €15 miljoen aan misdaadgeld, afkomstig uit de criminele organisatie van zijn jongere broer. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Rusland waarschuwt dat NAVO-oefeningen op Groenland kunnen uitlopen op een gewapende confrontatie. Buitenlandminister Sergej Lavrov zegt dat incidenten tijdens de oefeningen potentieel rampzalige gevolgen kunnen hebben. Nederland en andere NAVO-landen beginnen vrijdag met oefeningen in het Noordpoolgebied. De NAVO wil het gebied beter beschermen en tegelijk laten zien dat de Amerikaanse aandrang om Groenland over te nemen overbodig is.

0: Lavrov beschouwt de militaire activiteiten van de NAVO in het Hoge Noorden als een rechtstreekse bedreiging voor de Russische veiligheid.
1: Een commissie van de Verenigde Naties stelt dat landen wettelijk verplicht zijn ruime herstelbetalingen te doen voor betrokkenheid bij de transatlantische slavenhandel in Afrika. De Antiracismecommissie komt met een nieuwe interpretatie van het internationaal verdrag in zaken de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie. Nederland en 181 andere landen zijn partij bij dat verdrag, dat in 1969 inging. Het nieuwe VN-document adviseert een breed scala aan herstelmaatregelen. De commissie benadrukt dat de gevolgen van slavernij tot op de dag van vandaag doorwerken in de vorm van systemische rassendiscriminatie en structurele ongelijkheid. China heeft 10 mensen bestraft voor het verspreiden van misinformatie na de overstromingsramp in het grensgebied met Nepal. Ze zouden onder meer de indruk hebben gewekt dat het aantal doden en vermisten veel hoger lag dan officieel is gemeld. Staatsmedia hebben melding gemaakt van 16 doden, terwijl iemand online had verklaard dat 3000 mensen waren omgekomen. Er bestaat nog onduidelijkheid over de omvang van de ramp aan de Chinese kant van de grens. Het gebied is grotendeels ontoegankelijk voor internationale journalisten. Een Zuid-Koreaanse rechtbank heeft de 83-jarige leider van de Verenigingskerk, ook wel de Moon-sekte genoemd, veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf voor het omkopen van functionarissen. Han Hak-ja gaf luxe producten, waaronder een merkhandtas, aan de vrouw van de toenmalige president Yoon Suk-yeol om gunstig beleid te bewerkstelligen. De voormalige First Lady kreeg eerder 4 jaar cel voor corruptie, onder meer voor het aannemen van die cadeaus. Han ontkende dat ze invloed wilde uitoefenen op de politiek en zei dat ondergeschikten zonder haar medeweten hadden gehandeld. De Verenigingskerk werd in 1954 opgericht en staat bekend om massabruiloften en kwam in 2022 groot in het nieuws na de moord op de Japanse oud-premier Shinzo Abe. Een veerboot met 267 opvarenden is zondag gekapseisd buiten de havenstad Kyrenia in het noorden van Cyprus. Zeker 8 mensen zijn omgekomen en bijna 20 anderen worden nog vermist. Duikers zoeken naar slachtoffers, maar het is onduidelijk of er nog mensen in het gezonken schip zitten. Bij de haven wachten mensen op nieuws over het lot van de opvarenden. De autoriteiten hebben de kapitein en andere bemanningsleden opgepakt en onderzoeken waarom het schip kapseisde. Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 903. 4247 mensen worden nog vermist, onder wie honderden buitenlanders. In buurland China kwamen zeker 16 mensen om en worden 546 mensen vermist. Vorige week stroomde een enorme hoeveelheid modder, water en puin door bewoonde gebieden, nadat volgens experts een gletsjer was ingestort. Zuid-Korea heeft een team gestuurd om te zoeken naar 9 vermiste Zuid-Koreanen die in Nepal aan een waterkrachtproject werkten. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De Turkse economie is in het tweede kwartaal van 2026 sterker gegroeid dan verwacht. Het bruto binnenlands product steeg met 1,1% ten opzichte van het eerste kwartaal, meldt het Turkse statistiekbureau. Economen hadden gerekend op een groei van 1%. Op jaarbasis vertraagde de groei wel tot 2,3%. De consumptie van huishoudens, goed voor meer dan 2/3 van de Turkse economie, steeg met 3,5% vergeleken met een jaar eerder. Nogat zet een volgende stap in de ontwikkeling van de eerste directe gasverbinding tussen Nederland en Noorwegen. Het bedrijf beheert gasinfrastructuur in de Noordzee en kan met een beperkte uitbreiding via een onderzeese pijpleiding worden verbonden met de Noorse gasinfrastructuur. De nieuwe verbinding krijgt een capaciteit van ruim 4 miljard kuub gas per jaar.
0: ongeveer 15% van de totale Nederlandse gasvraag. Nogat begint nu met het vergunningentraject in Duitsland en werkt technische en economische aspecten verder uit. Halverwege volgend jaar willen de betrokken partijen een investeringsbesluit nemen. De AEX-index opent maandag licht lager na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketinstallaties bij Larak Island in de Straat van Hormuz. Iran voerde als vergelding een aanval uit op Amerikaanse luchtmachtbasis in Jordanië. De olieprijzen stijgen daardoor met ongeveer 2%, wat de zorgen over inflatie aanwakkert. De Amerikaanse centrale bankpresident Kevin Warsh waarschuwt dat de inflatie niet noemenswaardig afneemt en dat beleidsmakers nog werk te doen hebben. De Amsterdamse hoofdindex staat in de ochtendhandel 0,1% lager op 110,81 punten. Het vermogen van Sky Xu, topman en medeoprichter van webwinkel Shein, daalt flink door de beursgang in Hongkong. Zijn fortuin zakt van meer dan $23 miljard naar ongeveer $8 miljard. Shein gaat voor iets meer dan een kwart van de waarde die het bedrijf in 2022 nog had naar de beurs. Het bedrijf heeft te maken met importheffingen, politieke druk en toenemende concurrentie. De VS schafte vorig jaar een belangrijke tariefvrijstelling af en de Europese Unie kondigde toen een vast invoertarief aan voor kleine pakketten. Gamescom, de grootste gamesbeurs ter wereld, trok afgelopen week 368.000 bezoekers naar Keulen. Dat zijn er 11.000 meer dan in 2025, maar net iets minder dan het record van 373.000 uit 2019. De organisatie is tevreden en zegt dat Gamescom hiermee zijn positie als grootste game-evenement ter wereld verstevigt. De gaming-industrie groeit hard en steeds meer mensen spelen games op hun smartphone, spelcomputer of PC. Dit jaar was de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier te gast, wat het groeiende aanzien van de sector onderstreept. Investeringen in technologische vernieuwingen in de financiële sector zijn de eerste 6 maanden van dit jaar met 40% gestegen. Wereldwijd werd ruim $103 miljard geïnvesteerd in fintech, terwijl het aantal deals daalde van 2501 naar 2100. Volgens adviesbureau KPMG zetten investeerders hun geld steeds gerichter in op bedrijven met een bewezen businessmodel die makkelijk kunnen meegroeien. Betaaldienstverleners en kunstmatige intelligentie trokken een groot deel van het kapitaal. In Nederland wordt vooral geïnvesteerd in bedrijven in de vroege groeifase, zoals betaalinfrastructuurbedrijf Silverflow, dat $40 miljoen ophaalde. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Internationale en Lazio hebben hun tweede wedstrijd in de Serie A gewonnen. De landskampioen won bij Cagliari met 0-1 door een doelpunt van Hakan Çalhanoğlu. Lazio versloeg Genoa thuis met 1-0, waarbij middenvelder Davide Fratesi in de 25e minuut Justin Bijlo passeerde. Kenneth Taylor en Danilo Duki stonden in de basis bij Lazio, terwijl Tijani Noslin op de bank bleef. Ook AC Milan en Juventus hebben de eerste twee competitiewedstrijden gewonnen. De Franse oud-voetballer Michel Platini vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Infantino staat onder druk vanwege zijn plan om aandelen van een nieuw bedrijf, FIFA Forward Enterprise, te verkopen aan particuliere investeerders. Platini verwijt Infantino dat hij de spelregels niet respecteert en wijst op drinkpauzes van 4 minuten tijdens het WK die werden gebruikt voor reclames. Ook overschreed de halftime show tijdens de WK-finale ruimschoots de toegestane 15 minuten. Platini noemt het ergste dat de Amerikaanse aanvaller Follarin Balogun na een rode kaart niet werd geschorst na een telefoongesprek tussen president Trump en Infantino. Martin de Roon gaat voetballen voor AS Roma. De 35-jarige middenvelder komt over van Atalanta, waar hij in 445 wedstrijden 23 keer scoorde. Bij Roma werkt de Roon opnieuw samen met trainer Gianpiero Gasperini, die hij ook bij Atalanta had. De 44-voudig international van Oranje speelt bij zijn nieuwe club samen met Don Jaumale en Devine Rensch.
3: Novak Djokovic is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld door de Argentijn Mariano Navone. De 39-jarige Serviër verloor in 5 sets van de 25-jarige Navone, die 49ste staat op de wereldranglijst. Djokovic oogde niet fit en moest tijdens de wedstrijd overgeven langs de baan. Na de partij, die ruim 4,5 uur duurde, nam een emotionele Djokovic afscheid van het publiek dat hem een staande ovatie gaf. Zijn reeks van 78 overwinningen in de eerste ronde van een Grand Slam toernooi komt hiermee ten einde. Venus Williams is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld. De 46-jarige Amerikaanse verloor van haar 27-jarige landgenote Sofia Kenin in 2 sets, 6-2 en 7-6. Kenin, die 69ste staat op de wereldranglijst, speelt in de tweede ronde tegen Jessica Pegula. Williams deed met een wildcard mee aan het toernooi en komt ook uit in het dubbelspel samen met haar zus Serena. Ze won de US Open in 2000 en 2001 en veroverde in totaal 7 Grand Slam titels. Botik van de Zandschulp, Jesper de Jong en Arantxa Rus komen dinsdag in actie op de US Open in New York. Van de Zandschulp speelt als vierde op court 5 tegen de Brit Jan Schoinski. De Jong treft als tweede op court 10 de Italiaan Francesco Passaro. Rus, die zich via de kwalificaties plaatste, speelt als derde op court 7 tegen de Franse Leolia Jean-Jean. Het spel op die banen begint om 5 uur 's middags Nederlandse tijd.
2: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend half tot zwaar bewolkt met buien. Eerst aan de kust, later ook landinwaarts. Bij de buien kan het flink regenen en onweren. Vooral in het noordwesten met kans op wateroverlast. Ook zijn er windstoten mogelijk tot 70 km per uur. De zuidwestenwind is matig, langs de kust krachtig. Vanmiddag blijven er stevige buien voorkomen met onweer en veel regen. Het wordt rond de 20 graden. Vanavond klaart het wat op met nog enkele buien. Vannacht nog een enkele bui, vooral in het noorden, met een graad of 14. Morgen veel zonniger en vrijwel droog, opnieuw rond de 20 graden. Code geel is van kracht voor het noordwesten vanwege de hevige regen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij discussies over coronamaatregelen was in het kabinet soms te veel sprake van maakbaarheidsdenken, zei voormalig vicepremier Carola Schouten tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Ze probeerde soms erboven te gaan hangen als het over modellen ging, omdat de nalevingsbereidheid van mensen afnam naarmate de pandemie langer duurde. Als ze opnieuw in zo'n situatie zou komen, zou ze vanaf dag 1 iemand aanstellen om de maatschappelijke effecten van coronamaatregelen in kaart te brengen. Schouten zei dat er soms geen ruimte was om andere besluiten te nemen vanwege de nijpende situatie in de zorg. Rond de tweede scholensluiting, begin 2021, was het niet de vraag welke maatregelen genomen zouden worden, maar of er überhaupt ruimte was om iets niet te doen. De Zeelandbrug gaat dinsdag dicht voor gemotoriseerd verkeer en blijft tot en met 12 oktober gesloten vanwege onderhoud. Fietsers en bromfietsers kunnen nog wel over de brug en hulpdiensten krijgen toegang. Het beweegbare deel van de ruim 60 jaar oude brug wordt aangepakt omdat er scheurtjes in het staal zitten, mede veroorzaakt door zwaar verkeer. Na het onderhoud kan dit deel van de brug weer 25 jaar mee. Dagelijks rijden zo'n 15.000 voertuigen over de verbinding tussen Noord-Beveland en Zierikzee. Het Centraal Planbureau concludeert dat internationale studenten over hun hele levensloop gemiddeld een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse overheidsfinanciën. De kosten die de overheid maakt aan studiefinanciering, sociale zekerheid en zorg worden ruimschoots terugverdiend. Dat komt doordat een deel van de studenten in Nederland blijft werken en belasting betaalt. 5 jaar na afstuderen woont ongeveer 1 op de 5 studenten uit de Europese economische ruimte nog in Nederland. Bij studenten van buiten die regio is dat 2 op de 5. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het hele land vanwege zware onweersbuien. De buien beginnen aan de kust en trekken daarna landinwaarts. Ze kunnen gepaard gaan met veel regen in korte tijd, hagel en windstoten tot 70 km per uur. In Noord-Holland kan plaatselijk 50 tot 70 mm regen vallen in 12 tot 24 uur. Maandagavond wordt het geleidelijk droger. Huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten, betalen gemiddeld bijna €600 per jaar meer dan in februari, meldt nu.nl. Gas is flink duurder geworden door de onrust rond de Straat van Hormuz. De gasprijs steeg van ongeveer €1,20 naar €1,52 per kubieke meter. Een stijging van bijna 27%. Ook stroom werd duurder, van ongeveer 23 naar 28 cent per kilowattuur. Dat is een stijging van ongeveer 22%, blijkt uit gegevens van keuze.nl. Het Openbaar Ministerie wil toch geen deal sluiten met Harry Leidekkers, de broer van Bolle Jos Leidekkers, meldt het AD. De top van het OM heeft op het laatste moment besloten geen akkoord te geven. Morgen staat Harry Leidekkers voor de rechter tijdens een voorbereidende zitting. Zijn advocaat Guy Weski had geprobeerd om samen met het OM tot procesafspraken te komen. De 51-jarige Harry Leidekkers wordt verdacht van het witwassen van ruim €15 miljoen aan misdaadgeld, afkomstig uit de criminele organisatie van zijn jongere broer. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. 6 tot 7 overwegend islamitische landen hebben belangstelling getoond voor toetreding tot het defensiepact van Mekka. Dat zegt de Pakistaanse minister van Buitenlandse Zaken. Het pact is nu een defensieovereenkomst tussen Pakistan, Saoedi-Arabië en Turkije. Een aanval op een van de deelnemende staten wordt gezien als een aanval tegen allen, net als bij de NAVO. Vertegenwoordigers van de 3 landen komen maandag bijeen in Istanbul om te praten over militaire samenwerking. Rusland waarschuwt dat NAVO-oefeningen op Groenland kunnen uitlopen op een gewapende confrontatie. Buitenlandminister Sergej Lavrov zegt dat incidenten tijdens de oefeningen potentieel rampzalige gevolgen kunnen hebben. Nederland en andere NAVO-landen beginnen vrijdag met oefeningen in het Noordpoolgebied. De NAVO wil het gebied beter beschermen en tegelijk laten zien dat de Amerikaanse aandrang om Groenland over te nemen overbodig is. Lavrov beschouwt de militaire activiteiten van de NAVO in het Hoge Noorden als een rechtstreekse bedreiging voor de Russische veiligheid. Een commissie van de Verenigde Naties stelt dat landen wettelijk verplicht zijn ruime herstelbetalingen te doen voor betrokkenheid bij de transatlantische slavenhandel in Afrika. De Antiracismecommissie komt met een nieuwe interpretatie van het internationaal verdrag in zaken de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie. Nederland en 181 andere landen zijn partij bij dat verdrag, dat in 1969 inging. Het nieuwe VN-document adviseert een breed scala aan herstelmaatregelen. De commissie benadrukt dat de gevolgen van slavernij tot op de dag van vandaag doorwerken in de vorm van systemische rassendiscriminatie en structurele ongelijkheid.
0: China heeft 10 mensen bestraft voor het verspreiden van misinformatie na de overstromingsramp in het grensgebied met Nepal. Ze zouden onder meer de indruk hebben gewekt dat het aantal doden en vermisten veel hoger lag dan officieel is gemeld. Staatsmedia hebben melding gemaakt van 16 doden, terwijl iemand online had verklaard dat 3000 mensen waren omgekomen. Er bestaat nog onduidelijkheid over de omvang van de ramp aan de Chinese kant van de grens. Het gebied is grotendeels ontoegankelijk voor internationale journalisten.
9: Een Zuid-Koreaanse rechtbank heeft de 83-jarige leider van de Verenigingskerk, ook wel de Moon-sekte genoemd, veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf voor het omkopen van functionarissen. Han Hak-ja gaf luxe producten, waaronder een merkhandtas, aan de vrouw van de toenmalige president Yoon Suk-yeol om gunstig beleid te bewerkstelligen. De voormalige First Lady kreeg eerder 4 jaar cel voor corruptie, onder meer voor het aannemen van die cadeaus. Han ontkende dat ze invloed wilde uitoefenen op de politiek en zei dat ondergeschikten zonder haar medeweten hadden gehandeld. De Verenigingskerk werd in 1954 opgericht en staat bekend om massabruiloften en kwam in 2022 groot in het nieuws na de moord op de Japanse oud-premier Shinzo Abe.
8: Een veerboot met 267 opvarenden is zondag gekapseisd buiten de havenstad Kyrenia in het noorden van Cyprus. Zeker 8 mensen zijn omgekomen en bijna 20 anderen worden nog vermist. Duikers zoeken naar slachtoffers, maar het is onduidelijk of er nog mensen in het gezonken schip zitten. Bij de haven wachten mensen op nieuws over het lot van de opvarenden. De autoriteiten hebben de kapitein en andere bemanningsleden opgepakt en onderzoeken waarom het schip kapseisde.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. De Turkse economie is in het tweede kwartaal van 2026 sterker gegroeid dan verwacht. Het bruto binnenlands product steeg met 1,1% ten opzichte van het eerste kwartaal, meldt het Turkse statistiekbureau. Economen hadden gerekend op een groei van 1%. Op jaarbasis vertraagde de groei wel tot 2,3%. De consumptie van huishoudens, goed voor meer dan 2/3 van de Turkse economie, steeg met 3,5% vergeleken met een jaar eerder.
1: Nogat zet een volgende stap in de ontwikkeling van de eerste directe gasverbinding tussen Nederland en Noorwegen. Het bedrijf beheert gasinfrastructuur in de Noordzee en kan met een beperkte uitbreiding via een onderzeese pijpleiding worden verbonden met de Noorse gasinfrastructuur. De nieuwe verbinding krijgt een capaciteit van ruim 4 miljard kuub gas per jaar, ongeveer 15% van de totale Nederlandse gasvraag. Nogat begint nu met het vergunningentraject in Duitsland en werkt technische en economische aspecten verder uit. Halverwege volgend jaar willen de betrokken partijen een investeringsbesluit nemen.
8: De AEX-index opent maandag licht lager na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketinstallaties bij Larak Island in de Straat van Hormuz. Iran voerde als vergelding een aanval uit op Amerikaanse luchtmachtbasis in Jordanië. De olieprijzen stijgen daardoor met ongeveer 2%, wat de zorgen over inflatie aanwakkert. De Amerikaanse centrale bankpresident Kevin Warsh waarschuwt dat de inflatie niet noemenswaardig afneemt en dat beleidsmakers nog werk te doen hebben. De Amsterdamse hoofdindex staat in de ochtendhandel 0,1% lager op 110,81 punten.
1: Het vermogen van Sky Xu, topman en medeoprichter van webwinkel Shein, daalt flink door de beursgang in Hongkong. Zijn fortuin zakt van meer dan $23 miljard naar ongeveer $8 miljard. Shein gaat voor iets meer dan een kwart van de waarde die het bedrijf in 2022 nog had naar de beurs. Het bedrijf heeft te maken met importheffingen, politieke druk en toenemende concurrentie. De VS schafte vorig jaar een belangrijke tariefvrijstelling af en de Europese Unie kondigde toen een vast invoertarief aan voor kleine pakketten.
10: Gamescom, de grootste gamesbeurs ter wereld, trok afgelopen week 368.000 bezoekers naar Keulen. Dat zijn er 11.000 meer dan in 2025, maar net iets minder dan het record van 373.000 uit 2019. De organisatie is tevreden en zegt dat Gamescom hiermee zijn positie als grootste game-evenement ter wereld verstevigt. De gamingindustrie groeit hard en steeds meer mensen spelen games op hun smartphone, spelcomputer of pc. Dit jaar was de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier te gast, wat het groeiende aanzien van de sector onderstreept.
11: Investeringen in technologische vernieuwingen in de financiële sector zijn de eerste 6 maanden van dit jaar met 40% gestegen. Wereldwijd werd ruim $103 miljard geïnvesteerd in fintech, terwijl het aantal deals daalde van 2501 naar 2100. Volgens adviesbureau KPMG zetten investeerders hun geld steeds gerichter in op bedrijven met een bewezen businessmodel die makkelijk kunnen meegroeien. Betaaldienstverleners en kunstmatige intelligentie trokken een groot deel van het kapitaal. In Nederland wordt vooral geïnvesteerd in bedrijven in de vroege groeifase, zoals betaalinfrastructuurbedrijf Silverflow, dat $40 miljoen ophaalde.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. Internationale en Lazio hebben hun tweede wedstrijd in de Serie A gewonnen. De landskampioen won bij Cagliari met 0-1 door een doelpunt van Hakan Çalhanoğlu. Lazio versloeg Genoa thuis met 1-0, waarbij middenvelder Davide Fratesi in de 25e minuut Justin Bijlo passeerde. Kenneth Taylor en Danilo Duki stonden in de basis bij Lazio, terwijl Tijani Noslin op de bank bleef. Ook AC Milan en Juventus hebben de eerste twee competitiewedstrijden gewonnen.
14: De Franse oud-voetballer Michel Platini vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Infantino staat onder druk vanwege zijn plan om aandelen van een nieuw bedrijf, FIFA Forward Enterprise, te verkopen aan particuliere investeerders. Platini verwijt Infantino dat hij de spelregels niet respecteert en wijst op drinkpauzes van 4 minuten tijdens het WK die werden gebruikt voor reclames. Ook overschreed de halftime show tijdens de WK-finale ruimschoots de toegestane 15 minuten. Platini noemt het ergste dat de Amerikaanse aanvaller Follarin Balogun na een rode kaart niet werd geschorst na een telefoongesprek tussen president Trump en Infantino.
15: Martin de Roon gaat voetballen voor AS Roma. De 35-jarige middenvelder komt over van Atalanta, waar hij in 445 wedstrijden 23 keer scoorde. Bij Roma werkt de Roon opnieuw samen met trainer Gianpiero Gasperini, die hij ook bij Atalanta had. De 44-voudig international van Oranje speelt bij zijn nieuwe club samen met Donjel Malen en Devine Rensch.
16: Novak Djokovic is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld door de Argentijn Mariano Navone. De 39-jarige Serviër verloor in 5 sets van de 25-jarige Navone, die 49ste staat op de wereldranglijst. Djokovic oogde niet fit en moest tijdens de wedstrijd overgeven langs de baan. Na de partij, die ruim 4,5 uur duurde, nam een emotionele Djokovic afscheid van het publiek dat hem een staande ovatie gaf. Zijn reeks van 78 overwinningen in de eerste ronde van een Grand Slam toernooi komt hiermee ten einde.
17: Venus Williams is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld. De 46-jarige Amerikaanse verloor van haar 27-jarige landgenote Sofia Kenin in 2 sets, 6-2 en 7-6. Kenin, die 69ste staat op de wereldranglijst, speelt in de tweede ronde tegen Jessica Pegula. Williams deed met een wildcard mee aan het toernooi en komt ook uit in het dubbelspel samen met haar zus Serena. Ze won de US Open in 2000 en 2001 en veroverde in totaal 7 Grand Slam titels.
18: Botik van de Zandschulp, Jesper de Jong en Arantxa Rus komen dinsdag in actie op de US Open in New York. Van de Zandschulp speelt als 4e op court 5 tegen de Brit Jan Schoinski. De Jong treft als 2e op court 10 de Italiaan Francesco Passaro. Rus, die zich via de kwalificaties plaatste, speelt als 3e op court 7 tegen de Franse Leolia Jean-Jean. Het spel op die banen begint om 5 uur 's middags Nederlandse tijd.
19: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend half tot zwaar bewolkt met buien. Eerst aan de kust en later ook landinwaarts. Bij de buien kan het flink regenen met onweer. Vooral in het noordwesten, met kans op plaatselijke wateroverlast. Ook windstoten tot 70 km per uur zijn mogelijk. De wind waait matig tot krachtig uit het zuidwesten. Vanmiddag blijven er stevige onweersbuien vallen. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond kalmeert het met nog enkele buien. Vannacht in het noorden nog een enkele bui, minimaal 14 graden. Morgen veel zonniger, met alleen in het noorden nog een bui. En het blijft overdag vrijwel overal droog bij opnieuw 20 graden.
20: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een Nederlandse vrouw is zaterdag in het Azerbeidzjaanse berggebied Shaki ernstig gewond geraakt na een aanval door een roedel honden. De vrouw liep tijdens een wandeltocht in het dorp Bash Zayzid open wonden op aan haar hoofd en lichaam. Een reddingsteam van de staatsgrensdienst evacueerde haar 's nachts uit moeilijk begaanbaar terrein op 2000 meter hoogte. Ze werd per helikopter naar een ziekenhuis in Shaki gebracht en onderging daar een spoedoperatie. Buitenlandse Zaken staat de vrouw en haar familie bij.
22: Alarmcentrale. Eurocross kreeg deze zomervakantie flink meer hulpvragen binnen. Het aantal medische hulpvragen lag 11% hoger dan vorig jaar. Pech- en schademeldingen stegen met ongeveer 5%. Bijna 400 reizigers vroegen om hulp na mogelijke blootstelling aan hondsdolheid. 18% meer dan in de zomervakantie van 2025. Ook scooterongelukken en vragen over natuurgeweld vielen erop. De meeste meldingen over hondsdolheid kwamen uit Indonesië en Thailand. Terwijl scooterongelukken vooral werden gemeld uit Indonesië, Thailand en Griekenland.
23: Bij discussies over coronamaatregelen was in het kabinet soms te veel sprake van maakbaarheidsdenken, zei voormalig vicepremier Carola Schouten tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Ze probeerde soms erboven te gaan hangen als het over modellen ging, omdat de nalevingsbereidheid van mensen afnam naarmate de pandemie langer duurde. Als ze opnieuw in zo'n situatie zou komen, zou ze vanaf dag 1 iemand aanstellen om de maatschappelijke effecten van coronamaatregelen in kaart te brengen. Schouten zei dat er soms geen ruimte was om andere besluiten te nemen vanwege de nijpende situatie in de zorg. Rond de tweede scholensluiting, begin 2021, was het niet de vraag welke maatregelen genomen zouden worden, maar of er überhaupt ruimte was om iets niet te doen.
24: De Zeelandbrug gaat dinsdag dicht voor gemotoriseerd verkeer en blijft tot en met 12 oktober gesloten vanwege onderhoud. Fietsers en bromfietsers kunnen nog wel over de brug en hulpdiensten krijgen toegang. Het beweegbare deel van de ruim 60 jaar oude brug wordt aangepakt omdat er scheurtjes in het staal zitten, mede veroorzaakt door zwaar verkeer. Na het onderhoud kan dit deel van de brug weer 25 jaar mee. Dagelijks rijden zo'n 15.000 voertuigen over de verbinding tussen Noord-Beveland en Zierikzee.
25: Het Centraal Planbureau concludeert dat internationale studenten over hun hele levensloop gemiddeld een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse overheidsfinanciën. De kosten die de overheid maakt aan studiefinanciering, sociale zekerheid en zorg worden ruimschoots terugverdiend. Dat komt doordat een deel van de studenten in Nederland blijft werken en belasting betaalt. Vijf jaar na afstuderen woont ongeveer 1 op de 5 studenten uit de Europese economische ruimte nog in Nederland. Bij studenten van buiten die regio is dat 2 op de 5. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het hele land vanwege zware onweersbuien. De buien beginnen aan de kust en trekken daarna landinwaarts. Ze kunnen gepaard gaan met veel regen in korte tijd, hagel en windstoten tot 70 km per uur. In Noord-Holland kan plaatselijk 50 tot 70 mm regen vallen in 12 tot 24 uur. Maandagavond wordt het geleidelijk droger. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. 6 tot 7 overwegend islamitische landen hebben belangstelling getoond voor toetreding tot het defensiepact van Mekka. Dat zegt de Pakistaanse minister van Buitenlandse Zaken. Het pact is nu een defensieovereenkomst tussen Pakistan, Saoedi-Arabië en Turkije. Een aanval op een van de deelnemende staten wordt gezien als een aanval tegen allen, net als bij de NAVO. Vertegenwoordigers van de drie landen komen maandag bijeen in Istanbul om te praten over militaire samenwerking. Rusland waarschuwt dat NAVO-oefeningen op Groenland kunnen uitlopen op een gewapende confrontatie. Buitenlandminister Sergej Lavrov zegt dat incidenten tijdens de oefeningen potentieel rampzalige gevolgen kunnen hebben. Nederland en andere NAVO-landen beginnen vrijdag met oefeningen in het Noordpoolgebied. De NAVO wil het gebied beter beschermen en tegelijk laten zien dat de Amerikaanse aandrang om Groenland over te nemen overbodig is. Lavrov beschouwt de militaire activiteiten van de NAVO in het Hoge Noorden als een rechtstreekse bedreiging voor de Russische veiligheid. Een commissie van de Verenigde Naties stelt dat landen wettelijk verplicht zijn ruime herstelbetalingen te doen voor betrokkenheid bij de transatlantische slavenhandel in Afrika. De Antiracismecommissie komt met een nieuwe interpretatie van het internationaal verdrag in zaken de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie. Nederland en 181 andere landen zijn partij bij dat verdrag, dat in 1969 inging. Het nieuwe VN-document adviseert een breed scala aan herstelmaatregelen. De commissie benadrukt dat de gevolgen van slavernij tot op de dag van vandaag doorwerken in de vorm van systemische rassendiscriminatie en structurele ongelijkheid. China heeft 10 mensen bestraft voor het verspreiden van misinformatie na de overstromingsramp in het grensgebied met Nepal. Ze zouden onder meer de indruk hebben gewekt dat het aantal doden en vermisten veel hoger lag dan officieel is gemeld. Staatsmedia hebben melding gemaakt van 16 doden, terwijl iemand online had verklaard dat 3000 mensen waren omgekomen. Er bestaat nog onduidelijkheid over de omvang van de ramp aan de Chinese kant van de grens. Het gebied is grotendeels ontoegankelijk voor internationale journalisten. Een Zuid-Koreaanse rechtbank heeft de 83-jarige leider van de Verenigingskerk, ook wel de Moon-sekte genoemd, veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf voor het omkopen van functionarissen. Han Hak-ja gaf luxe producten, waaronder een merkhandtas, aan de vrouw van de toenmalige president Yoon Suk-yeol om gunstig beleid te bewerkstelligen. De voormalige first lady kreeg eerder 4 jaar cel voor corruptie, onder meer voor het aannemen van die cadeaus. Han ontkende dat ze invloed wilde uitoefenen op de politiek en zei dat ondergeschikten zonder haar medeweten hadden gehandeld. De Verenigingskerk werd in 1954 opgericht en staat bekend om massabruiloften en kwam in 2022 groot in het nieuws na de moord op de Japanse oud-premier Shinzo Abe. Een veerboot met 267 opvarenden is zondag gekapseisd buiten de havenstad Kyrenia in het noorden van Cyprus.
1: Zeker 8 mensen zijn omgekomen en bijna 20 anderen worden nog vermist. Duikers zoeken naar slachtoffers, maar het is onduidelijk of er nog mensen in het gezonken schip zitten. Bij de haven wachten mensen op nieuws over het lot van de opvarenden. De autoriteiten hebben de kapitein en andere bemanningsleden opgepakt en onderzoeken waarom het schip kapseisde.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws.
8: De Turkse economie is in het tweede kwartaal van 2026 sterker gegroeid dan verwacht. Het bruto binnenlands product steeg met 1,1% ten opzichte van het eerste kwartaal, meldt het Turkse statistiekbureau. Economen hadden gerekend op een groei van 1%. Op jaarbasis vertraagde de groei wel tot 2,3%. De consumptie van huishoudens, goed voor meer dan 2/3 van de Turkse economie, steeg met 3,5% vergeleken met een jaar eerder.
9: Nogat zet een volgende stap in de ontwikkeling van de eerste directe gasverbinding tussen Nederland en Noorwegen. Het bedrijf beheert gasinfrastructuur in de Noordzee en kan met een beperkte uitbreiding via een onderzeese pijpleiding worden verbonden met de Noorse gasinfrastructuur. De nieuwe verbinding krijgt een capaciteit van ruim 4 miljard kuub gas per jaar, ongeveer 15% van de totale Nederlandse gasvraag. Nogat begint nu met het vergunningentraject in Duitsland en werkt technische en economische aspecten verder uit. Halverwege volgend jaar willen de betrokken partijen een investeringsbesluit nemen.
10: De AEX-index opent maandag licht lager na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketinstallaties bij Larak Island in de straat van Hormuz. Iran voerde als vergelding een aanval uit op Amerikaanse luchtmachtbasis in Jordanië. De olieprijzen stijgen daardoor met ongeveer 2%, wat de zorgen over inflatie aanwakkert. De Amerikaanse centrale bankpresident Kevin Warsh waarschuwt dat de inflatie niet noemenswaardig afneemt en dat beleidsmakers nog werk te doen hebben. De Amsterdamse hoofdindex staat in de ochtendhandel 0,1% lager op 110,81 punten.
26: Het vermogen van Sky Xu, topman en medeoprichter van webwinkel Shein, daalt flink door de beursgang in Hongkong. Zijn fortuin zakt van meer dan $23 miljard naar ongeveer $8 miljard. Shein gaat voor iets meer dan een kwart van de waarde die het bedrijf in 2022 nog had naar de beurs. Het bedrijf heeft te maken met importheffingen, politieke druk en toenemende concurrentie. De VS schafte vorig jaar een belangrijke tariefvrijstelling af en de Europese Unie kondigde toen een vast invoertarief aan voor kleine pakketten.
27: Gamescom, de grootste gamesbeurs ter wereld, trok afgelopen week 368.000 bezoekers naar Keulen. Dat zijn er 11.000 meer dan in 2025, maar net iets minder dan het record van 373.000 uit 2019. De organisatie is tevreden en zegt dat Gamescom hiermee zijn positie als grootste game-evenement ter wereld verstevigt. De gamingindustrie groeit hard en steeds meer mensen spelen games op hun smartphone, spelcomputer of pc. Dit jaar was de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier te gast, wat het groeiende aanzien van de sector onderstreept.
28: Investeringen in technologische vernieuwingen in de financiële sector zijn de eerste 6 maanden van dit jaar met 40% gestegen. Wereldwijd werd ruim $103 miljard geïnvesteerd in fintech, terwijl het aantal deals daalde van 2501 naar 2100. Volgens adviesbureau KPMG zetten investeerders hun geld steeds gerichter in op bedrijven met een bewezen businessmodel die makkelijk kunnen meegroeien. Betaaldienstverleners en kunstmatige intelligentie trokken een groot deel van het kapitaal. In Nederland wordt vooral geïnvesteerd in bedrijven in de vroege groeifase, zoals betaalinfrastructuurbedrijf Silverflow, dat $40 miljoen ophaalde.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Internazionale en Lazio hebben hun tweede wedstrijd in de Serie A gewonnen. De landskampioen won bij Cagliari met 0-1 door een doelpunt van Hakan Çalhanoğlu. Lazio versloeg Genoa thuis met 1-0, waarbij middenvelder Davide Fratesi in de 25e minuut Justin Bijlo passeerde. Kenneth Taylor en Danilo Duki stonden in de basis bij Lazio, terwijl Tijani Noslin op de bank bleef. Ook AC Milan en Juventus hebben de eerste twee competitiewedstrijden gewonnen. De Franse oud-voetballer Michel Platini vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Infantino staat onder druk vanwege zijn plan om aandelen van een nieuw bedrijf, FIFA Forward Enterprise, te verkopen aan particuliere investeerders. Platini verwijt Infantino dat hij de spelregels niet respecteert en wijst op drinkpauzes van 4 minuten tijdens het WK die werden gebruikt voor reclames. Ook overschreed de halftime show tijdens de WK-finale ruimschoots de toegestane 15 minuten. Platini noemt het ergste dat de Amerikaanse aanvaller Follarin Balogun na een rode kaart niet werd geschorst na een telefoongesprek tussen president Trump en Infantino. Martin de Roon gaat voetballen voor AS Roma. De 35-jarige middenvelder komt over van Atalanta, waar hij in 445 wedstrijden 23 keer scoorde. Bij Roma werkt de Roon opnieuw samen met trainer Gianpiero Gasperini, die hij ook bij Atalanta had. De 44-voudig international van Oranje speelt bij zijn nieuwe club samen met Donjel Malen en de Fine Ranch. Novak Djokovic is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld door de Argentijn Mariano Navone. De 39-jarige Serviër verloor in 5 sets van de 25-jarige Navone, die 49ste staat op de wereldranglijst. Djokovic oogde niet fit en moest tijdens de wedstrijd overgeven langs de baan. Na de partij, die ruim 4,5 uur duurde, nam een emotionele Djokovic afscheid van het publiek dat hem een staande ovatie gaf. Zijn reeks van 78 overwinningen in de eerste ronde van een Grand Slam toernooi komt hiermee ten einde. Venus Williams is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld. De 46-jarige Amerikaanse verloor van haar 27-jarige landgenote Sofia Kenin in 2 sets, 6-2 en 7-6. Kenin, die 69ste staat op de wereldranglijst, speelt in de tweede ronde tegen Jessica Pegula. Williams deed met een wildcard mee aan het toernooi en komt ook uit in het dubbelspel samen met haar zus Serena. Ze won de US Open in 2000 en 2001 en veroverde in totaal 7 Grand Slam titels. Botik van de Zandschulp, Jesper de Jong en Arantxa Rus komen dinsdag in actie op de US Open in New York. Van de Zandschulp speelt als 4e op court 5 tegen de Brit Jan Schoinski. De Jong treft als 2e op court 10 de Italiaan Francesco Passaro. Rus, die zich via de kwalificaties plaatste, speelt als 3e op court 7 tegen de Franse Leolia Jean-Jean. Het spel op die banen begint om 5:00 PM Nederlandse tijd.
11: Dit was het laatste sportnieuws.
12: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met buien. Die trekken vanaf de kust landinwaarts. Bij de buien kan het flink regenen en onweren. Vooral in het noordwesten met kans op wateroverlast. Ook zijn windstoten mogelijk van 60 tot 70 km per uur. De wind komt uit het zuidwesten, matig tot krachtig aan de kust. Vanmiddag blijven de stevige buien aanhouden, met onweer en veel regen in korte tijd. Ook dan kans op wateroverlast in het noordwesten. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind draait naar het westen. Vanavond neemt het af naar half bewolkt met nog enkele buien. Vannacht is er nog een enkele bui, vooral in het noorden, bij een graad of 14. Morgen is het een stuk rustiger, met flinke zonnige perioden en vrijwel overal droog. Ook dan rond de 20 graden.
11: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws.
15: Het gerechtshof in Leeuwarden heeft bij de start van het driedaagse proces in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen heftige beelden van de moorden getoond. De 53-jarige Richard K. staat terecht voor de moord op de 44-jarige Ineke en haar 38-jarige partner Sam op 16 januari 2024. Het Openbaar Ministerie spreekt van een ongekende tragedie en stelt dat K. beide slachtoffers binnen enkele minuten met voorbedachte raden om het leven bracht. K. ontkent dat hij een vooropgezet plan had. Hij werd vorig jaar maart veroordeeld tot levenslang en ging daartegen in beroep.
16: Alarmcentrale. Eurocross kreeg deze zomervakantie flink meer hulpvragen binnen. Het aantal medische hulpvragen lag 11% hoger dan vorig jaar. Pech- en schademeldingen stegen met ongeveer 5%. Bijna 400 reizigers vroegen om hulp na mogelijke blootstelling aan hondsdolheid. 18% meer dan in de zomervakantie van 2025. Ook scooterongelukken en vragen over natuurgeweld vielen op. De meeste meldingen over hondsdolheid kwamen uit Indonesië en Thailand, terwijl scooterongelukken vooral werden gemeld uit Indonesië, Thailand en Griekenland. Een Nederlandse vrouw is zaterdag in het Azerbeidzjaanse berggebied Shaki ernstig gewond geraakt na een aanval door een roedel honden. De vrouw liep tijdens een wandeltocht in het dorp Bash Zayzid open wonden op aan haar hoofd en lichaam. Een reddingsteam van de staatsgrensdienst evacueerde haar 's nachts uit moeilijk begaanbaar terrein op 2000 meter hoogte. Ze werd per helikopter naar een ziekenhuis in Shaki gebracht en onderging daar een spoedoperatie. Buitenlandse Zaken staat de vrouw en haar familie bij.
17: Bij discussies over coronamaatregelen was in het kabinet soms te veel sprake van maakbaarheidsdenken, zei voormalig vicepremier Carola Schouten tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Ze probeerde soms erboven te gaan hangen als het over modellen ging, omdat de nalevingsbereidheid van mensen afnam naarmate de pandemie langer duurde. Als ze opnieuw in zo'n situatie zou komen, zou ze vanaf dag 1 iemand aanstellen om de maatschappelijke effecten van coronamaatregelen in kaart te brengen. Schouten zei dat er soms geen ruimte was om andere besluiten te nemen vanwege de nijpende situatie in de zorg. Rond de tweede scholensluiting, begin 2021, was het niet de vraag welke maatregelen genomen zouden worden, maar of er überhaupt ruimte was om iets niet te doen.
18: De Zeelandbrug gaat dinsdag dicht voor gemotoriseerd verkeer en blijft tot en met 12 oktober gesloten vanwege onderhoud. Fietsers en bromfietsers kunnen nog wel over de brug en hulpdiensten krijgen toegang. Het beweegbare deel van de ruim 60 jaar oude brug wordt aangepakt omdat er scheurtjes in het staal zitten, mede veroorzaakt door zwaar verkeer. Na het onderhoud kan dit deel van de brug weer 25 jaar mee. Dagelijks rijden zo'n 15.000 voertuigen over de verbinding tussen Noord-Beveland en Zierikzee.
19: Het Centraal Planbureau concludeert dat internationale studenten over hun hele levensloop gemiddeld een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse overheidsfinanciën. De kosten die de overheid maakt aan studiefinanciering, sociale zekerheid en zorg worden ruimschoots terugverdiend. Dat komt doordat een deel van de studenten in Nederland blijft werken en belasting betaalt. 5 jaar na afstuderen woont ongeveer 1 op de 5 studenten uit de Europese economische ruimte nog in Nederland. Bij studenten van buiten die regio is dat 2 op de 5.
20: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws.
0: Rusland waarschuwt dat NAVO-oefeningen op Groenland, die vrijdag beginnen, kunnen leiden tot een gewapende confrontatie. Buitenlandminister Sergej Lavrov noemt de activiteiten van de NAVO in het Hoge Noorden een rechtstreekse bedreiging voor de Russische veiligheid. Nederland en andere NAVO-landen oefenen vanaf vrijdag in het Noordpoolgebied, ook om te laten zien dat de Amerikaanse aandrang om Groenland van het Koninkrijk Denemarken

0: wordt gezien als een aanval tegen allen, net als bij de NAVO. Vertegenwoordigers van de drie landen komen maandag bijeen in Istanbul om te praten over militaire samenwerking. Een commissie van de Verenigde Naties stelt dat landen wettelijk verplicht zijn ruime herstelbetalingen te doen voor betrokkenheid bij de transatlantische slavenhandel in Afrika. De Antiracismecommissie komt met een nieuwe interpretatie van het internationaal verdrag in zaken de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie. Nederland en 181 andere landen zijn partij bij dat verdrag, dat in 1969 inging. Het nieuwe VN-document adviseert een breed scala aan herstelmaatregelen. De commissie benadrukt dat de gevolgen van slavernij tot op de dag van vandaag doorwerken in de vorm van systemische rassendiscriminatie en structurele ongelijkheid. China heeft 10 mensen bestraft voor het verspreiden van misinformatie na de overstromingsramp in het grensgebied met Nepal. Ze zouden onder meer de indruk hebben gewekt dat het aantal doden en vermisten veel hoger lag dan officieel is gemeld. Staatsmedia hebben melding gemaakt van 16 doden, terwijl iemand online had verklaard dat 3000 mensen waren omgekomen. Er bestaat nog onduidelijkheid over de omvang van de ramp aan de Chinese kant van de grens. Het gebied is grotendeels ontoegankelijk voor internationale journalisten. Een Zuid-Koreaanse rechtbank heeft de 83-jarige leider van de Verenigingskerk, ook wel de Moon-sekte genoemd, veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf voor het omkopen van functionarissen. Han Hak-ja gaf luxe producten, waaronder een merkhandtas, aan de vrouw van de toenmalige president Yoon Suk-yeol om gunstig beleid te bewerkstelligen. De voormalige First Lady kreeg eerder 4 jaar cel voor corruptie, onder meer voor het aannemen van die cadeaus. Han ontkende dat ze invloed wilde uitoefenen op de politiek en zei dat ondergeschikten zonder haar medeweten hadden gehandeld. De Verenigingskerk werd in 1954 opgericht en staat bekend om massabruiloften en kwam in 2022 groot in het nieuws na de moord op de Japanse oud-premier Shinzo Abe. Een veerboot met 267 opvarenden is zondag gekapseisd buiten de havenstad Kyrenia in het noorden van Cyprus. Zeker 8 mensen zijn omgekomen en bijna 20 anderen worden nog vermist. Duikers zoeken naar slachtoffers, maar het is onduidelijk of er nog mensen in het gezonken schip zitten. Bij de haven wachten mensen op nieuws over het lot van de opvarenden. De autoriteiten hebben de kapitein en andere bemanningsleden opgepakt en onderzoeken waarom het schip kapseisde. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Turkse economie is in het tweede kwartaal van 2026 sterker gegroeid dan verwacht. Het bruto binnenlands product steeg met 1,1% ten opzichte van het eerste kwartaal, meldt het Turkse statistiekbureau. Economen hadden gerekend op een groei van 1%. Op jaarbasis vertraagde de groei wel tot 2,3%. Minister van Financiën Mehmet Simsek verwacht dat de economische groei de komende maanden verder versnelt door verbeterde inflatievooruitzichten en gunstigere wereldwijde economische omstandigheden. Het mode- en cosmetica-merk van Victoria Beckham heeft voor het eerst sinds de oprichting winst geboekt. De omzet steeg in 2025 met 15% tot bijna 130 miljoen pond, omgerekend ruim 150 miljoen euro. Het bedrijf noteerde een operationele winst van ruim 7 miljoen pond, dankzij strenge kostenbeheersing. Daarmee komt een einde aan jaren van rode cijfers. Het bedrijf zag een sterke vraag naar maatwerk, gelegenheidskleding en chique dagelijkse kleding. Nogat zet een volgende stap in de ontwikkeling van de eerste directe gasverbinding tussen Nederland en Noorwegen. Het bedrijf beheert gasinfrastructuur in de Noordzee en kan met een beperkte uitbreiding via een onderzeese pijpleiding worden verbonden

0: met de Noorse gasinfrastructuur. De nieuwe verbinding krijgt een capaciteit van ruim 4 miljard kuub gas per jaar. Ongeveer 15% van de totale Nederlandse gasvraag. Nogat begint nu met het vergunningentraject in Duitsland en werkt technische en economische aspecten verder uit. Halverwege volgend jaar willen de betrokken partijen een investeringsbesluit nemen. De AEX-index opent maandag licht lager na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketinstallaties bij Larak Island in de Straat van Hormuz. Iran voerde als vergelding een aanval uit op Amerikaanse luchtmachtbasis in Jordanië. De olieprijzen stijgen daardoor met ongeveer 2%, wat de zorgen over inflatie aanwakkert. De Amerikaanse centrale bankpresident Kevin Warsh waarschuwt dat de inflatie niet noemenswaardig afneemt en dat beleidsmakers nog werk te doen hebben. De Amsterdamse hoofdindex staat in de ochtendhandel 0,1% lager op 110,81 punten. Het vermogen van Sky Xu, topman en medeoprichter van webwinkel Shein, daalt flink door de beursgang in Hongkong. Zijn fortuin zakt van meer dan $23 miljard naar ongeveer $8 miljard. Shein gaat voor iets meer dan een kwart van de waarde die het bedrijf in 2022 nog had naar de beurs. Het bedrijf heeft te maken met importheffingen, politieke druk en toenemende concurrentie. De VS schafte vorig jaar een belangrijke tariefvrijstelling af en de Europese Unie kondigde toen een vast invoertarief aan voor kleine pakketten. Gamescom, de grootste gamesbeurs ter wereld, trok afgelopen week 368.000 bezoekers naar Keulen. Dat zijn er 11.000 meer dan in 2025, maar net iets minder dan het record van 373.000 uit 2019. De organisatie is tevreden en zegt dat Gamescom hiermee zijn positie als grootste game-evenement ter wereld verstevigt. De gamingindustrie groeit hard en steeds meer mensen spelen games op hun smartphone, spelcomputer of PC. Dit jaar was de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier te gast, wat het groeiende aanzien van de sector onderstreept. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Internazionale en Lazio hebben hun tweede wedstrijd in de Serie A gewonnen. De landskampioen won bij Cagliari met 0-1 door een doelpunt van Hakan Çalhanoğlu. Lazio versloeg Genoa thuis met 1-0, waarbij middenvelder Davide Fratesi in de 25e minuut Justin Bijlo passeerde. Kenneth Taylor en Danilo Duki stonden in de basis bij Lazio, terwijl Tijani Noslin op de bank bleef. Ook AC Milan en Juventus hebben de eerste twee competitiewedstrijden gewonnen. De Franse oud-voetballer Michel Platini vindt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino moet opstappen. Infantino staat onder druk vanwege zijn plan om aandelen van een nieuw bedrijf, FIFA Forward Enterprise, te verkopen aan particuliere investeerders. Platini verwijt Infantino dat hij de spelregels niet respecteert en wijst op drinkpauzes van 4 minuten tijdens het WK die werden gebruikt voor reclames. Ook overschreed de halftime show tijdens de WK-finale ruimschoots de toegestane 15 minuten. Platini noemt het ergste dat de Amerikaanse aanvaller Follarin Balogun na een rode kaart niet werd geschorst na een telefoongesprek tussen president Trump en Infantino. Martin de Roon gaat voetballen voor AS Roma. De 35-jarige middenvelder komt over van Atalanta, waar hij in 445 wedstrijden 23 keer scoorde. Bij Roma werkt de Roon opnieuw samen met trainer Gianpiero Gasperini, die hij ook bij Atalanta had. De 44-voudig international van Oranje speelt bij zijn nieuwe club samen met Don Jaumale en de Vine Ranch. Novak Djokovic is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld door de Argentijn Mariano Navone. De 39-jarige Serviër verloor in 5 sets van de 25-jarige Navone, die 49ste staat op de wereldranglijst. Djokovic oogde niet fit en moest tijdens de wedstrijd overgeven langs de baan. Na de partij, die ruim 4,5 uur duurde, nam een emotionele Djokovic afscheid van het publiek dat hem een staande ovatie gaf. Zijn reeks van 78 overwinningen in de eerste ronde van een Grand Slam toernooi komt hiermee ten einde. Venus Williams is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld. De 46-jarige Amerikaanse verloor van haar 27-jarige landgenote Sofia Kenin in 2 sets, 6-2 en 7-6. Kenin, die 69ste staat op de wereldranglijst, speelt in de tweede ronde tegen Jessica Pegula. Williams deed met een wildcard mee aan het toernooi en komt ook uit in het dubbelspel samen met haar zus Serena. Ze won de US Open in 2000 en 2001 en veroverde in totaal 7 Grand Slam titels. Botik van de Zandschulp, Jesper de Jong en Arantxa Rus komen dinsdag in actie op de US Open in New York. Van de Zandschulp speelt als vierde op court 5 tegen de Brit Jan Schoinski. De Jong treft als tweede op court 10 de Italiaan Francesco Passaro. Rus, die zich via de kwalificaties plaatste, speelt als derde op court 7 tegen de Franse Leolia Jean-Jean. Het spel op die banen begint om 5:00 's middags Nederlandse tijd. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt met flinke buien. Die kunnen gepaard gaan met onweer en veel regen in korte tijd. Vooral in het noordwesten kan dat leiden tot plaatselijke wateroverlast. Ook zijn er windstoten mogelijk van 60 tot 70 km per uur. Het wordt rond de 20 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust vrij krachtig. Vanavond nog enkele buien, vooral in het noorden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog, met opnieuw 20 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: De coalitiepartijen hebben maandagochtend nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De partijleiders kwamen om 9:00 weer bijeen op het ministerie van Financiën, nadat ze zondag al 15:00 hadden onderhandeld. Een kabinetsvergadering, die voor 11:00 stond gepland, is minstens 2:00 uitgesteld. De belangrijkste struikelblokken zijn de bezuinigingen op de sociale zekerheid, de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3, en de vraag met welke oppositiepartijen het minderheidskabinet moet samenwerken. Uiterlijk vanavond laat moeten de begrotingsstukken naar de Raad van State. Anders zou het een unicum zijn als die deadline niet wordt gehaald.
7: Minister van Defensie en VVD-leider Dilan Yeşilgöz laat weten mogelijk een deel van de begrotingsraad te missen. Die staat gepland voor 1:00 vanmiddag, maar is nog niet helemaal zeker, omdat de coalitieleiders nog onderhandelen over de begroting. Yeşilgöz heeft vanmiddag om 3:00 een gesprek met directe collega's van gesneuvelde militairen in Oorschot. Tijdens de begrotingsraad moet de ministerraad akkoord gaan met de hele begroting en de aangebrachte wijzigingen door de coalitieleiders. De onderhandelingen lopen zeer moeizaam en gaan vooral over de koers van het kabinet en de miljardenbezuinigingen op de sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing, box 3.
6: Voormalig vicepremier Carola Schouten vindt dat het kabinet bij een volgende crisis duidelijker moet maken welke afwegingen het maakt bij het nemen van maatregelen. Tijdens de coronapandemie was volgens haar vaak onduidelijk waarom bepaalde maatregelen nodig waren. Ook moeten korte en lange termijn effecten volgens Schouten evenwichtig worden gewogen. Daarnaast moet er van tevoren aandacht zijn voor de werkdruk van bewindspersonen, omdat daar tijdens de coronacrisis te weinig oog voor was.
0: Alarmcentrale. Eurocross ontving deze zomervakantie 11% meer medische hulpvragen dan vorig jaar. Opvallend was het aantal meldingen over mogelijke hondsdolheidbesmettingen, vooral uit Indonesië en Thailand. Ook natuurgeweld in Frankrijk, Spanje en Italië leidde tot veel vragen over veiligheid en bereikbaarheid.
6: Daarnaast steeg het aantal scooterongelukken, met de meeste meldingen uit Indonesië, Thailand en Griekenland. Maag-darminfecties en blinde darmontsteking waren de meest gemelde medische klachten.
7: Het gerechtshof in Leeuwarden heeft bij de start van het hoge beroep tegen Richard K. heftige beelden getoond van de dubbele moord in Wijterveen. K. schoot op 16 januari 2024 eerst Ineke dood in haar auto, waarna hij naar het huis reed dat hij aan haar en haar partner Sam had verkocht. Daar schoot hij Sam neer en sloeg hem met een vuurbuks op zijn hoofd. Het Openbaar Ministerie spreekt van moord met voorbedachte raden. Maar K. bestrijdt dat hij een vooropgezet plan had. De rechtbank veroordeelde hem vorig jaar maart tot levenslang. Een Nederlandse vrouw is zaterdag in het Azerbeidzjaanse berggebied Shaki ernstig gewond geraakt na een aanval door een roedel honden. De vrouw liep tijdens een wandeltocht in het dorp Bash Zayzit open wonden op aan haar hoofd en lichaam. Een reddingsteam van de staatsgrensdienst evacueerde haar 's nachts uit moeilijk begaanbaar terrein op 2000 meter hoogte. Ze werd per helikopter naar een ziekenhuis in Shaki gebracht en onderging daar een spoedoperatie. Buitenlandse Zaken staat de vrouw en haar familie bij.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. De maatregel werd ingevoerd nadat onverwacht tienduizenden mensen vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta trokken. De Italiaanse regering maakte de verlenging maandag bekend, de dag waarop de controles zouden aflopen. De maatregel heeft volgens Rome geen gevolgen voor Spanjaarden of andere EU-burgers die naar Italië willen. Spanje voerde als vergeldingsmaatregel grenscontroles in voor reizigers vanuit Italië tot en met 7 september. Het Japanse ministerie van Defensie vraagt voor het begrotingsjaar dat in april 2027 begint om bijna 48 miljard euro. Dat is een recordbedrag. Japan wil de eigen defensie versterken, nu de spanning met China en Noord-Korea toeneemt. Het geld moet onder meer naar een speciale eenheid tegen desinformatie, een AI-systeem voor militaire besluitvorming en betaalbare drones die samen met lange afstandsraketten kunnen worden ingezet. Ook wil het ministerie hypersonische raketten ontwikkelen die onder water kunnen worden afgevuurd.
7: Rusland waarschuwt dat NAVO-oefeningen op Groenland, die vrijdag beginnen, kunnen leiden tot een gewapende confrontatie. Buitenlandminister Sergej Lavrov noemt de activiteiten van de NAVO in het Hoge Noorden een rechtstreekse bedreiging voor de Russische veiligheid. Nederland en andere NAVO-landen oefenen vanaf vrijdag in het Noordpoolgebied, ook om te laten zien dat de Amerikaanse aandrang om Groenland van het Koninkrijk Denemarken af te pakken overbodig is. Lavrov zegt dat de NAVO grootscheepse militaire oefeningen houdt dicht bij de noordelijke grenzen van Rusland. De oefening valt onder NAVO-operatie Arctic Sentry.
8: 6 tot 7 overwegend islamitische landen hebben belangstelling getoond voor toetreding tot het defensiepact van Mekka. Dat zegt de Pakistaanse minister van Buitenlandse Zaken. Het pact is nu een defensieovereenkomst tussen Pakistan, Saoedi-Arabië en Turkije. Een aanval op een van de deelnemende staten wordt gezien als een aanval tegen allen, net als bij de NAVO. Vertegenwoordigers van de drie landen komen maandag bijeen in Istanbul om te praten over militaire samenwerking.
7: Een commissie van de Verenigde Naties stelt dat landen wettelijk verplicht zijn ruime herstelbetalingen te doen voor betrokkenheid bij de transatlantische slavenhandel in Afrika. De Antiracismecommissie komt met een nieuwe interpretatie van het internationaal verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie. Nederland en 181 andere landen zijn partij bij dat verdrag, dat in 1969 inging. Het nieuwe VN-document adviseert een breed scala aan herstelmaatregelen. De commissie benadrukt dat de gevolgen van slavernij tot op de dag van vandaag doorwerken in de vorm van systemische rassendiscriminatie en structurele ongelijkheid. China heeft 10 mensen bestraft voor het verspreiden van misinformatie na de overstromingsramp in het grensgebied met Nepal. Ze zouden onder meer de indruk hebben gewekt dat het aantal doden en vermisten veel hoger lag dan officieel is gemeld. Staatsmedia hebben melding gemaakt van 16 doden, terwijl iemand online had verklaard dat 3000 mensen waren omgekomen. Er bestaat nog onduidelijkheid over de omvang van de ramp aan de Chinese kant van de grens. Het gebied is grotendeels ontoegankelijk voor internationale journalisten.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws.
7: Het modebedrijf van Victoria Beckham heeft voor het eerst sinds de oprichting in 2008 winst gemaakt. De omzet steeg in 2025 met 15% tot ruim 151 miljoen euro. Het bedrijf boekte een operationele winst van 7,3 miljoen pond, dankzij strenge kostenbeheersing. De ontwerpen van Beckham staan bekend om hun minimalistische stijl en trekken vooral kopers van maatwerk en chique dagelijkse kleding. Het bedrijf weet zich daarmee staande te houden in de lastige luxemarkt, waar veel merken juist te maken hebben met teruglopende verkopen. ChatGPT, Reddit en Roblox vallen voortaan onder de strenge Europese DSA-wet voor grote techbedrijven. De Europese Commissie heeft bepaald dat de diensten maandelijks gemiddeld minstens 45 miljoen gebruikers in de EU hebben. De bedrijven krijgen 4 maanden de tijd om te voldoen aan extra eisen. Ze moeten risico's rond illegale inhoud, negatieve gevolgen voor minderjarigen en openbare veiligheid beoordelen en beperken. Brussel ziet ChatGPT als zoekmachine omdat het AI-systeem het web doorzoekt voor gebruikers. De gewasprijzen stijgen in augustus het scherpst sinds juli 2012. De Bloomberg Agriculture Spot Index gaat af op een stijging van meer dan 13%. Oorzaken zijn de oorlogen in Oekraïne en het extreme weer. Tarwe bereikte onlangs het hoogste punt in 3 jaar door aanvallen op havens in de Zwarte Zee. De stijgende prijzen wakkeren de vrees voor voedselinflatie aan, maar het duurt meestal even voordat dat doorwerkt in de supermarkt. De Turkse economie is in het tweede kwartaal van 2026 sterker gegroeid dan verwacht. Het bruto binnenlands product steeg met 1,1% ten opzichte van het eerste kwartaal, meldt het Turkse statistiekbureau. Economen hadden gerekend op een groei van 1%. Op jaarbasis vertraagde de groei wel tot 2,3%. Minister van Financiën Mehmet Simsek verwacht dat de economische groei de komende maanden verder versnelt door verbeterde inflatievooruitzichten en gunstigere wereldwijde economische omstandigheden. Nogat zet een volgende stap in de ontwikkeling van de eerste directe gasverbinding tussen Nederland en Noorwegen. Het bedrijf beheert gasinfrastructuur in de Noordzee en kan met een beperkte uitbreiding via een onderzeese pijpleiding worden verbonden met de Noorse gasinfrastructuur. De nieuwe verbinding krijgt een capaciteit van ruim 4 miljard kuub gas per jaar, ongeveer 15% van de totale Nederlandse gasvraag. Nogat begint nu met het vergunningentraject in Duitsland en werkt technische en economische aspecten verder uit. Halverwege volgend jaar willen de betrokken partijen een investeringsbesluit nemen. De AEX-index opent maandag licht lager na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketinstallaties bij Larak Island in de straat van Hormuz. Iran voerde als vergelding een aanval uit op Amerikaanse luchtmachtbasis in Jordanië. De olieprijzen stijgen daardoor met ongeveer 2%, wat de zorgen over inflatie aanwakkert. De Amerikaanse centrale bankpresident Kevin Warsh
10: waarschuwt dat de inflatie niet noemenswaardig afneemt en dat beleidsmakers nog werk te doen hebben. De Amsterdamse hoofdindex staat in de ochtendhandel 0,1% lager op 110,81 punten.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Internationale en Lazio hebben hun tweede wedstrijd in de Serie A gewonnen. De landskampioen won bij Cagliari met 0-1 door een doelpunt van Hakan Çalhanoğlu. Lazio versloeg Genoa thuis met 1-0, waarbij middenvelder Davide Fratesi in de 25e minuut Justin Bijlo passeerde. Kenneth Taylor en Danilo Duki stonden in de basis bij Lazio, terwijl Tijani Noslin op de bank bleef. Ook AC Milan en Juventus hebben de eerste twee competitiewedstrijden gewonnen. Martin de Roon gaat voetballen voor AS Roma. De 35-jarige middenvelder komt over van Atalanta, waar hij in 445 wedstrijden 23 keer scoorde. Bij Roma werkt de Roon opnieuw samen met trainer Gianpiero Gasperini, die hij ook bij Atalanta had. De 44-voudig international van Oranje speelt bij zijn nieuwe club samen met Donjel Malen en Devine Rensch. Novak Djokovic is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld door de Argentijn Mariano Navone. De 39-jarige Serviër verloor in 5 sets van de 25-jarige Navone, die 49ste staat op de wereldranglijst. Djokovic oogde niet fit en moest tijdens de wedstrijd overgeven langs de baan. Na de partij, die ruim 4,5 uur duurde, nam een emotionele Djokovic afscheid van het publiek dat hem een staande ovatie gaf. Zijn reeks van 78 overwinningen in de eerste ronde van een Grand Slam toernooi komt hiermee ten einde. Venus Williams is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld. De 46-jarige Amerikaanse verloor van haar 27-jarige landgenote Sofia Kenin in 2 sets, 6-2 en 7-6. Kenin, die 69ste staat op de wereldranglijst, speelt in de tweede ronde tegen Jessica Pegula. Williams deed met een wildcard mee aan het toernooi en komt ook uit in het dubbelspel samen met haar zus Serena. Ze won de US Open in 2000 en 2001 en veroverde in totaal 7 Grand Slam titels. Botik van de Zandschulp, Jesper de Jong en Arantxa Rus komen dinsdag in actie op de US Open in New York. Van de Zandschulp speelt als vierde op court 5 tegen de Brit Jan Schoinski. De Jong treft als tweede op court 10 de Italiaan Francesco Passaro. Rus, die zich via de kwalificaties plaatste, speelt als derde op court 7 tegen de Franse Leolia Jean-Jean. Het spel op die banen begint om 5 uur 's middags Nederlandse tijd. Mees Hilgers verruilt FC Twente voor SC Heerenveen. De 25-jarige centrale verdediger heeft een contract getekend tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een jaar. Vorig seizoen weigerde Twente hem op te stellen zolang hij zijn contract niet zou verlengen. Bovendien raakte Hilgers geblesseerd aan zijn kruisband. Hij doorliep de jeugdopleiding van FC Twente en speelde 132 wedstrijden voor het eerste elftal. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt met stevige buien. Die kunnen flink zijn, met onweer en veel regen in korte tijd. Vooral in het noordwesten kan dat leiden tot plaatselijke wateroverlast. Ook kunnen er windstoten voorkomen van 60 tot 70 km per uur. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind komt uit het zuidwesten en draait naar het westen, matig krachtig, aan de kust wat krachtiger. Vanavond en vannacht nog enkele buien, vooral in het noorden. Morgen wordt het beter, met flinke zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het gerechtshof in Leeuwarden heeft maandag bij de start van het driedaagse proces in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen heftige beelden getoond van de moord op Ineke en haar partner Sam. Richard K., 53 jaar, schoot Ineke op 16 januari 2024 dood in haar auto, terwijl zij haar eigen dood filmde. Daarna drong hij het huis binnen dat hij aan het stel had verkocht en doodde Sam in een besneeuwd veld met een vuurbuks. K. werd vorig jaar maart veroordeeld tot levenslang en ging in beroep. Hij zegt geen vooropgezet plan te hebben gehad, maar het Openbaar Ministerie spreekt van moord met voorbedachte raden.
14: Toenmalig vicepremier Carola Schouten zegt dat het kabinet tijdens de coronacrisis niet voldoende recht heeft gedaan aan de verschillende motieven van mensen. Volgens Schouten is er te generiek gekeken naar wie de maatregelen wel of niet naleefde. Mensen die twijfels hadden bij het beleid werden te snel weggezet als bijvoorbeeld relschoppers, zegt de huidige burgemeester van Rotterdam. Bijna alle burgemeesters schreven aan het einde van de pandemie in een gezamenlijke brief dat het kabinet te veel bezig was met handhaving en repressie.
13: De coalitiepartijen hebben maandagochtend nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De partijleiders kwamen om 9 uur weer bijeen op het ministerie van Financiën, nadat ze zondag al 15 uur hadden onderhandeld. Een kabinetsvergadering, die voor 11 uur stond gepland, is minstens 2 uur uitgesteld. De belangrijkste struikelblokken zijn de bezuinigingen op de sociale zekerheid, de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3, en de vraag met welke oppositiepartijen het minderheidskabinet moet samenwerken. Uiterlijk vanavond laat moeten de begrotingstukken naar de Raad van State. Anders zou het een unicum zijn als die deadline niet wordt gehaald.
7: Minister van Defensie en VVD-leider Dilan Yeşilgöz laat weten mogelijk een deel van de begrotingsraad te missen. Die staat gepland voor 1 uur vanmiddag, maar is nog niet helemaal zeker, omdat de coalitieleiders nog onderhandelen over de begroting. Yeşilgöz heeft vanmiddag om 3 uur een gesprek met directe collega's van gesneuvelde militairen in Oorschot. Tijdens de begrotingsraad moet de ministerraad akkoord gaan met de hele begroting en de aangebrachte wijzigingen door de coalitieleiders. De onderhandelingen lopen zeer moeizaam en gaan vooral over de koers van het kabinet en de miljardenbezuinigingen op de sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing, box 3.
14: Voormalig vicepremier Carola Schouten vindt dat het kabinet bij een volgende crisis duidelijker moet maken welke afwegingen het maakt bij het nemen van maatregelen. Tijdens de coronapandemie was volgens haar vaak onduidelijk waarom bepaalde maatregelen nodig waren. Ook moeten korte en lange termijn effecten volgens Schouten evenwichtig worden gewogen. Daarnaast moet er van tevoren aandacht zijn voor de werkdruk van bewindspersonen, omdat daar tijdens de coronacrisis te weinig oog voor was.
15: Alarmcentrale. Eurocross ontving deze zomervakantie 11% meer medische hulpvragen dan vorig jaar. Opvallend was het aantal meldingen over mogelijke hondsdolheidbesmettingen, vooral uit Indonesië en Thailand. Ook natuurgeweld in Frankrijk, Spanje en Italië leidde tot veel vragen over veiligheid en bereikbaarheid. Daarnaast steeg het aantal scooterongelukken, met de meeste meldingen uit Indonesië, Thailand en Griekenland. Maag-darminfecties en blinde darmontsteking waren de meest gemelde medische klachten.
16: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. De Spaanse premier Pedro Sánchez zegt dat er desinformatie is verspreid over de recente crisis in Ceuta. Volgens hem zijn geruchten na 30 en 31 juli
18: verspreid via sociale medianetwerken die gelinkt zijn aan Rusland en Israël en door extreem rechts. Een maand geleden trokken tienduizenden migranten de Spaanse exclave binnen, wat zorgde voor spanning tussen Spanje en sommige andere EU-landen. Sanchez zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de massale toestroom.
19: Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. De maatregel werd ingevoerd nadat onverwacht tienduizenden mensen vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta trokken. De Italiaanse regering maakte de verlenging maandag bekend, de dag waarop de controles zouden aflopen. De maatregel heeft volgens Rome geen gevolgen voor Spanjaarden of andere EU-burgers die naar Italië willen. Spanje voerde als vergeldingsmaatregel grenscontroles in voor reizigers vanuit Italië tot en met 7 september.
20: Het Japanse ministerie van Defensie vraagt voor het begrotingsjaar dat in april 2027 begint om bijna 48 miljard euro. Dat is een recordbedrag. Japan wil de eigen defensie versterken, nu de spanning met China en Noord-Korea toeneemt. Het geld moet onder meer naar een speciale eenheid tegen desinformatie, een AI-systeem voor militaire besluitvorming en betaalbare drones die samen met lange afstandsraketten kunnen worden ingezet. Ook wil het ministerie hypersonische raketten ontwikkelen die onder water kunnen worden afgevuurd.
21: Rusland waarschuwt dat NAVO-oefeningen op Groenland, die vrijdag beginnen, kunnen leiden tot een gewapende confrontatie. Buitenlandminister Sergej Lavrov noemt de activiteiten van de NAVO in het Hoge Noorden een rechtstreekse bedreiging voor de Russische veiligheid. Nederland en andere NAVO-landen oefenen vanaf vrijdag in het Noordpoolgebied, ook om te laten zien dat de Amerikaanse aandrang om Groenland van het Koninkrijk Denemarken af te pakken overbodig is. Lavrov zegt dat de NAVO grootscheepse militaire oefeningen houdt dicht bij de noordelijke grenzen van Rusland. De oefening valt onder NAVO-operatie Arctic Sentry.
22: 6 tot 7 overwegend islamitische landen hebben belangstelling getoond voor toetreding tot het Defensiepact van Mekka. Dat zegt de Pakistaanse minister van Buitenlandse Zaken. Het pact is nu een defensieovereenkomst tussen Pakistan, Saoedi-Arabië en Turkije. Een aanval op een van de deelnemende staten wordt gezien als een aanval tegen allen, net als bij de NAVO. Vertegenwoordigers van de drie landen komen maandag bijeen in Istanbul om te praten over militaire samenwerking.
23: Een commissie van de Verenigde Naties stelt dat landen wettelijk verplicht zijn ruime herstelbetalingen te doen voor betrokkenheid bij de transatlantische slavenhandel in Afrika. De Antiracismecommissie komt met een nieuwe interpretatie van het internationaal verdrag in zaken de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie. Nederland en 181 andere landen zijn partij bij dat verdrag, dat in 1969 inging. Het nieuwe VN-document adviseert een breed scala aan herstelmaatregelen. De commissie benadrukt dat de gevolgen van slavernij tot op de dag van vandaag doorwerken in de vorm van systemische rassendiscriminatie en structurele ongelijkheid.
24: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
25: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
26: En nu het economisch nieuws.
27: De prijzen van landbouwgewassen stijgen in augustus naar verwachting met meer dan 13%. De sterkste stijging sinds juli 2012. Dat blijkt uit de Bloomberg Agriculture Spot Index, die de 10 belangrijkste gewassen volgt. De prijs van tarwe bereikte onlangs het hoogste punt in 3 jaar... door aanvallen op havens in de Zwarte Zee, waardoor het vervoer van graan wordt verhinderd. Ook de prijzen van mais, cacao en suiker zijn gestegen door hittegolven in de VS en Europa en zorgen over het weerfenomeen El Niño. De Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN verwacht dat de voedselprijzen dit en volgend jaar verder zullen stijgen.
1: Het modebedrijf van Victoria Beckham heeft voor het eerst sinds de oprichting in 2008 winst gemaakt. De omzet steeg in 2025 met 15% tot ruim 151 miljoen euro. Het bedrijf boekte een operationele winst van 7,3 miljoen pond, dankzij strenge kostenbeheersing. De ontwerpen van Beckham staan bekend om hun minimalistische stijl en trekken vooral kopers van maatwerk en chique dagelijkse kleding. Het bedrijf weet zich daarmee staande te houden in de lastige luxemarkt, waar veel merken juist te maken hebben met teruglopende verkopen.
2: ChatGPT, Reddit en Roblox vallen voortaan onder de strenge Europese DSA-wet voor grote techbedrijven. De Europese Commissie heeft bepaald dat de diensten maandelijks gemiddeld minstens 45 miljoen gebruikers in de EU hebben. De bedrijven krijgen 4 maanden de tijd om te voldoen aan extra eisen. Ze moeten risico's rond illegale inhoud, negatieve gevolgen voor minderjarigen en openbare veiligheid beoordelen en beperken. Brussel ziet ChatGPT als zoekmachine omdat het AI-systeem het web doorzoekt voor gebruikers.
6: De Turkse economie is in het tweede kwartaal van 2026 sterker gegroeid dan verwacht. Het bruto binnenlands product steeg met 1,1% ten opzichte van het eerste kwartaal, meldt het Turkse statistiekbureau. Economen hadden gerekend op een groei van 1%. Op jaarbasis vertraagde de groei wel tot 2,3%. Minister van Financiën Mehmet Simsek verwacht dat de economische groei de komende maanden verder versnelt door verbeterde inflatievooruitzichten en gunstigere wereldwijde economische omstandigheden.
8: Nogat zet een volgende stap in de ontwikkeling van de eerste directe gasverbinding tussen Nederland en Noorwegen. Het bedrijf beheert gasinfrastructuur in de Noordzee en kan met een beperkte uitbreiding via een onderzeese pijpleiding worden verbonden met de Noorse gasinfrastructuur. De nieuwe verbinding krijgt een capaciteit van ruim 4 miljard kuub gas per jaar, ongeveer 15% van de totale Nederlandse gasvraag. Nogat begint nu met het vergunningentraject in Duitsland en werkt technische en economische aspecten verder uit. Halverwege volgend jaar willen de betrokken partijen een investeringsbesluit nemen.
9: De AEX-index opent maandag licht lager na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketinstallaties bij Larak Island in de straat van Hormuz. Iran voerde als vergelding een aanval uit op Amerikaanse luchtmachtbasis in Jordanië. De olieprijzen stijgen daardoor met ongeveer 2%, wat de zorgen over inflatie aanwakkert. De Amerikaanse centrale bankpresident Kevin Warsh waarschuwt dat de inflatie niet noemenswaardig afneemt en dat beleidsmakers nog werk te doen hebben. De Amsterdamse hoofdindex staat in de ochtendhandel 0,1% lager op 110,81 punten.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. Internazionale en Lazio hebben hun tweede wedstrijd in de Serie A gewonnen. De landskampioen won bij Cagliari met 0-1 door een doelpunt van Hakan Çalhanoğlu. Lazio versloeg Genoa thuis met 1-0, waarbij middenvelder Davide Fratesi in de 25e minuut Justin Bijlo passeerde. Kenneth Taylor en Danilo Duki stonden in de basis bij Lazio, terwijl Tijani Noslin op de bank bleef. Ook AC Milan en Juventus hebben de eerste twee competitiewedstrijden gewonnen. Martin de Roon gaat voetballen voor AS Roma. De 35-jarige middenvelder komt over van Atalanta, waar hij in 445 wedstrijden 23 keer scoorde. Bij Roma werkt de Roon opnieuw samen met trainer Gianpiero Gasperini, die hij ook bij Atalanta had. De 44-voudig international van Oranje speelt bij zijn nieuwe club samen met Donjel Malen en Devine Rensch. Novak Djokovic is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld door de Argentijn Mariano Navone. De 39-jarige Serviër verloor in 5 sets van de 25-jarige Navone, die 49ste staat op de wereldranglijst. Djokovic oogde niet fit en moest tijdens de wedstrijd overgeven langs de baan. Na de partij, die ruim 4,5 uur duurde, nam een emotionele Djokovic afscheid van het publiek dat hem een staande ovatie gaf. Zijn reeks van 78 overwinningen in de eerste ronde van een Grand Slam toernooi komt hiermee ten einde. Venus Williams is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld.
0: De 46-jarige Amerikaanse verloor van haar 27-jarige landgenote Sofia Kenin in 2 sets, 6-2 en 7-6. Kenin, die 69ste staat op de wereldranglijst, speelt in de tweede ronde tegen Jessica Pegula. Williams deed met een wildcard mee aan het toernooi en komt ook uit in het dubbelspel samen met haar zus Serena. Ze won de US Open in 2000 en 2001 en veroverde in totaal 7 Grand Slam titels. Botik van de Zandschulp, Jesper de Jong en Arantxa Rus komen dinsdag in actie op de US Open in New York. Van de Zandschulp speelt als 4e op court 5 tegen de Brit Jan Schoinski. De Jong treft als 2e op court 10 de Italiaan Francesco Passaro. Rus, die zich via de kwalificaties plaatste, speelt als 3e op court 7 tegen de Franse Leolia Jean-Jean. Het spel op die banen begint om 5:00 middags Nederlandse tijd. Mees Hilgers verruilt FC Twente voor SC Heerenveen. De 25-jarige centrale verdediger heeft een contract getekend tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een jaar. Vorig seizoen weigerde Twente hem op te stellen zolang hij zijn contract niet zou verlengen. Bovendien raakte Hilgers geblesseerd aan zijn kruisband. Hij doorliep de jeugdopleiding van FC Twente en speelde 132 wedstrijden voor het eerste elftal. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt met flinke buien. Er kan onweer bij zijn met veel regen in korte tijd. In het noordwesten geldt code geel vanwege het risico op wateroverlast. Ook kunnen er windstoten optreden tot 70 km per uur. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond neemt de buienactiviteit af en blijft het half bewolkt. Vannacht nog een enkele bui, vooral in het noorden, met zo'n 14 graden. Morgen wordt het rustiger weer. Dan zijn er flinke zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Opnieuw rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kabinet komt pas maandagavond bij elkaar om te praten over de begroting voor volgend jaar. De coalitiepartijen hebben vanmorgen geen akkoord kunnen bereiken. Het overleg zit volgens ingewijden nog muurvast. De begrotingsraad, die vanmiddag zou beginnen, is daarom uitgesteld naar 6:00 s'avonds. Minister van Defensie en vicepremier Dilan Yeşilgöz heeft vanmiddag een gesprek met directe collega's van gesneuvelde militairen dat zij niet wil afzeggen. Voormalig vicepremier Carola Schouten begrijpt niet dat de pandemische paraatheid werd wegbezuinigd door het vorige kabinet. Het kabinet van Dick Schoof bezuinigde de 300 miljoen euro die ervoor bestemd was weg. Het huidige minderheidskabinet trok er weer 177 miljoen euro vooruit. Schouten zei tijdens haar verhoor door de enquêtecommissie dat niet alle lessen zijn geleerd. Ook oud-onderwijsminister Arie Slob zei dat het niet wegbezuinigd had moeten worden. En virologe Marion Koopmans zei dat het slecht gesteld is met de voorbereidingen voor een nieuwe pandemie in Nederland.
12: Het gerechtshof in Leeuwarden heeft maandag bij de start van het driedaagse proces in de zaken rond de dubbele moord in Wijtenveen heftige beelden getoond van de moord op Ineke en haar partner Sam. Richard K., 53 jaar, schoot Ineke op 16 januari 2024 dood in haar auto, terwijl zij haar eigen dood filmde. Daarna drong hij het huis binnen dat hij aan het stel had verkocht en doodde Sam in een besneeuwd veld met een vuurbuks. K. werd vorig jaar maart veroordeeld tot levenslang en ging in beroep. Hij zegt geen vooropgezet plan te hebben gehad, maar het Openbaar Ministerie spreekt van moord met voorbedachte raden.
5: toenmalig vicepremier Carola Schouten zegt dat het kabinet tijdens de coronacrisis niet voldoende recht heeft gedaan aan de verschillende motieven van mensen. Volgens Schouten is er te generiek gekeken naar wie de maatregelen wel of niet naleefde. Mensen die twijfels hadden bij het beleid werden te snel weggezet als bijvoorbeeld railschoppers, zegt de huidige burgemeester van Rotterdam. Bijna alle burgemeesters schreven aan het einde van de pandemie in een gezamenlijke brief dat het kabinet te veel bezig was met handhaving en repressie. De coalitiepartijen hebben maandagochtend nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De partijleiders kwamen om 9 uur weer bijeen op het ministerie van Financiën, nadat ze zondag al 15 uur hadden onderhandeld. Een kabinetsvergadering, die voor 11 uur stond gepland, is minstens 2 uur uitgesteld. De belangrijkste struikelblokken zijn de bezuinigingen op de sociale zekerheid, de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3, en de vraag met welke oppositiepartijen het minderheidskabinet moet samenwerken. Uiterlijk vanavond laat moeten de begrotingstukken naar de Raad van State. Anders zou het een unicum zijn als die deadline niet wordt gehaald.
13: Minister van Defensie en VVD-leider Dilan Yeşilgöz laat weten mogelijk een deel van de begrotingsraad te missen. Die staat gepland voor 1 uur vanmiddag, maar is nog niet helemaal zeker, omdat de coalitieleiders nog onderhandelen over de begroting. Yeşilgöz heeft vanmiddag om 3 uur een gesprek met directe collega's van gesneuvelde militairen in Oorschot. Tijdens de begrotingsraad moet de ministerraad akkoord gaan met de hele begroting en de aangebrachte wijzigingen door de coalitieleiders. De onderhandelingen lopen zeer moeizaam en gaan vooral over de koers van het kabinet en de miljardenbezuinigingen op de sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing, box 3.
14: Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. De Spaanse premier Pedro Sánchez zegt dat er desinformatie is verspreid over de recente crisis in Ceuta. Volgens hem zijn geruchten na 30 en 31 juli verspreid via sociale medianetwerken die gelinkt zijn aan Rusland en Israël en door extreem rechts. Een maand geleden trokken tienduizenden migranten de Spaanse exclave binnen, wat zorgde voor spanning tussen Spanje en sommige andere EU-landen. Sánchez zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de massale toestroom.
16: Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. De maatregel werd ingevoerd nadat onverwacht tienduizenden mensen vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta trokken. De Italiaanse regering maakte de verlenging maandag bekend, de dag waarop de controles zouden aflopen. De maatregel heeft volgens Rome geen gevolgen voor Spanjaarden of andere EU-burgers die naar Italië willen. Spanje voerde als vergeldingsmaatregel grenscontroles in voor reizigers vanuit Italië tot en met 7 september.
17: Het Japanse ministerie van Defensie vraagt voor het begrotingsjaar dat in april 2027 begint om bijna 48 miljard euro. Dat is een recordbedrag. Japan wil de eigen defensie versterken, nu de spanning met China en Noord-Korea toeneemt. Het geld moet onder meer naar een speciale eenheid tegen desinformatie, een AI-systeem voor militaire besluitvorming en betaalbare drones die samen met lange afstandsraketten kunnen worden ingezet. Ook wil het ministerie hypersonische raketten ontwikkelen die onder water kunnen worden afgevuurd.
18: Rusland waarschuwt dat NAVO-oefeningen op Groenland, die vrijdag beginnen, kunnen leiden tot een gewapende confrontatie. Buitenlandminister Sergej Lavrov noemt de activiteiten van de NAVO in het Hoge Noorden een rechtstreekse bedreiging voor de Russische veiligheid. Nederland en andere NAVO-landen oefenen vanaf vrijdag in het Noordpoolgebied,
19: Ook om te laten zien dat de Amerikaanse aandrang om Groenland van het Koninkrijk Denemarken af te pakken overbodig is. Lavrov zegt dat de NAVO grootscheepse militaire oefeningen houdt dicht bij de noordelijke grenzen van Rusland. De oefening valt onder NAVO-operatie Arctic Sentry.
20: 6 tot 7 overwegend islamitische landen hebben belangstelling getoond voor toetreding tot het defensiepact van Mekka. Dat zegt de Pakistanse minister van Buitenlandse Zaken. Het pact is nu een defensieovereenkomst tussen Pakistan, Saoedi-Arabië en Turkije. Een aanval op een van de deelnemende staten wordt gezien als een aanval tegen allen, net als bij de NAVO. Vertegenwoordigers van de drie landen komen maandag bijeen in Istanbul om te praten over militaire samenwerking.
21: Een commissie van de Verenigde Naties stelt dat landen wettelijk verplicht zijn ruime herstelbetalingen te doen voor betrokkenheid bij de transatlantische slavenhandel in Afrika. De Antiracismecommissie komt met een nieuwe interpretatie van het internationaal verdrag in zaken de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie. Nederland en 181 andere landen zijn partij bij dat verdrag, dat in 1969 inging. Het nieuwe VN-document adviseert een breed scala aan herstelmaatregelen. De commissie benadrukt dat de gevolgen van slavernij tot op de dag van vandaag doorwerken in de vorm van systemische rassendiscriminatie en structurele ongelijkheid.
22: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
25: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws. Drie vakantieparken van de Oostappengroep van Peter Gillis zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet. Zakenman Mark van Rooy verleende met zijn bedrijf M2R Invest eerder een miljoenenlening aan Gillis en kreeg daarvoor hypotheekrecht op de parken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg. Gillis zou niet aan zijn betalingsverplichtingen hebben voldaan. Van Rooy heeft de parken nu in een openbare veiling aangeboden. De parken zijn momenteel gesloten. De advocaat van Gillis zegt dat de realityster mogelijkheden onderzoekt om de gedwongen verkoop te voorkomen.
24: Noga zet een volgende stap in de ontwikkeling van de eerste directe gasverbinding tussen Nederland en Noorwegen. Het bedrijf beheert gasinfrastructuur in de Noordzee en kan met een beperkte uitbreiding via een onderzeese pijpleiding worden verbonden met de Noorse gasinfrastructuur. De nieuwe verbinding moet storingen in het Europese importnetwerk kunnen opvangen en geeft Nederland meer regie over de fysieke aanvoer van aardgas. De verbinding krijgt een capaciteit van ruim 4 miljard kuub gas per jaar, ongeveer 15% van de totale Nederlandse gasvraag. Halverwege volgend jaar moet een investeringsbesluit worden genomen. In 2029 moet de gasverbinding operationeel zijn.
26: ChatGPT, Reddit en Roblox krijgen te maken met strengere regels van de Europese Commissie. Brussel heeft bepaald dat de diensten onder de Europese Digitale DSA-wet voor grote techbedrijven vallen, omdat ze maandelijks gemiddeld minstens 45 miljoen gebruikers in de Europese Unie hebben. De bedrijven krijgen 4 maanden de tijd om te voldoen aan extra eisen, zoals het beoordelen en beperken van risico's rond illegale inhoud en negatieve gevolgen voor minderjarigen. Volgens de commissie is ChatGPT een zeer grote online zoekmachine en zijn Reddit en Roblox zeer grote online platforms. In totaal staan er nu 28 zeer grote online zoekmachines en online platforms op de DSA-lijst.
27: De prijzen van landbouwgewassen stijgen in augustus naar verwachting met meer dan 13%, de sterkste stijging sinds juli 2012. Dat blijkt uit de Bloomberg Agriculture Spot Index, die de 10 belangrijkste gewassen volgt. De prijs van tarwe bereikte onlangs het hoogste punt in 3 jaar, door aanvallen op havens in de Zwarte Zee, waardoor het vervoer van graan wordt verhinderd. Ook de prijzen van mais, cacao en suiker zijn gestegen door hittegolven in de VS en Europa en zorgen over het weerfenomeen El Niño.
1: De Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN verwacht dat de voedselprijzen dit en volgend jaar verder zullen stijgen.
2: Het modebedrijf van Victoria Beckham heeft voor het eerst sinds de oprichting in 2008 winst gemaakt. De omzet steeg in 2025 met 15% tot ruim 151 miljoen euro. Het bedrijf boekte een operationele winst van 7,3 miljoen pond, dankzij strenge kostenbeheersing. De ontwerpen van Beckham staan bekend om hun minimalistische stijl,

0: 3%. Minister van Financiën Mehmet Simsek verwacht dat de economische groei de komende maanden verder versnelt door verbeterde inflatievooruitzichten en gunstigere wereldwijde economische omstandigheden. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Internationale en Lazio hebben hun tweede wedstrijd in de Serie A gewonnen. De landskampioen won bij Cagliari met 0-1 door een doelpunt van Hakan Çalhanoğlu. Lazio versloeg Genoa thuis met 1-0, waarbij middenvelder Davide Fratesi in de 25e minuut Justin Bijlo passeerde. Kenneth Taylor en Danilo Duki stonden in de basis bij Lazio, terwijl Tijani Noslin op de bank bleef. Ook AC Milan en Juventus hebben de eerste twee competitiewedstrijden gewonnen. Martin de Roon gaat voetballen voor AS Roma. De 35-jarige middenvelder komt over van Atalanta, waar hij in 445 wedstrijden 23 keer scoorde. Bij Roma werkt de Roon opnieuw samen met trainer Gianpiero Gasperini, die hij ook bij Atalanta had. De 44-voudig international van Oranje speelt bij zijn nieuwe club samen met Donjel Malen en Devine Rensch. Novak Djokovic is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld door de Argentijn Mariano Navone. De 39-jarige Serviër verloor in 5 sets van de 25-jarige Navone, die 49ste staat op de wereldranglijst. Djokovic oogde niet fit en moest tijdens de wedstrijd overgeven langs de baan. Na de partij, die ruim 4,5 uur duurde, nam een emotionele Djokovic afscheid van het publiek dat hem een staande ovatie gaf. Zijn reeks van 78 overwinningen in de eerste ronde van een Grand Slam toernooi komt hiermee ten einde. Venus Williams is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld. De 46-jarige Amerikaanse verloor van haar 27-jarige landgenote Sofia Kenin in 2 sets, 6-2 en 7-6. Kenin, die 69ste staat op de wereldranglijst, speelt in de tweede ronde tegen Jessica Pegula. Williams deed met een wildcard mee aan het toernooi en komt ook uit in het dubbelspel samen met haar zus Serena. Ze won de US Open in 2000 en 2001 en veroverde in totaal 7 Grand Slam titels. Botik van de Zandschulp, Jesper de Jong en Arantxa Rus komen dinsdag in actie op de US Open in New York. Van de Zandschulp speelt als vierde op court 5 tegen de Brit Jan Schoinski. De Jong treft als tweede op court 10 de Italiaan Francesco Passaro. Rus, die zich via de kwalificaties plaatste, speelt als derde op court 7 tegen de Franse Leolia Jean-Jean. Het spel op die banen begint om 5 uur 's middags Nederlandse tijd. Mees Hilgers verruilt FC Twente voor SC Heerenveen. De 25-jarige centrale verdediger heeft een contract getekend tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een jaar. Vorig seizoen weigerde Twente hem op te stellen zolang hij zijn contract niet zou verlengen. Bovendien raakte Hilgers geblesseerd aan zijn kruisband. Hij doorliep de jeugdopleiding van FC Twente en speelde 132 wedstrijden voor het eerste elftal. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt met flinke buien, soms met onweer en veel regen in korte tijd. Vooral in het noordwesten kan dat leiden tot plaatselijke wateroverlast. Ook zijn er windstoten mogelijk tot 70 km per uur. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust vrij krachtig. Vanavond neemt de buienactiviteit af en blijft het half bewolkt. Vannacht nog een enkele bui, vooral in het noorden, bij een graad of 14. Morgen zijn er flinke zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Opnieuw rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kabinet

0: bespreekt de begroting voor volgend jaar op zijn vroegst maandagavond om 6 uur. De coalitiepartijen bereikten vanochtend geen akkoord. Het overleg zit volgens ingewijden nog muurvast. De meningsverschillen gaan over miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid en de vermogensrendementsbelasting. Minister Jezielgus van Defensie heeft maandagmiddag een gesprek met directe collega's van gesneuvelde militairen dat ze niet wil afzeggen. Voormalig vicepremier Carola Schouten begrijpt niet dat de pandemische paraatheid werd wegbezuinigd door het vorige kabinet. Het kabinet van Dick Schoof bezuinigde de 300 miljoen euro die ervoor bestemd was weg. Het huidige minderheidskabinet trok er weer 177 miljoen euro vooruit. Schouten zei tijdens haar verhoor door de enquêtecommissie dat niet alle lessen zijn geleerd. Ook oud-onderwijsminister Arie Slob zei dat het niet wegbezuinigd had moeten worden. En virologe Marion Koopmans zei dat het slecht gesteld is met de voorbereidingen voor een nieuwe pandemie in Nederland. Het gerechtshof in Leeuwarden heeft maandag bij de start van het driedaagse proces in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen heftige beelden getoond van de moord op Ineke en haar partner Sam. Richard K., 53 jaar, schoot Ineke op 16 januari 2024 dood in haar auto, terwijl zij haar eigen dood filmde. Daarna drong hij het huis binnen dat hij aan het stel had verkocht en doodde Sam in een besneeuwd veld met een vuurbuks. K. werd vorig jaar maart veroordeeld tot levenslang en ging in beroep. Hij zegt geen vooropgezet plan te hebben gehad, maar het Openbaar Ministerie spreekt van moord met voorbedachte raden. Toenmalig vicepremier Carola Schouten zegt dat het kabinet tijdens de coronacrisis niet voldoende recht heeft gedaan aan de verschillende motieven van mensen. Volgens Schouten is er te generiek gekeken naar wie de maatregelen wel of niet naleefde. Mensen die twijfels hadden bij het beleid werden te snel weggezet als bijvoorbeeld relschoppers, zegt de huidige burgemeester van Rotterdam. Bijna alle burgemeesters schreven aan het einde van de pandemie in een gezamenlijke brief dat het kabinet te veel bezig was met handhaving en repressie. De coalitiepartijen hebben maandagochtend nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De partijleiders kwamen om 9 uur weer bijeen op het ministerie van Financiën, nadat ze zondag al 15 uur hadden onderhandeld. Een kabinetsvergadering, die voor 11 uur stond gepland, is minstens 2 uur uitgesteld. De belangrijkste struikelblokken zijn de bezuinigingen op de sociale zekerheid, de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3, en de vraag met welke oppositiepartijen het minderheidskabinet moet samenwerken. Uiterlijk vanavond laat moeten de begrotingstukken naar de Raad van State. Anders zou het een unicum zijn als die deadline niet wordt gehaald. Minister van Defensie en VVD-leider Dylan Jezielgus laat weten mogelijk een deel van de begrotingsraad te missen. Die staat gepland voor 1 uur vanmiddag, maar is nog niet helemaal zeker, omdat de coalitieleiders nog onderhandelen over de begroting. Jezielgus heeft vanmiddag om 3 uur een gesprek met directe collega's van gesneuvelde militairen in Oorschot. Tijdens de begrotingsraad moet de ministerraad akkoord gaan met de hele begroting en de aangebrachte wijzigingen door de coalitieleiders. De onderhandelingen lopen zeer moeizaam en gaan vooral over de koers van het kabinet en de miljardenbezuinigingen op de sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing, box 3. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Spaanse premier Pedro Sánchez zegt dat er desinformatie is verspreid over de recente crisis in Ceuta. Volgens hem zijn geruchten na 30 en 31 juli verspreid via sociale medianetwerken die gelinkt zijn aan Rusland en Israël en door extreem rechts. Een maand geleden trokken tienduizenden migranten de Spaanse exclave binnen, wat zorgde voor spanning tussen Spanje en sommige andere EU-landen. Sanchez zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de massale toestroom. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. De maatregel werd ingevoerd nadat onverwacht tienduizenden mensen vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta trokken. De Italiaanse regering maakte de verlenging maandag bekend, de dag waarop de controles zouden aflopen. De maatregel heeft volgens Rome geen gevolgen voor Spanjaarden of andere EU-burgers die naar Italië willen. Spanje voerde als vergeldingsmaatregel grenscontroles in voor reizigers vanuit Italië tot en met 7 september. Het Japanse ministerie van Defensie vraagt voor het begrotingsjaar dat in april 2027 begint om bijna 48 miljard euro. Dat is een recordbedrag. Japan wil de eigen defensie versterken, nu de spanning met China en Noord-Korea toeneemt. Het geld moet onder meer naar een speciale eenheid tegen desinformatie, een AI-systeem voor militaire besluitvorming en betaalbare drones die samen met lange afstandsraketten kunnen worden ingezet. Ook wil het ministerie hypersonische raketten ontwikkelen die onder water kunnen worden afgevuurd. Rusland waarschuwt dat NAVO-oefeningen op Groenland, die vrijdag beginnen, kunnen leiden tot een gewapende confrontatie. Buitenlandminister Sergej Lavrov noemt de activiteiten van de NAVO in het Hoge Noorden een rechtstreekse bedreiging voor de Russische veiligheid. Nederland en andere NAVO-landen oefenen vanaf vrijdag in het Noordpoolgebied, ook om te laten zien dat de Amerikaanse aandrang om Groenland van het Koninkrijk Denemarken af te pakken overbodig is. Lavrov zegt dat de NAVO grootscheepse militaire oefeningen houdt dicht bij de noordelijke grenzen van Rusland. De oefening valt onder NAVO-operatie Arctic Sentry. 6 tot 7 overwegend islamitische landen hebben belangstelling getoond voor toetreding tot het defensiepact van Mekka. Dat zegt de Pakistaanse minister van Buitenlandse Zaken. Het pact is nu een defensieovereenkomst tussen Pakistan, Saoedi-Arabië en Turkije. Een aanval op een van de deelnemende staten wordt gezien als een aanval tegen allen, net als bij de NAVO. Vertegenwoordigers van de drie landen komen maandag bijeen in Istanbul om te praten over militaire samenwerking. Een commissie van de Verenigde Naties stelt dat landen wettelijk verplicht zijn ruime herstelbetalingen te doen voor betrokkenheid bij de transatlantische slavenhandel in Afrika. De Antiracismecommissie komt met een nieuwe interpretatie van het internationaal verdrag in zaken de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie. Nederland en 181 andere landen zijn partij bij dat verdrag, dat in 1969 inging. Het nieuwe VN-document adviseert een breed scala aan herstelmaatregelen. De commissie benadrukt dat de gevolgen van slavernij tot op de dag van vandaag doorwerken in de vorm van systemische rassendiscriminatie en structurele ongelijkheid. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Een industriecoalitie roept de Tweede Kamer en het kabinet op om de aanbevelingen uit het rapport Wennink snel uit te voeren. Volgens ondernemersorganisaties als DeltaLinks, VNCI en FME zijn lagere nettarieven en minder regeldruk cruciaal voor investeringen in de Nederlandse industrie. De oproep komt voor een Kamerdebat donderdag over het rapport van voormalig ASML-topman Peter Wennink. De nettarieven voor elektriciteit zijn de afgelopen jaren vertienvoudigd, wat volgens de organisaties niet houdbaar is als het zo doorgaat. Ook willen ze dat Europa sneller optreedt tegen dumping van strategische chemische producten uit China. Drie vakantieparken van de Oostappengroep van Peter Gillis zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet. Zakenman Mark van Rooij verleende met zijn bedrijf M2R Invest eerder een miljoenenlening aan Gillis en kreeg daarvoor hypotheekrecht op de parken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg. Gillis zou niet aan zijn betalingsverplichting hebben voldaan. Van Rooij heeft de parken nu in een openbare veiling aangeboden. De parken zijn momenteel gesloten. De advocaat van Gillis zegt dat de realityster mogelijkheden onderzoekt om de gedwongen verkoop te voorkomen. Noga zet een volgende stap in de ontwikkeling van de eerste directe gasverbinding tussen Nederland en Noorwegen. Het bedrijf beheert gasinfrastructuur in de Noordzee en kan met een beperkte uitbreiding via een onderzeese pijpleiding worden verbonden met de Noorse gasinfrastructuur. De nieuwe verbinding moet storingen in het Europese importnetwerk kunnen opvangen en geeft Nederland meer regie over de fysieke aanvoer van aardgas. De verbinding krijgt een capaciteit van ruim 4 miljard kuub gas per jaar, ongeveer 15% van de totale Nederlandse gasvraag. Halverwege volgend jaar moet een investeringsbesluit worden genomen. In 2029 moet de gasverbinding operationeel zijn. ChatGPT, Reddit en Roblox krijgen te maken met strengere regels van de Europese Commissie. Brussel heeft bepaald dat de diensten onder de Europese Digitale DSA-wet voor grote techbedrijven vallen, omdat ze maandelijks gemiddeld minstens 45 miljoen gebruikers in de Europese Unie hebben. De bedrijven krijgen 4 maanden de tijd om te voldoen aan extra eisen, zoals het beoordelen en beperken van risico's rond illegale inhoud en negatieve gevolgen voor minderjarigen. Volgens de commissie is ChatGPT een zeer grote online zoekmachine en zijn Reddit en Roblox zeer grote online platforms. In totaal staan er nu 28 zeer grote online zoekmachines en online platforms op de DSA-lijst. De prijzen van landbouwgewassen stijgen in augustus naar verwachting met meer dan 13%, de sterkste stijging sinds juli 2012. Dat blijkt uit de Bloomberg Agriculture Spot Index, die de 10 belangrijkste gewassen volgt. De prijs van tarwe bereikte onlangs het hoogste punt in 3 jaar, door aanvallen op havens in de Zwarte Zee, waardoor het vervoer van graan wordt verhinderd. Ook de prijzen van mais, cacao en suiker zijn gestegen door hittegolven in de VS en Europa en zorgen over het weerfenomeen El Niño. De Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN verwacht dat de voedselprijzen dit en volgend jaar verder zullen stijgen. Het modebedrijf van Victoria Beckham heeft voor het eerst sinds de oprichting in 2008 winst gemaakt. De omzet steeg in 2025 met 15% tot ruim 151 miljoen euro. Het bedrijf boekte een operationele winst van 7,3 miljoen pond, dankzij strenge kostenbeheersing. De ontwerpen van Beckham staan bekend om hun minimalistische stijl en trekken vooral kopers van maatwerk en chique dagelijkse kleding. Het bedrijf weet zich daarmee staande te houden in de lastige luxemarkt, waar veel merken juist te maken hebben met teruglopende verkopen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Internationale en Lazio hebben hun tweede wedstrijd in de Serie A gewonnen. De landskampioen won bij Cagliari met 0-1 door een doelpunt van Hakan Çalhanoğlu. Lazio versloeg Genoa thuis met 1-0, waarbij middenvelder Davide Fratesi in de 25e minuut Justin Bijlo passeerde. Kenneth Taylor en Danilo Duki stonden in de basis bij Lazio, terwijl Tijani Noslin op de bank bleef. Ook AC Milan en Juventus hebben de eerste 2 competitiewedstrijden gewonnen. Martin de Roon gaat voetballen voor AS Roma. De 35-jarige middenvelder komt over van Atalanta, waar hij in 445 wedstrijden 23 keer scoorde. Bij Roma werkt de Roon opnieuw samen met trainer Gianpiero Gasperini, die hij ook bij Atalanta had. De 44-voudig international van Oranje speelt bij zijn nieuwe club samen met Donjel Malen en Devine Ranch. Novak Djokovic is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld door de Argentijn Mariano Navone. De 39-jarige Serviër verloor in 5 sets van de 25-jarige Navone, die 49ste staat op de wereldranglijst.
3: Djokovic oogde niet fit en moest tijdens de wedstrijd overgeven langs de baan. Na de partij, die ruim 4,5 uur duurde, nam een emotionele Djokovic afscheid van het publiek dat hem een staande ovatie gaf. Zijn reeks van 78 overwinningen in de eerste ronde van een Grand Slam toernooi komt hiermee ten einde. Venus Williams is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld. De 46-jarige Amerikaanse verloor van haar 27-jarige landgenote Sofia Kenin in twee sets, 6-2 en 7-6. Kenin, die 69ste staat op de wereldranglijst, speelt in de tweede ronde tegen Jessica Pegula. Williams deed met een wildcard mee aan het toernooi en komt ook uit in het dubbelspel samen met haar zus Serena. Ze won de US Open in 2000 en 2001 en veroverde in totaal 7 Grand Slam titels. Botik van de Zandschulp, Jesper de Jong en Arantxa Rus komen dinsdag in actie op de US Open in New York. Van de Zandschulp speelt als vierde op court 5 tegen de Brit Jan Schoinski. De Jong treft als tweede op court 10 de Italiaan Francesco Passaro. Rus, die zich via de kwalificaties plaatste, speelt als derde op court 7 tegen de Franse Leolia Jean-Jean. Het spel op die banen begint om 5 uur 's middags Nederlandse tijd. Mees Hilgers verruilt FC Twente voor SC Heerenveen. De 25-jarige centrale verdediger heeft een contract getekend tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een jaar. Vorig seizoen weigerde Twente hem op te stellen zolang hij zijn contract niet zou verlengen. Bovendien raakte Hilgers geblesseerd aan zijn kruisband. Hij doorliep de jeugdopleiding van FC Twente en speelde 132 wedstrijden voor het eerste elftal. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt met flinke buien. Er kan onweer en veel regen vallen in korte tijd, vooral in het noordwesten. Daar geldt code geel vanwege mogelijke wateroverlast. Ook kunnen er windstoten van 60 tot 70 km per uur optreden. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind komt uit het zuidwesten en draait naar het westen. Matig van kracht, maar langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond blijft het half bewolkt met nog enkele buien. Vannacht nog een enkele bui, vooral in het noorden, en 14 graden. Morgen is er meer zon en blijft het vrijwel overal droog, met opnieuw rond de 20 graden.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kabinet bespreekt de begroting voor volgend jaar op zijn vroegst maandagavond om 6 uur. De coalitiepartijen bereikten vanochtend geen akkoord. Het overleg zit volgens ingewijden nog muurvast. De meningsverschillen gaan over miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid en de vermogensrendementsbelasting. Minister Jezielgus van Defensie heeft maandagmiddag een gesprek met directe collega's van gesneuvelde militairen dat ze niet wil afzeggen. Voormalig vicepremier Carola Schouten begrijpt niet dat de pandemische paraatheid werd wegbezuinigd door het vorige kabinet. Het kabinet van Dick Schoof bezuinigde de 300 miljoen euro die ervoor bestemd was weg. Het huidige minderheidskabinet trok er weer 177 miljoen euro vooruit. Schouten zei tijdens haar verhoor door de enquêtecommissie dat niet alle lessen zijn geleerd. Ook oud-onderwijsminister Arie Slob zei dat het niet wegbezuinigd had moeten worden. En virologe Marion Koopmans zei dat het slecht gesteld is met de voorbereidingen voor een nieuwe pandemie in Nederland. Het gerechtshof in Leeuwarden heeft maandag bij de start van het driedaagse proces in de zaak rond de dubbele moord in Wijteveen heftige beelden getoond van de moord op Ineke en haar partner Sam. Richard K., 53 jaar, schoot Ineke op 16 januari 2024 dood in haar auto, terwijl zij haar eigen dood filmde. Daarna drong hij het huis binnen dat hij aan het stel had verkocht en doodde Sam in een besneeuwd veld met een vuurbuks. K. werd vorig jaar maart veroordeeld tot levenslang en ging in beroep. Hij zegt geen vooropgezet plan te hebben gehad, maar het Openbaar Ministerie spreekt van moord met voorbedachte raden. Toenmalig vicepremier Carola Schouten zegt dat het kabinet tijdens de coronacrisis niet voldoende recht heeft gedaan aan de verschillende motieven van mensen. Volgens Schouten is er te generiek gekeken naar wie de maatregelen wel of niet naleefde. Mensen die twijfels hadden bij het beleid werden te snel weggezet als bijvoorbeeld railschoppers, zegt de huidige burgemeester van Rotterdam. Bijna alle burgemeesters schreven aan het einde van de pandemie in een gezamenlijke brief dat het kabinet te veel bezig was met handhaving en repressie. De coalitiepartijen hebben maandagochtend nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De partijleiders kwamen om 9 uur weer bijeen op het ministerie van Financiën, nadat ze zondag al 15 uur hadden onderhandeld. Een kabinetsvergadering, die voor 11 uur stond gepland, is minstens 2 uur uitgesteld. De belangrijkste struikelblokken zijn de bezuinigingen op de sociale zekerheid, de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3, en de vraag met welke oppositiepartijen het minderheidskabinet moet samenwerken. Uiterlijk vanavond laat moeten de begrotingstukken naar de Raad van State. Anders zou het een unicum zijn als die deadline niet wordt gehaald. Minister van Defensie en VVD-leider Dilan Yeşilgöz laat weten mogelijk een deel van de begrotingsraad te missen. Die staat gepland voor 1 uur vanmiddag, maar is nog niet helemaal zeker, omdat de coalitieleiders nog onderhandelen over de begroting. Yeşilgöz heeft vanmiddag om 3 uur een gesprek met directe collega's van gesneuvelde militairen in Oorschot. Tijdens de begrotingsraad moet de ministerraad akkoord gaan met de hele begroting en de aangebrachte wijzigingen door de coalitieleiders. De onderhandelingen lopen zeer moeizaam en gaan vooral over de koers van het kabinet en de miljardenbezuinigingen op de sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing, box 3. Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Spaanse premier Pedro Sánchez zegt dat er desinformatie is verspreid over de recente crisis in Ceuta. Volgens hem zijn geruchten na 30 en 31 juli verspreid via sociale medianetwerken die gelinkt zijn aan Rusland en Israël en door extreem rechts. Een maand geleden trokken tienduizenden migranten de Spaanse exclave binnen, wat zorgde voor spanning tussen Spanje en sommige andere EU-landen. Sánchez zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de massale toestroom. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. De maatregel werd ingevoerd nadat onverwachts tienduizenden mensen vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta trokken. De Italiaanse regering maakte de verlenging maandag bekend, de dag waarop de controles zouden aflopen. De maatregel heeft volgens Rome geen gevolgen voor Spanjaarden of andere EU-burgers die naar Italië willen. Spanje voerde als vergeldingsmaatregel grenscontroles in voor reizigers vanuit Italië tot en met 7 september. Het Japanse ministerie van Defensie vraagt voor het begrotingsjaar dat in april 2027 begint om bijna 48 miljard euro. Dat is een recordbedrag. Japan wil de eigen defensie versterken nu de spanning met China en Noord-Korea toeneemt. Het geld moet onder meer naar een speciale eenheid tegen desinformatie, een AI-systeem voor militaire besluitvorming en betaalbare drones die samen met lange afstandsraketten kunnen worden ingezet.
0: Ook wil het ministerie hypersonische raketten ontwikkelen die onder water kunnen worden afgevuurd. Rusland waarschuwt dat NAVO-oefeningen op Groenland, die vrijdag beginnen, kunnen leiden tot een gewapende confrontatie. Buitenlandminister Sergej Lavrov noemt de activiteiten van de NAVO in het Hoge Noorden een rechtstreekse bedreiging voor de Russische veiligheid. Nederland en andere NAVO-landen oefenen vanaf vrijdag in het Noordpoolgebied, ook om te laten zien dat de Amerikaanse aandrang om Groenland van het Koninkrijk Denemarken af te pakken overbodig is. Lavrov zegt dat de NAVO grootscheepse militaire oefeningen houdt dicht bij de noordelijke grenzen van Rusland. De oefening valt onder NAVO-operatie Arctic Sentry. 6 tot 7 overwegend islamitische landen hebben belangstelling getoond voor toetreding tot het defensiepact van Mekka. Dat zegt de Pakistanse minister van Buitenlandse Zaken. Het pact is nu een defensieovereenkomst tussen Pakistan, Saoedi-Arabië en Turkije. Een aanval op een van de deelnemende staten wordt gezien als een aanval tegen allen, net als bij de NAVO. Vertegenwoordigers van de drie landen komen maandag bijeen in Istanbul om te praten over militaire samenwerking.
2: Een commissie van de Verenigde Naties stelt dat landen wettelijk verplicht zijn ruime herstelbetalingen te doen voor betrokkenheid bij de transatlantische slavenhandel in Afrika. De Antiracismecommissie komt met een nieuwe interpretatie van het internationaal verdrag in zaken de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie. Nederland en 181 andere landen zijn partij bij dat verdrag, dat in 1969 inging. Het nieuwe VN-document adviseert een breed scala aan herstelmaatregelen. De commissie benadrukt dat de gevolgen van slavernij tot op de dag van vandaag doorwerken in de vorm van systemische rassendiscriminatie en structurele ongelijkheid.
9: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. Een industriecoalitie roept de Tweede Kamer en het kabinet op om de aanbevelingen uit het rapport Wennink snel uit te voeren. Volgens ondernemersorganisaties als DeltaLinks, VNCI en FME zijn lagere nettarieven en minder regeldruk cruciaal voor investeringen in de Nederlandse industrie. De oproep komt voor een Kamerdebat donderdag over het rapport van voormalig ASML-topman Peter Wennink. De nettarieven voor elektriciteit zijn de afgelopen jaren vertienvoudigd, wat volgens de organisaties niet houdbaar is als het zo doorgaat. Ook willen ze dat Europa sneller optreedt tegen dumping van strategische chemische producten uit China.
2: Noga zet een volgende stap in de ontwikkeling van de eerste directe gasverbinding tussen Nederland en Noorwegen. Het bedrijf beheert gasinfrastructuur in de Noordzee en kan met een beperkte uitbreiding via een onderzeese pijpleiding worden verbonden met de Noorse gasinfrastructuur. De nieuwe verbinding moet storingen in het Europese importnetwerk kunnen opvangen en geeft Nederland meer regie over de fysieke aanvoer van aardgas. De verbinding krijgt een capaciteit van ruim 4 miljard kuub gas per jaar, ongeveer 15% van de totale Nederlandse gasvraag. Halverwege volgend jaar moet een investeringsbesluit worden genomen. In 2029 moet de gasverbinding operationeel zijn.
9: Drie vakantieparken van de Oostappengroep van Peter Gillis zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet. Zakenman Mark van Rooy verleende met zijn bedrijf M2R Invest eerder een miljoenenlening aan Gillis en kreeg daarvoor hypotheekrecht op de parken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg. Gillis zou niet aan zijn betalingsverplichtingen hebben voldaan. Van Rooy heeft de parken nu in een openbare veiling aangeboden. De parken zijn momenteel gesloten. De advocaat van Gillis zegt dat de realityster mogelijkheden onderzoekt om de gedwongen verkoop te voorkomen.
11: ChatGPT, Reddit en Roblox krijgen te maken met strengere regels van de Europese Commissie. Brussel heeft bepaald dat de diensten onder de Europese digitale DSA-wet voor grote techbedrijven vallen, omdat ze maandelijks gemiddeld minstens 45 miljoen gebruikers in de Europese Unie hebben. De bedrijven krijgen 4 maanden de tijd om te voldoen aan extra eisen, zoals het beoordelen en beperken van risico's rond illegale inhoud en negatieve gevolgen voor minderjarigen. Volgens de commissie is ChatGPT een zeer grote online zoekmachine en zijn Reddit en Roblox zeer grote online platforms. In totaal staan er nu 28 zeer grote online zoekmachines en online platforms op de DSA-lijst.
12: De prijzen van landbouwgewassen stijgen in augustus naar verwachting met meer dan 13%, de sterkste stijging sinds juli 2012. Dat blijkt uit de Bloomberg Agriculture Spot Index, die de 10 belangrijkste gewassen volgt. De prijs van tarwe bereikte onlangs het hoogste punt in 3 jaar, door aanvallen op havens in de Zwarte Zee, waardoor het vervoer van graan wordt verhinderd. Ook de prijzen van mais, cacao en suiker zijn gestegen door hittegolven in de VS en Europa en zorgen over het weerfenomeen El Niño. De Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN verwacht dat de voedselprijzen dit en volgend jaar verder zullen stijgen.
13: Het modebedrijf van Victoria Beckham heeft voor het eerst sinds de oprichting in 2008 winst gemaakt. De omzet steeg in 2025 met 15% tot ruim 151 miljoen euro. Het bedrijf boekte een operationele winst van 7,3 miljoen pond, dankzij strenge kostenbeheersing. De ontwerpen van Beckham staan bekend om hun minimalistische stijl en trekken vooral kopers van maatwerk en chique dagelijkse kleding. Het bedrijf weet zich daarmee staande te houden in de lastige luxemarkt, waar veel merken juist te maken hebben met teruglopende verkopen.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Martin de Roon gaat voetballen voor AS Roma. De 35-jarige middenvelder komt over van Atalanta, waar hij in 445 wedstrijden 23 keer scoorde. Bij Roma werkt de Roon opnieuw samen met trainer Gianpiero Gasperini, die hij ook bij Atalanta had. De 44-voudig international van Oranje speelt bij zijn nieuwe club samen met Don Jaumale en Devine Ranch.
16: Venus Williams is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld. De 46-jarige Amerikaanse verloor van haar 27-jarige landgenote Sofia Kenin in 2 sets, 6-2 en 7-6. Kenin, die 69ste staat op de wereldranglijst, speelt in de tweede ronde tegen Jessica Pegula. Williams deed met een wildcard mee aan het toernooi en komt ook uit in het dubbelspel samen met haar zus Serena. Ze won de US Open in 2000 en 2001 en veroverde in totaal 7 Grand Slam titels.
17: Novak Djokovic is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld door de Argentijn Mariano Navone. De 39-jarige Serviër verloor in 5 sets van de 25-jarige Navone, die 49ste staat op de wereldranglijst. Djokovic oogde niet fit en moest tijdens de wedstrijd overgeven langs de baan. Na de partij, die ruim 4,5 uur duurde, nam een emotionele Djokovic afscheid van het publiek dat hem een staande ovatie gaf. Zijn reeks van 78 overwinningen in de eerste ronde van een Grand Slam toernooi komt hiermee ten einde. Botik van de Zandschulp, Jesper de Jong en Arantxa Rus komen dinsdag in actie op de US Open in New York. Van de Zandschulp speelt als 4e op court 5 tegen de Brit Jan Schoinski. De Jong treft als 2e op court 10 de Italiaan Francesco Passaro. Rus, die zich via de kwalificaties plaatste, speelt als 3e op court 7 tegen de Franse Leolia Jean-Jean. Het spel op die banen begint om 5 uur 's middags Nederlandse tijd.
18: Mees Hilgers verruilt FC Twente voor SC Heerenveen. De 25-jarige centrale verdediger heeft een contract getekend tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een jaar. Vorig seizoen weigerde Twente hem op te stellen zolang hij zijn contract niet zou verlengen. Bovendien raakte Hilgers geblesseerd aan zijn kruisband. Hij doorliep de jeugdopleiding van FC Twente en speelde 132 wedstrijden voor het eerste elftal.
19: Noam Emeran heeft zijn contract bij FC Groningen laten ontbinden. De 23-jarige Fransman kwam niet voor in de plannen van trainer Dick Lukien. Zijn verbintenis liep aan het einde van dit seizoen af.
3: FC Groningen nam Emerson 3 jaar geleden over van Manchester United. De linksbuiten maakte 1 doelpunt in 22 duels voor de club. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt met flinke buien. Er wordt onweer verwacht en in korte tijd kan veel regen vallen, vooral in het noordwesten. Daar kan het zelfs tot plaatselijke wateroverlast leiden. Ook zijn er windstoten mogelijk tot 70 km per uur. Het wordt zo'n 20 graden. Vanavond klaart het wat op met nog enkele buien. Vannacht is er vooral in het noorden nog een enkele bui bij een graad of 14. Morgenochtend breekt de zon door, in het noorden nog een enkele bui. Morgenmiddag wordt het overwegend zonnig en droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 33-jarige man uit Groningen is vrijgesproken van het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. De rechtbank oordeelt dat Anne Romke van der H. in een psychose verkeerde, maar dat er nooit daadwerkelijke plannen waren voor een ontvoering. De man werd in januari 2026 aangehouden nadat hij op een hotelbalkon in Den Haag bedreigingen had geschreeuwd. Hij had 2 bijlen bij zich, met daarin gekerfd de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Het Openbaar Ministerie had eerder TBS met dwangverpleging geëist. Ongehoord Nederland heeft het online programma Let's Twist Again van haar kanalen gehaald. Afgelopen week ontstond ophef over een aflevering waarin Adolf Hitler werd aangehaald. In de uitzending werd onder meer gezegd dat Hitler bepaalde dingen heel goed zei. Dat leidde tot boze reacties van Kamerleden. De omroep zegt dat het kwaliteitsniveau niet is wat verwacht mag worden en dat de serie niet is waar Ongehoord Nederland voor staat. Het kabinet bespreekt de begroting voor volgend jaar op zijn vroegst maandagavond om 6 uur. De coalitiepartijen bereikten vanochtend geen akkoord. Het overleg zit volgens ingewijden nog muurvast. De meningsverschillen gaan over miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid en de vermogensrendementsbelasting. Minister Jezielgus van Defensie heeft maandagmiddag een gesprek met directe collega's van gesneuvelde militairen dat ze niet wil afzeggen. Voormalig vicepremier Carola Schouten begrijpt niet dat de pandemische paraatheid werd wegbezuinigd door het vorige kabinet. Het kabinet van Dick Schoof bezuinigde de 300 miljoen euro die ervoor bestemd was weg. Het huidige minderheidskabinet trok er weer 177 miljoen euro vooruit. Schouten zei tijdens haar verhoor door de enquêtecommissie dat niet alle lessen zijn geleerd. Ook oud-onderwijsminister Arie Slob zei dat het niet wegbezuinigd had moeten worden. En virologe Marion Koopmans zei dat het slecht gesteld is met de voorbereidingen voor een nieuwe pandemie in Nederland. Toenmalig vicepremier Carola Schouten zegt dat het kabinet tijdens de coronacrisis niet voldoende recht heeft gedaan aan de verschillende motieven van mensen. Volgens Schouten is er te generiek gekeken naar wie de maatregelen wel of niet naleefde. Mensen die twijfels hadden bij het beleid werden te snel weggezet als bijvoorbeeld relschoppers, zegt de huidige burgemeester van Rotterdam. Bijna alle burgemeesters schreven aan het einde van de pandemie in een gezamenlijke brief dat het kabinet te veel bezig was met handhaving en repressie. Het gerechtshof in Leeuwarden heeft maandag bij de start van het 3-daagse proces in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen heftige beelden getoond van de moord op Ineke en haar partner Sam. Richard K., 53 jaar, schoot Ineke op 16 januari 2024 dood in haar auto, terwijl zij haar eigen dood filmde. Daarna drong hij het huis binnen dat hij aan het stel had verkocht en doodde Sam in een besneeuwd veld met een vuurbuks. K. werd vorig jaar maart veroordeeld tot levenslang en ging in beroep. Hij zegt geen vooropgezet plan te hebben gehad, maar het Openbaar Ministerie spreekt van moord met voorbedachte raden.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws. De dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 903. De autoriteiten melden dat er nog ruim 4000 mensen worden vermist, onder wie honderden buitenlanders uit 39 landen. In buurland China kwamen zeker 16 mensen om en worden er 546 personen vermist. De ramp volgde volgens experts op een gletsjerinstorting, waarbij enorme hoeveelheden modder, water en puin door bewoonde gebieden stroomden. De Nepalese politie heeft familieleden opgeroepen mee te werken aan DNA-onderzoek om lichamen te kunnen identificeren. Een 43-jarige man is opgepakt na een dodelijke schietpartij op een rave in het Zwitserse Aarau. Het geweld vond in de nacht van zaterdag op zondag plaats in de stad tussen Basel en Zürich. Een 22-jarige vrouw overleed aan haar verwondingen en 5 andere mensen raakten gewond. Alle slachtoffers wonen in Zwitserland en zijn in de 20. De politie gaat er niet van uit dat er meerdere daders waren.
23: De Spaanse premier Pedro Sánchez zegt dat er desinformatie is verspreid over de recente crisis in Ceuta. Volgens hem zijn geruchten na 30 en 31 juli verspreid via sociale medianetwerken die gelinkt zijn aan Rusland en Israël en door extreem rechts. Een maand geleden trokken tienduizenden migranten de Spaanse exclave binnen, wat zorgde voor spanning tussen Spanje en sommige andere EU-landen. Sánchez zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de massale toestroom.
24: Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. De maatregel werd ingevoerd nadat onverwachts tienduizenden mensen vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta trokken. De Italiaanse regering maakte de verlenging maandag bekend, de dag waarop de controles zouden aflopen. De maatregel heeft volgens Rome geen gevolgen voor Spanjaarden of andere EU-burgers die naar Italië willen. Spanje voerde als vergeldingsmaatregel grenscontroles in voor reizigers vanuit Italië tot en met 7 september.
25: Het Japanse ministerie van Defensie vraagt voor het begrotingsjaar dat in april 2027 begint om bijna 48 miljard euro. Dat is een recordbedrag. Japan wil de eigen defensie versterken, nu de spanning met China en Noord-Korea toeneemt. Het geld moet onder meer naar een speciale eenheid tegen desinformatie, een AI-systeem voor militaire besluitvorming en betaalbare drones die samen met lange afstandsraketten kunnen worden ingezet. Ook wil het ministerie hypersonische raketten ontwikkelen die onder water kunnen worden afgevuurd.
26: Rusland waarschuwt dat NAVO-oefeningen op Groenland, die vrijdag beginnen, kunnen leiden tot een gewapende confrontatie. Buitenlandminister Sergej Lavrov noemt de activiteiten van de NAVO in het Hoge Noorden een rechtstreekse bedreiging voor de Russische veiligheid. Nederland en andere NAVO-landen oefenen vanaf vrijdag in het Noordpoolgebied, ook om te laten zien dat de Amerikaanse aandrang om Groenland van het Koninkrijk Denemarken af te pakken overbodig is. Lavrov zegt dat de NAVO grootscheepse militaire oefeningen houdt dicht bij de noordelijke grenzen van Rusland. De oefening valt onder NAVO-operatie Arctic Sentry.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten.
2: Gewoon Nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn na recente regenval flink gestegen, meldt de Duitse binnenvaartbeheerder. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt in de rivier, is maandag gestegen tot zo'n 72 centimeter. Binnenvaartschepen worden nog steeds minder vol beladen en het peil dreigt weer te zakken. Eerder deze maand dreigde de rivier opgesplitst te worden in twee delen, toen het waterpeil was gezakt tot onder de 10 centimeter. Richting het eind van de week zal het waterpeil dalen richting de 53 centimeter.
7: Een industriecoalitie roept de Tweede Kamer en het kabinet op om de aanbevelingen uit het rapport Wennink snel uit te voeren. Volgens ondernemersorganisaties als Delta Links, VNCI en FME zijn lagere nettarieven en minder regeldruk cruciaal voor investeringen in de Nederlandse industrie. De oproep komt voor een Kamerdebat donderdag over het rapport van voormalig ASML-topman Peter Wennink. De nettarieven voor elektriciteit zijn de afgelopen jaren vertienvoudigd, wat volgens de organisaties niet houdbaar is als het zo doorgaat. Ook willen ze dat Europa sneller optreedt tegen dumping van strategische chemische producten uit China.
9: Noga zet een volgende stap in de ontwikkeling van de eerste directe gasverbinding tussen Nederland en Noorwegen. Het bedrijf beheert gasinfrastructuur in de Noordzee en kan met een beperkte uitbreiding via een onderzeese pijpleiding worden verbonden met de Noorse gasinfrastructuur. De nieuwe verbinding moet storingen in het Europese importnetwerk kunnen opvangen en geeft Nederland meer regie over de fysieke aanvoer van aardgas. De verbinding krijgt een capaciteit van ruim 4 miljard kuub gas per jaar, ongeveer 15% van de totale Nederlandse gasvraag. Halverwege volgend jaar moet een investeringsbesluit worden genomen. In 2029 moet de gasverbinding operationeel zijn.
10: Drie vakantieparken van de Oostappengroep van Peter Gillis zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet. Zakenman Mark van Rooij verleende met zijn bedrijf M2R Invest eerder een miljoenenlening aan Gillis en kreeg daarvoor hypotheekrecht op de parken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg. Gillis zou niet aan zijn betalingsverplichtingen hebben voldaan. Van Rooij heeft de parken nu in een openbare veiling aangeboden. De parken zijn momenteel gesloten. De advocaat van Gillis zegt dat de realityster mogelijkheden onderzoekt om de gedwongen verkoop te voorkomen.
11: ChatGPT, Reddit en Roblox krijgen te maken met strengere regels van de Europese Commissie. Brussel heeft bepaald dat de diensten onder de Europese Digitale DSA-wet voor grote techbedrijven vallen, omdat ze maandelijks gemiddeld minstens 45 miljoen gebruikers in de Europese Unie hebben. De bedrijven krijgen 4 maanden de tijd om te voldoen aan extra eisen, zoals het beoordelen en beperken van risico's rond illegale inhoud en negatieve gevolgen voor minderjarigen. Volgens de commissie is ChatGPT een zeer grote online zoekmachine en zijn Reddit en Roblox zeer grote online platforms. In totaal staan er nu 28 zeer grote online zoekmachines en online platforms op de DSA-lijst.
12: De prijzen van landbouwgewassen stijgen in augustus naar verwachting met meer dan 13%, de sterkste stijging sinds juli 2012. Dat blijkt uit de Bloomberg Agriculture Spot Index, die de 10 belangrijkste gewassen volgt. De prijs van tarwe bereikte onlangs het hoogste punt in 3 jaar, door aanvallen op havens in de Zwarte Zee, waardoor het vervoer van graan wordt verhinderd. Ook de prijzen van mais, cacao en suiker zijn gestegen door hittegolven in de VS en Europa en zorgen over het weerfenomeen El Niño. De Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN verwacht dat de voedselprijzen dit en volgend jaar verder zullen stijgen.
27: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
28: Tot slot het sportnieuws. Martin de Roon gaat voetballen voor AS Roma. De 35-jarige middenvelder komt over van Atalanta, waar hij in 445 wedstrijden 23 keer scoorde. Bij Roma werkte Roon opnieuw samen met trainer Giampiero Gasperini, die hij ook bij Atalanta had. De 44-voudig international van Oranje speelt bij zijn nieuwe club samen met Don Jaumale en Devine Rensch. Venus Williams is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld. De 46-jarige Amerikaanse verloor van haar 27-jarige landgenote Sofia Kenin in twee sets, 6-2 en 7-6. Kenin, die 69ste staat op de wereldranglijst, speelt in de tweede ronde tegen Jessica Pegula. Williams deed met een wildcard mee aan het toernooi en komt ook uit in het dubbelspel samen met haar zus Serena. Ze won de US Open in 2000 en 2001 en veroverde in totaal 7 Grand Slam titels. Novak Djokovic is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld door de Argentijn Mariano Navone. De 39-jarige Serviër verloor in 5 sets van de 25-jarige Navone, die 49ste staat op de wereldranglijst. Djokovic oogde niet fit en moest tijdens de wedstrijd overgeven langs de baan. Na de partij, die ruim 4,5 uur duurde, nam een emotionele Djokovic afscheid van het publiek dat hem een staande ovatie gaf. Zijn reeks van 78 overwinningen in de eerste ronde van een Grand Slam toernooi komt hiermee ten einde. Botik van de Zandschulp, Jesper de Jong en Arantxa Rus komen dinsdag in actie op de US Open in New York. Van de Zandschulp speelt als vierde op court 5 tegen de Brit Jan Schoinski. De Jong treft als tweede op court 10 de Italiaan Francesco Passaro. Rus, die zich via de kwalificaties plaatste, speelt als derde op court 7 tegen de Franse Leolia Jean-Jean. Het spel op die banen begint om 5 uur 's middags Nederlandse tijd. Mees Hilgers verruilt FC Twente voor SC Heerenveen. De 25-jarige centrale verdediger heeft een contract getekend tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een jaar. Vorig seizoen weigerde Twente hem op te stellen zolang hij zijn contract niet zou verlengen. Bovendien raakte Hilgers geblesseerd aan zijn kruisband. Hij doorliep de jeugdopleiding van FC Twente en speelde 132 wedstrijden voor het eerste elftal. Noam Emeran heeft zijn contract bij FC Groningen laten ontbinden. De 23-jarige Fransman kwam niet voor in de plannen van trainer Dick Lukien. Zijn verbintenis liep aan het einde van dit seizoen af. FC Groningen nam Emeran 3 jaar geleden over van Manchester United. De linksbuiten maakte 1 doelpunt in 22 duels voor de club. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
28: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt met stevige buien, soms met onweer en veel regen in korte tijd. Vooral in het noordwesten kan dat zorgen voor wateroverlast. Ook zijn er windstoten mogelijk, van 60 tot 70 km per uur. Het wordt zo'n 20 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanavond neemt de buienactiviteit af en blijft het half bewolkt. Vannacht is er nog een enkele bui, vooral in het noorden, bij minimaal 14 graden. Morgen is het een stuk rustiger met flinke zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog, opnieuw rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 33-jarige man uit Groningen is vrijgesproken van het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. De rechtbank oordeelt dat Anne Romke van der H. in een psychose verkeerde, maar dat er nooit daadwerkelijke plannen waren voor een ontvoering. De man werd in januari 2026 aangehouden nadat hij op een hotelbalkon in Den Haag bedreigingen had geschreeuwd. Hij had 2 bijlen bij zich, met daarin gekerfd de woorden Alexia, Mossad en Ziek Heil. Het Openbaar Ministerie had eerder TBS met dwangverpleging geëist. Ongehoord Nederland heeft het online programma Let's Twist Again van haar kanalen gehaald. Afgelopen week ontstond ophef over een aflevering waarin Adolf Hitler werd aangehaald. In de uitzending werd onder meer gezegd dat Hitler bepaalde dingen heel goed zei. Dat leidde tot boze reacties van Kamerleden. De omroep zegt dat het kwaliteitsniveau niet is wat verwacht mag worden en dat de serie niet is waar Ongehoord Nederland voor staat.

0: voormalig vicepremier Carola Schouten begrijpt niet dat de pandemische paraatheid werd wegbezuinigd door het vorige kabinet. Het kabinet van Dick Schoof bezuinigde de 300 miljoen euro die ervoor bestemd was weg. Het huidige minderheidskabinet trok er weer 177 miljoen euro vooruit. Schouten zei tijdens haar verhoor door de enquêtecommissie dat niet alle lessen zijn geleerd. Ook oud-onderwijsminister Arie Slob zei dat het niet wegbezuinigd had moeten worden. En virologe Marion Koopmans zei dat het slecht gesteld is met de voorbereidingen voor een nieuwe pandemie in Nederland. Toenmalig vicepremier Carola Schouten zegt dat het kabinet tijdens de coronacrisis niet voldoende recht heeft gedaan aan de verschillende motieven van mensen. Volgens Schouten is er te generiek gekeken naar wie de maatregelen wel of niet naleefde. Mensen die twijfels hadden bij het beleid werden te snel weggezet als bijvoorbeeld relschoppers, zegt de huidige burgemeester van Rotterdam. Bijna alle burgemeesters schreven aan het einde van de pandemie in een gezamenlijke brief dat het kabinet te veel bezig was met handhaving en repressie. Het gerechtshof in Leeuwarden heeft maandag bij de start van het driedaagse proces in de zaken rond de dubbele moord in Wijtenveen heftige beelden getoond van de moord op Ineke en haar partner Sam. Richard K., 53 jaar, schoot Ineke op 16 januari 2024 dood in haar auto, terwijl zij haar eigen dood filmde. Daarna drong hij het huis binnen dat hij aan het stel had verkocht en doodde Sam in een besneeuwd veld met een vuurbuks. K. werd vorig jaar maart veroordeeld tot levenslang en ging in beroep. Hij zegt geen vooropgezet plan te hebben gehad, maar het Openbaar Ministerie spreekt van moord met voorbedachte raden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Troepen van de militaire maritieme EU-missie Irini hebben zondag op de Middellandse Zee een olietanker onderschept, die verdacht wordt onderdeel te zijn van de Russische schaduwvloot. Dat meldt EU-buitenlandschef Kaya Kallas. De troepen gingen aan boord van olietanker MV Sun voor een vlaggencontrole. Het schip wordt ervan verdacht onder een valse vlag te varen. Het is het zesde schip van de schaduwvloot dat de afgelopen maanden door EU-operaties is geënterd. Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 903. De autoriteiten melden dat er nog ruim 4000 mensen worden vermist, onder wie honderden buitenlanders uit 39 landen. In buurland China kwamen zeker 16 mensen om en worden er 546 personen vermist. De ramp volgde volgens experts op een gletsjerinstorting, waarbij enorme hoeveelheden modder, water en puin door bewoonde gebieden stroomden. De Nepalese politie heeft familieleden opgeroepen mee te werken aan DNA-onderzoek om lichamen te kunnen identificeren. Een 43-jarige man is opgepakt na een dodelijke schietpartij op een rave in het Zwitserse Aarau. Het geweld vond in de nacht van zaterdag op zondag plaats in de stad tussen Basel en Zürich. Een 22-jarige vrouw overleed aan haar verwondingen en 5 andere mensen raakten gewond. Alle slachtoffers wonen in Zwitserland en zijn in de 20. De politie gaat er niet van uit dat er meerdere daders waren. De Spaanse premier Pedro Sánchez zegt dat er desinformatie is verspreid over de recente crisis in Ceuta. Volgens hem zijn geruchten na 30 en 31 juli verspreid via sociale medianetwerken die gelinkt zijn aan Rusland en Israël en door extreem rechts. Een maand geleden trokken tienduizenden migranten de Spaanse exclave binnen, wat zorgde voor spanning tussen Spanje en sommige andere EU-landen. Sánchez zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de massale toestroom.
3: Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje.

0: met 15 dagen. De maatregel werd ingevoerd nadat onverwachts tienduizenden mensen vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta trokken. De Italiaanse regering maakte de verlenging maandag bekend, de dag waarop de controles zouden aflopen. De maatregel heeft volgens Rome geen gevolgen voor Spanjaarden of andere EU-burgers die naar Italië willen. Spanje voerde als vergeldingsmaatregel grenscontroles in voor reizigers vanuit Italië tot en met 7 september. Het Japanse ministerie van Defensie vraagt voor het begrotingsjaar dat in april 2027 begint om bijna 48 miljard euro. Dat is een recordbedrag. Japan wil de eigen defensie versterken, nu de spanning met China en Noord-Korea toeneemt. Het geld moet onder meer naar een speciale eenheid tegen desinformatie, een AI-systeem voor militaire besluitvorming en betaalbare drones die samen met lange afstandsraketten kunnen worden ingezet. Ook wil het ministerie hypersonische raketten ontwikkelen die onder water kunnen worden afgevuurd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn na recente regenval flink gestegen, meldt de Duitse binnenvaartbeheerder. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt in de rivier, is maandag gestegen tot zo'n 72 centimeter. Binnenvaartschepen worden nog steeds minder vol beladen en het peil dreigt weer te zakken. Richting het eind van de week zakt het waterpeil naar verwachting naar 53 centimeter. Volgens een binnenvaartexpert daalt het peil daarna hard richting de 10 tot 20 centimeter, omdat er in het stroomgebied voor Kaup de komende periode geen regen valt. Een industriecoalitie roept de Tweede Kamer en het kabinet op om de aanbevelingen uit het rapport Wennink snel uit te voeren. Volgens ondernemersorganisaties als DeltaLinks, VNCI en FME zijn lagere nettarieven en minder regeldruk cruciaal voor investeringen in de Nederlandse industrie. De oproep komt voor een Kamerdebat donderdag over het rapport van voormalig ASML-topman Peter Wennink. De nettarieven voor elektriciteit zijn de afgelopen jaren vertienvoudigd, wat volgens de organisaties niet houdbaar is als het zo doorgaat. Ook willen ze dat Europa sneller optreedt tegen dumping van strategische chemische producten uit China.
3: Drie vakantieparken van de Oostappengroep van Peter Gillis zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet. Zakenman Mark van Rooij verleende met zijn bedrijf M2R Invest eerder een miljoenenlening aan Gillis en kreeg daarvoor hypotheekrecht op de parken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg. Gillis zou niet aan zijn betalingsverplichting hebben voldaan. Van Rooij heeft de parken nu in een openbare veiling aangeboden. De parken zijn momenteel gesloten. De advocaat van Gillis zegt dat de realityster mogelijkheden onderzoekt om de gedwongen verkoop te voorkomen.
4: Noga zet een volgende stap in de ontwikkeling van de eerste directe gasverbinding tussen Nederland en Noorwegen. Het bedrijf beheert gasinfrastructuur in de Noordzee en kan met een beperkte uitbreiding via een onderzeese pijpleiding worden verbonden met de Noorse gasinfrastructuur. De nieuwe verbinding moet storingen in het Europese importnetwerk kunnen opvangen en geeft Nederland meer regie over de fysieke aanvoer van aardgas. De verbinding krijgt een capaciteit van ruim 4 miljard kuub gas per jaar, ongeveer 15% van de totale Nederlandse gasvraag. Halverwege volgend jaar moet een investeringsbesluit worden genomen. In 2029 moet de gasverbinding operationeel zijn.
5: ChatGPT, Reddit en Roblox krijgen te maken met strengere regels van de Europese Commissie. Brussel heeft bepaald dat de diensten onder de Europese Digitale DSA-wet voor grote techbedrijven vallen, omdat ze maandelijks gemiddeld minstens 45 miljoen gebruikers in de Europese Unie hebben. De bedrijven krijgen 4 maanden de tijd om te voldoen aan extra eisen, zoals het beoordelen en beperken van risico's rond illegale inhoud en negatieve gevolgen voor minderjarigen.
2: Volgens de commissie is ChatGPT een zeer grote online zoekmachine en zijn Reddit en Roblox zeer grote online platforms. In totaal staan er nu 28 zeer grote online zoekmachines en online platforms op de DSA-lijst.
6: De prijzen van landbouwgewassen stijgen in augustus naar verwachting met meer dan 13%, de sterkste stijging sinds juli 2012. Dat blijkt uit de Bloomberg Agriculture Spot Index, die de 10 belangrijkste gewassen volgt. De prijs van tarwe bereikte onlangs het hoogste punt in 3 jaar, door aanvallen op havens in de Zwarte Zee, waardoor het vervoer van graan wordt verhinderd. Ook de prijzen van mais, cacao en suiker zijn gestegen door hittegolven in de VS en Europa en zorgen over het weerfenomeen El Niño. De Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN verwacht dat de voedselprijzen dit en volgend jaar verder zullen stijgen.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Venus Williams is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld. De 46-jarige Amerikaanse verloor van haar 27-jarige landgenote Sofia Kenin in 2 sets, 6-2 en 7-6. Kenin, die 69ste staat op de wereldranglijst, speelt in de tweede ronde tegen Jessica Pegula. Williams deed met een wildcard mee aan het toernooi en komt ook uit in het dubbelspel samen met haar zus Serena. Ze won de US Open in 2000 en 2001 en veroverde in totaal 7 Grand Slam titels. Novak Djokovic is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld door de Argentijn Mariano Navone. De 39-jarige Serviër verloor in 5 sets van de 25-jarige Navone, die 49ste staat op de wereldranglijst. Djokovic oogde niet fit en moest tijdens de wedstrijd overgeven langs de baan. Na de partij, die ruim 4,5 uur duurde, nam een emotionele Djokovic afscheid van het publiek dat hem een staande ovatie gaf. Zijn reeks van 78 overwinningen in de eerste ronde van een Grand Slam toernooi komt hiermee ten einde. Botik van de Zandschulp, Jesper de Jong en Arantxa Rus komen dinsdag in actie op de US Open in New York. Van de Zandschulp speelt als 4e op court 5 tegen de Brit Jan Schoinski. De Jong treft als 2e op court 10 de Italiaan Francesco Passaro. Rus, die zich via de kwalificaties plaatste, speelt als 3e op court 7 tegen de Franse Leolia Jean-Jean. Het spel op die banen begint om 5:00 PM Nederlandse tijd.
8: Mees Hilgers verruilt FC Twente voor SC Heerenveen. De 25-jarige centrale verdediger heeft een contract getekend tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een jaar. Vorig seizoen weigerde Twente hem op te stellen zolang hij zijn contract niet zou verlengen. Bovendien raakte Hilgers geblesseerd aan zijn kruisband. Hij doorliep de jeugdopleiding van FC Twente en speelde 132 wedstrijden voor het eerste elftal. Noam Emeran heeft zijn contract bij FC Groningen laten ontbinden. De 23-jarige Fransman kwam niet voor in de plannen van trainer Dick Lukien. Zijn verbintenis liep aan het einde van dit seizoen af. FC Groningen nam Emeran 3 jaar geleden over van Manchester United. De linksbuiten maakte 1 doelpunt in 22 duels voor de club. Sparta Rotterdam heeft middenvelder Cedric Hatenboer vastgelegd. De 21-jarige speler komt over van Anderlecht en tekent een contract voor 4 jaar. Hatenboer speelde eerder voor Excelsior en werd afgelopen jaar door Anderlecht verhuurd aan Telstar. Technisch directeur Gerard Nijkamp zegt dat Sparta zich wilde versterken op het middenveld en Hatenboer al langer de gewenste speler was. De middenvelder speelde in zijn jeugd ook al voor Sparta. Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt met flinke buien, soms met onweer en veel regen. Vooral in het noordwesten kan dat zorgen voor plaatselijke wateroverlast. Ook zijn er windstoten mogelijk tot 70 km per uur. De temperatuur komt uit rond de 20 graden.
12: De wind is matig uit het zuidwesten tot westen, aan de kust krachtig. Vanavond neemt de buiigheid af. Vannacht nog een enkele bui, vooral in het noorden. Het wordt zo'n 14 graden. Morgen is het een stuk rustiger. Periode met zon en vrijwel overal droog, met opnieuw 20 graden.
13: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws.
16: Een 33-jarige man uit Groningen is vrijgesproken van het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat Anne Romke van der Ha in een psychose verkeerde, maar dat er nooit daadwerkelijke plannen waren voor een ontvoering. De man werd in januari 2026 aangehouden nadat hij op een hotelbalkon in Den Haag bedreigingen had geschreeuwd. Hij had twee bijlen bij zich, met daarin gekerfd de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Uit psychiatrisch onderzoek blijkt dat de man aan schizofrenie leidt en in de waan was dat hij een relatie had met Amalia.
17: Ongehoord Nederland heeft het online programma Let's Twist Again van haar kanalen gehaald. Afgelopen week ontstond ophef over een aflevering waarin Adolf Hitler werd aangehaald. In de uitzending werd onder meer gezegd dat Hitler bepaalde dingen heel goed zei. Dat leidde tot boze reacties van Kamerleden. De omroep zegt dat het kwaliteitsniveau niet is wat verwacht mag worden en dat de serie niet is waar Ongehoord Nederland voor staat.
18: Het kabinet bespreekt de begroting voor volgend jaar op zijn vroegst maandagavond om 6 uur. De coalitiepartijen bereikten vanochtend geen akkoord. Het overleg zit volgens ingewijden nog muurvast. De meningsverschillen gaan over miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid en de vermogensrendementsbelasting. Minister Yeşil Gül van Defensie heeft maandagmiddag een gesprek met directe collega's van gesneuvelde militairen dat ze niet wil afzeggen.
19: Voormalig vicepremier Carola Schouten begrijpt niet dat de pandemische paraatheid werd wegbezuinigd door het vorige kabinet. Het kabinet van Dick Schoof bezuinigde de 300 miljoen euro die ervoor bestemd was weg. Het huidige minderheidskabinet trok er weer 177 miljoen euro vooruit. Schouten zei tijdens haar verhoor door de enquêtecommissie dat niet alle lessen zijn geleerd. Ook oud-onderwijsminister Arie Slob zei dat het niet wegbezuinigd had moeten worden. En virologe Marion Koopmans zei dat het slecht gesteld is met de voorbereidingen voor een nieuwe pandemie in Nederland.
20: Toenmalig vicepremier Carola Schouten zegt dat het kabinet tijdens de coronacrisis niet voldoende recht heeft gedaan aan de verschillende motieven van mensen. Volgens Schouten is er te generiek gekeken naar wie de maatregelen wel of niet naleefde. Mensen die twijfels hadden bij het beleid werden te snel weggezet als bijvoorbeeld relschoppers, zegt de huidige burgemeester van Rotterdam. Bijna alle burgemeesters schreven aan het einde van de pandemie in een gezamenlijke brief dat het kabinet te veel bezig was met handhaving en repressie.
21: Het gerechtshof in Leeuwarden heeft maandag bij de start van het driedaagse proces in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen heftige beelden getoond van de moord op Ineke en haar partner Sam. Richard K., 53 jaar, schoot Ineke op 16 januari 2024 dood in haar auto, terwijl zij haar eigen dood filmde. Daarna drong hij het huis binnen dat hij aan het stel had verkocht en doodde Sam in een besneeuwd veld met een vuurbuks. K. werd vorig jaar maart veroordeeld tot levenslang en ging in beroep. Hij zegt geen vooropgezet plan te hebben gehad, maar het Openbaar Ministerie spreekt van moord met voorbedachte raden.
22: Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis.
0: Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Bij het noorden van Cyprus zijn de kapitein en 7 bemanningsleden van een gekapseisde veerboot maandag voor de rechter verschenen in Kyrenia. Ze worden verdacht van het veroorzaken van de dood door nalatigheid. Ook een directeur van een betrokken bedrijf staat terecht. Het vaartuig verging afgelopen weekend op weg van Kyrenia naar Turkije met 267 mensen aan boord. Zeker 8 opvarenden kwamen om het leven en er worden nog mensen vermist. Volgens de politie kapseisde het schip nadat de romp schade had opgelopen en water naar binnen stroomde. Bij een Amerikaanse aanval op het Iraanse eiland Larak zijn 2 doden gevallen en raakten meerdere mensen gewond. Dat melden Iraanse staatsmedia. Het is niet duidelijk of het om burgers of militairen gaat. De Verenigde Staten namen het eiland in de straat van Hormuz zondag onder vuur. Een Amerikaanse bron zei dat Iran er voorbereidingen trof om raketten met zeemijnen te lanceren. Iran meldt zelf tegenaanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse militaire doelen elders in de regio.
3: Troepen van de militaire maritieme EU-missie Irini hebben zondag op de Middellandse Zee een olietanker onderschept, die verdacht wordt onderdeel te zijn van de Russische schaduwvloot. Dat meldt EU-buitenlandschef Kaya Kallas. De troepen gingen aan boord van olietanker MV Sun voor een vlaggencontrole. Het schip wordt ervan verdacht onder een valse vlag te varen. Het is het 6e schip van de schaduwvloot dat de afgelopen maanden door EU-operaties is geënterd.
23: Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 903. De autoriteiten melden dat er nog ruim 4000 mensen worden vermist, onder wie honderden buitenlanders uit 39 landen. In buurland China kwamen zeker 16 mensen om en worden er 546 personen vermist. De ramp volgde volgens experts op een gletsjerinstorting, waarbij enorme hoeveelheden modder, water en puin door bewoonde gebieden stroomden. De Nepalese politie heeft familieleden opgeroepen mee te werken aan DNA-onderzoek om lichamen te kunnen identificeren.
24: Een 43-jarige man is opgepakt na een dodelijke schietpartij op een rave in het Zwitserse Aarau. Het geweld vond in de nacht van zaterdag op zondag plaats in de stad tussen Basel en Zürich. Een 22-jarige vrouw overleed aan haar verwondingen en 5 andere mensen raakten gewond. Alle slachtoffers wonen in Zwitserland en zijn in de 20. De politie gaat er niet van uit dat er meerdere daders waren.
25: De Spaanse premier Pedro Sánchez zegt dat er desinformatie is verspreid over de recente crisis in Ceuta. Volgens hem zijn geruchten na 30 en 31 juli verspreid via sociale medianetwerken die gelinkt zijn aan Rusland en Israël en door extreem rechts. Een maand geleden trokken tienduizenden migranten de Spaanse exclave binnen, wat zorgde voor spanning tussen Spanje en sommige andere EU-landen. Sánchez zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de massale toestroom.
26: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
27: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
28: En nu het economisch nieuws. De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn na recente regenval flink gestegen, meldt de Duitse binnenvaartbeheerder. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt in de rivier, is maandag gestegen tot zo'n 72 centimeter. Binnenvaartschepen worden nog steeds minder vol beladen en het peil dreigt weer te zakken. Richting het eind van de week zal het waterpeil naar verwachting dalen richting de 53 centimeter. Binnenvaartexpert Wouter van der Geest verwacht dat het peil daarna hard zakt en opnieuw richting de 10 tot 20 centimeter gaat, omdat er in het stroomgebied voor Kaup de komende periode geen regen valt.
29: Een industriecoalitie roept de Tweede Kamer en het kabinet op om de aanbevelingen uit het rapport Wennink snel uit te voeren.
2: Volgens ondernemersorganisaties als Delta Links, VNCI en FME zijn lagere nettarieven en minder regeldruk cruciaal voor investeringen in de Nederlandse industrie. De oproep komt voor een Kamerdebat donderdag over het rapport van voormalig ASML-topman Peter Wennink. De nettarieven voor elektriciteit zijn de afgelopen jaren vertienvoudigd, wat volgens de organisaties niet houdbaar is als het zo doorgaat. Ook willen ze dat Europa sneller optreedt tegen dumping van strategische chemische producten uit China.
4: Drie vakantieparken van de Oostappengroep van Peter Gillis zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet. Zakenman Mark van Rooy verleende met zijn bedrijf M2R Invest eerder een miljoenenlening aan Gillis en kreeg daarvoor hypotheekrecht op de parken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg. Gillis zou niet aan zijn betalingsverplichtingen hebben voldaan. Van Rooy heeft de parken nu in een openbare veiling aangeboden. De parken zijn momenteel gesloten. De advocaat van Gillis zegt dat de realityster mogelijkheden onderzoekt om de gedwongen verkoop te voorkomen.
5: Noga zet een volgende stap in de ontwikkeling van de eerste directe gasverbinding tussen Nederland en Noorwegen. Het bedrijf beheert gasinfrastructuur in de Noordzee en kan met een beperkte uitbreiding via een onderzeese pijpleiding worden verbonden met de Noorse gasinfrastructuur. De nieuwe verbinding moet storingen in het Europese importnetwerk kunnen opvangen en geeft Nederland meer regie over de fysieke aanvoer van aardgas. De verbinding krijgt een capaciteit van ruim 4 miljard kuub gas per jaar, ongeveer 15% van de totale Nederlandse gasvraag. Halverwege volgend jaar moet een investeringsbesluit worden genomen. In 2029 moet de gasverbinding operationeel zijn.
6: ChatGPT, Reddit en Roblox krijgen te maken met strengere regels van de Europese Commissie. Brussel heeft bepaald dat de diensten onder de Europese Digitale DSA-wet voor grote techbedrijven vallen, omdat ze maandelijks gemiddeld minstens 45 miljoen gebruikers in de Europese Unie hebben. De bedrijven krijgen 4 maanden de tijd om te voldoen aan extra eisen, zoals het beoordelen en beperken van risico's rond illegale inhoud en negatieve gevolgen voor minderjarigen. Volgens de commissie is ChatGPT een zeer grote online zoekmachine en zijn Reddit en Roblox zeer grote online platforms. In totaal staan er nu 28 zeer grote online zoekmachines en online platforms op de DSA-lijst.
7: De prijzen van landbouwgewassen stijgen in augustus naar verwachting met meer dan 13%, de sterkste stijging sinds juli 2012. Dat blijkt uit de Bloomberg Agriculture Spot Index, die de 10 belangrijkste gewassen volgt. De prijs van tarwe bereikte onlangs het hoogste punt in 3 jaar, door aanvallen op havens in de Zwarte Zee, waardoor het vervoer van graan wordt verhinderd. Ook de prijzen van mais, cacao en suiker zijn gestegen door hittegolven in de VS en Europa en zorgen over het weerfenomeen El Niño. De Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN verwacht dat de voedselprijzen dit en volgend jaar verder zullen stijgen.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Venus Williams is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld. De 46-jarige Amerikaanse verloor van haar 27-jarige landgenote Sofia Kenin in 2 sets, 6-2 en 7-6. Kenin, die 69ste staat op de wereldranglijst, speelt in de tweede ronde tegen Jessica Pegula. Williams deed met een wildcard mee aan het toernooi en komt ook uit in het dubbelspel samen met haar zus Serena. Ze won de US Open in 2000 en 2001 en veroverde in totaal 7 Grand Slam titels. Novak Djokovic is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld door de Argentijn Mariano Navone. De 39-jarige Serviër verloor in 5 sets van de 25-jarige Navone, die 49ste staat op de wereldranglijst. Djokovic oogde niet fit en moest tijdens de wedstrijd overgeven langs de baan. Na de partij, die ruim 4,5 uur duurde, nam een emotionele Djokovic afscheid van het publiek dat hem een staande ovatie gaf. Zijn reeks van 78 overwinningen in de eerste ronde van een Grand Slam toernooi komt hiermee ten einde.
10: Botik van de Zandschulp, Jesper de Jong en Arantxa Rus komen dinsdag in actie op de US Open in New York. Van de Zandschulp speelt als vierde op court 5 tegen de Brit Jan Schoinski. De Jong treft als tweede op court 10 de Italiaan Francesco Passaro. Rus, die zich via de kwalificaties plaatste, speelt als derde op court 7 tegen de Franse Leolia Jean-Jean. Het spel op die banen begint om 5 uur 's middags Nederlandse tijd.
11: Mees Hilgers verruilt FC Twente voor SC Heerenveen. De 25-jarige centrale verdediger heeft een contract getekend tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een jaar. Vorig seizoen weigerde Twente hem op te stellen zolang hij zijn contract niet zou verlengen. Bovendien raakte Hilgers geblesseerd aan zijn kruisband. Hij doorliep de jeugdopleiding van FC Twente en speelde 132 wedstrijden voor het eerste elftal. Noam Emeran heeft zijn contract bij FC Groningen laten ontbinden. De 23-jarige Fransman kwam niet voor in de plannen van trainer Dick Lukien. Zijn verbintenis liep aan het einde van dit seizoen af. FC Groningen nam Emeran 3 jaar geleden over van Manchester United. De linksbuiten maakte 1 doelpunt in 22 duels voor de club. Sparta Rotterdam heeft middenvelder Cedric Hatenboer vastgelegd. De 21-jarige speler komt over van Anderlecht en tekent een contract voor 4 jaar. Hatenboer speelde eerder voor Excelsior en werd afgelopen jaar door Anderlecht verhuurd aan Telstar. Technisch directeur Gerard Nijkamp zegt dat Sparta zich wilde versterken op het middenveld en Hatenboer al langer de gewenste speler was. De middenvelder speelde in zijn jeugd ook al voor Sparta. Dit was het laatste sportnieuws.
12: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt met flinke buien, soms met onweer en veel regen in korte tijd. In het noordwesten kan dat zorgen voor plaatselijke wateroverlast. Ook zijn er windstoten mogelijk tot 70 km per uur. Het wordt zo'n 20 graden. Er geldt code geel voor onweer en veel regen. Vanavond nog enkele buien, vooral in het noorden, met een matige tot vrij krachtige wind. Morgen zien we meer zon en blijft het vrijwel overal droog, met opnieuw rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. Elko Brinkman is maandag in Leiden overleden na een kort en intensief ziekbed. Dat meldt zijn familie. Brinkman was onder meer minister voor het CDA en in 1994 kortstondig partijleider. De ouders van de 17-jarige Milou Verhoof zijn niet onder de indruk van de excuses van psychiater Jim van Os. Milou overleed in oktober 2023 door euthanasie. Van Os vroeg na haar dood samen met 13 collega's het Openbaar Ministerie in een brief om een verkennend onderzoek naar haar ouders en behandelaars. Hij zei zondagavond in Zomergasten dat hij de ouders daarvoor in 2024 zijn excuses heeft aangeboden. Volgens Milou's moeder zei Van Os destijds echter dat hij alle commotie om de brief voor iedereen jammer vond en dat hij nog volledig achter de inhoud van de brief stond. Ook achter het verzoek om een onderzoek naar haar en haar man. Een 33-jarige man uit Groningen is vrijgesproken van het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat Anne Romke van der Ha in een psychose verkeerde, maar dat er nooit daadwerkelijke plannen waren voor een ontvoering. De man werd in januari 2026 aangehouden nadat hij op een hotelbalkon in Den Haag bedreigingen had geschreeuwd. Hij had 2 bijlen bij zich met daarin gekerfd de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Uit psychiatrisch onderzoek blijkt dat de man aan schizofrenie leidt
0: en in de waan was dat hij een relatie had met Amalia.
1: Ongehoord Nederland heeft het online programma Let's Twist Again van haar kanalen gehaald. Afgelopen week ontstond ophef over een aflevering waarin Adolf Hitler werd aangehaald. In de uitzending werd onder meer gezegd dat Hitler bepaalde dingen heel goed zei. Dat leidde tot boze reacties van Kamerleden. De omroep zegt dat het kwaliteitsniveau niet is wat verwacht mag worden en dat de serie niet is waar Ongehoord Nederland voor staat.
3: Het kabinet bespreekt de begroting voor volgend jaar op zijn vroegst maandagavond om 6 uur. De coalitiepartijen bereikten vanochtend geen akkoord. Het overleg zit volgens ingewijden nog muurvast. De meningsverschillen gaan over miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid en de vermogensrendementsbelasting. Minister Jezielgus van Defensie heeft maandagmiddag een gesprek met directe collega's van gesneuvelde militairen dat ze niet wil afzeggen.
14: Voormalig vicepremier Carola Schouten begrijpt niet dat de pandemische paraatheid werd wegbezuinigd door het vorige kabinet. Het kabinet van Dick Schoof bezuinigde de 300 miljoen euro die ervoor bestemd was weg. Het huidige minderheidskabinet trok er weer 177 miljoen euro vooruit. Schouten zei tijdens haar verhoor door de enquêtecommissie dat niet alle lessen zijn geleerd. Ook oud-onderwijsminister Arie Slob zei dat het niet wegbezuinigd had moeten worden. En virologe Marion Koopmans zei dat het slecht gesteld is met de voorbereidingen voor een nieuwe pandemie in Nederland. Dit was het Binnenlands Nieuws.
27: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. De maatregel werd ingevoerd nadat onverwachts tienduizenden mensen vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta in Afrika trokken. Spanje reageerde maandag direct door grenscontroles voor reizigers uit Italië ook te verlengen met 15 dagen. De Italiaanse regering heeft de verlenging maandag bekendgemaakt, de dag waarop de maatregel zou komen te vervallen. De controles worden uitgevoerd bij mensen die per schip of vliegtuig reizen. Bij een Amerikaanse aanval op het Iraanse eiland Larak zijn 2 doden gevallen en raakten meerdere mensen gewond. Dat melden Iraanse staatsmedia. Het is niet duidelijk of het om burgers of militairen gaat. De Verenigde Staten namen het eiland in de straat van Hormuz zondag onder vuur. Een Amerikaanse bron zei dat Iran er voorbereidingen trof om raketten met zeemijnen te lanceren. Iran meldt zelf tegenaanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse militaire doelen elders in de regio.
29: Bij het noorden van Cyprus zijn de kapitein en 7 bemanningsleden van een gekapseisde veerboot maandag voor de rechter verschenen in Kyrenia. Ze worden verdacht van het veroorzaken van de dood door nalatigheid. Ook een directeur van een betrokken bedrijf staat terecht. Het vaartuig verging afgelopen weekend op weg van Kyrenia naar Turkije met 267 mensen aan boord. Zeker 8 opvarenden kwamen om het leven en er worden nog mensen vermist. Volgens de politie kapseisde het schip nadat de romp schade had opgelopen en water naar binnen stroomde.
0: Troepen van de militaire maritieme EU-missie Irini hebben zondag op de Middellandse Zee een olietanker onderschept, die verdacht wordt onderdeel te zijn van de Russische schaduwvloot. Dat meldt EU-buitenlandschef Kaya Kallas. De troepen gingen aan boord van olietanker MV Sun voor een vlaggencontrole. Het schip wordt ervan verdacht onder een valse vlag te varen. Het is het 6e schip van de schaduwvloot dat de afgelopen maanden door EU-operaties is geënterd.
29: Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 903. De autoriteiten melden dat er nog ruim 4000 mensen worden vermist,
2: onder wie honderden buitenlanders uit 39 landen. In buurland China kwamen zeker 16 mensen om en worden er 546 personen vermist. De ramp volgde volgens experts op een gletsjerinstorting, waarbij enorme hoeveelheden modder, water en puin door bewoonde gebieden stroomden. De Nepalese politie heeft familieleden opgeroepen mee te werken aan DNA-onderzoek om lichamen te kunnen identificeren.
18: Een 43-jarige man is opgepakt na een dodelijke schietpartij op een rave in het Zwitserse Aarau. Het geweld vond in de nacht van zaterdag op zondag plaats in de stad tussen Basel en Zürich. Een 22-jarige vrouw overleed aan haar verwondingen en 5 andere mensen raakten gewond. Alle slachtoffers wonen in Zwitserland en zijn in de 20. De politie gaat er niet van uit dat er meerdere daders waren.
19: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws. De inflatie in Duitsland is in augustus gestegen naar 2,9%. Dat is iets hoger dan de 2,8% in juli. De stijging komt vooral door hogere energie- en brandstofprijzen. Dinsdag komen de inflatiecijfers van Nederland en de eurozone. De Europese Centrale Bank beslist op 10 september over een mogelijke renteverhoging.
22: De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn na recente regenval flink gestegen, meldt de Duitse binnenvaartbeheerder. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt in de rivier, is maandag gestegen tot zo'n 72 centimeter. Binnenvaartschepen worden nog steeds minder vol beladen en het peil dreigt weer te zakken. Richting het eind van de week zal het waterpeil naar verwachting dalen richting de 53 centimeter. Binnenvaartexpert Wouter van der Geest verwacht dat het peil daarna hard zakt en opnieuw richting de 10 tot 20 centimeter gaat, omdat er in het stroomgebied voor Kaup de komende periode geen regen valt.
23: Een industriecoalitie roept de Tweede Kamer en het kabinet op om de aanbevelingen uit het rapport Wennink snel uit te voeren. Volgens ondernemersorganisaties als DeltaLinks, VNCI en FME zijn lagere nettarieven en minder regeldruk cruciaal voor investeringen in de Nederlandse industrie. De oproep komt voor een Kamerdebat donderdag over het rapport van voormalig ASML-topman Peter Wennink. De nettarieven voor elektriciteit zijn de afgelopen jaren vertienvoudigd, wat volgens de organisaties niet houdbaar is als het zo doorgaat. Ook willen ze dat Europa sneller optreedt tegen dumping van strategische chemische producten uit China.
24: Noga zet een volgende stap in de ontwikkeling van de eerste directe gasverbinding tussen Nederland en Noorwegen. Het bedrijf beheert gasinfrastructuur in de Noordzee en kan met een beperkte uitbreiding via een onderzeese pijpleiding worden verbonden met de Noorse gasinfrastructuur. De nieuwe verbinding moet storingen in het Europese importnetwerk kunnen opvangen en geeft Nederland meer regie over de fysieke aanvoer van aardgas. De verbinding krijgt een capaciteit van ruim 4 miljard kuub gas per jaar, ongeveer 15% van de totale Nederlandse gasvraag. Halverwege volgend jaar moet een investeringsbesluit worden genomen. In 2029 moet de gasverbinding operationeel zijn.
25: Drie vakantieparken van de Oostappengroep van Peter Gillis zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet. Zakenman Mark van Rooij verleende met zijn bedrijf M2R Invest eerder een miljoenenlening aan Gillis en kreeg daarvoor hypotheekrecht op de parken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg. Gillis zou niet aan zijn betalingsverplichting hebben voldaan. Van Rooij heeft de parken nu in een openbare veiling aangeboden. De parken zijn momenteel gesloten. De advocaat van Gillis zegt dat de realityster mogelijkheden onderzoekt om de gedwongen verkoop te voorkomen.
26: ChatGPT, Reddit en Roblox krijgen te maken met strengere regels van de Europese Commissie. Brussel heeft bepaald dat de diensten onder de Europese Digitale DSA-wet voor grote techbedrijven vallen,
29: omdat ze maandelijks gemiddeld minstens 45 miljoen gebruikers in de Europese Unie hebben. De bedrijven krijgen 4 maanden de tijd om te voldoen aan extra eisen, zoals het beoordelen en beperken van risico's rond illegale inhoud en negatieve gevolgen voor minderjarigen. Volgens de commissie is ChatGPT een zeer grote online zoekmachine en zijn Reddit en Roblox zeer grote online platforms. In totaal staan er nu 28 zeer grote online zoekmachines en online platforms op de DSA-lijst.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Venus Williams is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld. De 46-jarige Amerikaanse verloor van haar 27-jarige landgenote Sofia Kenin in 2 sets, 6-2 en 7-6. Kenin, die 69ste staat op de wereldranglijst, speelt in de tweede ronde tegen Jessica Pegula. Williams deed met een wildcard mee aan het toernooi en komt ook uit in het dubbelspel samen met haar zus Serena. Ze won de US Open in 2000 en 2001 en veroverde in totaal 7 Grand Slam titels. Botik van de Zandschulp, Jesper de Jong en Arantxa Rus komen dinsdag in actie op de US Open in New York. Van de Zandschulp speelt als 4e op court 5 tegen de Brit Jan Schoinski. De Jong treft als 2e op court 10 de Italiaan Francesco Passaro. Rus, die zich via de kwalificaties plaatste, speelt als 3e op court 7 tegen de Franse Leolia Jean-Jean. Het spel op die banen begint om 5:00 middags Nederlandse tijd.
6: Mees Hilgers verruilt FC Twente voor SC Heerenveen. De 25-jarige centrale verdediger heeft een contract getekend tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een jaar. Vorig seizoen weigerde Twente hem op te stellen zolang hij zijn contract niet zou verlengen. Bovendien raakte Hilgers geblesseerd aan zijn kruisband. Hij doorliep de jeugdopleiding van FC Twente en speelde 132 wedstrijden voor het eerste elftal. Noam Emeran heeft zijn contract bij FC Groningen laten ontbinden. De 23-jarige Fransman kwam niet voor in de plannen van trainer Dick Lukien. Zijn verbintenis liep aan het einde van dit seizoen af. FC Groningen nam Emeran 3 jaar geleden over van Manchester United. De linksbuiten maakte 1 doelpunt in 22 duels voor de club. Sparta Rotterdam heeft middenvelder Cedric Hatenboer vastgelegd. De 21-jarige speler komt over van Anderlecht en tekent een contract voor 4 jaar. Hatenboer speelde eerder voor Excelsior en werd afgelopen jaar door Anderlecht verhuurd aan Telstar. Technisch directeur Gerard Nijkamp zegt dat Sparta zich wilde versterken op het middenveld en Hatenboer al langer de gewenste speler was. De middenvelder speelde in zijn jeugd ook al voor Sparta. Manchester City heeft de komst van vleugelaanvaller Alan Elias bevestigd. De 22-jarige Braziliaan komt over van Palmeiras en heeft een contract voor 5 jaar getekend. City betaalt naar verluid 40 miljoen euro voor Alan. Hij is de 6e aanwinst van de club deze zomer. Volgens Engelse media werkt City ook aan de komst van Liverpool-aanvaller Cody Gakpo. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt met flinke buien die gepaard kunnen gaan met onweer en veel regen in korte tijd. Vooral in het noordwesten kan dat zorgen voor plaatselijke wateroverlast. Ook zijn windstoten mogelijk tot 70 km per uur. De temperatuur komt uit rond de 20 graden. De wind waait matig tot aan de kust vrij krachtig uit het zuidwesten en draait later naar het westen. Vanavond neemt de buienactiviteit af en blijft het half bewolkt met nog enkele buien. Vannacht wordt het rustiger met vooral in het noorden nog een enkele bui en een minimum van 14 graden. Morgen is het een stuk beter, met flinke zonnige perioden en hooguit een enkele bui in het noorden. Het blijft grotendeels droog bij ongeveer 20 graden.
10: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws.
1: Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws.
12: Elko Brinkman is maandag na een kort en intensief ziekbed in Leiden overleden. Dat meldt zijn familie. Brinkman was onder meer minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur voor het CDA en in 1994 kortstondig partijleider. Na een zware verkiezingsnederlaag moest hij het partijleiderschap neerleggen en verliet hij een jaar later de politiek. Later keerde hij terug als lid en fractievoorzitter van de CDA-fractie in de Eerste Kamer tot 1919.
13: De wettelijke onderbouwing van de coronamaatregelen was volgens toenmalig SGP-leider Kees van der Staaij niet altijd logisch. Hij zei tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona dat hij liever niet had gezien dat de eerste maatregelen op basis van noodverordeningen werden ingevoerd. Volgens Van der Staaij was het beter geweest als de regering direct voor het staatsnoodrecht was gegaan. De noodverordeningen werden later vervangen door een tijdelijke wet voor coronamaatregelen. De avondklok werd uiteindelijk wel ingevoerd op basis van staatsnoodrecht, wat Van der Staaij niet nodig vond, al begreep hij het wel.
14: De ouders van de 17-jarige Milou Verhoef zijn niet onder de indruk van de excuses van psychiater Jim van Os. Milou overleed in oktober 2023 door euthanasie. Van Os vroeg na haar dood samen met 13 collega's het Openbaar Ministerie in een brief om een verkennend onderzoek naar haar ouders en behandelaars. Hij zei zondagavond in Zomergasten dat hij de ouders daarvoor in 2024 zijn excuses heeft aangeboden. Volgens Milou's moeder zei Van Os destijds echter dat hij alle commotie om de brief voor iedereen jammer vond en dat hij nog volledig achter de inhoud van de brief stond. Ook achter het verzoek om een onderzoek naar haar en haar man.
15: Een 33-jarige man uit Groningen is vrijgesproken van het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat Anne Romke van der Ha in een psychose verkeerde, maar dat er nooit daadwerkelijke plannen waren voor een ontvoering. De man werd in januari 2026 aangehouden nadat hij op een hotelbalkon in Den Haag bedreigingen had geschreeuwd. Hij had twee bijlen bij zich met daarin gekerfd de woorden Alexia, Mossad en Ziek Heil. Uit psychiatrisch onderzoek blijkt dat de man aan schizofrenie leidt en in de waan was dat hij een relatie had met Amalia.
16: Ongehoord Nederland heeft het online programma Let's Twist Again van haar kanalen gehaald. Afgelopen week ontstond ophef over een aflevering waarin Adolf Hitler werd aangehaald. In de uitzending werd onder meer gezegd dat Hitler bepaalde dingen heel goed zei. Dat leidde tot boze reacties van Kamerleden. De omroep zegt dat het kwaliteitsniveau niet is wat verwacht mag worden en dat de serie niet is waar Ongehoord Nederland voor staat.
17: Het kabinet bespreekt de begroting voor volgend jaar op zijn vroegst maandagavond om 6:00. De coalitiepartijen bereikten vanochtend geen akkoord. Het overleg zit volgens ingewijden nog muurvast. De meningsverschillen gaan over miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid en de vermogensrendementsbelasting. Minister Jezilgus van Defensie heeft maandagmiddag een gesprek met directe collega's van gesneuvelde militairen dat ze niet wil afzeggen.
27: Dit was het Binnenlands Nieuws.
28: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
30: Nu het buitenlands nieuws. De Spaanse premier Pedro Sánchez zegt dat desinformatie over de migrantencrisis in Ceuta is verspreid via netwerken die gelinkt zijn aan Rusland en Israël.
0: Een maand geleden trokken tienduizenden migranten de Spaanse exclave in Noord-Afrika binnen. Volgens Sanchez misbruikt ook extreem rechts de discussie over migratie om Europa te verdelen. Israël reageerde verontwaardigd en noemde de uitspraken lasterlijke leugens. Sanchez ontkent dat Marokko verantwoordelijk is voor de massale toestroom.
2: Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. De maatregel werd ingevoerd nadat onverwachts tienduizenden mensen vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta in Afrika trokken. Spanje reageerde maandag direct door grenscontroles voor reizigers uit Italië ook te verlengen met 15 dagen. De Italiaanse regering heeft de verlenging maandag bekendgemaakt, de dag waarop de maatregel zou komen te vervallen. De controles worden uitgevoerd bij mensen die per schip of vliegtuig reizen.
18: Bij een Amerikaanse aanval op het Iraanse eiland Larak zijn 2 doden gevallen en raakten meerdere mensen gewond. Dat melden Iraanse staatsmedia. Het is niet duidelijk of het om burgers of militairen gaat. De Verenigde Staten namen het eiland in de straat van Hormuz zondag onder vuur. Een Amerikaanse bron zei dat Iran er voorbereidingen trof om raketten met zeemijnen te lanceren. Iran meldt zelf tegenaanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse militaire doelen elders in de regio.
19: Bij het noorden van Cyprus zijn de kapitein en 7 bemanningsleden van een gekapseisde veerboot maandag voor de rechter verschenen in Kyrenia. Ze worden verdacht van het veroorzaken van de dood door nalatigheid. Ook een directeur van een betrokken bedrijf staat terecht. Het vaartuig verging afgelopen weekend op weg van Kyrenia naar Turkije met 267 mensen aan boord. Zeker 8 opvarenden kwamen om het leven en er worden nog mensen vermist. Volgens de politie kapseisde het schip nadat de romp schade had opgelopen en water naar binnen stroomde.
20: Troepen van de militaire maritieme EU-missie Irini hebben zondag op de Middellandse Zee een olietanker onderschept, die verdacht wordt onderdeel te zijn van de Russische schaduwvloot. Dat meldt EU-buitenlandschef Kaya Kallas. De troepen gingen aan boord van olietanker MV Sun voor een vlaggencontrole. Het schip wordt ervan verdacht onder een valse vlag te varen. Het is het 6e schip van de schaduwvloot dat de afgelopen maanden door EU-operaties is geënterd.
21: Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 903. De autoriteiten melden dat er nog ruim 4000 mensen worden vermist, onder wie honderden buitenlanders uit 39 landen. In buurland China kwamen zeker 16 mensen om en worden er 546 personen vermist. De ramp volgde volgens experts op een gletsjerinstorting, waarbij enorme hoeveelheden modder, water en puin door bewoonde gebieden stroomden. De Nepalese politie heeft familieleden opgeroepen mee te werken aan DNA-onderzoek om lichamen te kunnen identificeren.
22: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
24: En nu het economisch nieuws.
25: De inflatie in Duitsland is in augustus gestegen naar 2,9%. Dat is iets hoger dan de 2,8% in juli. De stijging komt vooral door hogere energie- en brandstofprijzen. Dinsdag komen de inflatiecijfers van Nederland en de eurozone. De Europese Centrale Bank beslist op 10 september over een mogelijke renteverhoging.
26: De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn na recente regenval flink gestegen, meldt de Duitse binnenvaartbeheerder. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt in de rivier, is maandag gestegen tot zo'n 72 centimeter. Binnenvaartschepen worden nog steeds minder vol beladen en het peil dreigt weer te zakken. Richting het eind van de week zal het waterpeil naar verwachting dalen richting de 53 centimeter. Binnenvaartexpert Wouter van der Geest verwacht dat het peil daarna hard zakt en opnieuw richting de 10 tot 20 centimeter gaat, omdat er in het stroomgebied voor Kaup de komende periode geen regen valt.
1: Een industriecoalitie roept de Tweede Kamer en het kabinet op om de aanbevelingen uit het rapport Wennink snel uit te voeren. Volgens ondernemersorganisaties als DeltaLinks, VNCI en FME zijn lagere nettarieven en minder regeldruk cruciaal voor investeringen in de Nederlandse industrie. De oproep komt voor een Kamerdebat donderdag over het rapport van voormalig ASML-topman Peter Wennink. De nettarieven voor elektriciteit zijn de afgelopen jaren vertrokken.

0: moet storingen in het Europese importnetwerk kunnen opvangen en geeft Nederland meer regie over de fysieke aanvoer van aardgas. De verbinding krijgt een capaciteit van ruim 4 miljard kuub gas per jaar, ongeveer 15% van de totale Nederlandse gasvraag. Halverwege volgend jaar moet een investeringsbesluit worden genomen. In 2029 moet de gasverbinding operationeel zijn.
1: Drie vakantieparken van de Oostappengroep van Peter Gillis zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet. Zakenman Mark van Rooij verleende met zijn bedrijf M2R Invest eerder een miljoenenlening aan Gillis en kreeg daarvoor hypotheekrecht op de parken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg. Gillis zou niet aan zijn betalingsverplichting hebben voldaan. Van Rooij heeft de parken nu in een openbare veiling aangeboden. De parken zijn momenteel gesloten. De advocaat van Gillis zegt dat de realityster mogelijkheden onderzoekt om de gedwongen verkoop te voorkomen. ChatGPT, Reddit en Roblox krijgen te maken met strengere regels van de Europese Commissie. Brussel heeft bepaald dat de diensten onder de Europese Digitale DSA-wet voor grote techbedrijven vallen, omdat ze maandelijks gemiddeld minstens 45 miljoen gebruikers in de Europese Unie hebben. De bedrijven krijgen 4 maanden de tijd om te voldoen aan extra eisen, zoals het beoordelen en beperken van risico's rond illegale inhoud en negatieve gevolgen voor minderjarigen. Volgens de commissie is ChatGPT een zeer grote online zoekmachine en zijn Reddit en Roblox zeer grote online platforms. In totaal staan er nu 28 zeer grote online zoekmachines en online platforms op de DSA-lijst.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Venus Williams is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld. De 46-jarige Amerikaanse verloor van haar 27-jarige landgenote Sofia Kenin in 2 sets, 6-2 en 7-6. Kenin, die 69ste staat op de wereldranglijst, speelt in de tweede ronde tegen Jessica Pegula. Williams deed met een wildcard mee aan het toernooi en komt ook uit in het dubbelspel samen met haar zus Serena. Ze won de US Open in 2000 en 2001 en veroverde in totaal 7 Grand Slam titels. Botik van de Zandschulp, Jesper de Jong en Arantxa Rus komen dinsdag in actie op de US Open in New York. Van de Zandschulp speelt als 4e op court 5 tegen de Brit Jan Schoinski. De Jong treft als 2e op court 10 de Italiaan Francesco Passaro. Rus, die zich via de kwalificaties plaatste, speelt als 3e op court 7 tegen de Franse Leolia Jean-Jean. Het spel op die banen begint om 5 uur 's middags Nederlandse tijd.
4: Mees Hilgers verruilt FC Twente voor SC Heerenveen. De 25-jarige centrale verdediger heeft een contract getekend tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een jaar. Vorig seizoen weigerde Twente hem op te stellen zolang hij zijn contract niet zou verlengen. Bovendien raakte Hilgers geblesseerd aan zijn kruisband. Hij doorliep de jeugdopleiding van FC Twente en speelde 132 wedstrijden voor het eerste elftal. Noam Emeran heeft zijn contract bij FC Groningen laten ontbinden. De 23-jarige Fransman kwam niet voor in de plannen van trainer Dick Lukien. Zijn verbintenis liep aan het einde van dit seizoen af. FC Groningen nam Emeran 3 jaar geleden over van Manchester United. De linksbuiten maakte 1 doelpunt in 22 duels voor de club. Sparta Rotterdam heeft middenvelder Cedric Hatenboer vastgelegd. De 21-jarige speler komt over van Anderlecht en tekent een contract voor 4 jaar. Hatenboer speelde eerder voor Excelsior en werd afgelopen jaar door Anderlecht verhuurd aan Telstar. Technisch directeur Gerard Nijkamp zegt dat Sparta zich wilde versterken op het middenveld en Hatenboer al langer de gewenste speler was. De middenvelder speelde in zijn jeugd ook al voor Sparta. Manchester City heeft de komst van vleugelaanvaller Alan Elias bevestigd. De 22-jarige Braziliaan komt over van Palmeiras en heeft een contract voor 5 jaar getekend. City betaalt naar verluid 40 miljoen euro voor Alan. Hij is de 6e aanwinst van de club deze zomer. Volgens Engelse media werkt City ook aan de komst van Liverpool-aanvaller Cody Gakpo. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.

0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt met stevige buien. Die kunnen flink zijn met onweer en veel regen in korte tijd. Let op, vooral in het noordwesten kan dat leiden tot plaatselijke wateroverlast. Ook zijn er windstoten mogelijk van 60 tot 70 km per uur. Het wordt ongeveer 20 graden met een matige wind uit het zuidwesten, aan de kust krachtiger. Vanavond neemt de wind wat af en zijn er nog enkele buien. Vannacht klaart het op, vooral in het zuiden. Morgen wordt het beter met flinke zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 33-jarige man uit Groningen is vrijgesproken van het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat Anne Romke van der Ha in een psychose verkeerde, maar dat er nooit daadwerkelijke plannen waren voor een ontvoering. De man werd in januari 2026 aangehouden nadat hij op een hotelbalkon in Den Haag bedreigingen had geschreeuwd. Hij had twee bijlen bij zich, met daarin gekerfd de woorden Alexia, Mossad en Ziekheil. Uit psychiatrisch onderzoek blijkt dat de man aan schizofrenie leidt en in de waan was dat hij een relatie had met Amalia. Elko Brinkman is maandag na een kort en intensief ziekbed in Leiden overleden. Dat meldt zijn familie. Brinkman was onder meer minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur voor het CDA en in 1994 kortstondig partijleider. Na een zware verkiezingsnederlaag moest hij het partijleiderschap neerleggen en verliet hij een jaar later de politiek. Later keerde hij terug als lid en fractievoorzitter van de CDA-fractie in de Eerste Kamer tot 1919. De wettelijke onderbouwing van de coronamaatregelen was volgens toenmalig SGP-leider Kees van der Staaij niet altijd logisch. Hij zei tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona dat hij liever niet had gezien dat de eerste maatregelen op basis van noodverordeningen werden ingevoerd. Volgens Van der Staaij was het beter geweest als de regering direct voor het staatsnoodrecht was gegaan. De noodverordeningen werden later vervangen door een tijdelijke wet voor coronamaatregelen. De avondklok werd uiteindelijk wel ingevoerd op basis van staatsnoodrecht, wat Van der Staaij niet nodig vond, al begreep hij het wel. De ouders van de 17-jarige Milou Verhoof zijn niet onder de indruk van de excuses van psychiater Jim van Os. Milou overleed in oktober 2023 door euthanasie. Van Os vroeg na haar dood samen met 13 collega's het Openbaar Ministerie in een brief om een verkennend onderzoek naar haar ouders en behandelaars. Hij zei zondagavond in Zomergasten dat hij de ouders daarvoor in 2024 zijn excuses heeft aangeboden. Volgens Milou's moeder zei Van Os destijds echter dat hij alle commotie om de brief voor iedereen jammer vond en dat hij nog volledig achter de inhoud van de brief stond. Ook achter het verzoek om een onderzoek naar haar en haar man. Omgehoord Nederland heeft het online programma Let's Twist Again van haar kanalen gehaald. Afgelopen week ontstond ophef over een aflevering waarin Adolf Hitler werd aangehaald. In de uitzending werd onder meer gezegd dat Hitler bepaalde dingen heel goed zei. Dat leidde tot boze reacties van Kamerleden. De omroep zegt dat het kwaliteitsniveau niet is wat verwacht mag worden en dat de serie niet is waar Ongehoord Nederland voor staat. Het kabinet bespreekt de begroting voor volgend jaar op zijn vroegst maandagavond om 6 uur. De coalitiepartijen bereikten vanochtend geen akkoord. Het overleg zit volgens ingewijden nog muurvast. De meningsverschillen gaan over miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid en de vermogensrendementsbelasting. Minister Yezilgus van Defensie heeft maandagmiddag een gesprek met directe collega's van gesneuvelde militairen dat ze niet wil afzeggen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. Marius Borg Heubu mag de begrafenis van koning Harald bijwonen. De Noorse politie heeft dat bevestigd. De zoon van koningin Mette Marit draagt een enkel band en verblijft op het koninklijke landgoed Skaugum, maar hij heeft toestemming gekregen om het terrein te verlaten. Heubi werd in juni veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor onder meer verkrachting en mishandeling en heeft beroep aangetekend. De uitvaart van Harald is op 9 september. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 6.000. De regering heeft dat maandag bekendgemaakt. Sinds de uitbraak in mei werd afgekondigd, is bij 6.041 personen het virus vastgesteld. 2911 van hen zijn overleden. Experts denken dat de werkelijke cijfers hoger liggen. De huidige ebola-uitbraak is de op één na dodelijkste sinds de ontdekking van het virus in 1976. Het gaat om de Bundibugyo-variant van het virus. Zorgmedewerkers worden sinds eind vorige week ingeënt met een vaccin tegen de Zaire-variant, dat volgens eerste onderzoeken mogelijk ook effectief is tegen de Bundibugyo-variant. Bij de overstromingen in Nepal zijn meer dan 2500 gebouwen verwoest. Dat blijkt uit satellietbeelden van de EU-satellietdienst Copernicus. In Nepal zorgde een vloedgolf vorige week voor grootschalige verwoestingen. Dat gebeurde volgens experts na een gletsjerinstorting. Er zijn honderden lichamen geborgen en er worden nog duizenden personen vermist. In en rond Timuren, vlakbij de grens met China, is meer dan 80% van de gebouwen weggevaagd. Een 43-jarige Zwitser is opgepakt na een fatale schietpartij op een rave in het noorden van Zwitserland. Het geweld vond in de nacht van zaterdag op zondag plaats in Aarau, een stad tussen Basel en Zürich. Een 22-jarige Italiaanse vrouw overleed ter plekke en 5 andere personen raakten gewond. De schietpartij vond plaats toen de rave al was afgelopen en de laatste ongeveer 100 mensen op het punt stonden te vertrekken. De politie denkt dat de slachtoffers willekeurig zijn gekozen en dat de betrokkenen elkaar niet kenden. De Spaanse premier Pedro Sánchez zegt dat desinformatie over de migrantencrisis in Ceuta is verspreid via netwerken die gelinkt zijn aan Rusland en Israël. Een maand geleden trokken tienduizenden migranten de Spaanse exclave in Noord-Afrika binnen. Volgens Sánchez misbruikt ook extreem rechts de discussie over migratie om Europa te verdelen. Israël reageerde verontwaardigd en noemde de uitspraken lasterlijke leugens. Sánchez ontkent dat Marokko verantwoordelijk is voor de massale toestroom. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. De maatregel werd ingevoerd nadat onverwachts tienduizenden mensen vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta in Afrika trokken. Spanje reageerde maandag direct door grenscontroles voor reizigers uit Italië ook te verlengen met 15 dagen. De Italiaanse regering heeft de verlenging maandag bekendgemaakt, de dag waarop de maatregel zou komen te vervallen. De controles worden uitgevoerd bij mensen die per schip of vliegtuig reizen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws.
3: De Amerikaanse fabrikanten van Patriot en THAAD onderscheppingsraketten gaan de productie fors opvoeren. General Dynamics Ordnance en Lockheed Martin hebben raamcontracten voor 7 jaar getekend met het ministerie van Defensie. Daardoor kunnen ze meer productielijnen openen, fabrieken bouwen en personeel aannemen. De komende jaren maken ze 3 keer zoveel Patriot en 4 keer zoveel THAAD-raketten. Aan deze wapens is een groot tekort, terwijl ze vaak het enige antwoord zijn op ballistische raketten die met enorme snelheid neerkomen. De inflatie in Duitsland is in augustus gestegen naar 2,9%. Dat is iets hoger dan de 2,8% in juli. De stijging komt vooral door hogere energie- en brandstofprijzen. Dinsdag komen de inflatiecijfers van Nederland en de eurozone. De Europese Centrale Bank beslist op 10 september over een mogelijke renteverhoging. De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn na recente regenval flink gestegen, meldt de Duitse binnenvaartbeheerder. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt in de rivier, is maandag gestegen tot zo'n 72 centimeter. Binnenvaartschepen worden nog steeds minder vol beladen en het peil dreigt weer te zakken. Richting het eind van de week zal het waterpeil naar verwachting dalen richting de 53 centimeter. Binnenvaartexpert Wouter van der Geest verwacht dat het peil daarna hard zakt en opnieuw richting de 10 tot 20 centimeter gaat, omdat er in het stroomgebied voor Kaup de komende periode geen regen valt.
5: Een industriecoalitie roept de Tweede Kamer en het kabinet op om de aanbevelingen uit het rapport Wennink snel uit te voeren. Volgens ondernemersorganisaties als DeltaLinks, VNCI en FME zijn lagere nettarieven en minder regeldruk cruciaal voor investeringen in de Nederlandse industrie. De oproep komt voor een Kamerdebat donderdag over het rapport van voormalig ASML-topman Peter Wennink. De nettarieven voor elektriciteit zijn de afgelopen jaren vertienvoudigd, wat volgens de organisaties niet houdbaar is als het zo doorgaat. Ook willen ze dat Europa sneller optreedt tegen dumping van strategische chemische producten uit China.
6: 3 vakantieparken van de Oostappengroep van Peter Gillis zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet. Zakenman Mark van Rooij verleende met zijn bedrijf M2R Invest eerder een miljoenenlening aan Gillis en kreeg daarvoor hypotheekrecht op de parken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg. Gillis zou niet aan zijn betalingsverplichtingen hebben voldaan. Van Rooij heeft de parken nu in een openbare veiling aangeboden. De parken zijn momenteel gesloten. De advocaat van Gillis zegt dat de realityster mogelijkheden onderzoekt om de gedwongen verkoop te voorkomen.
7: Noga zet een volgende stap in de ontwikkeling van de eerste directe gasverbinding tussen Nederland en Noorwegen. Het bedrijf beheert gasinfrastructuur in de Noordzee en kan met een beperkte uitbreiding via een onderzeese pijpleiding worden verbonden met de Noorse gasinfrastructuur. De nieuwe verbinding moet storingen in het Europese importnetwerk kunnen opvangen en geeft Nederland meer regie over de fysieke aanvoer van aardgas. De verbinding krijgt een capaciteit van ruim 4 miljard kuub gas per jaar, ongeveer 15% van de totale Nederlandse gasvraag. Halverwege volgend jaar moet een investeringsbesluit worden genomen. In 2029 moet de gasverbinding operationeel zijn.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Venus Williams is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld. De 46-jarige Amerikaanse verloor van haar 27-jarige landgenote Sofia Kenin in 2 sets, 6-2 en 7-6. Kenin, die 69ste staat op de wereldranglijst, speelt in de tweede ronde tegen Jessica Pegula. Williams deed met een wildcard mee aan het toernooi en komt ook uit in het dubbelspel samen met haar zus Serena. Ze won de US Open in 2000 en 2001 en veroverde in totaal 7 Grand Slam titels. Botik van de Zandschulp, Jesper de Jong en Arantxa Rus komen dinsdag in actie op de US Open in New York. Van de Zandschulp speelt als 4e op court 5 tegen de Brit Jan Schoinski. De Jong treft als tweede op koord 10 de Italiaan Francesco Passaro. Rus, die zich via de kwalificaties plaatste, speelt als derde op koord 7 tegen de Franse Leolia Jean-Jean. Het spel op die banen begint om 5:00 middags Nederlandse tijd. Mees Hilgers verruilt FC Twente voor SC Heerenveen. De 25-jarige centrale verdediger heeft een contract getekend tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een jaar. Vorig seizoen weigerde Twente hem op te stellen zolang hij zijn contract niet zou verlengen. Bovendien raakte Hilgers geblesseerd aan zijn kruisband. Hij doorliep de jeugdopleiding van FC Twente en speelde 132 wedstrijden voor het eerste elftal. Noam Emeran heeft zijn contract bij FC Groningen laten ontbinden. De 23-jarige Fransman kwam niet voor in de plannen van trainer Dick Lukien. Zijn verbintenis liep aan het einde van dit seizoen af. FC Groningen nam Emeran 3 jaar geleden over van Manchester United. De linksbuiten maakte 1 doelpunt in 22 duels voor de club. Sparta Rotterdam heeft middenvelder Cedric Hatenboer vastgelegd. De 21-jarige speler komt over van Anderlecht en tekent een contract voor 4 jaar. Hatenboer speelde eerder voor Excelsior en werd afgelopen jaar door Anderlecht verhuurd aan Telstar. Technisch directeur Gerard Nijkamp zegt dat Sparta zich wilde versterken op het middenveld en Hatenboer al langer de gewenste speler was. De middenvelder speelde in zijn jeugd ook al voor Sparta. Manchester City heeft de komst van vleugelaanvaller Alan Elias bevestigd. De 22-jarige Braziliaan komt over van Palmeiras en heeft een contract voor 5 jaar getekend. City betaalt naar verluid 40 miljoen euro voor Alan. Hij is de 6e aanwinst van de club deze zomer. Volgens Engelse media werkt City ook aan de komst van Liverpool-aanvaller Cody Gakpo. Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag half tot zwaar bewolkt met stevige buien, soms met onweer en veel regen in korte tijd. Vooral in het noordwesten kan dat leiden tot plaatselijke wateroverlast. Ook zijn er windstoten mogelijk tot 70 km per uur. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind komt uit het zuidwesten en draait naar het westen. Matig krachtig, aan de kust krachtig. Vanavond neemt de buiigheid af. Vannacht nog een enkele bui, vooral in het noorden, met minimaal 14 graden. Morgen veel beter. Periode met zon en vrijwel overal droog, opnieuw rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Tweede Kamer gaf het kabinet aan het begin van de coronapandemie veel ruimte om besluiten te nemen, zegt oud-SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij. Hij vertelde dat tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. In een crisisperiode verschuift het zwaartepunt naar bestuurlijke slagkracht, legt van der Staaij uit. Na de eerste schok werd de Kamer weer kritischer. Maar volgens hem had dat scherper gemogen over de maatschappelijke impact van de maatregelen. Een motie om daar een team voor in te richten werd aangenomen, maar het duurde 2 jaar voordat dat er kwam, toen de crisis al bijna voorbij was. De ouders van Milou Verhoof, een 17-jarig meisje dat in oktober 2023 overleed door euthanasie, zijn niet onder de indruk van de excuses van psychiater Jim van Os. Van Os vroeg na Milou's dood samen met 13 collega's het Openbaar Ministerie in een brief om een verkennend onderzoek naar haar ouders en behandelaars. De psychiater zei zondagavond in Zomergasten dat hij de ouders daarvoor in 2024 zijn excuses heeft aangeboden. Volgens de moeder van Milou zei Van Os destijds tegen haar dat hij de commotie jammer vond, maar dat hij nog volledig achter de inhoud van de brief stond. De ouders hebben op 18 augustus in een kort geding gevraagd alle namen van de ondertekenaars bekend te maken, zodat zij hen voor het tuchtrecht ter verantwoording kunnen roepen. De rechter doet daar donderdag 3 september uitspraak over.
12: Een 33-jarige man uit Groningen is vrijgesproken van het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat Anne Romke van der Ha in een psychose verkeerde, maar dat er nooit daadwerkelijke plannen waren voor een ontvoering. De man werd in januari 2026 aangehouden nadat hij op een hotelbalkon in Den Haag bedreigingen had geschreeuwd. Hij had 2 bijlen bij zich, met daarin gekerfd de woorden Alexia, Mossad en Ziekheil. Uit psychiatrisch onderzoek blijkt dat de man aan schizofrenie leidt en in de waan was dat hij een relatie had met Amalia. Elko Brinkman is maandag na een kort en intensief ziekbed in Leiden overleden. Dat meldt zijn familie. Brinkman was onder meer minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur voor het CDA en in 1994 kortstondig partijleider. Na een zware verkiezingsnederlaag moest hij het partijleiderschap neerleggen en verliet hij een jaar later de politiek. Later keerde hij terug als lid en fractievoorzitter van de CDA-fractie in de Eerste Kamer tot 1919. De wettelijke onderbouwing van de coronamaatregelen was volgens toenmalig SGP-leider Kees van der Staaij niet altijd logisch. Hij zei tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona dat hij liever niet had gezien dat de eerste maatregelen op basis van noodverordeningen werden ingevoerd. Volgens Van der Staaij was het beter geweest als de regering direct voor het staatsnoodrecht was gegaan. De noodverordeningen werden later vervangen door een tijdelijke wet voor coronamaatregelen. De avondklok werd uiteindelijk wel ingevoerd op basis van staatsnoodrecht, wat Van der Staaij niet nodig vond, al begreep hij het wel. Ongehoord Nederland heeft het online programma Let's Twist Again van haar kanalen gehaald. Afgelopen week ontstond ophef over een aflevering waarin Adolf Hitler werd aangehaald. In de uitzending werd onder meer gezegd dat Hitler bepaalde dingen heel goed zei. Dat leidde tot boze reacties van Kamerleden. De omroep zegt dat het kwaliteitsniveau niet is wat verwacht mag worden en dat de serie niet is waar Ongehoord Nederland voor staat. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws.
12: Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 6.000. De regering heeft dat maandag bekendgemaakt. Sinds de uitbraak in mei werd afgekondigd, is bij 6.041 personen het virus vastgesteld. 2911 van hen zijn overleden. Experts denken dat de werkelijke cijfers hoger liggen. De huidige ebola-uitbraak is de op één na dodelijkste sinds de ontdekking van het virus in 1976. Het gaat om de Bundibugyo-variant van het virus. Zorgmedewerkers worden sinds eind vorige week ingeënt met een vaccin tegen de Zaire-variant, dat volgens eerste onderzoeken mogelijk ook effectief is tegen de Bundibugyo-variant.
5: Marius Borg Heubu mag de begrafenis van koning Harald bijwonen. De Noorse politie heeft dat bevestigd. De zoon van koningin Mette-Marit draagt een enkelband en verblijft op het koninklijke landgoed Skaugum, maar hij heeft toestemming gekregen om het terrein te verlaten. Heubu werd in juni veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor onder meer verkrachting en mishandeling en heeft beroep aangetekend. De uitvaart van Harald is op 9 september. Bij de overstromingen in Nepal zijn meer dan 2500 gebouwen verwoest. Dat blijkt uit satellietbeelden van de EU-satellietdienst Copernicus.
3: In Nepal zorgde een vloedgolf vorige week voor grootschalige verwoestingen. Dat gebeurde volgens experts na een gletsjerinstorting. Er zijn honderden lichamen geborgen en er worden nog duizenden personen vermist. In en rond Timuren, vlakbij de grens met China, is meer dan 80% van de gebouwen weggevaagd.
13: Een 43-jarige Zwitser is opgepakt na een fatale schietpartij op een rave in het noorden van Zwitserland. Het geweld vond in de nacht van zaterdag op zondag plaats in Aarau, een stad tussen Basel en Zürich. Een 22-jarige Italiaanse vrouw overleed ter plekke en 5 andere personen raakten gewond. De schietpartij vond plaats toen de rave al was afgelopen en de laatste ongeveer 100 mensen op het punt stonden te vertrekken. De politie denkt dat de slachtoffers willekeurig zijn gekozen en dat de betrokkenen elkaar niet kenden.
3: De Spaanse premier Pedro Sánchez zegt dat desinformatie over de migrantencrisis in Ceuta is verspreid via netwerken die gelinkt zijn aan Rusland en Israël. Een maand geleden trokken tienduizenden migranten de Spaanse exclave in Noord-Afrika binnen. Volgens Sánchez misbruikt ook extreem rechts de discussie over migratie om Europa te verdelen. Israël reageerde verontwaardigd en noemde de uitspraken lasterlijke leugens. Sánchez ontkent dat Marokko verantwoordelijk is voor de massale toestroom.
14: Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. De maatregel werd ingevoerd nadat onverwachts tienduizenden mensen vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta in Afrika trokken. Spanje reageerde maandag direct door grenscontroles voor reizigers uit Italië ook te verlengen met 15 dagen. De Italiaanse regering heeft de verlenging maandag bekendgemaakt, de dag waarop de maatregel zou komen te vervallen. De controles worden uitgevoerd bij mensen die per schip of vliegtuig reizen.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws.
3: De Amerikaanse fabrikanten van Patriot en THAAD onderscheppingsraketten gaan de productie fors opvoeren. General Dynamics Ordnance en Lockheed Martin hebben raamcontracten voor 7 jaar getekend met het ministerie van Defensie. Daardoor kunnen ze meer productielijnen openen, fabrieken bouwen en personeel aannemen. De komende jaren maken ze 3 keer zoveel Patriot en 4 keer zoveel THAAD-raketten. Aan deze wapens is een groot tekort, terwijl ze vaak het enige antwoord zijn op ballistische raketten die met enorme snelheid neerkomen.
18: De inflatie in Duitsland is in augustus gestegen naar 2,9%. Dat is iets hoger dan de 2,8% in juli. De stijging komt vooral door hogere energie- en brandstofprijzen. Dinsdag komen de inflatiecijfers van Nederland en de eurozone. De Europese Centrale Bank beslist op 10 september over een mogelijke renteverhoging.
19: De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn na recente regenval flink gestegen, meldt de Duitse binnenvaartbeheerder. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt in de rivier, is maandag gestegen tot zo'n 72 centimeter. Binnenvaartschepen worden nog steeds minder vol beladen en het peil dreigt weer te zakken. Richting het eind van de week zal het waterpeil naar verwachting dalen richting de 53 centimeter. Binnenvaartexpert Wouter van der Geest verwacht dat het peil daarna hard zakt en opnieuw richting de 10 tot 20 centimeter gaat, omdat er in het stroomgebied voor Kaup de komende periode geen regen valt.
20: Een industriecoalitie roept de Tweede Kamer en het kabinet op om de aanbevelingen uit het rapport Wennink snel uit te voeren. Volgens ondernemersorganisaties als DeltaLinks, VNCI en FME zijn lagere nettarieven en minder regeldruk cruciaal voor investeringen in de Nederlandse industrie. De oproep komt voor een Kamerdebat donderdag over het rapport van voormalig ASML-topman Peter Wennink. De nettarieven voor elektriciteit zijn de afgelopen jaren vertienvoudigd, wat volgens de organisaties niet houdbaar is als het zo doorgaat.
0: Ook willen ze dat Europa sneller optreedt tegen dumping van strategische chemische producten uit China.
21: Drie vakantieparken van de Oostappengroep van Peter Gillis zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet. Zakenman Mark van Rooij verleende met zijn bedrijf M2R Invest eerder een miljoenenlening aan Gillis en kreeg daarvoor hypotheekrecht op de parken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg. Gillis zou niet aan zijn betalingsverplichtingen hebben voldaan. Van Rooij heeft de parken nu in een openbare veiling aangeboden. De parken zijn momenteel gesloten. De advocaat van Gillis zegt dat de realityster mogelijkheden onderzoekt om de gedwongen verkoop te voorkomen.
22: Noga zet een volgende stap in de ontwikkeling van de eerste directe gasverbinding tussen Nederland en Noorwegen. Het bedrijf beheert gasinfrastructuur in de Noordzee en kan met een beperkte uitbreiding via een onderzeese pijpleiding worden verbonden met de Noorse gasinfrastructuur. De nieuwe verbinding moet storingen in het Europese importnetwerk kunnen opvangen en geeft Nederland meer regie over de fysieke aanvoer van aardgas. De verbinding krijgt een capaciteit van ruim 4 miljard kuub gas per jaar, ongeveer 15% van de totale Nederlandse gasvraag. Halverwege volgend jaar moet een investeringsbesluit worden genomen. In 2029 moet de gasverbinding operationeel zijn.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. Botik van de Zandschulp, Jesper de Jong en Arantxa Rus komen dinsdag in actie op de US Open in New York. Van de Zandschulp speelt als vierde op court 5 tegen de Brit Jan Schoinski. De Jong treft als tweede op court 10 de Italiaan Francesco Passaro. Rus, die zich via de kwalificaties plaatste, speelt als derde op court 7 tegen de Franse Leolia Jean-Jean. Het spel op die banen begint om 5 uur 's middags Nederlandse tijd.
25: Mees Hilgers verruilt FC Twente voor SC Heerenveen. De 25-jarige centrale verdediger heeft een contract getekend tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een jaar. Vorig seizoen weigerde Twente hem op te stellen zolang hij zijn contract niet zou verlengen. Bovendien raakte Hilgers geblesseerd aan zijn kruisband. Hij doorliep de jeugdopleiding van FC Twente en speelde 132 wedstrijden voor het eerste elftal. Noam Emeran heeft zijn contract bij FC Groningen laten ontbinden. De 23-jarige Fransman kwam niet voor in de plannen van trainer Dick Lukien. Zijn verbintenis liep aan het einde van dit seizoen af. FC Groningen nam Emeran 3 jaar geleden over van Manchester United. De linksbuiten maakte 1 doelpunt in 22 duels voor de club. Sparta Rotterdam heeft middenvelder Cedric Hatenboer vastgelegd. De 21-jarige speler komt over van Anderlecht en tekent een contract voor 4 jaar. Hatenboer speelde eerder voor Excelsior en werd afgelopen jaar door Anderlecht verhuurd aan Telstar. Technisch directeur Gerard Nijkamp zegt dat Sparta zich wilde versterken op het middenveld en Hatenboer al langer de gewenste speler was. De middenvelder speelde in zijn jeugd ook al voor Sparta. Manchester City heeft de komst van vleugelaanvaller Alan Elias bevestigd. De 22-jarige Braziliaan komt over van Palmeiras en heeft een contract voor 5 jaar getekend. City betaalt naar verluid 40 miljoen euro voor Alan. Hij is de 6e aanwinst van de club deze zomer. Volgens Engelse media werkt City ook aan de komst van Liverpool-aanvaller Cody Gakpo. Feyenoord geeft geen geld terug aan supporters als er dit Champions League seizoen door UEFA-straffen vakken leeg moeten blijven. De club wijst op een voorwaardelijke straf die nog openstaat vanwege wanordelijkheden vorig seizoen bij de thuiswedstrijd met Panathinaikos. Als er tijdens Champions League-wedstrijden wanordelijkheden plaatsvinden, is de kans groot dat de Gerard Meijer-tribune voor de volgende wedstrijd of wedstrijden dicht moet blijven. Feyenoord speelt de komende 2 uitwedstrijden in de Eredivisie zonder uitpubliek na vuurwerkgeweld door de Feyenoord-aanhang in het uitduel met SC Cambuur, waarbij 7 thuissupporters gewond raakten. Voor die duels krijgen kaartkopers wel hun geld terug. Dit was het laatste sportnieuws.
26: Je luistert naar Talk Radio.
27: Dit is Talk Radio.
4: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt met stevige buien. Landinwaarts kunnen die gepaard gaan met onweer en windstoten tot 70 km per uur. In de kop van Noord-Holland is al veel regen gevallen. Daar is kans op wateroverlast. Het wordt zo'n 21 graden. De wind waait matig uit het westen, aan de kust vrij krachtig. Vanavond blijft het half bewolkt met nog enkele buien. Eerst mogelijk nog met onweer. Vannacht is er vooral in het noorden nog een enkele bui, met een minimumtemperatuur van ongeveer 14 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog, met een graad of 20. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws.
7: Minister-president Rob Jette noemt de overleden CDA-leider Elko Brinkman een man van duidelijke standpunten die moeilijke keuzes niet uit de weg ging. Brinkman vervulde volgens Jette een hoofdrol in de Nederlandse politiek tijdens een periode van ingrijpende hervormingen. Als rechtgeaard christendemocraat was hij een gemeenschapsdenker voor wie de zorgzame samenleving een na te streven ideaal was. Nederland is hem dank verschuldigd, aldus de minister-president.
8: Voormalig CDA-leider Elko Brinkman is maandag na een kort en intensief ziekbed in Leiden overleden. Dat meldt zijn familie. Brinkman was op zijn 34ste minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en op zijn 40ste fractievoorzitter van het CDA. In 1994 leidde het CDA onder zijn leiding een zware verkiezingsnederlaag met 20 zetels verlies. Brinkman moest het partijleiderschap neerleggen en verliet een jaar later de politiek. Later keerde hij terug als lid en fractievoorzitter van de Eerste Kamer tot 2019.
7: Nederland wil samen met gelijkgestemde landen de strategische positie op het gebied van kunstmatige intelligentie versterken. Dat zei staatssecretaris Willemijn Aerts van Digitale Economie maandag bij de opening van het academisch jaar van de Universiteit Leiden. De Verenigde Staten en China hebben volgens Aerts een grote voorsprong met de grootste techbedrijven en taalmodellen. Nederland en Europa moeten een eigen positie vinden en bepalen welke rol ze willen spelen in de wereld van AI. Door met gelijkgestemde landen op te trekken en te investeren in kennis en wetenschap wil Aerts internationaal de autonomie versterken.
8: De Tweede Kamer gaf het kabinet aan het begin van de coronapandemie veel ruimte om besluiten te nemen, zegt oud-SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij. Hij vertelde dat tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. In een crisisperiode verschuift het zwaartepunt naar bestuurlijke slagkracht, legt Van der Staaij uit. Na de eerste schok werd de Kamer weer kritischer. Maar volgens hem had dat scherper gemogen over de maatschappelijke impact van de maatregelen. Een motie om daar een team voor in te richten werd aangenomen, maar het duurde 2 jaar voordat dat er kwam, toen de crisis al bijna voorbij was.
7: De ouders van Milou Verhoof, een 17-jarig meisje dat in oktober 2023 overleed door euthanasie, zijn niet onder de indruk van de excuses van psychiater Jim van Os. Van Os vroeg na Milou's dood samen met 13 collega's het Openbaar Ministerie in een brief om een verkennend onderzoek naar haar ouders en behandelaars. De psychiater zei zondagavond in Zomergasten dat hij de ouders daarvoor in 2024 zijn excuses heeft aangeboden. Volgens de moeder van Milou zei Van Os destijds tegen haar dat hij de commotie jammer vond, maar dat hij nog volledig achter de inhoud van de brief stond. De ouders hebben op 18 augustus in een kort geding gevraagd alle namen van de ondertekenaars bekend te maken, zodat zij hen voor het tuchtrecht ter verantwoording kunnen roepen.
0: De rechter doet daar donderdag 3 september uitspraak over.
5: Een 33-jarige man uit Groningen is vrijgesproken van het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat Anne Romke van der Haa in een psychose verkeerde, maar dat er nooit daadwerkelijke plannen waren voor een ontvoering. De man werd in januari 2026 aangehouden nadat hij op een hotelbalkon in Den Haag bedreigingen had geschreeuwd. Hij had 2 bijlen bij zich, met daarin gekerfd de woorden Alexia, Mossad en Ziekheil. Uit psychiatrisch onderzoek blijkt dat de man aan schizofrenie leidt en in de waan was dat hij een relatie had met Amalia.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws.
12: Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 6000. De regering heeft dat maandag bekendgemaakt. Sinds de uitbraak in mei werd afgekondigd, is bij 6041 personen het virus vastgesteld. 2911 van hen zijn overleden. Experts denken dat de werkelijke cijfers hoger liggen. De huidige ebola-uitbraak is de op één na dodelijkste sinds de ontdekking van het virus in 1976. Het gaat om de Bundibugyo-variant van het virus. Zorgmedewerkers worden sinds eind vorige week ingeënt met een vaccin tegen de Zaire-variant, dat volgens eerste onderzoeken mogelijk ook effectief is tegen de Bundibugyo-variant.
13: Marius Borg Heubu mag de begrafenis van koning Harald bijwonen. De Noorse politie heeft dat bevestigd. De zoon van koningin Mette Marit draagt een enkelband en verblijft op het koninklijke landgoed Skaugum, maar hij heeft toestemming gekregen om het terrein te verlaten. Heubu werd in juni veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor onder meer verkrachting en mishandeling en heeft beroep aangetekend. De uitvaart van Harald is op 9 september.
14: Bij de overstromingen in Nepal zijn meer dan 2500 gebouwen verwoest. Dat blijkt uit satellietbeelden van de EU-satellietdienst Copernicus. In Nepal zorgde een vloedgolf vorige week voor grootschalige verwoestingen. Dat gebeurde volgens experts na een gletsjerinstorting. Er zijn honderden lichamen geborgen en er worden nog duizenden personen vermist. In en rond Timuren, vlakbij de grens met China, is meer dan 80% van de gebouwen weggevaagd.
27: Een 43-jarige Zwitser is opgepakt na een fatale schietpartij op een rave in het noorden van Zwitserland. Het geweld vond in de nacht van zaterdag op zondag plaats in Aarau, een stad tussen Basel en Zürich. Een 22-jarige Italiaanse vrouw overleed ter plekke en 5 andere personen raakten gewond. De schietpartij vond plaats toen de rave al was afgelopen en de laatste ongeveer 100 mensen op het punt stonden te vertrekken. De politie denkt dat de slachtoffers willekeurig zijn gekozen en dat de betrokkenen elkaar niet kenden.
28: De Spaanse premier Pedro Sánchez zegt dat desinformatie over de migrantencrisis in Ceuta is verspreid via netwerken die gelinkt zijn aan Rusland en Israël. Een maand geleden trokken tienduizenden migranten de Spaanse exclave in Noord-Afrika binnen. Volgens Sánchez misbruikt ook extreem rechts de discussie over migratie om Europa te verdelen. Israël reageerde verontwaardigd en noemde de uitspraken lasterlijke leugens. Sánchez ontkent dat Marokko verantwoordelijk is voor de massale toestroom.
29: Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. De maatregel werd ingevoerd nadat onverwachts tienduizenden mensen vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta in Afrika trokken. Spanje reageerde maandag direct door grenscontroles voor reizigers uit Italië ook te verlengen met 15 dagen. De Italiaanse regering heeft de verlenging maandag bekendgemaakt, de dag waarop de maatregel zou komen te vervallen.
3: De controles worden uitgevoerd bij mensen die per schip of vliegtuig reizen.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws. De beurzen in New York zijn maandag met kleine verliezen geopend. Beleggers blijven voorzichtig na Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketlanceerinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran voerde als vergelding een aanval met raketten en drones uit op Amerikaanse luchtmachtbasis in Jordanië. De olieprijzen lopen flink op door de vrees voor een nieuwe escalatie in het Midden-Oosten. De Dow Jones-index daalde kort na opening 16% tot 53.263 punten.
18: De Amerikaanse fabrikanten van Patriot en THAAD onderscheppingsraketten gaan de productie fors opvoeren. General Dynamics Ordnance en Lockheed Martin hebben raamcontracten voor 7 jaar getekend met het ministerie van Defensie. Daardoor kunnen ze meer productielijnen openen, fabrieken bouwen en personeel aannemen. De komende jaren maken ze 3 keer zoveel Patriot en 4 keer zoveel THAAD-raketten. Aan deze wapens is een groot tekort, terwijl ze vaak het enige antwoord zijn op ballistische raketten die met enorme snelheid neerkomen.
19: De inflatie in Duitsland is in augustus gestegen naar 2,9%. Dat is iets hoger dan de 2,8% in juli. De stijging komt vooral door hogere energie- en brandstofprijzen. Dinsdag komen de inflatiecijfers van Nederland en de eurozone. De Europese Centrale Bank beslist op 10 september over een mogelijke renteverhoging.
20: De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn na recente regenval flink gestegen, meldt de Duitse binnenvaartbeheerder. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt in de rivier, is maandag gestegen tot zo'n 72 centimeter. Binnenvaartschepen worden nog steeds minder vol beladen en het peil dreigt weer te zakken. Richting het eind van de week zal het waterpeil naar verwachting dalen richting de 53 centimeter. Binnenvaartexpert Wouter van der Geest verwacht dat het peil daarna hard zakt en opnieuw richting de 10 tot 20 centimeter gaat, omdat er in het stroomgebied voor Kaup de komende periode geen regen valt.
21: Een industriecoalitie roept de Tweede Kamer en het kabinet op om de aanbevelingen uit het rapport Wennink snel uit te voeren. Volgens ondernemersorganisaties als DeltaLinks, VNCI en FME zijn lagere nettarieven en minder regeldruk cruciaal voor investeringen in de Nederlandse industrie. De oproep komt voor een Kamerdebat donderdag over het rapport van voormalig ASML-topman Peter Wennink. De nettarieven voor elektriciteit zijn de afgelopen jaren vertienvoudigd, wat volgens de organisaties niet houdbaar is als het zo doorgaat. Ook willen ze dat Europa sneller optreedt tegen dumping van strategische chemische producten uit China.
22: Noga zet een volgende stap in de ontwikkeling van de eerste directe gasverbinding tussen Nederland en Noorwegen. Het bedrijf beheert gasinfrastructuur in de Noordzee en kan met een beperkte uitbreiding via een onderzeese pijpleiding worden verbonden met de Noorse gasinfrastructuur. De nieuwe verbinding moet storingen in het Europese importnetwerk kunnen opvangen en geeft Nederland meer regie over de fysieke aanvoer van aardgas. De verbinding krijgt een capaciteit van ruim 4 miljard kuub gas per jaar, ongeveer 15% van de totale Nederlandse gasvraag. Halverwege volgend jaar moet een investeringsbesluit worden genomen. In 2029 moet de gasverbinding operationeel zijn.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
30: Tot slot het sportnieuws. Noam Emeran heeft zijn contract bij FC Groningen laten ontbinden. De 23-jarige Fransman kwam niet voor in de plannen van trainer Dick Lukien. Zijn verbintenis liep aan het einde van dit seizoen af. FC Groningen nam Emeran 3 jaar geleden over van Manchester United. De linksbuiten maakte 1 doelpunt in 22 duels voor de club. Sparta Rotterdam heeft middenvelder Cedric Hatenboer vastgelegd. De 21-jarige speler komt over van Anderlecht en tekent een contract voor 4 jaar. Hatenboer speelde eerder voor Excelsior en werd afgelopen jaar door Anderlecht verhuurd aan Telstar. Technisch directeur Gerard Nijkamp zegt dat Sparta zich wilde versterken op het middenveld en Hatenboer al langer de gewenste speler was. De middenvelder speelde in zijn jeugd ook al voor Sparta. Manchester City heeft de komst van vleugelaanvaller Alan Elias bevestigd. De 22-jarige Braziliaan komt over van Palmeiras en heeft een contract voor 5 jaar getekend. City betaalt naar verluid 40 miljoen euro voor Alan. Hij is de 6e aanwinst van de club deze zomer. Volgens Engelse media werkt City ook aan de komst van Liverpool-aanvaller Cody Gakpo. Feyenoord geeft geen geld terug aan supporters als vakken leeg moeten blijven door straffen van de UEFA. De club wijst op een voorwaardelijke straf die nog openstaat vanwege wanordelijkheden vorig seizoen bij de thuiswedstrijd met Panathinaikos. Als er tijdens Champions League-wedstrijden wanordelijkheden plaatsvinden, is de kans groot dat de Gerard Meijer-tribune voor de volgende wedstrijd of wedstrijden dicht moet blijven. Feyenoord speelt de komende 2 uitwedstrijden in de Eredivisie zonder uitpubliek na vuurwerkgeweld bij SC Cambuur, waarbij 7 thuissupporters gewond raakten. Voor die duels krijgen kaartkopers wel hun geld terug. ADO Den Haag huurt middenvelder Matthijs Sheen voor de rest van het seizoen van AZ. De 22-jarige Tsjech kwam in 2025 naar Alkmaar en speelde daar 27 wedstrijden waarin hij 3 keer scoorde. Technisch directeur Mark Wotte noemt Sheen een technisch vaardige en creatieve speler die op meerdere posities op het middenveld kan spelen. De middenvelder maakte vorig jaar zijn debuut in het nationale elftal van Tsjechië. Liverpool neemt vleugelspeler Bradley Barcola over van Paris Saint-Germain voor ruim 143 miljoen euro. De 23-jarige Franse international tekent voor 5 jaar bij de Engelse club. Barcola speelde de afgelopen 3 seizoenen voor PSG en won daarmee 2 keer de Champions League en 3 keer de dubbel in Frankrijk. In 152 wedstrijden voor de Parijzenaren maakte hij 39 doelpunten en gaf hij 37 assists. Met Frankrijk werd hij afgelopen zomer 4e op het WK. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
30: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt met stevige buien. Landinwaarts kan het onweren en zijn windstoten mogelijk tot 70 km per uur. In de kop van Noord-Holland viel al veel regen en daar geldt code geel vanwege kans op wateroverlast. Het wordt ongeveer 21 graden. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig uit het westen. Vanavond nog enkele buien, eerst mogelijk nog met onweer. Komende nacht wordt het rustiger met af en toe een bui, vooral in het noorden. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog, met maxima rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Toenmalig SGP-leider Kees van der Staaij vindt dat de wettelijke onderbouwing van de coronamaatregelen niet altijd logisch was. Hij zei tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie dat hij liever niet had gezien dat de eerste maatregelen op basis van noodverordeningen werden ingevoerd. Volgens Van der Staaij had de regering beter direct voor het staatsnoodrecht kunnen kiezen als wettelijke onderbouwing om maatregelen in te voeren zonder akkoord van de Tweede en Eerste Kamer. In december 2020 kwamen er tijdelijke coronawetten. Maar volgens Van der Staaij was de samenleving toen al klaar met de maatregelen. De SGP steunde de wet uiteindelijk wel, maar Van der Staaij deed zijn best om de wet zo goed mogelijk te maken.
5: Het Rode Kruis heeft tot nu toe 1,6 miljoen euro aan donaties ontvangen voor noodhulp in Nepal na de zware overstromingen van vorige week. Met dat geld helpt de hulporganisatie duizenden mensen direct met schoon drinkwater, voedsel, dekens en hygiëneproducten. Op langere termijn biedt het Rode Kruis gezinnen hulp bij het herstel van hun woningen en inkomsten en wordt gezondheidszorg geboden vanuit mobiele klinieken. Ongeveer 93%

0: jaar onder zijn leiding een zware verkiezingsnederlaag met 20 zetels verlies. Brinkman moest het partijleiderschap neerleggen en verliet een jaar later de politiek. Later keerde hij terug als lid en fractievoorzitter van de Eerste Kamer tot 2019.
1: Minister-president Rob Jetten noemt de overleden CDA-leider Elko Brinkman een man van duidelijke standpunten die moeilijke keuzes niet uit de weg ging. Brinkman vervulde volgens Jetten een hoofdrol in de Nederlandse politiek tijdens een periode van ingrijpende hervormingen. Als rechtgeaard christendemocraat was hij een gemeenschapsdenker, voor wie de zorgzame samenleving een na te streven ideaal was. Nederland is hem dank verschuldigd, aldus de minister-president. Nederland wil samen met gelijkgestemde landen de strategische positie op het gebied van kunstmatige intelligentie versterken. Dat zei staatssecretaris Willemijn Aerts van Digitale Economie maandag bij de opening van het academisch jaar van de Universiteit Leiden. De Verenigde Staten en China hebben volgens Aerts een grote voorsprong met de grootste techbedrijven en taalmodellen. Nederland en Europa moeten een eigen positie vinden en bepalen welke rol ze willen spelen in de wereld van AI. Door met gelijkgestemde landen op te trekken en te investeren in kennis en wetenschap wil Aerts internationaal de autonomie versterken. De Tweede Kamer gaf het kabinet aan het begin van de coronapandemie veel ruimte om besluiten te nemen, zegt oud-SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij. Hij vertelde dat tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. In een crisisperiode verschuift het zwaartepunt naar bestuurlijke slagkracht, legt Van der Staaij uit. Na de eerste schok werd de Kamer weer kritischer. Maar volgens hem had dat scherper gemogen over de maatschappelijke impact van de maatregelen. Een motie om daar een team voor in te richten werd aangenomen, maar het duurde 2 jaar voordat dat er kwam, toen de crisis al bijna voorbij was. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 6.000. De regering heeft dat maandag bekendgemaakt. Sinds de uitbraak in mei werd afgekondigd, is bij 6.041 personen het virus vastgesteld. 2911 van hen zijn overleden. Experts denken dat de werkelijke cijfers hoger liggen. De huidige ebola-uitbraak is de op één na dodelijkste sinds de ontdekking van het virus in 1976. Het gaat om de Bundibugyo-variant van het virus. Zorgmedewerkers worden sinds eind vorige week ingeënt met een vaccin tegen de Zaire-variant, dat volgens eerste onderzoeken mogelijk ook effectief is tegen de Bundibugyo-variant. Marius Borg Heubu mag de begrafenis van koning Harald bijwonen. De Noorse politie heeft dat bevestigd. De zoon van koningin Mette Marit draagt een enkelband en verblijft op het koninklijke landgoed Skaugum, maar hij heeft toestemming gekregen om het terrein te verlaten. Heubu werd in juni veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor onder meer verkrachting en mishandeling en heeft beroep aangetekend. De uitvaart van Harald is op 9 september. Bij de overstromingen in Nepal zijn meer dan 2500 gebouwen verwoest. Dat blijkt uit satellietbeelden van de EU-satellietdienst Copernicus. In Nepal zorgde een vloedgolf vorige week voor grootschalige verwoestingen. Dat gebeurde volgens experts na een gletsjerinstorting. Er zijn honderden lichamen geborgen en er worden nog duizenden personen vermist. In en rond Timuren, vlakbij de grens met China, is meer dan 80% van de gebouwen weggevaagd. Een 43-jarige Zwitser is opgepakt na een fatale schietpartij op een rave in het noorden van Zwitserland. Het geweld vond in de nacht van zaterdag op zondag plaats in Aarau, een stad tussen Basel en Zürich.

0: Een 22-jarige Italiaanse vrouw overleed ter plekke en 5 andere personen raakten gewond. De schietpartij vond plaats toen de rave al was afgelopen en de laatste ongeveer 100 mensen op het punt stonden te vertrekken. De politie denkt dat de slachtoffers willekeurig zijn gekozen en dat de betrokkenen elkaar niet kenden. De Spaanse premier Pedro Sánchez zegt dat desinformatie over de migrantencrisis in Ceuta is verspreid via netwerken die gelinkt zijn aan Rusland en Israël. Een maand geleden trokken tienduizenden migranten de Spaanse exclave in Noord-Afrika binnen. Volgens Sánchez misbruikt ook extreem rechts de discussie over migratie om Europa te verdelen. Israël reageerde verontwaardigd en noemde de uitspraken lasterlijke leugens. Sánchez ontkent dat Marokko verantwoordelijk is voor de massale toestroom. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. De maatregel werd ingevoerd nadat onverwachts tienduizenden mensen vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta in Afrika trokken. Spanje reageerde maandag direct door grenscontroles voor reizigers uit Italië ook te verlengen met 15 dagen. De Italiaanse regering heeft de verlenging maandag bekendgemaakt, de dag waarop de maatregel zou komen te vervallen. De controles worden uitgevoerd bij mensen die per schip of vliegtuig reizen.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De beurzen in New York zijn maandag met kleine verliezen begonnen. De Dow Jones-index daalde 16%. De S&P 500 verloor 14% en de Nasdaq ging 14% omlaag. Beleggers bleven voorzichtig na Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketlanceerinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran voerde als vergelding een aanval met raketten en drones uit op Amerikaanse luchtmachtbases in Jordanië. De olieprijzen liepen door de vrees voor een nieuwe escalatie in het Midden-Oosten flink op. De Amerikaanse fabrikanten van Patriot en THAAD onderscheppingsraketten gaan de productie fors opvoeren. General Dynamics Ordnance en Lockheed Martin hebben raamcontracten voor 7 jaar getekend met het ministerie van Defensie. Daardoor kunnen ze meer productielijnen openen, fabrieken bouwen en personeel aannemen. De komende jaren maken ze 3 keer zoveel Patriot en 4 keer zoveel THAAD-raketten. Aan deze wapens is een groot tekort, terwijl ze vaak het enige antwoord zijn op ballistische raketten die met enorme snelheid neerkomen. De inflatie in Duitsland is in augustus gestegen naar 2,9%. Dat is iets hoger dan de 2,8% in juli. De stijging komt vooral door hogere energie- en brandstofprijzen. Dinsdag komen de inflatiecijfers van Nederland en de eurozone. De Europese Centrale Bank beslist op 10 september over een mogelijke renteverhoging. De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn na recente regenval flink gestegen, meldt de Duitse binnenvaartbeheerder. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt in de rivier, is maandag gestegen tot zo'n 72 centimeter. Binnenvaartschepen worden nog steeds minder vol beladen en het peil dreigt weer te zakken. Richting het eind van de week zal het waterpeil naar verwachting dalen richting de 53 centimeter. Binnenvaartexpert Wouter van der Geest verwacht dat het peil daarna hard zakt en opnieuw richting de 10 tot 20 centimeter gaat, omdat er in het stroomgebied voor Kaup de komende periode geen regen valt. Een industriecoalitie roept de Tweede Kamer en het kabinet op om de aanbevelingen uit het rapport Wennink snel uit te voeren. Volgens ondernemersorganisaties als DeltaLinks, VNCI en FME zijn lagere nettarieven en minder regeldruk cruciaal voor investeringen in de Nederlandse industrie. De oproep komt voor een Kamerdebat donderdag over het rapport van voormalig ASML-topman Peter Wennink. De nettarieven voor elektriciteit zijn de afgelopen jaren vertienvoudigd, wat volgens de organisaties niet houdbaar is als het zo doorgaat.
0: Ook willen ze dat Europa sneller optreedt tegen dumping van strategische chemische producten uit China. Noga zet een volgende stap in de ontwikkeling van de eerste directe gasverbinding tussen Nederland en Noorwegen. Het bedrijf beheert gasinfrastructuur in de Noordzee en kan met een beperkte uitbreiding via een onderzeese pijpleiding worden verbonden met de Noorse gasinfrastructuur. De nieuwe verbinding moet storingen in het Europese importnetwerk kunnen opvangen en geeft Nederland meer regie over de fysieke aanvoer van aardgas. De verbinding krijgt een capaciteit van ruim 4 miljard kuub gas per jaar, ongeveer 15% van de totale Nederlandse gasvraag. Halverwege volgend jaar moet een investeringsbesluit worden genomen. In 2029 moet de gasverbinding operationeel zijn.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Noam Emeran heeft zijn contract bij FC Groningen laten ontbinden. De 23-jarige Fransman kwam niet voor in de plannen van trainer Dick Lukien. Zijn verbintenis liep aan het einde van dit seizoen af. FC Groningen nam Emeran 3 jaar geleden over van Manchester United. De linksbuiten maakte 1 doelpunt in 22 duels voor de club. Sparta Rotterdam heeft middenvelder Cedric Hatenboer vastgelegd. De 21-jarige speler komt over van Anderlecht en tekent een contract voor 4 jaar. Hatenboer speelde eerder voor Excelsior en werd afgelopen jaar door Anderlecht verhuurd aan Telstar. Technisch directeur Gerard Nijkamp zegt dat Sparta zich wilde versterken op het middenveld en Hatenboer al langer de gewenste speler was. De middenvelder speelde in zijn jeugd ook al voor Sparta. Manchester City heeft de komst van vleugelaanvaller Alan Elias bevestigd. De 22-jarige Braziliaan komt over van Palmeiras en heeft een contract voor 5 jaar getekend. City betaalt naar verluid 40 miljoen euro voor Alan. Hij is de 6e aanwinst van de club deze zomer. Volgens Engelse media werkt City ook aan de komst van Liverpool-aanvaller Cody Gakpo. Feyenoord geeft geen geld terug aan supporters als vakken leeg moeten blijven door straffen van de UEFA. De club wijst op een voorwaardelijke straf die nog openstaat vanwege wanordelijkheden vorig seizoen bij de thuiswedstrijd met Panathinaikos. Als er tijdens Champions League-wedstrijden wanordelijkheden plaatsvinden, is de kans groot dat de Gerard Meijer-tribune voor de volgende wedstrijd of wedstrijden dicht moet blijven. Feyenoord speelt de komende 2 uitwedstrijden in de Eredivisie zonder uitpubliek na vuurwerkgeweld bij SC Cambuur, waarbij 7 thuissupporters gewond raakten. Voor die duels krijgen kaartkopers wel hun geld terug. ADO Den Haag huurt middenvelder Matthijs Schien voor de rest van het seizoen van AZ. De 22-jarige Tsjech kwam in 2025 naar Alkmaar en speelde daar 27 wedstrijden waarin hij 3 keer scoorde. Technisch directeur Mark Wotte noemt Schien een technisch vaardige en creatieve speler die op meerdere posities op het middenveld kan spelen. De middenvelder maakte vorig jaar zijn debuut in het nationale elftal van Tsjechië. Liverpool heeft de Franse international Bradley Barcola overgenomen van Paris Saint-Germain. De 23-jarige vleugelspeler kost volgens Engelse media ruim 143 miljoen euro en tekent voor 5 jaar. Barcola speelde 3 seizoenen voor PSG, won daarmee 3 keer de dubbel van het landskampioenschap en de beker in Frankrijk en 2 keer de Champions League en werd afgelopen zomer 4e op het WK met Frankrijk. Hij zegt op de site van Liverpool dat het winnen van de Premier League een van zijn grootste dromen is. De komst van Barcola maakt mogelijk de weg vrij voor het vertrek van Cody Gakpo, die in verband wordt gebracht met Manchester City en Tottenham Hotspur. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt met stevige buien. Landinwaarts kunnen die gepaard gaan met onweer en windstoten tot 70 km per uur. In de kop van Noord-Holland is al veel regen gevallen en kunnen de buien leiden tot plaatselijke wateroverlast. Het wordt ongeveer 21 graden. De wind waait matig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond blijft het half bewolkt met nog enkele buien. Eerst landinwaarts, mogelijk nog met onweer. Vannacht is er vooral in het noorden nog een enkele bui, met een minimumtemperatuur rond 14 graden. Morgen klaart het op met flinke zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Toenmalig SGP-leider Kees van der Staaij vindt dat de wettelijke onderbouwing van de coronamaatregelen niet altijd logisch was. Hij zei tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie dat hij liever niet had gezien dat de eerste maatregelen op basis van noodverordeningen werden ingevoerd. Volgens Van der Staaij had de regering beter direct voor het staatsnoodrecht kunnen kiezen als wettelijke onderbouwing om maatregelen in te voeren zonder akkoord van de Tweede en Eerste Kamer. In december 2020 kwamen er tijdelijke coronawetten. Maar volgens Van der Staaij was de samenleving toen al klaar met de maatregelen. De SGP steunde de wet uiteindelijk wel, maar Van der Staaij deed zijn best om de wet zo goed mogelijk te maken. Het Rode Kruis heeft tot nu toe 1,6 miljoen euro aan donaties ontvangen voor noodhulp in Nepal na de zware overstromingen van vorige week. Met dat geld helpt de hulporganisatie duizenden mensen direct met schoon drinkwater, voedsel, dekens en hygiëneproducten. Op langere termijn biedt het Rode Kruis gezinnen hulp bij het herstel van hun woningen en inkomsten en wordt gezondheidszorg geboden vanuit mobiele klinieken. Ongeveer 93.000 mensen zijn getroffen en meer dan 6.000 huizen zijn volledig verwoest. Hele dorpen zijn onleefbaar geworden door de modder.
9: Voormalig CDA-leider Elko Brinkman is maandag na een kort en intensief ziekbed in Leiden overleden. Dat meldt zijn familie. Brinkman was op zijn 34ste minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en op zijn 40ste fractievoorzitter van het CDA. In 1994 leidde het CDA onder zijn leiding een zware verkiezingsnederlaag met 20 zetels verlies. Brinkman moest het partijleiderschap neerleggen en verliet een jaar later de politiek. Later keerde hij terug als lid en fractievoorzitter van de Eerste Kamer tot 2019.
10: Minister-president Rob Jetten noemt de overleden CDA-leider Elko Brinkman een man van duidelijke standpunten die moeilijke keuzes niet uit de weg ging. Brinkman vervulde volgens Jetten een hoofdrol in de Nederlandse politiek tijdens een periode van ingrijpende hervormingen. Als rechtgeaard christendemocraat was hij een gemeenschapsdenker voor wie de zorgzame samenleving een na te streven ideaal was. Nederland is hem dank verschuldigd, aldus de minister-president.
11: Nederland wil samen met gelijkgestemde landen de strategische positie op het gebied van kunstmatige intelligentie versterken. Dat zei staatssecretaris Willemijn Aerts van Digitale Economie maandag bij de opening van het academisch jaar van de Universiteit Leiden. De Verenigde Staten en China hebben volgens Aerts een grote voorsprong met de grootste techbedrijven en taalmodellen. Nederland en Europa moeten een eigen positie vinden en bepalen welke rol ze willen spelen in de wereld van AI. Door met gelijkgestemde landen op te trekken en te investeren in kennis en wetenschap wil Aerts internationaal de autonomie versterken.
12: De Tweede Kamer gaf het kabinet aan het begin van de coronapandemie veel ruimte om besluiten te nemen, zegt oud-SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij. Hij vertelde dat tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. In een crisisperiode verschuift het zwaartepunt naar bestuurlijke slagkracht, legt Van der Staaij uit. Na de eerste schok werd de Kamer weer kritischer. Maar volgens hem had dat scherper gemogen over de maatschappelijke impact van de maatregelen.
9: Een motie om daar een team voor in te richten werd aangenomen, maar het duurde 2 jaar voordat dat er kwam, toen de crisis al bijna voorbij was. Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 6.000. De regering heeft dat maandag bekendgemaakt. Sinds de uitbraak in mei werd afgekondigd, is bij 6.041 personen het virus vastgesteld. 2911 van hen zijn overleden. Experts denken dat de werkelijke cijfers hoger liggen. De huidige ebola-uitbraak is de op één na dodelijkste sinds de ontdekking van het virus in 1976. Het gaat om de Bundibugyo-variant van het virus. Zorgmedewerkers worden sinds eind vorige week ingeënt met een vaccin tegen de Zaire-variant, dat volgens eerste onderzoeken mogelijk ook effectief is tegen de Bundibugyo-variant.
15: Marius Borg Heubu mag de begrafenis van koning Harald bijwonen. De Noorse politie heeft dat bevestigd. De zoon van koningin Mette Marit draagt een enkelband en verblijft op het koninklijke landgoed Skaugum, maar hij heeft toestemming gekregen om het terrein te verlaten. Heubu werd in juni veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor onder meer verkrachting en mishandeling en heeft beroep aangetekend. De uitvaart van Harald is op 9 september.
16: Bij de overstromingen in Nepal zijn meer dan 2500 gebouwen verwoest. Dat blijkt uit satellietbeelden van de EU-satellietdienst Copernicus. In Nepal zorgde een vloedgolf vorige week voor grootschalige verwoestingen. Dat gebeurde volgens experts na een gletsjerinstorting. Er zijn honderden lichamen geborgen en er worden nog duizenden personen vermist. In en rond Timuren, vlakbij de grens met China, is meer dan 80% van de gebouwen weggevaagd.
17: Een 43-jarige Zwitser is opgepakt na een fatale schietpartij op een rave in het noorden van Zwitserland. Het geweld vond in de nacht van zaterdag op zondag plaats in Aarau, een stad tussen Basel en Zürich. Een 22-jarige Italiaanse vrouw overleed ter plekke en 5 andere personen raakten gewond. De schietpartij vond plaats toen de rave al was afgelopen en de laatste ongeveer 100 mensen op het punt stonden te vertrekken. De politie denkt dat de slachtoffers willekeurig zijn gekozen en dat de betrokkenen elkaar niet kenden.
18: De Spaanse premier Pedro Sánchez zegt dat desinformatie over de migrantencrisis in Ceuta is verspreid via netwerken die gelinkt zijn aan Rusland en Israël. Een maand geleden trokken tienduizenden migranten de Spaanse exclave in Noord-Afrika binnen. Volgens Sánchez misbruikt ook extreem rechts de discussie over migratie om Europa te verdelen. Israël reageerde verontwaardigd en noemde de uitspraken lasterlijke leugens. Sánchez ontkent dat Marokko verantwoordelijk is voor de massale toestroom.
19: Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. De maatregel werd ingevoerd nadat onverwachts tienduizenden mensen vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta in Afrika trokken. Spanje reageerde maandag direct door grenscontroles voor reizigers uit Italië ook te verlengen met 15 dagen. De Italiaanse regering heeft de verlenging maandag bekendgemaakt, de dag waarop de maatregel zou komen te vervallen. De controles worden uitgevoerd bij mensen die per schip of vliegtuig reizen.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws.
23: De beurzen in New York zijn maandag met kleine verliezen begonnen. De Dow Jones-index daalde 16%. De S&P 500 verloor 14% en de Nasdaq ging 14% omlaag.
1: Beleggers bleven voorzichtig na Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketlanceerinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran voerde als vergelding een aanval met raketten en drones uit op Amerikaanse luchtmachtbases in Jordanië. De olieprijzen liepen door de vrees voor een nieuwe escalatie in het Midden-Oosten flink op. De Amerikaanse fabrikanten van Patriot en THAAD onderscheppingsraketten gaan de productie fors opvoeren. General Dynamics Ordnance en Lockheed Martin hebben raamcontracten voor 7 jaar getekend met het ministerie van Defensie. Daardoor kunnen ze meer productielijnen openen, fabrieken bouwen en personeel aannemen. De komende jaren maken ze 3 keer zoveel Patriot en 4 keer zoveel THAAD-raketten. Aan deze wapens is een groot tekort, terwijl ze vaak het enige antwoord zijn op ballistische raketten die met enorme snelheid neerkomen.
2: De inflatie in Duitsland is in augustus gestegen naar 2,9%. Dat is iets hoger dan de 2,8% in juli. De stijging komt vooral door hogere energie- en brandstofprijzen. Dinsdag komen de inflatiecijfers van Nederland en de eurozone. De Europese Centrale Bank beslist op 10 september over een mogelijke renteverhoging.
3: De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn na recente regenval flink gestegen, meldt de Duitse binnenvaartbeheerder. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt in de rivier, is maandag gestegen tot zo'n 72 centimeter. Binnenvaartschepen worden nog steeds minder vol beladen en het peil dreigt weer te zakken. Richting het eind van de week zal het waterpeil naar verwachting dalen richting de 53 centimeter. Binnenvaartexpert Wouter van der Geest verwacht dat het peil daarna hard zakt en opnieuw richting de 10 tot 20 centimeter gaat, omdat er in het stroomgebied voor Kaup de komende periode geen regen valt.
4: Een industriecoalitie roept de Tweede Kamer en het kabinet op om de aanbevelingen uit het rapport Wennink snel uit te voeren. Volgens ondernemersorganisaties als DeltaLinks, VNCI en FME zijn lagere nettarieven en minder regeldruk cruciaal voor investeringen in de Nederlandse industrie. De oproep komt voor een Kamerdebat donderdag over het rapport van voormalig ASML-topman Peter Wennink. De nettarieven voor elektriciteit zijn de afgelopen jaren vertienvoudigd, wat volgens de organisaties niet houdbaar is als het zo doorgaat. Ook willen ze dat Europa sneller optreedt tegen dumping van strategische chemische producten uit China.
24: Noga zet een volgende stap in de ontwikkeling van de eerste directe gasverbinding tussen Nederland en Noorwegen. Het bedrijf beheert gasinfrastructuur in de Noordzee en kan met een beperkte uitbreiding via een onderzeese pijpleiding worden verbonden met de Noorse gasinfrastructuur. De nieuwe verbinding moet storingen in het Europese importnetwerk kunnen opvangen en geeft Nederland meer regie over de fysieke aanvoer van aardgas. De verbinding krijgt een capaciteit van ruim 4 miljard kuub gas per jaar, ongeveer 15% van de totale Nederlandse gasvraag. Halverwege volgend jaar moet een investeringsbesluit worden genomen. In 2029 moet de gasverbinding operationeel zijn.
25: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. Noam Emeran heeft zijn contract bij FC Groningen laten ontbinden. De 23-jarige Fransman kwam niet voor in de plannen van trainer Dick Lukien. Zijn verbintenis liep aan het einde van dit seizoen af. FC Groningen nam Emeran 3 jaar geleden over van Manchester United. De linksbuiten maakte 1 doelpunt in 22 duels voor de club. Sparta Rotterdam heeft middenvelder Cedric Hatenboer vastgelegd. De 21-jarige speler komt over van Anderlecht en tekent een contract voor 4 jaar. Hatenboer speelde eerder voor Excelsior en werd afgelopen jaar door Anderlecht verhuurd aan Telstar. Technisch directeur Gerard Nijkamp zegt dat Sparta zich wilde versterken op het middenveld en Hatenboer al langer de gewenste speler was. De middenvelder speelde in zijn jeugd ook al voor Sparta. Manchester City heeft de komst van vleugelaanvaller Alan Elias bevestigd. De 22-jarige Braziliaan komt over van Palmeiras en heeft een contract voor 5 jaar getekend. City betaalt naar verluid 40 miljoen euro voor Alan. Hij is de zesde aanwinst van de club deze zomer. Volgens Engelse media werkt City ook aan de komst van Liverpool-aanvaller Cody Gakpo. Feyenoord geeft geen geld terug aan supporters als vakken leeg moeten blijven door straffen van de UEFA. De club wijst op een voorwaardelijke straf die nog openstaat vanwege wanordelijkheden vorig seizoen bij de thuiswedstrijd met Panathinaikos. Als er tijdens Champions League-wedstrijden wanordelijkheden plaatsvinden, is de kans groot dat de Gerard Meijer-tribune voor de volgende wedstrijd of wedstrijden dicht moet blijven. Feyenoord speelt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie zonder uitpubliek na vuurwerkgeweld bij SC Cambuur, waarbij 7 thuissupporters gewond raakten. Voor die duels krijgen kaartkopers wel hun geld terug. ADO Den Haag huurt middenvelder Matthijs Sheen voor de rest van het seizoen van AZ. De 22-jarige Tsjech kwam in 2025 naar Alkmaar en speelde daar 27 wedstrijden waarin hij 3 keer scoorde. Technisch directeur Mark Wotte noemt Sheen een technisch vaardige en creatieve speler die op meerdere posities op het middenveld kan spelen. De middenvelder maakte vorig jaar zijn debuut in het nationale elftal van Tsjechië. Liverpool heeft de Franse international Bradley Barcola overgenomen van Paris Saint-Germain. De 23-jarige vleugelspeler kost volgens Engelse media ruim 143 miljoen euro en tekent voor 5 jaar. Barcola speelde 3 seizoenen voor PSG, won daarmee 3 keer de dubbel van het landskampioenschap en de beker in Frankrijk en 2 keer de Champions League en werd afgelopen zomer 4e op het WK met Frankrijk. Hij zegt op de site van Liverpool dat het winnen van de Premier League een van zijn grootste dromen is. De komst van Barcola maakt mogelijk de weg vrij voor het vertrek van Cody Gakpo, die in verband wordt gebracht met Manchester City en Tottenham Hotspur. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag half tot zwaar bewolkt met stevige buien. Vooral landinwaarts kan het flink onweren, met windstoten tot 70 km per uur. In de kop van Noord-Holland is code geel van kracht, vanwege veel regen en kans op wateroverlast. Het wordt zo'n 21 graden. De wind waait matig uit het westen, aan de kust vrij krachtig. Vanavond blijven er enkele buien over, vooral in het noorden. Vannacht klaart het steeds meer op met een graad of 14. Morgen zien we vooral zon en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur komt uit op zo'n 20 graden bij een matige wind uit het westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws.
10: De maandag overleden CDA'er Elko Brinkman nam als partijleider, minister en volksvertegenwoordiger verantwoordelijkheid wanneer daar een beroep op hem werd gedaan. Dat zegt CDA-leider Henry Bontebal over zijn voorganger. Brinkman overleed maandag na een kort ziekbed. Hij was in 1994 nog geen jaar partijleider van het CDA. Eerder was hij minister voor de Christendemocraten en aan het eind van zijn loopbaan leidde hij de fractie van het CDA in de Eerste Kamer. Het Rode Kruis heeft tot nu toe 1,6 miljoen euro aan donaties ontvangen voor noodhulp in Nepal na de zware overstromingen van vorige week. Met dat geld helpt de hulporganisatie duizenden mensen direct met schoon drinkwater, voedsel, dekens en hygiëneproducten. Op langere termijn biedt het Rode Kruis gezinnen hulp bij het herstel van hun woningen en inkomsten en wordt gezondheidszorg geboden vanuit mobiele klinieken. Ongeveer 93.000 mensen zijn getroffen en meer dan 6.000 huizen zijn volledig verwoest. Hele dorpen zijn onleefbaar geworden door de modder.
11: Toenmalig SGP-leider Kees van der Staaij vindt dat de wettelijke onderbouwing van de coronamaatregelen niet altijd logisch was. Hij zei tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie dat hij liever niet had gezien dat de eerste maatregelen op basis van noodverordeningen werden ingevoerd. Volgens Van der Staaij had de regering beter direct voor het staatsnoodrecht kunnen kiezen als wettelijke onderbouwing om maatregelen in te voeren zonder akkoord van de Tweede en Eerste Kamer. In december 2020 kwamen er tijdelijke coronawetten. Maar volgens Van der Staaij was de samenleving toen al klaar met de maatregelen. De SGP steunde de wet uiteindelijk wel, maar Van der Staaij deed zijn best om de wet zo goed mogelijk te maken.
9: Voormalig CDA-leider Elko Brinkman is maandag na een kort en intensief ziekbed in Leiden overleden. Dat meldt zijn familie. Brinkman was op zijn 34ste minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en op zijn 40ste fractievoorzitter van het CDA. In 1994 leidde het CDA onder zijn leiding een zware verkiezingsnederlaag met 20 zetels verlies. Brinkman moest het partijleiderschap neerleggen en verliet een jaar later de politiek. Later keerde hij terug als lid en fractievoorzitter van de Eerste Kamer tot 2019.
12: Minister-president Rob Jetten noemt de overleden CDA-leider Elko Brinkman een man van duidelijke standpunten die moeilijke keuzes niet uit de weg ging. Brinkman vervulde volgens Jetten een hoofdrol in de Nederlandse politiek tijdens een periode van ingrijpende hervormingen. Als rechtgeaard christendemocraat was hij een gemeenschapsdenker voor wie de zorgzame samenleving een na te streven ideaal was. Nederland is hem dank verschuldigd, aldus de minister-president.
13: Nederland wil samen met gelijkgestemde landen de strategische positie op het gebied van kunstmatige intelligentie versterken. Dat zei staatssecretaris Willemijn Aerts van Digitale Economie maandag bij de opening van het academisch jaar van de Universiteit Leiden. De Verenigde Staten en China hebben volgens Aerts een grote voorsprong met de grootste techbedrijven en taalmodellen. Nederland en Europa moeten een eigen positie vinden en bepalen welke rol ze willen spelen in de wereld van AI. Door met gelijkgestemde landen op te trekken en te investeren in kennis en wetenschap wil Aerts internationaal de autonomie versterken.
14: Dit was het Binnenlands Nieuws.
15: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws. Oostenrijk heeft de warmste zomer ooit beleefd sinds het begin van de temperatuurmetingen 260 jaar geleden. De gemiddelde luchttemperatuur lag 2,6 graden hoger dan in de periode 1991 tot 2020. Op 5 augustus werd met 41,2 graden in Bad Deutsch-Altenburg de hoogste temperatuur ooit gemeten in het Alpenland. Het was bovendien een van de droogste zomers ooit. Er is nog nooit zo weinig regen gevallen in de eerste 8 maanden van het jaar sinds de neerslagmetingen begonnen in 1858.
17: Marius Borg Heubu mag de begrafenis van koning Harald bijwonen. De Noorse politie heeft dat bevestigd. De zoon van koningin Mette Marit draagt een enkelband en verblijft op het koninklijke landgoed Skaugum, maar hij heeft toestemming gekregen om het terrein te verlaten. Heubu werd in juni veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor onder meer verkrachting en mishandeling en heeft beroep aangetekend. De uitvaart van Harald is op 9 september.
27: Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 6.000. De regering heeft dat maandag bekendgemaakt. Sinds de uitbraak in mei werd afgekondigd, is bij 6.041 personen het virus vastgesteld. 2911 van hen zijn overleden. Experts denken dat de werkelijke cijfers hoger liggen. De huidige ebola-uitbraak is de op één na dodelijkste sinds de ontdekking van het virus in 1976. Het gaat om de Bundibugyo-variant van het virus.
1: Zorgmedewerkers worden sinds eind vorige week ingeënt met een vaccin tegen de Zaire-variant, dat volgens eerste onderzoeken mogelijk ook effectief is tegen de Bundibugyo-variant.
2: Bij de overstromingen in Nepal zijn meer dan 2500 gebouwen verwoest. Dat blijkt uit satellietbeelden van de EU-satellietdienst Copernicus. In Nepal zorgde een vloedgolf vorige week voor grootschalige verwoestingen. Dat gebeurde volgens experts na een gletsjerinstorting. Er zijn honderden lichamen geborgen en er worden nog duizenden personen vermist. In en rond Timuren, vlakbij de grens met China, is meer dan 80% van de gebouwen weggevaagd.
18: Een 43-jarige Zwitser is opgepakt na een fatale schietpartij op een rave in het noorden van Zwitserland. Het geweld vond in de nacht van zaterdag op zondag plaats in Aarau, een stad tussen Basel en Zürich. Een 22-jarige Italiaanse vrouw overleed ter plekke en 5 andere personen raakten gewond. De schietpartij vond plaats toen de rave al was afgelopen en de laatste ongeveer 100 mensen op het punt stonden te vertrekken. De politie denkt dat de slachtoffers willekeurig zijn gekozen en dat de betrokkenen elkaar niet kenden.
19: De Spaanse premier Pedro Sánchez zegt dat desinformatie over de migrantencrisis in Ceuta is verspreid via netwerken die gelinkt zijn aan Rusland en Israël. Een maand geleden trokken tienduizenden migranten de Spaanse exclave in Noord-Afrika binnen. Volgens Sánchez misbruikt ook extreem rechts de discussie over migratie om Europa te verdelen. Israël reageerde verontwaardigd en noemde de uitspraken lasterlijke leugens. Sánchez ontkent dat Marokko verantwoordelijk is voor de massale toestroom.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws.
23: Decathlon neemt een belang van 50% in Sport 2000 France, dat eigendom is van Cirakles Coöperatieve. Bergsporten zijn goed voor ongeveer een kwart van de omzet van Decathlon in Frankrijk. Maar het bedrijf heeft slechts 5 winkels in de bergen. Sport 2000 heeft er 190. De winkels van Sport 2000 blijven zelfstandig opereren via een franchise-formule. Decathlon kan zijn producten hierdoor beter aanbieden in de Franse Alpen en Pyreneeën en kan ook de skiverhuurmarkt betreden.
28: De beurzen in New York zijn maandag met kleine verliezen begonnen. De Dow Jones-index daalde 16%. De S&P 500 verloor 14% en de Nasdaq ging 14% omlaag. Beleggers bleven voorzichtig na Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketlanceerinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran voerde als vergelding een aanval met raketten en drones uit op Amerikaanse luchtmachtbases in Jordanië. De olieprijzen liepen door de vrees voor een nieuwe escalatie in het Midden-Oosten flink op.
29: De Amerikaanse fabrikanten van Patriot en THAAD onderscheppingsraketten gaan de productie fors opvoeren. General Dynamics Ordnance en Lockheed Martin hebben raamcontracten voor 7 jaar getekend met het ministerie van Defensie. Daardoor kunnen ze meer productielijnen openen, fabrieken bouwen en personeel aannemen. De komende jaren maken ze 3 keer zoveel Patriot en 4 keer zoveel THAAD-raketten. Aan deze wapens is een groot tekort, terwijl ze vaak het enige antwoord zijn op ballistische raketten die met enorme snelheid neerkomen.
30: De inflatie in Duitsland is in augustus gestegen naar 2,9%. Dat is iets hoger dan de 2,8% in juli. De stijging komt vooral door hogere energie- en brandstofprijzen. Dinsdag komen de inflatiecijfers van Nederland en de eurozone. De Europese Centrale Bank beslist op 10 september over een mogelijke renteverhoging.
31: De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn na recente regenval flink gestegen, meldt de Duitse binnenvaartbeheerder. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt in de rivier, is maandag gestegen tot zo'n 72 centimeter.
0: Binnenvaartschepen worden nog steeds minder vol beladen en het peil dreigt weer te zakken. Richting het eind van de week zal het waterpeil naar verwachting dalen richting de 53 centimeter. Binnenvaartexpert Wouter van der Geest verwacht dat het peil daarna hard zakt en opnieuw richting de 10 tot 20 centimeter gaat, omdat er in het stroomgebied voor Kaup de komende periode geen regen valt.
3: Een industriecoalitie roept de Tweede Kamer en het kabinet op om de aanbevelingen uit het rapport Wennink snel uit te voeren. Volgens ondernemersorganisaties als DeltaLinks, VNCI en FME zijn lagere nettarieven en minder regeldruk cruciaal voor investeringen in de Nederlandse industrie. De oproep komt voor een Kamerdebat donderdag over het rapport van voormalig ASML-topman Peter Wennink. De nettarieven voor elektriciteit zijn de afgelopen jaren vertienvoudigd, wat volgens de organisaties niet houdbaar is als het zo doorgaat. Ook willen ze dat Europa sneller optreedt tegen dumping van strategische chemische producten uit China.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Sparta Rotterdam heeft middenvelder Cedric Hatenboer vastgelegd. De 21-jarige speler komt over van Anderlecht en tekent een contract voor 4 jaar. Hatenboer speelde eerder voor Excelsior en werd afgelopen jaar door Anderlecht verhuurd aan Telstar. Technisch directeur Gerard Nijkamp zegt dat Sparta zich wilde versterken op het middenveld en Hatenboer al langer de gewenste speler was. De middenvelder speelde in zijn jeugd ook al voor Sparta.
6: Manchester City heeft de komst van vleugelaanvaller Alan Elias bevestigd. De 22-jarige Braziliaan komt over van Palmeiras en heeft een contract voor 5 jaar getekend. City betaalt naar verluid 40 miljoen euro voor Alan. Hij is de 6e aanwinst van de club deze zomer. Volgens Engelse media werkt City ook aan de komst van Liverpool-aanvaller Cody Gakpo.
7: Feyenoord geeft geen geld terug aan supporters als vakken leeg moeten blijven door straffen van de UEFA. De club wijst op een voorwaardelijke straf die nog openstaat vanwege wanordelijkheden vorig seizoen bij de thuiswedstrijd met Panathinaikos. Als er tijdens Champions League-wedstrijden wanordelijkheden plaatsvinden, is de kans groot dat de Gerard Meijer-tribune voor de volgende wedstrijd of wedstrijden dicht moet blijven. Feyenoord speelt de komende 2 uitwedstrijden in de Eredivisie zonder uitpubliek na vuurwerkgeweld bij SC Cambuur, waarbij 7 thuissupporters gewond raakten. Voor die duels krijgen kaartkopers wel hun geld terug. ADO Den Haag huurt middenvelder Matthijs Schien voor de rest van het seizoen van AZ. De 22-jarige Tsjech kwam in 2025 naar Alkmaar en speelde daar 27 wedstrijden waarin hij 3 keer scoorde. Technisch directeur Mark Wotte noemt Schien een technisch vaardige en creatieve speler die op meerdere posities op het middenveld kan spelen. De middenvelder maakte vorig jaar zijn debuut in het nationale elftal van Tsjechië. Liverpool heeft de Franse international Bradley Barcola overgenomen van Paris Saint-Germain. De 23-jarige vleugelspeler kost volgens Engelse media ruim 143 miljoen euro en tekent voor 5 jaar. Barcola speelde 3 seizoenen voor PSG, won daarmee 3 keer de dubbel van het landskampioenschap en de beker in Frankrijk en 2 keer de Champions League en werd afgelopen zomer 4de op het WK met Frankrijk. Hij zegt op de site van Liverpool dat het winnen van de Premier League een van zijn grootste dromen is. De komst van Barcola maakt mogelijk de weg vrij voor het vertrek van Cody Gakpo, die in verband wordt gebracht met Manchester City en Tottenham Hotspur. Scheidsrechter Sander van der Eijk fluit zaterdag de topper tussen Ajax en PSV in de Eredivisie. De aftrap in de Johan Cruijff Arena is om 20 uur. Het is de eerste topwedstrijd van het seizoen tussen 2 clubs uit de traditionele top 3. Van der Eijk leidde in zijn carrière nog niet eerder een onderlinge wedstrijd tussen Ajax, PSV en Feyenoord. De 35-jarige scheidsrechter fluit sinds 2019 in de Eredivisie en is namens de KNVB ook actief in het Europees voetbal.
8: Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt met stevige buien. Landinwaarts kunnen er onweersbuien voorbij komen, met windstoten tot 70 km per uur. In de kop van Noord-Holland is al veel regen gevallen en daar geldt code geel vanwege kans op wateroverlast. Het wordt ongeveer 21 graden bij een matige tot krachtige wind uit het westen. Vanavond nog enkele buien, eerst mogelijk nog met onweer. In de nacht klaart het op en blijft het vooral in het noorden nog wat nat. Morgen overdag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog met zo'n 20 graden.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. De maandag overleden CDA'er Elko Brinkman nam als partijleider, minister en volksvertegenwoordiger verantwoordelijkheid wanneer daar een beroep op hem werd gedaan. Dat zegt CDA-leider Henry Bontebal over zijn voorganger. Brinkman overleed maandag na een kort ziekbed. Hij was in 1994 nog geen jaar partijleider van het CDA. Eerder was hij minister voor de Christendemocraten en aan het eind van zijn loopbaan leidde hij de fractie van het CDA in de Eerste Kamer. Het Rode Kruis heeft tot nu toe 1,6 miljoen euro aan donaties ontvangen voor noodhulp in Nepal na de zware overstromingen van vorige week. Met dat geld helpt de hulporganisatie duizenden mensen direct met schoon drinkwater, voedsel, dekens en hygiëneproducten. Op langere termijn biedt het Rode Kruis gezinnen hulp bij het herstel van hun woningen en inkomsten en wordt gezondheidszorg geboden vanuit mobiele klinieken. Ongeveer 93.000 mensen zijn getroffen en meer dan 6.000 huizen zijn volledig verwoest. Hele dorpen zijn onleefbaar geworden door de modder.
14: Toenmalig SGP-leider Kees van der Staaij vindt dat de wettelijke onderbouwing van de coronamaatregelen niet altijd logisch was. Hij zei tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie dat hij liever niet had gezien dat de eerste maatregelen op basis van noodverordeningen werden ingevoerd. Volgens van der Staaij had de regering beter direct voor het staatsnoodrecht kunnen kiezen als wettelijke onderbouwing om maatregelen in te voeren zonder akkoord van de Tweede en Eerste Kamer. In december 2020 kwamen er tijdelijke coronawetten. Maar volgens van der Staaij was de samenleving toen al klaar met de maatregelen. De SGP steunde de wet uiteindelijk wel, maar van der Staaij deed zijn best om de wet zo goed mogelijk te maken.
13: Voormalig CDA-leider Elko Brinkman is maandag na een kort en intensief ziekbed in Leiden overleden. Dat meldt zijn familie. Brinkman was op zijn 34ste minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en op zijn 40ste fractievoorzitter van het CDA. In 1994 leidde het CDA onder zijn leiding een zware verkiezingsnederlaag met 20 zetels verlies. Brinkman moest het partijleiderschap neerleggen en verliet een jaar later de politiek. Later keerde hij terug als lid en fractievoorzitter van de Eerste Kamer tot 2019.
14: Minister-president Rob Jetten noemt de overleden CDA-leider Elko Brinkman een man van duidelijke standpunten die moeilijke keuzes niet uit de weg ging. Brinkman vervulde volgens Jetten een hoofdrol in de Nederlandse politiek tijdens een periode van ingrijpende hervormingen. Als rechtgeaard christendemocraat was hij een gemeenschapsdenker voor wie de zorgzame samenleving een na te streven ideaal was. Nederland is hem dank verschuldigd, aldus de minister-president.
13: Nederland wil samen met gelijkgestemde landen de strategische positie op het gebied van kunstmatige intelligentie versterken. Dat zei staatssecretaris Willemijn Aerts van Digitale Economie maandag bij de opening van het academisch jaar van de Universiteit Leiden. De Verenigde Staten en China hebben volgens Aerts een grote voorsprong met de grootste techbedrijven en taalmodellen. Nederland en Europa moeten een eigen positie vinden
14: en bepalen welke rol ze willen spelen in de wereld van AI. Door met gelijkgestemde landen op te trekken en te investeren in kennis en wetenschap, wil Aerts internationaal de autonomie versterken.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
15: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws. Eurocommissaris Marta Kos zegt dat er in de EU geen plaats is voor de verheerlijking van oorlogsmisdadigers, zoals nu gebeurt in Servië rondom Ratko Mladic. De Bosnisch-Servische ex-generaal overleed donderdag in een gevangenis in Scheveningen. Hij zat daar een levenslange straf uit voor genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. De Servische regering heeft aangekondigd dat Mladic na overdracht aan zijn familie met speciale eer wordt begraven. Servië is sinds 2012 kandidaatlid van de EU, maar de onderhandelingen liggen al jaren stil.
17: Oostenrijk heeft de warmste zomer ooit beleefd sinds het begin van de temperatuurmetingen 260 jaar geleden. De gemiddelde temperatuur lag 2,6 graden hoger dan normaal, meldt weerdienst Geosphere Austria. Op 5 augustus werd in Bad Deutsch-Altenburg 41,2 graden gemeten, de hoogste temperatuur ooit in het land. Het was ook een van de droogste zomers ooit en er viel nog nooit zo weinig regen in de eerste 8 maanden van het jaar. In Duitsland was de zomer van 2025 de op één na heetste sinds het begin van de metingen.
18: De Spaanse premier Pedro Sánchez klaagt over desinformatie rond de recente migrantencrisis in Ceuta. Hij wijst daarbij naar Rusland, Israël en extreem rechts. Een maand geleden trokken tienduizenden migranten de Spaanse exclave in Noord-Afrika binnen, wat leidde tot spanning binnen de EU. Israël reageerde verontwaardigd en noemt de beschuldigingen lasterlijk. Ook Rusland ontkent elke betrokkenheid. Sánchez zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de massale toestroom.
19: Marius Borg Heubu mag de begrafenis van koning Harald bijwonen. De Noorse politie heeft dat bevestigd. De zoon van koningin Mette-Marit draagt een enkelband en verblijft op het koninklijke landgoed Skaugum, maar hij heeft toestemming gekregen om het terrein te verlaten. Heubu werd in juni veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor onder meer verkrachting en mishandeling en heeft beroep aangetekend. De uitvaart van Harald is op 9 september.
20: Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 6000. De regering heeft dat maandag bekendgemaakt. Sinds de uitbraak in mei werd afgekondigd, is bij 6041 personen het virus vastgesteld. 2911 van hen zijn overleden. Experts denken dat de werkelijke cijfers hoger liggen. De huidige ebola-uitbraak is de op één na dodelijkste sinds de ontdekking van het virus in 1976. Het gaat om de Bundibugyo-variant van het virus. Zorgmedewerkers worden sinds eind vorige week ingeënt met een vaccin tegen de Zaire-variant, dat volgens eerste onderzoeken mogelijk ook effectief is tegen de Bundibugyo-variant.
21: Bij de overstromingen in Nepal zijn meer dan 2500 gebouwen verwoest. Dat blijkt uit satellietbeelden van de EU-satellietdienst Copernicus. In Nepal zorgde een vloedgolf vorige week voor grootschalige verwoestingen. Dat gebeurde volgens experts na een gletsjerinstorting. Er zijn honderden lichamen geborgen en er worden nog duizenden personen vermist. In en rond Timuren, vlakbij de grens met China, is meer dan 80% van de gebouwen weggevaagd.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws.
3: Decathlon neemt een belang van 50% in Sport 2000 France, dat eigendom is van Cirakles Coöperatieve. Bergsporten zijn goed voor ongeveer een kwart van de omzet van Decathlon in Frankrijk. Maar het bedrijf heeft slechts 5 winkels in de bergen. Sport 2000 heeft er 190. De winkels van Sport 2000 blijven zelfstandig opereren via een franchise-formule.

0: drones uit op Amerikaanse luchtmachtbases in Jordanië. De olieprijzen liepen door de vrees voor een nieuwe escalatie in het Midden-Oosten flink op. De Amerikaanse fabrikanten van Patriot en THAAD onderscheppingsraketten gaan de productie fors opvoeren. General Dynamics Ordnance en Lockheed Martin hebben raamcontracten voor 7 jaar getekend met het ministerie van Defensie. Daardoor kunnen ze meer productielijnen openen, fabrieken bouwen en personeel aannemen. De komende jaren maken ze 3 keer zoveel Patriot en 4 keer zoveel THAAD-raketten. Aan deze wapens is een groot tekort, terwijl ze vaak het enige antwoord zijn op ballistische raketten die met enorme snelheid neerkomen. De inflatie in Duitsland is in augustus gestegen naar 2,9%. Dat is iets hoger dan de 2,8% in juli. De stijging komt vooral door hogere energie- en brandstofprijzen. Dinsdag komen de inflatiecijfers van Nederland en de eurozone. De Europese Centrale Bank beslist op 10 september over een mogelijke renteverhoging. De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn na recente regenval flink gestegen, meldt de Duitse binnenvaartbeheerder. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt in de rivier, is maandag gestegen tot zo'n 72 centimeter. Binnenvaartschepen worden nog steeds minder volbeladen en het peil dreigt weer te zakken. Richting het eind van de week zal het waterpeil naar verwachting dalen richting de 53 centimeter. Binnenvaartexpert Wouter van der Geest verwacht dat het peil daarna hard zakt en opnieuw richting de 10 tot 20 centimeter gaat, omdat er in het stroomgebied voor Kaup de komende periode geen regen valt.
1: Een industriecoalitie roept de Tweede Kamer en het kabinet op om de aanbevelingen uit het rapport Wennink snel uit te voeren. Volgens ondernemersorganisaties als DeltaLinks, VNCI en FME zijn lagere nettarieven en minder regeldruk cruciaal voor investeringen in de Nederlandse industrie. De oproep komt voor een Kamerdebat donderdag over het rapport van voormalig ASML-topman Peter Wennink. De nettarieven voor elektriciteit zijn de afgelopen jaren vertienvoudigd, wat volgens de organisaties niet houdbaar is als het zo doorgaat. Ook willen ze dat Europa sneller optreedt tegen dumping van strategische chemische producten uit China.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord geeft geen geld terug aan supporters als vakken leeg moeten blijven door straffen van de UEFA. De club wijst op een voorwaardelijke straf die nog openstaat vanwege wanordelijkheden vorig seizoen bij de thuiswedstrijd met Panathinaikos. Als er tijdens Champions League-wedstrijden wanordelijkheden plaatsvinden, is de kans groot dat de Gerard Meijer-tribune voor de volgende wedstrijd of wedstrijden dicht moet blijven. Feyenoord speelt de komende 2 uitwedstrijden in de Eredivisie zonder uitpubliek na vuurwerkgeweld bij SC Cambuur, waarbij 7 thuissupporters gewond raakten. Voor die duels krijgen kaartkopers wel hun geld terug. ADO Den Haag huurt middenvelder Matthijs Sheen voor de rest van het seizoen van AZ. De 22-jarige Tsjech kwam in 2025 naar Alkmaar en speelde daar 27 wedstrijden waarin hij 3 keer scoorde. Technisch directeur Mark Wotte noemt Sheen een technisch vaardige en creatieve speler die op meerdere posities op het middenveld kan spelen. De middenvelder maakte vorig jaar zijn debuut in het nationale elftal van Tsjechië. Liverpool heeft de Franse international Bradley Barcola overgenomen van Paris Saint-Germain. De 23-jarige vleugelspeler kost volgens Engelse media ruim 143 miljoen euro en tekent voor 5 jaar. Barcola speelde 3 seizoenen voor PSG, won daarmee 3 keer de dubbel van het landskampioenschap en de beker in Frankrijk en 2 keer de Champions League en werd afgelopen zomer 4de op het WK met Frankrijk. Hij zegt op de site van Liverpool dat het winnen van de Premier League een van zijn grootste dromen is. De komst van Barcola maakt mogelijk de weg vrij voor het vertrek van Cody Gakpo, die in verband wordt gebracht met Manchester City en Tottenham Hotspur. Scheidsrechter Sander van der Eijk fluit zaterdag de topper tussen Ajax en PSV in de Eredivisie. De aftrap in de Johan Cruijff Arena is om 20 uur. Het is de eerste topwedstrijd van het seizoen tussen 2 clubs uit de traditionele top 3. Van der Eyck leidt...

0: leidde in zijn carrière nog niet eerder een onderlinge wedstrijd tussen Ajax, PSV en Feyenoord. De 35-jarige scheidsrechter fluit sinds 2019 in de Eredivisie en is namens de KNVB ook actief in het Europees voetbal. Younes Taha heeft zijn contract bij FC Twente verlengd tot medio 2029. De 23-jarige aanvaller zegt dat hij het erg naar zijn zin heeft in Enschede. Vorig seizoen speelde Taha op huurbasis bij FC Groningen. Technisch directeur Erik ten Hag zegt dat de club overtuigd is van de potentie van Taha en dat hij kan helpen bij het verwezenlijken van de ambities van FC Twente. NOC-NSF gaat reorganiseren, omdat de kosten stijgen en de inkomsten dalen. De sportkoepel ziet de afdracht van de Nederlandse loterij stagneren door een hogere kansspelbelasting. Ook de bijdrage van het Rijk en de aangesloten sportbonden gaat flink omlaag. Personeelskosten zijn de belangrijkste uitgavenpost en gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. NOC-NSF heeft op dit moment omgerekend ruim 250 arbeidsplaatsen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag half tot zwaar bewolkt met stevige buien. Vooral landinwaarts, met onweer en windstoten tot 70 km per uur. In de kop van Noord-Holland is al veel regen gevallen en kan het lokaal tot wateroverlast leiden. Het wordt ongeveer 21 graden. De wind komt uit het westen, aan de kust krachtig. Vanavond wat buien, eerst nog met kans op onweer. Vannacht overwegend droog met zo'n 14 graden. Morgen zonnige periode en vrijwel overal droog, met maxima rond de 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op steeds meer plekken in Nederland zijn tentjes van daklozen op straat te zien, meldt RTL Nieuws na eigen onderzoek. Het probleem speelt niet alleen in de grote steden, maar sinds begin vorig jaar in ruim een dozijn steden in het land. Sinds begin vorig jaar werd in 13 gemeenten een tentenkamp gemeld, bijna een verdubbeling vergeleken met de 2 jaren daarvoor. Apeldoorn, Groningen, Maastricht en Tilburg zijn voorbeelden van steden waar melding wordt gemaakt van tentenkampen. Gemeenten zijn niet altijd op de hoogte van het bestaan van tentenkampen of houden dit niet bij. De maandag overleden CDA'er Elko Brinkman nam als partijleider, minister en volksvertegenwoordiger verantwoordelijkheid wanneer daar een beroep op hem werd gedaan. Dat zegt CDA-leider Henry Bontebal over zijn voorganger. Brinkman overleed maandag na een kort ziekbed. Hij was in 1994 nog geen jaar partijleider van het CDA. Eerder was hij minister voor de Christendemocraten en aan het eind van zijn loopbaan leidde hij de fractie van het CDA in de Eerste Kamer. Het Rode Kruis heeft tot nu toe 1,6 miljoen euro aan donaties ontvangen voor noodhulp in Nepal na de zware overstromingen van vorige week. Met dat geld helpt de hulporganisatie duizenden mensen direct met schoon drinkwater, voedsel, dekens en hygiëneproducten. Op langere termijn biedt het Rode Kruis gezinnen hulp bij het herstel van hun woningen en inkomsten en wordt gezondheidszorg geboden vanuit mobiele klinieken. Ongeveer 93.000 mensen zijn getroffen en meer dan 6.000 huizen zijn volledig verwoest. Hele dorpen zijn onleefbaar geworden door de modder. Toenmalig SGP-leider Kees van der Staaij vindt dat de wettelijke onderbouwing van de coronamaatregelen niet altijd logisch was. Hij zei tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie dat hij liever niet had gezien dat de eerste maatregelen op basis van noodverordeningen werden ingevoerd. Volgens van der Staaij had de regering beter direct voor het staatsnoodrecht kunnen kiezen als wettelijke onderbouwing om maatregelen in te voeren zonder akkoord van de Tweede en Eerste Kamer. In december 2020 kwamen er tijdelijke coronawetten. Maar volgens Van der Staaij was de samenleving toen al klaar met de maatregelen. De SGP steunde de wet uiteindelijk wel, maar Van der Staaij deed zijn best om de wet zo goed mogelijk te maken.
5: Minister-president Rob Jette noemt de overleden CDA-leider Elko Brinkman een man van duidelijke standpunten die moeilijke keuzes niet uit de weg ging. Brinkman vervulde volgens Jette een hoofdrol in de Nederlandse politiek tijdens een periode van ingrijpende hervormingen. Als rechtgeaard christendemocraat was hij een gemeenschapsdenker voor wie de zorgzame samenleving een na te streven ideaal was. Nederland is hem dank verschuldigd, aldus de minister-president. Voormalig CDA-leider Elko Brinkman is maandag na een kort en intensief ziekbed in Leiden overleden. Dat meldt zijn familie. Brinkman was op zijn 34ste minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en op zijn 40ste fractievoorzitter van het CDA. In 1994 leidde het CDA onder zijn leiding een zware verkiezingsnederlaag met 20 zetels verlies. Brinkman moest het partijleiderschap neerleggen en verliet een jaar later de politiek. Later keerde hij terug als lid en fractievoorzitter van de Eerste Kamer tot 2019. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. In Nepal zijn 3 vermiste Nederlanders nog altijd niet gevonden na de dodelijke overstromingen in het grensgebied met China. De Nepalese politie bevestigt dat er inmiddels wordt gezocht op de plekken waar zij mogelijk zijn verdwenen. De 3 raakten woensdag vermist toen het gebied plotseling werd getroffen door een grote overstroming. Daarbij kwamen, voor zover bekend, meer dan 950 mensen om het leven en raakten duizenden gebouwen beschadigd. De autoriteiten zijn dit weekend begonnen met het begraven van nog ongeïdentificeerde lichamen uit vrees voor infectieziekten.
5: De Spaanse premier Pedro Sánchez klaagt over desinformatie rond de recente migrantencrisis in Ceuta. Hij wijst daarbij naar Rusland, Israël en extreem rechts. Een maand geleden trokken tienduizenden migranten de Spaanse exclave in Noord-Afrika binnen, wat leidde tot spanning binnen de EU. Israël reageerde verontwaardigd en noemt de beschuldigingen lasterlijk. Ook Rusland ontkent elke betrokkenheid. Sánchez zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de massale toestroom. Eurocommissaris Marta Kos zegt dat er in de EU geen plaats is voor de verheerlijking van oorlogsmisdadigers, zoals nu gebeurt in Servië rondom Ratko Mladic. De Bosnisch-Servische ex-generaal overleed donderdag in een gevangenis in Scheveningen. Hij zat daar een levenslange straf uit voor genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. De Servische regering heeft aangekondigd dat Mladic na overdracht aan zijn familie met speciale eer wordt begraven. Servië is sinds 2012 kandidaatlid van de EU, maar de onderhandelingen liggen al jaren stil.
7: Oostenrijk heeft de warmste zomer ooit beleefd sinds het begin van de temperatuurmetingen 260 jaar geleden. De gemiddelde temperatuur lag 2,6 graden hoger dan normaal, meldt weerdienst Geosphere Austria. Op 5 augustus werd in Bad Deutsch-Altenburg 41,2 graden gemeten, de hoogste temperatuur ooit in het land. Het was ook een van de droogste zomers ooit en er viel nog nooit zo weinig regen in de eerste 8 maanden van het jaar. In Duitsland was de zomer van 2025 de op één na heetste sinds het begin van de metingen. Marius Borg Heubu mag de begrafenis van koning Harald bijwonen. De Noorse politie heeft dat bevestigd. De zoon van koningin Mette Marit draagt een enkel band en verblijft op het koninklijke landgoed Skaugum, maar hij heeft toestemming gekregen om het terrein te verlaten. Heubu werd in juni veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor onder meer verkrachting en mishandeling en heeft beroep aangetekend. De uitvaart van Harald is op 9 september.
8: Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 6000. De regering heeft dat maandag bekendgemaakt. Sinds de uitbraak in mei werd afgekondigd, is bij 6041 personen het virus vastgesteld. 2911 van hen zijn overleden. Experts denken dat de werkelijke cijfers hoger liggen. De huidige ebola-uitbraak is de op één na dodelijkste sinds de ontdekking van het virus in 1976. Het gaat om de Bundibugyo-variant van het virus. Zorgmedewerkers worden sinds eind vorige week ingeënt met een vaccin tegen de Zaire-variant, dat volgens eerste onderzoeken mogelijk ook effectief is tegen de Bundibugyo-variant.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws.
7: Decathlon neemt een belang van 50% in Sport 2000 France, dat eigendom is van Cirakles Coöperatieve. Bergsporten zijn goed voor ongeveer een kwart van de omzet van Decathlon in Frankrijk. Maar het bedrijf heeft slechts 5 winkels in de bergen. Sport 2000 heeft er 190. De winkels van Sport 2000 blijven zelfstandig opereren via een franchise-formule. Decathlon kan zijn producten hierdoor beter aanbieden in de Franse Alpen en Pyreneeën en kan ook de skiverhuurmarkt betreden. De beurzen in New York zijn maandag met kleine verliezen begonnen. De Dow Jones-index daalde 16%. De S&P 500 verloor 14% en de Nasdaq ging 14% omlaag. Beleggers bleven voorzichtig na Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketlanceerinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran voerde als vergelding een aanval met raketten en drones uit op Amerikaanse luchtmachtbases in Jordanië. De olieprijzen liepen door de vrees voor een nieuwe escalatie in het Midden-Oosten flink op. De Amerikaanse fabrikanten van Patriot en THAAD onderscheppingsraketten gaan de productie fors opvoeren. General Dynamics Ordnance en Lockheed Martin hebben raamcontracten voor 7 jaar getekend met het ministerie van Defensie. Daardoor kunnen ze meer productielijnen openen, fabrieken bouwen en personeel aannemen. De komende jaren maken ze 3 keer zoveel Patriot en 4 keer zoveel THAAD-raketten. Aan deze wapens is een groot tekort, terwijl ze vaak het enige antwoord zijn op ballistische raketten die met enorme snelheid neerkomen.
8: De inflatie in Duitsland is in augustus gestegen naar 2,9%. Dat is iets hoger dan de 2,8% in juli. De stijging komt vooral door hogere energie- en brandstofprijzen. Dinsdag komen de inflatiecijfers van Nederland en de eurozone. De Europese Centrale Bank beslist op 10 september over een mogelijke renteverhoging. De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn na recente regenval flink gestegen, meldt de Duitse binnenvaartbeheerder. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt in de rivier, is maandag gestegen tot zo'n 72 centimeter. Binnenvaartschepen worden nog steeds minder vol beladen en het peil dreigt weer te zakken. Richting het eind van de week zal het waterpeil naar verwachting dalen richting de 53 centimeter. Binnenvaartexpert Wouter van der Geest verwacht dat het peil daarna hard zakt en opnieuw richting de 10 tot 20 centimeter gaat, omdat er in het stroomgebied voor Kaup de komende periode geen regen valt.
9: Een industriecoalitie roept de Tweede Kamer en het kabinet op om de aanbevelingen uit het rapport Wennink snel uit te voeren. Volgens ondernemersorganisaties als DeltaLinks, VNCI en FME zijn lagere nettarieven en minder regeldruk cruciaal voor investeringen in de Nederlandse industrie. De
4: De oproep komt voor een Kamerdebat donderdag over het rapport van voormalig ASML-topman Peter Wennink. De nettarieven voor elektriciteit zijn de afgelopen jaren vertienvoudigd, wat volgens de organisaties niet houdbaar is als het zo doorgaat. Ook willen ze dat Europa sneller optreedt tegen dumping van strategische chemische producten uit China.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord geeft geen geld terug aan supporters als vakken leeg moeten blijven door straffen van de UEFA. De club wijst op een voorwaardelijke straf die nog open staat vanwege wanordelijkheden vorig seizoen bij de thuiswedstrijd met Panathinaikos. Als er tijdens Champions League-wedstrijden wanordelijkheden plaatsvinden, is de kans groot dat de Gerard Meijer-tribune voor de volgende wedstrijd of wedstrijden dicht moet blijven. Feyenoord speelt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie zonder uitpubliek na vuurwerkgeweld bij SC Cambuur, waarbij 7 thuissupporters gewond raakten. Voor die duels krijgen kaartkopers wel hun geld terug. ADO Den Haag huurt middenvelder Matthijs Sheen voor de rest van het seizoen van AZ. De 22-jarige Tsjech kwam in 2025 naar Alkmaar en speelde daar 27 wedstrijden waarin hij 3 keer scoorde. Technisch directeur Mark Wotte noemt Sheen een technisch vaardige en creatieve speler die op meerdere posities op het middenveld kan spelen. De middenvelder maakte vorig jaar zijn debuut in het nationale elftal van Tsjechië. Liverpool heeft de Franse international Bradley Barcola overgenomen van Paris Saint-Germain. De 23-jarige vleugelspeler kost volgens Engelse media ruim 143 miljoen euro en tekent voor 5 jaar. Barcola speelde 3 seizoenen voor PSG, won daarmee 3 keer de dubbel van het landskampioenschap en de beker in Frankrijk en 2 keer de Champions League en werd afgelopen zomer 4de op het WK met Frankrijk. Hij zegt op de site van Liverpool dat het winnen van de Premier League een van zijn grootste dromen is. De komst van Barcola maakt mogelijk de weg vrij voor het vertrek van Cody Gakpo, die in verband wordt gebracht met Manchester City en Tottenham Hotspur. Scheidsrechter Sander van der Eijk fluit zaterdag de topper tussen Ajax en PSV in de Eredivisie. De aftrap in de Johan Cruijff Arena is om 20 uur. Het is de eerste topwedstrijd van het seizoen tussen 2 clubs uit de traditionele top 3. Van der Eijk leidde in zijn carrière nog niet eerder een onderlinge wedstrijd tussen Ajax, PSV en Feyenoord. De 35-jarige scheidsrechter fluit sinds 2019 in de Eredivisie en is namens de KNVB ook actief in het Europees voetbal. Younes Taha heeft zijn contract bij FC Twente verlengd tot medio 2029. De 23-jarige aanvaller zegt dat hij het erg naar zijn zin heeft in Enschede. Vorig seizoen speelde Taha op huurbasis bij FC Groningen. Technisch directeur Erik ten Hag zegt dat de club overtuigd is van de potentie van Taha en dat hij kan helpen bij het verwezenlijken van de ambities van FC Twente. NOC-NSF gaat reorganiseren, omdat de kosten stijgen en de inkomsten dalen. De sportkoepel ziet de afdracht van de Nederlandse loterij stagneren door een hogere kansspelbelasting. Ook de bijdrage van het Rijk en de aangesloten sportbonden gaat flink omlaag. Personeelskosten zijn de belangrijkste uitgavenpost en gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. NOC-NSF heeft op dit moment omgerekend ruim 250 arbeidsplaatsen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag half tot zwaar bewolkt, met vooral in het noorden buien. Hier en daar met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. De wind waait matig uit het westen. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond blijft het half bewolkt met nog wat buien. In het binnenland eerst mogelijk nog met onweer. De wind draait naar het zuidwesten. Vannacht nog een enkele bui, vooral in het noorden. Het koelt af naar zo'n 14 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur komt uit rond de 20 graden bij een matige westenwind.
10: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kabinet is maandagavond begonnen aan de begrotingsraad over de financiële stukken die later naar de Raad van State moeten. De eerste bewindspersonen zijn aangekomen op het ministerie van Algemene Zaken. Het kabinet wilde afgelopen vrijdag al een begroting afronden, maar dat lukte niet. Maandag klonk in coalitiekringen dat er nog flinke meningsverschillen te overbruggen waren. Wat de coalitie concreet heeft besloten, wordt mogelijk pas rond Prinsjesdag bekend. Tanja Koen, de eerste televisieomroepster van de NCRV, is maandag 24 augustus op 100-jarige leeftijd overleden. Ze begon haar carrière na de Tweede Wereldoorlog als radioomroepster bij de NCRV en werd in 1951 eerste televisieomroepster van de NCRV. En daarmee een van de eerste vijf omroepsters van Nederland. Naast haar werk als omroepster presenteerde ze ook eigen programma's, zoals de Zaterdagavondshow en het kinderprogramma Wie wil er mijn marmotje zien. In de periode dat Nederland nog weinig bekende televisiegezichten kende, groeide ze uit tot een beroemdheid. Ze bleef tot 1986 actief voor de NCRV en laat drie dochters, een zoon en meerdere kleinkinderen en achterkleinkinderen na. Op steeds meer plekken in Nederland zijn tentjes van daklozen op straat te zien, meldt RTL Nieuws na eigen onderzoek. Het probleem speelt niet alleen in de grote steden, maar sinds begin vorig jaar in ruim een dozijn steden in het land. Sinds begin vorig jaar werd in 13 gemeenten een tentenkamp gemeld, bijna een verdubbeling vergeleken met de twee jaren daarvoor. Apeldoorn, Groningen, Maastricht en Tilburg zijn voorbeelden van steden waar melding wordt gemaakt van tentenkampen. Gemeenten zijn niet altijd op de hoogte van het bestaan van tentenkampen of houden dit niet bij. De maandag overleden CDA'er Elko Brinkman nam als partijleider, minister en volksvertegenwoordiger verantwoordelijkheid wanneer daar een beroep op hem werd gedaan. Dat zegt CDA-leider Henry Bontebal over zijn voorganger. Brinkman overleed maandag na een kort ziekbed. Hij was in 1994 nog geen jaar partijleider van het CDA. Eerder was hij minister voor de Christendemocraten en aan het eind van zijn loopbaan leidde hij de fractie van het CDA in de Eerste Kamer. Het Rode Kruis heeft tot nu toe 1,6 miljoen euro aan donaties ontvangen voor noodhulp in Nepal na de zware overstromingen van vorige week. Met dat geld helpt de hulporganisatie duizenden mensen direct met schoon drinkwater, voedsel, dekens en hygiëneproducten. Op langere termijn biedt het Rode Kruis gezinnen hulp bij het herstel van hun woningen en inkomsten en wordt gezondheidszorg geboden vanuit mobiele klinieken. Ongeveer 93.000 mensen zijn getroffen en meer dan 6.000 huizen zijn volledig verwoest. Hele dorpen zijn onleefbaar geworden door de modder. Toenmalig SGP-leider Kees van der Staaij vindt dat de wettelijke onderbouwing van de coronamaatregelen niet altijd logisch was. Hij zei tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie dat hij liever niet had gezien dat de eerste maatregelen op basis van noodverordeningen werden ingevoerd. Volgens Van der Staaij had de regering beter direct voor het staatsnoodrecht kunnen kiezen als wettelijke onderbouwing om maatregelen in te voeren zonder akkoord van de Tweede en Eerste Kamer. In december 2020 kwamen er tijdelijke coronawetten. Maar volgens Van der Staaij was de samenleving toen al klaar met de maatregelen. De SGP steunde de wet uiteindelijk wel, maar Van der Staaij deed zijn best om de wet zo goed mogelijk te maken. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws.
11: Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. In Nepal zijn drie vermiste Nederlanders nog altijd niet gevonden na de dodelijke overstromingen in het grensgebied met China. De Nepalese politie bevestigt dat er inmiddels wordt gezocht op de plekken waar zij mogelijk zijn verdwenen. De drie raakten woensdag vermist toen het gebied plotseling werd getroffen door een grote overstroming. Daarbij kwamen, voor zover bekend, meer dan 950 mensen om het leven en raakten duizenden gebouwen beschadigd. De autoriteiten zijn dit weekend begonnen met het begraven van nog ongeïdentificeerde lichamen uit vrees voor infectieziekten.
13: De Spaanse premier Pedro Sánchez klaagt over desinformatie rond de recente migrantencrisis in Ceuta. Hij wijst daarbij naar Rusland, Israël en extreem rechts. Een maand geleden trokken tienduizenden migranten de Spaanse exclave in Noord-Afrika binnen, wat leidde tot spanning binnen de EU. Israël reageerde verontwaardigd en noemt de beschuldigingen lasterlijk. Ook Rusland ontkent elke betrokkenheid. Sánchez zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de massale toestroom.
14: Eurocommissaris Marta Kos zegt dat er in de EU geen plaats is voor de verheerlijking van oorlogsmisdadigers, zoals nu gebeurt in Servië rondom Ratko Mladic. De Bosnisch-Servische ex-generaal overleed donderdag in een gevangenis in Scheveningen. Hij zat daar een levenslange straf uit voor genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. De Servische regering heeft aangekondigd dat Mladic na overdracht aan zijn familie met speciale eer wordt begraven. Servië is sinds 2012 kandidaatlid van de EU, maar de onderhandelingen liggen al jaren stil.
15: Oostenrijk heeft de warmste zomer ooit beleefd sinds het begin van de temperatuurmetingen 260 jaar geleden. De gemiddelde temperatuur lag 2,6 graden hoger dan normaal, meldt weerdienst Geosphere Austria. Op 5 augustus werd in Bad Deutsch-Altenburg 41,2 graden gemeten, de hoogste temperatuur ooit in het land. Het was ook een van de droogste zomers ooit en er viel nog nooit zo weinig regen in de eerste 8 maanden van het jaar. In Duitsland was de zomer van 2025 de op één na heetste sinds het begin van de metingen.
16: Marius Borg Heubu mag de begrafenis van koning Harald bijwonen. De Noorse politie heeft dat bevestigd. De zoon van koningin Mette Marit draagt een enkelband en verblijft op het koninklijke landgoed Skaugum, maar hij heeft toestemming gekregen om het terrein te verlaten. Heubi werd in juni veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor onder meer verkrachting en mishandeling en heeft beroep aangetekend. De uitvaart van Harald is op 9 september.
17: Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 6000. De regering heeft dat maandag bekendgemaakt. Sinds de uitbraak in mei werd afgekondigd, is bij 6.041 personen het virus vastgesteld. 2911 van hen zijn overleden. Experts denken dat de werkelijke cijfers hoger liggen. De huidige ebola-uitbraak is de op één na dodelijkste sinds de ontdekking van het virus in 1976. Het gaat om de Bundibugyo-variant van het virus. Zorgmedewerkers worden sinds eind vorige week ingeënt met een vaccin tegen de Zaire-variant, dat volgens eerste onderzoeken mogelijk ook effectief is tegen de Bundibugyo-variant.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws. Decathlon neemt een belang van 50% in Sport 2000 France, dat eigendom is van Cirakles Coöperatieve. Bergsporten zijn goed voor ongeveer een kwart van de omzet van Decathlon in Frankrijk. Maar het bedrijf heeft slechts 5 winkels in de bergen. Sport 2000 heeft er 190. De winkels van Sport 2000 blijven zelfstandig opereren via een franchise-formule.
20: Decathlon kan zijn producten hierdoor beter aanbieden in de Franse Alpen en Pyreneeën en kan ook de skiverhuurmarkt betreden. De beurzen in New York zijn maandag met kleine verliezen begonnen. De Dow Jones-index daalde 16%. De S&P 500 verloor 14% en de Nasdaq ging 14% omlaag. Beleggers bleven voorzichtig na Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketlanceerinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran voerde als vergelding een aanval met raketten en drones uit op Amerikaanse luchtmachtbases in Jordanië. De olieprijzen liepen door de vrees voor een nieuwe escalatie in het Midden-Oosten flink op. De Amerikaanse fabrikanten van Patriot en THAAD onderscheppingsraketten gaan de productie fors opvoeren. General Dynamics Ordnance en Lockheed Martin hebben raamcontracten voor 7 jaar getekend met het ministerie van Defensie. Daardoor kunnen ze meer productielijnen openen, fabrieken bouwen en personeel aannemen. De komende jaren maken ze 3 keer zoveel Patriot en 4 keer zoveel THAAD-raketten. Aan deze wapens is een groot tekort, terwijl ze vaak het enige antwoord zijn op ballistische raketten die met enorme snelheid neerkomen. De inflatie in Duitsland is in augustus gestegen naar 2,9%. Dat is iets hoger dan de 2,8% in juli. De stijging komt vooral door hogere energie- en brandstofprijzen. Dinsdag komen de inflatiecijfers van Nederland en de eurozone. De Europese Centrale Bank beslist op 10 september over een mogelijke renteverhoging. De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn na recente regenval flink gestegen, meldt de Duitse binnenvaartbeheerder. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt in de rivier, is maandag gestegen tot zo'n 72 centimeter. Binnenvaartschepen worden nog steeds minder vol beladen en het peil dreigt weer te zakken. Richting het eind van de week zal het waterpeil naar verwachting dalen richting de 53 centimeter. Binnenvaartexpert Wouter van der Geest verwacht dat het peil daarna hard zakt en opnieuw richting de 10 tot 20 centimeter gaat, omdat er in het stroomgebied voor Kaup de komende periode geen regen valt.
21: Een industriecoalitie roept de Tweede Kamer en het kabinet op om de aanbevelingen uit het rapport Wennink snel uit te voeren. Volgens ondernemersorganisaties als DeltaLinks, VNCI en FME zijn lagere nettarieven en minder regeldruk cruciaal voor investeringen in de Nederlandse industrie. De oproep komt voor een Kamerdebat donderdag over het rapport van voormalig ASML-topman Peter Wennink. De nettarieven voor elektriciteit zijn de afgelopen jaren vertienvoudigd, wat volgens de organisaties niet houdbaar is als het zo doorgaat. Ook willen ze dat Europa sneller optreedt tegen dumping van strategische chemische producten uit China.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Liverpool heeft de Franse international Bradley Barcola overgenomen van Paris Saint-Germain. De 23-jarige vleugelspeler kost volgens Engelse media ruim 143 miljoen euro en tekent voor 5 jaar. Barcola speelde 3 seizoenen voor PSG, won daarmee 3 keer de dubbel van het landskampioenschap en de beker in Frankrijk en 2 keer de Champions League en werd afgelopen zomer 4de op het WK met Frankrijk. Hij zegt op de site van Liverpool dat het winnen van de Premier League een van zijn grootste dromen is. De komst van Barcola maakt mogelijk de weg vrij voor het vertrek van Cody Gakpo, die in verband wordt gebracht met Manchester City en Tottenham Hotspur. Scheidsrechter Sander van der Eijk fluit zaterdag de topper tussen Ajax en PSV in de Eredivisie. De aftrap in de Johan Cruijff Arena is om 20 uur. Het is de eerste topwedstrijd van het seizoen tussen 2 clubs uit de traditionele top 3. Van der Eijk leidde in zijn carrière nog niet eerder een onderlinge wedstrijd tussen Ajax, PSV en Feyenoord. De 35-jarige scheidsrechter fluit sinds 2019 in de Eredivisie en is namens de KNVB ook actief in het Europees voetbal. Younes Taha heeft zijn contract bij FC Twente verlengd tot medio 2029. De 23-jarige aanvaller zegt dat hij het erg naar zijn zin heeft in Enschede. Vorig seizoen speelde Taha op huurbasis bij FC Groningen. Technisch directeur Erik ten Hag zegt dat de club overtuigd is van de potentie van Taha en dat hij kan helpen bij het verwezenlijken van de ambities van FC Twente. NOC-NSF gaat reorganiseren, omdat de kosten stijgen en de inkomsten dalen. De sportkoepel ziet de afdracht van de Nederlandse loterij stagneren door een hogere kansspelbelasting. Ook de bijdrage van het Rijk en de aangesloten sportbonden gaat flink omlaag. Personeelskosten zijn de belangrijkste uitgavenpost en gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. NOC-NSF heeft op dit moment omgerekend ruim 250 arbeidsplaatsen. Karim Benzema vertrekt bij Al Hilal. De 38-jarige spits is in goed overleg vertrokken bij de Saoedische club, waar ook Crescencio Somerville speelt. Benzema kwam sinds februari uit voor Al Hilal. Daarvoor speelde de voormalig topscorer van Real Madrid voor Al Ittihad. Al Hilal heeft Ollie Watkins van Aston Villa als opvolger gepresenteerd, voor naar verluid 60 miljoen euro. Lionel Messi stopt als international van Argentinië. De 39-jarige aanvaller van Inter Miami heeft dat via sociale media bekendgemaakt. Zijn laatste wedstrijd voor het nationale elftal was de verloren WK-finale tegen Spanje in de Verenigde Staten. In 2022 leidde Messi Argentinië nog naar de wereldtitel in Qatar. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt met vooral in het noorden buien, mogelijk met onweer. Het wordt rond de 21 graden. De wind komt uit het westen en is matig. Aan de kust vrij krachtig. Vanavond blijft het half bewolkt met nog enkele buien. Eerst landinwaarts, mogelijk met onweer. De wind draait naar het zuidwesten. Komende nacht klaart het verder op met nog een enkele bui in het noorden. Het koelt af naar 14 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur ligt rond de 20 graden bij een matige westenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kabinet is maandagavond begonnen aan de begrotingsraad op het ministerie van Algemene Zaken. De eerste bewindspersonen zijn aangekomen voor het overleg over de financiële stukken die later op de dag naar de Raad van State moeten. Het kabinet wilde vrijdag al een begroting afronden, maar dat lukte niet. Volgens ingewijden stonden D66 en CDA tegenover de VVD, onder meer over samenwerking met PRO. Wat de coalitie heeft besloten, wordt mogelijk pas rond Prinsjesdag bekend. Tanja Koen, de eerste televisieomroepster van de NCRV, is maandag 24 augustus op 100-jarige leeftijd overleden. Ze begon haar carrière na de Tweede Wereldoorlog als radioomroepster bij de NCRV en werd in 1951 eerste televisieomroepster van de NCRV. En daarmee een van de eerste vijf omroepsters van Nederland. Naast haar werk als omroepster presenteerde ze ook eigen programma's, zoals de Zaterdagavondshow en het kinderprogramma Wie wil er mijn marmotje zien. In een periode dat Nederland nog weinig bekende televisiegezichten kende, groeide ze uit tot een beroemdheid. Ze bleef tot 1986 actief voor de NCRV en laat drie dochters, een zoon en meerdere kleinkinderen en achterkleinkinderen na. Op steeds meer plekken in Nederland zijn tentjes van daklozen op straat te zien, meldt RTL Nieuws na eigen onderzoek. Het probleem speelt niet alleen in de grote steden, maar sinds begin vorig jaar in ruim een dozijn steden in het land. Sinds begin vorig jaar werd in 13 gemeenten een tentenkamp gemeld, bijna een verdubbeling vergeleken met de twee jaren daarvoor. Apeldoorn, Groningen, Maastricht en Tilburg zijn voorbeelden van steden waar melding wordt gemaakt van tentenkampen.
0: Gemeenten zijn niet altijd op de hoogte van het bestaan van tentenkampen of houden dit niet bij.
1: De maandag overleden CDA'er Elko Brinkman nam als partijleider, minister en volksvertegenwoordiger verantwoordelijkheid wanneer daar een beroep op hem werd gedaan. Dat zegt CDA-leider Henry Bontebal over zijn voorganger. Brinkman overleed maandag na een kort ziekbed. Hij was in 1994 nog geen jaar partijleider van het CDA. Eerder was hij minister voor de Christendemocraten en aan het eind van zijn loopbaan leidde hij de fractie van het CDA in de Eerste Kamer.
0: Het Rode Kruis heeft tot nu toe 1,6 miljoen euro aan donaties ontvangen voor noodhulp in Nepal na de zware overstromingen van vorige week. Met dat geld helpt de hulporganisatie duizenden mensen direct met schoon drinkwater, voedsel, dekens en hygiëneproducten. Op langere termijn biedt het Rode Kruis gezinnen hulp bij het herstel van hun woningen en inkomsten en wordt gezondheidszorg geboden vanuit mobiele klinieken. Ongeveer 93.000 mensen zijn getroffen en meer dan 6.000 huizen zijn volledig verwoest. Hele dorpen zijn onleefbaar geworden door de modder.
1: Toenmalig SGP-leider Kees van der Staaij vindt dat de wettelijke onderbouwing van de coronamaatregelen niet altijd logisch was. Hij zei tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie dat hij liever niet had gezien dat de eerste maatregelen op basis van noodverordeningen werden ingevoerd. Volgens van der Staaij had de regering beter direct voor het staatsnoodrecht kunnen kiezen als wettelijke onderbouwing om maatregelen in te voeren zonder akkoord van de Tweede en Eerste Kamer. In december 2020 kwamen er tijdelijke coronawetten. Maar volgens van der Staaij was de samenleving toen al klaar met de maatregelen. De SGP steunde de wet uiteindelijk wel, maar van der Staaij deed zijn best om de wet zo goed mogelijk te maken.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten ontkennen dat een tanker in de straat van Hormuz op mijnen is gevaren, zoals Iran beweert. Het Amerikaanse operationeel commando in het Midden-Oosten noemt de Iraanse claim desinformatie. Volgens het commando probeert de Iraanse revolutionaire garde daarmee de koopvaardij in de regio te intimideren. Iran stelde maandag dat een tanker een verboden zuidelijke vaarroute had genomen en op twee mijnen voer. President Trump claimde vorige week dat zijn marine de internationale wateren van de zeestraat volledig had ontmijnd.
25: In Nepal zijn drie vermiste Nederlanders nog altijd niet gevonden na de dodelijke overstromingen in het grensgebied met China. De Nepalese politie bevestigt dat er inmiddels wordt gezocht op de plekken waar zij mogelijk zijn verdwenen. De drie raakten woensdag vermist toen het gebied plotseling werd getroffen door een grote overstroming. Daarbij kwamen, voor zover bekend, meer dan 950 mensen om het leven en raakten duizenden gebouwen beschadigd. De autoriteiten zijn dit weekend begonnen met het begraven van nog ongeïdentificeerde lichamen uit vrees voor infectieziekten.
1: Eurocommissaris Marta Kos zegt dat er in de EU geen plaats is voor de verheerlijking van oorlogsmisdadigers, zoals nu gebeurt in Servië rondom Ratko Mladic. De Bosnisch-Servische ex-generaal overleed donderdag in een gevangenis in Scheveningen. Hij zat daar een levenslange straf uit voor genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. De Servische regering heeft aangekondigd dat Mladic na overdracht aan zijn familie met speciale eer wordt begraven. Servië is sinds 2012 kandidaatlid van de EU. Maar de onderhandelingen liggen al jaren stil.
26: Oostenrijk heeft de warmste zomer ooit beleefd sinds het begin van de temperatuurmetingen 260 jaar geleden.
3: De gemiddelde temperatuur lag 2,6 graden hoger dan normaal, meldt weerdienst Geosphere Austria. Op 5 augustus werd in Bad Deutsch-Altenburg 41,2 graden gemeten, de hoogste temperatuur ooit in het land. Het was ook een van de droogste zomers ooit en er viel nog nooit zo weinig regen in de eerste 8 maanden van het jaar. In Duitsland was de zomer van 2025 de op één na heetste sinds het begin van de metingen.
4: De Spaanse premier Pedro Sánchez klaagt over desinformatie rond de recente migrantencrisis in Ceuta. Hij wijst daarbij naar Rusland, Israël en extreem rechts. Een maand geleden trokken tienduizenden migranten de Spaanse exclave in Noord-Afrika binnen, wat leidde tot spanning binnen de EU. Israël reageerde verontwaardigd en noemt de beschuldigingen lasterlijk. Ook Rusland ontkent elke betrokkenheid. Sánchez zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de massale toestroom.
12: Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 6000. De regering heeft dat maandag bekendgemaakt. Sinds de uitbraak in mei werd afgekondigd, is bij 6041 personen het virus vastgesteld. 2911 van hen zijn overleden. Experts denken dat de werkelijke cijfers hoger liggen. De huidige ebola-uitbraak is de op één na dodelijkste sinds de ontdekking van het virus in 1976. Het gaat om de Bundibugyo-variant van het virus. Zorgmedewerkers worden sinds eind vorige week ingeënt met een vaccin tegen de Zaire-variant, dat volgens eerste onderzoeken mogelijk ook effectief is tegen de Bundibugyo-variant.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws.
15: De AEX-index sloot maandag met verlies door zorgen over escalatie in het Midden-Oosten na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran en een Iraanse vergeldingsaanval. De Amsterdamse hoofdindex daalde 16% tot 1105,77 punten. Ondanks het verlies van maandag eindigde de AEX in augustus wel hoger dan op de laatste koersdag van juli. SBM Offshore was de grootste stijger bij de hoofdfondsen, met een winst van 2,9%, dankzij hogere olieprijzen. De prijs van Brentolie steeg 2,9% tot $90,69 per vat.
16: Decathlon neemt een belang van 50% in Sport 2000 France, dat eigendom is van Cirakles Coöperatieve. Bergsporten zijn goed voor ongeveer een kwart van de omzet van Decathlon in Frankrijk. Maar het bedrijf heeft slechts 5 winkels in de bergen. Sport 2000 heeft er 190. De winkels van Sport 2000 blijven zelfstandig opereren via een franchise-formule. Decathlon kan zijn producten hierdoor beter aanbieden in de Franse Alpen en Pyreneeën en kan ook de skiverhuurmarkt betreden.
27: De beurzen in New York zijn maandag met kleine verliezen begonnen. De Dow Jones-index daalde 16%. De S&P 500 verloor 14% en de Nasdaq ging 14% omlaag. Beleggers bleven voorzichtig na Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketlanceerinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran voerde als vergelding een aanval met raketten en drones uit op Amerikaanse luchtmachtbases in Jordanië. De olieprijzen liepen door de vrees voor een nieuwe escalatie in het Midden-Oosten flink op.
28: De Amerikaanse fabrikanten van Patriot en THAAD onderscheppingsraketten gaan de productie fors opvoeren. General Dynamics Ordnance en Lockheed Martin hebben raamcontracten voor 7 jaar getekend met het ministerie van Defensie. Daardoor kunnen ze meer productielijnen openen, fabrieken bouwen en personeel aannemen. De komende jaren maken ze 3 keer zoveel Patriot en 4 keer zoveel vaatraketten. Aan deze wapens is een groot tekort, terwijl ze vaak het enige antwoord zijn op ballistische raketten die met enorme snelheid neerkomen.
29: De inflatie in Duitsland is in augustus gestegen naar 2,9%.
5: Dat is iets hoger dan de 2,8% in juli. De stijging komt vooral door hogere energie- en brandstofprijzen. Dinsdag komen de inflatiecijfers van Nederland en de eurozone. De Europese Centrale Bank beslist op 10 september over een mogelijke renteverhoging.
11: De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn na recente regenval flink gestegen, meldt de Duitse binnenvaartbeheerder. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt in de rivier, is maandag gestegen tot zo'n 72 centimeter. Binnenvaartschepen worden nog steeds minder vol beladen en het peil dreigt weer te zakken. Richting het eind van de week zal het waterpeil naar verwachting dalen richting de 53 centimeter. Binnenvaartexpert Wouter van der Geest verwacht dat het peil daarna hard zakt en opnieuw richting de 10 tot 20 centimeter gaat, omdat er in het stroomgebied voor Kaup de komende periode geen regen valt.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. Liverpool heeft de Franse international Bradley Barcola overgenomen van Paris Saint-Germain. De 23-jarige vleugelspeler kost volgens Engelse media ruim 143 miljoen euro en tekent voor 5 jaar. Barcola speelde 3 seizoenen voor PSG, won daarmee 3 keer de dubbel van het landskampioenschap en de beker in Frankrijk en 2 keer de Champions League en werd afgelopen zomer 4de op het WK met Frankrijk. Hij zegt op de site van Liverpool dat het winnen van de Premier League een van zijn grootste dromen is. De komst van Barcola maakt mogelijk de weg vrij voor het vertrek van Cody Gakpo, die in verband wordt gebracht met Manchester City en Tottenham Hotspur. Scheidsrechter Sander van der Eijk fluit zaterdag de topper tussen Ajax en PSV in de Eredivisie. De aftrap in de Johan Cruijff Arena is om 20 uur. Het is de eerste topwedstrijd van het seizoen tussen 2 clubs uit de traditionele top 3. Van der Eijk leidde in zijn carrière nog niet eerder een onderlinge wedstrijd tussen Ajax, PSV en Feyenoord. De 35-jarige scheidsrechter fluit sinds 2019 in de Eredivisie en is namens de KNVB ook actief in het Europees voetbal. Younes Taha heeft zijn contract bij FC Twente verlengd tot medio 2029. De 23-jarige aanvaller zegt dat hij het erg naar zijn zin heeft in Enschede. Vorig seizoen speelde Taha op huurbasis bij FC Groningen. Technisch directeur Erik ten Hag zegt dat de club overtuigd is van de potentie van Taha en dat hij kan helpen bij het verwezenlijken van de ambities van FC Twente. NOC-NSF gaat reorganiseren, omdat de kosten stijgen en de inkomsten dalen. De sportkoepel ziet de afdracht van de Nederlandse loterij stagneren door een hogere kansspelbelasting. Ook de bijdrage van het Rijk en de aangesloten sportbonden gaat flink omlaag. Personeelskosten zijn de belangrijkste uitgavenpost en gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. NOC-NSF heeft op dit moment omgerekend ruim 250 arbeidsplaatsen. Karim Benzema vertrekt bij Al Hilal. De 38-jarige spits is in goed overleg vertrokken bij de Saoedische club, waar ook Crescencio Somerville speelt. Benzema kwam sinds februari uit voor Al Hilal. Daarvoor speelde de voormalig topscorer van Real Madrid voor Al Ittihad. Al Hilal heeft Ollie Watkins van Aston Villa als opvolger gepresenteerd, voor naar verluid 60 miljoen euro. Lionel Messi stopt als international van Argentinië. De 39-jarige aanvaller van Inter Miami maakte dat bekend via Instagram. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd voor zijn land. Messi zegt dat de beslissing pijnlijk is, maar dat de tijd rijp is. Hij won in 2022 de wereldtitel met Argentinië en staat nog 2 jaar onder contract bij Inter Miami. Dit was het laatste sportnieuws.
19: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt, met vooral in het noorden buien, mogelijk met onweer. Het wordt rond de 21 graden. De wind waait matig uit het westen, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond blijft het half bewolkt met nog enkele buien.
0: Vannacht klaart het op met nog een enkele bui, vooral in het noorden. De temperatuur zakt naar een graad of 14. Morgen begint met zon en in het noorden misschien nog een bui. In de middag komen er flinke zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog, bij zo'n 20 graden. De wind waait overdag matig uit het westen. Morgenavond weinig bewolking en droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.

0: Het kabinet is maandagavond begonnen aan de begrotingsraad op het ministerie van Algemene Zaken. De eerste bewindspersonen zijn aangekomen voor het overleg over de financiële stukken die later op de dag naar de Raad van State moeten. Het kabinet wilde vrijdag al een begroting afronden, maar dat lukte niet. Volgens ingewijden stonden D66 en CDA tegenover de VVD, onder meer over samenwerking met Pro. Wat de coalitie heeft besloten, wordt mogelijk pas rond Prinsjesdag bekend. Tanja Koen, de eerste televisieomroepster van de NCRV, is maandag 24 augustus op 100-jarige leeftijd overleden. Ze begon haar carrière na de Tweede Wereldoorlog als radioomroepster bij de NCRV en werd in 1951 eerste televisieomroepster van de NCRV. En daarmee een van de eerste vijf omroepsters van Nederland. Naast haar werk als omroepster presenteerde ze ook eigen programma's, zoals de Zaterdagavondshow en het kinderprogramma Wie wil er mijn marmotje zien. In een periode dat Nederland nog weinig bekende televisiegezichten kende, groeide ze uit tot een beroemdheid. Ze bleef tot 1986 actief voor de NCRV en laat drie dochters, een zoon en meerdere kleinkinderen en achterkleinkinderen na. Op steeds meer plekken in Nederland zijn tentjes van daklozen op straat te zien, meldt RTL Nieuws na eigen onderzoek. Het probleem speelt niet alleen in de grote steden, maar sinds begin vorig jaar in ruim een dozijn steden in het land. Sinds begin vorig jaar werd in 13 gemeenten een tentenkamp gemeld, bijna een verdubbeling vergeleken met de twee jaren daarvoor. Apeldoorn, Groningen, Maastricht en Tilburg zijn voorbeelden van steden waar melding wordt gemaakt van tentenkampen. Gemeenten zijn niet altijd op de hoogte van het bestaan van tentenkampen of houden dit niet bij. De maandag overleden CDA'er Elko Brinkman nam als partijleider, minister en volksvertegenwoordiger verantwoordelijkheid wanneer daar een beroep op hem werd gedaan. Dat zegt CDA-leider Henry Bontebal over zijn voorganger. Brinkman overleed maandag na een kort ziekbed. Hij was in 1994 nog geen jaar partijleider van het CDA. Eerder was hij minister voor de Christendemocraten en aan het eind van zijn loopbaan leidde hij de fractie van het CDA in de Eerste Kamer. Het Rode Kruis heeft tot nu toe 1,6 miljoen euro aan donaties ontvangen voor noodhulp in Nepal na de zware overstromingen van vorige week. Met dat geld helpt de hulporganisatie duizenden mensen direct met schoon drinkwater, voedsel, dekens en hygiëneproducten. Op langere termijn biedt het Rode Kruis gezinnen hulp bij het herstel van hun woningen en inkomsten en wordt gezondheidszorg geboden vanuit mobiele klinieken. Ongeveer 93.000 mensen zijn getroffen en meer dan 6.000 huizen zijn volledig verwoest. Hele dorpen zijn onleefbaar geworden door de modder. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Indiase premier Narendra Modi heeft de Russische president Vladimir Poetin opgeroepen een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. De twee spraken elkaar maandag tijdens een top in Kirgizië. Modi zei tegen Poetin dat het tijd is om van een eindeloze oorlog naar het einde van de oorlog te gaan. Poetin reageerde dat we in deze richting bewegen, zonder uit te leggen wat hij precies bedoelde. De leiders zijn bijeen op een top van de Shanghai Samenwerkingsorganisatie, een samenwerkingsverband van onder meer India, China, Rusland en Pakistan. De Verenigde Staten ontkennen Iraanse claims dat een tanker in de straat van Hormuz op mijnen zou zijn gevaren. Het Amerikaanse operationeel commando in het Midden-Oosten noemt de bewering een poging van de Iraanse revolutionaire garde om de koopvaardij te intimideren met desinformatie. Iran stelde maandag dat een tanker een verboden zuidelijke

0: vaarroute had genomen en op twee mijnen voer. Na een maand van relatieve rust vielen de VS zondag opnieuw Iran aan, waarbij twee Iraanse lanceerinstallaties op Larak, een eilandje in de straat van Hormuz, werden getroffen. President Trump zei maandag hard terug te zullen slaan voor Iraanse vergeldingsaanvallen op twee Amerikaanse luchtmachtbases in Jordanië. In Nepal zijn drie vermiste Nederlanders nog altijd niet gevonden na de dodelijke overstromingen in het grensgebied met China. De Nepalese politie bevestigt dat er inmiddels wordt gezocht op de plekken waar zij mogelijk zijn verdwenen. De drie raakten woensdag vermist toen het gebied plotseling werd getroffen door een grote overstroming. Daarbij kwamen, voor zover bekend, meer dan 950 mensen om het leven en raakten duizenden gebouwen beschadigd. De autoriteiten zijn dit weekend begonnen met het begraven van nog ongeïdentificeerde lichamen uit vrees voor infectieziekten. De Spaanse premier Pedro Sánchez klaagt over desinformatie rond de recente migrantencrisis in Ceuta. Hij wijst daarbij naar Rusland, Israël en extreem rechts. Een maand geleden trokken tienduizenden migranten de Spaanse exclave in Noord-Afrika binnen, wat leidde tot spanning binnen de EU. Israël reageerde verontwaardigd en noemt de beschuldigingen lastelijk. Ook Rusland ontkent elke betrokkenheid. Sánchez zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de massale toestroom. Oostenrijk heeft de warmste zomer ooit beleefd sinds het begin van de temperatuurmetingen 260 jaar geleden. De gemiddelde temperatuur lag 2,6 graden hoger dan normaal, meldt weerdienst Geosphere Austria. Op 5 augustus werd in Bad Deutsch-Altenburg 41,2 graden gemeten, de hoogste temperatuur ooit in het land. Het was ook een van de droogste zomers ooit en er viel nog nooit zo weinig regen in de eerste 8 maanden van het jaar. In Duitsland was de zomer van 2025 de op één na heetste sinds het begin van de metingen. Eurocommissaris Marta Kos zegt dat er in de EU geen plaats is voor de verheerlijking van oorlogsmisdadigers, zoals nu gebeurt in Servië rondom Ratko Mladic. De Bosnisch-Servische ex-generaal overleed donderdag in een gevangenis in Scheveningen. Hij zat daar een levenslange straf uit voor genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. De Servische regering heeft aangekondigd dat Mladic na overdracht aan zijn familie met speciale eer wordt begraven. Servië is sinds 2012 kandidaatlid van de EU, maar de onderhandelingen liggen al jaren stil. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De AEX-index sloot maandag met verlies door zorgen over escalatie in het Midden-Oosten na Amerikaanse aanvallen op Iran en een Iraanse vergeldingsactie. De Amsterdamse hoofdindex daalde 16% tot 1105,77 punten, maar sloot in augustus wel hoger dan eind juli. SBM Offshore was de grootste stijger met een plus van 2,9% dankzij hogere olieprijzen. Brentolie werd 2,9% duurder tot $90,69 per vat. Betaalbedrijf Adyen was de grootste daler met een verlies van 3,9%. Decathlon neemt een belang van 50% in Sport 2000 France, dat eigendom is van Cirakles Coöperatieve. Bergsporten zijn goed voor ongeveer een kwart van de omzet van Decathlon in Frankrijk. Maar het bedrijf heeft slechts 5 winkels in de bergen. Sport 2000 heeft er 190. De winkels van Sport 2000 blijven zelfstandig opereren via een franchise-formule. Decathlon kan zijn producten hierdoor beter aanbieden in de Franse Alpen en Pyreneeën en kan ook de skiverhuurmarkt betreden. De beurzen in New York zijn maandag met kleine verliezen begonnen. De Dow Jones-index daalde 16%. De S&P 500 verloor 14% en de Nasdaq ging 14% omlaag. Beleggers bleven voorzichtig na Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketlanceerinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran voerde als vergelding een aanval met raketten en drones uit op Amerikaanse luchtmachtbases in Jordanië. De olieprijzen liepen door de vrees voor een nieuwe escalatie in het Midden-Oosten flink op. De Amerikaanse fabrikanten van Patriot en THAAD onderscheppingsraketten gaan de productie fors opvoeren. General Dynamics Ordnance en Lockheed Martin hebben raamcontracten voor 7 jaar getekend met het ministerie van Defensie. Daardoor kunnen ze meer productielijnen openen, fabrieken bouwen en personeel aannemen. De komende jaren maken ze 3 keer zoveel Patriot en 4 keer zoveel THAAD-raketten. Aan deze wapens is een groot tekort, terwijl ze vaak het enige antwoord zijn op ballistische raketten die met enorme snelheid neerkomen. De inflatie in Duitsland is in augustus gestegen naar 2,9%. Dat is iets hoger dan de 2,8% in juli. De stijging komt vooral door hogere energie- en brandstofprijzen. Dinsdag komen de inflatiecijfers van Nederland en de eurozone. De Europese Centrale Bank beslist op 10 september over een mogelijke renteverhoging. De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn na recente regenval flink gestegen, meldt de Duitse binnenvaartbeheerder. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt in de rivier, is maandag gestegen tot zo'n 72 centimeter. Binnenvaartschepen worden nog steeds minder vol beladen en het peil dreigt weer te zakken. Richting het eind van de week zal het waterpeil naar verwachting dalen richting de 53 centimeter. Binnenvaartexpert Wouter van der Geest verwacht dat het peil daarna hard zakt en opnieuw richting de 10 tot 20 centimeter gaat, omdat er in het stroomgebied voor Kaup de komende periode geen regen valt. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Younes Taha heeft zijn contract bij FC Twente verlengd tot medio 2029. De 23-jarige aanvaller zegt dat hij het erg naar zijn zin heeft in Enschede. Vorig seizoen speelde Taha op huurbasis bij FC Groningen. Technisch directeur Erik ten Hag zegt dat de club overtuigd is van de potentie van Taha en dat hij kan helpen bij het verwezenlijken van de ambities van FC Twente. NOC-NSF gaat reorganiseren, omdat de kosten stijgen en de inkomsten dalen. De sportkoepel ziet de afdracht van de Nederlandse loterij stagneren door een hogere kansspelbelasting. Ook de bijdrage van het Rijk en de aangesloten sportbonden gaat flink omlaag. Personeelskosten zijn de belangrijkste uitgavenpost en gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. NOC-NSF heeft op dit moment omgerekend ruim 250 arbeidsplaatsen. Karim Benzema vertrekt bij Al Hilal. De 38-jarige spits is in goed overleg vertrokken bij de Saoedische club, waar ook Crescencio Somerville speelt. Benzema kwam sinds februari uit voor Al Hilal. Daarvoor speelde de voormalig topscorer van Real Madrid voor Al Ittihad. Al Hilal heeft Ollie Watkins van Aston Villa als opvolger gepresenteerd, voor naar verluid 60 miljoen euro. De Nederlandse volleybalsters hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van het EK. Het team van bondscoach Felix Kozlovski won in Istanbul met 3-2 van Slovenië. Nederland liet in de vierde set een aantal matchpoints liggen, maar pakte de winst alsnog in de vijfde set. Oranje treft donderdag in Turkije de winnaar van de wedstrijd tussen Polen en Portugal. Nederland eindigde 3 jaar geleden bij het vorige EK als derde. Lionel Messi stopt als international van Argentinië. De 39-jarige aanvaller van Inter Miami maakte zijn afscheid bekend via sociale media. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd voor zijn land. Messi verloor eerder deze maand zijn vader en zegt dat hij niets meer te geven heeft. De 207-voudig international won met Argentinië onder meer het WK in 2022, de Copa America in 2021 en 2024 en werd in 2008 Olympisch kampioen. Willem II heeft middenvelder Thijs Müller overgenomen van FC Eindhoven.
2: De 19-jarige tekent een contract voor 3 jaar bij de naar de eredivisie gepromoveerde club met een optie voor nog een seizoen. Müller speelde 27 wedstrijden voor FC Eindhoven en maakte 5 doelpunten. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt met vooral in het noorden buien, mogelijk met onweer. Het wordt zo'n 21 graden. De wind komt uit het westen, matig landinwaarts en vrij krachtig langs de kust. Vanavond blijft het half bewolkt met enkele buien, eerst nog kans op onweer. Vannacht is er vooral in het noorden nog een enkele bui met een graad of 14. Morgen is het overwegend droog met flinke zonnige perioden en een maximumtemperatuur van ongeveer 20 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws.
8: Het kabinet is maandagavond begonnen aan de begrotingsraad. Het overleg over de financiële stukken die later naar de Raad van State moeten. De eerste bewindspersonen zijn aangekomen op het ministerie van Algemene Zaken. Het kabinet wilde afgelopen vrijdag al een begroting afronden, maar dat lukte niet. Volgens ingewijden stonden D66 en CDA tegenover de VVD. Onder meer over de vraag of er wel of niet moet worden samengewerkt met PRO. Wat de coalitie concreet heeft besloten, wordt mogelijk pas rond Prinsjesdag bekend.
7: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het na dagen onderhandelen eens geworden over de begroting. Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door het kabinet dat om 2:00 bijeenkomt. Bij het akkoord zijn geen oppositiepartijen aangesloten, wat betekent dat er nog geen meerderheid voor is in de Tweede en Eerste Kamer. Een deel van de oneenigheid binnen de coalitie ging over welke kant het kabinet op zou gaan. D66 en het CDA willen over links met PRO, terwijl de VVD liever over rechts gaat met JA21 en de SGP. Wat de precieze uitkomst is, wordt officieel pas op Prinsjesdag bekendgemaakt.
8: Tanja Koen, de eerste televisieomroepster van de NCRV, is maandag 24 augustus op 100-jarige leeftijd overleden. Ze begon haar carrière na de Tweede Wereldoorlog als radioomroepster bij de NCRV en werd in 1951 eerste televisieomroepster van de NCRV. En daarmee een van de eerste 5 omroepsters van Nederland. Naast haar werk als omroepster presenteerde ze ook eigen programma's, zoals de Zaterdagavondshow en het kinderprogramma Wie wil er mijn marmotje zien. In een periode dat Nederland nog weinig bekende televisiegezichten kende, groeide ze uit tot een beroemdheid. Ze bleef tot 1986 actief voor de NCRV en laat 3 dochters, een zoon en meerdere kleinkinderen en achterkleinkinderen na. Op steeds meer plekken in Nederland zijn tentjes van daklozen op straat te zien, meldt RTL Nieuws na eigen onderzoek. Het probleem speelt niet alleen in de grote steden, maar sinds begin vorig jaar in ruim 12 steden in het land. Sinds begin vorig jaar werd in 13 gemeenten een tentenkamp gemeld, bijna een verdubbeling vergeleken met de 2 jaren daarvoor. Apeldoorn, Groningen, Maastricht en Tilburg zijn voorbeelden van steden waar melding wordt gemaakt van tentenkampen. Gemeenten zijn niet altijd op de hoogte van het bestaan van tentenkampen of houden dit niet bij. De maandag overleden CDA'er Elko Brinkman nam als partijleider, minister en volksvertegenwoordiger verantwoordelijkheid wanneer daar een beroep op hem werd gedaan. Dat zegt CDA-leider Henry Bontebal over zijn voorganger. Brinkman overleed maandag na een kort ziekbed. Hij was in 1994 nog geen jaar partijleider van het CDA.
7: Eerder was hij minister voor de Christendemocraten. En aan het eind van zijn loopbaan leidde hij de fractie van het CDA in de Eerste Kamer. Het Rode Kruis heeft tot nu toe 1,6 miljoen euro aan donaties ontvangen voor noodhulp in Nepal na de zware overstromingen van vorige week. Met dat geld helpt de hulporganisatie duizenden mensen direct met schoon drinkwater, voedsel, dekens en hygiëneproducten. Op langere termijn biedt het Rode Kruis gezinnen hulp bij het herstel van hun woningen en inkomsten en wordt gezondheidszorg geboden vanuit mobiele klinieken. Ongeveer 93.000 mensen zijn getroffen en meer dan 6.000 huizen zijn volledig verwoest. Hele dorpen zijn onleefbaar geworden door de modder. Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner bijgepraat over de situatie op het slagveld. Volgens Zelensky boekt Rusland daar weinig terreinwinst en betaalt het daarvoor een hoge prijs. Kiev en de Verenigde Staten zoeken naar een geschikte datum voor een bezoek van de Amerikaanse afgevaardigde aan Oekraïne. Zelensky zegt dat zo'n reis uiterst nuttig zou zijn om tot oplossingen voor vrede te komen. Een eerder gepland bezoek in augustus ging niet door, naar verluid vanwege toegenomen Russische aanvallen. De Indiase premier Narendra Modi heeft de Russische president Vladimir Poetin opgeroepen een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. De twee spraken elkaar maandag tijdens een top in Kirgizië. Modi zei tegen Poetin dat het tijd is om van een eindeloze oorlog naar het einde van de oorlog te gaan. Poetin reageerde dat we in deze richting bewegen, zonder uit te leggen wat hij precies bedoelde. De leiders zijn bijeen op een top van de Shanghai Samenwerkingsorganisatie, een samenwerkingsverband van onder meer India, China, Rusland en Pakistan. De Verenigde Staten ontkennen Iraanse claims dat een tanker in de straat van Hormuz op mijnen zou zijn gevaren. Het Amerikaanse operationeel commando in het Midden-Oosten noemt de bewering een poging van de Iraanse revolutionaire garde om de koopvaardij te intimideren met desinformatie. Iran stelde maandag dat een tanker een verboden zuidelijke vaarroute had genomen en op twee mijnen voer. Na een maand van relatieve rust vielen de VS zondag opnieuw Iran aan, waarbij twee Iraanse lanceerinstallaties op Larak, een eilandje in de straat van Hormuz, werden getroffen. President Trump zei maandag hard terug te zullen slaan voor Iraanse vergeldingsaanvallen op twee Amerikaanse luchtmachtbases in Jordanië. In Nepal zijn drie vermiste Nederlanders nog altijd niet gevonden na de dodelijke overstromingen in het grensgebied met China. De Nepalese politie bevestigt dat er inmiddels wordt gezocht op de plekken waar zij mogelijk zijn verdwenen. De drie raakten woensdag vermist toen het gebied plotseling werd getroffen door een grote overstroming. Daarbij kwamen, voor zover bekend, meer dan 950 mensen om het leven en raakten duizenden gebouwen beschadigd. De autoriteiten zijn dit weekend begonnen met het begraven van nog ongeïdentificeerde lichamen uit vrees voor infectieziekten. Oostenrijk heeft de warmste zomer ooit beleefd sinds het begin van de temperatuurmetingen 260 jaar geleden. De gemiddelde temperatuur lag 2,6 graden hoger dan normaal, meldt weerdienst Geosphere Austria. Op 5 augustus werd in Bad Deutsch-Altenburg 41,2 graden gemeten, de hoogste temperatuur ooit in het land. Het was ook een van de droogste zomers ooit en er viel nog nooit zo weinig regen in de eerste 8 maanden van het jaar. In Duitsland was de zomer van 2025 de op één na heetste sinds het begin van de metingen. De Spaanse premier Pedro Sánchez klaagt over desinformatie rond de recente migrantencrisis in Ceuta.
7: Hij wijst daarbij naar Rusland, Israël en extreem rechts. Een maand geleden trokken tienduizenden migranten de Spaanse exclave in Noord-Afrika binnen, wat leidde tot spanning binnen de EU. Israël reageerde verontwaardigd en noemt de beschuldigingen lasterlijk. Ook Rusland ontkent elke betrokkenheid. Sanchez zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de massale toestroom.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws.
7: De AEX-index sloot maandag met verlies door zorgen over escalatie in het Midden-Oosten na Amerikaanse aanvallen op Iran en een Iraanse vergeldingsactie. De Amsterdamse hoofdindex daalde 16% tot 1105,77 punten, maar sloot in augustus wel hoger dan eind juli. SBM Offshore was de grootste stijger met een plus van 2,9% dankzij hogere olieprijzen. Brentolie werd 2,9% duurder tot $90,69 per vat. Betaalbedrijf Adyen was de grootste daler met een verlies van 3,9%.
11: Decathlon neemt een belang van 50% in Sport 2000 France, dat eigendom is van Ciracles Coöperatieve. Bergsporten zijn goed voor ongeveer een kwart van de omzet van Decathlon in Frankrijk. Maar het bedrijf heeft slechts 5 winkels in de bergen. Sport 2000 heeft er 190. De winkels van Sport 2000 blijven zelfstandig opereren via een franchise-formule. Decathlon kan zijn producten hierdoor beter aanbieden in de Franse Alpen en Pyreneeën en kan ook de skiverhuurmarkt betreden. De beurzen in New York zijn maandag met kleine verliezen begonnen. De Dow Jones-index daalde 16%. De S&P 500 verloor 14% en de Nasdaq ging 14% omlaag. Beleggers bleven voorzichtig na Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketlanceerinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran voerde als vergelding een aanval met raketten en drones uit op Amerikaanse luchtmachtbases in Jordanië. De olieprijzen liepen door de vrees voor een nieuwe escalatie in het Midden-Oosten flink op. De Amerikaanse fabrikanten van Patriot en THAAD onderscheppingsraketten gaan de productie fors opvoeren. General Dynamics Ordnance en Lockheed Martin hebben raamcontracten voor 7 jaar getekend met het ministerie van Defensie. Daardoor kunnen ze meer productielijnen openen, fabrieken bouwen en personeel aannemen. De komende jaren maken ze 3 keer zoveel Patriot en 4 keer zoveel THAAD-raketten. Aan deze wapens is een groot tekort, terwijl ze vaak het enige antwoord zijn op ballistische raketten die met enorme snelheid neerkomen. De inflatie in Duitsland is in augustus gestegen naar 2,9%. Dat is iets hoger dan de 2,8% in juli. De stijging komt vooral door hogere energie- en brandstofprijzen. Dinsdag komen de inflatiecijfers van Nederland en de eurozone. De Europese Centrale Bank beslist op 10 september over een mogelijke renteverhoging. De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn na recente regenval flink gestegen, meldt de Duitse binnenvaartbeheerder. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt in de rivier, is maandag gestegen tot zo'n 72 centimeter. Binnenvaartschepen worden nog steeds minder vol beladen en het peil dreigt weer te zakken. Richting het eind van de week zal het waterpeil naar verwachting dalen richting de 53 centimeter. Binnenvaartexpert Wouter van der Geest verwacht dat het peil daarna hard zakt en opnieuw richting de 10 tot 20 centimeter gaat, omdat er in het stroomgebied voor Kaup de komende periode geen regen valt. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. NOC-NSF gaat reorganiseren omdat de kosten stijgen en de inkomsten dalen. De sportkoepel ziet de afdracht van de Nederlandse loterij stagneren door een hogere kansspelbelasting. Ook de bijdrage van het Rijk en de aangesloten sportbonden gaat flink omlaag. Personeelskosten zijn de belangrijkste uitgavenpost en gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. NOC-NSF heeft op dit moment omgerekend ruim 250 arbeidsplaatsen. Karim Benzema vertrekt bij Al Hilal. De 38-jarige spits is in goed overleg vertrokken bij de Saoedische club, waar ook Crescencio Somerville speelt. Benzema kwam sinds februari uit voor Al Hilal. Daarvoor speelde de voormalig topscorer van Real Madrid voor Al Ittihad. Al Hilal heeft Ollie Watkins van Aston Villa als opvolger gepresenteerd, voor naar verluid 60 miljoen euro. De Nederlandse volleybalsters hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van het EK. Het team van bondscoach Felix Kozlovski won in Istanbul met 3-2 van Slovenië. Nederland liet in de vierde set een aantal matchpoints liggen, maar pakte de winst alsnog in de vijfde set. Oranje treft donderdag in Turkije de winnaar van de wedstrijd tussen Polen en Portugal. Nederland eindigde 3 jaar geleden bij het vorige EK als derde. Lionel Messi stopt als international van Argentinië. De 39-jarige aanvaller van Inter Miami maakte zijn afscheid bekend via sociale media. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd voor zijn land. Messi verloor eerder deze maand zijn vader en zegt dat hij niets meer te geven heeft. De 207-voudige international won met Argentinië onder meer het WK in 2022, de Copa America in 2021 en 2024 en werd in 2008 Olympisch kampioen. Willem II heeft middenvelder Thijs Müller overgenomen van FC Eindhoven. De 19-jarige tekent een contract voor 3 jaar bij de naar de Eredivisie gepromoveerde club met een optie voor nog een seizoen. Müller speelde 27 wedstrijden voor FC Eindhoven en maakte 5 doelpunten. Feyenoord neemt afscheid van aanvaller Kasper Tengstedt. De 26-jarige Deen vertrekt per direct naar het Franse Toulouse FC. Hij had nog een contract in Rotterdam tot de zomer van 2029. Tengstedt kwam in 2025 over van Benfica en speelde 23 officiële wedstrijden voor Feyenoord. Daarin maakte hij 5 doelpunten. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half bewolkt, met vooral in het noorden enkele buien. De wind is matig en aan de kust vrij krachtig uit het westen. Vannacht kan er ook nog een bui vallen, vooral noordelijk. Het koelt af tot rond de 14 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden met in het noorden mogelijk nog een bui. Morgenmiddag wordt het overwegend droog met flink wat zon en een temperatuur rond de 20 graden. De wind blijft matig uit het westen. Morgenavond blijft het droog bij weinig bewolking. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kabinet is maandagavond begonnen aan de begrotingsraad. Het overleg over de financiële stukken die later naar de Raad van State moeten. De eerste bewindspersonen zijn aangekomen op het ministerie van Algemene Zaken. Het kabinet wilde afgelopen vrijdag al een begroting afronden, maar dat lukte niet. Volgens ingewijden stonden D66 en CDA tegenover de VVD. Onder meer over de vraag of er wel of niet moet worden samengewerkt met PRO. Wat de coalitie concreet heeft besloten, wordt mogelijk pas rond Prinsjesdag bekend. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het na dagen onderhandelen eens geworden over de begroting. Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door het kabinet dat om 2:00 bijeenkomt. Bij het akkoord zijn geen oppositiepartijen aangesloten, wat betekent dat er nog geen meerderheid voor is in de Tweede en Eerste Kamer. Een deel van de oneenigheid binnen de coalitie ging over welke kant het kabinet op zou gaan. D66 en het CDA willen over links met pro, terwijl de VVD liever over rechts gaat met JA21 en de SGP. Wat de precieze uitkomst is, wordt officieel pas op Prinsjesdag bekendgemaakt. Tanja Koen, de eerste televisieomroepster van de NCRV, is maandag 24 augustus op 100-jarige leeftijd overleden. Ze begon haar carrière na de Tweede Wereldoorlog als radioomroepster bij de NCRV en werd in 1951 eerste televisieomroepster van de NCRV. En daarmee een van de eerste vijf omroepsters van Nederland. Naast haar werk als omroepster presenteerde ze ook eigen programma's, zoals de Zaterdagavondshow en het kinderprogramma Wie wil er mijn marmotje zien. In een periode dat Nederland nog weinig bekende televisiegezichten kende, groeide ze uit tot een beroemdheid. Ze bleef tot 1986 actief voor de NCRV en laat drie dochters, een zoon en meerdere kleinkinderen en achterkleinkinderen na. Op steeds meer plekken in Nederland zijn tentjes van daklozen op straat te zien, meldt RTL Nieuws na eigen onderzoek. Het probleem speelt niet alleen in de grote steden, maar sinds begin vorig jaar in ruim een dozijn steden in het land. Sinds begin vorig jaar werd in 13 gemeenten een tentenkamp gemeld, bijna een verdubbeling vergeleken met de twee jaren daarvoor. Apeldoorn, Groningen, Maastricht en Tilburg zijn voorbeelden van steden waar melding wordt gemaakt van tentenkampen. Gemeenten zijn niet altijd op de hoogte van het bestaan van tentenkampen of houden dit niet bij. De maandag overleden CDA'er Elko Brinkman nam als partijleider, minister en volksvertegenwoordiger verantwoordelijkheid wanneer daar een beroep op hem werd gedaan. Dat zegt CDA-leider Henry Bontebal over zijn voorganger. Brinkman overleed maandag na een kort ziekbed. Hij was in 1994 nog geen jaar partijleider van het CDA. Eerder was hij minister voor de Christendemocraten en aan het eind van zijn loopbaan leidde hij de fractie van het CDA in de Eerste Kamer. Het Rode Kruis heeft tot nu toe 1,6 miljoen euro aan donaties ontvangen voor noodhulp in Nepal na de zware overstromingen van vorige week. Met dat geld helpt de hulporganisatie duizenden mensen direct met schoon drinkwater, voedsel, dekens en hygiëneproducten. Op langere termijn biedt het Rode Kruis gezinnen hulp bij het herstel van hun woningen en inkomsten en wordt gezondheidszorg geboden vanuit mobiele klinieken. Ongeveer 93.000 mensen zijn getroffen en meer dan 6.000 huizen zijn volledig verwoest. Hele dorpen zijn onleefbaar geworden door de modder. Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner bijgepraat over de situatie op het slagveld. Volgens Zelensky boekt Rusland daar weinig terreinwinst en betaalt het daarvoor een hoge prijs. Kiev en de Verenigde Staten zoeken naar een geschikte datum voor een bezoek van de Amerikaanse afgevaardigde aan Oekraïne. Zelensky zegt dat zo'n reis uiterst nuttig zou zijn om tot oplossingen voor vrede te komen. Een eerder gepland bezoek in augustus ging niet door, naar verluid vanwege toegenomen Russische aanvallen.
16: De Verenigde Staten ontkennen Iraanse claims dat een tanker in de straat van Hormuz op mijnen zou zijn gevaren. Het Amerikaanse operationeel commando in het Midden-Oosten noemt de bewering een poging van de Iraanse revolutionaire garde om de koopvaardij te intimideren met desinformatie. Iran stelde maandag dat een tanker een verboden zuidelijke vaarroute had genomen en op twee mijnen voer. Na een maand van relatieve rust vielen de VS zondag opnieuw Iran aan, waarbij twee Iraanse lanceerinstallaties op Larak, een eilandje in de straat van Hormuz, werden getroffen.
7: President Trump zei maandag hard terug te zullen slaan voor Iraanse vergeldingsaanvallen op twee Amerikaanse luchtmachtbases in Jordanië.
17: De Indiase premier Narendra Modi heeft de Russische president Vladimir Poetin opgeroepen een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. De twee spraken elkaar maandag tijdens een top in Kirgizië. Modi zei tegen Poetin dat het tijd is om van een eindeloze oorlog naar het einde van de oorlog te gaan. Poetin reageerde dat we in deze richting bewegen, zonder uit te leggen wat hij precies bedoelde. De leiders zijn bijeen op een top van de Shanghai Samenwerkingsorganisatie, een samenwerkingsverband van onder meer India, China, Rusland en Pakistan.
18: In Nepal zijn drie vermiste Nederlanders nog altijd niet gevonden na de dodelijke overstromingen in het grensgebied met China. De Nepalese politie bevestigt dat er inmiddels wordt gezocht op de plekken waar zij mogelijk zijn verdwenen. De drie raakten woensdag vermist toen het gebied plotseling werd getroffen door een grote overstroming. Daarbij kwamen, voor zover bekend, meer dan 950 mensen om het leven en raakten duizenden gebouwen beschadigd. De autoriteiten zijn dit weekend begonnen met het begraven van nog ongeïdentificeerde lichamen uit vrees voor infectieziekten.
19: De Spaanse premier Pedro Sánchez klaagt over desinformatie rond de recente migrantencrisis in Ceuta. Hij wijst daarbij naar Rusland, Israël en extreem rechts. Een maand geleden trokken tienduizenden migranten de Spaanse exclave in Noord-Afrika binnen, wat leidde tot spanning binnen de EU. Israël reageerde verontwaardigd en noemt de beschuldigingen lasterlijk. Ook Rusland ontkent elke betrokkenheid. Sánchez zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de massale toestroom.
20: Oostenrijk heeft de warmste zomer ooit beleefd sinds het begin van de temperatuurmetingen 260 jaar geleden. De gemiddelde temperatuur lag 2,6 graden hoger dan normaal, meldt weerdienst Geosphere Austria. Op 5 augustus werd in Bad Deutsch-Altenburg 41,2 graden gemeten, de hoogste temperatuur ooit in het land. Het was ook een van de droogste zomers ooit en er viel nog nooit zo weinig regen in de eerste 8 maanden van het jaar. In Duitsland was de zomer van 2025 de op één na heetste sinds het begin van de metingen.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws.
24: De AEX-index sloot maandag met verlies door zorgen over escalatie in het Midden-Oosten na Amerikaanse aanvallen op Iran en een Iraanse vergeldingsactie. De Amsterdamse hoofdindex daalde 16% tot 1105,77 punten, maar sloot in augustus wel hoger dan eind juli. SBM Offshore was de grootste stijger met een plus van 2,9% dankzij hogere olieprijzen. Brentolie werd 2,9% duurder tot $90,69 per vat. Betaalbedrijf Adyen was de grootste daler met een verlies van 3,9%.
25: Decathlon neemt een belang van 50% in Sport 2000 France, dat eigendom is van Cirakles Coöperatieve. Bergsporten zijn goed voor ongeveer een kwart van de omzet van Decathlon in Frankrijk. Maar het bedrijf heeft slechts 5 winkels in de bergen. Sport 2000 heeft er 190. De winkels van Sport 2000 blijven zelfstandig opereren via een franchise-formule. Decathlon kan zijn producten hierdoor beter aanbieden in de Franse Alpen en Pyreneeën en kan ook de skiverhuurmarkt betreden.
26: De beurzen in New York zijn maandag met kleine verliezen begonnen. De Dow Jones-index daalde 16%. De S&P 500 verloor 14% en de Nasdaq ging 14% omlaag. Beleggers bleven voorzichtig na Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketlanceerinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran voerde als vergelding een aanval met raketten en drones uit op Amerikaanse luchtmachtbases in Jordanië.
0: De olieprijzen liepen door de vrees voor een nieuwe escalatie in het Midden-Oosten flink op. De Amerikaanse fabrikanten van Patriot en THAAD onderscheppingsraketten gaan de productie fors opvoeren. General Dynamics Ordnance en Lockheed Martin hebben raamcontracten voor 7 jaar getekend met het ministerie van Defensie. Daardoor kunnen ze meer productielijnen openen, fabrieken bouwen en personeel aannemen. De komende jaren maken ze 3 keer zoveel Patriot en 4 keer zoveel THAAD-raketten. Aan deze wapens is een groot tekort, terwijl ze vaak het enige antwoord zijn op ballistische raketten die met enorme snelheid neerkomen. De inflatie in Duitsland is in augustus gestegen naar 2,9%. Dat is iets hoger dan de 2,8% in juli. De stijging komt vooral door hogere energie- en brandstofprijzen. Dinsdag komen de inflatiecijfers van Nederland en de eurozone. De Europese Centrale Bank beslist op 10 september over een mogelijke renteverhoging.
1: De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn na recente regenval flink gestegen, meldt de Duitse binnenvaartbeheerder. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt in de rivier, is maandag gestegen tot zo'n 72 centimeter. Binnenvaartschepen worden nog steeds minder vol beladen en het peil dreigt weer te zakken. Richting het eind van de week zal het waterpeil naar verwachting dalen richting de 53 centimeter. Binnenvaartexpert Wouter van der Geest verwacht dat het peil daarna hard zakt en opnieuw richting de 10 tot 20 centimeter gaat, omdat er in het stroomgebied voor Kaup de komende periode geen regen valt.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. NOC-NSF gaat reorganiseren omdat de kosten stijgen en de inkomsten dalen. De sportkoepel ziet de afdracht van de Nederlandse loterij stagneren door een hogere kansspelbelasting. Ook de bijdrage van het Rijk en de aangesloten sportbonden gaat flink omlaag. Personeelskosten zijn de belangrijkste uitgavenpost en gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. NOC-NSF heeft op dit moment omgerekend ruim 250 arbeidsplaatsen.
9: Karim Benzema vertrekt bij Al Hilal. De 38-jarige spits is in goed overleg vertrokken bij de Saoedische club, waar ook Crescencio Somerville speelt. Benzema kwam sinds februari uit voor Al Hilal. Daarvoor speelde de voormalig topscorer van Real Madrid voor Al Ittihad. Al Hilal heeft Ollie Watkins van Aston Villa als opvolger gepresenteerd, voor naar verluidt 60 miljoen euro. Willem II heeft middenvelder Thijs Müller overgenomen van FC Eindhoven. De 19-jarige tekent een contract voor 3 jaar bij de naar de Eredivisie gepromoveerde club met een optie voor nog een seizoen. Müller speelde 27 wedstrijden voor FC Eindhoven en maakte 5 doelpunten. Lionel Messi stopt als international van Argentinië. De 39-jarige aanvaller van Inter Miami maakte zijn afscheid bekend via sociale media. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd voor zijn land. Messi verloor eerder deze maand zijn vader en zegt dat hij niets meer te geven heeft. De 207-voudige international won met Argentinië onder meer het WK in 2022, de Copa America in 2021 en 2024 en werd in 2008 Olympisch kampioen. Feyenoord neemt afscheid van aanvaller Kasper Tengstedt. De 26-jarige Deen vertrekt per direct naar het Franse Toulouse FC. Hij had nog een contract in Rotterdam tot de zomer van 2029. Tengstedt kwam in 2025 over van Benfica en speelde 23 officiële wedstrijden voor Feyenoord. Daarin maakte hij 5 doelpunten. De Nederlandse volleybalsters hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van het EK. Het team van bondscoach Felix Kozlowski won in Istanbul met 3-2 van Slovenië. Nederland wist in de 4e set een aantal matchpoints niet te benutten, maar pakte de winst alsnog in de 5e set. Els Dambrink werd topscorer met 24 punten. Indy Baaiens volgde met 22 punten. Oranje treft donderdag in de kwartfinale de winnaar van de wedstrijd tussen Polen en Portugal. Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half bewolkt met vooral in het noorden enkele buien. De wind is matig, maar aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vannacht is er nog een enkele bui, vooral in het noorden, en koelt het af naar ongeveer 14 graden. Morgen overdag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. De middagtemperatuur komt rond de 20 graden uit. De wind is matig, in het noorden wat steviger. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kabinet is maandagavond begonnen aan de begrotingsraad. Het overleg over de financiële stukken die later naar de Raad van State moeten. De eerste bewindspersonen zijn aangekomen op het ministerie van Algemene Zaken. Het kabinet wilde afgelopen vrijdag al een begroting afronden, maar dat lukte niet. Volgens ingewijden stonden D66 en CDA tegenover de VVD. Onder meer over de vraag of er wel of niet moet worden samengewerkt met PRO. Wat de coalitie concreet heeft besloten, wordt mogelijk pas rond Prinsjesdag bekend.
11: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het na dagen onderhandelen eens geworden over de begroting. Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door het kabinet dat om 2:00 bijeenkomt. Bij het akkoord zijn geen oppositiepartijen aangesloten, wat betekent dat er nog geen meerderheid voor is in de Tweede en Eerste Kamer. Een deel van de oneenigheid binnen de coalitie ging over welke kant het kabinet op zou gaan. D66 en het CDA willen over links met PRO, terwijl de VVD liever over rechts gaat met JA21 en de SGP. Wat de precieze uitkomst is, wordt officieel pas op Prinsjesdag bekendgemaakt.
12: Tanja Koen, de eerste televisieomroepster van de NCRV, is maandag 24 augustus op 100-jarige leeftijd overleden. Ze begon haar carrière na de Tweede Wereldoorlog als radioomroepster bij de NCRV en werd in 1951 eerste televisieomroepster van de NCRV. En daarmee een van de eerste 5 omroepsters van Nederland. Naast haar werk als omroepster presenteerde ze ook eigen programma's, zoals de Zaterdagavondshow en het kinderprogramma Wie wil er mijn marmotje zien. In een periode dat Nederland nog weinig bekende televisiegezichten kende, groeide ze uit tot een beroemdheid. Ze bleef tot 1986 actief voor de NCRV en laat 3 dochters, een zoon en meerdere kleinkinderen en achterkleinkinderen na.
13: Op steeds meer plekken in Nederland zijn tentjes van daklozen op straat te zien, meldt RTL Nieuws na eigen onderzoek. Het probleem speelt niet alleen in de grote steden, maar sinds begin vorig jaar in ruim een dozijn steden in het land. Sinds begin vorig jaar werd in 13 gemeenten een tentenkamp gemeld, bijna een verdubbeling vergeleken met de 2 jaren daarvoor. Apeldoorn, Groningen, Maastricht en Tilburg zijn voorbeelden van steden waar melding wordt gemaakt van tentenkampen. Gemeenten zijn niet altijd op de hoogte van het bestaan van tentenkampen of houden dit niet bij.
27: De maandag overleden CDA'er Elko Brinkman nam als partijleider, minister en volksvertegenwoordiger verantwoordelijkheid wanneer daar een beroep op hem werd gedaan. Dat zegt CDA-leider Henry Bontebal over zijn voorganger. Brinkman overleed maandag na een kort ziekbed. Hij was in 1994 nog geen jaar partijleider van het CDA. Eerder was hij minister voor de Christendemocraten en aan het eind van zijn loopbaan leidde hij de fractie van het CDA in de Eerste Kamer.
28: Het Rode Kruis heeft tot nu toe 1,6 miljoen euro aan donaties ontvangen voor noodhulp in Nepal na de zware overstromingen van vorige week. Met dat geld helpt de hulporganisatie duizenden mensen direct met schoon drinkwater, voedsel dekens en hygiëneproducten. Op langere termijn biedt het Rode Kruis gezinnen hulp bij het herstel van hun woningen en inkomsten en wordt gezondheidszorg geboden vanuit mobiele klinieken. Ongeveer 93.000 mensen zijn getroffen en meer dan 6.000 huizen zijn volledig verwoest. Hele dorpen zijn onleefbaar geworden door de modder.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. Zweden koopt 4 fregatten van de Franse Naval Group voor 4,3 miljard euro. Het koopcontract is maandag in Stockholm ondertekend in aanwezigheid van de Zweedse premier Ulf Kristersson en de Franse president Emmanuel Macron. Het eerste schip moet in 2030 worden geleverd. Kristersson noemt de fregatten een belangrijke investering in de Zweedse maritieme veiligheid voor de komende decennia. Frankrijk en Zweden halen hun defensiebanden aan en dringen aan op grotere Europese militaire zelfredzaamheid, mede door de Russische dreiging en twijfels over Amerikaanse veiligheidsgaranties.
15: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner bijgepraat over de situatie op het slagveld. Volgens Zelensky boekt Rusland daar weinig terreinwinst en betaalt het daarvoor een hoge prijs. Kiev en de Verenigde Staten zoeken naar een geschikte datum voor een bezoek van de Amerikaanse afgevaardigde aan Oekraïne. Zelensky zegt dat zo'n reis uiterst nuttig zou zijn om tot oplossingen voor vrede te komen. Een eerder gepland bezoek in augustus ging niet door, naar verluid vanwege toegenomen Russische aanvallen.
16: De Verenigde Staten ontkennen Iraanse claims dat een tanker in de straat van Hormuz op mijnen zou zijn gevaren. Het Amerikaanse operationeel commando in het Midden-Oosten noemt de bewering een poging van de Iraanse revolutionaire garde om de koopvaardij te intimideren met desinformatie. Iran stelde maandag dat een tanker een verboden zuidelijke vaarroute had genomen en op 2 mijnen voer. Na een maand van relatieve rust vielen de VS zondag opnieuw Iran aan, waarbij 2 Iraanse lanceerinstallaties op Larak, een eilandje in de straat van Hormuz, werden getroffen. President Trump zei maandag hard terug te zullen slaan voor Iraanse vergeldingsaanvallen op 2 Amerikaanse luchtmachtbases in Jordanië.
17: De Indiase premier Narendra Modi heeft de Russische president Vladimir Poetin opgeroepen een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. De twee spraken elkaar maandag tijdens een top in Kirgizië. Modi zei tegen Poetin dat het tijd is om van een eindeloze oorlog naar het einde van de oorlog te gaan. Poetin reageerde dat we in deze richting bewegen, zonder uit te leggen wat hij precies bedoelde. De leiders zijn bijeen op een top van de Shanghai Samenwerkingsorganisatie, een samenwerkingsverband van onder meer India, China, Rusland en Pakistan.
18: In Nepal zijn 3 vermiste Nederlanders nog altijd niet gevonden na de dodelijke overstromingen in het grensgebied met China. De Nepalese politie bevestigt dat er inmiddels wordt gezocht op de plekken waar zij mogelijk zijn verdwenen. De 3 raakten woensdag vermist toen het gebied plotseling werd getroffen door een grote overstroming. Daarbij kwamen, voor zover bekend, meer dan 950 mensen om het leven en raakten duizenden gebouwen beschadigd. De autoriteiten zijn dit weekend begonnen met het begraven van nog ongeïdentificeerde lichamen uit vrees voor infectieziekten.
19: De Spaanse premier Pedro Sánchez klaagt over desinformatie rond de recente migrantencrisis in Ceuta. Hij wijst daarbij naar Rusland, Israël en extreem rechts. Een maand geleden trokken tienduizenden migranten de Spaanse exclave in Noord-Afrika binnen, wat leidde tot spanning binnen de EU. Israël reageerde verontwaardigd en noemt de beschuldigingen lasterlijk. Ook Rusland ontkent elke betrokkenheid.
27: Sanchez zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de massale toestroom.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.

0: wat. Betaalbedrijf Adyen was de grootste daler, met een verlies van 3,9%. Decathlon neemt een belang van 50% in Sport 2000 France, dat eigendom is van Cerakles Coöperatieve. Bergsporten zijn goed voor ongeveer een kwart van de omzet van Decathlon in Frankrijk. Maar het bedrijf heeft slechts 5 winkels in de bergen. Sport 2000 heeft er 190. De winkels van Sport 2000 blijven zelfstandig opereren via een franchise-formule. Decathlon kan zijn producten hierdoor beter aanbieden in de Franse Alpen en Pyreneeën en kan ook de skiverhuurmarkt betreden. De beurzen in New York zijn maandag met kleine verliezen begonnen. De Dow Jones-index daalde 16%. De S&P 500 verloor 14% en de Nasdaq ging 14% omlaag. Beleggers bleven voorzichtig na Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketlanceerinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran voerde als vergelding een aanval met raketten en drones uit op Amerikaanse luchtmachtbases in Jordanië. De olieprijzen liepen door de vrees voor een nieuwe escalatie in het Midden-Oosten flink op. De Amerikaanse fabrikanten van Patriot en THAAD onderscheppingsraketten gaan de productie fors opvoeren. General Dynamics Ordnance en Lockheed Martin hebben raamcontracten voor 7 jaar getekend met het ministerie van Defensie. Daardoor kunnen ze meer productielijnen openen, fabrieken bouwen en personeel aannemen. De komende jaren maken ze 3 keer zoveel Patriot en 4 keer zoveel THAAD-raketten. Aan deze wapens is een groot tekort, terwijl ze vaak het enige antwoord zijn op ballistische raketten die met enorme snelheid neerkomen. De inflatie in Duitsland is in augustus gestegen naar 2,9%. Dat is iets hoger dan de 2,8% in juli. De stijging komt vooral door hogere energie- en brandstofprijzen. Dinsdag komen de inflatiecijfers van Nederland en de eurozone. De Europese Centrale Bank beslist op 10 september over een mogelijke renteverhoging. De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn na recente regenval flink gestegen, meldt de Duitse binnenvaartbeheerder. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt in de rivier, is maandag gestegen tot zo'n 72 centimeter. Binnenvaartschepen worden nog steeds minder vol beladen en het peil dreigt weer te zakken. Richting het eind van de week zal het waterpeil naar verwachting dalen richting de 53 centimeter. Binnenvaartexpert Wouter van der Geest verwacht dat het peil daarna hard zakt en opnieuw richting de 10 tot 20 centimeter gaat, omdat er in het stroomgebied voor Kaup de komende periode geen regen valt. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Younes Taha heeft zijn contract bij FC Twente verlengd tot medio 2029. De 23-jarige aanvaller zegt dat hij het erg naar zijn zin heeft in Enschede. Vorig seizoen speelde Taha op huurbasis bij FC Groningen. Technisch directeur Erik ten Hag zegt dat de club overtuigd is van de potentie van Taha en dat hij kan helpen bij het verwezenlijken van de ambities van FC Twente. Karim Benzema vertrekt bij Al Hilal. De 38-jarige spits is in goed overleg vertrokken bij de Saoedische club, waar ook Crescencio Somerville speelt. Benzema kwam sinds februari uit voor Al Hilal. Daarvoor speelde de voormalig topscorer van Real Madrid voor Al Ittihad. Al Hilal heeft Ollie Watkins van Aston Villa als opvolger gepresenteerd, voor naar verluid 60 miljoen euro. Willem II heeft middenvelder Thijs Müller overgenomen van FC Eindhoven. De 19-jarige tekent een contract voor 3 jaar bij de naar de Eredivisie gepromoveerde club met een optie voor nog een seizoen. Müller speelde 27 wedstrijden voor FC Eindhoven en maakte 5 doelpunten. Lionel Messi stopt als international van Argentinië. De 39-jarige aanvaller van Inter Miami maakte zijn afscheid bekend via sociale media. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd voor zijn land. Messi verloor eerder deze maand zijn vader en zegt dat hij niets meer te geven heeft. De 207-voudig international won met Argentinië onder meer het WK in 2022, de Copa America in 2021 en 2024...

0: en werd in 2008 Olympisch kampioen. Feyenoord neemt afscheid van aanvaller Casper Tengstedt. De 26-jarige Deen vertrekt per direct naar het Franse Toulouse FC. Hij had nog een contract in Rotterdam tot de zomer van 2029. Tengstedt kwam in 2025 over van Benfica en speelde 23 officiële wedstrijden voor Feyenoord. Daarin maakte hij 5 doelpunten. De Nederlandse volleybalsters hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van het EK. Het team van bondscoach Felix Kozlovski won in Istanbul met 3-2 van Slovenië. Nederland wist in de vierde set een aantal matchpoints niet te benutten, maar pakte de winst alsnog in de vijfde set. Els Dambrink werd topscorer met 24 punten. Indy Bajens volgde met 22 punten. Oranje treft donderdag in de kwartfinale de winnaar van de wedstrijd tussen Polen en Portugal. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half bewolkt, met vooral in het noorden enkele buien. De wind waait matig uit het westen, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vannacht nog een enkele bui, vooral in het noorden, en het koelt af naar een graad of 14. Morgenochtend zijn er zonnige perioden, met in het noorden nog een enkele bui. Morgenmiddag wordt het overwegend droog, met flinke zonnige perioden en een temperatuur rond de 20 graden. De westenwind is matig, aan de kust vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kabinet is maandagavond begonnen aan de begrotingsraad. Het overleg over de financiële stukken die later naar de Raad van State moeten. De eerste bewindspersonen zijn aangekomen op het ministerie van Algemene Zaken. Het kabinet wilde afgelopen vrijdag al een begroting afronden, maar dat lukte niet. Volgens ingewijden stonden D66 en CDA tegenover de VVD. Onder meer over de vraag of er wel of niet moet worden samengewerkt met PRO. Wat de coalitie concreet heeft besloten, wordt mogelijk pas rond Prinsjesdag bekend. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het na dagen onderhandelen eens geworden over de begroting. Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door het kabinet dat om 2:00 bijeenkomt. Bij het akkoord zijn geen oppositiepartijen aangesloten, wat betekent dat er nog geen meerderheid voor is in de Tweede en Eerste Kamer. Een deel van de oneenigheid binnen de coalitie ging over welke kant het kabinet op zou gaan. D66 en het CDA willen over links met PRO, terwijl de VVD liever over rechts gaat met JA21 en de SGP. Wat de precieze uitkomst is, wordt officieel pas op Prinsjesdag bekendgemaakt. Tanja Koen, de eerste televisieomroepster van de NCRV, is maandag 24 augustus op 100-jarige leeftijd overleden. Ze begon haar carrière na de Tweede Wereldoorlog als radioomroepster bij de NCRV en werd in 1951 eerste televisieomroepster van de NCRV. En daarmee een van de eerste 5 omroepsters van Nederland. Naast haar werk als omroepster presenteerde ze ook eigen programma's, zoals de Zaterdagavondshow en het kinderprogramma Wie wil er mijn marmotje zien. In de periode dat Nederland nog weinig bekende televisiegezichten kende, groeide ze uit tot een beroemdheid. Ze bleef tot 1986 actief voor de NCRV en laat 3 dochters, een zoon en meerdere kleinkinderen en achterkleinkinderen na. Op steeds meer plekken in Nederland zijn tentjes van daklozen op straat te zien, meldt RTL Nieuws na eigen onderzoek. Het probleem speelt niet alleen in de grote steden, maar sinds begin vorig jaar in ruim een dozijn steden in het land. Sinds begin vorig jaar werd in 13 gemeenten een tentenkamp gemeld, bijna een verdubbeling vergeleken met de 2 jaren daarvoor. Apeldoorn, Groningen, Maastricht en Tilburg zijn voorbeelden van steden waar melding wordt gemaakt van tentenkampen. Gemeenten zijn niet altijd op de hoogte van het bestaan van tentenkampen of houden dit niet bij. De maandag overleden CDA'er Elko Brinkman nam als partijleider, minister en volksvertegenwoordiger verantwoordelijkheid wanneer daar een beroep op hem werd gedaan. Dat zegt CDA-leider Henry Bontebal over zijn voorganger. Brinkman overleed maandag na een kort ziekbed. Hij was in 1994 nog geen jaar partijleider van het CDA. Eerder was hij minister voor de Christendemocraten en aan het eind van zijn loopbaan leidde hij de fractie van het CDA in de Eerste Kamer. Het Rode Kruis heeft tot nu toe 1,6 miljoen euro aan donaties ontvangen voor noodhulp in Nepal na de zware overstromingen van vorige week. Met dat geld helpt de hulporganisatie duizenden mensen direct met schoon drinkwater, voedsel, dekens en hygiëneproducten. Op langere termijn biedt het Rode Kruis gezinnen hulp bij het herstel van hun woningen en inkomsten en wordt gezondheidszorg geboden vanuit mobiele klinieken. Ongeveer 93.000 mensen zijn getroffen en meer dan 6.000 huizen zijn volledig verwoest. Hele dorpen zijn onleefbaar geworden door de modder. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Zweden koopt 4 fregatten van de Franse Naval Group voor 4,3 miljard euro. Het koopcontract is maandag in Stockholm ondertekend in aanwezigheid van de Zweedse premier Ulf Kristersson en de Franse president Emmanuel Macron. Het eerste schip moet in 2030 worden geleverd. Kristersson noemt de fregatten een belangrijke investering in de Zweedse maritieme veiligheid voor de komende decennia. Frankrijk en Zweden halen hun defensiebanden aan en dringen aan op grotere Europese militaire zelfredzaamheid, mede door de Russische dreiging en twijfels over Amerikaanse veiligheidsgaranties. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner bijgepraat over de situatie op het slagveld. Volgens Zelensky boekt Rusland daar weinig terreinwinst en betaalt het daarvoor een hoge prijs. Kiev en de Verenigde Staten zoeken naar een geschikte datum voor een bezoek van de Amerikaanse afgevaardigde aan Oekraïne. Zelensky zegt dat zo'n reis uiterst nuttig zou zijn om tot oplossingen voor vrede te komen. Een eerder gepland bezoek in augustus ging niet door, naar verluid vanwege toegenomen Russische aanvallen. De Verenigde Staten ontkennen Iraanse claims dat een tanker in de straat van Hormuz op mijnen zou zijn gevaren. Het Amerikaanse operationeel commando in het Midden-Oosten noemt de bewering een poging van de Iraanse revolutionaire garde om de koopvaardij te intimideren met desinformatie. Iran stelde maandag dat een tanker een verboden zuidelijke vaarroute had genomen en op 2 mijnen voer. Na een maand van relatieve rust vielen de VS zondag opnieuw Iran aan, waarbij 2 Iraanse lanceerinstallaties op Larak, een eilandje in de straat van Hormuz, werden getroffen. President Trump zei maandag hard terug te zullen slaan voor Iraanse vergeldingsaanvallen op 2 Amerikaanse luchtmachtbases in Jordanië. De Indiase premier Narendra Modi heeft de Russische president Vladimir Poetin opgeroepen een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. De twee spraken elkaar maandag tijdens een top in Kirgizië. Modi zei tegen Poetin dat het tijd is om van een eindeloze oorlog naar het einde van de oorlog te gaan. Poetin reageerde dat we in deze richting bewegen, zonder uit te leggen wat hij precies bedoelde. De leiders zijn bijeen op een top van de Shanghai Samenwerkingsorganisatie, een samenwerkingsverband van onder meer India, China, Rusland en Pakistan. In Nepal zijn 3 vermiste Nederlanders nog altijd niet gevonden na de dodelijke overstromingen in het grensgebied met China. De Nepalese politie bevestigt dat er inmiddels wordt gezocht op de plekken waar zij mogelijk zijn verdwenen. De 3 raakten woensdag vermist toen het gebied plotseling werd getroffen door een grote overstroming. Daarbij kwamen, voor zover bekend, meer dan 950 mensen om het leven en raakten duizenden gebouwen beschadigd. De autoriteiten zijn dit weekend begonnen met het begraven van nog ongeïdentificeerde lichamen uit vrees voor infectieziekten. Eurocommissaris Marta Kos zegt dat er in de EU geen plaats is voor de verheerlijking van oorlogsmisdadigers, zoals nu gebeurt in Servië rondom Ratko Mladic. De Bosnisch-Servische ex-generaal overleed donderdag in een gevangenis in Scheveningen. Hij zat daar een levenslange straf uit voor genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. De Servische regering heeft aangekondigd dat Mladic na overdracht aan zijn familie met speciale eer wordt begraven. Servië is sinds 2012 kandidaatlid van de EU, maar de onderhandelingen liggen al jaren stil. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws.
4: De AEX-index sloot maandag met verlies door zorgen over escalatie in het Midden-Oosten na Amerikaanse aanvallen op Iran en een Iraanse vergeldingsactie. De Amsterdamse hoofdindex daalde 16% tot 1105,77 punten, maar sloot in augustus wel hoger dan eind juli. SBM Offshore was de grootste stijger met een plus van 2,9% dankzij hogere olieprijzen. Brentolie werd 2,9% duurder tot $90,69 per vat. Betaalbedrijf Adyen was de grootste daler met een verlies van 3,9%.
5: Decathlon neemt een belang van 50% in Sport 2000 France, dat eigendom is van Ciracles Coöperatieve. Bergsporten zijn goed voor ongeveer een kwart van de omzet van Decathlon in Frankrijk. Maar het bedrijf heeft slechts 5 winkels in de bergen. Sport 2000 heeft er 190. De winkels van Sport 2000 blijven zelfstandig opereren via een franchise-formule. Decathlon kan zijn producten hierdoor beter aanbieden in de Franse Alpen en Pyreneeën en kan ook de skiverhuurmarkt betreden. De beurzen in New York zijn maandag met kleine verliezen begonnen. De Dow Jones-index daalde 16%. De S&P 500 verloor 14% en de Nasdaq ging 14% omlaag. Beleggers bleven voorzichtig na Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketlanceerinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran voerde als vergelding een aanval met raketten en drones uit op Amerikaanse luchtmachtbases in Jordanië. De olieprijzen liepen door de vrees voor een nieuwe escalatie in het Midden-Oosten flink op. De Amerikaanse fabrikanten van Patriot en THAAD onderscheppingsraketten gaan de productie fors opvoeren. General Dynamics Ordnance en Lockheed Martin hebben raamcontracten voor 7 jaar getekend met het ministerie van Defensie. Daardoor kunnen ze meer productielijnen openen, fabrieken bouwen en personeel aannemen. De komende jaren maken ze 3 keer zoveel Patriot en 4 keer zoveel THAAD-raketten. Aan deze wapens is een groot tekort, terwijl ze vaak het enige antwoord zijn op ballistische raketten die met enorme snelheid neerkomen. De inflatie in Duitsland is in augustus gestegen naar 2,9%. Dat is iets hoger dan de 2,8% in juli. De stijging komt vooral door hogere energie- en brandstofprijzen. Dinsdag komen de inflatiecijfers van Nederland en de eurozone. De Europese Centrale Bank beslist op 10 september over een mogelijke renteverhoging. De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn na recente regenval flink gestegen, meldt de Duitse binnenvaartbeheerder. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt in de rivier, is maandag gestegen tot zo'n 72 centimeter. Binnenvaartschepen worden nog steeds minder volbeladen en het peil dreigt weer te zakken. Richting het eind van de week zal het waterpeil naar verwachting dalen richting de 53 centimeter. Binnenvaartexpert Wouter van der Geest verwacht dat het peil daarna hard zakt en opnieuw richting de 10 tot 20 centimeter gaat, omdat er in het stroomgebied voor Kaup de komende periode geen regen valt.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Karim Benzema vertrekt bij Al Hilal. De 38-jarige spits is in goed overleg vertrokken bij de Saoedische club, waar ook Crescencio Somerville speelt. Benzema kwam sinds februari uit voor Al Hilal. Daarvoor speelde de voormalig topscorer van Real Madrid voor Al Ittihad. Al Hilal heeft Ollie Watkins van Aston Villa als opvolger gepresenteerd voor naar verluidt 60 miljoen euro. Willem II heeft middenvelder Thijs Müller overgenomen van FC Eindhoven. De 19-jarige tekent een contract voor 3 jaar bij de naar de Eredivisie gepromoveerde club met een optie voor nog een seizoen. Müller speelde 27 wedstrijden voor FC Eindhoven en maakte 5 doelpunten. Lionel Messi stopt als international van Argentinië. De 39-jarige aanvaller van Inter Miami maakte zijn afscheid bekend via sociale media. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd voor zijn land. Messi verloor eerder deze maand zijn vader en zegt dat hij niets meer te geven heeft. De 207-voudig international won met Argentinië onder meer het WK in 2022, de Copa America in 2021 en 2024 en werd in 2008 Olympisch kampioen. Feyenoord neemt afscheid van aanvaller Casper Tengstedt. De 26-jarige Deen vertrekt per direct naar het Franse Toulouse FC. Hij had nog een contract in Rotterdam tot de zomer van 2029. Tengstedt kwam in 2025 over van Benfica en speelde 23 officiële wedstrijden voor Feyenoord. Daarin maakte hij 5 doelpunten. De Nederlandse volleybalsters hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van het EK. Het team van bondscoach Felix Kozlovski won in Istanbul met 3-2 van Slovenië. Nederland wist in de 4e set een aantal matchpoints niet te benutten, maar pakte de winst alsnog in de 5e set. Els Dambrink werd topscorer met 24 punten. Indy Baaiens volgde met 22 punten. Oranje treft donderdag in de kwartfinale de winnaar van de wedstrijd tussen Polen en Portugal. AZ heeft de 21-jarige Deense middenvelder Valdemar Biskov vastgelegd. Hij komt over van FC Midtjylland en tekent een contract tot de zomer van 2031. Biskov maakte in 2022 zijn profdebuut voor Midtjylland en werd een jaar later korte tijd verhuurd aan het Portugese CD Mafra. Technisch directeur Niels van Duinen noemt Biskov een van de meest getalenteerde spelers uit zijn leeftijdscategorie in Denemarken. Met meer dan 100 wedstrijden op zijn naam is hij volgens Van Duinen een mooie aanwinst voor de club. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half bewolkt, met vooral in het noorden enkele buien. De wind waait matig uit het westen, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vannacht nog een enkele bui, vooral in het noorden, en het koelt af naar een graad of 14. Morgenochtend zijn er zonnige perioden, met in het noorden nog een enkele bui. Morgenmiddag wordt het overwegend droog met flinke zonnige perioden en een temperatuur rond de 20 graden. De westenwind blijft matig, aan de kust iets krachtiger.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Voormalig CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij was de eerste voorzitter van brancheorganisatie Bouwend Nederland en had een leidende rol bij de oprichting van die koepel in december 2004. Brinkman was vanaf 1995 voorzitter van voorloper Algemeen Verbond Bouwbedrijf en bleef tot 2013 aan als voorzitter van Bouwend Nederland. Volgens de huidige voorzitter Arno Visser loodste Brinkman de sector door een moeilijke periode en speelde hij een belangrijke rol in het herstel van het vertrouwen in de sector.
9: Het kabinet is maandagavond begonnen aan de begrotingsraad. Het overleg over de financiële stukken die later naar de Raad van State moeten. De eerste bewindspersonen zijn aangekomen op het ministerie van Algemene Zaken. Het kabinet wilde afgelopen vrijdag al een begroting afronden, maar dat lukte niet. Volgens ingewijden stonden D66 en CDA tegenover de VVD. Onder meer over de vraag of er wel of niet moet worden samengewerkt met PRO. Wat de coalitie concreet heeft besloten, wordt mogelijk pas rond Prinsjesdag bekend. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het na dagen onderhandelen eens geworden over de begroting. Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door het kabinet dat om 2:00 bijeenkomt. Bij het akkoord zijn geen oppositiepartijen aangesloten, wat betekent dat er nog geen meerderheid voor is in de Tweede en Eerste Kamer. Een deel van de oneenigheid binnen de coalitie ging over welke kant het kabinet op zou gaan. D66 en het CDA willen over links met PRO, terwijl de VVD liever over rechts gaat met JA21 en de SGP. Wat de precieze uitkomst is, wordt officieel pas op Prinsjesdag bekendgemaakt. Tanja Koen, de eerste televisieomroepster van de NCRV, is maandag 24 augustus op 100-jarige leeftijd overleden. Ze begon haar carrière na de Tweede Wereldoorlog als radioomroepster bij de NCRV en werd in 1951 eerste televisieomroepster van de NCRV. En daarmee een van de eerste 5 omroepsters van Nederland. Naast haar werk als omroepster presenteerde ze ook eigen programma's, zoals de Zaterdagavondshow en het kinderprogramma Wie wil er mijn marmotje zien. In een periode dat Nederland nog weinig bekende televisiegezichten kende, groeide ze uit tot een beroemdheid. Ze bleef tot 1986 actief voor de NCRV en laat 3 dochters, een zoon en meerdere kleinkinderen en achterkleinkinderen na. Op steeds meer plekken in Nederland zijn tentjes van daklozen op straat te zien, meldt RTL Nieuws na eigen onderzoek. Het probleem speelt niet alleen in de grote steden, maar sinds begin vorig jaar in ruim een dozijn steden in het land. Sinds begin vorig jaar werd in 13 gemeenten een tentenkamp gemeld, bijna een verdubbeling vergeleken met de 2 jaren daarvoor. Apeldoorn, Groningen, Maastricht en Tilburg zijn voorbeelden van steden waar melding wordt gemaakt van tentenkampen. Gemeenten zijn niet altijd op de hoogte van het bestaan van tentenkampen of houden dit niet bij. De maandag overleden CDA'er Elko Brinkman nam als partijleider, minister en volksvertegenwoordiger verantwoordelijkheid wanneer daar een beroep op hem werd gedaan. Dat zegt CDA-leider Henry Bontebal over zijn voorganger. Brinkman overleed maandag na een kort ziekbed. Hij was in 1994 nog geen jaar partijleider van het CDA. Eerder was hij minister voor de Christen-Democraten en aan het eind van zijn loopbaan leidde hij de fractie van het CDA in de Eerste Kamer. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. Zweden koopt 4 fregatten van de Franse Naval Group voor 4,3 miljard euro. Het koopcontract is maandag in Stockholm ondertekend in aanwezigheid van de Zweedse premier Ulf Kristersson en de Franse president Emmanuel Macron. Het eerste schip moet in 2030 worden geleverd.
5: Christersson noemt de fregatten een belangrijke investering in de Zweedse maritieme veiligheid voor de komende decennia. Frankrijk en Zweden halen hun defensiebanden aan en dringen aan op grotere Europese militaire zelfredzaamheid, mede door de Russische dreiging en twijfels over Amerikaanse veiligheidsgaranties.
10: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner bijgepraat over de situatie op het slagveld. Volgens Zelensky boekt Rusland daar weinig terreinwinst en betaalt het daarvoor een hoge prijs. Kiev en de Verenigde Staten zoeken naar een geschikte datum voor een bezoek van de Amerikaanse afgevaardigde aan Oekraïne. Zelensky zegt dat zo'n reis uiterst nuttig zou zijn om tot oplossingen voor vrede te komen. Een eerder gepland bezoek in augustus ging niet door, naar verluid vanwege toegenomen Russische aanvallen.
5: De Verenigde Staten ontkennen Iraanse claims dat een tanker in de straat van Hormuz op mijnen zou zijn gevaren. Het Amerikaanse operationeel commando in het Midden-Oosten noemt de bewering een poging van de Iraanse revolutionaire garde om de koopvaardij te intimideren met desinformatie. Iran stelde maandag dat een tanker een verboden zuidelijke vaarroute had genomen en op twee mijnen voer. Na een maand van relatieve rust vielen de VS zondag opnieuw Iran aan, waarbij twee Iraanse lanceerinstallaties op Larak, een eilandje in de straat van Hormuz, werden getroffen. President Trump zei maandag hard terug te zullen slaan voor Iraanse vergeldingsaanvallen op twee Amerikaanse luchtmachtbases in Jordanië.
10: De Indiase premier Narendra Modi heeft de Russische president Vladimir Poetin opgeroepen een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. De twee spraken elkaar maandag tijdens een top in Kirgizië. Modi zei tegen Poetin dat het tijd is om van een eindeloze oorlog naar het einde van de oorlog te gaan. Poetin reageerde dat we in deze richting bewegen, zonder uit te leggen wat hij precies bedoelde. De leiders zijn bijeen op een top van de Shanghai Samenwerkingsorganisatie, een samenwerkingsverband van onder meer India, China, Rusland en Pakistan. In Nepal zijn drie vermiste Nederlanders nog altijd niet gevonden na de dodelijke overstromingen in het grensgebied met China. De Nepalese politie bevestigt dat er inmiddels wordt gezocht op de plekken waar zij mogelijk zijn verdwenen. De drie raakten woensdag vermist toen het gebied plotseling werd getroffen door een grote overstroming. Daarbij kwamen, voor zover bekend, meer dan 950 mensen om het leven en raakten duizenden gebouwen beschadigd. De autoriteiten zijn dit weekend begonnen met het begraven van nog ongeïdentificeerde lichamen uit vrees voor infectieziekten. Eurocommissaris Marta Kos zegt dat er in de EU geen plaats is voor de verheerlijking van oorlogsmisdadigers, zoals nu gebeurt in Servië rondom Ratko Mladic. De Bosnisch-Servische ex-generaal overleed donderdag in een gevangenis in Scheveningen. Hij zat daar een levenslange straf uit voor genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. De Servische regering heeft aangekondigd dat Mladic na overdracht aan zijn familie met speciale eer wordt begraven. Servië is sinds 2012 kandidaatlid van de EU, maar de onderhandelingen liggen al jaren stil.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws.
10: De AEX-index sloot maandag met verlies door zorgen over escalatie in het Midden-Oosten na Amerikaanse aanvallen op Iran en een Iraanse vergeldingsactie. De Amsterdamse hoofdindex daalde 16% tot 1105,77 punten, maar sloot in augustus wel hoger dan eind juli. SBM Offshore was de grootste stijger met een plus van 2,9% dankzij hogere olieprijzen. Brentolie werd 2,9% duurder tot $90,69 per vat. Betaalbedrijf Adyen was de grootste daler met een verlies van 3,9%.
12: Decathlon neemt een belang van 50% in Sport 2000 France, dat eigendom is van Cirakles Coöperatieve. Bergsporten zijn goed voor ongeveer een kwart van de omzet van Decathlon in Frankrijk. Maar het bedrijf heeft slechts 5 winkels in de bergen. Sport 2000 heeft er 190. De winkels van Sport 2000 blijven zelfstandig opereren via een franchise-formule. Decathlon kan zijn producten hierdoor beter aanbieden in de Franse Alpen en Pyreneeën en kan ook de skiverhuurmarkt betreden. De beurzen in New York zijn maandag met kleine verliezen begonnen. De Dow Jones-index daalde 16%. De S&P 500 verloor 14% en de Nasdaq ging 14% omlaag. Beleggers bleven voorzichtig na Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketlanceerinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran voerde als vergelding een aanval met raketten en drones uit op Amerikaanse luchtmachtbases in Jordanië. De olieprijzen liepen door de vrees voor een nieuwe escalatie in het Midden-Oosten flink op. De Amerikaanse fabrikanten van Patriot en THAAD onderscheppingsraketten gaan de productie fors opvoeren. General Dynamics Ordnance en Lockheed Martin hebben raamcontracten voor 7 jaar getekend met het ministerie van Defensie. Daardoor kunnen ze meer productielijnen openen, fabrieken bouwen en personeel aannemen. De komende jaren maken ze 3 keer zoveel Patriot en 4 keer zoveel THAAD-raketten. Aan deze wapens is een groot tekort, terwijl ze vaak het enige antwoord zijn op ballistische raketten die met enorme snelheid neerkomen.
13: De inflatie in Duitsland is in augustus gestegen naar 2,9%. Dat is iets hoger dan de 2,8% in juli. De stijging komt vooral door hogere energie- en brandstofprijzen. Dinsdag komen de inflatiecijfers van Nederland en de eurozone. De Europese Centrale Bank beslist op 10 september over een mogelijke renteverhoging. De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn na recente regenval flink gestegen, meldt de Duitse binnenvaartbeheerder. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt in de rivier, is maandag gestegen tot zo'n 72 centimeter. Binnenvaartschepen worden nog steeds minder volbeladen en het peil dreigt weer te zakken. Richting het eind van de week zal het waterpeil naar verwachting dalen richting de 53 centimeter. Binnenvaartexpert Wouter van der Geest verwacht dat het peil daarna hard zakt en opnieuw richting de 10 tot 20 centimeter gaat, omdat er in het stroomgebied voor Kaup de komende periode geen regen valt.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. Willem II heeft middenvelder Thijs Müller overgenomen van FC Eindhoven. De 19-jarige tekent een contract voor 3 jaar bij de naar de Eredivisie gepromoveerde club met een optie voor nog een seizoen. Müller speelde 27 wedstrijden voor FC Eindhoven en maakte 5 doelpunten. Feyenoord neemt afscheid van aanvaller Kasper Tengstedt. De 26-jarige Deen vertrekt per direct naar het Franse Toulouse FC. Hij had nog een contract in Rotterdam tot de zomer van 2029. Tengstedt kwam in 2025 over van Benfica en speelde 23 officiële wedstrijden voor Feyenoord. Daarin maakte hij 5 doelpunten. De Nederlandse volleybalsters hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van het EK. Het team van bondscoach Felix Kozlowski won in Istanbul met 3-2 van Slovenië. Nederland wist in de 4e set een aantal matchpoints niet te benutten, maar pakte de winst alsnog in de 5e set. Els Dambrink werd topscorer met 24 punten. Indy Baaiens volgde met 22 punten. Oranje treft donderdag in de kwartfinale de winnaar van de wedstrijd tussen Polen en Portugal. AZ heeft de 21-jarige Deense middenvelder Valdemar Biskov vastgelegd. Hij komt over van FC Midtjylland en tekent een contract tot de zomer van 2031. Biskov maakte in 2022 zijn profdebuut voor Midtjylland en werd een jaar later korte tijd verhuurd aan het Portugese CD Mafra. Technisch directeur Niels van Duinen noemt Biskov een van de meest getalenteerde spelers uit zijn leeftijdscategorie in Denemarken. Met meer dan 100 wedstrijden op zijn naam is hij volgens Van Duinen een mooie aanwinst voor de club.
15: Tennister Arina Sabalenka heeft eenvoudig de tweede ronde van de US Open bereikt. De Belarussische nummer 1 van de wereld versloeg de Colombiaanse Camila Osorio met 6-2, 6-4. In de volgende ronde speelt ze tegen de Russische qualifier Polina Yatsenko. Sabalenka jaagt op haar derde titel op rij in New York. Dit jaar won ze nog geen Grand Slam toernooi. Ze verloor de finale in Australië, ging eruit in de kwartfinales op Roland Garros en in de vierde ronde op Wimbledon. NOC-NSF gaat reorganiseren omdat de kosten stijgen en de inkomsten dalen. De jaarlijkse afdracht van de Nederlandse loterij stagneert door een hogere kansspelbelasting. Ook de bijdrage van het Rijk aan de sportkoepel en aangesloten bonden gaat flink omlaag. Personeelskosten zijn de belangrijkste uitgavenpost en gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. NOC-NSF heeft op dit moment omgerekend ruim 250 arbeidsplaatsen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half bewolkt, met vooral in het noorden enkele buien. De wind waait matig uit het westen, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vannacht nog een enkele bui, vooral in het noorden, en het koelt af naar een graad of 14. Morgenochtend zijn er zonnige perioden, met in het noorden nog een enkele bui. Morgenmiddag wordt het overwegend droog met flinke zonnige perioden en een temperatuur rond de 20 graden. De westenwind blijft matig, aan de kust iets krachtiger. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Voormalig CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij was de eerste voorzitter van brancheorganisatie Bouwend Nederland en had een leidende rol bij de oprichting van die koepel in december 2004. Brinkman was vanaf 1995 voorzitter van voorloper Algemeen Verbond Bouwbedrijf en bleef tot 2013 aan als voorzitter van Bouwend Nederland. Volgens de huidige voorzitter, Arno Visser, loodste Brinkman de sector door een moeilijke periode en speelde hij een belangrijke rol in het herstel van het vertrouwen in de sector.
17: Het kabinet is maandagavond begonnen aan de begrotingsraad. Het overleg over de financiële stukken die later naar de Raad van State moeten. De eerste bewindspersonen zijn aangekomen op het ministerie van Algemene Zaken. Het kabinet wilde afgelopen vrijdag al een begroting afronden, maar dat lukte niet. Volgens ingewijden stonden D66 en CDA tegenover de VVD. Onder meer over de vraag of er wel of niet moet worden samengewerkt met PRO. Wat de coalitie concreet heeft besloten, wordt mogelijk pas rond Prinsjesdag bekend.
18: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het na dagen onderhandelen eens geworden over de begroting. Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door het kabinet dat om 2:00 bijeenkomt. Bij het akkoord zijn geen oppositiepartijen aangesloten, wat betekent dat er nog geen meerderheid voor is in de Tweede en Eerste Kamer. Een deel van de oneenigheid binnen de coalitie ging over welke kant het kabinet op zou gaan. D66 en het CDA willen over links met PRO, terwijl de VVD liever over rechts gaat met JA21 en de SGP. Wat de precieze uitkomst is, wordt officieel pas op Prinsjesdag bekendgemaakt.
4: Tanja Koen, de eerste televisieomroepster van de NCRV, is maandag 24 augustus op 100-jarige leeftijd overleden. Ze begon haar carrière na de Tweede Wereldoorlog als radioomroepster bij de NCRV en werd in 1951 eerste televisieomroepster van de NCRV. En daarmee een van de eerste 5 omroepsters van Nederland. Naast haar werk als omroepster presenteerde ze ook eigen programma's, zoals de Zaterdagavondshow en het kinderprogramma Wie wil er mijn marmotje zien.
19: In een periode dat Nederland nog weinig bekende televisiegezichten kende, groeide ze uit tot een beroemdheid. Ze bleef tot 1986 actief voor de NCRV en laat 3 dochters, een zoon en meerdere kleinkinderen en achterkleinkinderen na.
20: Op steeds meer plekken in Nederland zijn tentjes van daklozen op straat te zien, meldt RTL Nieuws na eigen onderzoek. Het probleem speelt niet alleen in de grote steden, maar sinds begin vorig jaar in ruim een dozijn steden in het land. Sinds begin vorig jaar werd in 13 gemeenten een tentenkamp gemeld, bijna een verdubbeling vergeleken met de 2 jaren daarvoor. Apeldoorn, Groningen, Maastricht en Tilburg zijn voorbeelden van steden waar melding wordt gemaakt van tentenkampen. Gemeenten zijn niet altijd op de hoogte van het bestaan van tentenkampen of houden dit niet bij.
21: De maandag overleden CDA'er Elko Brinkman nam als partijleider, minister en volksvertegenwoordiger verantwoordelijkheid wanneer daar een beroep op hem werd gedaan. Dat zegt CDA-leider Henry Bontebal over zijn voorganger. Brinkman overleed maandag na een kort ziekbed. Hij was in 1994 nog geen jaar partijleider van het CDA. Eerder was hij minister voor de Christendemocraten en aan het eind van zijn loopbaan leidde hij de fractie van het CDA in de Eerste Kamer.
22: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws. Zweden koopt 4 fregatten van de Franse Naval Group voor 4,3 miljard euro. Het koopcontract is maandag in Stockholm ondertekend in aanwezigheid van de Zweedse premier Ulf Kristersson en de Franse president Emmanuel Macron. Het eerste schip moet in 2030 worden geleverd. Kristersson noemt de fregatten een belangrijke investering in de Zweedse maritieme veiligheid voor de komende decennia. Frankrijk en Zweden halen hun defensiebanden aan en dringen aan op grotere Europese militaire zelfredzaamheid, mede door de Russische dreiging en twijfels over Amerikaanse veiligheidsgaranties.
25: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner bijgepraat over de situatie op het slagveld. Volgens Zelensky boekt Rusland daar weinig terreinwinst en betaalt het daarvoor een hoge prijs. Kiev en de Verenigde Staten zoeken naar een geschikte datum voor een bezoek van de Amerikaanse afgevaardigde aan Oekraïne. Zelensky zegt dat zo'n reis uiterst nuttig zou zijn om tot oplossingen voor vrede te komen. Een eerder gepland bezoek in augustus ging niet door, naar verluid vanwege toegenomen Russische aanvallen.
26: De Verenigde Staten ontkennen Iraanse claims dat een tanker in de straat van Hormuz op mijnen zou zijn gevaren. Het Amerikaanse operationeel commando in het Midden-Oosten noemt de bewering een poging van de Iraanse revolutionaire garde om de koopvaardij te intimideren met desinformatie. Iran stelde maandag dat een tanker een verboden zuidelijke vaarroute had genomen en op 2 mijnen voer. Na een maand van relatieve rust vielen de VS zondag opnieuw Iran aan, waarbij 2 Iraanse lanceerinstallaties op Larak, een eilandje in de straat van Hormuz, werden getroffen. President Trump zei maandag hard terug te zullen slaan voor Iraanse vergeldingsaanvallen op 2 Amerikaanse luchtmachtbases in Jordanië.
27: De Indiase premier Narendra Modi heeft de Russische president Vladimir Poetin opgeroepen een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. De twee spraken elkaar maandag tijdens een top in Kirgizië. Modi zei tegen Poetin dat het tijd is om van een eindeloze oorlog naar het einde van de oorlog te gaan. Poetin reageerde dat we in deze richting bewegen, zonder uit te leggen wat hij precies bedoelde. De leiders zijn bijeen op een top van de Shanghai Samenwerkingsorganisatie, een samenwerkingsverband van onder meer India, China, Rusland en Pakistan.
0: In Nepal zijn 3 vermiste Nederlanders nog altijd niet gevonden na de dodelijke overstromingen in het grensgebied met China. De Nepalese politie bevestigt dat er inmiddels wordt gezocht op de plekken waar zij mogelijk zijn verdwenen. De 3 raakten woensdag vermist toen het gebied plotseling werd getroffen door een grote overstroming. Daarbij kwamen, voor zover bekend, meer dan 950 mensen om het leven en raakten duizenden gebouwen beschadigd. De autoriteiten zijn dit weekend begonnen met het begraven van nog ongeïdentificeerde lichamen uit vrees voor infectieziekten.
2: Eurocommissaris Marta Kos zegt dat er in de EU geen plaats is voor de verheerlijking van oorlogsmisdadigers, zoals nu gebeurt in Servië rondom Ratko Mladic. De Bosnisch-Servische ex-generaal overleed donderdag in een gevangenis in Scheveningen. Hij zat daar een levenslange straf uit voor genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. De Servische regering heeft aangekondigd dat Mladic na overdracht aan zijn familie met speciale eer wordt begraven. Servië is sinds 2012 kandidaatlid van de EU, maar de onderhandelingen liggen al jaren stil.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws.
9: De AEX-index sloot maandag met verlies door zorgen over escalatie in het Midden-Oosten na Amerikaanse aanvallen op Iran en een Iraanse vergeldingsactie. De Amsterdamse hoofdindex daalde 16% tot 1105,77 punten, maar sloot in augustus wel hoger dan eind juli. SBM Offshore was de grootste stijger met een plus van 2,9% dankzij hogere olieprijzen. Brentolie werd 2,9% duurder tot $90,69 per vat. Betaalbedrijf Adyen was de grootste daler met een verlies van 3,9%.
10: Decathlon neemt een belang van 50% in Sport 2000 France, dat eigendom is van Cirakles Coöperatieve. Bergsporten zijn goed voor ongeveer een kwart van de omzet van Decathlon in Frankrijk. Maar het bedrijf heeft slechts 5 winkels in de bergen. Sport 2000 heeft er 190. De winkels van Sport 2000 blijven zelfstandig opereren via een franchise-formule. Decathlon kan zijn producten hierdoor beter aanbieden in de Franse Alpen en Pyreneeën en kan ook de skiverhuurmarkt betreden.
11: De beurzen in New York zijn maandag met kleine verliezen begonnen. De Dow Jones-index daalde 16%. De S&P 500 verloor 14% en de Nasdaq ging 14% omlaag. Beleggers bleven voorzichtig na Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketlanceerinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran voerde als vergelding een aanval met raketten en drones uit op Amerikaanse luchtmachtbases in Jordanië. De olieprijzen liepen door de vrees voor een nieuwe escalatie in het Midden-Oosten flink op.
28: De Amerikaanse fabrikanten van Patriot en THAAD onderscheppingsraketten gaan de productie fors opvoeren. General Dynamics Ordnance en Lockheed Martin hebben raamcontracten voor 7 jaar getekend met het ministerie van Defensie. Daardoor kunnen ze meer productielijnen openen, fabrieken bouwen en personeel aannemen. De komende jaren maken ze 3 keer zoveel Patriot en 4 keer zoveel THAAD-raketten. Aan deze wapens is een groot tekort, terwijl ze vaak het enige antwoord zijn op ballistische raketten die met enorme snelheid neerkomen.
29: De inflatie in Duitsland is in augustus gestegen naar 2,9%. Dat is iets hoger dan de 2,8% in juli. De stijging komt vooral door hogere energie- en brandstofprijzen. Dinsdag komen de inflatiecijfers van Nederland en de eurozone. De Europese Centrale Bank beslist op 10 september over een mogelijke renteverhoging.
30: De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn na recente regenval flink gestegen, meldt de Duitse binnenvaartbeheerder. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt in de rivier, is maandag gestegen tot zo'n 72 centimeter.
1: Binnenvaartschepen worden nog steeds minder vol beladen en het peil dreigt weer te zakken. Richting het eind van de week zal het waterpeil naar verwachting dalen richting de 53 centimeter. Binnenvaartexpert Wouter van der Geest verwacht dat het peil daarna hard zakt en opnieuw richting de 10 tot 20 centimeter gaat, omdat er in het stroomgebied voor Kaup de komende periode geen regen valt.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Willem II heeft middenvelder Thijs Müller overgenomen van FC Eindhoven. De 19-jarige tekent een contract voor 3 jaar bij de naar de Eredivisie gepromoveerde club met een optie voor nog een seizoen. Müller speelde 27 wedstrijden voor FC Eindhoven en maakte 5 doelpunten. Feyenoord neemt afscheid van aanvaller Kasper Tengstedt. De 26-jarige Deen vertrekt per direct naar het Franse Toulouse FC. Hij had nog een contract in Rotterdam tot de zomer van 2029. Tengstedt kwam in 2025 over van Benfica en speelde 23 officiële wedstrijden voor Feyenoord. Daarin maakte hij 5 doelpunten. De Nederlandse volleybalsters hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van het EK. Het team van bondscoach Felix Kozlowski won in Istanbul met 3-2 van Slovenië. Nederland wist in de 4e set een aantal matchpoints niet te benutten, maar pakte de winst alsnog in de 5e set. Els Dambrink werd topscorer met 24 punten. Indy Baaiens volgde met 22 punten. Oranje treft donderdag in de kwartfinale de winnaar van de wedstrijd tussen Polen en Portugal. AZ heeft de 21-jarige Deense middenvelder Valdemar Biskov vastgelegd. Hij komt over van FC Midtjylland en tekent een contract tot de zomer van 2031. Biskov maakte in 2022 zijn profdebuut voor Midtjylland en werd een jaar later korte tijd verhuurd aan het Portugese CD Mafra. Technisch directeur Niels van Duinen noemt Biskov een van de meest getalenteerde spelers uit zijn leeftijdscategorie in Denemarken. Met meer dan 100 wedstrijden op zijn naam is hij volgens Van Duinen een mooie aanwinst voor de club. Tennisster Arina Sabalenka heeft eenvoudig de tweede ronde van de US Open bereikt. De Belarussische nummer 1 van de wereld versloeg de Colombiaanse Camila Osorio met 6-2, 6-4. In de volgende ronde speelt ze tegen de Russische qualifier Polina Yatsenko. Sabalenka jaagt op haar 3e titel op rij in New York. Dit jaar won ze nog geen Grand Slam toernooi. Ze verloor de finale in Australië, ging eruit in de kwartfinales op Roland Garros en in de 4e ronde op Wimbledon. NOC-NSF gaat reorganiseren omdat de kosten stijgen en de inkomsten dalen. De jaarlijkse afdracht van de Nederlandse loterij stagneert door een hogere kansspelbelasting. Ook de bijdrage van het Rijk aan de sportkoepel en aangesloten bonden gaat flink omlaag. Personeelskosten zijn de belangrijkste uitgavenpost en gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. NOC-NSF heeft op dit moment omgerekend ruim 250 arbeidsplaatsen. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half bewolkt met vooral in het noorden enkele buien. De wind waait matig uit het westen, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vannacht nog een enkele bui, vooral in het noorden, met temperaturen rond de 14 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden, in het noorden nog een enkele bui mogelijk. Morgenmiddag wordt het overwegend droog, met flinke zonnige perioden en een graad of 20. De westenwind blijft matig. Morgenavond blijft het droog met weinig bewolking. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jetten zegt dat de coalitie een aantal forse handreikingen doet aan de oppositie, nu de begroting door het kabinet is goedgekeurd. Hij hoopt zo steun van rechts tot links te krijgen in de Tweede Kamer.
16: Jette zegt dat de coalitieplannen op een aantal thema's echt worden aangepast, maar noemt geen details. De onderhandelingen duurden langer dan verwacht, maar volgens Jette is een kabinetsval niet ter sprake gekomen.
17: De 44-jarige man, die zaterdag werd aangehouden na de val van een 48-jarige vrouw van een balkon in Eindhoven, is vrijgelaten.

0: voorloper Algemeen Verbond Bouwbedrijf en bleef tot 2013 aan als voorzitter van Bouwend Nederland. Volgens de huidige voorzitter, Arno Visser, loodste Brinkman de sector door een moeilijke periode en speelde hij een belangrijke rol in het herstel van het vertrouwen in de sector. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het na dagen onderhandelen eens geworden over de begroting. Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door het kabinet dat om 2:00 bijeenkomt. Bij het akkoord zijn geen oppositiepartijen aangesloten, wat betekent dat er nog geen meerderheid voor is in de Tweede en Eerste Kamer. Een deel van de oneenigheid binnen de coalitie ging over welke kant het kabinet op zou gaan. D66 en het CDA willen over links met Pro, terwijl de VVD liever over rechts gaat met JA21 en de SGP. Wat de precieze uitkomst is, wordt officieel pas op Prinsjesdag bekendgemaakt. Het kabinet is maandagavond begonnen aan de begrotingsraad. Het overleg over de financiële stukken die later naar de Raad van State moeten. De eerste bewindspersonen zijn aangekomen op het ministerie van Algemene Zaken. Het kabinet wilde afgelopen vrijdag al een begroting afronden, maar dat lukte niet. Volgens ingewijden stonden D66 en CDA tegenover de VVD, onder meer over de vraag of er wel of niet moet worden samengewerkt met Pro. Wat de coalitie concreet heeft besloten, wordt mogelijk pas rond Prinsjesdag bekend. Tanja Koen, de eerste televisieomroepster van de NCRV, is maandag 24 augustus op 100-jarige leeftijd overleden. Ze begon haar carrière na de Tweede Wereldoorlog als radioomroepster bij de NCRV en werd in 1951 eerste televisieomroepster van de NCRV. En daarmee een van de eerste 5 omroepsters van Nederland. Naast haar werk als omroepster presenteerde ze ook eigen programma's, zoals de Zaterdagavondshow en het kinderprogramma Wie wil er mijn marmotje zien. In een periode dat Nederland nog weinig bekende televisiegezichten kende, groeide ze uit tot een beroemdheid. Ze bleef tot 1986 actief voor de NCRV en laat 3 dochters, een zoon en meerdere kleinkinderen en achterkleinkinderen na. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. India mag zich niet eenzijdig terugtrekken uit een waterverdrag met Pakistan. Dat heeft het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag maandag geoordeeld. Het internationale tribunaal zegt dat India zijn verplichtingen moet nakomen in de afspraken over het delen van water in het Indusbekken. Het Hof verbiedt India ook werkzaamheden aan 2 waterkrachtprojecten. India verklaarde in mei 2025 het verdrag op te schorten na een dodelijke aanslag op toeristen aan de Indiase kant van de betwiste regio Kashmir, die het land aan Pakistan toeschreef. Zweden koopt 4 fregatten van de Franse Naval Group voor 4,3 miljard euro. Het koopcontract is maandag in Stockholm ondertekend in aanwezigheid van de Zweedse premier Ulf Kristersson en de Franse president Emmanuel Macron. Het eerste schip moet in 2030 worden geleverd. Kristersson noemt de fregatten een belangrijke investering in de Zweedse maritieme veiligheid voor de komende decennia. Frankrijk en Zweden halen hun defensiebanden aan en dringen aan op grotere Europese militaire zelfredzaamheid, mede door de Russische dreiging en twijfels over Amerikaanse veiligheidsgaranties. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner bijgepraat over de situatie op het slagveld. Volgens Zelensky boekt Rusland daar weinig terreinwinst en betaalt het daarvoor een hoge prijs. Kiev en de Verenigde Staten zoeken naar een geschikte datum voor een bezoek van de Amerikaanse afgevaardigde aan Oekraïne. Zelensky zegt dat zo'n reis uiterst nuttig zou zijn.

0: zou zijn om tot oplossingen voor vrede te komen. Een eerder gepland bezoek in augustus ging niet door, naar verluid vanwege toegenomen Russische aanvallen. De Verenigde Staten ontkennen Iraanse claims dat een tanker in de straat van Hormuz op mijnen zou zijn gevaren. Het Amerikaanse operationeel commando in het Midden-Oosten noemt de bewering een poging van de Iraanse revolutionaire garde om de koopvaardij te intimideren met desinformatie. Iran stelde maandag dat een tanker een verboden zuidelijke vaarroute had genomen en op twee mijnen voer. Na een maand van relatieve rust vielen de VS zondag opnieuw Iran aan, waarbij twee Iraanse lanceerinstallaties op Larak, een eilandje in de straat van Hormuz, werden getroffen. President Trump zei maandag hard terug te zullen slaan voor Iraanse vergeldingsaanvallen op twee Amerikaanse luchtmachtbases in Jordanië. De Indiase premier Narendra Modi heeft de Russische president Vladimir Poetin opgeroepen een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. De twee spraken elkaar maandag tijdens een top in Kirgizië. Modi zei tegen Poetin dat het tijd is om van een eindeloze oorlog naar het einde van de oorlog te gaan. Poetin reageerde dat we in deze richting bewegen, zonder uit te leggen wat hij precies bedoelde. De leiders zijn bijeen op een top van de Shanghai Samenwerkingsorganisatie, een samenwerkingsverband van onder meer India, China, Rusland en Pakistan. In Nepal zijn drie vermiste Nederlanders nog altijd niet gevonden na de dodelijke overstromingen in het grensgebied met China. De Nepalese politie bevestigt dat er inmiddels wordt gezocht op de plekken waar zij mogelijk zijn verdwenen. De drie raakten woensdag vermist toen het gebied plotseling werd getroffen door een grote overstroming. Daarbij kwamen, voor zover bekend, meer dan 950 mensen om het leven en raakten duizenden gebouwen beschadigd. De autoriteiten zijn dit weekend begonnen met het begraven van nog ongeïdentificeerde lichamen uit vrees voor infectieziekten. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De AEX-index sloot maandag met verlies door zorgen over escalatie in het Midden-Oosten na Amerikaanse aanvallen op Iran en een Iraanse vergeldingsactie. De Amsterdamse hoofdindex daalde 16% tot 1105,77 punten, maar sloot in augustus wel hoger dan eind juli. SBM Offshore was de grootste stijger met een plus van 2,9% dankzij hogere olieprijzen. Brentolie werd 2,9% duurder tot $90,69 per vat. Betaalbedrijf Adyen was de grootste daler met een verlies van 3,9%. Decathlon neemt een belang van 50% in Sport 2000 France, dat eigendom is van Cirakles Coöperatieve. Bergsporten zijn goed voor ongeveer een kwart van de omzet van Decathlon in Frankrijk. Maar het bedrijf heeft slechts 5 winkels in de bergen. Sport 2000 heeft er 190. De winkels van Sport 2000 blijven zelfstandig opereren via een franchise-formule. Decathlon kan zijn producten hierdoor beter aanbieden in de Franse Alpen en Pyreneeën en kan ook de skiverhuurmarkt betreden. De beurzen in New York zijn maandag met kleine verliezen begonnen. De Dow Jones-index daalde 16%. De S&P 500 verloor 14% en de Nasdaq ging 14% omlaag. Beleggers bleven voorzichtig na Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketlanceerinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran voerde als vergelding een aanval met raketten en drones uit op Amerikaanse luchtmachtbases in Jordanië. De olieprijzen liepen door de vrees voor een nieuwe escalatie in het Midden-Oosten flink op. De Amerikaanse fabrikanten van Patriot en THAAD onderscheppingsraketten gaan de productie fors opvoeren. General Dynamics Ordnance en Lockheed Martin hebben raamcontracten voor 7 jaar getekend met het ministerie van Defensie. Daardoor kunnen ze meer productielijnen openen, fabrieken bouwen en personeel aannemen. De komende jaren maken ze 3 keer zoveel Patriot en 4 keer zoveel FAAD-raketten. Aan deze wapens is een groot tekort, terwijl ze vaak het enige antwoord zijn op ballistische raketten die met enorme snelheid neerkomen. De inflatie in Duitsland is in augustus gestegen naar 2,9%. Dat is iets hoger dan de 2,8% in juli. De stijging komt vooral door hogere energie- en brandstofprijzen. Dinsdag komen de inflatiecijfers van Nederland en de eurozone. De Europese Centrale Bank beslist op 10 september over een mogelijke renteverhoging. De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn na recente regenval flink gestegen, meldt de Duitse binnenvaartbeheerder. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt in de rivier, is maandag gestegen tot zo'n 72 centimeter. Binnenvaartschepen worden nog steeds minder vol beladen en het peil dreigt weer te zakken. Richting het eind van de week zal het waterpeil naar verwachting dalen richting de 53 centimeter. Binnenvaartexpert Wouter van der Geest verwacht dat het peil daarna hard zakt en opnieuw richting de 10 tot 20 centimeter gaat, omdat er in het stroomgebied voor Kaup de komende periode geen regen valt. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. AZ heeft de 21-jarige Deense middenvelder Valdemar Biskov vastgelegd. Hij komt over van FC Midtjylland en tekent een contract tot de zomer van 2031. Biskov maakte in 2022 zijn profdebuut voor Midtjylland en werd een jaar later korte tijd verhuurd aan het Portugese CD Mafra. Technisch directeur Niels van Duinen noemt Biskov een van de meest getalenteerde spelers uit zijn leeftijdscategorie in Denemarken. Met meer dan 100 wedstrijden op zijn naam is hij volgens Van Duinen een mooie aanwinst voor de club. Tennisster Arina Sabalenka heeft eenvoudig de tweede ronde van de US Open bereikt. De Belarussische nummer 1 van de wereld versloeg de Colombiaanse Camila Osorio met 6-2, 6-4. In de volgende ronde speelt ze tegen de Russische qualifier Polina Yatsenko. Sabalenka jaagt op haar derde titel op rij in New York. Dit jaar won ze nog geen Grand Slam toernooi. Ze verloor de finale in Australië, ging eruit in de kwartfinales op Roland Garros en in de vierde ronde op Wimbledon. NOC-NSF gaat reorganiseren omdat de kosten stijgen en de inkomsten dalen. De jaarlijkse afdracht van de Nederlandse loterij stagneert door een hogere kansspelbelasting. Ook de bijdrage van het Rijk aan de sportkoepel en aangesloten bonden gaat flink omlaag. Personeelskosten zijn de belangrijkste uitgavenpost en gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. NOC-NSF heeft op dit moment omgerekend ruim 250 arbeidsplaatsen. SC Heerenveen laat verdediger Nicolai Hopland vertrekken naar Randers FC uit Denemarken. De 22-jarige Noor kwam in 2024 naar Friesland en speelde 54 wedstrijden voor de club. Technisch manager Johan Hansma zegt dat Hopland zich altijd professioneel en positief heeft opgesteld. Hoewel hij vorig jaar minder speelde, bleef hij hard werken en zich volledig inzetten voor het team. FC Twente neemt middenvelder Jordi Bavua over van PSV. De 19-jarige Belg tekent een contract voor 3 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Bavua speelde 62 wedstrijden voor Jong PSV en maakte in april zijn debuut in het eerste elftal. Ondertussen vertrekt de Noorse middenvelder Matthias Kjölö naar Rosenborg BK. De 25-jarige Kjölö kwam in 2022 over van PSV. Ajaxid Yuri Regeer vertrekt op huurbasis naar Werder Bremen. De 23-jarige middenvelder speelt tot de zomer van 2027 voor de club uit de Bundesliga met een koopoptie. Regeer speelde in de jeugd voor Ajax en maakte in 2021 zijn debuut voor het eerste elftal. Hij was tussen 2023 en 2025 uitgeleend aan FC Twente en speelde in totaal 57 wedstrijden voor Ajax 1. Ajax legde zondag al de verdedigende middenvelder Sofian Amrabat vast, die op de positie van Regeer speelt. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio, Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half bewolkt met vooral in het noorden enkele buien. De wind waait matig uit het westen, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vannacht nog een enkele bui, vooral in het noorden, met temperaturen rond de 14 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden, in het noorden nog een enkele bui mogelijk. Morgenmiddag wordt het overwegend droog, met flinke zonnige perioden en een graad of 20. De westenwind blijft matig. Morgenavond blijft het droog met weinig bewolking. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jetten zegt dat de coalitie een aantal forse handreikingen doet aan de oppositie, nu de begroting door het kabinet is goedgekeurd. Hij hoopt zo steun van rechts tot links te krijgen in de Tweede Kamer. Jetten zegt dat de coalitieplannen op een aantal thema's echt worden aangepast, maar noemt geen details. De onderhandelingen duurden langer dan verwacht, maar volgens Jetten is een kabinetsval niet ter sprake gekomen. De 44-jarige man, die zaterdag werd aangehouden na de val van een 48-jarige vrouw van een balkon in Eindhoven, is vrijgelaten. Onderzoek heeft uitgewezen dat de val waarbij de vrouw zwaar gewond raakte een ongeluk is. De man is niet langer verdachte. Het incident gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag bij de woning van de man aan de Filietenlaan. Voormalig CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij was de eerste voorzitter van brancheorganisatie Bouwend Nederland en had een leidende rol bij de oprichting van die koepel in december 2004. Brinkman was vanaf 1995 voorzitter van voorloper Algemeen Verbond Bouwbedrijf en bleef tot 2013 aan als voorzitter van Bouwend Nederland. Volgens de huidige voorzitter Arno Visser loodste Brinkman de sector door een moeilijke periode en speelde hij een belangrijke rol in het herstel van het vertrouwen in de sector. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het na dagen onderhandelen eens geworden over de begroting. Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door het kabinet dat om 2:00 bijeenkomt. Bij het akkoord zijn geen oppositiepartijen aangesloten, wat betekent dat er nog geen meerderheid voor is in de Tweede en Eerste Kamer. Een deel van de oneenigheid binnen de coalitie ging over welke kant het kabinet op zou gaan. D66 en het CDA willen over links met pro, terwijl de VVD liever over rechts gaat met JA21 en de SGP. Wat de precieze uitkomst is, wordt officieel pas op Prinsjesdag bekendgemaakt. Het kabinet is maandagavond begonnen aan de begrotingsraad. Het overleg over de financiële stukken die later naar de Raad van State moeten. De eerste bewindspersonen zijn aangekomen op het ministerie van Algemene Zaken. Het kabinet wilde afgelopen vrijdag al een begroting afronden, maar dat lukte niet. Volgens ingewijden stonden D66 en CDA tegenover de VVD, onder meer over de vraag of er wel of niet moet worden samengewerkt met pro. Wat de coalitie concreet heeft besloten, wordt mogelijk pas rond Prinsjesdag bekend. Tanja Koen, de eerste televisieomroepster van de NCRV, is maandag 24 augustus op 100-jarige leeftijd overleden. Ze begon haar carrière na de Tweede Wereldoorlog als radioomroepster bij de NCRV en werd in 1951 eerste televisieomroepster van de NCRV. En daarmee een van de eerste 5 omroepsters van Nederland. Naast haar werk als omroepster presenteerde ze ook eigen programma's, zoals de Zaterdagavondshow en het kinderprogramma Wie wil er mijn marmotje zien. In een periode dat Nederland nog weinig bekende televisiegezichten kende, groeide ze uit tot een beroemdheid. Ze bleef tot 1986 actief voor de NCRV en laat 3 dochters, een zoon en meerdere kleinkinderen en achterkleinkinderen na.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. India mag zich niet eenzijdig terugtrekken uit een waterverdrag met Pakistan. Dat heeft het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag maandag geoordeeld. Het internationale tribunaal zegt dat India zijn verplichtingen moet nakomen in de afspraken over het delen van water in het Indusbekken. Het hof verbiedt India ook werkzaamheden aan 2 waterkrachtprojecten. India verklaarde in mei 2025 het verdrag op te schorten na een dodelijke aanslag op toeristen aan de Indiase kant van de betwiste regio Kashmir, die het land aan Pakistan toeschreef.
7: Zweden koopt 4 fregatten van de Franse Naval Group voor 4,3 miljard euro. Het koopcontract is maandag in Stockholm ondertekend in aanwezigheid van de Zweedse premier Ulf Kristersson en de Franse president Emmanuel Macron. Het eerste schip moet in 2030 worden geleverd. Kristersson noemt de fregatten een belangrijke investering in de Zweedse maritieme veiligheid voor de komende decennia. Frankrijk en Zweden halen hun defensiebanden aan en dringen aan op grotere Europese militaire zelfredzaamheid, mede door de Russische dreiging en twijfels over Amerikaanse veiligheidsgaranties.
8: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner bijgepraat over de situatie op het slagveld. Volgens Zelensky boekt Rusland daar weinig terreinwinst en betaalt het daarvoor een hoge prijs. Kiev en de Verenigde Staten zoeken naar een geschikte datum voor een bezoek van de Amerikaanse afgevaardigde aan Oekraïne. Zelensky zegt dat zo'n reis uiterst nuttig zou zijn om tot oplossingen voor vrede te komen. Een eerder gepland bezoek in augustus ging niet door, naar verluid vanwege toegenomen Russische aanvallen.
0: De Verenigde Staten ontkennen Iraanse claims dat een tanker in de straat van Hormuz op mijnen zou zijn gevaren. Het Amerikaanse operationeel commando in het Midden-Oosten noemt de bewering een poging van de Iraanse revolutionaire garde om de koopvaardij te intimideren met desinformatie. Iran stelde maandag dat een tanker een verboden zuidelijke vaarroute had genomen en op 2 mijnen voer. Na een maand van relatieve rust vielen de VS zondag opnieuw Iran aan, waarbij 2 Iraanse lanceerinstallaties op Larak, een eilandje in de straat van Hormuz, werden getroffen. President Trump zei maandag hard terug te zullen slaan voor Iraanse vergeldingsaanvallen op 2 Amerikaanse luchtmachtbases in Jordanië.
9: De Indiase premier Narendra Modi heeft de Russische president Vladimir Poetin opgeroepen een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. De twee spraken elkaar maandag tijdens een top in Kirgizië. Modi zei tegen Poetin dat het tijd is om van een eindeloze oorlog naar het einde van de oorlog te gaan. Poetin reageerde dat we in deze richting bewegen, zonder uit te leggen wat hij precies bedoelde. De leiders zijn bijeen op een top van de Shanghai Samenwerkingsorganisatie, een samenwerkingsverband van onder meer India, China, Rusland en Pakistan.
10: In Nepal zijn 3 vermiste Nederlanders nog altijd niet gevonden na de dodelijke overstromingen in het grensgebied met China. De Nepalese politie bevestigt dat er inmiddels wordt gezocht op de plekken waar zij mogelijk zijn verdwenen. De 3 raakten woensdag vermist toen het gebied plotseling werd getroffen door een grote overstroming. Daarbij kwamen, voor zover bekend, meer dan 950 mensen om het leven en raakten duizenden gebouwen beschadigd. De autoriteiten zijn dit weekend begonnen met het begraven van nog ongeïdentificeerde lichamen uit vrees voor infectieziekten.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten.
11: Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. De AEX-index sloot maandag met verlies door zorgen over escalatie in het Midden-Oosten na Amerikaanse aanvallen op Iran en een Iraanse vergeldingsactie. De Amsterdamse hoofdindex daalde 16% tot 1105,77 punten, maar sloot in augustus wel hoger dan eind juli. SBM Offshore was de grootste stijger met een plus van 2,9% dankzij hogere olieprijzen. Brentolie werd 2,9% duurder tot $90,69 per vat. Betaalbedrijf Adyen was de grootste daler met een verlies van 3,9%.
13: Decathlon neemt een belang van 50% in Sport 2000 France, dat eigendom is van Cirakles Coöperatieve. Bergsporten zijn goed voor ongeveer een kwart van de omzet van Decathlon in Frankrijk. Maar het bedrijf heeft slechts 5 winkels in de bergen. Sport 2000 heeft er 190. De winkels van Sport 2000 blijven zelfstandig opereren via een franchise-formule. Decathlon kan zijn producten hierdoor beter aanbieden in de Franse Alpen en Pyreneeën en kan ook de skiverhuurmarkt betreden.
14: De beurzen in New York zijn maandag met kleine verliezen begonnen. De Dow Jones-index daalde 16%. De S&P 500 verloor 14% en de Nasdaq ging 14% omlaag. Beleggers bleven voorzichtig na Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketlanceerinstallaties bij de Straat van Hormuz. Iran voerde als vergelding een aanval met raketten en drones uit op Amerikaanse luchtmachtbases in Jordanië. De olieprijzen liepen door de vrees voor een nieuwe escalatie in het Midden-Oosten flink op.
15: De Amerikaanse fabrikanten van Patriot en THAAD onderscheppingsraketten gaan de productie fors opvoeren. General Dynamics Ordnance en Lockheed Martin hebben raamcontracten voor 7 jaar getekend met het ministerie van Defensie. Daardoor kunnen ze meer productielijnen openen, fabrieken bouwen en personeel aannemen. De komende jaren maken ze 3 keer zoveel Patriot en 4 keer zoveel THAAD-raketten. Aan deze wapens is een groot tekort, terwijl ze vaak het enige antwoord zijn op ballistische raketten die met enorme snelheid neerkomen.
16: De inflatie in Duitsland is in augustus gestegen naar 2,9%. Dat is iets hoger dan de 2,8% in juli. De stijging komt vooral door hogere energie- en brandstofprijzen. Dinsdag komen de inflatiecijfers van Nederland en de eurozone. De Europese Centrale Bank beslist op 10 september over een mogelijke renteverhoging.
17: De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn na recente regenval flink gestegen, meldt de Duitse binnenvaartbeheerder. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt in de rivier, is maandag gestegen tot zo'n 72 centimeter. Binnenvaartschepen worden nog steeds minder volbeladen en het peil dreigt weer te zakken. Richting het eind van de week zal het waterpeil naar verwachting dalen richting de 53 centimeter. Binnenvaartexpert Wouter van der Geest verwacht dat het peil daarna hard zakt en opnieuw richting de 10 tot 20 centimeter gaat, omdat er in het stroomgebied voor Kaup de komende periode geen regen valt.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. AZ heeft de 21-jarige Deense middenvelder Valdemar Biskov vastgelegd. Hij komt over van FC Midtjylland en tekent een contract tot de zomer van 2031. Biskov maakte in 2022 zijn profdebuut voor Midtjylland en werd een jaar later korte tijd verhuurd aan het Portugese CD Mafra. Technisch directeur Niels van Duinen noemt Biskov een van de meest getalenteerde spelers uit zijn leeftijdscategorie in Denemarken. Met meer dan 100 wedstrijden op zijn naam is hij volgens Van Duinen een mooie aanwinst voor de club.
20: Tennisster Arina Sabalenka heeft eenvoudig de tweede ronde van de US Open bereikt. De Belarusische nummer 1 van de wereld versloeg de Colombiaanse Camila Osorio met 6-2, 6-4. In de volgende ronde speelt ze tegen de Russische qualifier Polina Yatsenko. Sabalenka jaagt op haar derde titel op rij in New York. Dit jaar won ze nog geen Grand Slam toernooi. Ze verloor de finale in Australië, ging eruit in de kwartfinales op Roland Garros en in de vierde ronde op Wimbledon. NOC-NSF gaat reorganiseren omdat de kosten stijgen en de inkomsten dalen. De jaarlijkse afdracht van de Nederlandse loterij stagneert door een hogere kansspelbelasting. Ook de bijdrage van het Rijk aan de sportkoepel en aangesloten bonden gaat flink omlaag. Personeelskosten zijn de belangrijkste uitgavenpost en gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. NOC-NSF heeft op dit moment omgerekend ruim 250 arbeidsplaatsen. SC Heerenveen laat verdediger Nicolai Hopland vertrekken naar Randers FC uit Denemarken. De 22-jarige Noor kwam in 2024 naar Friesland en speelde 54 wedstrijden voor de club. Technisch manager Johan Hansma zegt dat Hopland zich altijd professioneel en positief heeft opgesteld. Hoewel hij vorig jaar minder speelde, bleef hij hard werken en zich volledig inzetten voor het team. FC Twente neemt middenvelder Jordi Bavoua over van PSV. De 19-jarige Belg tekent een contract voor 3 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Bavoua speelde 62 wedstrijden voor Jong PSV en maakte in april zijn debuut in het eerste elftal. Ondertussen vertrekt de Noorse middenvelder Matthias Kjølø naar Rosenborg BK. De 25-jarige Kjølø kwam in 2022 over van PSV. Ajaxid Youri Regeer vertrekt op huurbasis naar Werder Bremen. De 23-jarige middenvelder speelt tot de zomer van 2027 voor de club uit de Bundesliga met een koopoptie. Regeer speelde in de jeugd voor Ajax en maakte in 2021 zijn debuut voor het eerste elftal. Hij was tussen 2023 en 2025 uitgeleend aan FC Twente en speelde in totaal 57 wedstrijden voor Ajax 1. Ajax legde zondag al de verdedigende middenvelder Sofian Amrabat vast, die op de positie van Regeer speelt. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half bewolkt, met vooral in het noorden een paar buien. De wind waait matig uit het westen, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vannacht nog een enkele bui, met name in het noorden, bij een graad of 14. Morgen overdag wordt het rustiger weer, met flinke zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. De middagtemperatuur komt uit op ongeveer 20 graden. De wind blijft matig uit het westen.
23: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. De coalitie doet een aantal forse handreikingen aan de oppositie, zegt premier Rob Jetten na goedkeuring van de begroting door het kabinet. Hij hoopt zo steun van rechts tot links te krijgen in de Tweede Kamer. Financiënminister Eelco Heijnen zegt dat hij geprobeerd heeft een begroting te maken waar 10 partijen onderdelen van zullen herkennen. Oppositiepartijen zijn sceptisch over deze aanpak. Pro-leider Jesse Klaver vreest dat het kabinet geen keuzes maakt. En SGP-leider Chris Stoffer schrijft dat de troonrede hiermee al op voorhand achterhaald lijkt. De 44-jarige man, die zaterdag werd aangehouden na de val van een 48-jarige vrouw van een balkon in Eindhoven, is vrijgelaten. Onderzoek heeft uitgewezen dat de val, waarbij de vrouw zwaar gewond raakte, een ongeluk is. De man is niet langer verdachte. Het incident gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag bij de woning van de man aan de Filietenlaan. Voormalig CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij was de eerste voorzitter van brancheorganisatie Bouwend Nederland en had een leidende rol bij de oprichting van die koepel in december 2004. Brinkman was vanaf 1995 voorzitter van voorloper Algemeen Verbond Bouwbedrijf en bleef tot 2013 aan als voorzitter van Bouwend Nederland. Volgens de huidige voorzitter Arno Visser loodste Brinkman de sector door een moeilijke periode en speelde hij een belangrijke rol in het herstel van het vertrouwen in de sector.
0: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het na dagen onderhandelen eens geworden over de begroting. Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door het kabinet dat om 2:00 bijeenkomt. Bij het akkoord zijn geen oppositiepartijen aangesloten, wat betekent dat er nog geen meerderheid voor is in de Tweede en Eerste Kamer. Een deel van de oneenigheid binnen de coalitie ging over welke kant het kabinet op zou gaan. D66 en het CDA willen over links met pro, terwijl de VVD liever over rechts gaat met JA21 en de SGP. Wat de precieze uitkomst is, wordt officieel pas op Prinsjesdag bekendgemaakt.
2: Het kabinet is maandagavond begonnen aan de begrotingsraad. Het overleg over de financiële stukken die later naar de Raad van State moeten. De eerste bewindspersonen zijn aangekomen op het ministerie van Algemene Zaken. Het kabinet wilde afgelopen vrijdag al een begroting afronden, maar dat lukte niet. Volgens ingewijden stonden D66 en CDA tegenover de VVD. Onder meer over de vraag of er wel of niet moet worden samengewerkt met pro. Wat de coalitie concreet heeft besloten, wordt mogelijk pas rond Prinsjesdag bekend.
0: Tanja Koen, de eerste televisieomroepster van de NCRV, is maandag 24 augustus op 100-jarige leeftijd overleden. Ze begon haar carrière na de Tweede Wereldoorlog als radioomroepster bij de NCRV en werd in 1951 eerste televisieomroepster van de NCRV. En daarmee een van de eerste 5 omroepsters van Nederland. Naast haar werk als omroepster presenteerde ze ook eigen programma's, zoals de Zaterdagavondshow en het kinderprogramma Wie wil er mijn marmotje zien. In een periode dat Nederland nog weinig bekende televisiegezichten kende, groeide ze uit tot een beroemdheid. Ze bleef tot 1986 actief voor de NCRV en laat 3 dochters, een zoon en meerdere kleinkinderen en achterkleinkinderen na. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlandsnieuws. India mag zich niet eenzijdig terugtrekken uit een waterverdrag met Pakistan. Dat heeft het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag maandag geoordeeld. Het internationale tribunaal verbiedt India ook werkzaamheden aan 2 waterkrachtprojecten. India verklaarde in mei 2025 het verdrag op te schorten na een dodelijke aanslag op toeristen in Kashmir. India verwerpt de uitspraak en zegt dat de opschorting van kracht blijft. Pakistan verwelkomt het oordeel.
7: Turkije is in gesprek met Oekraïne en Rusland over een graandeal. Dat meldt de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan. Door de oorlog staat de graanexport over de Zwarte Zee onder grote druk. Rusland trok zich in 2023 terug uit een eerdere deal. President Erdogan spreekt dinsdag vermoedelijk met Poetin over het onderwerp tijdens een top in Kirgizië.
8: Zweden koopt 4 fregatten van de Franse Naval Group voor 4,3 miljard euro. Het koopcontract is maandag in Stockholm ondertekend in aanwezigheid van de Zweedse premier Ulf Kristersson en de Franse president Emmanuel Macron. Het eerste schip moet in 2030 worden geleverd. Kristersson noemt de fregatten een belangrijke investering in de Zweedse maritieme veiligheid voor de komende decennia. Frankrijk en Zweden halen hun defensiebanden aan en dringen aan op grotere Europese militaire zelfredzaamheid, mede door de Russische dreiging en twijfels over Amerikaanse veiligheidsgaranties.
4: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner bijgepraat over de situatie op het slagveld. Volgens Zelensky boekt Rusland daar weinig terreinwinst en betaalt het daarvoor een hoge prijs. Kiev en de Verenigde Staten zoeken naar een geschikte datum voor een bezoek van de Amerikaanse afgevaardigde aan Oekraïne. Zelensky zegt dat zo'n reis uiterst nuttig zou zijn om tot oplossingen voor vrede te komen. Een eerder gepland bezoek in augustus ging niet door, naar verluid vanwege toegenomen Russische aanvallen. De Indiase premier Narendra Modi heeft de Russische president Vladimir Poetin opgeroepen een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. De twee spraken elkaar maandag tijdens een top in Kirgizië. Modi zei tegen Poetin dat het tijd is om van een eindeloze oorlog naar het einde van de oorlog te gaan. Poetin reageerde dat we in deze richting bewegen, zonder uit te leggen wat hij precies bedoelde. De leiders zijn bijeen op een top van de Shanghai Samenwerkingsorganisatie, een samenwerkingsverband van onder meer India, China, Rusland en Pakistan. De Verenigde Staten ontkennen Iraanse claims dat een tanker in de straat van Hormuz op mijnen zou zijn gevaren. Het Amerikaanse operationeel commando in het Midden-Oosten noemt de bewering een poging van de Iraanse revolutionaire garde om de koopvaardij te intimideren met desinformatie. Iran stelde maandag dat een tanker een verboden zuidelijke vaarroute had genomen en op twee mijnen voer. Na een maand van relatieve rust vielen de VS zondag opnieuw Iran aan, waarbij twee Iraanse lanceerinstallaties op Larak, een eilandje in de straat van Hormuz, werden getroffen. President Trump zei maandag hard terug te zullen slaan voor Iraanse vergeldingsaanvallen op twee Amerikaanse luchtmachtbases in Jordanië.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws.
25: De AEX-index sloot maandag met verlies door zorgen over escalatie in het Midden-Oosten na Amerikaanse aanvallen op Iran en een Iraanse vergeldingsactie. De Amsterdamse hoofdindex daalde 16% tot 1105,77 punten, maar sloot in augustus wel hoger dan eind juli. SBM Offshore was de grootste stijger met een plus van 2,9% dankzij hogere olieprijzen. Brentolie werd 2,9% duurder tot $90,69 per vat. Betaalbedrijf Adyen was de grootste daler met een verlies van 3,9%.
4: Decathlon neemt een belang van 50% in Sport 2000 France, dat eigendom is van Cirakles Coöperatieve. Bergsporten zijn goed voor ongeveer een kwart van de omzet van Decathlon in Frankrijk. Maar het bedrijf heeft slechts 5 winkels in de bergen. Sport 2000 heeft er 190. De winkels van Sport 2000 blijven zelfstandig opereren via een franchise-formule. Decathlon kan zijn producten hierdoor beter aanbieden in de Franse Alpen en Pyreneeën en kan ook de skiverhuurmarkt betreden.
25: De beurzen in New York zijn maandag met kleine verliezen begonnen. De Dow Jones-index daalde 16%. De S&P 500 verloor 14% en de Nasdaq ging 14% omlaag. Beleggers bleven voorzichtig na Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketlanceerinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran voerde als vergelding een aanval met raketten en drones uit op Amerikaanse luchtmachtbases in Jordanië. De olieprijzen liepen door de vrees voor een nieuwe escalatie in het Midden-Oosten flink op.
4: De Amerikaanse fabrikanten van Patriot en THAAD onderscheppingsraketten gaan de productie fors opvoeren. General Dynamics Ordnance en Lockheed Martin hebben raamcontracten voor 7 jaar getekend met het ministerie van Defensie. Daardoor kunnen ze meer productielijnen openen, fabrieken bouwen en personeel aannemen. De komende jaren maken ze 3 keer zoveel Patriot en 4 keer zoveel THAAD-raketten. Aan deze wapens is een groot tekort, terwijl ze vaak het enige antwoord zijn op ballistische raketten die met enorme snelheid neerkomen.
10: De inflatie in Duitsland is in augustus gestegen naar 2,9%. Dat is iets hoger dan de 2,8% in juli. De stijging komt vooral door hogere energie- en brandstofprijzen. Dinsdag komen de inflatiecijfers van Nederland en de eurozone. De Europese Centrale Bank beslist op 10 september over een mogelijke renteverhoging.
11: De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn na recente regenval flink gestegen, meldt de Duitse binnenvaartbeheerder. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt in de rivier, is maandag gestegen tot zo'n 72 centimeter. Binnenvaartschepen worden nog steeds minder volbeladen en het peil dreigt weer te zakken. Richting het eind van de week zal het waterpeil naar verwachting dalen richting de 53 centimeter. Binnenvaartexpert Wouter van der Geest verwacht dat het peil daarna hard zakt en opnieuw richting de 10 tot 20 centimeter gaat, omdat er in het stroomgebied voor Kaup de komende periode geen regen valt.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. Tennisster Arina Sabalenka heeft eenvoudig de tweede ronde van de US Open bereikt. De Belarussische nummer 1 van de wereld versloeg de Colombiaanse Camila Osorio met 6-2, 6-4. In de volgende ronde speelt ze tegen de Russische qualifier Polina Yatsenko. Sabalenka jaagt op haar derde titel op rij in New York. Dit jaar won ze nog geen Grand Slam toernooi. Ze verloor de finale in Australië, ging eruit in de kwartfinales op Roland Garros en in de vierde ronde op Wimbledon. NOC-NSF gaat reorganiseren omdat de kosten stijgen en de inkomsten dalen. De jaarlijkse afdracht van de Nederlandse loterij stagneert door een hogere kansspelbelasting. Ook de bijdrage van het Rijk aan de sportkoepel en aangesloten bonden gaat flink omlaag. Personeelskosten zijn de belangrijkste uitgavenpost en gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. NOC-NSF heeft op dit moment omgerekend ruim 250 arbeidsplaatsen. SC Heerenveen laat verdediger Nicolai Hopland vertrekken naar Randers FC uit Denemarken. De 22-jarige Noor kwam in 2024 naar Friesland en speelde 54 wedstrijden voor de club. Technisch manager Johan Hansma zegt dat Hopland zich altijd professioneel en positief heeft opgesteld. Hoewel hij vorig jaar minder speelde, bleef hij hard werken en zich volledig inzetten voor het team. Ajaxid Yuri Regeer vertrekt op huurbasis naar Werder Bremen. De 23-jarige middenvelder speelt tot de zomer van 2027 voor de club uit de Bundesliga met een koopoptie. Regeer speelde in de jeugd voor Ajax en maakte in 2021 zijn debuut voor het eerste elftal. Hij was tussen 2023 en 2025 uitgeleend aan FC Twente en speelde in totaal 57 wedstrijden voor Ajax 1. Ajax legde zondag al de verdedigende middenvelder Sofian Amrabat vast, die op de positie van Regeer speelt. FC Twente neemt middenvelder Jordi Bavua over van PSV. De 19-jarige Belg tekent een contract voor 3 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Bavua speelde 62 wedstrijden voor Jong PSV en maakte in april zijn debuut in het eerste elftal. Ondertussen vertrekt de Noorse middenvelder Matthias Kjølø naar Rosenborg BK. De 25-jarige Kjølø kwam in 2022 over van PSV. Ajax verhuurt aanvaller Maher Carrizo tot het einde van het seizoen aan FC Kopenhagen. De 20-jarige Argentijn kwam in februari 2026 over van Vélez Sarsfield en speelde 8 wedstrijden voor Ajax. Hij heeft in Amsterdam nog een contract tot medio 2030. Afgelopen week haalde Ajax al vleugelspeler Viktor Tsigankov binnen. Eerder vandaag maakte de club ook bekend dat middenvelder Yuri Regeer op huurbasis naar Werder Bremen gaat. Dit was het laatste sportnieuws.
14: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
26: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half bewolkt, met vooral in het noorden een paar buien. De wind waait matig uit het westen, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vannacht nog een enkele bui, met name in het noorden. bij een graad of 14. Morgen overdag wordt het rustiger weer met flinke zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. De middagtemperatuur komt uit op ongeveer 20 graden. De wind blijft matig uit het westen.
23: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. De coalitie doet een aantal forse handreikingen aan de oppositie, zegt premier Rob Jette na goedkeuring van de begroting door het kabinet. Hij hoopt zo steun van rechts tot links te krijgen in de Tweede Kamer. Financiënminister Eelco Heijne zegt dat hij geprobeerd heeft een begroting te maken waar 10 partijen onderdelen van zullen herkennen. Oppositiepartijen zijn sceptisch over deze aanpak. Pro-leider Jesse Klaver vreest dat het kabinet geen keuzes maakt. En SGP-leider Chris Stoffer schrijft dat de troonrede hiermee al op voorhand achterhaald lijkt.
25: De 44-jarige man, die zaterdag werd aangehouden na de val van een 48-jarige vrouw van een balkon in Eindhoven, is vrijgelaten. Onderzoek heeft uitgewezen dat de val, waarbij de vrouw zwaar gewond raakte, een ongeluk is. De man is niet langer verdachte. Het incident gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag bij de woning van de man aan de Filietenlaan. Voormalig CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij was de eerste voorzitter van brancheorganisatie Bouwend Nederland en had een leidende rol bij de oprichting van die koepel in december 2004. Brinkman was vanaf 1995 voorzitter van voorloper Algemeen Verbond Bouwbedrijf en bleef tot 2013 aan als voorzitter van Bouwend Nederland. Volgens de huidige voorzitter Arno Visser loodste Brinkman de sector door een moeilijke periode en speelde hij een belangrijke rol in het herstel van het vertrouwen in de sector.
1: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het na dagen onderhandelen eens geworden over de begroting. Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door het kabinet dat om 2:00 bijeenkomt. Bij het akkoord zijn geen oppositiepartijen aangesloten, wat betekent dat er nog geen meerderheid voor is in de Tweede en Eerste Kamer. Een deel van de oneenigheid binnen de coalitie ging over welke kant het kabinet op zou gaan. D66 en het CDA willen over links met pro, terwijl de VVD liever over rechts gaat met JA21 en de SGP. Wat de precieze uitkomst is, wordt officieel pas op Prinsjesdag bekendgemaakt.
25: Het kabinet is maandagavond begonnen aan de begrotingsraad. Het overleg over de financiële stukken die later naar de Raad van State moeten. De eerste bewindspersonen zijn aangekomen op het ministerie van Algemene Zaken. Het kabinet wilde afgelopen vrijdag al een begroting afronden, maar dat lukte niet. Volgens ingewijden stonden D66 en CDA tegenover de VVD, onder meer over de vraag of er wel of niet moet worden samengewerkt met pro. Wat de coalitie concreet heeft besloten, wordt mogelijk pas rond Prinsjesdag bekend.
0: Tanja Koen, de eerste televisieomroepster van de NCRV, is maandag 24 augustus op 100-jarige leeftijd overleden. Ze begon haar carrière na de Tweede Wereldoorlog als radioomroepster bij de NCRV en werd in 1951 eerste televisieomroepster van de NCRV. En daarmee een van de eerste 5 omroepsters van Nederland. Naast haar werk als omroepster presenteerde ze ook eigen programma's, zoals de Zaterdagavondshow en het kinderprogramma Wie wil er mijn marmotje zien. In een periode dat Nederland nog weinig bekende televisiegezichten kende, groeide ze uit tot een beroemdheid. Ze bleef tot 1986 actief voor de NCRV en laat 3 dochters, een zoon en meerdere kleinkinderen en achterkleinkinderen na. Dit was het Binnenlands Nieuws.
24: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis.
16: Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
17: Nu het buitenlandsnieuws. India mag zich niet eenzijdig terugtrekken uit een waterverdrag met Pakistan. Dat heeft het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag maandag geoordeeld. Het internationale tribunaal verbiedt India ook werkzaamheden aan twee waterkrachtprojecten. India verklaarde in mei 2025 het verdrag op te schorten na een dodelijke aanslag op toeristen in Kashmir. India verwerpt de uitspraak en zegt dat de opschorting van kracht blijft. Pakistan verwelkomt het oordeel.
18: Turkije is in gesprek met Oekraïne en Rusland over een graandeal. Dat meldt de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan. Door de oorlog staat de graanexport over de Zwarte Zee onder grote druk. Rusland trok zich in 2023 terug uit een eerdere deal. President Erdogan spreekt dinsdag vermoedelijk met Poetin over het onderwerp tijdens een top in Kirgizië.
19: Zweden koopt 4 fregatten van de Franse Naval Group voor 4,3 miljard euro. Het koopcontract is maandag in Stockholm ondertekend in aanwezigheid van de Zweedse premier Ulf Kristersson en de Franse president Emmanuel Macron. Het eerste schip moet in 2030 worden geleverd. Kristersson noemt de fregatten een belangrijke investering in de Zweedse maritieme veiligheid voor de komende decennia. Frankrijk en Zweden halen hun defensiebanden aan en dringen aan op grotere Europese militaire zelfredzaamheid, mede door de Russische dreiging en twijfels over Amerikaanse veiligheidsgaranties.
20: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner bijgepraat over de situatie op het slagveld. Volgens Zelensky boekt Rusland daar weinig terreinwinst en betaalt het daarvoor een hoge prijs. Kiev en de Verenigde Staten zoeken naar een geschikte datum voor een bezoek van de Amerikaanse afgevaardigde aan Oekraïne. Zelensky zegt dat zo'n reis uiterst nuttig zou zijn om tot oplossingen voor vrede te komen. Een eerder gepland bezoek in augustus ging niet door, naar verluid vanwege toegenomen Russische aanvallen.
21: De Indiase premier Narendra Modi heeft de Russische president Vladimir Poetin opgeroepen een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. De twee spraken elkaar maandag tijdens een top in Kirgizië. Modi zei tegen Poetin dat het tijd is om van een eindeloze oorlog naar het einde van de oorlog te gaan. Poetin reageerde dat we in deze richting bewegen, zonder uit te leggen wat hij precies bedoelde. De leiders zijn bijeen op een top van de Shanghai Samenwerkingsorganisatie, een samenwerkingsverband van onder meer India, China, Rusland en Pakistan.
22: De Verenigde Staten ontkennen Iraanse claims dat een tanker in de straat van Hormuz op mijnen zou zijn gevaren. Het Amerikaanse operationeel commando in het Midden-Oosten noemt de bewering een poging van de Iraanse revolutionaire garde om de koopvaardij te intimideren met desinformatie. Iran stelde maandag dat een tanker een verboden zuidelijke vaarroute had genomen en op 2 mijnen voer. Na een maand van relatieve rust vielen de VS zondag opnieuw Iran aan, waarbij 2 Iraanse lanceerinstallaties op Larak, een eilandje in de straat van Hormuz, werden getroffen. President Trump zei maandag hard terug te zullen slaan voor Iraanse vergeldingsaanvallen op 2 Amerikaanse luchtmachtbases in Jordanië.
27: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
28: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
29: En nu het economisch nieuws. De AEX-index sloot maandag met verlies door zorgen over escalatie in het Midden-Oosten na Amerikaanse aanvallen op Iran en een Iraanse vergeldingsactie. De Amsterdamse hoofdindex daalde 16% tot 1105,77 punten, maar sloot in augustus wel hoger dan eind juli. SBM Offshore was de grootste stijger met een plus van 2,9% dankzij hogere olieprijzen.
2: Brentolie werd 2,9% duurder tot $90,69 per vat. Betaalbedrijf Adyen was de grootste daler met een verlies van 3,9%.
3: Decathlon neemt een belang van 50% in Sport 2000 France, dat eigendom is van Cirakles Coöperatieve. Bergsporten zijn goed voor ongeveer een kwart van de omzet van Decathlon in Frankrijk. Maar het bedrijf heeft slechts 5 winkels in de bergen. Sport 2000 heeft er 190. De winkels van Sport 2000 blijven zelfstandig opereren via een franchise.

0: raketten en drones uit op Amerikaanse luchtmachtbases in Jordanië. De olieprijzen liepen door de vrees voor een nieuwe escalatie in het Midden-Oosten flink op. De Amerikaanse fabrikanten van Patriot en THAAD onderscheppingsraketten gaan de productie fors opvoeren. General Dynamics Ordnance en Lockheed Martin hebben raamcontracten voor 7 jaar getekend met het ministerie van Defensie. Daardoor kunnen ze meer productielijnen openen, fabrieken bouwen en personeel aannemen. De komende jaren maken ze 3 keer zoveel Patriot en 4 keer zoveel THAAD-raketten. Aan deze wapens is een groot tekort, terwijl ze vaak het enige antwoord zijn op ballistische raketten die met enorme snelheid neerkomen. De inflatie in Duitsland is in augustus gestegen naar 2,9%. Dat is iets hoger dan de 2,8% in juli. De stijging komt vooral door hogere energie- en brandstofprijzen. Dinsdag komen de inflatiecijfers van Nederland en de eurozone. De Europese Centrale Bank beslist op 10 september over een mogelijke renteverhoging. De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn na recente regenval flink gestegen, meldt de Duitse binnenvaartbeheerder. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt in de rivier, is maandag gestegen tot zo'n 72 centimeter. Binnenvaartschepen worden nog steeds minder vol beladen en het peil dreigt weer te zakken. Richting het eind van de week zal het waterpeil naar verwachting dalen richting de 53 centimeter. Binnenvaartexpert Wouter van der Geest verwacht dat het peil daarna hard zakt en opnieuw richting de 10 tot 20 centimeter gaat, omdat er in het stroomgebied voor Kaup de komende periode geen regen valt.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Tennisster Arina Sabalenka heeft eenvoudig de tweede ronde van de US Open bereikt. De Belarussische nummer 1 van de wereld versloeg de Colombiaanse Camila Osorio met 6-2, 6-4. In de volgende ronde speelt ze tegen de Russische qualifier Polina Yatsenko. Sabalenka jaagt op haar derde titel op rij in New York. Dit jaar won ze nog geen Grand Slam toernooi. Ze verloor de finale in Australië, ging eruit in de kwartfinales op Roland Garros en in de vierde ronde op Wimbledon. NOC-NSF gaat reorganiseren omdat de kosten stijgen en de inkomsten dalen. De jaarlijkse afdracht van de Nederlandse loterij stagneert door een hogere kansspelbelasting. Ook de bijdrage van het Rijk aan de sportkoepel en aangesloten bonden gaat flink omlaag. Personeelskosten zijn de belangrijkste uitgavenpost en gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. NOC-NSF heeft op dit moment omgerekend ruim 250 arbeidsplaatsen. SC Heerenveen laat verdediger Nicolai Hopland vertrekken naar Randers FC uit Denemarken. De 22-jarige Noor kwam in 2024 naar Friesland en speelde 54 wedstrijden voor de club. Technisch manager Johan Hansma zegt dat Hopland zich altijd professioneel en positief heeft opgesteld. Hoewel hij vorig jaar minder speelde, bleef hij hard werken en zich volledig inzetten voor het team. Ajaxid Youri Regeer vertrekt op huurbasis naar Werder Bremen. De 23-jarige middenvelder speelt tot de zomer van 2027 voor de club uit de Bundesliga met een koopoptie. Regeer speelde in de jeugd voor Ajax en maakte in 2021 zijn debuut voor het eerste elftal. Hij was tussen 2023 en 2025 uitgeleend aan FC Twente en speelde in totaal 57 wedstrijden voor Ajax 1. Ajax legde zondag al de verdedigende middenvelder Sofian Amrabat vast, die op de positie van Regeer speelt. FC Twente neemt middenvelder Jordi Bawua over van PSV. De 19-jarige Belg tekent een contract voor 3 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Bawua speelde 62 wedstrijden voor Jong PSV en maakte in april zijn debuut in het eerste elftal. Ondertussen vertrekt de Noorse middenvelder Matthias Kjölö naar Rosenborg BK. De 25-jarige Kjölö kwam in 2022 over van PSV. Ajax verhuurt aanvaller Maher Carrizo tot het einde van het seizoen aan FC Kopenhagen. De 20-jarige Argentijn kwam in februari 2026 over van Vélez Sarsfield en speelde 8 wedstrijden voor Ajax. Hij heeft in Amsterdam nog een contract tot medio 2030. Afgelopen week haalde Ajax

0: vleugelspeler Viktor Tsigankov binnen. Eerder vandaag maakte de club ook bekend dat middenvelder Juri Regeer op huurbasis naar Werder Bremen gaat. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half bewolkt, met vooral in het noorden enkele buien. De wind waait matig uit het westen, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vannacht nog een enkele bui, vooral in het noorden, met temperaturen rond de 14 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, met in de ochtend in het noorden nog een enkele bui. In de middag wordt het droog met flinke zon en een graad of 20. De wind waait matig uit het westen, aan de kust iets krachtiger. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De coalitie doet een aantal forse handreikingen aan de oppositie, zegt premier Rob Jette na goedkeuring van de begroting door het kabinet. Hij hoopt zo steun van rechts tot links te krijgen in de Tweede Kamer. Financiënminister Eelco Heijnen zegt dat hij geprobeerd heeft een begroting te maken waar 10 partijen onderdelen van zullen herkennen. Oppositiepartijen zijn sceptisch over deze aanpak. Pro-leider Jesse Klaver vreest dat het kabinet geen keuzes maakt. En SGP-leider Chris Stoffer schrijft dat de troonrede hiermee al op voorhand achterhaald lijkt.
6: De 44-jarige man, die zaterdag werd aangehouden na de val van een 48-jarige vrouw van een balkon in Eindhoven, is vrijgelaten. Onderzoek heeft uitgewezen dat de val, waarbij de vrouw zwaar gewond raakte, een ongeluk is. De man is niet langer verdachte. Het incident gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag bij de woning van de man aan de Filietelaan. Voormalig CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij was de eerste voorzitter van brancheorganisatie Bouwend Nederland en had een leidende rol bij de oprichting van die koepel in december 2004. Brinkman was vanaf 1995 voorzitter van voorloper Algemeen Verbond Bouwbedrijf en bleef tot 2013 aan als voorzitter van Bouwend Nederland. Volgens de huidige voorzitter Arno Visser loodste Brinkman de sector door een moeilijke periode en speelde hij een belangrijke rol in het herstel van het vertrouwen in de sector.
7: Het kabinet is maandagavond begonnen aan de begrotingsraad. Het overleg over de financiële stukken die later naar de Raad van State moeten. De eerste bewindspersonen zijn aangekomen op het ministerie van Algemene Zaken. Het kabinet wilde afgelopen vrijdag al een begroting afronden, maar dat lukte niet. Volgens ingewijden stonden D66 en CDA tegenover de VVD. Onder meer over de vraag of er wel of niet moet worden samengewerkt met PRO. Wat de coalitie concreet heeft besloten, wordt mogelijk pas rond Prinsjesdag bekend.
6: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het na dagen onderhandelen eens geworden over de begroting. Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door het kabinet dat om 2:00 bijeenkomt. Bij het akkoord zijn geen oppositiepartijen aangesloten, wat betekent dat er nog geen meerderheid voor is in de Tweede en Eerste Kamer. Een deel van de oneenigheid binnen de coalitie ging over welke kant het kabinet op zou gaan. D66 en het CDA willen over links met PRO, terwijl de VVD liever over rechts gaat met JA21 en de SGP. Wat de precieze uitkomst is, wordt officieel pas op Prinsjesdag bekendgemaakt.
7: Tanja Koen, de eerste televisieomroepster van de NCRV, is maandag 24 augustus op 100-jarige leeftijd overleden. Ze begon haar carrière na de Tweede Wereldoorlog als radioomroepster bij de NCRV
5: en werd in 1951 eerste televisieomroepster van de NCRV. En daarmee een van de eerste vijf omroepsters van Nederland. Naast haar werk als omroepster presenteerde ze ook eigen programma's, zoals de Zaterdagavondshow en het kinderprogramma Wie wil er mijn marmotje zien. In de periode dat Nederland nog weinig bekende televisiegezichten kende, groeide ze uit tot een beroemdheid. Ze bleef tot 1986 actief voor de NCRV en laat drie dochters, een zoon en meerdere kleinkinderen en achterkleinkinderen na. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. India mag zich niet eenzijdig terugtrekken uit een waterverdrag met Pakistan. Dat heeft het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag maandag geoordeeld. Het internationale tribunaal verbiedt India ook werkzaamheden aan twee waterkrachtprojecten. India verklaarde in mei 2025 het verdrag op te schorten na een dodelijke aanslag op toeristen in Kashmir. India verwerpt de uitspraak en zegt dat de opschorting van kracht blijft. Pakistan verwelkomt het oordeel.
9: Turkije is in gesprek met Oekraïne en Rusland over een graandeal. Dat meldt de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan. Door de oorlog staat de graanexport over de Zwarte Zee onder grote druk. Rusland trok zich in 2023 terug uit een eerdere deal. President Erdogan spreekt dinsdag vermoedelijk met Poetin over het onderwerp tijdens een top in Kirgizië.
10: Zweden koopt vier fregatten van de Franse Naval Group voor 4,3 miljard euro. Het koopcontract is maandag in Stockholm ondertekend in aanwezigheid van de Zweedse premier Ulf Kristersson en de Franse president Emmanuel Macron. Het eerste schip moet in 2030 worden geleverd. Kristersson noemt de fregatten een belangrijke investering in de Zweedse maritieme veiligheid voor de komende decennia. Frankrijk en Zweden halen hun defensiebanden aan en dringen aan op grotere Europese militaire zelfredzaamheid, mede door de Russische dreiging en twijfels over Amerikaanse veiligheidsgaranties.
11: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner bijgepraat over de situatie op het slagveld. Volgens Zelensky boekt Rusland daar weinig terreinwinst en betaalt het daarvoor een hoge prijs. Kiev en de Verenigde Staten zoeken naar een geschikte datum voor een bezoek van de Amerikaanse afgevaardigde aan Oekraïne. Zelensky zegt dat zo'n reis uiterst nuttig zou zijn om tot oplossingen voor vrede te komen. Een eerder gepland bezoek in augustus ging niet door, naar verluid vanwege toegenomen Russische aanvallen.
12: De Indiase premier Narendra Modi heeft de Russische president Vladimir Poetin opgeroepen een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. De twee spraken elkaar maandag tijdens een top in Kirgizië. Modi zei tegen Poetin dat het tijd is om van een eindeloze oorlog naar het einde van de oorlog te gaan. Poetin reageerde dat we in deze richting bewegen, zonder uit te leggen wat hij precies bedoelde. De leiders zijn bijeen op een top van de Shanghai Samenwerkingsorganisatie, een samenwerkingsverband van onder meer India, China, Rusland en Pakistan.
13: De Verenigde Staten ontkennen Iraanse claims dat een tanker in de straat van Hormuz op mijnen zou zijn gevaren. Het Amerikaanse operationeel commando in het Midden-Oosten noemt de bewering een poging van de Iraanse revolutionaire garde om de koopvaardij te intimideren met desinformatie. Iran stelde maandag dat een tanker een verboden zuidelijke vaarroute had genomen en op twee mijnen voer. Na een maand van relatieve rust vielen de VS zondag opnieuw Iran aan, waarbij twee Iraanse lanceerinstallaties op Larak, een eilandje in de straat van Hormuz, werden getroffen. President Trump zei maandag hard terug te zullen slaan voor Iraanse vergeldingsaanvallen op twee Amerikaanse luchtmachtbases in Jordanië.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws.
16: De AEX-index sloot maandag met verlies door zorgen over escalatie in het Midden-Oosten na Amerikaanse aanvallen op Iran en een Iraanse vergeldingsactie. De Amsterdamse hoofdindex daalde 16% tot 1105,77 punten, maar sloot in augustus wel hoger dan eind juli. SBM Offshore was de grootste stijger met een plus van 2,9% dankzij hogere olieprijzen. Brentolie werd 2,9% duurder tot $90,69 per vat. Betaalbedrijf Adyen was de grootste daler met een verlies van 3,9%.
17: Decathlon neemt een belang van 50% in Sport 2000 France, dat eigendom is van Ciracles Coöperatieve. Bergsporten zijn goed voor ongeveer een kwart van de omzet van Decathlon in Frankrijk. Maar het bedrijf heeft slechts 5 winkels in de bergen. Sport 2000 heeft er 190. De winkels van Sport 2000 blijven zelfstandig opereren via een franchise-formule. Decathlon kan zijn producten hierdoor beter aanbieden in de Franse Alpen en Pyreneeën en kan ook de skiverhuurmarkt betreden.
18: De beurzen in New York zijn maandag met kleine verliezen begonnen. De Dow Jones-index daalde 16%. De S&P 500 verloor 14% en de Nasdaq ging 14% omlaag. Beleggers bleven voorzichtig na Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketlanceerinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran voerde als vergelding een aanval met raketten en drones uit op Amerikaanse luchtmachtbasis in Jordanië. De olieprijzen liepen door de vrees voor een nieuwe escalatie in het Midden-Oosten flink op.
19: De Amerikaanse fabrikanten van Patriot en THAAD onderscheppingsraketten gaan de productie fors opvoeren. General Dynamics Ordnance en Lockheed Martin hebben raamcontracten voor 7 jaar getekend met het ministerie van Defensie. Daardoor kunnen ze meer productielijnen openen, fabrieken bouwen en personeel aannemen. De komende jaren maken ze 3 keer zoveel Patriot en 4 keer zoveel THAAD-raketten. Aan deze wapens is een groot tekort, terwijl ze vaak het enige antwoord zijn op ballistische raketten die met enorme snelheid neerkomen.
20: De inflatie in Duitsland is in augustus gestegen naar 2,9%. Dat is iets hoger dan de 2,8% in juli. De stijging komt vooral door hogere energie- en brandstofprijzen. Dinsdag komen de inflatiecijfers van Nederland en de eurozone. De Europese Centrale Bank beslist op 10 september over een mogelijke renteverhoging.
21: De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn na recente regenval flink gestegen, meldt de Duitse binnenvaartbeheerder. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt in de rivier, is maandag gestegen tot zo'n 72 centimeter. Binnenvaartschepen worden nog steeds minder vol beladen en het peil dreigt weer te zakken. Richting het eind van de week zal het waterpeil naar verwachting dalen richting de 53 centimeter. Binnenvaartexpert Wouter van der Geest verwacht dat het peil daarna hard zakt en opnieuw richting de 10 tot 20 centimeter gaat, omdat er in het stroomgebied voor Kaup de komende periode geen regen valt.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. FC Twente neemt middenvelder Jordi Bavua over van PSV. De 19-jarige Belg tekent een contract voor 3 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Bavua speelde 62 wedstrijden voor Jong PSV en maakte in april zijn debuut in het eerste elftal. Ondertussen vertrekt de Noorse middenvelder Matthias Kjølø naar Rosenborg BK. De 25-jarige Kjølø kwam in 2022 over van PSV.
23: SC Heerenveen laat verdediger Nicolai Hopland vertrekken naar Randers FC uit Denemarken. De 22-jarige Noor kwam in 2024 naar Friesland en speelde 54 wedstrijden voor de club. Technisch manager Johan Hansma zegt dat Hopland zich altijd professioneel en positief heeft opgesteld. Hoewel hij vorig jaar minder speelde, bleef hij hard werken en zich volledig inzetten voor het team. Ajaxid Youri Regeer vertrekt op huurbasis naar Werder Bremen. De 23-jarige middenvelder speelt tot de zomer van 2027 voor de club uit de Bundesliga met een koopoptie. Regeer speelde in de jeugd voor Ajax en maakte in 2021 zijn debuut voor het eerste elftal. Hij was tussen 2023 en 2025 uitgeleend aan FC Twente en speelde in totaal 57 wedstrijden voor Ajax 1. Ajax legde zondag al de verdedigende middenvelder Sofian Amrabat vast, die op de positie van Regeer speelt. Ajax verhuurt aanvaller Maher Carrizo tot het einde van het seizoen aan FC Kopenhagen. De 20-jarige Argentijn kwam in februari 2026 over van Vélez Sarsfield en speelde 8 wedstrijden voor Ajax. Hij heeft in Amsterdam nog een contract tot medio 2030. Afgelopen week haalde Ajax al vleugelspeler Viktor Tsigankov binnen. Eerder vandaag maakte de club ook bekend dat middenvelder Youri Regeer op huurbasis naar Werder Bremen gaat. Donyell Malen heeft opnieuw gescoord voor AS Roma. De Oranje International maakte de eerste 2 doelpunten bij de 4-0 zege op bezoek bij Lecce. Vorige week scoorde Malen nog 3 keer tegen Fiorentina. Met 5 doelpunten in 2 wedstrijden zet de aanvaller zijn goede vorm van vorig seizoen voort. Marten de Roon viel in de slotfase in voor AS Roma. De Nederlandse volleybalsters hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van het EK. Het team van bondscoach Felix Kozlovski won in Istanbul met 3-2 van Slovenië. Els Dambrink werd topscorer met 24 punten. Donderdag speelt Oranje in de kwartfinale tegen Polen. 3 jaar geleden eindigde Nederland als derde op het EK. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half bewolkt, met vooral in het noorden wat buien. De wind waait matig uit het westen, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 14, met hier en daar nog een bui, vooral in het noorden. Morgen wordt het beter. Periode met zon en het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur komt uit op zo'n 20 graden bij een matige westenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws.
25: De coalitie doet een aantal forse handreikingen aan de oppositie, zegt premier Rob Jette na goedkeuring van de begroting door het kabinet. Hij hoopt zo steun van rechts tot links te krijgen in de Tweede Kamer. Financiënminister Eelco Heijnen zegt dat hij geprobeerd heeft een begroting te maken waar 10 partijen onderdelen van zullen herkennen. Oppositiepartijen zijn sceptisch over deze aanpak. Pro-leider Jesse Klaver vreest dat het kabinet geen keuzes maakt. En SGP-leider Chris Stoffer schrijft dat de troonrede hiermee al op voorhand achterhaald lijkt.
26: De 44-jarige man, die zaterdag werd aangehouden na de val van een 48-jarige vrouw van een balkon in Eindhoven, is vrijgelaten. Onderzoek heeft uitgewezen dat de val, waarbij de vrouw zwaar gewond raakte, een ongeluk is. De man is niet langer verdachte. Het incident gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag bij de woning van de man aan de Filietelaan. Voormalig CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij was de eerste voorzitter van brancheorganisatie Bouwend Nederland en had een leidende rol bij de oprichting van die koepel in december 2004. Brinkman was vanaf 1995 voorzitter van voorloper Algemeen Verbond Bouwbedrijf en bleef tot 2013 aan als voorzitter van Bouwend Nederland. Volgens de huidige voorzitter Arno Visser loodste Brinkman de sector door een moeilijke periode en speelde hij een belangrijke rol in het herstel van het vertrouwen in de sector.
4: Het kabinet is maandagavond begonnen aan de begrotingsraad. Het overleg over de financiële stukken die later naar de Raad van State moeten. De eerste bewindspersonen zijn aangekomen op het ministerie van Algemene Zaken. Het kabinet wilde afgelopen vrijdag al een begroting afronden, maar dat lukte niet. Volgens ingewijden stonden D66 en CDA tegenover de VVD. Onder meer over de vraag of er wel of niet moet worden samengewerkt met PRO. Wat de coalitie concreet heeft besloten, wordt mogelijk pas rond Prinsjesdag bekend.
26: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het na dagen onderhandelen eens geworden over de begroting. Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door het kabinet dat om 2:00 bijeenkomt. Bij het akkoord zijn geen oppositiepartijen aangesloten, wat betekent dat er nog geen meerderheid voor is in de Tweede en Eerste Kamer. Een deel van de oneenigheid binnen de coalitie ging over welke kant het kabinet op zou gaan. D66 en het CDA willen over links met PRO, terwijl de VVD liever over rechts gaat met JA21 en de SGP. Wat de precieze uitkomst is, wordt officieel pas op Prinsjesdag bekendgemaakt.
4: Tanja Koen, de eerste televisieomroepster van de NCRV, is maandag 24 augustus op 100-jarige leeftijd overleden. Ze begon haar carrière na de Tweede Wereldoorlog als radioomroepster bij de NCRV en werd in 1951 eerste televisieomroepster van de NCRV. En daarmee een van de eerste 5 omroepsters van Nederland. Naast haar werk als omroepster presenteerde ze ook eigen programma's, zoals de Zaterdagavondshow en het kinderprogramma Wie wil er mijn marmotje zien. In een periode dat Nederland nog weinig bekende televisiegezichten kende, groeide ze uit tot een beroemdheid. Ze bleef tot 1986 actief voor de NCRV en laat 3 dochters, een zoon en meerdere kleinkinderen en achterkleinkinderen na. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Franse oud-premier Édouard Balladur is op 97-jarige leeftijd overleden in Parijs. Balladur werd geboren in het Turkse Izmir en begon zijn politieke carrière in 1964 als politiek adviseur van premier Georges Pompidou. In de jaren 80 was hij minister van Financiën onder premier Jacques Chirac en van 1993 tot 1995 was hij zelf premier. In zijn beleid gold hij als conservatief, met privatiseringen en verkleining van de overheid, die zo ver gingen dat toenmalig president François Mitterrand publiekelijk afstand nam van enkele van zijn beleidsstandpunten, omdat deze volgens Mitterrand het sociale stelsel uitholde. Balladur wordt in besloten kring begraven.
5: India mag zich niet eenzijdig terugtrekken uit een waterverdrag met Pakistan. Dat heeft het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag maandag geoordeeld. Het internationale tribunaal verbiedt India ook werkzaamheden aan 2 waterkrachtprojecten. India verklaarde in mei 2025 het verdrag op te schorten na een dodelijke aanslag op toeristen in Kashmir. India verwerpt de uitspraak en zegt dat de opschorting van kracht blijft. Pakistan verwelkomt het oordeel.
4: Turkije is in gesprek met Oekraïne en Rusland over een graandeal. Dat meldt de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan. Door de oorlog staat de graanexport over de Zwarte Zee onder grote druk. Rusland trok zich in 2023 terug uit een eerdere deal. President Erdogan spreekt dinsdag vermoedelijk met Poetin over het onderwerp tijdens een top in Kirgizië. Zweden koopt 4 fregatten van de Franse Naval Group voor 4,3 miljard euro.
6: Het koopcontract is maandag in Stockholm ondertekend in aanwezigheid van de Zweedse premier Ulf Kristersson en de Franse president Emmanuel Macron. Het eerste schip moet in 2030 worden geleverd. Kristersson noemt de fregatte een belangrijke investering in de Zweedse maritieme veiligheid voor de komende decennia. Frankrijk en Zweden halen hun defensiebanden aan en dringen aan op grotere Europese militaire zelfredzaamheid, mede door de Russische dreiging en twijfels over Amerikaanse veiligheidsgaranties.
7: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner bijgepraat over de situatie op het slagveld. Volgens Zelensky boekt Rusland daar weinig terreinwinst en betaalt het daarvoor een hoge prijs. Kiev en de Verenigde Staten zoeken naar een geschikte datum voor een bezoek van de Amerikaanse afgevaardigde aan Oekraïne. Zelensky zegt dat zo'n reis uiterst nuttig zou zijn om tot oplossingen voor vrede te komen. Een eerder gepland bezoek in augustus ging niet door, naar verluid vanwege toegenomen Russische aanvallen.
8: De Indiase premier Narendra Modi heeft de Russische president Vladimir Poetin opgeroepen een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. De twee spraken elkaar maandag tijdens een top in Kirgizië. Modi zei tegen Poetin dat het tijd is om van een eindeloze oorlog naar het einde van de oorlog te gaan. Poetin reageerde dat we in deze richting bewegen, zonder uit te leggen wat hij precies bedoelde. De leiders zijn bijeen op een top van de Shanghai Samenwerkingsorganisatie, een samenwerkingsverband van onder meer India, China, Rusland en Pakistan.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws.
12: De AEX-index sloot maandag met verlies door zorgen over escalatie in het Midden-Oosten na Amerikaanse aanvallen op Iran en een Iraanse vergeldingsactie. De Amsterdamse hoofdindex daalde 16% tot 1105,77 punten, maar sloot in augustus wel hoger dan eind juli. SBM Offshore was de grootste stijger met een plus van 2,9% dankzij hogere olieprijzen. Brentolie werd 2,9% duurder tot $90,69 per vat. Betaalbedrijf Adyen was de grootste daler met een verlies van 3,9%.
27: Decathlon neemt een belang van 50% in Sport 2000 France, dat eigendom is van Cirakles Coöperatieve. Bergsporten zijn goed voor ongeveer een kwart van de omzet van Decathlon in Frankrijk. Maar het bedrijf heeft slechts 5 winkels in de bergen. Sport 2000 heeft er 190. De winkels van Sport 2000 blijven zelfstandig opereren via een franchise-formule. Decathlon kan zijn producten hierdoor beter aanbieden in de Franse Alpen en Pyreneeën en kan ook de skiverhuurmarkt betreden.
28: De beurzen in New York zijn maandag met kleine verliezen begonnen. De Dow Jones-index daalde 16%. De S&P 500 verloor 14% en de Nasdaq ging 14% omlaag. Beleggers bleven voorzichtig na Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketlanceerinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran voerde als vergelding een aanval met raketten en drones uit op Amerikaanse luchtmachtbases in Jordanië. De olieprijzen liepen door de vrees voor een nieuwe escalatie in het Midden-Oosten flink op.
29: De Amerikaanse fabrikanten van Patriot en THAAD onderscheppingsraketten gaan de productie fors opvoeren. General Dynamics Ordnance en Lockheed Martin hebben raamcontracten voor 7 jaar getekend met het ministerie van Defensie. Daardoor kunnen ze meer productielijnen openen, fabrieken bouwen en personeel aannemen. De komende jaren maken ze 3 keer zoveel Patriot en 4 keer zoveel THAAD-raketten. Aan deze wapens is een groot tekort, terwijl ze vaak het enige antwoord zijn op ballistische raketten die met enorme snelheid neerkomen.
30: De inflatie in Duitsland is in augustus gestegen naar 2,9%. Dat is iets hoger dan de 2,8% in juli.
13: De stijging komt vooral door hogere energie- en brandstofprijzen. Dinsdag komen de inflatiecijfers van Nederland en de eurozone. De Europese Centrale Bank beslist op 10 september over een mogelijke renteverhoging.
27: De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn na recente regenval flink gestegen, meldt de Duitse binnenvaartbeheerder. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt in de rivier, is maandag gestegen tot zo'n 72 centimeter. Binnenvaartschepen worden nog steeds minder vol beladen en het peil dreigt weer te zakken. Richting het eind van de week zal het waterpeil naar verwachting dalen richting de 53 centimeter. Binnenvaartexpert Wouter van der Geest verwacht dat het peil daarna hard zakt en opnieuw richting de 10 tot 20 centimeter gaat, omdat er in het stroomgebied voor Kaup de komende periode geen regen valt.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. SC Heerenveen laat verdediger Nicolai Hopland vertrekken naar Randers FC uit Denemarken. De 22-jarige Noor kwam in 2024 naar Friesland en speelde 54 wedstrijden voor de club. Technisch manager Johan Hansma zegt dat Hopland zich altijd professioneel en positief heeft opgesteld. Hoewel hij vorig jaar minder speelde, bleef hij hard werken en zich volledig inzetten voor het team. Ajax verhuurt aanvaller Maher Carrizo tot het einde van het seizoen aan FC Kopenhagen. De 20-jarige Argentijn kwam in februari 2026 over van Vélez Sarsfield en speelde 8 wedstrijden voor Ajax. Hij heeft in Amsterdam nog een contract tot medio 2030. Afgelopen week haalde Ajax al vleugelspeler Viktor Tsigankov binnen. Eerder vandaag maakte de club ook bekend dat middenvelder Juri Regeer op huurbasis naar Werder Bremen gaat. Donjel Malen heeft opnieuw gescoord voor AS Roma. De Oranje International maakte de eerste 2 doelpunten bij de 4-0 zege op bezoek bij Lecce. Vorige week scoorde Malen nog 3 keer tegen Fiorentina. Met 5 doelpunten in 2 wedstrijden zet de aanvaller zijn goede vorm van vorig seizoen voort. Marten de Roon viel in de slotfase in voor AS Roma. De Nederlandse volleybalsters hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van het EK. Het team van bondscoach Felix Kozlovski won in Istanbul met 3-2 van Slovenië. Els Dambrink werd topscorer met 24 punten. Donderdag speelt Oranje in de kwartfinale tegen Polen. 3 jaar geleden eindigde Nederland als derde op het EK. Feyenoord heeft de transfer van spits Ayase Ueda naar Lille afgerond. De 28-jarige Japanse international kwam 3 jaar geleden voor ruim 9 miljoen euro van Cercle Brugge en won met Feyenoord in 2024 de KNVB-beker en de Johan Cruijffschaal. Hij werd afgelopen seizoen topscorer van de Eredivisie met 25 doelpunten. Zondag maakte hij nog zijn derde treffer van dit seizoen tegen ADO Den Haag. In totaal scoorde Ueda 43 keer in 112 duels voor Feyenoord. Oud-Feyenoorder Santiago Jiménez verruilt AC Milan voor FC Porto. De 25-jarige Mexicaanse spits gaat op huurbasis naar de ploeg van voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli. De clubs hebben een koopoptie opgenomen in de overeenkomst. Jiménez ging in februari 2025 van Feyenoord naar AC Milan, maar zijn prestaties in Italië vielen tegen. Mede door blessures kwam hij niet verder dan 5 treffers in 30 wedstrijden in de Serie A. Dit was het laatste sportnieuws.
16: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half bewolkt, met vooral in het noorden wat buien. De wind waait matig uit het westen, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 14, met hier en daar nog een bui, vooral in het noorden. Morgen wordt het beter, periode met zon en het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur komt uit op zo'n 20 graden bij een matige westenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
0: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. De coalitie doet een aantal forse handreikingen aan de oppositie, zegt premier Rob Jetten na goedkeuring van de begroting door het kabinet. Hij hoopt zo steun van rechts tot links te krijgen in de Tweede Kamer. Financiënminister Eelco Heijnen zegt dat hij geprobeerd heeft een begroting te maken waar 10 partijen onderdelen van zullen herkennen. Oppositiepartijen zijn sceptisch over deze aanpak. Pro-leider Jesse Klaver vreest dat het kabinet geen keuzes maakt. En SGP-leider Chris Stoffer schrijft dat de troonrede hiermee al op voorhand achterhaald lijkt.
18: De 44-jarige man die zaterdag werd aangehouden na de val van een 48-jarige vrouw van een balkon in Eindhoven is vrijgelaten. Onderzoek heeft uitgewezen dat de val waarbij de vrouw zwaar gewond raakte een ongeluk is. De man is niet langer verdachte. Het incident gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag bij de woning van de man aan de Filietelaan.
19: Voormalig CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij was de eerste voorzitter van brancheorganisatie Bouwend Nederland en had een leidende rol bij de oprichting van die koepel in december 2004. Brinkman was vanaf 1995 voorzitter van voorloper Algemeen Verbond Bouwbedrijf en bleef tot 2013 aan als voorzitter van Bouwend Nederland. Volgens de huidige voorzitter Arno Visser loodste Brinkman de sector door een moeilijke periode en speelde hij een belangrijke rol in het herstel van het vertrouwen in de sector.
20: Het kabinet is maandagavond begonnen aan de begrotingsraad. Het overleg over de financiële stukken die later naar de Raad van State moeten. De eerste bewindspersonen zijn aangekomen op het ministerie van Algemene Zaken. Het kabinet wilde afgelopen vrijdag al een begroting afronden, maar dat lukte niet. Volgens ingewijden stonden D66 en CDA tegenover de VVD, onder meer over de vraag of er wel of niet moet worden samengewerkt met PRO. Wat de coalitie concreet heeft besloten, wordt mogelijk pas rond Prinsjesdag bekend.
19: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het na dagen onderhandelen eens geworden over de begroting. Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door het kabinet dat om 2:00 bijeenkomt. Bij het akkoord zijn geen oppositiepartijen aangesloten, wat betekent dat er nog geen meerderheid voor is in de Tweede en Eerste Kamer. Een deel van de oneenigheid binnen de coalitie ging over welke kant het kabinet op zou gaan. D66 en het CDA willen over links met PRO, terwijl de VVD liever over rechts gaat met JA21 en de SGP. Wat de precieze uitkomst is, wordt officieel pas op Prinsjesdag bekendgemaakt.
21: Tanja Koen, de eerste televisieomroepster van de NCRV, is maandag 24 augustus op 100-jarige leeftijd overleden. Ze begon haar carrière na de Tweede Wereldoorlog als radioomroepster bij de NCRV en werd in 1951 eerste televisieomroepster van de NCRV. En daarmee een van de eerste 5 omroepsters van Nederland. Naast haar werk als omroepster presenteerde ze ook eigen programma's, zoals de Zaterdagavondshow en het kinderprogramma Wie wil er mijn marmotje zien. In een periode dat Nederland nog weinig bekende televisiegezichten kende, groeide ze uit tot een beroemdheid. Ze bleef tot 1986 actief voor de NCRV en laat 3 dochters, een zoon en meerdere kleinkinderen en achterkleinkinderen na.
22: Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws. De Franse oud-premier Édouard Balladur is op 97-jarige leeftijd overleden in Parijs.
4: Baladur werd geboren in het Turkse Izmir en begon zijn politieke carrière in 1964 als politiek adviseur van premier Georges Pompidou. In de jaren 80 was hij minister van Financiën onder premier Jacques Chirac. En van 1993 tot 1995 was hij zelf premier. In zijn beleid gold hij als conservatief, met privatiseringen en verkleining van de overheid, die zo ver gingen dat toenmalig president François Mitterrand publiekelijk afstand nam van enkele van zijn beleidsstandpunten, omdat deze volgens Mitterrand het sociale stelsel uitholde. Balladur wordt in besloten kring begraven.
5: India mag zich niet eenzijdig terugtrekken uit een waterverdrag met Pakistan. Dat heeft het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag maandag geoordeeld. Het internationale tribunaal verbiedt India ook werkzaamheden aan twee waterkrachtprojecten. India verklaarde in mei 2025 het verdrag op te schorten na een dodelijke aanslag op toeristen in Kashmir. India verwerpt de uitspraak en zegt dat de opschorting van kracht blijft. Pakistan verwelkomt het oordeel.
6: Turkije is in gesprek met Oekraïne en Rusland over een graandeal. Dat meldt de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan. Door de oorlog staat de graanexport over de Zwarte Zee onder grote druk. Rusland trok zich in 2023 terug uit een eerdere deal. President Erdogan spreekt dinsdag vermoedelijk met Poetin over het onderwerp tijdens een top in Kirgizië.
7: Zweden koopt 4 fregatten van de Franse Naval Group voor 4,3 miljard euro. Het koopcontract is maandag in Stockholm ondertekend in aanwezigheid van de Zweedse premier Ulf Kristersson en de Franse president Emmanuel Macron. Het eerste schip moet in 2030 worden geleverd. Kristersson noemt de fregatten een belangrijke investering in de Zweedse maritieme veiligheid voor de komende decennia. Frankrijk en Zweden halen hun defensiebanden aan en dringen aan op grotere Europese militaire zelfredzaamheid, mede door de Russische dreiging en twijfels over Amerikaanse veiligheidsgaranties.
8: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner bijgepraat over de situatie op het slagveld. Volgens Zelensky boekt Rusland daar weinig terreinwinst en betaalt het daarvoor een hoge prijs. Kiev en de Verenigde Staten zoeken naar een geschikte datum voor een bezoek van de Amerikaanse afgevaardigde aan Oekraïne. Zelensky zegt dat zo'n reis uiterst nuttig zou zijn om tot oplossingen voor vrede te komen. Een eerder gepland bezoek in augustus ging niet door, naar verluid vanwege toegenomen Russische aanvallen.
9: De Indiase premier Narendra Modi heeft de Russische president Vladimir Poetin opgeroepen een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. De twee spraken elkaar maandag tijdens een top in Kirgizië. Modi zei tegen Poetin dat het tijd is om van een eindeloze oorlog naar het einde van de oorlog te gaan. Poetin reageerde dat we in deze richting bewegen, zonder uit te leggen wat hij precies bedoelde. De leiders zijn bijeen op een top van de Shanghai Samenwerkingsorganisatie, een samenwerkingsverband van onder meer India, China, Rusland en Pakistan.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
24: En nu het economisch nieuws.
25: De AEX-index sloot maandag met verlies door zorgen over escalatie in het Midden-Oosten na Amerikaanse aanvallen op Iran en een Iraanse vergeldingsactie. De Amsterdamse hoofdindex daalde 16% tot 1105,77 punten, maar sloot in augustus wel hoger dan eind juli. SBM Offshore was de grootste stijger met een plus van 2,9% dankzij hogere olieprijzen. Brentolie werd 2,9% duurder tot $90,69 per vat. Betaalbedrijf Adyen was de grootste daler met een verlies van 3,9%.
26: Decathlon neemt een belang van 50% in Sport 2000 France.
12: dat eigendom is van Cirakles Coöperatieve. Bergsporten zijn goed voor ongeveer een kwart van de omzet van Decathlon in Frankrijk. Maar het bedrijf heeft slechts 5 winkels in de bergen. Sport 2000 heeft er 190. De winkels van Sport 2000 blijven zelfstandig opereren via een franchise-formule. Decathlon kan zijn producten hierdoor beter aanbieden in de Franse Alpen en Pyreneeën en kan ook de skiverhuurmarkt betreden. De beurzen in New York zijn maandag met kleine verliezen begonnen. De Dow Jones-index daalde 16%. De S&P 500 verloor 14% en de Nasdaq ging 14% omlaag. Beleggers bleven voorzichtig na Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketlanceerinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran voerde als vergelding een aanval met raketten en drones uit op Amerikaanse luchtmachtbases in Jordanië. De olieprijzen liepen door de vrees voor een nieuwe escalatie in het Midden-Oosten flink op. De Amerikaanse fabrikanten van Patriot en THAAD onderscheppingsraketten gaan de productie fors opvoeren. General Dynamics Ordnance en Lockheed Martin hebben raamcontracten voor 7 jaar getekend met het ministerie van Defensie. Daardoor kunnen ze meer productielijnen openen, fabrieken bouwen en personeel aannemen. De komende jaren maken ze 3 keer zoveel Patriot en 4 keer zoveel THAAD-raketten. Aan deze wapens is een groot tekort, terwijl ze vaak het enige antwoord zijn op ballistische raketten die met enorme snelheid neerkomen.
13: De inflatie in Duitsland is in augustus gestegen naar 2,9%. Dat is iets hoger dan de 2,8% in juli. De stijging komt vooral door hogere energie- en brandstofprijzen. Dinsdag komen de inflatiecijfers van Nederland en de eurozone. De Europese Centrale Bank beslist op 10 september over een mogelijke renteverhoging.
14: De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn na recente regenval flink gestegen, meldt de Duitse binnenvaartbeheerder. Het waterpeil bij Kaup, een belangrijk knelpunt in de rivier, is maandag gestegen tot zo'n 72 centimeter. Binnenvaartschepen worden nog steeds minder vol beladen en het peil dreigt weer te zakken. Richting het eind van de week zal het waterpeil naar verwachting dalen richting de 53 centimeter. Binnenvaartexpert Wouter van der Geest verwacht dat het peil daarna hard zakt en opnieuw richting de 10 tot 20 centimeter gaat, omdat er in het stroomgebied voor Kaup de komende periode geen regen valt.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. SC Heerenveen laat verdediger Nicolai Hopland vertrekken naar Randers FC uit Denemarken. De 22-jarige Noor kwam in 2024 naar Friesland en speelde 54 wedstrijden voor de club. Technisch manager Johan Hansma zegt dat Hopland zich altijd professioneel en positief heeft opgesteld. Hoewel hij vorig jaar minder speelde, bleef hij hard werken en zich volledig inzetten voor het team. Ajax verhuurt aanvaller Maher Carrizo tot het einde van het seizoen aan FC Kopenhagen. De 20-jarige Argentijn kwam in februari 2026 over van Vélez Sarsfield en speelde 8 wedstrijden voor Ajax. Hij heeft in Amsterdam nog een contract tot medio 2030. Afgelopen week haalde Ajax al vleugelspeler Viktor Tsigankov binnen. Eerder vandaag maakte de club ook bekend dat middenvelder Juri Regeer op huurbasis naar Werder Bremen gaat. Doniel Malen heeft opnieuw gescoord voor AS Roma. De Oranje International maakte de eerste 2 doelpunten bij de 4-0 zege op bezoek bij Lecce. Vorige week scoorde Malen nog 3 keer tegen Fiorentina. Met 5 doelpunten in 2 wedstrijden zet de aanvaller zijn goede vorm van vorig seizoen voort. Marten de Roon viel in de slotfase in voor AS Roma. De Nederlandse volleybalsters hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van het EK. Het team van bondscoach Felix Kozlovski won in Istanbul met 3-2 van Slovenië. Els Dambrink werd topscorer met 24 punten. Donderdag speelt Oranje in de kwartfinale tegen Polen. 3 jaar geleden eindigde Nederland als derde op het EK. Feyenoord heeft de transfer van spits Ayase Ueda naar Lille afgerond. De
1: De 28-jarige Japanse international kwam 3 jaar geleden voor ruim 9 miljoen euro van Cercle Brugge en won met Feyenoord in 2024 de KNVB-beker en de Johan Cruijffschaal. Hij werd afgelopen seizoen topscorer van de Eredivisie met 25 doelpunten. Zondag maakte hij nog zijn 3e treffer van dit seizoen tegen ADO Den Haag. In totaal scoorde Ueda 43 keer in 112 duels voor Feyenoord. Oud-Feyenoorder Santiago Jiménez verruilt AC Milan voor FC Porto. De 25-jarige Mexicaanse spits gaat op huurbasis naar de ploeg van voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli. De clubs hebben een koopoptie opgenomen in de overeenkomst. Jiménez ging in februari 2025 van Feyenoord naar AC Milan, maar zijn prestaties in Italië vielen tegen. Mede door blessures kwam hij niet verder dan 5 treffers in 30 wedstrijden in de Serie A. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half bewolkt met vooral in het noorden enkele buien. De wind komt uit het westen en is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanavond koelt het af naar zo'n 14 graden. Vannacht is er nog een enkele bui, vooral in het noorden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur komt uit rond de 20 graden. De westenwind is matig, in het noorden aan de kust vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Roggebotse bos tussen Dronten en Kampen zijn botresten gevonden van een onbekende man. Het Nederlands Forensisch Instituut vermoedt dat de resten daar tussen 1,5 en 6 jaar hebben gelegen. De man was ongeveer 1,85 meter lang en droeg een leren kruis dat binnen de orthodoxe kerk wordt gebruikt. De botresten werden op 10 augustus ontdekt tijdens de zoektocht naar de vermiste Mark Jaskulski uit Dronten. Maar uit DNA-onderzoek blijkt dat het niet om hem gaat. Jaskulski raakte op 15 april 2024 vermist en de politie gaat ervan uit dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Het Openbaar Ministerie heeft 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip in de zaak Jaskulski.
26: De coalitie doet een aantal forse handreikingen aan de oppositie, zegt premier Rob Jetten na goedkeuring van de begroting door het kabinet. Hij hoopt zo steun van rechts tot links te krijgen in de Tweede Kamer. Financiënminister Eelco Heijnen zegt dat hij geprobeerd heeft een begroting te maken waar 10 partijen onderdelen van zullen herkennen. Oppositiepartijen zijn sceptisch over deze aanpak. Pro-leider Jesse Klaver vreest dat het kabinet geen keuzes maakt. En SGP-leider Chris Stoffer schrijft dat de troonrede hiermee al op voorhand achterhaald lijkt.
27: De 44-jarige man, die zaterdag werd aangehouden na de val van een 48-jarige vrouw van een balkon in Eindhoven, is vrijgelaten. Onderzoek heeft uitgewezen dat de val waarbij de vrouw zwaar gewond raakte een ongeluk is. De man is niet langer verdachte. Het incident gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag bij de woning van de man aan de Filietenlaan.
28: Voormalig CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij was de eerste voorzitter van brancheorganisatie Bouwend Nederland en had een leidende rol bij de oprichting van die koepel in december 2004. Brinkman was vanaf 1995 voorzitter van voorloper Algemeen Verbond Bouwbedrijf en bleef tot 2013 aan als voorzitter van Bouwend Nederland. Volgens de huidige voorzitter Arno Visser loodste Brinkman de sector door een moeilijke periode en speelde hij een belangrijke rol in het herstel van het vertrouwen in de sector. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het na dagen onderhandelen eens geworden over de begroting. Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door het kabinet dat om 2:00 bijeenkomt. Bij het akkoord zijn geen oppositiepartijen aangesloten, wat betekent dat er nog geen meerderheid voor is in de Tweede en Eerste Kamer. Een deel van de oneenigheid binnen de coalitie ging over welke kant het kabinet op zou gaan. D66 en het CDA willen over links.

0: Volgens ingewijden stonden D66 en CDA tegenover de VVD. Onder meer over de vraag of er wel of niet moet worden samengewerkt met PRO. Wat de coalitie concreet heeft besloten, wordt mogelijk pas rond Prinsjesdag bekend. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Franse oud-premier Édouard Balladur is op 97-jarige leeftijd overleden in Parijs. Balladur werd geboren in het Turkse Izmir en begon zijn politieke carrière in 1964 als politiek adviseur van premier Georges Pompidou. In de jaren 80 was hij minister van Financiën onder premier Jacques Chirac. En van 1993 tot 1995 was hij zelf premier. In zijn beleid gold hij als conservatief, met privatiseringen en verkleining van de overheid, die zo ver gingen dat toenmalig president François Mitterrand publiekelijk afstand nam van enkele van zijn beleidsstandpunten, omdat deze volgens Mitterrand het sociale stelsel uitholde. Balladur wordt in besloten kring begraven.
3: India mag zich niet eenzijdig terugtrekken uit een waterverdrag met Pakistan. Dat heeft het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag maandag geoordeeld. Het internationale tribunaal verbiedt India ook werkzaamheden aan twee waterkrachtprojecten. India verklaarde in mei 2025 het verdrag op te schorten na een dodelijke aanslag op toeristen in Kashmir. India verwerpt de uitspraak en zegt dat de opschorting van kracht blijft. Pakistan verwelkomt het oordeel.
4: Turkije is in gesprek met Oekraïne en Rusland over een graandeal. Dat meldt de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan. Door de oorlog staat de graanexport over de Zwarte Zee onder grote druk. Rusland trok zich in 2023 terug uit een eerdere deal. President Erdogan spreekt dinsdag vermoedelijk met Poetin over het onderwerp tijdens een top in Kirgizië.
5: Zweden koopt 4 fregatten van de Franse Naval Group voor 4,3 miljard euro. Het koopcontract is maandag in Stockholm ondertekend in aanwezigheid van de Zweedse premier Ulf Kristersson en de Franse president Emmanuel Macron. Het eerste schip moet in 2030 worden geleverd. Kristersson noemt de fregatten een belangrijke investering in de Zweedse maritieme veiligheid voor de komende decennia. Frankrijk en Zweden halen hun defensiebanden aan en dringen aan op grotere Europese militaire zelfredzaamheid, mede door de Russische dreiging en twijfels over Amerikaanse veiligheidsgaranties.
6: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner bijgepraat over de situatie op het slagveld. Volgens Zelensky boekt Rusland daar weinig terreinwinst en betaalt het daarvoor een hoge prijs. Kiev en de Verenigde Staten zoeken naar een geschikte datum voor een bezoek van de Amerikaanse afgevaardigde aan Oekraïne. Zelensky zegt dat zo'n reis uiterst nuttig zou zijn om tot oplossingen voor vrede te komen. Een eerder gepland bezoek in augustus ging niet door, naar verluid vanwege toegenomen Russische aanvallen.
7: De Indiase premier Narendra Modi heeft de Russische president Vladimir Poetin opgeroepen een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. De twee spraken elkaar maandag tijdens een top in Kirgizië. Modi zei tegen Poetin dat het tijd is om van een eindeloze oorlog naar het einde van de oorlog te gaan. Poetin reageerde dat we in deze richting bewegen, zonder uit te leggen wat hij precies bedoelde. De leiders zijn bijeen op een top van de Shanghai Samenwerkingsorganisatie, een samenwerkingsverband van onder meer India, China, Rusland en Pakistan.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal,
8: altijd nu.

0: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse mededingingsautoriteit FTC en 22 staten hebben Amazon aangeklaagd wegens misleidende praktijken bij online veilingen voor zoekadvertenties. Amazon zou ruim 7 jaar lang in het geheim de prijzen hebben opgedreven die adverteerders betalen voor gesponsorde producten in de webwinkel. Bij deze veilingen bieden bedrijven op advertentieruimte naast zoekresultaten. Volgens de aanklacht heeft Amazon daarmee waarschijnlijk tientallen miljarden dollars onttrokken aan meer dan 1 miljoen merken en verkopers. De AEX-index sloot maandag met verlies door zorgen over escalatie in het Midden-Oosten na Amerikaanse aanvallen op Iran en een Iraanse vergeldingsactie. De Amsterdamse hoofdindex daalde 16% tot 1105,77 punten, maar sloot in augustus wel hoger dan eind juli. SBM Offshore was de grootste stijger met een plus van 2,9% dankzij hogere olieprijzen. Brentolie werd 2,9% duurder tot $90,69 per vat. Betaalbedrijf Adyen was de grootste daler met een verlies van 3,9%. Decathlon neemt een belang van 50% in Sport 2000 France, dat eigendom is van Cirakles Coöperatieve. Bergsporten zijn goed voor ongeveer 1/4 van de omzet van Decathlon in Frankrijk. Maar het bedrijf heeft slechts 5 winkels in de bergen. Sport 2000 heeft er 190. De winkels van Sport 2000 blijven zelfstandig opereren via een franchise-formule. Decathlon kan zijn producten hierdoor beter aanbieden in de Franse Alpen en Pyreneeën en kan ook de skiverhuurmarkt betreden. De beurzen in New York zijn maandag met kleine verliezen begonnen. De Dow Jones-index daalde 16%. De S&P 500 verloor 14% en de Nasdaq ging 14% omlaag. Beleggers bleven voorzichtig na Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketlanceerinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran voerde als vergelding een aanval met raketten en drones uit op Amerikaanse luchtmachtbases in Jordanië. De olieprijzen liepen door de vrees voor een nieuwe escalatie in het Midden-Oosten flink op. De Amerikaanse fabrikanten van Patriot en THAAD onderscheppingsraketten gaan de productie fors opvoeren. General Dynamics Ordnance en Lockheed Martin hebben raamcontracten voor 7 jaar getekend met het ministerie van Defensie. Daardoor kunnen ze meer productielijnen openen, fabrieken bouwen en personeel aannemen. De komende jaren maken ze 3 keer zoveel Patriot en 4 keer zoveel THAAD-raketten. Aan deze wapens is een groot tekort, terwijl ze vaak het enige antwoord zijn op ballistische raketten die met enorme snelheid neerkomen. De inflatie in Duitsland is in augustus gestegen naar 2,9%. Dat is iets hoger dan de 2,8% in juli. De stijging komt vooral door hogere energie- en brandstofprijzen. Dinsdag komen de inflatiecijfers van Nederland en de eurozone. De Europese Centrale Bank beslist op 10 september over een mogelijke renteverhoging. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Ajaxid Yuri Regeer vertrekt op huurbasis naar Werder Bremen. De 23-jarige middenvelder speelt tot de zomer van 2027 voor de club uit de Bundesliga met een koopoptie. Regeer speelde in de jeugd voor Ajax en maakte in 2021 zijn debuut voor het eerste elftal. Hij was tussen 2023 en 2025 uitgeleend aan FC Twente en speelde in totaal 57 wedstrijden voor Ajax 1. Ajax legde zondag al de verdedigende middenvelder Sofian Amrabat vast, die op de positie van Regeer speelt. Ajax verhuurt aanvaller Maher Carrizo tot het einde van het seizoen aan FC Kopenhagen. De 20-jarige Argentijn kwam in februari 2026 over van Vélez Sarsfield en speelde 8 wedstrijden voor Ajax. Hij heeft in Amsterdam nog een contract tot medio 2030. Afgelopen week haalde Ajax al vleugelspeler Viktor Tsigankov binnen. Eerder vandaag maakte de club ook bekend dat middenvelder Yuri Regeer op huurbasis naar Werder Bremen gaat. Donyell Malen heeft opnieuw gescoord voor AS Roma. De Oranje International maakte de eerste twee doelpunten bij de 4-0-zege op bezoek bij Lecce. Vorige week scoorde Malen nog 3 keer tegen Fiorentina. Met 5 doelpunten in 2 wedstrijden zet de aanvaller zijn goede vorm van vorig seizoen voort. Martin de Roon viel in de slotfase in voor AS Roma. De Nederlandse volleybalsters hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van het EK. Het team van bondscoach Felix Kozlovski won in Istanbul met 3-2 van Slovenië. Els Dambrink werd topscorer met 24 punten. Donderdag speelt Oranje in de kwartfinale tegen Polen. 3 jaar geleden eindigde Nederland als derde op het EK. Feyenoord heeft de transfer van spits Ayase Ueda naar Lille afgerond. De 28-jarige Japanse international kwam 3 jaar geleden voor ruim 9 miljoen euro van Cercle Brugge en won met Feyenoord in 2024 de KNVB-beker en de Johan Cruijffschaal. Hij werd afgelopen seizoen topscorer van de Eredivisie met 25 doelpunten. Zondag maakte hij nog zijn 3e treffer van dit seizoen tegen ADO Den Haag. In totaal scoorde Ueda 43 keer in 112 duels voor Feyenoord. Oud-Feyenoorder Santiago Jiménez verruilt AC Milan voor FC Porto. De 25-jarige Mexicaanse spits gaat op huurbasis naar de ploeg van voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli. De clubs hebben een koopoptie opgenomen in de overeenkomst. Jiménez ging in februari 2025 van Feyenoord naar AC Milan, maar zijn prestaties in Italië vielen tegen. Mede door blessures kwam hij niet verder dan 5 treffers in 30 wedstrijden in de Serie A. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half bewolkt met vooral in het noorden enkele buien. De wind komt uit het westen en is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanavond koelt het af naar zo'n 14 graden. Vannacht is er nog een enkele bui, vooral in het noorden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur komt uit rond de 20 graden. De westenwind is matig, in het noorden aan de kust vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Roggebotse bos tussen Dronten en Kampen zijn botresten gevonden van een onbekende man. Het Nederlands Forensisch Instituut vermoedt dat de resten daar tussen 1,5 en 6 jaar hebben gelegen. De man was ongeveer 1,85 meter lang en droeg een leren kruis dat binnen de orthodoxe kerk wordt gebruikt. De botresten werden op 10 augustus ontdekt tijdens de zoektocht naar de vermiste Mark Jaskulski uit Dronten. Maar uit DNA-onderzoek blijkt dat het niet om hem gaat. Jaskulski raakte op 15 april 2024 vermist en de politie gaat ervan uit dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Het Openbaar Ministerie heeft 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip in de zaak Jaskulski. De coalitie doet een aantal forse handreikingen aan de oppositie, zegt premier Rob Jetten na goedkeuring van de begroting door het kabinet. Hij hoopt zo steun van rechts tot links te krijgen in de Tweede Kamer. Financiënminister Eelco Heijnen zegt dat hij geprobeerd heeft een begroting te maken waar 10 partijen onderdelen van zullen herkennen. Oppositiepartijen zijn sceptisch over deze aanpak. Pro-leider Jesse Klaver vreest dat het kabinet geen keuzes maakt. En SGP-leider Chris Stoffer schrijft dat de troonrede hiermee al op voorhand achterhaald lijkt. De 44-jarige man, die zaterdag werd aangehouden na de val van een 48-jarige vrouw van een balkon in Eindhoven, is vrijgelaten. Onderzoek heeft uitgewezen dat de val, waarbij de vrouw zwaar gewond raakte, een ongeluk is. De man is niet langer verdachte. Het incident gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag bij de woning van de man aan de Filietenlaan. Voormalig CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij was de eerste voorzitter van brancheorganisatie Bouwend Nederland en had een leidende rol bij de oprichting van die koepel in december 2004. Brinkman was vanaf 1995 voorzitter van voorloper Algemeen Verbond Bouwbedrijf en bleef tot 2013 aan als voorzitter van Bouwend Nederland. Volgens de huidige voorzitter Arno Visser loodste Brinkman de sector door een moeilijke periode en speelde hij een belangrijke rol in het herstel van het vertrouwen in de sector. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het na dagen onderhandelen eens geworden over de begroting. Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door het kabinet dat om 2:00 bijeenkomt. Bij het akkoord zijn geen oppositiepartijen aangesloten, wat betekent dat er nog geen meerderheid voor is in de Tweede en Eerste Kamer. Een deel van de oneenigheid binnen de coalitie ging over welke kant het kabinet op zou gaan. D66 en het CDA willen over links met pro, terwijl de VVD liever over rechts gaat met JA21 en de SGP. Wat de precieze uitkomst is, wordt officieel pas op Prinsjesdag bekendgemaakt. Het kabinet is maandagavond begonnen aan de begrotingsraad. Het overleg over de financiële stukken die later naar de Raad van State moeten. De eerste bewindspersonen zijn aangekomen op het ministerie van Algemene Zaken. Het kabinet wilde afgelopen vrijdag al een begroting afronden, maar dat lukte niet. Volgens ingewijden stonden D66 en CDA tegenover de VVD, onder meer over de vraag of er wel of niet moet worden samengewerkt met pro. Wat de coalitie concreet heeft besloten, wordt mogelijk pas rond Prinsjesdag bekend. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Franse oud-premier Édouard Balladur is op 97-jarige leeftijd overleden in Parijs. Balladur werd geboren in het Turkse Izmir en begon zijn politieke carrière in 1964 als politiek adviseur van premier Georges Pompidou. In de jaren 80 was hij minister van Financiën onder premier Jacques Chirac en van 1993 tot 1995 was hij zelf premier. In zijn beleid gold hij als conservatief, met privatiseringen en verkleining van de overheid die zo ver gingen dat toenmalig president François Mitterrand publiekelijk afstand nam van enkele van zijn beleidsstandpunten, omdat deze volgens Mitterrand het sociale stelsel uitholde. Balladur wordt in besloten kring begraven.
6: India mag zich niet eenzijdig terugtrekken uit een waterverdrag met Pakistan. Dat heeft het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag maandag geoordeeld. Het internationale tribunaal verbiedt India ook werkzaamheden aan twee waterkrachtprojecten. India verklaarde in mei 2025 het verdrag op te schorten na een dodelijke aanslag op toeristen in Kashmir. India verwerpt de uitspraak en zegt dat de opschorting van kracht blijft. Pakistan verwelkomt het oordeel.
7: Turkije is in gesprek met Oekraïne en Rusland over een graandeal. Dat meldt de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan. Door de oorlog staat de graanexport over de Zwarte Zee onder grote druk. Rusland trok zich in 2023 terug uit een eerdere deal. President Erdogan spreekt dinsdag vermoedelijk met Poetin over het onderwerp tijdens een top in Kirgizië.
8: Zweden koopt 4 fregatten van de Franse Naval Group voor 4,3 miljard euro. Het koopcontract is maandag in Stockholm ondertekend in aanwezigheid van de Zweedse premier Ulf Kristersson en de Franse president Emmanuel Macron. Het eerste schip moet in 2030 worden geleverd.
9: Christensen noemt de fregatten een belangrijke investering in de Zweedse maritieme veiligheid voor de komende decennia. Frankrijk en Zweden halen hun defensiebanden aan en dringen aan op grotere Europese militaire zelfredzaamheid, mede door de Russische dreiging en twijfels over Amerikaanse veiligheidsgaranties.
10: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner bijgepraat over de situatie op het slagveld. Volgens Zelensky boekt Rusland daar weinig terreinwinst en betaalt het daarvoor een hoge prijs. Kiev en de Verenigde Staten zoeken naar een geschikte datum voor een bezoek van de Amerikaanse afgevaardigde aan Oekraïne. Zelensky zegt dat zo'n reis uiterst nuttig zou zijn om tot oplossingen voor vrede te komen. Een eerder gepland bezoek in augustus ging niet door, naar verluid vanwege toegenomen Russische aanvallen.
11: De Indiaanse premier Narendra Modi heeft de Russische president Vladimir Poetin opgeroepen een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. De twee spraken elkaar maandag tijdens een top in Kirgizië. Modi zei tegen Poetin dat het tijd is om van een eindeloze oorlog naar het einde van de oorlog te gaan. Poetin reageerde dat we in deze richting bewegen, zonder uit te leggen wat hij precies bedoelde. De leiders zijn bijeen op een top van de Shanghai Samenwerkingsorganisatie, een samenwerkingsverband van onder meer India, China, Rusland en Pakistan.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse mededingingsautoriteit FTC en 22 staten hebben Amazon aangeklaagd wegens misleidende praktijken bij online veilingen voor zoekadvertenties. Amazon zou ruim 7 jaar lang in het geheim de prijzen hebben opgedreven die adverteerders betalen voor gesponsorde producten in de webwinkel. Bij deze veilingen bieden bedrijven op advertentieruimte naast zoekresultaten. Volgens de aanklacht heeft Amazon daarmee waarschijnlijk tientallen miljarden dollars onttrokken aan meer dan 1 miljoen merken en verkopers.
15: De AEX-index sloot maandag met verlies door zorgen over escalatie in het Midden-Oosten na Amerikaanse aanvallen op Iran en een Iraanse vergeldingsactie. De Amsterdamse hoofdindex daalde 16% tot 1105,77 punten, maar sloot in augustus wel hoger dan eind juli. SBM Offshore was de grootste stijger met een plus van 2,9% dankzij hogere olieprijzen. Brentolie werd 2,9% duurder tot $90,69 per vat. Betaalbedrijf Adyen was de grootste daler met een verlies van 3,9%.
16: Decathlon neemt een belang van 50% in Sport 2000 France, dat eigendom is van Cirakles Coöperatieve. Bergsporten zijn goed voor ongeveer een kwart van de omzet van Decathlon in Frankrijk. Maar het bedrijf heeft slechts 5 winkels in de bergen. Sport 2000 heeft er 190. De winkels van Sport 2000 blijven zelfstandig opereren via een franchise-formule. Decathlon kan zijn producten hierdoor beter aanbieden in de Franse Alpen en Pyreneeën en kan ook de skiverhuurmarkt betreden.
17: De beurzen in New York zijn maandag met kleine verliezen begonnen. De Dow Jones-index daalde 16%. De S&P 500 verloor 14% en de Nasdaq ging 14% omlaag. Beleggers bleven voorzichtig na Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketlanceerinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran voerde als vergelding een aanval met raketten en drones uit op Amerikaanse luchtmachtbases in Jordanië. De olieprijzen liepen door de vrees voor een nieuwe escalatie in het Midden-Oosten flink op.
18: De Amerikaanse fabrikanten van Patriot en THAAD onderscheppingsraketten gaan de productie fors opvoeren. General Dynamics Ordnance en Lockheed Martin hebben raamcontracten voor 7 jaar getekend met het ministerie van Defensie. Daardoor kunnen ze meer productielijnen openen, fabrieken bouwen en personeel aannemen. De komende jaren maken ze 3 keer zoveel Patriot en 4 keer zoveel THAAD-raketten.
19: Aan deze wapens is een groot tekort, terwijl ze vaak het enige antwoord zijn op ballistische raketten die met enorme snelheid neerkomen.
20: De inflatie in Duitsland is in augustus gestegen naar 2,9%. Dat is iets hoger dan de 2,8% in juli. De stijging komt vooral door hogere energie- en brandstofprijzen. Dinsdag komen de inflatiecijfers van Nederland en de eurozone. De Europese Centrale Bank beslist op 10 september over een mogelijke renteverhoging.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. Ajacit Juri Regeer vertrekt op huurbasis naar Werder Bremen. De 23-jarige middenvelder speelt tot de zomer van 2027 voor de club uit de Bundesliga met een koopoptie. Regeer speelde in de jeugd voor Ajax en maakte in 2021 zijn debuut voor het eerste elftal. Hij was tussen 2023 en 2025 uitgeleend aan FC Twente en speelde in totaal 57 wedstrijden voor Ajax 1. Ajax legde zondag al de verdedigende middenvelder Sofyan Amrabat vast, die op de positie van Regeer speelt.
23: Ajax verhuurt aanvaller Maher Carrizo tot het einde van het seizoen aan FC Kopenhagen. De 20-jarige Argentijn kwam in februari 2026 over van Vélez Sarsfield en speelde 8 wedstrijden voor Ajax. Hij heeft in Amsterdam nog een contract tot medio 2030. Afgelopen week haalde Ajax al vleugelspeler Viktor Tsigankov binnen. Eerder vandaag maakte de club ook bekend dat middenvelder Juri Regeer op huurbasis naar Werder Bremen gaat. Doniel Malen heeft opnieuw gescoord voor AS Roma. De Oranje International maakte de eerste 2 doelpunten bij de 4-0 zege op bezoek bij Lecce. Vorige week scoorde Malen nog 3 keer tegen Fiorentina. Met 5 doelpunten in 2 wedstrijden zet de aanvaller zijn goede vorm van vorig seizoen voort. Marten de Roon viel in de slotfase in voor AS Roma. De Nederlandse volleybalsters hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van het EK. Het team van bondscoach Felix Kozlovski won in Istanbul met 3-2 van Slovenië. Els Dambrink werd topscorer met 24 punten. Donderdag speelt Oranje in de kwartfinale tegen Polen. 3 jaar geleden eindigde Nederland als derde op het EK. Feyenoord heeft de transfer van spits Ayase Ueda naar Lille afgerond. De 28-jarige Japanse international kwam 3 jaar geleden voor ruim 9 miljoen euro van Cercle Brugge en won met Feyenoord in 2024 de KNVB-beker en de Johan Cruijffschaal. Hij werd afgelopen seizoen topscorer van de Eredivisie met 25 doelpunten. Zondag maakte hij nog zijn derde treffer van dit seizoen tegen ADO Den Haag. In totaal scoorde Ueda 43 keer in 112 duels voor Feyenoord. Oud-Feyenoorder Santiago Jiménez verruilt AC Milan voor FC Porto. De 25-jarige Mexicaanse spits gaat op huurbasis naar de ploeg van voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli. De clubs hebben een koopoptie opgenomen in de overeenkomst. Jiménez ging in februari 2025 van Feyenoord naar AC Milan, maar zijn prestaties in Italië vielen tegen. Mede door blessures kwam hij niet verder dan 5 treffers in 30 wedstrijden in de Serie A. Dit was het laatste sportnieuws.
24: Je luistert naar Talk Radio.
25: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
26: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half bewolkt, met vooral in het noorden enkele buien. De wind waait matig uit het westen, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vannacht nog een enkele bui, vooral in het noorden, met minimaal 14 graden. Morgen valt het wat mee, in de ochtendperiode met zon en in het noorden misschien nog een bui. In de middag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog, met maximaal 20 graden. De wind blijft matig uit het westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
27: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
0: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws.
2: CDA-leider Henry Bontebal heeft in de HJ-schoollezing gezinspeeld op uitbreidingen van de erfbelasting. Hij wil een samenleving waarin kansen meer afhangen van wat je zelf doet dan van wat je erft. Bontebal waarschuwde voor een golf aan erfenissen die vermogensongelijkheid kan doen toenemen. Hij wil een fiscale constructie voor schenkingen op papier aanpakken die belasting kan schelen bij de erfenis. Bontebal wijdde zijn lezing aan veerkracht en deed voorstellen om Nederland veerkrachtiger te maken, zoals grenzen stellen aan social media gebruik onder jongeren.
3: De gemeenteraad van Ameland heeft de Vlielandse VVD-wethouder Stefan van Keizerswaard gekozen als nieuwe burgemeester. Ameland zocht een nieuwe burgemeester nadat Leo Pieter Stoel vorig jaar naar gemeente De Frieske Marre was vertrokken. 16 mensen solliciteerden naar de burgemeestersfunctie van het Waddeneiland. De 46-jarige van Keizerswaard wordt naar verwachting op 2 november geïnstalleerd, mits hij de verdere screening goed doorloopt.
4: Bij een bedrijf aan de Hurkse straat in Eindhoven zijn maandagavond gevaarlijke stoffen vrijgekomen, meldt de brandweer. Vermoedelijk kwam de stof vrij nadat er een verkeerd type staal in een bak met salpeterzuur terechtkwam. Die stof kan ernstige brandwonden veroorzaken en is gevaarlijk bij inademing. Er is een gespecialiseerd team uit Rotterdam onderweg met gaspakken. Er zijn geen slachtoffers bij het incident.
5: In het Roggebotse bos tussen Dronten en Kampen zijn botresten gevonden van een onbekende man. Het Nederlands Forensisch Instituut vermoedt dat de resten daar tussen 1,5 en 6 jaar hebben gelegen. De man was ongeveer 1,85 meter lang en droeg een leren kruis dat binnen de orthodoxe kerk wordt gebruikt. De botresten werden op 10 augustus ontdekt tijdens de zoektocht naar de vermiste Mark Jaskulski uit Dronten. Maar uit DNA-onderzoek blijkt dat het niet om hem gaat. Jaskulski raakte op 15 april 2024 vermist en de politie gaat ervan uit dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Het Openbaar Ministerie heeft €15.000 uitgeloofd voor de gouden tip in de zaak Jaskulski.
6: De coalitie doet een aantal forse handreikingen aan de oppositie, zegt premier Rob Jette na goedkeuring van de begroting door het kabinet. Hij hoopt zo steun van rechts tot links te krijgen in de Tweede Kamer. Financiënminister Eelco Heijne zegt dat hij geprobeerd heeft een begroting te maken waar 10 partijen onderdelen van zullen herkennen. Oppositiepartijen zijn sceptisch over deze aanpak. Pro-leider Jesse Klaver vreest dat het kabinet geen keuzes maakt. En SGP-leider Chris Stoffer schrijft dat de troonrede hiermee al op voorhand achterhaald lijkt.
27: De 44-jarige man, die zaterdag werd aangehouden na de val van een 48-jarige vrouw van een balkon in Eindhoven, is vrijgelaten. Onderzoek heeft uitgewezen dat de val waarbij de vrouw zwaar gewond raakte een ongeluk is. De man is niet langer verdachte. Het incident gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag bij de woning van de man aan de Filietelaan.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws. De Franse oud-premier Édouard Balladur is op 97-jarige leeftijd overleden in Parijs. Balladur werd geboren in het Turkse Izmir en begon zijn politieke carrière in 1964 als politiek adviseur van premier Georges Pompidou. In de jaren 80 was hij minister van Financiën onder premier Jacques Chirac.
27: en van 1993 tot 1995 was hij zelf premier. In zijn beleid gold hij als conservatief, met privatiseringen en verkleining van de overheid, die zo ver gingen dat toenmalig president François Mitterrand publiekelijk afstand nam van enkele van zijn beleidsstandpunten, omdat deze volgens Mitterrand het sociale stelsel uitholde. Balladur wordt in besloten kring begraven.
7: India mag zich niet eenzijdig terugtrekken uit een waterverdrag met Pakistan. Dat heeft het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag maandag geoordeeld. Het internationale tribunaal verbiedt India ook werkzaamheden aan twee waterkrachtprojecten. India verklaarde in mei 2025 het verdrag op te schorten na een dodelijke aanslag op toeristen in Kashmir. India verwerpt de uitspraak en zegt dat de opschorting van kracht blijft. Pakistan verwelkomt het oordeel.
8: Turkije is in gesprek met Oekraïne en Rusland over een graandeal. Dat meldt de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan. Door de oorlog staat de graanexport over de Zwarte Zee onder grote druk. Rusland trok zich in 2023 terug uit een eerdere deal. President Erdogan spreekt dinsdag vermoedelijk met Poetin over het onderwerp tijdens een top in Kirgizië.
9: Zweden koopt 4 fregatten van de Franse Naval Group voor 4,3 miljard euro. Het koopcontract is maandag in Stockholm ondertekend in aanwezigheid van de Zweedse premier Ulf Kristersson en de Franse president Emmanuel Macron. Het eerste schip moet in 2030 worden geleverd. Kristersson noemt de fregatten een belangrijke investering in de Zweedse maritieme veiligheid voor de komende decennia. Frankrijk en Zweden halen hun defensiebanden aan en dringen aan op grotere Europese militaire zelfredzaamheid, mede door de Russische dreiging en twijfels over Amerikaanse veiligheidsgaranties.
10: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner bijgepraat over de situatie op het slagveld. Volgens Zelensky boekt Rusland daar weinig terreinwinst en betaalt het daarvoor een hoge prijs. Kiev en de Verenigde Staten zoeken naar een geschikte datum voor een bezoek van de Amerikaanse afgevaardigde aan Oekraïne. Zelensky zegt dat zo'n reis uiterst nuttig zou zijn om tot oplossingen voor vrede te komen. Een eerder gepland bezoek in augustus ging niet door, naar verluid vanwege toegenomen Russische aanvallen.
11: De Indiase premier Narendra Modi heeft de Russische president Vladimir Poetin opgeroepen een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. De twee spraken elkaar maandag tijdens een top in Kirgizië. Modi zei tegen Poetin dat het tijd is om van een eindeloze oorlog naar het einde van de oorlog te gaan. Poetin reageerde dat we in deze richting bewegen, zonder uit te leggen wat hij precies bedoelde. De leiders zijn bijeen op een top van de Shanghai Samenwerkingsorganisatie, een samenwerkingsverband van onder meer India, China, Rusland en Pakistan.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws.
15: De beurzen in New York zijn maandag met verliezen gesloten. Beleggers maken zich zorgen over het opnieuw opgeleide geweld in het Midden-Oosten. Daardoor stegen de olieprijzen, waardoor ook de inflatiezorgen toenamen. De Dow Jones-index sloot 17% lager. De S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq daalde 0,1%. Olieproducenten Chevron en ExxonMobil wonnen 2,1 en 2,7%, terwijl luchtvaartmaatschappijen als Delta, American en United tot 2,6% daalden.
29: De Amerikaanse mededingingsautoriteit FTC en 22 staten hebben Amazon aangeklaagd wegens misleidende praktijken bij online veilingen voor zoekadvertenties. Amazon zou ruim 7 jaar lang in het geheim de prijzen hebben opgedreven die adverteerders betalen voor gesponsorde producten in de webwinkel. Bij deze veilingen bieden bedrijven op advertentieruimte naast zoekresultaten.
16: Volgens de aanklacht heeft Amazon daarmee waarschijnlijk tientallen miljarden dollars onttrokken aan meer dan een miljoen merken en verkopers.
17: De AEX-index sloot maandag met verlies door zorgen over escalatie in het Midden-Oosten na Amerikaanse aanvallen op Iran en een Iraanse vergeldingsactie. De Amsterdamse hoofdindex daalde 16% tot 1105,77 punten, maar sloot in augustus wel hoger dan eind juli. SBM Offshore was de grootste stijger met een plus van 2,9% dankzij hogere olieprijzen. Brentolie werd 2,9% duurder tot $90,69 per vat. Betaalbedrijf Adyen was de grootste daler met een verlies van 3,9%.
18: Decathlon neemt een belang van 50% in Sport 2000 France, dat eigendom is van Cirakles Coöperatieve. Bergsporten zijn goed voor ongeveer een kwart van de omzet van Decathlon in Frankrijk. Maar het bedrijf heeft slechts 5 winkels in de bergen. Sport 2000 heeft er 190. De winkels van Sport 2000 blijven zelfstandig opereren via een franchise-formule. Decathlon kan zijn producten hierdoor beter aanbieden in de Franse Alpen en Pyreneeën en kan ook de skiverhuurmarkt betreden.
19: De beurzen in New York zijn maandag met kleine verliezen begonnen. De Dow Jones-index daalde 16%. De S&P 500 verloor 14% en de Nasdaq ging 14% omlaag. Beleggers bleven voorzichtig na Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketlanceerinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran voerde als vergelding een aanval met raketten en drones uit op Amerikaanse luchtmachtbases in Jordanië. De olieprijzen liepen door de vrees voor een nieuwe escalatie in het Midden-Oosten flink op.
20: De Amerikaanse fabrikanten van Patriot en THAAD onderscheppingsraketten gaan de productie fors opvoeren. General Dynamics Ordnance en Lockheed Martin hebben raamcontracten voor 7 jaar getekend met het ministerie van Defensie. Daardoor kunnen ze meer productielijnen openen, fabrieken bouwen en personeel aannemen. De komende jaren maken ze 3 keer zoveel Patriot en 4 keer zoveel THAAD-raketten. Aan deze wapens is een groot tekort, terwijl ze vaak het enige antwoord zijn op ballistische raketten die met enorme snelheid neerkomen.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. Donyell Malen heeft opnieuw gescoord voor AS Roma. De Oranje International maakte de eerste 2 doelpunten bij de 4-0 zege op bezoek bij Lecce. Vorige week scoorde Malen nog 3 keer tegen Fiorentina. Met 5 doelpunten in 2 wedstrijden zet de aanvaller zijn goede vorm van vorig seizoen voort. Martin de Roon viel in de slotfase in voor AS Roma. Feyenoord heeft de transfer van spits Ayase Ueda naar Lille afgerond. De 28-jarige Japanse international kwam 3 jaar geleden voor ruim 9 miljoen euro van Cercle Brugge en won met Feyenoord in 2024 de KNVB-beker en de Johan Cruijffschaal. Hij werd afgelopen seizoen topscorer van de Eredivisie met 25 doelpunten. Zondag maakte hij nog zijn 3e treffer van dit seizoen tegen ADO Den Haag. In totaal scoorde Ueda 43 keer in 112 duels voor Feyenoord. Oud-Feyenoorder Santiago Jiménez verruilt AC Milan voor FC Porto. De 25-jarige Mexicaanse spits gaat op huurbasis naar de ploeg van voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli. De clubs hebben een koopoptie opgenomen in de overeenkomst. Jiménez ging in februari 2025 van Feyenoord naar AC Milan, maar zijn prestaties in Italië vielen tegen. Mede door blessures kwam hij niet verder dan 5 treffers in 30 wedstrijden in de Serie A. De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft eenvoudig de 2e ronde bereikt op de US Open. De als 2e geplaatste titelverdediger was met 6-4, 6-4, 6-4 te sterk voor de Rus Roman Safiulin. Het was zijn eerste enkelspelwedstrijd in meer dan 4 maanden, nadat hij lang kampte met een polsblessure. Alcaraz had aan een break genoeg om de eerste set te winnen, draaide in de 2e set een 2-0 achterstand om en gaf in de 3e set een vroege break niet meer weg. De huidige nummer 3 van de wereld treft in de volgende ronde de Portugees Jaime Faria. De belofte elftallen van Ajax en PSV hebben gelijk gespeeld in Eindhoven. Het duel in de keukenkampioendivisie eindigde in 1-1. Emre Unuvar opende na een kwartier de score voor Jong Ajax. Austin Jones maakte in de 65ste minuut de gelijkmaker uit een strafschop. Jong PSV heeft na 5 duels 8 punten, 4 punten meer dan Jong Ajax. AZ heeft verdediger Wesley Hoed teruggehaald naar Alkmaar. De 32-jarige verdediger tekende een contract tot het einde van het seizoen. Hoed speelde sinds 2024 voor Al-Shabaab FC in Saoedi-Arabië en kwam eerder tussen 2013 en 2015 uit voor AZ. Technisch directeur Niels van Duinen zegt dat Hoed veel ervaring heeft en een karakter meebrengt dat de club nog niet heeft binnen de kleedkamer. De verdediger speelde 6 interlands voor Oranje. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half bewolkt, met vooral in het noorden enkele buien. De wind waait matig uit het westen, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vannacht nog een enkele bui, vooral in het noorden, met minimaal 14 graden. Morgen valt het wat mee, in de ochtendperiode met zon en in het noorden misschien nog een bui. In de middag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog, met maximaal 20 graden. De wind blijft matig uit het westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: CDA-leider Henry Bontebal heeft in de HJ-schoollezing gezinspeeld op uitbreidingen van de erfbelasting. Hij wil een samenleving waarin kansen meer afhangen van wat je zelf doet dan van wat je erft. Bontebal waarschuwde voor een golf aan erfenissen die vermogensongelijkheid kan doen toenemen. Hij wil een fiscale constructie voor schenkingen op papier aanpakken die belasting kan schelen bij de erfenis. Bontebal wijdde zijn lezing aan veerkracht en deed voorstellen om Nederland veerkrachtiger te maken, zoals grenzen stellen aan social media gebruik onder jongeren.
23: De gemeenteraad van Ameland heeft de Vlielandse VVD-wethouder Stefan van Keizerswaard gekozen als nieuwe burgemeester. Ameland zocht een nieuwe burgemeester nadat Leo Pieter Stoel vorig jaar naar gemeente De Frieske Marre was vertrokken. 16 mensen solliciteerden naar de burgemeestersfunctie van het Waddeneiland. De 46-jarige van Keizerswaard wordt naar verwachting op 2 november geïnstalleerd, mits hij de verdere screening goed doorloopt.
24: Bij een bedrijf aan de Hurkse straat in Eindhoven zijn maandagavond gevaarlijke stoffen vrijgekomen, meldt de brandweer. Vermoedelijk kwam de stof vrij nadat er een verkeerd type staal in een bak met salpeterzuur terechtkwam. Die stof kan ernstige brandwonden veroorzaken en is gevaarlijk bij inademing. Er is een gespecialiseerd team uit Rotterdam onderweg met gaspakken. Er zijn geen slachtoffers bij het incident. In het Roggebotse bos tussen Dronten en Kampen zijn botresten gevonden van een onbekende man. Het Nederlands Forensisch Instituut vermoedt dat de resten daar tussen 1,5 en 6 jaar hebben gelegen. De man was ongeveer 1,85 meter lang en droeg een leren kruis dat binnen de orthodoxe kerk wordt gebruikt. De botresten werden op 10 augustus ontdekt tijdens de zoektocht naar de vermiste Mark Jaskulski uit Dronten. Maar uit DNA-onderzoek blijkt dat het niet om hem gaat. Jaskulski raakte op 15 april 2024 vermist en de politie gaat ervan uit dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Het Openbaar Ministerie heeft €15.000 uitgeloofd voor de gouden tip in de zaak Jaskulski.
25: De coalitie doet een aantal forse handreikingen aan de oppositie.
24: zegt premier Rob Jetten na goedkeuring van de begroting door het kabinet. Hij hoopt zo steun van rechts tot links te krijgen in de Tweede Kamer. Financiënminister Eelco Heijnen zegt dat hij geprobeerd heeft een begroting te maken waar 10 partijen onderdelen van zullen herkennen. Oppositiepartijen zijn sceptisch over deze aanpak. Pro-leider Jesse Klaver vreest dat het kabinet geen keuzes maakt. En SGP-leider Chris Stoffer schrijft dat de troonrede hiermee al op voorhand achterhaald lijkt.
0: De 44-jarige man, die zaterdag werd aangehouden na de val van een 48-jarige vrouw van een balkon in Eindhoven, is vrijgelaten. Onderzoek heeft uitgewezen dat de val waarbij de vrouw zwaar gewond raakte een ongeluk is. De man is niet langer verdachte. Het incident gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag bij de woning van de man aan de Filietenlaan.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws.
29: De Franse oud-premier Édouard Balladur is op 97-jarige leeftijd overleden in Parijs. Balladur werd geboren in het Turkse Izmir en begon zijn politieke carrière in 1964 als politiek adviseur van premier Georges Pompidou. In de jaren 80 was hij minister van Financiën onder premier Jacques Chirac. En van 1993 tot 1995 was hij zelf premier. In zijn beleid gold hij als conservatief, met privatiseringen en verkleining van de overheid, die zo ver gingen dat toenmalig president François Mitterrand publiekelijk afstand nam van enkele van zijn beleidsstandpunten, omdat deze volgens Mitterrand het sociale stelsel uitholde. Balladur wordt in besloten kring begraven.
10: India mag zich niet eenzijdig terugtrekken uit een waterverdrag met Pakistan. Dat heeft het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag maandag geoordeeld. Het internationale tribunaal verbiedt India ook werkzaamheden aan 2 waterkrachtprojecten. India verklaarde in mei 2025 het verdrag op te schorten na een dodelijke aanslag op toeristen in Kashmir. India verwerpt de uitspraak en zegt dat de opschorting van kracht blijft. Pakistan verwelkomt het oordeel.
11: Turkije is in gesprek met Oekraïne en Rusland over een graandeal. Dat meldt de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan. Door de oorlog staat de graanexport over de Zwarte Zee onder grote druk. Rusland trok zich in 2023 terug uit een eerdere deal. President Erdogan spreekt dinsdag vermoedelijk met Poetin over het onderwerp tijdens een top in Kirgizië.
25: Zweden koopt 4 fregatten van de Franse Naval Group voor 4,3 miljard euro. Het koopcontract is maandag in Stockholm ondertekend in aanwezigheid van de Zweedse premier Ulf Kristersson en de Franse president Emmanuel Macron. Het eerste schip moet in 2030 worden geleverd. Kristersson noemt de fregatten een belangrijke investering in de Zweedse maritieme veiligheid voor de komende decennia. Frankrijk en Zweden halen hun defensiebanden aan en dringen aan op grotere Europese militaire zelfredzaamheid, mede door de Russische dreiging en twijfels over Amerikaanse veiligheidsgaranties.
26: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner bijgepraat over de situatie op het slagveld. Volgens Zelensky boekt Rusland daar weinig terreinwinst en betaalt het daarvoor een hoge prijs. Kiev en de Verenigde Staten zoeken naar een geschikte datum voor een bezoek van de Amerikaanse afgevaardigde aan Oekraïne. Zelensky zegt dat zo'n reis uiterst nuttig zou zijn om tot oplossingen voor vrede te komen. Een eerder gepland bezoek in augustus ging niet door, naar verluid vanwege toegenomen Russische aanvallen.
27: De Indiase premier Narendra Modi heeft de Russische president Vladimir Poetin opgeroepen een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne.
26: De twee spraken elkaar maandag tijdens een top in Kirgizië. Modi zei tegen Poetin dat het tijd is om van een eindeloze oorlog naar het einde van de oorlog te gaan. Poetin reageerde dat we in deze richting bewegen, zonder uit te leggen wat hij precies bedoelde. De leiders zijn bijeen op een top van de Shanghai Samenwerkingsorganisatie, een samenwerkingsverband van onder meer India, China, Rusland en Pakistan.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws.
14: De beurzen in New York zijn maandag met verliezen gesloten. Beleggers maken zich zorgen over het opnieuw opgeleide geweld in het Midden-Oosten. Daardoor stegen de olieprijzen, waardoor ook de inflatiezorgen toenamen. De Dow Jones-index sloot 17% lager. De S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq daalde 0,1%. Olieproducenten Chevron en ExxonMobil wonnen 2,1 en 2,7%, terwijl luchtvaartmaatschappijen als Delta, American en United tot 2,6% daalden.
15: De Amerikaanse mededingingsautoriteit FTC en 22 staten hebben Amazon aangeklaagd wegens misleidende praktijken bij online veilingen voor zoekadvertenties. Amazon zou ruim 7 jaar lang in het geheim de prijzen hebben opgedreven die adverteerders betalen voor gesponsorde producten in de webwinkel. Bij deze veilingen bieden bedrijven op advertentieruimte naast zoekresultaten. Volgens de aanklacht heeft Amazon daarmee waarschijnlijk tientallen miljarden dollars onttrokken aan meer dan 1 miljoen merken en verkopers.
16: De AEX-index sloot maandag met verlies door zorgen over escalatie in het Midden-Oosten na Amerikaanse aanvallen op Iran en een Iraanse vergeldingsactie. De Amsterdamse hoofdindex daalde 16% tot 1105,77 punten, maar sloot in augustus wel hoger dan eind juli. SBM Offshore was de grootste stijger met een plus van 2,9% dankzij hogere olieprijzen. Brentolie werd 2,9% duurder tot $90,69 per vat. Betaalbedrijf Adyen was de grootste daler met een verlies van 3,9%.
17: Decathlon neemt een belang van 50% in Sport 2000 France, dat eigendom is van Cirakles Coöperatieve. Bergsporten zijn goed voor ongeveer 1/4 van de omzet van Decathlon in Frankrijk. Maar het bedrijf heeft slechts 5 winkels in de bergen. Sport 2000 heeft er 190. De winkels van Sport 2000 blijven zelfstandig opereren via een franchise-formule. Decathlon kan zijn producten hierdoor beter aanbieden in de Franse Alpen en Pyreneeën en kan ook de skiverhuurmarkt betreden.
18: De beurzen in New York zijn maandag met kleine verliezen begonnen. De Dow Jones-index daalde 16%. De S&P 500 verloor 14% en de Nasdaq ging 14% omlaag. Beleggers bleven voorzichtig na Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketlanceerinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran voerde als vergelding een aanval met raketten en drones uit op Amerikaanse luchtmachtbases in Jordanië. De olieprijzen liepen door de vrees voor een nieuwe escalatie in het Midden-Oosten flink op.
19: De Amerikaanse fabrikanten van Patriot en THAAD onderscheppingsraketten gaan de productie fors opvoeren. General Dynamics Ordnance en Lockheed Martin hebben raamcontracten voor 7 jaar getekend met het ministerie van Defensie. Daardoor kunnen ze meer productielijnen openen, fabrieken bouwen en personeel aannemen. De komende jaren maken ze 3 keer zoveel Patriot en 4 keer zoveel THAAD-raketten. Aan deze wapens is een groot tekort, terwijl ze vaak het enige antwoord zijn op ballistische raketten die met enorme snelheid neerkomen.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
28: Tot slot het sportnieuws. Donyell Malen heeft opnieuw gescoord voor AS Roma. De Oranje International maakte de eerste 2 doelpunten bij de 4-0 zege op bezoek bij Lecce. Vorige week scoorde Malen nog 3 keer tegen Fiorentina. Met 5 doelpunten in 2 wedstrijden zet de aanvaller zijn goede vorm van vorig seizoen voort. Marten de Roon viel in de slotfase in voor AS Roma. Feyenoord heeft de transfer van spits Ayase Ueda naar Lille afgerond. De 28-jarige Japanse international kwam 3 jaar geleden voor ruim 9 miljoen euro van Cercle Brugge en won met Feyenoord in 2024 de KNVB-beker en de Johan Cruijffschaal. Hij werd afgelopen seizoen topscorer van de Eredivisie met 25 doelpunten.

0: Dus in Italië viel het tegen. Mede door blessures kwam hij niet verder dan 5 treffers in 30 wedstrijden in de Serie A. De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft eenvoudig de tweede ronde bereikt op de US Open. De als tweede geplaatste titelverdediger was met 6-4, 6-4, 6-4 te sterk voor de Rus Roman Safiulin. Het was zijn eerste enkelspelwedstrijd in meer dan 4 maanden, nadat hij lang kampte met een polsblessure. Alcaraz had aan een break genoeg om de eerste set te winnen, draaide in de tweede set een 2-0 achterstand om en gaf in de derde set een vroege break niet meer weg. De huidige nummer 3 van de wereld treft in de volgende ronde de Portugees Jaime Faria. De belofte elftallen van Ajax en PSV hebben gelijk gespeeld in Eindhoven. Het duel in de keukenkampioendivisie eindigde in 1-1. Emre Unuvar opende na een kwartier de score voor Jong Ajax. Austin Jones maakte in de 65ste minuut de gelijkmaker uit een strafschop. Jong PSV heeft na 5 duels 8 punten, 4 punten meer dan Jong Ajax. AZ heeft verdediger Wesley Hoed teruggehaald naar Alkmaar. De 32-jarige verdediger tekende een contract tot het einde van het seizoen. Hoed speelde sinds 2024 voor Al-Shabaab FC in Saoedi-Arabië en kwam eerder tussen 2013 en 2015 uit voor AZ. Technisch directeur Niels van Duinen zegt dat Hoed veel ervaring heeft en een karakter meebrengt dat de club nog niet heeft binnen de kleedkamer. De verdediger speelde 6 interlands voor Oranje. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond half bewolkt met hier en daar een bui. Aan de westkust is er een kleine kans op onweer. De wind waait matig uit het westen, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vannacht kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt zo'n 14 graden. De wind blijft matig tot vrij krachtig uit west tot zuidwest. Morgen begint met wat zon, vooral in het noorden en oosten nog een enkele bui. In de middag wordt het droger met flinke zonnige perioden en rond de 20 graden. De westenwind blijft matig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeenteraad van Tiel moet zo snel mogelijk 2 wethouders benoemen. Daar dringt de Gelderse commissaris van de Koning, Daniel Wigboldus, op aan. Alle wethouders zijn dit jaar opgestapt na een publicatie van NRC over vermeende betrokkenheid bij zaken uit het straf- en bestuursrecht. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart is er nog geen nieuwe coalitie gevormd. Het dagelijks bestuur bestaat nu al 3 maanden alleen uit de burgemeester. En dat is volgens Wigboldus niet houdbaar. CDA-leider Henry Bontebal heeft in de HJ-schoollezing gezinspeeld op uitbreidingen van de erfbelasting. Hij wil een samenleving waarin kansen meer afhangen van wat je zelf doet dan van wat je erft. Bontebal waarschuwde voor een golf aan erfenissen die vermogensongelijkheid kan doen toenemen. Hij wil een fiscale constructie voor schenkingen op papier aanpakken die belasting kan schelen bij de erfenis. Bontebal wijdde zijn lezing aan veerkracht en deed voorstellen om Nederland veerkrachtiger te maken, zoals grenzen stellen aan social media gebruik onder jongeren. De gemeenteraad van Ameland heeft de Vlielandse VVD-wethouder Stefan van Keizerswaard gekozen als nieuwe burgemeester. Ameland zocht een nieuwe burgemeester nadat Leo Pieter Stoel vorig jaar naar gemeente De Frieske Marre was vertrokken. 16 mensen solliciteerden naar de burgemeestersfunctie van het Waddeneiland. De 46-jarige van Keizerswaard wordt naar verwachting op 2 november geïnstalleerd, mits hij de verdere screening goed doorloopt. Bij een bedrijf aan de Hurkse straat in Eindhoven zijn maandagavond gevaarlijke stoffen vrijgekomen.

0: gekomen, meldt de brandweer. Vermoedelijk kwam de stof vrij nadat er een verkeerd type staal in een bak met salpeterzuur terechtkwam. Die stof kan ernstige brandwonden veroorzaken en is gevaarlijk bij inademing. Er is een gespecialiseerd team uit Rotterdam onderweg met gaspakken. Er zijn geen slachtoffers bij het incident. In het Roggebotse bos tussen Dronten en Kampen zijn botresten gevonden van een onbekende man. Het Nederlands Forensisch Instituut vermoedt dat de resten daar tussen 1,5 en 6 jaar hebben gelegen. De man was ongeveer 1,85 meter lang en droeg een leren kruis dat binnen de orthodoxe kerk wordt gebruikt. De botresten werden op 10 augustus ontdekt tijdens de zoektocht naar de vermiste Mark Jaskulski uit Dronten. Maar uit DNA-onderzoek blijkt dat het niet om hem gaat. Jaskulski raakte op 15 april 2024 vermist en de politie gaat ervan uit dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Het Openbaar Ministerie heeft 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip in de zaak Jaskulski. De coalitie doet een aantal forse handreikingen aan de oppositie, zegt premier Rob Jetten na goedkeuring van de begroting door het kabinet. Hij hoopt zo steun van rechts tot links te krijgen in de Tweede Kamer. Financiënminister Eelco Heijnen zegt dat hij geprobeerd heeft een begroting te maken waar 10 partijen onderdelen van zullen herkennen. Oppositiepartijen zijn sceptisch over deze aanpak. Pro-leider Jesse Klaver vreest dat het kabinet geen keuzes maakt. En SGP-leider Chris Stoffer schrijft dat de troonrede hiermee al op voorhand achterhaald lijkt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. President Trump mag doorgaan met de bouw van zijn balzaal bij het Witte Huis. Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft maandag een tijdelijke bouwstop geschorst die een lagere rechter had opgelegd. Een organisatie voor monumentenbeheer had vorig jaar een zaak aangespannen omdat Trump zonder toestemming van het congres was begonnen en daarvoor de historische Oostvleugel had gesloopt. Het hof oordeelt dat de organisatie vermoedelijk niet het recht had de bouw aan te vechten. Over de vraag of de bouw zelf juridisch is toegestaan, laat het hof zich niet uit. De Franse oud-premier Édouard Balladur is op 97-jarige leeftijd overleden in Parijs. Balladur werd geboren in het Turkse Izmir en begon zijn politieke carrière in 1964 als politiek adviseur van premier Georges Pompidou. In de jaren 80 was hij minister van Financiën onder premier Jacques Chirac en van 1993 tot 1995 was hij zelf premier. In zijn beleid gold hij als conservatief, met privatiseringen en verkleining van de overheid, die zo ver gingen dat toenmalig president François Mitterrand publiekelijk afstand nam van enkele van zijn beleidsstandpunten, omdat deze volgens Mitterrand het sociale stelsel uitholde. Balladur wordt in besloten kring begraven.
3: India mag zich niet eenzijdig terugtrekken uit een waterverdrag met Pakistan. Dat heeft het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag maandag geoordeeld. Het internationale tribunaal verbiedt India ook werkzaamheden aan 2 waterkrachtprojecten. India verklaarde in mei 2025 het verdrag op te schorten na een dodelijke aanslag op toeristen in Kashmir. India verwerpt de uitspraak en zegt dat de opschorting van kracht blijft. Pakistan verwelkomt het oordeel.
2: Turkije is in gesprek met Oekraïne en Rusland over een graandeal. Dat meldt de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan. Door de oorlog staat de graanexport over de Zwarte Zee onder grote druk. Rusland trok zich in 2023 terug uit een eerdere deal. President Erdogan spreekt dinsdag vermoedelijk met Poetin over het onderwerp tijdens een top in Kirgizië.
3: Zweden koopt 4 fregatten van de Franse Naval Group voor 4,3 miljard euro. Het koopcontract is maandag in Stockholm ondertekend in aanwezigheid van de Zweedse premier Ulf Kristersson en de Franse president Emmanuel Macron. Het eerste schip moet in 2030 worden geleverd. Kristersson noemt de fregatten een belangrijke investering in de Zweedse maritieme veiligheid voor de komende decennia. Frankrijk en Zweden halen hun defensiebanden aan en dringen aan op grotere Europese militaire zelfredzaamheid, mede door de Russische dreiging en twijfels over Amerikaanse veiligheidsgaranties. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner bijgepraat over de situatie op het slagveld. Volgens Zelensky boekt Rusland daar weinig terreinwinst en betaalt het daarvoor een hoge prijs. Kiev en de Verenigde Staten zoeken naar een geschikte datum voor een bezoek van de Amerikaanse afgevaardigde aan Oekraïne. Zelensky zegt dat zo'n reis uiterst nuttig zou zijn om tot oplossingen voor vrede te komen. Een eerder gepland bezoek in augustus ging niet door, naar verluid vanwege toegenomen Russische aanvallen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Amazon is aangeklaagd door de Amerikaanse mededingingsautoriteit FTC en 22 staten. Ze beschuldigen het bedrijf ervan jarenlang de prijzen van online veilingen voor zoekadvertenties in het geheim te hebben opgedreven. Volgens de aanklacht heeft Amazon ruim 7 jaar lang de kosten voor meer dan 1 miljoen merken en verkopers aanzienlijk verhoogd, waardoor het bedrijf waarschijnlijk tientallen miljarden dollars zou hebben onttrokken aan nietsvermoedende adverteerders. Amazon noemt de aanklacht misplaatst en zegt dat de beschuldigingen getuigen van een fundamenteel onbegrip van hoe adverteerders werken. Vorig jaar schikte het bedrijf al een zaak over misleidende praktijken bij zijn Prime-abonnementsdienst voor 2,5 miljard dollar. De beurzen in New York zijn maandag met verliezen gesloten door zorgen over het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. De Dow Jones daalde 17%. De S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq zakte 0,1%. De olieprijzen stegen flink, waardoor olieproducenten als Chevron en ExxonMobil profiteerden, maar luchtvaartmaatschappijen juist verloren. Nutsbedrijven PG&E en Edison International maakten een koersval van respectievelijk 20% en 23%, nadat Californische wetgevers een voorstel blokkeerden dat hun aansprakelijkheid voor bosbranden zou beperken. Ondanks de verliezen op maandag boekten de aandelenbeurzen in New York over de hele maand augustus winst. De AEX-index sloot maandag met verlies door zorgen over escalatie in het Midden-Oosten na Amerikaanse aanvallen op Iran en een Iraanse vergeldingsactie. De Amsterdamse hoofdindex daalde 16% tot 1105,77 punten, maar sloot in augustus wel hoger dan eind juli. SBM Offshore was de grootste stijger met een plus van 2,9% dankzij hogere olieprijzen. Brentolie werd 2,9% duurder tot $90,69 per vat. Betaalbedrijf Adyen was de grootste daler met een verlies van 3,9%. Decathlon neemt een belang van 50% in Sport 2000 France, dat eigendom is van Cirakles Coöperatieve. Bergsporten zijn goed voor ongeveer 1/4 van de omzet van Decathlon in Frankrijk. Maar het bedrijf heeft slechts 5 winkels in de bergen. Sport 2000 heeft er 190. De winkels van Sport 2000 blijven zelfstandig opereren via een franchise-formule. Decathlon kan zijn producten hierdoor beter aanbieden in de Franse Alpen en Pyreneeën en kan ook de skiverhuurmarkt betreden. De beurzen in New York zijn maandag met kleine verliezen begonnen. De Dow Jones-index daalde 16%. De S&P 500 verloor 14% en de Nasdaq ging 14% omlaag. Beleggers bleven voorzichtig na Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketlanceerinstallaties bij de straat.

0: Straat van Hormuz. Iran voerde als vergelding een aanval met raketten en drones uit op Amerikaanse luchtmachtbases in Jordanië. De olieprijzen liepen door de vrees voor een nieuwe escalatie in het Midden-Oosten flink op. De Amerikaanse fabrikanten van Patriot en THAAD onderscheppingsraketten gaan de productie fors opvoeren. General Dynamics Ordnance en Lockheed Martin hebben raamcontracten voor 7 jaar getekend met het ministerie van Defensie. Daardoor kunnen ze meer productielijnen openen, fabrieken bouwen en personeel aannemen. De komende jaren maken ze 3 keer zoveel Patriot en 4 keer zoveel THAAD-raketten. Aan deze wapens is een groot tekort, terwijl ze vaak het enige antwoord zijn op ballistische raketten die met enorme snelheid neerkomen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Oud-Feyenoorder Santiago Jiménez verruilt AC Milan voor FC Porto. De 25-jarige Mexicaanse spits gaat op huurbasis naar de ploeg van voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli. De clubs hebben een koopoptie opgenomen in de overeenkomst. Jiménez ging in februari 2025 van Feyenoord naar AC Milan, maar zijn prestaties in Italië vielen tegen. Mede door blessures kwam hij niet verder dan 5 treffers in 30 wedstrijden in de Serie A. Feyenoord heeft de transfer van spits Ayase Ueda naar Lille afgerond. De 28-jarige Japanse international kwam 3 jaar geleden voor ruim 9 miljoen euro van Cercle Brugge en won met Feyenoord in 2024 de KNVB-beker en de Johan Cruijffschaal. Hij werd afgelopen seizoen topscorer van de Eredivisie met 25 doelpunten. Zondag maakte hij nog zijn 3e treffer van dit seizoen tegen ADO Den Haag. In totaal scoorde Ueda 43 keer in 112 duels voor Feyenoord. AZ heeft verdediger Wesley Hoed teruggehaald naar Alkmaar. De 32-jarige verdediger tekende een contract tot het einde van het seizoen. Hoed speelde sinds 2024 voor Al-Shabaab FC in Saoedi-Arabië en kwam eerder tussen 2013 en 2015 uit voor AZ. Technisch directeur Niels van Duinen zegt dat Hoed veel ervaring heeft en een karakter meebrengt dat de club nog niet heeft binnen de kleedkamer. De verdediger speelde 6 interlands voor Oranje. De belofte-elftallen van Ajax en PSV hebben gelijk gespeeld in Eindhoven. Het duel in de keukenkampioendivisie eindigde in 1-1. Emre Unuvar opende na een kwartier de score voor Jong Ajax. Austin Jones maakte in de 65e minuut de gelijkmaker uit een strafschop. Jong PSV heeft na 5 duels 8 punten, 4 punten meer dan Jong Ajax. De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft eenvoudig de 2e ronde bereikt op de US Open. De als 2e geplaatste titelverdediger was met 6-4, 6-4, 6-4 te sterk voor de Rus Roman Safiulin. Het was zijn eerste enkelspelwedstrijd in meer dan 4 maanden, nadat hij lang kampte met een polsblessure. Alcaraz had aan een break genoeg om de eerste set te winnen, draaide in de 2e set een 2-0 achterstand om en gaf in de 3e set een vroege break niet meer weg. De huidige nummer 3 van de wereld treft in de volgende ronde de Portugees Jaime Faria. Arsenal heeft de 2e competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. De regerend kampioen versloeg Aston Villa met 1-0. Bukayo Saka maakte na een uur de enige treffer op Villa Park. Het was zijn 2e competitiedoelpunt dit seizoen. Voor Villa was het de 2e nederlaag op rij. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half bewolkt met hier en daar een bui. Langs de westkust is er een kleine kans op onweer. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig uit het westen. Vannacht kan er ook nog een bui vallen, met een temperatuur rond de 14 graden. Morgen begint met af en toe zon en vooral in het noorden en oosten nog een enkele bui. In de middag breekt de zon steeds vaker door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind is matig, aan de kust iets krachtiger uit het westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeenteraad van Tiel moet zo snel mogelijk twee wethouders benoemen. Daar dringt de Gelderse commissaris van de Koning, Daniel Wigboldus, op aan. Alle wethouders zijn dit jaar opgestapt na een publicatie van NRC over vermeende betrokkenheid bij zaken uit het straf- en bestuursrecht. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart is er nog geen nieuwe coalitie gevormd. Het dagelijks bestuur bestaat nu al 3 maanden alleen uit de burgemeester. En dat is volgens Wigboldus niet houdbaar. CDA-leider Henry Bontebal heeft in de HJ-schoollezing gezinspeeld op uitbreidingen van de erfbelasting. Hij wil een samenleving waarin kansen meer afhangen van wat je zelf doet dan van wat je erft. Bontebal waarschuwde voor een golf aan erfenissen die vermogensongelijkheid kan doen toenemen. Hij wil een fiscale constructie voor schenkingen op papier aanpakken die belasting kan schelen bij de erfenis. Bontebal wijdde zijn lezing aan veerkracht en deed voorstellen om Nederland veerkrachtiger te maken, zoals grenzen stellen aan social media gebruik onder jongeren. De gemeenteraad van Ameland heeft de Vlielandse VVD-wethouder Stefan van Keizerswaard gekozen als nieuwe burgemeester. Ameland zocht een nieuwe burgemeester nadat Leo Pieter Stoel vorig jaar naar gemeente De Vrieske Marre was vertrokken. 16 mensen solliciteerden naar de burgemeestersfunctie van het Waddeneiland. De 46-jarige van Keizerswaard wordt naar verwachting op 2 november geïnstalleerd, mits hij de verdere screening goed doorloopt. Bij een bedrijf aan de Hurkse straat in Eindhoven zijn maandagavond gevaarlijke stoffen vrijgekomen, meldt de brandweer. Vermoedelijk kwam de stof vrij nadat er een verkeerd type staal in een bak met salpeterzuur terechtkwam. Die stof kan ernstige brandwonden veroorzaken en is gevaarlijk bij inademing. Er is een gespecialiseerd team uit Rotterdam onderweg met gaspakken. Er zijn geen slachtoffers bij het incident. In het Roggebotse bos tussen Dronten en Kampen zijn botresten gevonden van een onbekende man. Het Nederlands Forensisch Instituut vermoedt dat de resten daar tussen 1,5 en 6 jaar hebben gelegen. De man was ongeveer 1,85 meter lang en droeg een leren kruis dat binnen de orthodoxe kerk wordt gebruikt. De botresten werden op 10 augustus ontdekt tijdens de zoektocht naar de vermiste Mark Jaskulski uit Dronten. Maar uit DNA-onderzoek blijkt dat het niet om hem gaat. Jaskulski raakte op 15 april 2024 vermist en de politie gaat ervan uit dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Het Openbaar Ministerie heeft 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip in de zaak Jaskulski. De coalitie doet een aantal forse handreikingen aan de oppositie, zegt premier Rob Jetten na goedkeuring van de begroting door het kabinet. Hij hoopt zo steun van rechts tot links te krijgen in de Tweede Kamer. Financiënminister Eelco Heijnen zegt dat hij geprobeerd heeft een begroting te maken waar 10 partijen onderdelen van zullen herkennen. Oppositiepartijen zijn sceptisch over deze aanpak. Pro-leider Jesse Klaver vreest dat het kabinet geen keuzes maakt. En SGP-leider Chris Stoffer schrijft dat de troonrede hiermee al op voorhand achterhaald lijkt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een tijdelijke bouwstop voor de balzaal van president Trump bij het Witte Huis geschorst. De bouw mag doorgaan zolang de rechtszaak loopt. een monumentenorganisatie, had de bouw aangevochten omdat Trump zonder toestemming van het congres was begonnen en daarvoor de historische Oostvleugel had gesloopt. Het Hoge Rechtshof oordeelt dat de organisatie vermoedelijk niet het recht had de bouw aan te vechten. Bovendien zou stopzetting van het project de staat vermoedelijk niet te repareren schade berokkenen. De Franse oud-premier Édouard Balladur is op 97-jarige leeftijd overleden in Parijs. Balladur werd geboren in het Turkse Izmir en begon zijn politieke carrière in 1964 als politiek adviseur van premier Georges Pompidou. In de jaren 80 was hij minister van Financiën onder premier Jacques Chirac. En van 1993 tot 1995 was hij zelf premier. In zijn beleid gold hij als conservatief, met privatiseringen en verkleining van de overheid, die zover gingen dat toenmalig president François Mitterrand publiekelijk afstand nam van enkele van zijn beleidsstandpunten, omdat deze volgens Mitterrand het sociale stelsel uitholde. Balladur wordt in besloten kring begraven. Turkije is in gesprek met Oekraïne en Rusland over een graandeal. Dat meldt de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan. Door de oorlog staat de graanexport over de Zwarte Zee onder grote druk. Rusland trok zich in 2023 terug uit een eerdere deal. President Erdogan spreekt dinsdag vermoedelijk met Poetin over het onderwerp tijdens een top in Kirgizië. India mag zich niet eenzijdig terugtrekken uit een waterverdrag met Pakistan. Dat heeft het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag maandag geoordeeld. Het internationale tribunaal verbiedt India ook werkzaamheden aan twee waterkrachtprojecten. India verklaarde in mei 2025 het verdrag op te schorten na een dodelijke aanslag op toeristen in Kashmir. India verwerpt de uitspraak en zegt dat de opschorting van kracht blijft. Pakistan verwelkomt het oordeel. Zweden koopt 4 fregatten van de Franse Naval Group voor 4,3 miljard euro. Het koopcontract is maandag in Stockholm ondertekend in aanwezigheid van de Zweedse premier Ulf Kristersson en de Franse president Emmanuel Macron. Het eerste schip moet in 2030 worden geleverd. Kristersson noemt de fregatten een belangrijke investering in de Zweedse maritieme veiligheid voor de komende decennia. Frankrijk en Zweden halen hun defensiebanden aan en dringen aan op grotere Europese militaire zelfredzaamheid, mede door de Russische dreiging en twijfels over Amerikaanse veiligheidsgaranties. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner bijgepraat over de situatie op het slagveld. Volgens Zelensky boekt Rusland daar weinig terreinwinst en betaalt het daarvoor een hoge prijs. Kiev en de Verenigde Staten zoeken naar een geschikte datum voor een bezoek van de Amerikaanse afgevaardigde aan Oekraïne. Zelensky zegt dat zo'n reis uiterst nuttig zou zijn om tot oplossingen voor vrede te komen. Een eerder gepland bezoek in augustus ging niet door, naar verluid vanwege toegenomen Russische aanvallen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Amazon is aangeklaagd door de Amerikaanse mededingingsautoriteit FTC en 22 staten. Ze beschuldigen het bedrijf ervan jarenlang de prijzen van online veilingen voor zoekadvertenties in het geheim te hebben opgedreven. Volgens de aanklacht heeft Amazon ruim 7 jaar lang de kosten voor meer dan 1 miljoen merken en verkopers aanzienlijk verhoogd, waardoor het bedrijf waarschijnlijk tientallen miljarden dollars zou hebben onttrokken aan nietsvermoedende adverteerders. Amazon noemt de aanklacht misplaatst en zegt dat de beschuldigingen getuigen van een fundamenteel onbegrip van hoe adverteerders werken. Vorig jaar schikte het bedrijf al een zaak over misleidende praktijken bij zijn Prime-abonnementsdienst voor 2,5 miljard dollar. De beurzen in New York zijn maandag met verliezen gesloten door zorgen over het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. De Dow Jones daalde 0,7%, de S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq zakte 0,1%. De olieprijzen stegen flink, waardoor olieproducenten als Chevron en ExxonMobil profiteerden, maar luchtvaartmaatschappijen juist verloren. Nutsbedrijven PG&E en Edison International maakten een koersval van respectievelijk 20% en 23%, nadat Californische wetgevers een voorstel blokkeerden dat hun aansprakelijkheid voor bosbranden zou beperken. Ondanks de verliezen op maandag boekten de aandelenbeurzen in New York over de hele maand augustus winst. De AEX-index sloot maandag met verlies door zorgen over escalatie in het Midden-Oosten na Amerikaanse aanvallen op Iran en een Iraanse vergeldingsactie. De Amsterdamse hoofdindex daalde 0,16% tot 1105,77 punten, maar sloot in augustus wel hoger dan eind juli. SBM Offshore was de grootste stijger met een plus van 2,9% dankzij hogere olieprijzen. Brentolie werd 2,9% duurder tot $90,69 per vat. Betaalbedrijf Adyen was de grootste daler met een verlies van 3,9%. Decathlon neemt een belang van 50% in Sport 2000 France, dat eigendom is van Ciracles Coöperatieve. Bergsporten zijn goed voor ongeveer een kwart van de omzet van Decathlon in Frankrijk. Maar het bedrijf heeft slechts 5 winkels in de bergen. Sport 2000 heeft er 190. De winkels van Sport 2000 blijven zelfstandig opereren via een franchise-formule. Decathlon kan zijn producten hierdoor beter aanbieden in de Franse Alpen en Pyreneeën en kan ook de skiverhuurmarkt betreden. De beurzen in New York zijn maandag met kleine verliezen begonnen. De Dow Jones-index daalde 0,16%. De S&P 500 verloor 0,14% en de Nasdaq ging 0,14% omlaag. Beleggers bleven voorzichtig na Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketlanceerinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran voerde als vergelding een aanval met raketten en drones uit op Amerikaanse luchtmachtbasis in Jordanië. De olieprijzen liepen door de vrees voor een nieuwe escalatie in het Midden-Oosten flink op. De Amerikaanse fabrikanten van Patriot en THAAD onderscheppingsraketten gaan de productie fors opvoeren. General Dynamics Ordnance en Lockheed Martin hebben raamcontracten voor 7 jaar getekend met het ministerie van Defensie. Daardoor kunnen ze meer productielijnen openen, fabrieken bouwen en personeel aannemen. De komende jaren maken ze 3 keer zoveel Patriot en 4 keer zoveel THAAD-raketten. Aan deze wapens is een groot tekort, terwijl ze vaak het enige antwoord zijn op ballistische raketten die met enorme snelheid neerkomen.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord heeft de transfer van spits Ayase Ueda naar Lille afgerond. De 28-jarige Japanse international kwam 3 jaar geleden voor ruim 9 miljoen euro van Cercle Brugge en won met Feyenoord in 2024 de KNVB-beker en de Johan Cruijffschaal. Hij werd afgelopen seizoen topscorer van de Eredivisie met 25 doelpunten. Zondag maakte hij nog zijn 3e treffer van dit seizoen tegen ADO Den Haag. In totaal scoorde Ueda 43 keer in 112 duels voor Feyenoord.
1: De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft eenvoudig de 2e ronde bereikt op de US Open. De als 2e geplaatste titelverdediger was met 6-4, 6-4, 6-4 te sterk voor de Rus Roman Safiulin. Het was zijn eerste enkelspelwedstrijd in meer dan 4 maanden, nadat hij lang kampte met een polsblessure. Alcaraz had aan een break genoeg om de eerste set te winnen, draaide in de 2e set een 2-0 achterstand om en gaf in de 3e set een vroege break niet meer weg. De huidige nummer 3 van de wereld treft in de volgende ronde de Portugees Jaime Faria. AZ heeft verdediger Wesley Hoed teruggehaald naar Alkmaar. De 32-jarige verdediger tekende een contract tot het einde van het seizoen. Hoed speelde sinds 2024 voor Al-Shabaab FC in Saoedi-Arabië en kwam eerder tussen 2013 en 2015 uit voor AZ. Technisch directeur Niels van Duinen zegt dat Hoed veel ervaring heeft en een karakter meebrengt dat de club nog niet heeft binnen de kleedkamer. De verdediger

0: speelde 6 interlands voor Oranje. De belofte elftallen van Ajax en PSV hebben gelijk gespeeld in Eindhoven. Het duel in de keukenkampioendivisie eindigde in 1-1. Emre Unuvar opende na een kwartier de score voor Jong Ajax. Austin Jones maakte in de 65ste minuut de gelijkmaker uit een strafschop. Jong PSV heeft na 5 duels 8 punten, 4 punten meer dan Jong Ajax. Arsenal heeft de tweede competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. De regerend kampioen versloeg Aston Villa met 1-0. Bukayo Saka maakte na een uur de enige treffer op Villa Park. Het was zijn tweede competitiedoelpunt dit seizoen. Voor Villa was het de tweede nederlaag op rij. Tennisster Anu Koevermans heeft haar eerste wedstrijd op een Grand Slam toernooi verloren. De mondiale nummer 229 ging op de US Open in New York onderuit tegen de Amerikaanse Katie McNally met 7-5, 6-1. Koevermans plaatste zich afgelopen week via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi. De 22-jarige Zuid-Hollandse begon goed en brak McNally op 4-4 in de eerste set. Maar de Amerikaanse, nummer 65 van de wereld, sloeg direct terug. In de tweede set kwam Koevermans niet meer in het stuk voor. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half bewolkt met hier en daar een bui. Langs de westkust is er een kleine kans op onweer. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig uit het westen. Vannacht kan er ook nog een bui vallen, met een temperatuur rond de 14 graden. Morgen begint met af en toe zon en vooral in het noorden en oosten nog een enkele bui. In de middag breekt de zon steeds vaker door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind is matig, aan de kust iets krachtiger uit het westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeenteraad van Tiel moet zo snel mogelijk 2 wethouders benoemen. Daar dringt de Gelderse commissaris van de Koning, Daniel Wigboldus, op aan. Alle wethouders zijn dit jaar opgestapt na een publicatie van NRC over vermeende betrokkenheid bij zaken uit het straf- en bestuursrecht. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart is er nog geen nieuwe coalitie gevormd. Het dagelijks bestuur bestaat nu al 3 maanden alleen uit de burgemeester. En dat is volgens Wigboldus niet houdbaar. CDA-leider Henry Bontebal heeft in de HJ-schoollezing gezinspeeld op uitbreidingen van de erfbelasting. Hij wil een samenleving waarin kansen meer afhangen van wat je zelf doet dan van wat je erft. Bontebal waarschuwde voor een golf aan erfenissen die vermogensongelijkheid kan doen toenemen. Hij wil een fiscale constructie voor schenkingen op papier aanpakken die belasting kan schelen bij de erfenis. Bontebal wijdde zijn lezing aan veerkracht en deed voorstellen om Nederland veerkrachtiger te maken, zoals grenzen stellen aan social media gebruik onder jongeren. De gemeenteraad van Ameland heeft de Vlielandse VVD-wethouder Stefan van Keizerswaard gekozen als nieuwe burgemeester. Ameland zocht een nieuwe burgemeester nadat Leo Pieter Stoel vorig jaar naar gemeente De Frieske Marre was vertrokken. 16 mensen solliciteerden naar de burgemeestersfunctie van het Waddeneiland. De 46-jarige van Keizerswaard wordt naar verwachting op 2 november geïnstalleerd, mits hij de verdere screening goed doorloopt. Bij een bedrijf aan de Hurkse straat in Eindhoven zijn maandagavond gevaarlijke stoffen vrijgekomen, meldt de brandweer. Vermoedelijk kwam de stof vrij nadat er een verkeerd type staal in een bak met salpeterzuur terechtkwam. Die stof kan ernstige brandwonden veroorzaken en is gevaarlijk bij inademing. Er is een gespecialiseerd team uit Rotterdam onderweg met gaspakken. Er zijn geen slachtoffers bij het incident. In het Roggebotse bos tussen Dronten en Kampen zijn botresten gevonden van een onbekende man. Het Nederlands Forensisch Instituut vermoedt dat de resten daar tussen 1,5 en 6 jaar hebben gelegen. De man was ongeveer 1,85 meter lang en droeg een leren kruis dat binnen de orthodoxe kerk wordt gebruikt. De botresten werden op 10 augustus ontdekt tijdens de zoektocht naar de vermiste Mark Jaskulski uit Dronten. Maar uit DNA-onderzoek blijkt dat het niet om hem gaat. Jaskulski raakte op 15 april 2024 vermist en de politie gaat ervan uit dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Het Openbaar Ministerie heeft 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip in de zaak Jaskulski. De coalitie doet een aantal forse handreikingen aan de oppositie, zegt premier Rob Jetten na goedkeuring van de begroting door het kabinet. Hij hoopt zo steun van rechts tot links te krijgen in de Tweede Kamer. Financiënminister Eelco Heijnen zegt dat hij geprobeerd heeft een begroting te maken waar 10 partijen onderdelen van zullen herkennen. Oppositiepartijen zijn sceptisch over deze aanpak. Pro-leider Jesse Klaver vreest dat het kabinet geen keuzes maakt. En SGP-leider Chris Stoffer schrijft dat de troonrede hiermee al op voorhand achterhaald lijkt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een tijdelijke bouwstop voor de balzaal van president Trump bij het Witte Huis geschorst. De bouw mag doorgaan zolang de rechtszaak loopt. Een monumentenorganisatie had de bouw aangevochten omdat Trump zonder toestemming van het congres was begonnen en daarvoor de historische Oostvleugel had gesloopt. Het Hoge Rechtshof oordeelt dat de organisatie vermoedelijk niet het recht had de bouw aan te vechten. Bovendien zou stopzetting van het project de staat vermoedelijk niet te repareren schade berokkenen. De Franse oud-premier Édouard Balladur is op 97-jarige leeftijd overleden in Parijs. Balladur werd geboren in het Turkse Izmir en begon zijn politieke carrière in 1964 als politiek adviseur van premier Georges Pompidou. In de jaren 80 was hij minister van Financiën onder premier Jacques Chirac. En van 1993 tot 1995 was hij zelf premier. In zijn beleid gold hij als conservatief, met privatiseringen en verkleining van de overheid, die zo ver gingen dat toenmalig president François Mitterrand publiekelijk afstand nam van enkele van zijn beleidsstandpunten, omdat deze volgens Mitterrand het sociale stelsel uitholde. Balladur wordt in besloten kring begraven.
6: Turkije is in gesprek met Oekraïne en Rusland over een graandeal. Dat meldt de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan. Door de oorlog staat de graanexport over de Zwarte Zee onder grote druk. Rusland trok zich in 2023 terug uit een eerdere deal. President Erdogan spreekt dinsdag vermoedelijk met Poetin over het onderwerp tijdens een top in Kirgizië.
7: India mag zich niet eenzijdig terugtrekken uit een waterverdrag met Pakistan. Dat heeft het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag maandag geoordeeld. Het internationale tribunaal verbiedt India ook werkzaamheden aan 2 waterkrachtprojecten. India verklaarde in mei 2025 het verdrag op te schorten na een dodelijke aanslag op toeristen in Kashmir. India verwerpt de uitspraak en zegt dat de opschorting van kracht blijft. Pakistan verwelkomt het oordeel.
8: Zweden koopt 4 fregatten van de Franse Naval Group voor 4,3 miljard euro.
9: Het koopcontract is maandag in Stockholm ondertekend in aanwezigheid van de Zweedse premier Ulf Kristersson en de Franse president Emmanuel Macron. Het eerste schip moet in 2030 worden geleverd. Kristersson noemt de fregatten een belangrijke investering in de Zweedse maritieme veiligheid voor de komende decennia. Frankrijk en Zweden halen hun defensiebanden aan en dringen aan op grotere Europese militaire zelfredzaamheid, mede door de Russische dreiging en twijfels over Amerikaanse veiligheidsgaranties.
10: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner bijgepraat over de situatie op het slagveld. Volgens Zelensky boekt Rusland daar weinig terreinwinst en betaalt het daarvoor een hoge prijs. Kiev en de Verenigde Staten zoeken naar een geschikte datum voor een bezoek van de Amerikaanse afgevaardigde aan Oekraïne. Zelensky zegt dat zo'n reis uiterst nuttig zou zijn om tot oplossingen voor vrede te komen. Een eerder gepland bezoek in augustus ging niet door, naar verluid vanwege toegenomen Russische aanvallen.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws.
13: Amazon is aangeklaagd door de Amerikaanse mededingingsautoriteit FTC en 22 staten. Ze beschuldigen het bedrijf ervan jarenlang de prijzen van online veilingen voor zoekadvertenties in het geheim te hebben opgedreven. Volgens de aanklacht heeft Amazon ruim 7 jaar lang de kosten voor meer dan 1 miljoen merken en verkopers aanzienlijk verhoogd, waardoor het bedrijf waarschijnlijk tientallen miljarden dollars zou hebben onttrokken aan nietsvermoedende adverteerders. Amazon noemt de aanklacht misplaatst en zegt dat de beschuldigingen getuigen van een fundamenteel onbegrip van hoe adverteerders werken. Vorig jaar schikte het bedrijf al een zaak over misleidende praktijken bij zijn Prime-abonnementsdienst voor 2,5 miljard dollar.
14: De beurzen in New York zijn maandag met verliezen gesloten door zorgen over het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. De Dow Jones daalde 0,7%. De S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq zakte 0,1%. De olieprijzen stegen flink, waardoor olieproducenten als Chevron en ExxonMobil profiteerden, maar luchtvaartmaatschappijen juist verloren. Nutsbedrijven PG&E en Edison International maakten een koersval van respectievelijk 20% en 23%, nadat Californische wetgevers een voorstel blokkeerden dat hun aansprakelijkheid voor bosbranden zou beperken. Ondanks de verliezen op maandag boekten de aandelenbeurzen in New York over de hele maand augustus winst.
15: De AEX-index sloot maandag met verlies door zorgen over escalatie in het Midden-Oosten na Amerikaanse aanvallen op Iran en een Iraanse vergeldingsactie. De Amsterdamse hoofdindex daalde 0,16% tot 1105,77 punten, maar sloot in augustus wel hoger dan eind juli. SBM Offshore was de grootste stijger met een plus van 2,9% dankzij hogere olieprijzen. Brentolie werd 2,9% duurder tot $90,69 per vat. Betaalbedrijf Adyen was de grootste daler met een verlies van 3,9%.
16: Decathlon neemt een belang van 50% in Sport 2000 France, dat eigendom is van Cirakles Coöperatieve. Bergsporten zijn goed voor ongeveer een kwart van de omzet van Decathlon in Frankrijk. Maar het bedrijf heeft slechts 5 winkels in de bergen. Sport 2000 heeft er 190. De winkels van Sport 2000 blijven zelfstandig opereren via een franchise-formule. Decathlon kan zijn producten hierdoor beter aanbieden in de Franse Alpen en Pyreneeën en kan ook de skiverhuurmarkt betreden.
17: De beurzen in New York zijn maandag met kleine verliezen begonnen. De Dow Jones-index daalde 0,16%. De S&P 500 verloor 0,14% en de Nasdaq ging 0,14% omlaag. Beleggers bleven voorzichtig na Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketlanceerinstallaties bij de Straat van Hormuz.
18: Iran voerde als vergelding een aanval met raketten en drones uit op Amerikaanse luchtmachtbasis in Jordanië. De olieprijzen liepen door de vrees voor een nieuwe escalatie in het Midden-Oosten flink op.
19: De Amerikaanse fabrikanten van Patriot en THAAD onderscheppingsraketten gaan de productie fors opvoeren. General Dynamics Ordnance en Lockheed Martin hebben raamcontracten voor 7 jaar getekend met het ministerie van Defensie. Daardoor kunnen ze meer productielijnen openen, fabrieken bouwen en personeel aannemen. De komende jaren maken ze 3 keer zoveel Patriot en 4 keer zoveel THAAD-raketten. Aan deze wapens is een groot tekort, terwijl ze vaak het enige antwoord zijn op ballistische raketten die met enorme snelheid neerkomen.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws.
22: Feyenoord heeft de transfer van spits Ayase Ueda naar Lille afgerond. De 28-jarige Japanse international kwam 3 jaar geleden voor ruim 9 miljoen euro van Cercle Brugge en won met Feyenoord in 2024 de KNVB-beker en de Johan Cruijffschaal. Hij werd afgelopen seizoen topscorer van de Eredivisie met 25 doelpunten. Zondag maakte hij nog zijn 3e treffer van dit seizoen tegen ADO Den Haag. In totaal scoorde Ueda 43 keer in 112 duels voor Feyenoord.
23: De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft eenvoudig de 2e ronde bereikt op de US Open. De als 2e geplaatste titelverdediger was met 6-4, 6-4, 6-4 te sterk voor de Rus Roman Safiulin. Het was zijn eerste enkelspelwedstrijd in meer dan 4 maanden nadat hij lang kampte met een polsblessure. Alcaraz had aan een break genoeg om de eerste set te winnen, draaide in de 2e set een 2-0 achterstand om en gaf in de 3e set een vroege break niet meer weg. De huidige nummer 3 van de wereld treft in de volgende ronde de Portugees Jaime Faria. AZ heeft verdediger Wesley Hoed teruggehaald naar Alkmaar. De 32-jarige verdediger tekende een contract tot het einde van het seizoen. Hoed speelde sinds 2024 voor Al-Shabaab FC in Saoedi-Arabië en kwam eerder tussen 2013 en 2015 uit voor AZ. Technisch directeur Niels van Duinen zegt dat Hoed veel ervaring heeft en een karakter meebrengt dat de club nog niet heeft binnen de kleedkamer. De verdediger speelde 6 interlands voor Oranje.
24: De belofte elftallen van Ajax en PSV hebben gelijk gespeeld in Eindhoven. Het duel in de keukenkampioendivisie eindigde in 1-1. Emre Unuvar opende na een kwartier de score voor Jong Ajax. Austin Jones maakte in de 65ste minuut de gelijkmaker uit een strafschop. Jong PSV heeft na 5 duels 8 punten, 4 punten meer dan Jong Ajax.
25: Arsenal heeft de 2e competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. De regerend kampioen versloeg Aston Villa met 1-0. Bukayo Saka maakte na een uur de enige treffer op Villa Park. Het was zijn 2e competitiedoelpunt dit seizoen. Voor Villa was het de 2e nederlaag op rij.
26: Tennisster Anu Koevermans heeft haar eerste wedstrijd op een Grand Slam toernooi verloren. De mondiale nummer 229 ging op de US Open in New York onderuit tegen de Amerikaanse Katie McNally met 7-5, 6-1. Koevermans plaatste zich afgelopen week via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi. De 22-jarige Zuid-Hollandse begon goed en brak McNally op 4-4 in de eerste set. Maar de Amerikaanse, nummer 65 van de wereld, sloeg direct terug. In de 2e set kwam Koevermans niet meer in het stuk voor.
27: Dit was het laatste sportnieuws.
28: Je luistert naar Talk Radio.
29: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
30: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half bewolkt met hier en daar een bui. Aan de westkust kan het zelfs even onweren. De wind waait matig uit het westen, aan de kust vrij krachtig. Vannacht blijft het rond de 14 graden met af en toe nog een bui. Morgen begint met wat zon, vooral in het noorden en oosten nog een enkele bui. In de middag breekt de zon flink door en wordt het overal droog bij zo'n 20 graden. De wind blijft matig uit het westen, aan de kust iets krachtiger. Morgenavond blijft het droog en helder. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het lijkt erop dat de Noord-Hollandse politiek zich opnieuw keert tegen de komst van 3 windturbines bij de Noordereiplas in Amsterdam-Noord. Een meerderheid van de partijen vindt dat de verkeersveiligheid bij verkeersknooppunt Koenplein te veel last ondervindt van de windmolens. Voorstanders vinden juist dat de overgang naar duurzame energie en de aanpak van de krapte op het stroomnet een veel groter publiek belang dienen. Volgende week beslissen provinciale staten over een verklaring van geen bedenkingen die nodig is voor de omgevingsvergunning. In 2024 weigerde een meerderheid van PS deze verklaring ook al. Maar de rechter bepaalde dat de weigering niet goed was onderbouwd. De gemeenteraad van Tiel moet zo snel mogelijk 2 wethouders benoemen. Daar dringt de Gelderse commissaris van de Koning, Daniel Wigboldus, op aan. Alle wethouders zijn dit jaar opgestapt na een publicatie van NRC over vermeende betrokkenheid bij zaken uit het straf- en bestuursrecht. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart is er nog geen nieuwe coalitie gevormd. Het dagelijks bestuur bestaat nu al 3 maanden alleen uit de burgemeester. En dat is volgens Wigboldus niet houdbaar. CDA-leider Henry Bontebal heeft in de HJ-schoollezing gezinspeeld op uitbreidingen van de erfbelasting. Hij wil een samenleving waarin kansen meer afhangen van wat je zelf doet dan van wat je erft. Bontebal waarschuwde voor een golf aan erfenissen die vermogensongelijkheid kan doen toenemen. Hij wil een fiscale constructie voor schenkingen op papier aanpakken die belasting kan schelen bij de erfenis. Bontebal wijdde zijn lezing aan veerkracht en deed voorstellen om Nederland veerkrachtiger te maken, zoals grenzen stellen aan social media gebruik onder jongeren.
2: Bij een bedrijf aan de Hurkse straat in Eindhoven zijn maandagavond gevaarlijke stoffen vrijgekomen, meldt de brandweer. Vermoedelijk kwam de stof vrij nadat er een verkeerd type staal in een bak met salpeterzuur terechtkwam. Die stof kan ernstige brandwonden veroorzaken en is gevaarlijk bij inademing. Er is een gespecialiseerd team uit Rotterdam onderweg met gaspakken. Er zijn geen slachtoffers bij het incident.
3: De gemeenteraad van Ameland heeft de Vlielandse VVD-wethouder Stefan van Keizerswaard gekozen als nieuwe burgemeester. Ameland zocht een nieuwe burgemeester nadat Leo Pieter Stoel vorig jaar naar gemeente De Frieske Marre was vertrokken. 16 mensen solliciteerden naar de burgemeestersfunctie van het Waddeneiland. De 46-jarige van Keizerswaard wordt naar verwachting op 2 november geïnstalleerd, mits hij de verdere screening goed doorloopt.
4: In het Roggebotse bos tussen Dronten en Kampen zijn botresten gevonden van een onbekende man. Het Nederlands Forensisch Instituut vermoedt dat de resten daar tussen 1,5 en 6 jaar hebben gelegen. De man was ongeveer 1,85 meter lang en droeg een leren kruis dat binnen de orthodoxe kerk wordt gebruikt. De botresten werden op 10 augustus ontdekt tijdens de zoektocht naar de vermiste Mark Jaskulski uit Dronten. Maar uit DNA-onderzoek blijkt dat het niet om hem gaat. Jaskulski raakte op 15 april 2024 vermist en de politie gaat ervan uit dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Het Openbaar Ministerie heeft €15.000 uitgeloofd voor de gouden tip in de zaak Jaskulski.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. In de Grand Canyon in Arizona dreigt nieuwe zware regenval de zoek- en reddingsacties te bemoeilijken. Afgelopen weekend kwamen daar 2 mensen om het leven door catastrofale overstromingen in populaire wandelgebieden.

0: openden agenten het vuur. De neergeschoten vrouw en de twee slachtoffers van de steekpartij zijn met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De autoriteiten onderzoeken of de vrouw kampt met geestelijke gezondheidsproblemen. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een tijdelijke bouwstop voor de balzaal van president Trump bij het Witte Huis geschorst. De bouw mag doorgaan zolang de rechtszaak loopt. Een monumentenorganisatie had de bouw aangevochten omdat Trump zonder toestemming van het congres was begonnen en daarvoor de historische Oostvleugel had gesloopt. Het Hoge Rechtshof oordeelt dat de organisatie vermoedelijk niet het recht had de bouw aan te vechten. Bovendien zou stopzetting van het project de staat vermoedelijk niet te repareren schade berokkenen. De Franse oud-premier Édouard Balladur is op 97-jarige leeftijd overleden in Parijs. Balladur werd geboren in het Turkse Izmir en begon zijn politieke carrière in 1964 als politiek adviseur van premier Georges Pompidou. In de jaren 80 was hij minister van Financiën onder premier Jacques Chirac en van 1993 tot 1995 was hij zelf premier. In zijn beleid gold hij als conservatief, met privatiseringen en verkleining van de overheid, die zo ver gingen dat toenmalig president François Mitterrand publiekelijk afstand nam van enkele van zijn beleidsstandpunten, omdat deze volgens Mitterrand het sociale stelsel uitholde. Balladur wordt in besloten kring begraven. India mag zich niet eenzijdig terugtrekken uit een waterverdrag met Pakistan. Dat heeft het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag maandag geoordeeld. Het internationale tribunaal verbiedt India ook werkzaamheden aan twee waterkrachtprojecten. India verklaarde in mei 2025 het verdrag op te schorten na een dodelijke aanslag op toeristen in Kashmir. India verwerpt de uitspraak en zegt dat de opschorting van kracht blijft. Pakistan verwelkomt het oordeel. Turkije is in gesprek met Oekraïne en Rusland over een graandeal. Dat meldt de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan. Door de oorlog staat de graanexport over de Zwarte Zee onder grote druk. Rusland trok zich in 2023 terug uit een eerdere deal. President Erdogan spreekt dinsdag vermoedelijk met Poetin over het onderwerp tijdens een top in Kirgizië. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Amazon is aangeklaagd door de Amerikaanse mededingingsautoriteit FTC en 22 staten. Ze beschuldigen het bedrijf ervan jarenlang de prijzen van online veilingen voor zoekadvertenties in het geheim te hebben opgedreven. Volgens de aanklacht heeft Amazon ruim 7 jaar lang de kosten voor meer dan 1 miljoen merken en verkopers aanzienlijk verhoogd, waardoor het bedrijf waarschijnlijk tientallen miljarden dollars zou hebben onttrokken aan nietsvermoedende adverteerders. Amazon noemt de aanklacht misplaatst en zegt dat de beschuldigingen getuigen van een fundamenteel onbegrip van hoe adverteerders werken. Vorig jaar schikte het bedrijf al een zaak over misleidende praktijken bij zijn Prime-abonnementsdienst voor 2,5 miljard dollar. De beurzen in New York zijn maandag met verliezen gesloten door zorgen over het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. De Dow Jones daalde 17%. De S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq zakte 0,1%. De olieprijzen stegen flink, waardoor olieproducenten als Chevron en ExxonMobil profiteerden, maar luchtvaartmaatschappijen juist verloren. Nutsbedrijven PG&E en Edison International maakten een koersval van respectievelijk 20% en 23%, nadat Californische wetgevers een voorstel blokkeerden dat hun aansprakelijkheid voor bosbranden zou beperken. Ondanks de verliezen op maandag boekten de aandelenbeurzen in New York over de hele maand augustus winst. De AEX-index sloot maandag met verlies door zorgen over escalatie in het Midden-Oosten na Amerikaanse aanvallen op Iran en een Iraanse vergeldingsactie. de Amsterdam.

0: Amsterdamse hoofdindex daalde 16% tot 1105,77 punten, maar sloot in augustus wel hoger dan eind juli. SBM Offshore was de grootste stijger met een plus van 2,9% dankzij hogere olieprijzen. Brentolie werd 2,9% duurder tot $90,69 per vat. Betaalbedrijf Adyen was de grootste daler met een verlies van 3,9%.
1: Decathlon neemt een belang van 50% in Sport 2000 France, dat eigendom is van Cirakles Coöperatieve. Bergsporten zijn goed voor ongeveer een kwart van de omzet van Decathlon in Frankrijk. Maar het bedrijf heeft slechts 5 winkels in de bergen. Sport 2000 heeft er 190. De winkels van Sport 2000 blijven zelfstandig opereren via een franchise-formule. Decathlon kan zijn producten hierdoor beter aanbieden in de Franse Alpen en Pyreneeën en kan ook de skiverhuurmarkt betreden. De beurzen in New York zijn maandag met kleine verliezen begonnen. De Dow Jones-index daalde 16%. De S&P 500 verloor 14% en de Nasdaq ging 14% omlaag. Beleggers bleven voorzichtig na Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketlanceerinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran voerde als vergelding een aanval met raketten en drones uit op Amerikaanse luchtmachtbasis in Jordanië. De olieprijzen liepen door de vrees voor een nieuwe escalatie in het Midden-Oosten flink op. De Amerikaanse fabrikanten van Patriot en THAAD onderscheppingsraketten gaan de productie fors opvoeren. General Dynamics Ordnance en Lockheed Martin hebben raamcontracten voor 7 jaar getekend met het ministerie van Defensie. Daardoor kunnen ze meer productielijnen openen, fabrieken bouwen en personeel aannemen. De komende jaren maken ze 3 keer zoveel Patriot en 4 keer zoveel THAAD-raketten. Aan deze wapens is een groot tekort, terwijl ze vaak het enige antwoord zijn op ballistische raketten die met enorme snelheid neerkomen.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft eenvoudig de tweede ronde bereikt op de US Open. De als tweede geplaatste titelverdediger was met 6-4, 6-4, 6-4 te sterk voor de Rus Roman Safiulin. Het was zijn eerste enkelspelwedstrijd in meer dan 4 maanden, nadat hij lang kampte met een polsblessure. Alcaraz had aan een break genoeg om de eerste set te winnen, draaide in de tweede set een 2-0 achterstand om en gaf in de derde set een vroege break niet meer weg. De huidige nummer 3 van de wereld treft in de volgende ronde de Portugees Jaime Faria. AZ heeft verdediger Wesley Hoed teruggehaald naar Alkmaar. De 32-jarige verdediger tekende een contract tot het einde van het seizoen. Hoed speelde sinds 2024 voor Al-Shabaab FC in Saoedi-Arabië en kwam eerder tussen 2013 en 2015 uit voor AZ. Technisch directeur Niels van Duinen zegt dat Hoed veel ervaring heeft en een karakter meebrengt dat de club nog niet heeft binnen de kleedkamer. De verdediger speelde 6 interlands voor Oranje. Arsenal heeft de tweede competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. De regerend kampioen versloeg Aston Villa met 1-0. Bukayo Saka maakte na een uur de enige treffer op Villa Park. Het was zijn tweede competitiedoelpunt dit seizoen. Voor Villa was het de tweede nederlaag op rij. Tennisster Anu Koevermans heeft haar eerste wedstrijd op een Grand Slam toernooi verloren. De mondiale nummer 229 ging op de US Open in New York onderuit tegen de Amerikaanse Katie McNally met 7-5, 6-1. Koevermans plaatste zich afgelopen week via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi. De 22-jarige Zuid-Hollandse begon goed en brak McNally op 4-4 in de eerste set. Maar de Amerikaanse, nummer 65 van de wereld, sloeg direct terug. In de tweede set kwam Koevermans niet meer in het stuk voor. AZ heeft afscheid genomen van vleugelaanvaller Michael Lado. De 23-jarige Zweed keert terug naar zijn geboorteland en gaat spelen voor Malmö FF. Lado kwam in de zomer van 2022 over van Hammarby IF en speelde 98 wedstrijden voor AZ, waarin hij 14 keer scoorde. Eerder op maandag vertrok Mathieu Sheen op huurbasis naar ADO Den Haag. AZ haalde middenvelder Valdemar Biskov van FC Midtjylland en Wesley Hoed van Al-Shabaab FC. FC Barcelona heeft Rayo Vallecano met 5-2 verslagen in het eigen Camp Nou. Lamine Yamal en Rafinha maakten allebei 2 doelpunten. Rayo Vallecano kwam nog wel op voorsprong door Sergio Camello, maar Barcelona draaide de achterstand om. Barcelona liep verder weg door een eigen doelpunt, waarna Camello de spanning terugbracht naar 3-2. Rafinha en Lamine Yamal scoorden daarna opnieuw. Barcelona heeft na 3 wedstrijden 9 punten, evenveel als Real Madrid, en speelt op 9 september tegen Feyenoord in de Champions League. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het half bewolkt met hier en daar een bui. Aan de westkust kan het zelfs even onweren. De wind waait matig uit het westen, aan de kust vrij krachtig. Vannacht blijft het rond de 14 graden, met af en toe nog een bui. Morgen begint met wat zon, vooral in het noorden en oosten nog een enkele bui. In de middag breekt de zon flink door en wordt het overal droog bij zo'n 20 graden. De wind blijft matig uit het westen, aan de kust iets krachtiger. Morgenavond blijft het droog en helder.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het lijkt erop dat de Noord-Hollandse politiek zich opnieuw keert tegen de komst van 3 windturbines bij de Noorderijplas in Amsterdam-Noord. Een meerderheid van de partijen vindt dat de verkeersveiligheid bij verkeersknooppunt Koenplein te veel last ondervindt van de windmolens. Voorstanders vinden juist dat de overgang naar duurzame energie en de aanpak van de krapte op het stroomnet een veel groter publiek belang dienen. Volgende week beslissen provinciale staten over een verklaring van geen bedenkingen die nodig is voor de omgevingsvergunning. In 2024 weigerde een meerderheid van PS deze verklaring ook al. Maar de rechter bepaalde dat de weigering niet goed was onderbouwd. De gemeenteraad van Tiel moet zo snel mogelijk 2 wethouders benoemen. Daar dringt de Gelderse commissaris van de Koning, Daniel Wigboldus, op aan. Alle wethouders zijn dit jaar opgestapt na een publicatie van NRC over vermeende betrokkenheid bij zaken uit het straf- en bestuursrecht. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart is er nog geen nieuwe coalitie gevormd. Het dagelijks bestuur bestaat nu al 3 maanden alleen uit de burgemeester. En dat is volgens Wigboldus niet houdbaar. CDA-leider Henry Bontebal heeft in de HJ-schoollezing gezinspeeld op uitbreidingen van de erfbelasting. Hij wil een samenleving waarin kansen meer afhangen van wat je zelf doet dan van wat je erft. Bontebal waarschuwde voor een golf aan erfenissen die vermogensongelijkheid kan doen toenemen. Hij wil een fiscale constructie voor schenkingen op papier aanpakken die belasting kan schelen bij de erfenis. Bontebal wijdde zijn lezing aan veerkracht en deed voorstellen om Nederland veerkrachtiger te maken, zoals grenzen stellen aan social media gebruik onder jongeren.
10: Bij een bedrijf aan de Hurkse straat in Eindhoven zijn maandagavond gevaarlijke stoffen vrijgekomen, meldt de brandweer. Vermoedelijk kwam de stof vrij nadat er een verkeerd type staal in een bak met salpeterzuur terechtkwam. Die stof kan ernstige brandwonden veroorzaken en is gevaarlijk bij inademing. Er is een gespecialiseerd team uit Rotterdam onderweg met gaspakken. Er zijn geen slachtoffers bij het incident.
11: De gemeenteraad van Ameland heeft de Vlielandse VVD-wethouder Stefan van Keizerswaard gekozen als nieuwe burgemeester. Ameland zocht een nieuwe burgemeester nadat Leo Pieter Stoel vorig jaar naar gemeente de Frieske Marre was vertrokken. 16 mensen solliciteerden naar de burgemeestersfunctie van het Waddeneiland. De 46-jarige van Keizerswaard wordt naar verwachting op 2 november geïnstalleerd, mits hij de verdere screening goed doorloopt. In het Roggebotse bos tussen Dronten en Kampen zijn botresten gevonden van een onbekende man. Het Nederlands Forensisch Instituut vermoedt dat de resten daar tussen 1,5 en 6 jaar hebben gelegen. De man was ongeveer 1,85 meter lang en droeg een leren kruis dat binnen de orthodoxe kerk wordt gebruikt. De botresten werden op 10 augustus ontdekt tijdens de zoektocht naar de vermiste Mark Jaskulski uit Dronten. Maar uit DNA-onderzoek blijkt dat het niet om hem gaat. Jaskulski raakte op 15 april 2024 vermist en de politie gaat ervan uit dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Het Openbaar Ministerie heeft 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip in de zaak Jaskulski. Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. In de Grand Canyon in Arizona dreigt nieuwe zware regenval de zoek- en reddingsacties te bemoeilijken. Afgelopen weekend kwamen daar 2 mensen om het leven door catastrofale overstromingen in populaire wandelgebieden. Minstens 10 personen worden nog vermist. Dit weekend viel er in korte tijd evenveel regen als normaal in een hele maand. Tot maandagnacht lokale tijd geldt een waarschuwing voor overstromingen in grote delen van Arizona, met mogelijk meer dan 2,5 centimeter neerslag per uur. De politie van New York heeft een vrouw neergeschoten op Times Square in Manhattan. De vrouw had eerst 2 mensen neergestoken, een man en een vrouw, en vluchtte daarna richting een politiebureau. Toen ze weigerde haar messen neer te leggen, openden agenten het vuur. De neergeschoten vrouw en de 2 slachtoffers van de steekpartij zijn met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De autoriteiten onderzoeken of de vrouw kampt met geestelijke gezondheidsproblemen. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een tijdelijke bouwstop voor de balzaal van president Trump bij het Witte Huis geschorst. De bouw mag doorgaan zolang de rechtszaak loopt. Een monumentenorganisatie had de bouw aangevochten omdat Trump zonder toestemming van het congres was begonnen en daarvoor de historische Oostvleugel had gesloopt. Het Hoge Rechtshof oordeelt dat de organisatie vermoedelijk niet het recht had de bouw aan te vechten. Bovendien zou stopzetting van het project de staat vermoedelijk niet te repareren schade berokkenen. De Franse oud-premier Édouard Balladur is op 97-jarige leeftijd overleden in Parijs. Balladur werd geboren in het Turkse Izmir en begon zijn politieke carrière in 1964 als politiek adviseur van premier Georges Pompidou. In de jaren 80 was hij minister van Financiën onder premier Jacques Chirac. En van 1993 tot 1995 was hij zelf premier. In zijn beleid gold hij als conservatief, met privatiseringen en verkleining van de overheid, die zo ver gingen dat toenmalig president François Mitterrand publiekelijk afstand nam van enkele van zijn beleidsstandpunten, omdat deze volgens Mitterrand het sociale stelsel uitholde. Balladur wordt in besloten kring begraven. India mag zich niet eenzijdig terugtrekken uit een waterverdrag met Pakistan. Dat heeft het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag maandag geoordeeld. Het internationale tribunaal verbiedt India ook werkzaamheden aan 2 waterkrachtprojecten. India verklaarde in mei 2025 het verdrag op te schorten na een dodelijke aanslag op toeristen in Kashmir. India verwerpt de uitspraak en zegt dat de opschorting van kracht blijft. Pakistan verwelkomt het oordeel. Turkije is in gesprek met Oekraïne en Rusland over een graandeal,
13: Dat meldt de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan. Door de oorlog staat de graanexport over de Zwarte Zee onder grote druk. Rusland trok zich in 2023 terug uit een eerdere deal. President Erdogan spreekt dinsdag vermoedelijk met Poetin over het onderwerp tijdens een top in Kirgizië.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws.
16: Amazon is aangeklaagd door de Amerikaanse mededingingsautoriteit FTC en 22 staten. Ze beschuldigen het bedrijf ervan jarenlang de prijzen van online veilingen voor zoekadvertenties in het geheim te hebben opgedreven. Volgens de aanklacht heeft Amazon ruim 7 jaar lang de kosten voor meer dan 1 miljoen merken en verkopers aanzienlijk verhoogd, waardoor het bedrijf waarschijnlijk tientallen miljarden dollars zou hebben onttrokken aan nietsvermoedende adverteerders. Amazon noemt de aanklacht misplaatst en zegt dat de beschuldigingen getuigen van een fundamenteel onbegrip van hoe adverteerders werken. Vorig jaar schikte het bedrijf al een zaak over misleidende praktijken bij zijn Prime abonnementsdienst voor 2,5 miljard dollar.
17: De beurzen in New York zijn maandag met verliezen gesloten door zorgen over het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. De Dow Jones daalde 17%. De S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq zakte 0,1%. De olieprijzen stegen flink, waardoor olieproducenten als Chevron en ExxonMobil profiteerden, maar luchtvaartmaatschappijen juist verloren. Nutsbedrijven PG&E en Edison International maakten een koersval van respectievelijk 20% en 23%, nadat Californische wetgevers een voorstel blokkeerden dat hun aansprakelijkheid voor bosbranden zou beperken. Ondanks de verliezen op maandag boekten de aandelenbeurzen in New York over de hele maand augustus winst.
18: De AEX-index sloot maandag met verlies door zorgen over escalatie in het Midden-Oosten na Amerikaanse aanvallen op Iran en een Iraanse vergeldingsactie. De Amsterdamse hoofdindex daalde 16% tot 1105,77 punten, maar sloot in augustus wel hoger dan eind juli. SBM Offshore was de grootste stijger met een plus van 2,9% dankzij hogere olieprijzen. Brentolie werd 2,9% duurder tot $90,69 per vat. Betaalbedrijf Adyen was de grootste daler met een verlies van 3,9%.
19: Decathlon neemt een belang van 50% in Sport 2000 France, dat eigendom is van Cirakles Coöperatieve. Bergsporten zijn goed voor ongeveer een kwart van de omzet van Decathlon in Frankrijk. Maar het bedrijf heeft slechts 5 winkels in de bergen. Sport 2000 heeft er 190. De winkels van Sport 2000 blijven zelfstandig opereren via een franchise-formule. Decathlon kan zijn producten hierdoor beter aanbieden in de Franse Alpen en Pyreneeën en kan ook de skiverhuurmarkt betreden.
20: De beurzen in New York zijn maandag met kleine verliezen begonnen. De Dow Jones-index daalde 16%. De S&P 500 verloor 14% en de Nasdaq ging 14% omlaag. Beleggers bleven voorzichtig na Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketlanceerinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran voerde als vergelding een aanval met raketten en drones uit op Amerikaanse luchtmachtbases in Jordanië. De olieprijzen liepen door de vrees voor een nieuwe escalatie in het Midden-Oosten flink op.
21: De Amerikaanse fabrikanten van Patriot en THAAD onderscheppingsraketten gaan de productie fors opvoeren. General Dynamics Ordnance en Lockheed Martin hebben raamcontracten voor 7 jaar getekend met het ministerie van Defensie. Daardoor kunnen ze meer productielijnen openen, fabrieken bouwen en personeel aannemen. De komende jaren maken ze 3 keer zoveel Patriot en 4 keer zoveel THAAD-raketten. Aan deze wapens is een groot tekort, terwijl ze vaak het enige antwoord zijn op ballistische raketten die met enorme snelheid neerkomen.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft eenvoudig de tweede ronde bereikt op de US Open. De als tweede geplaatste titelverdediger was met 6-4, 6-4, 6-4 te sterk voor de Rus Roman Safiulin. Het was zijn eerste enkelspelwedstrijd in meer dan 4 maanden, nadat hij lang kampte met een polsblessure. Alcaraz had aan een break genoeg om de eerste set te winnen, draaide in de tweede set een 2-0 achterstand om en gaf in de derde set een vroege break niet meer weg. De huidige nummer 3 van de wereld treft in de volgende ronde de Portugees Jaime Faria. AZ heeft verdediger Wesley Hoed teruggehaald naar Alkmaar. De 32-jarige verdediger tekende een contract tot het einde van het seizoen. Hoed speelde sinds 2024 voor Al-Shabaab FC in Saoedi-Arabië en kwam eerder tussen 2013 en 2015 uit voor AZ. Technisch directeur Niels van Duinen zegt dat Hoed veel ervaring heeft en een karakter meebrengt dat de club nog niet heeft binnen de kleedkamer. De verdediger speelde 6 interlands voor Oranje. Arsenal heeft de tweede competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. De regerend kampioen versloeg Aston Villa met 1-0. Bukayo Saka maakte na een uur de enige treffer op Villa Park. Het was zijn tweede competitiedoelpunt dit seizoen. Voor Villa was het de tweede nederlaag op rij. Tennisster Anouk Koevermans heeft haar eerste wedstrijd op een Grand Slam toernooi verloren. De mondiale nummer 229 ging op de US Open in New York onderuit tegen de Amerikaanse Katie McNally met 7-5, 6-1. Koevermans plaatste zich afgelopen week via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi. De 22-jarige Zuid-Hollandse begon goed en brak McNally op 4-4 in de eerste set. Maar de Amerikaanse, nummer 65 van de wereld, sloeg direct terug. In de tweede set kwam Koevermans niet meer in het stuk voor. AZ heeft afscheid genomen van vleugelaanvaller Michael Lado. De 23-jarige Zweed keert terug naar zijn geboorteland en gaat spelen voor Malmö FF. Lado kwam in de zomer van 2022 over van Hammarby IF en speelde 98 wedstrijden voor AZ, waarin hij 14 keer scoorde. Eerder op maandag vertrok Mathieu Sheen op huurbasis naar ADO Den Haag. AZ haalde middenvelder Valdemar Biskov van FC Midtjylland en Wesley Hoed van Al-Shabaab FC. FC Barcelona heeft Rayo Vallecano met 5-2 verslagen in het eigen Camp Nou. Lamine Yamal en Rafinha maakten allebei 2 doelpunten. Rayo Vallecano kwam nog wel op voorsprong door Sergio Camello, maar Barcelona draaide de achterstand om. Barcelona liep verder weg door een eigen doelpunt, waarna Camello de spanning terugbracht naar 3-2. Rafinha en Lamine Yamal scoorden daarna opnieuw. Barcelona heeft na 3 wedstrijden 9 punten, evenveel als Real Madrid, en speelt op 9 september tegen Feyenoord in de Champions League. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht kan het hier en daar nog een beetje regenen. Het wordt zo'n 14 graden met een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Aan de kust waait het wat steviger uit het westen. Vanochtend is er af en toe zon en kan er plaatselijk nog een bui vallen. De wind komt uit het westen en is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vanmiddag wordt het mooier met flinke zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt rond de 20 graden. Vanavond is het helder en droog met weinig wind landinwaarts, maar aan de kust waait het later vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgen is het wisselvallig, met af en toe zon en enkele buien, vooral in het westen. In het zuidoosten blijft het 's ochtends nog droog. Middagtemperaturen liggen tussen de 19 en 22 graden. Morgenavond trekt vanuit het westen regen over het land. De wind neemt toe tot krachtig langs de kust. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. Kinderen met kanker hebben steeds betere overlevingskansen.
2: Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was 83,2% 10 jaar later nog in leven. Dat meldde het Prinses Maxima Centrum, KIKA en het Integraal Kankercentrum Nederland. De verbeterde kansen komen vooral door betere diagnostiek en effectievere behandelingen. Toch overlijdt nog altijd 1 op de 6 kinderen met kanker.
3: Het lijkt erop dat de Noord-Hollandse politiek zich opnieuw keert tegen de komst van 3 windturbines bij de Noordereiplas in Amsterdam-Noord. Een meerderheid van de partijen vindt dat de verkeersveiligheid bij verkeersknooppunt Koenplein te veel last ondervindt van de windmolens. Voorstanders vinden juist dat de overgang naar duurzame energie en de aanpak van de krapte op het stroomnet een veel groter publiek belang dienen. Volgende week beslissen Provinciale Staten over een verklaring van geen bedenkingen die nodig is voor de omgevingsvergunning. In 2024 weigerde een meerderheid van PS deze verklaring ook al. Maar de rechter bepaalde dat de weigering niet goed was onderbouwd.
4: De gemeenteraad van Tiel moet zo snel mogelijk 2 wethouders benoemen. Daar dringt de Gelderse commissaris van de Koning, Daniel Wigboldus, op aan. Alle wethouders zijn dit jaar opgestapt na een publicatie van NRC over vermeende betrokkenheid bij zaken uit het straf- en bestuursrecht. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart is er nog geen nieuwe coalitie gevormd. Het dagelijks bestuur bestaat nu al 3 maanden alleen uit de burgemeester. En dat is volgens Wigboldus niet houdbaar.
5: Bij een bedrijf aan de Hurkse straat in Eindhoven zijn maandagavond gevaarlijke stoffen vrijgekomen, meldt de brandweer. Vermoedelijk kwam de stof vrij nadat er een verkeerd type staal in een bak met salpeterzuur terechtkwam. Die stof kan ernstige brandwonden veroorzaken en is gevaarlijk bij inademing. Er is een gespecialiseerd team uit Rotterdam onderweg met gaspakken. Er zijn geen slachtoffers bij het incident.
24: De gemeenteraad van Ameland heeft de Vlielandse VVD-wethouder Stefan van Keizerswaard gekozen als nieuwe burgemeester. Ameland zocht een nieuwe burgemeester nadat Leo Pieter Stoel vorig jaar naar gemeente De Frieske Marre was vertrokken. 16 mensen solliciteerden naar de burgemeestersfunctie van het Waddeneiland. De 46-jarige van Keizerswaard wordt naar verwachting op 2 november geïnstalleerd, mits hij de verdere screening goed doorloopt.
25: CDA-leider Henry Bontebal heeft in de HJ-schoollezing gezinspeeld op uitbreidingen van de erfbelasting. Hij wil een samenleving waarin kansen meer afhangen van wat je zelf doet dan van wat je erft. Bontebal waarschuwde voor een golf aan erfenissen die vermogensongelijkheid kan doen toenemen. Hij wil een fiscale constructie voor schenkingen op papier aanpakken die belasting kan schelen bij de erfenis. Bontebal wijdde zijn lezing aan veerkracht en deed voorstellen om Nederland veerkrachtiger te maken, zoals grenzen stellen aan social media gebruik onder jongeren.
26: Dit was het Binnenlands Nieuws.
27: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws. De politie van New York heeft een vrouw neergeschoten op Times Square in Manhattan. De vrouw had eerst 2 mensen neergestoken, een man en een vrouw, en vluchtte daarna richting een politiebureau. Toen ze weigerde haar messen neer te leggen, openden agenten het vuur. De neergeschoten vrouw en de 2 slachtoffers van de steekpartij zijn met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De autoriteiten onderzoeken of de vrouw kampt met geestelijke gezondheidsproblemen.
29: In de Grand Canyon in Arizona dreigt nieuwe zware regenval de zoek- en reddingsacties te bemoeilijken. Afgelopen weekend kwamen daar 2 mensen om het leven door catastrofale overstromingen in populaire wandelgebieden.
6: Minstens 10 personen worden nog vermist. Dit weekend viel er in korte tijd evenveel regen als normaal in een hele maand. Tot maandagnacht lokale tijd geldt een waarschuwing voor overstromingen in grote delen van Arizona, met mogelijk meer dan 2,5 centimeter neerslag per uur.
7: Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een tijdelijke bouwstop voor de balzaal van president Trump bij het Witte Huis geschorst. De bouw mag doorgaan zolang de rechtszaak loopt. Een monumentenorganisatie had de bouw aangevochten omdat Trump zonder toestemming van het congres was begonnen en daarvoor de historische Oostvleugel had gesloopt. Het Hoge Rechtshof oordeelt dat de organisatie vermoedelijk niet het recht had de bouw aan te vechten. Bovendien zou stopzetting van het project de staat vermoedelijk niet te repareren schade berokkenen.
8: De Franse oud-premier Édouard Balladur is op 97-jarige leeftijd overleden in Parijs. Balladur werd geboren in het Turkse Izmir en begon zijn politieke carrière in 1964 als politiek adviseur van premier Georges Pompidou. In de jaren 80 was hij minister van Financiën onder premier Jacques Chirac. En van 1993 tot 1995 was hij zelf premier. In zijn beleid gold hij als conservatief, met privatiseringen en verkleining van de overheid, die zover gingen dat toenmalig president François Mitterrand publiekelijk afstand nam van enkele van zijn beleidsstandpunten, omdat deze volgens Mitterrand het sociale stelsel uitholde. Balladur wordt in besloten kring begraven.
9: Turkije is in gesprek met Oekraïne en Rusland over een graandeal. Dat meldt de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan. Door de oorlog staat de graanexport over de Zwarte Zee onder grote druk. Rusland trok zich in 2023 terug uit een eerdere deal. President Erdogan spreekt dinsdag vermoedelijk met Poetin over het onderwerp tijdens een top in Kirgizië.
10: India mag zich niet eenzijdig terugtrekken uit een waterverdrag met Pakistan. Dat heeft het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag maandag geoordeeld. Het internationale tribunaal verbiedt India ook werkzaamheden aan twee waterkrachtprojecten. India verklaarde in mei 2025 het verdrag op te schorten na een dodelijke aanslag op toeristen in Kashmir. India verwerpt de uitspraak en zegt dat de opschorting van kracht blijft. Pakistan verwelkomt het oordeel.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. Amazon is aangeklaagd door de Amerikaanse mededingingsautoriteit FTC en 22 staten. Ze beschuldigen het bedrijf ervan jarenlang de prijzen van online veilingen voor zoekadvertenties in het geheim te hebben opgedreven. Volgens de aanklacht heeft Amazon ruim 7 jaar lang de kosten voor meer dan 1 miljoen merken en verkopers aanzienlijk verhoogd, waardoor het bedrijf waarschijnlijk tientallen miljarden dollars zou hebben onttrokken aan nietsvermoedende adverteerders. Amazon noemt de aanklacht misplaatst en zegt dat de beschuldigingen getuigen van een fundamenteel onbegrip van hoe adverteerders werken. Vorig jaar schikte het bedrijf al een zaak over misleidende praktijken bij zijn Prime-abonnementsdienst voor 2,5 miljard dollar.
15: De beurzen in New York zijn maandag met verliezen gesloten door zorgen over het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. De Dow Jones daalde 17%, de S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq zakte 0,1%. De olieprijzen stegen flink, waardoor olieproducenten als Chevron en ExxonMobil profiteerden, maar luchtvaartmaatschappijen juist verloren. Nutsbedrijven PG&E en Edison International maakten een koersval van respectievelijk 20% en 23%, nadat Californische wetgevers een voorstel blokkeerden dat hun aansprakelijkheid voor bosbranden zou beperken. Ondanks de verliezen op maandag boekten de aandelenbeurzen in New York over de hele maand augustus winst.
0: De AEX-index sloot maandag met verlies door zorgen over escalatie in het Midden-Oosten na Amerikaanse aanvallen op Iran en een Iraanse vergeldingsactie. De Amsterdamse hoofdindex daalde 16% tot 1105,77 punten, maar sloot in augustus wel hoger dan eind juli. SBM Offshore was de grootste stijger met een plus van 2,9% dankzij hogere olieprijzen. Brentolie werd 2,9% duurder tot $90,69 per vat. Betaalbedrijf Adyen was de grootste daler met een verlies van 3,9%.
1: Decathlon neemt een belang van 50% in Sport 2000 France, dat eigendom is van Cirakles Coöperatieve. Bergsporten zijn goed voor ongeveer een kwart van de omzet van Decathlon in Frankrijk. Maar het bedrijf heeft slechts 5 winkels in de bergen. Sport 2000 heeft er 190. De winkels van Sport 2000 blijven zelfstandig opereren via een franchise-formule. Decathlon kan zijn producten hierdoor beter aanbieden in de Franse Alpen en Pyreneeën en kan ook de skiverhuurmarkt betreden.
14: De beurzen in New York zijn maandag met kleine verliezen begonnen. De Dow Jones-index daalde 16%. De S&P 500 verloor 14% en de Nasdaq ging 14% omlaag. Beleggers bleven voorzichtig na Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketlanceerinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran voerde als vergelding een aanval met raketten en drones uit op Amerikaanse luchtmachtbases in Jordanië. De olieprijzen liepen door de vrees voor een nieuwe escalatie in het Midden-Oosten flink op.
16: De Amerikaanse fabrikanten van Patriot en THAAD onderscheppingsraketten gaan de productie fors opvoeren. General Dynamics Ordnance en Lockheed Martin hebben raamcontracten voor 7 jaar getekend met het ministerie van Defensie. Daardoor kunnen ze meer productielijnen openen, fabrieken bouwen en personeel aannemen. De komende jaren maken ze 3 keer zoveel Patriot en 4 keer zoveel THAAD-raketten. Aan deze wapens is een groot tekort, terwijl ze vaak het enige antwoord zijn op ballistische raketten die met enorme snelheid neerkomen.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft eenvoudig de tweede ronde bereikt op de US Open. De als tweede geplaatste titelverdediger was met 6-4, 6-4, 6-4 te sterk voor de Rus Roman Safiulin. Het was zijn eerste enkelspelwedstrijd in meer dan 4 maanden, nadat hij lang kampte met een polsblessure. Alcaraz had aan een break genoeg om de eerste set te winnen, draaide in de tweede set een 2-0 achterstand om en gaf in de derde set een vroege break niet meer weg. De huidige nummer 3 van de wereld treft in de volgende ronde de Portugees Jaime Faria. AZ heeft verdediger Wesley Hoed teruggehaald naar Alkmaar. De 32-jarige verdediger tekende een contract tot het einde van het seizoen. Hoed speelde sinds 2024 voor Al-Shabaab FC in Saoedi-Arabië en kwam eerder tussen 2013 en 2015 uit voor AZ. Technisch directeur Niels van Duinen zegt dat Hoed veel ervaring heeft en een karakter meebrengt dat de club nog niet heeft binnen de kleedkamer. De verdediger speelde 6 interlands voor Oranje. Arsenal heeft de tweede competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. De regerend kampioen versloeg Aston Villa met 1-0. Bukayo Saka maakte na een uur de enige treffer op Villa Park. Het was zijn tweede competitiedoelpunt dit seizoen. Voor Villa was het de tweede nederlaag op rij. Tennisster Anu Koevermans heeft haar eerste wedstrijd op een Grand Slam toernooi verloren. De mondiale nummer 229 ging op de US Open in New York onderuit tegen de Amerikaanse Katie McNally met 7-5, 6-1. Koevermans plaatste zich afgelopen week via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi. De 22-jarige Zuid-Hollandse begon goed en brak McNally op 4-4 in de eerste set. Maar de Amerikaanse, nummer 65 van de wereld, sloeg direct terug. In de tweede set kwam Koevermans niet meer in het stuk voor. FC Barcelona heeft Rayo Vallecano met 5-2 verslagen in het eigen Camp Nou. Lamine Yamal en Rafinha maakten allebei 2 doelpunten. Rayo Vallecano kwam nog wel op voorsprong door Sergio Camello, maar Barcelona draaide de achterstand om.
2: Barcelona liep verder weg door een eigen doelpunt, waarna Camello de spanning terugbracht naar 3-2. Rafinha en Lamine Yamal scoorden daarna opnieuw. Barcelona heeft na 3 wedstrijden 9 punten, evenveel als Real Madrid, en speelt op 9 september tegen Feyenoord in de Champions League. AZ heeft afscheid genomen van vleugelaanvaller Michael Lado. De 23-jarige Zweed keert terug naar zijn geboorteland en gaat spelen voor Malmö FF. Lado kwam in de zomer van 2022 over van Hammarby IF en speelde 98 wedstrijden voor AZ, waarin hij 14 keer scoorde. Eerder op maandag vertrok Mathieu Sheen op huurbasis naar ADO Den Haag. AZ haalde middenvelder Valdemar Biskov van FC Midtjylland en Wesley Hoed van Al-Shabaab FC. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht kan het hier en daar nog een beetje regenen. Het wordt zo'n 14 graden met een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Aan de kust waait het wat steviger uit het westen. Vanochtend is er af en toe zon en kan er plaatselijk nog een bui vallen. De wind komt uit het westen en is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vanmiddag wordt het mooier met flinke zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt rond de 20 graden. Vanavond is het helder en droog, met weinig wind landinwaarts, maar aan de kust waait het later vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgen is het wisselvallig, met af en toe zon en enkele buien, vooral in het westen. In het zuidoosten blijft het 's ochtends nog droog. Middagtemperaturen liggen tussen de 19 en 22 graden. Morgenavond trekt vanuit het westen regen over het land. De wind neemt toe tot krachtig langs de kust. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws.
20: Kinderen met kanker hebben steeds betere overlevingskansen. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was 83,2% 10 jaar later nog in leven. Dat meldde het Prinses Maxima Centrum, KIKA en het Integraal Kankercentrum Nederland. De verbeterde kansen komen vooral door betere diagnostiek en effectievere behandelingen. Toch overlijdt nog altijd 1 op de 6 kinderen met kanker.
21: Het lijkt erop dat de Noord-Hollandse politiek zich opnieuw keert tegen de komst van 3 windturbines bij de Noordereiplas in Amsterdam-Noord. Een meerderheid van de partijen vindt dat de verkeersveiligheid bij verkeersknooppunt Koenplein te veel last ondervindt van de windmolens. Voorstanders vinden juist dat de overgang naar duurzame energie en de aanpak van de krapte op het stroomnet een veel groter publiek belang dienen. Volgende week beslissen provinciale staten over een verklaring van geen bedenkingen die nodig is voor de omgevingsvergunning. In 2024 weigerde een meerderheid van PS deze verklaring ook al. Maar de rechter bepaalde dat de weigering niet goed was onderbouwd.
22: De gemeenteraad van Tiel moet zo snel mogelijk 2 wethouders benoemen. Daar dringt de Gelderse commissaris van de Koning, Daniel Wigboldus, op aan. Alle wethouders zijn dit jaar opgestapt na een publicatie van NRC over vermeende betrokkenheid bij zaken uit het straf- en bestuursrecht. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart is er nog geen nieuwe coalitie gevormd. Het dagelijks bestuur bestaat nu al 3 maanden alleen uit de burgemeester. En dat is volgens Wigboldus niet houdbaar.
23: Bij een bedrijf aan de Hurkse straat in Eindhoven zijn maandagavond gevaarlijke stoffen vrijgekomen, meldt de brandweer. Vermoedelijk kwam de stof vrij nadat er een verkeerd type staal in een bak met salpeterzuur terechtkwam. Die stof kan ernstige brandwonden veroorzaken en is gevaarlijk bij inademing. Er is een gespecialiseerd team uit Rotterdam onderweg met gaspakken. Er zijn geen slachtoffers bij het incident.
6: De gemeenteraad van Ameland heeft de Vlielandse VVD-wethouder Stefan van Keizerswaard gekozen als nieuwe burgemeester. Ameland zocht een nieuwe burgemeester nadat Leo Pieter Stoel vorig jaar naar gemeente De Frieske Marre was vertrokken. 16 mensen solliciteerden naar de burgemeestersfunctie van het Waddeneiland. De 46-jarige van Keizerswaard wordt naar verwachting op 2 november geïnstalleerd, mits hij de verdere screening goed doorloopt.
7: CDA-leider Henry Bontebal heeft in de HJ-schoollezing gezinspeeld op uitbreidingen van de erfbelasting. Hij wil een samenleving waarin kansen meer afhangen van wat je zelf doet dan van wat je erft. Bontebal waarschuwde voor een golf aan erfenissen die vermogensongelijkheid kan doen toenemen. Hij wil een fiscale constructie voor schenkingen op papier aanpakken die belasting kan schelen bij de erfenis. Bontebal wijdde zijn lezing aan veerkracht en deed voorstellen om Nederland veerkrachtiger te maken, zoals grenzen stellen aan social media gebruik onder jongeren.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws. De politie van New York heeft een vrouw neergeschoten op Times Square in Manhattan. De vrouw had eerst 2 mensen neergestoken, een man en een vrouw, en vluchtte daarna richting een politiebureau. Toen ze weigerde haar messen neer te leggen, openden agenten het vuur. De neergeschoten vrouw en de 2 slachtoffers van de steekpartij zijn met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De autoriteiten onderzoeken of de vrouw kampt met geestelijke gezondheidsproblemen.
25: In de Grand Canyon in Arizona dreigt nieuwe zware regenval de zoek- en reddingsacties te bemoeilijken. Afgelopen weekend kwamen daar 2 mensen om het leven door catastrofale overstromingen in populaire wandelgebieden. Minstens 10 personen worden nog vermist. Dit weekend viel er in korte tijd evenveel regen als normaal in een hele maand. Tot maandagnacht lokale tijd geldt een waarschuwing voor overstromingen in grote delen van Arizona, met mogelijk meer dan 2,5 centimeter neerslag per uur.
26: Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een tijdelijke bouwstop voor de balzaal van president Trump bij het Witte Huis geschorst. De bouw mag doorgaan zolang de rechtszaak loopt. Een monumentenorganisatie had de bouw aangevochten omdat Trump zonder toestemming van het congres was begonnen en daarvoor de historische Oostvleugel had gesloopt. Het Hoge Rechtshof oordeelt dat de organisatie vermoedelijk niet het recht had de bouw aan te vechten. Bovendien zou stopzetting van het project de staat vermoedelijk niet te repareren schade berokkenen.
27: De Franse oud-premier Édouard Balladur is op 97-jarige leeftijd overleden in Parijs. Balladur werd geboren in het Turkse Izmir en begon zijn politieke carrière in 1964 als politiek adviseur van premier Georges Pompidou. In de jaren 80 was hij minister van Financiën onder premier Jacques Chirac en van 1993 tot 1995 was hij zelf premier. In zijn beleid gold hij als conservatief, met privatiseringen en verkleining van de overheid, die zo ver gingen dat toenmalig president François Mitterrand publiekelijk afstand nam van enkele van zijn beleidsstandpunten, omdat deze volgens Mitterrand het sociale stelsel uitholde. Balladur wordt in besloten kring begraven.
28: Turkije is in gesprek met Oekraïne en Rusland over een graandeal. Dat meldt de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan. Door de oorlog staat de graanexport over de Zwarte Zee onder grote druk. Rusland trok zich in 2023 terug uit een eerdere deal. President Erdogan spreekt dinsdag vermoedelijk met Poetin over het onderwerp tijdens een top in Kirgizië.
0: India mag zich niet eenzijdig terugtrekken uit een waterverdrag met Pakistan. Dat heeft het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag maandag geoordeeld. Het internationale tribunaal verbiedt India ook werkzaamheden aan twee waterkrachtprojecten. India verklaarde in mei 2025 het verdrag op te schorten na een dodelijke aanslag op toeristen in Kashmir. India verwerpt de uitspraak en zegt dat de opschorting van kracht blijft. Pakistan verwelkomt het oordeel.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws. Amazon is aangeklaagd door de Amerikaanse mededingingsautoriteit FTC en 22 staten. Ze beschuldigen het bedrijf ervan jarenlang de prijzen van online veilingen voor zoekadvertenties in het geheim te hebben opgedreven. Volgens de aanklacht heeft Amazon ruim 7 jaar lang de kosten voor meer dan 1 miljoen merken en verkopers aanzienlijk verhoogd, waardoor het bedrijf waarschijnlijk tientallen miljarden dollars zou hebben onttrokken aan nietsvermoedende adverteerders. Amazon noemt de aanklacht misplaatst en zegt dat de beschuldigingen getuigen van een fundamenteel onbegrip van hoe adverteerders werken. Vorig jaar schikte het bedrijf al een zaak over misleidende praktijken bij zijn Prime abonnementsdienst voor 2,5 miljard dollar.
12: De beurzen in New York zijn maandag met verliezen gesloten door zorgen over het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. De Dow Jones daalde 0,17%. De S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq zakte 0,1%. De olieprijzen stegen flink, waardoor olieproducenten als Chevron en ExxonMobil profiteerden, maar luchtvaartmaatschappijen juist verloren. Nutsbedrijven PG&E en Edison International maakten een koersval van respectievelijk 20% en 23%, nadat Californische wetgevers een voorstel blokkeerden dat hun aansprakelijkheid voor bosbranden zou beperken. Ondanks de verliezen op maandag boekten de aandelenbeurzen in New York over de hele maand augustus winst.
13: De AEX-index sloot maandag met verlies door zorgen over escalatie in het Midden-Oosten na Amerikaanse aanvallen op Iran en een Iraanse vergeldingsactie. De Amsterdamse hoofdindex daalde 0,16% tot 1105,77 punten, maar sloot in augustus wel hoger dan eind juli. SBM Offshore was de grootste stijger met een plus van 2,9% dankzij hogere olieprijzen. Brentolie werd 2,9% duurder tot $90,69 per vat. Betaalbedrijf Adyen was de grootste daler met een verlies van 3,9%.
14: Decathlon neemt een belang van 50% in Sport 2000 France, dat eigendom is van Cirakles Coöperatieve. Bergsporten zijn goed voor ongeveer een kwart van de omzet van Decathlon in Frankrijk. Maar het bedrijf heeft slechts 5 winkels in de bergen. Sport 2000 heeft er 190. De winkels van Sport 2000 blijven zelfstandig opereren via een franchise-formule. Decathlon kan zijn producten hierdoor beter aanbieden in de Franse Alpen en Pyreneeën en kan ook de skiverhuurmarkt betreden.
15: De beurzen in New York zijn maandag met kleine verliezen begonnen. De Dow Jones-index daalde 0,16%. De S&P 500 verloor 0,14% en de Nasdaq ging 0,14% omlaag. Beleggers bleven voorzichtig na Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketlanceerinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran voerde als vergelding een aanval met raketten en drones uit op Amerikaanse luchtmachtbasis in Jordanië. De olieprijzen liepen door de vrees voor een nieuwe escalatie in het Midden-Oosten flink op.
16: De Amerikaanse fabrikanten van Patriot en THAAD onderscheppingsraketten gaan de productie fors opvoeren. General Dynamics Ordnance en Lockheed Martin hebben raamcontracten voor 7 jaar getekend met het ministerie van Defensie. Daardoor kunnen ze meer productielijnen openen, fabrieken bouwen en personeel aannemen. De komende jaren maken ze 3 keer zoveel Patriot en 4 keer zoveel THAAD-raketten.
26: Aan deze wapens is een groot tekort, terwijl ze vaak het enige antwoord zijn op ballistische raketten die met enorme snelheid neerkomen.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft eenvoudig de tweede ronde bereikt op de US Open. De als tweede geplaatste titelverdediger was met 6-4, 6-4, 6-4 te sterk voor de Rus Roman Safiov.

0: Saoedi-Arabië en kwam eerder tussen 2013 en 2015 uit voor AZ. Technisch directeur Niels van Duinen zegt dat Hoed veel ervaring heeft en een karakter meebrengt dat de club nog niet heeft binnen de kleedkamer. De verdediger speelde 6 interlands voor Oranje. Arsenal heeft de tweede competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. De regerend kampioen versloeg Aston Villa met 1-0. Bukayo Saka maakte na een uur de enige treffer op Villa Park. Het was zijn tweede competitiedoelpunt dit seizoen. Voor Villa was het de tweede nederlaag op rij. Tennisster Anu Koevermans heeft haar eerste wedstrijd op een Grand Slam toernooi verloren. De mondiale nummer 229 ging op de US Open in New York onderuit tegen de Amerikaanse Katie McNally met 7-5, 6-1. Koevermans plaatste zich afgelopen week via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi. De 22-jarige Zuid-Hollandse begon goed en brak McNally op 4-4 in de eerste set. Maar de Amerikaanse, nummer 65 van de wereld, sloeg direct terug. In de tweede set kwam Koevermans niet meer in het stuk voor. FC Barcelona heeft Rayo Vallecano met 5-2 verslagen in het eigen Camp Nou. Lamine Yamal en Rafinha maakten allebei 2 doelpunten. Rayo Vallecano kwam nog wel op voorsprong door Sergio Camello, maar Barcelona draaide de achterstand om. Barcelona liep verder weg door een eigen doelpunt, waarna Camello de spanning terugbracht naar 3-2. Rafinha en Lamine Yamal scoorden daarna opnieuw. Barcelona heeft na 3 wedstrijden 9 punten, evenveel als Real Madrid, en speelt op 9 september tegen Feyenoord in de Champions League. AZ heeft afscheid genomen van vleugelaanvaller Michael Lado. De 23-jarige Zweed keert terug naar zijn geboorteland en gaat spelen voor Malmö FF. Lado kwam in de zomer van 2022 over van Hammarby IF en speelde 98 wedstrijden voor AZ, waarin hij 14 keer scoorde. Eerder op maandag vertrok Mathieu Sheen op huurbasis naar ADO Den Haag. AZ haalde middenvelder Valdemar Biskov van FC Midtjylland en Wesley Hoed van Al-Shabaab FC. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt zo'n 14 graden met een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Aan de kust waait het wat steviger uit het westen. Vanochtend is er af en toe zon en kan er nog een enkele bui langskomen. De wind komt uit het westen en is matig, langs de noordkust vrij krachtig. Vanmiddag wordt het flink zonnig en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur stijgt naar ongeveer 20 graden. Vanavond blijft het droog met weinig wolken. Later in de avond trekt de wind aan langs de kust. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met enkele buien. In het zuidoosten blijft het langst droog. De temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Morgenavond gaat het vanuit het westen regenen, maar in het zuidoosten blijft het meestal droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeente Pekela stopt op 14 september met de tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers aan de Holland Marsh in Nieuwe Pekela, meldt RTV Noord. De gemeente hielp sinds begin juli met de opvang van asielzoekers die in het aanmeldcentrum Ter Apel geen onderdak voor de nacht konden krijgen. Iedere nacht reisde een groep van maximaal 80 asielzoekers met de bus van Ter Apel naar Pekela. Volgens de gemeente leverde dat geen problemen op. Tot 14 september blijft de opvang in Pekela een achtervang van de nachtopvang in het Drentse Zuidwolde. Daarna moet een andere noordelijke gemeente het overnemen. Een meerderheid van de Noord-Hollandse Provinciale Staten lijkt zich opnieuw te keren tegen de komst van 3 windturbines bij de Noordereiplas bij Amsterdam-Noord. De windmolens zouden bij verkeersknooppunt Koenplein komen. maar veel partijen vrezen voor de verkeersveiligheid.

0: Volgende week nemen de staten een besluit over een verklaring van geen bedenkingen die nodig is voor een omgevingsvergunning. In 2024 weigerde een meerderheid die verklaring ook. Maar de rechter oordeelde dat de weigering niet goed was onderbouwd. Voorstanders, zoals GroenLinks, PvdA, D66 en Volt, wijzen op het belang van duurzame energie en de krapte op het stroomnet. Tegenstanders, zoals VVD, BBB en Partij voor de Dieren, vrezen voor overlast en risico's op de drukke verkeerslocatie. Kinderen met kanker hebben steeds betere overlevingskansen. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was 83,2% 10 jaar later nog in leven. Dat melden het Prinses Maxima Centrum, KIKA en het Integraal Kankercentrum Nederland. De verbeterde kansen komen vooral door betere diagnostiek en effectievere behandelingen. Toch overlijdt nog altijd 1 op de 6 kinderen met kanker. De gemeenteraad van Tiel moet zo snel mogelijk 2 wethouders benoemen. Daar dringt de Gelderse commissaris van de Koning, Daniel Wigboldus, op aan. Alle wethouders zijn dit jaar opgestapt na een publicatie van NRC over vermeende betrokkenheid bij zaken uit het straf- en bestuursrecht. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart is er nog geen nieuwe coalitie gevormd. Het dagelijks bestuur bestaat nu al 3 maanden alleen uit de burgemeester. En dat is volgens Wigboldus niet houdbaar. Bij een bedrijf aan de Hurkse straat in Eindhoven zijn maandagavond gevaarlijke stoffen vrijgekomen, meldt de brandweer. Vermoedelijk kwam de stof vrij nadat er een verkeerd type staal in een bak met salpeterzuur terechtkwam. Die stof kan ernstige brandwonden veroorzaken en is gevaarlijk bij inademing. Er is een gespecialiseerd team uit Rotterdam onderweg met gaspakken. Er zijn geen slachtoffers bij het incident. De gemeenteraad van Ameland heeft de Vlielandse VVD-wethouder Stefan van Keizerswaard gekozen als nieuwe burgemeester. Ameland zocht een nieuwe burgemeester nadat Leo Pieter Stoel vorig jaar naar gemeente De Frieske Marre was vertrokken. 16 mensen solliciteerden naar de burgemeestersfunctie van het Waddeneiland. De 46-jarige van Keizerswaard wordt naar verwachting op 2 november geïnstalleerd, mits hij de verdere screening goed doorloopt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse minister van het leger, Dan Driscoll, heeft zijn ontslag ingediend bij president Trump. Het Witte Huis bevestigt het vertrek na maanden van spanningen met minister van Defensie Pete Hegseth. Driscoll stapte op na een reeks wijzigingen in de legerleiding en ontslagen binnen de krijgsmacht. In april ontsloeg Hegseth al de hoogste militair van het leger, generaal Randy George, die als bondgenoot van Driscoll werd gezien. Door het vertrek van Driscoll heeft het Amerikaanse leger geen leidinggevende meer die door de Senaat zijn bekrachtigd. In de Grand Canyon in Arizona dreigt nieuwe zware regenval de zoek- en reddingsacties te bemoeilijken. Afgelopen weekend kwamen daar 2 mensen om het leven door catastrofale overstromingen in populaire wandelgebieden. Minstens 10 personen worden nog vermist. Dit weekend viel er in korte tijd evenveel regen als normaal in een hele maand. Tot maandagnacht lokale tijd geldt een waarschuwing voor overstromingen in grote delen van Arizona, met mogelijk meer dan 2,5 centimeter neerslag per uur. De politie van New York heeft een vrouw neergeschoten op Times Square in Manhattan. De vrouw had eerst 2 mensen neergestoken, een man en een vrouw, en vluchtte daarna richting een politiebureau. Toen ze weigerde haar messen neer te leggen, openden agenten het vuur. De neergeschoten vrouw en de 2

0: Twee slachtoffers van de steekpartij zijn met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De autoriteiten onderzoeken of de vrouw kampt met geestelijke gezondheidsproblemen.
1: Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een tijdelijke bouwstop voor de balzaal van president Trump bij het Witte Huis geschorst. De bouw mag doorgaan zolang de rechtszaak loopt. Een monumentenorganisatie had de bouw aangevochten omdat Trump zonder toestemming van het congres was begonnen en daarvoor de historische Oostvleugel had gesloopt. Het Hoge Rechtshof oordeelt dat de organisatie vermoedelijk niet het recht had de bouw aan te vechten. Bovendien zou stopzetting van het project de staat vermoedelijk niet te repareren schade berokkenen. De Franse oud-premier Édouard Balladur is op 97-jarige leeftijd overleden in Parijs. Balladur werd geboren in het Turkse Izmir en begon zijn politieke carrière in 1964 als politiek adviseur van premier Georges Pompidou. In de jaren 80 was hij minister van Financiën onder premier Jacques Chirac. En van 1993 tot 1995 was hij zelf premier. In zijn beleid gold hij als conservatief, met privatiseringen en verkleining van de overheid, die zo ver gingen dat toenmalig president François Mitterrand publiekelijk afstand nam van enkele van zijn beleidsstandpunten, omdat deze volgens Mitterrand het sociale stelsel uitholde. Balladur wordt in besloten kring begraven.
2: Turkije is in gesprek met Oekraïne en Rusland over een graandeal. Dat meldt de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan. Door de oorlog staat de graanexport over de Zwarte Zee onder grote druk. Rusland trok zich in 2023 terug uit een eerdere deal. President Erdogan spreekt dinsdag vermoedelijk met Poetin over het onderwerp tijdens een top in Kirgizië.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Amazon is aangeklaagd door de Amerikaanse mededingingsautoriteit FTC en 22 staten. Ze beschuldigen het bedrijf ervan jarenlang de prijzen van online veilingen voor zoekadvertenties in het geheim te hebben opgedreven. Volgens de aanklacht heeft Amazon ruim 7 jaar lang de kosten voor meer dan 1 miljoen merken en verkopers aanzienlijk verhoogd, waardoor het bedrijf waarschijnlijk tientallen miljarden dollars zou hebben onttrokken aan nietsvermoedende adverteerders. Amazon noemt de aanklacht misplaatst en zegt dat de beschuldigingen getuigen van een fundamenteel onbegrip van hoe adverteerders werken. Vorig jaar schikte het bedrijf al een zaak over misleidende praktijken bij zijn Prime-abonnementsdienst voor 2,5 miljard dollar.
4: De beurzen in New York zijn maandag met verliezen gesloten door zorgen over het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. De Dow Jones daalde 17%. De S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq zakte 0,1%. De olieprijzen stegen flink, waardoor olieproducenten als Chevron en ExxonMobil profiteerden, maar luchtvaartmaatschappijen juist verloren. Nutsbedrijven PG&E en Edison International maakten een koersval van respectievelijk 20% en 23%, nadat Californische wetgevers een voorstel blokkeerden dat hun aansprakelijkheid voor bosbranden zou beperken. Ondanks de verliezen op maandag boekten de aandelenbeurzen in New York over de hele maand augustus winst.
1: De AEX-index sloot maandag met verlies door zorgen over escalatie in het Midden-Oosten na Amerikaanse aanvallen op Iran en een Iraanse vergeldingsactie. De Amsterdamse hoofdindex daalde 16% tot 1105,77 punten, maar sloot in augustus wel hoger dan eind juli. SBM Offshore was de grootste stijger met een plus van 2,9% dankzij hogere olieprijzen. Brentolie werd 2,9% duurder tot $90,69 per vat. Betaalbedrijf Adyen was de grootste daler met een verlies van 3,9%.
5: Decathlon neemt een belang van 50% in Sport 2000 France.
4: dat eigendom is van Cirakles Coöperatieve. Bergsporten zijn goed voor ongeveer een kwart van de omzet van Decathlon in Frankrijk. Maar het bedrijf heeft slechts 5 winkels in de bergen. Sport 2000 heeft er 190. De winkels van Sport 2000 blijven zelfstandig opereren via een franchise-formule. Decathlon kan zijn producten hierdoor beter aanbieden in de Franse Alpen en Pyreneeën en kan ook de skiverhuurmarkt betreden. De beurzen in New York zijn maandag met kleine verliezen begonnen. De Dow Jones-index daalde 16%. De S&P 500 verloor 14% en de Nasdaq ging 14% omlaag. Beleggers bleven voorzichtig na Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketlanceerinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran voerde als vergelding een aanval met raketten en drones uit op Amerikaanse luchtmachtbasis in Jordanië. De olieprijzen liepen door de vrees voor een nieuwe escalatie in het Midden-Oosten flink op. De Amerikaanse fabrikanten van Patriot en THAAD onderscheppingsraketten gaan de productie fors opvoeren. General Dynamics Ordnance en Lockheed Martin hebben raamcontracten voor 7 jaar getekend met het ministerie van Defensie. Daardoor kunnen ze meer productielijnen openen, fabrieken bouwen en personeel aannemen. De komende jaren maken ze 3 keer zoveel Patriot en 4 keer zoveel THAAD-raketten. Aan deze wapens is een groot tekort, terwijl ze vaak het enige antwoord zijn op ballistische raketten die met enorme snelheid neerkomen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft eenvoudig de tweede ronde bereikt op de US Open. De als tweede geplaatste titelverdediger was met 6-4, 6-4, 6-4 te sterk voor de Rus Roman Safiulin. Het was zijn eerste enkelspelwedstrijd in meer dan 4 maanden, nadat hij lang kampte met een polsblessure. Alcaraz had aan een break genoeg om de eerste set te winnen, draaide in de tweede set een 2-0 achterstand om en gaf in de derde set een vroege break niet meer weg. De huidige nummer 3 van de wereld treft in de volgende ronde de Portugees Jaime Faria. AZ heeft verdediger Wesley Hoed teruggehaald naar Alkmaar. De 32-jarige verdediger tekende een contract tot het einde van het seizoen. Hoed speelde sinds 2024 voor Al-Shabaab FC in Saoedi-Arabië en kwam eerder tussen 2013 en 2015 uit voor AZ. Technisch directeur Niels van Duinen zegt dat Hoed veel ervaring heeft en een karakter meebrengt dat de club nog niet heeft binnen de kleedkamer. De verdediger speelde 6 interlands voor Oranje. Arsenal heeft de tweede competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. De regerend kampioen versloeg Aston Villa met 1-0. Bukayo Saka maakte na een uur de enige treffer op Villa Park. Het was zijn tweede competitiedoelpunt dit seizoen. Voor Villa was het de tweede nederlaag op rij. Tennisster Anouk Koevermans heeft haar eerste wedstrijd op een Grand Slam toernooi verloren. De mondiale nummer 229 ging op de US Open in New York onderuit tegen de Amerikaanse Katie McNally met 7-5, 6-1. Koevermans plaatste zich afgelopen week via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi. De 22-jarige Zuid-Hollandse begon goed en brak McNally op 4-4 in de eerste set. Maar de Amerikaanse, nummer 65 van de wereld, sloeg direct terug. In de tweede set kwam Koevermans niet meer in het stuk voor. FC Barcelona heeft Rayo Vallecano met 5-2 verslagen in het eigen Camp Nou. Lamine Yamal en Rafinha maakten allebei 2 doelpunten. Rayo Vallecano kwam nog wel op voorsprong door Sergio Camello, maar Barcelona draaide de achterstand om. Barcelona liep verder weg door een eigen doelpunt, waarna Camello de spanning terugbracht naar 3-2. Rafinha en Lamine Yamal scoorden daarna opnieuw. Barcelona heeft na 3 wedstrijden 9 punten, evenveel als Real Madrid, en speelt op 9 september tegen Feyenoord in de Champions League. AZ heeft afscheid genomen van vleugelaanvaller Michael Lado. De 23-jarige Zweed keert terug naar zijn geboorteland en gaat spelen voor Malmö FF. Lado kwam in de zomer van 2022 over van Hammarby IF en speelde 98 wedstrijden voor AZ, waarin hij 14 keer scoorde. Eerder op maandag vertrok Mathieu Sheen op huurbasis naar ADO Den Haag. AZ haalde middenvelder Valdemar Biskov van FC Midtjylland en Wesley Hoed van Al-Shabaab FC. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht hier en daar een bui bij een graad of 14. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Aan de kust iets krachtiger. Vanochtend af en toe zon en soms nog een bui. Vanmiddag wordt het zonniger en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op naar een graad of 20. De westenwind is matig, in het noorden vrij krachtig. Vanavond is het helder en droog. Vannacht neemt in het westen de kans op een bui toe. Verder blijft het droog. Morgen weer een afwisseling van zon en wolken, met af en toe een bui. De temperatuur komt uit tussen de 19 en 22 graden. Morgenavond valt er vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het zuidoosten blijft het nog droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. De situatie bij een bedrijf aan de Hurkse straat in Eindhoven is onder controle. Maandagavond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Vermoedelijk ging het mis toen een verkeerd type staal in een bak met salpeterzuur terechtkwam. Een gespecialiseerd team uit Rotterdam met gaspakken kwam ter plaatse om te helpen. Bij het incident raakte niemand gewond. Het lijkt erop dat een meerderheid van de Noord-Hollandse Provinciale Staten zich opnieuw tegen de komst van 3 windturbines bij de Noordereiplas in Amsterdam-Noord keert. De windmolens zouden bij verkeersknooppunt Koenplein komen, maar veel partijen vrezen overlast voor het verkeer. Voorstanders wijzen op het belang van duurzame energie en de aanpak van de krapte op het stroomnet. Volgende week nemen de staten een officieel besluit over een verklaring van geen bedenkingen die nodig is voor een omgevingsvergunning. De initiatiefnemer dreigt opnieuw met een miljoenenclaim als het besluit onrechtmatig blijkt.
10: De gemeente Pekela stopt op 14 september met de tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers aan de Holland Marsh in Nieuwe Pekela, meldt RTV Noord. De gemeente hielp sinds begin juli met de opvang van asielzoekers die in het aanmeldcentrum Ter Apel geen onderdak voor de nacht konden krijgen. Iedere nacht reisde een groep van maximaal 80 asielzoekers met de bus van Ter Apel naar Pekela. Volgens de gemeente leverde dat geen problemen op. Tot 14 september blijft de opvang in Pekela een achtervang van de nachtopvang in het Drentse Zuidwolde. Daarna moet een andere noordelijke gemeente het overnemen.
11: Kinderen met kanker hebben steeds betere overlevingskansen. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was 83,2% 10 jaar later nog in leven. Dat melden het Prinses Maxima Centrum, KIKA en het Integraal Kankercentrum Nederland. De verbeterde kansen komen vooral door betere diagnostiek en effectievere behandelingen. Toch overlijdt nog altijd 1 op de 6 kinderen met kanker.
12: De gemeenteraad van Tiel moet zo snel mogelijk 2 wethouders benoemen. Daar dringt de Gelderse commissaris van de Koning, Daniel Wigboldus, op aan. Alle wethouders zijn dit jaar opgestapt na een publicatie van NRC over vermeende betrokkenheid bij zaken uit het straf- en bestuursrecht. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart is er nog geen nieuwe coalitie gevormd. Het dagelijks bestuur bestaat nu al 3 maanden alleen uit de burgemeester. En dat is volgens Wigboldus niet houdbaar.
13: De gemeenteraad van Ameland heeft de Vlielandse VVD-wethouder Stefan van Keizerswaard gekozen als nieuwe burgemeester. Ameland zocht een nieuwe burgemeester nadat Leo Pieter Stoel vorig jaar naar gemeente de Frieske Marre was vertrokken.
14: 16 mensen solliciteerden naar de burgemeestersfunctie van het Waddeneiland. De 46-jarige van Keizerswaard wordt naar verwachting op 2 november geïnstalleerd, mits hij de verdere screening goed doorloopt.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws. Op Times Square in New York heeft de politie een vrouw neergeschoten die 2 mensen had neergestoken. De vrouw is overleden. Ook een van de 2 slachtoffers van de steekpartij is inmiddels overleden, meldt de New York Times. Het andere slachtoffer ligt nog in levensgevaar in het ziekenhuis. De politie schoot de vrouw neer nadat zij weigerde haar messen neer te leggen bij een politiebureau. Volgens politiebronnen onderzoeken de autoriteiten of de vrouw kampte met geestelijke gezondheidsproblemen.
17: De Amerikaanse minister van het leger, Dan Driscoll, heeft zijn ontslag ingediend bij president Trump. Het Witte Huis bevestigt het vertrek na maanden van spanningen met minister van Defensie Pete Hegseth. Driscoll stapte op na een reeks wijzigingen in de legerleiding en ontslagen binnen de krijgsmacht. In april ontsloeg Hegseth al de hoogste militair van het leger, generaal Randy George, die als bondgenoot van Driscoll werd gezien. Door het vertrek van Driscoll heeft het Amerikaanse leger geen leidinggevende meer die door de Senaat zijn bekrachtigd.
18: In de Grand Canyon in Arizona dreigt nieuwe zware regenval de zoek- en reddingsacties te bemoeilijken. Afgelopen weekend kwamen daar 2 mensen om het leven door catastrofale overstromingen in populaire wandelgebieden. Minstens 10 personen worden nog vermist. Dit weekend viel er in korte tijd evenveel regen als normaal in een hele maand. Tot maandagnacht lokale tijd geldt een waarschuwing voor overstromingen in grote delen van Arizona, met mogelijk meer dan 2,5 centimeter neerslag per uur.
19: Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een tijdelijke bouwstop voor de balzaal van president Trump bij het Witte Huis geschorst. De bouw mag doorgaan zolang de rechtszaak loopt. Een monumentenorganisatie had de bouw aangevochten omdat Trump zonder toestemming van het congres was begonnen en daarvoor de historische Oostvleugel had gesloopt. Het Hoge Rechtshof oordeelt dat de organisatie vermoedelijk niet het recht had de bouw aan te vechten. Bovendien zou stopzetting van het project de staat vermoedelijk niet te repareren schade berokkenen.
20: De Franse oud-premier Édouard Balladur is op 97-jarige leeftijd overleden in Parijs. Balladur werd geboren in het Turkse Izmir en begon zijn politieke carrière in 1964... als politiek adviseur van premier Georges Pompidou. In de jaren 80 was hij minister van Financiën onder premier Jacques Chirac. En van 1993 tot 1995 was hij zelf premier. In zijn beleid gold hij als conservatief, met privatiseringen en verkleining van de overheid, die zover gingen dat toenmalig president François Mitterrand publiekelijk afstand nam van enkele van zijn beleidsstandpunten, omdat deze volgens Mitterrand het sociale stelsel uitholde. Balladur wordt in besloten kring begraven.
21: Turkije is in gesprek met Oekraïne en Rusland over een graandeal. Dat meldt de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan. Door de oorlog staat de graanexport over de Zwarte Zee onder grote druk. Rusland trok zich in 2023 terug uit een eerdere deal. President Erdogan spreekt dinsdag vermoedelijk met Poetin over het onderwerp tijdens een top in Kirgizië.
22: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws.
23: Amazon is aangeklaagd door de Amerikaanse mededingingsautoriteit FTC en 22 staten.
0: Ze beschuldigen het bedrijf ervan jarenlang de prijzen van online veilingen voor zoekadvertenties in het geheim te hebben opgedreven. Volgens de aanklacht heeft Amazon ruim 7 jaar lang de kosten voor meer dan 1 miljoen merken en verkopers aanzienlijk verhoogd, waardoor het bedrijf waarschijnlijk tientallen miljarden dollars zou hebben onttrokken aan nietsvermoedende adverteerders. Amazon noemt de aanklacht misplaatst en zegt dat de beschuldigingen getuigen van een fundamenteel onbegrip van hoe adverteerders werken. Vorig jaar schikte het bedrijf al een zaak over misleidende praktijken bij zijn Prime abonnementsdienst voor 2,5 miljard dollar.
1: De beurzen in New York zijn maandag met verliezen gesloten door zorgen over het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. De Dow Jones daalde 17%, de S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq zakte 0,1%. De olieprijzen stegen flink, waardoor olieproducenten als Chevron en ExxonMobil profiteerden, maar luchtvaartmaatschappijen juist verloren. Nutsbedrijven PG&E en Edison International maakten een koersval van respectievelijk 20% en 23%, nadat Californische wetgevers een voorstel blokkeerden dat hun aansprakelijkheid voor bosbranden zou beperken. Ondanks de verliezen op maandag boekten de aandelenbeurzen in New York over de hele maand augustus winst.
2: De AEX-index sloot maandag met verlies door zorgen over escalatie in het Midden-Oosten na Amerikaanse aanvallen op Iran en een Iraanse vergeldingsactie. De Amsterdamse hoofdindex daalde 16% tot 1105,77 punten, maar sloot in augustus wel hoger dan eind juli. SBM Offshore was de grootste stijger met een plus van 2,9% dankzij hogere olieprijzen. Brentolie werd 2,9% duurder tot $90,69 per vat. Betaalbedrijf Adyen was de grootste daler met een verlies van 3,9%.
4: Decathlon neemt een belang van 50% in Sport 2000 France, dat eigendom is van Cirakles Coöperatieve. Bergsporten zijn goed voor ongeveer een kwart van de omzet van Decathlon in Frankrijk. Maar het bedrijf heeft slechts 5 winkels in de bergen. Sport 2000 heeft er 190. De winkels van Sport 2000 blijven zelfstandig opereren via een franchise-formule. Decathlon kan zijn producten hierdoor beter aanbieden in de Franse Alpen en Pyreneeën en kan ook de skiverhuurmarkt betreden.
1: De beurzen in New York zijn maandag met kleine verliezen begonnen. De Dow Jones-index daalde 16%. De S&P 500 verloor 14% en de Nasdaq ging 14% omlaag. Beleggers bleven voorzichtig na Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketlanceerinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran voerde als vergelding een aanval met raketten en drones uit op Amerikaanse luchtmachtbases in Jordanië. De olieprijzen liepen door de vrees voor een nieuwe escalatie in het Midden-Oosten flink op.
2: De Amerikaanse fabrikanten van Patriot en THAAD onderscheppingsraketten gaan de productie fors opvoeren. General Dynamics Ordnance en Lockheed Martin hebben raamcontracten voor 7 jaar getekend met het ministerie van Defensie. Daardoor kunnen ze meer productielijnen openen, fabrieken bouwen en personeel aannemen. De komende jaren maken ze 3 keer zoveel Patriot en 4 keer zoveel THAAD-raketten. Aan deze wapens is een groot tekort, terwijl ze vaak het enige antwoord zijn op ballistische raketten die met enorme snelheid neerkomen.
24: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws. De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft eenvoudig de tweede ronde bereikt op de US Open. De als tweede geplaatste titelverdediger was met 6-4, 6-4, 6-4 te sterk voor de Rus Roman Safiulin. Het was zijn eerste enkelspelwedstrijd in meer dan 4 maanden, nadat hij lang kampte met een polsblessure. Alcaraz had aan een break genoeg om de eerste set te winnen, draaide in de tweede set een 2-0 achterstand om en gaf in de derde set een vroege break niet meer weg. De huidige nummer 3 van de wereld treft in de volgende ronde de Portugees Jaime Faria. AZ heeft verdediger Wesley Hoed teruggehaald naar Alkmaar. De 32-jarige verdediger tekende een contract tot het einde van het seizoen. Houd speelde sinds 2024 voor Al-Shabaab FC in Saoedi-Arabië en kwam eerder tussen 2013 en 2015 uit voor AZ. Technisch directeur Niels van Duinen zegt dat Houd veel ervaring heeft en een karakter meebrengt dat de club nog niet heeft binnen de kleedkamer. De verdediger speelde 6 interlands voor Oranje. Arsenal heeft de tweede competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. De regerend kampioen versloeg Aston Villa met 1-0. Bukayo Saka maakte na een uur de enige treffer op Villa Park. Het was zijn tweede competitiedoelpunt dit seizoen. Voor Villa was het de tweede nederlaag op rij. Tennisster Anouk Koevermans heeft haar eerste wedstrijd op een Grand Slam toernooi verloren. De mondiale nummer 229 ging op de US Open in New York onderuit tegen de Amerikaanse Katie McNally met 7-5, 6-1. Koevermans plaatste zich afgelopen week via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi. De 22-jarige Zuid-Hollandse begon goed en brak McNally op 4-4 in de eerste set. Maar de Amerikaanse, nummer 65 van de wereld, sloeg direct terug. In de tweede set kwam Koevermans niet meer in het stuk voor. FC Barcelona heeft Rayo Vallecano met 5-2 verslagen in het eigen Camp Nou. Lamine Yamal en Rafinha maakten allebei 2 doelpunten. Rayo Vallecano kwam nog wel op voorsprong door Sergio Camello, maar Barcelona draaide de achterstand om. Barcelona liep verder weg door een eigen doelpunt, waarna Camello de spanning terugbracht naar 3-2. Rafinha en Lamine Yamal scoorden daarna opnieuw. Barcelona heeft na 3 wedstrijden 9 punten, evenveel als Real Madrid, en speelt op 9 september tegen Feyenoord in de Champions League. AZ heeft afscheid genomen van vleugelaanvaller Michael Lado. De 23-jarige Zweed keert terug naar zijn geboorteland en gaat spelen voor Malmö FF. Lado kwam in de zomer van 2022 over van Hammarby IF en speelde 98 wedstrijden voor AZ, waarin hij 14 keer scoorde. Eerder op maandag vertrok Mathieu Sheen op huurbasis naar ADO Den Haag. AZ haalde middenvelder Valdemar Biskov van FC Midtjylland en Wesley Hoed van Al-Shabaab FC. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht hier en daar een bui bij een graad of 14. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Aan de kust iets krachtiger. Vanochtend af en toe zon en soms nog een bui. Vanmiddag wordt het zonniger en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op naar een graad of 20. De westenwind is matig, in het noorden vrij krachtig. Vanavond is het helder en droog. Vannacht neemt in het westen de kans op een bui toe. Verder blijft het droog. Morgen weer een afwisseling van zon en wolken, met af en toe een bui. De temperatuur komt uit tussen de 19 en 22 graden. Morgenavond valt er vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het zuidoosten blijft het nog droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. De situatie bij een bedrijf aan de Hurkse straat in Eindhoven is onder controle. Maandagavond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Vermoedelijk ging het mis toen een verkeerd type staal in een bak met salpeterzuur terechtkwam. Een gespecialiseerd team uit Rotterdam met gaspakken kwam ter plaatse om te helpen. Bij het incident raakte niemand gewond. Het lijkt erop dat een meerderheid van de Noord-Hollandse Provinciale Staten zich opnieuw tegen de komst van 3 windturbines bij de Noordereiplas in Amsterdam-Noord keert. De windmolens zouden bij verkeersknooppunt Koenplein komen, maar veel partijen vrezen overlast voor het verkeer. Voorstanders wijzen op het belang van duurzame energie en de aanpak van de krapte op het stroomnet. Volgende week nemen de staten een officieel besluit over een verklaring van geen bedenkingen die nodig is voor een omgevingsvergunning.
10: De initiatiefnemer dreigt opnieuw met een miljoenenclaim als het besluit onrechtmatig blijkt.
11: De gemeente Pekela stopt op 14 september.